0: van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En de ontmoeting is bijzonder omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid.
2: Nachtzuster. Astrid de Jong.
3: Goedenacht, welkom bij Nachtzuster, het programma dat door jou thuis gemaakt zal moeten worden. Je kunt vanaf nu gaan bellen naar 0800-1121. Dan zit ik hier natuurlijk af te wachten, zoals altijd. En dan maken we samen een programma met vragen en met antwoorden. Dus wat je je ook afvraagt, het kan niet zijn wat je afgelopen week te binnen is geschoten of waar je al jaren mee rondloopt. Die ene vraag, die stel je even via de telefoon. En dan is er hopelijk iemand die luistert en die denkt, daar weet ik wel iets over te vertellen. En die belt dan ook naar 0800-1121. Als je het fijner vindt om te mailen, dan is het mailadres nachtzuster@omroepmax.nl. En je kunt altijd appen. 4 uur lang kun je appen wat je maar wil, waarover je maar wil. Of als je zeg maar heel graag je vraag wil stellen, maar je komt er niet doorheen, wat soms ook het geval is. Dan stuur je een appje via de NPO Luister-app. Je kunt meekijken op NPO 1 Extra, waar ik zie dat ik het licht nog weer even aan moet doen. En je kunt komen chatten, dat doe je dan weer op radio1.nl/nachtzuster. En daar kun je de chat aanklikken. Dan zit ik ook nog op X en op Facebook, waar je berichtjes achter kunt laten. En dat is de hele administratie. En als je nu denkt, nou, dat was wel heel erg veel, dan klopt dat. Dan bel je gewoon 0800-1121.

0: De mannen van Doe Maar hoorde je op NPO 1. En dat was natuurlijk Nachtzuster. 0800-1121. Dat is het nummer hier. Bel dat als je een vraag wil stellen of een antwoord wil geven. Roosmarie.
1: Hallo, Nachtzuster.
0: Hi, hi.
1: Ja, ik heb een vraag over de Jantjes. Zijn er nog actieve Jantjes?
0: Ik ken de Jantjes alleen als musical.
1: De Jantjes die ook destijds de Dam hebben schoongeveegd.
0: Oh. Het
1: zijn andere Jantjes dan...
0: Oh, wat zijn dat voor Jantjes dan?
1: Ja, zijn of waren. Mijn vader die was er een.
0: Een Jantje?
1: Hij was 18 mei overleden. En hij vertelde mij dat hij er niet bij was bij het schoonvegen op de Dam. Maar dat de Jantjes nog steeds bloemen en bedankjes kregen van de bewoners en de omwonenden. Omdat de overlast toen destijds heel groot was. En het was een afdeling of een groep van de marine, Nederlandse marine.
0: Echt waar?
1: En als hun dan naar Den Helder moesten, ging dat via Amsterdam. Die aanleiding die ontstond dan op een gegeven moment om die reden de Dam schoon te vegen. Hij heeft me dit vlak voor 18 mei voor zijn overlijden verteld. En ik heb eigenlijk toen niet gevraagd van, hebben jullie nog contact? Zijn er nog actieve Jantjes? En wat doen jullie nu? Dam schoon vegen hoeft niet meer, maar wie zijn jullie? Wie waren jullie?
0: Maar er waren dus geen Jantjes op de uitvaart?
1: Nee.
0: Nee, dus dan is...
1: Er zijn geen reunies verder, geloof ik. Nee. Er zijn zelfs wel contacten nog, dat wel.
0: Maar de Jantjes die gingen... Want wat ik nu opmaak is een groep van de marine. Waren ze dan nog steeds bij de marine of waren het...
1: Ja, ik denk dat ze vanuit de marine zichzelf hebben opgericht als Jantjes.
0: Ja.
1: In de musical is dat... Dan zie je ze ook, hè, die matrozenpakjes, zeg maar.
0: Nou, dat bedenk ik opeens. Ik probeer te bedenken waar eigenlijk de musical De Jantjes over gaat. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik weet dat het een musical is.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Ja. Maar ook nu is ook echt het voor de allereerste keer dat ik eraan denk... Waarom heet het... Ik ken dan iemand die gespeeld heeft in die musical... dus dan gaat het er wel eens over... Maar nooit bedacht wie waren dan die... Ik gewoon altijd zelf ingevuld dat gewoon meerdere mensen waren die Jan heten.
1: Ja, zo.
0: Maar zo was het dus niet. Ja. En je zegt de Dam schoonveegde. Dus dat is niet met een bezem de rommel verwijderen.
1: Nee, ze waren allemaal matrozen. En die meisjes op de Dam, die vonden dat natuurlijk ook interessant. Dus vonden elkaar leuk om te ontmoeten. Maar ja, dan was de dienstplicht er en dan moesten ze weg naar Den Helder.
0: Ja.
1: En dan bleef, dat vertelde mijn vader dus recent... Dan bleven die meisjes achter met al, langharig tuig.
0: Ja.
1: Zo, ja, hè, dat werd gebloot en van alles gedaan. Een andere wereld natuurlijk. En die meisjes die voelden zich echt lastiggevallen. Het waren een soort voorlopers van de MeToo-beweging. Die hebben toen die jongens geactiveerd van... Joh, als jullie weg zijn, dan zijn wij aan de goden overgeleverd. En aan die mannen. We voelen ons onveilig.
0: Hm.
1: En toen hebben ze intern onderling... Ja, als een onderdeel van de mariniers besloot van... Nou ja, als de politie het dan maar niet doet... Ik zeg niet, ik wil niet vergelijken met een Wagnergroep, maar... Ja, dit is een beetje eigen richting, maar zo... Niet voor niks op de dag van vandaag.
0: Het is een mooie vergelijking, maar ja, gaat wat geven. Ja,
1: het is iets gechargeerd, maar ik heb wel een beeld, denk ik. Ja.
0: Ja.
1: Dus misschien zijn er nog Jantjes.
0: Ja. Ja, maar ik kan. Nu jij het zegt, ik heb natuurlijk net naar Vink zitten luisteren. Ik denk, dit is toch ook een podcast?
1: Jij zegt het?
0: Ja, dat is toch een verhaal? De Jantjes. Ja. Nou ja, goed. Ja. Of een musical misschien dan. Oké. Okay.
1: Ja,
0: dat is misschien een beter idee. Goed. 0800-1121. Er is vast iemand die hierover kan vertellen. En nu maar hopen dat diegene dat ook gaat doen. Dank je wel, Roosmarie.
1: Heel graag gedaan. Mooie uitzending.
0: Dank je. Dag. Martin.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Of nou, goeienacht eigenlijk. Door,
0: dat
2: hè?
0: Mag ook, joh.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou, ik had twee vragen.
0: Oké.
2: Het eerste is, ik zit op Facebook en er worden nogal wat spelfouten gemaakt. En nou had iemand het vanmiddag over... ja, ik was daar een begrafenis met een V.
0: Oh. Is maar, ook moeilijk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Maar het is, ik denk, ja, eigenlijk heeft hij ergens wel een beetje gelijk. Want iemand wordt begraven met een V.
0: Ja.
2: Dus een begrafenis vond ik eigenlijk... ja, terwijl het eigenlijk begrafenis is. Maar ja.
0: Oh, het zou... Begrafenis. Ja. Oh, ja. Je zegt het ook wel echt met een F. Ik tenminste. Nee, waarschijnlijk diegene niet, maar...
2: Nee, begrafenis is echt met een F. Maar begraven is met een V.
0: Ja, maar dat zeg je ook echt met een V.
2: Ja.
0: Maar waarom dat... Even kijken hoor. Is er iets anders met een... met nis? Wat doen we nog meer? Een nis. Is er nog iets met de uitgang een nis?
2: Ja, hechtenis. Maar daar kan ik verder niks bij.
0: Hechtenis. Nee, dan is het gewoon het werkwoord hechten. Begraven is.
2: Ja.
0: Oké, okay. Nee, hier hebben we een Neerlandicus bij nodig.
2: Ja, toch?
0: Of een taalpurist.
2: Ja.
0: Geen idee. Ja.
2: Nou, en mijn volgende vraag is... van de week zag ik op televisie... iemand die had lama's. Maar die keek die lama een beetje te lang aan. En toen draait hij zijn hoofd weg en die lama die spuugt ineens.
0: Ja.
2: Ik denk, waarvoor doen ze dat eigenlijk? Is dat nou... ja, er wordt altijd gezegd, je moet lama's niet te lang aankijken.
0: Nee, dan gaan ze spugen.
2: Dan gaan ze spugen, maar waarom spugen ze? Misschien is dat helemaal niet kwaad bedoeld.
0: Ik weet niet, het voelt niet vriendelijk.
2: Nee, het is nog vies ook.
0: Maar je weet dat ze het doen. Er zijn eigenlijk geen andere dieren die dat doen. Misschien een olifant?
2: Nee.
0: Nou, een olifant die doet wel zo water.
2: Ja, die spuit het over zichzelf heen.
0: Ja, misschien bedoelt een lama het ook zo. Nee, waarom zou die dat doen?
2: Oh, je bedoelt dat de lama dat doet bij gebrek aan een slurf.
0: Ja, precies dat bedoelde ik. Maar dat is het denk ik niet.
2: Nee, nee.
0: Ja, geen idee.
2: Ja, het is
0: ik kan het ook niet bedenken. Meestal probeer ik dan een beetje mee te denken. Maar waarom zou je opeens gaan spugen?
2: Ja, misschien juist wel omdat hij degene waar hij tegen spuugt, dat hij die aardig vindt.
0: Misschien bedoelt hij het zo van dat het een begin van een kus is.
2: Ja.
0: Misschien verkeerd om. Ja. Ik weet het niet. Oh, ik hoop dat iemand dit weet.
2: Ja, ik ook.
0: Ja, dankjewel, Martin.
2: Oké, graag gedaan.
0: Goeienacht, dank je. Doeg. Goeie vraag. Anna.
3: Ja?
0: Hallo.
3: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond.
3: Ik heb een beetje een rare vraag.
0: Ja.
3: Sorry hoor. Ik weet niet hoe ik het in het kort moet zeggen.
0: Nee, maar dan doe je het in het lang. Joh, het is 2 uur 's nachts, kan ons wat schelen.
3: Oké.
0: Ja.
3: Nou, ik lag een paar weken geleden te slapen.
0: Mm-hmm.
3: En alles was open vanwege de warmte, maar ik had te lang geslapen. En ik lag op de bank, ik doe mijn ogen open. En ik zie op het plafond 2 zwarte bolachtige vlekken, zeg maar. Dus ik dacht, nou, ik loop zeker te slapen. Nog wel een beetje te suffen. Ik heb alles dicht gedaan, naar bed gegaan. De andere ochtend ben ik naar de kamer gegaan. Nou, het was niks. Alles, het plafond was net zo wit als altijd.
0: Mm-hmm.
3: Een paar dagen later wilde ik iets achter een kastje pakken. En toen zag ik weer die zwarte plattige bol, zeg maar. En die schoot achter de boekenkast. Ik zag alleen, hij was rond, zeg maar. Ik zag alleen een lange poot. En toen heb ik de dienst gebeld die voor ongedierte is, zeg maar. En die meneer die is geweest, die heeft overal met een lampje rondgekeken. En volgens hem was het een soort spin. Nou ja, het is verschrikkelijk. En hij
0: waar woon jij nu, Anna?
3: Nee, hij kon geen activiteit achter de stopplaatsjes vinden in mijn huis.
0: Ja.
3: Dus dat vond ik al heel geruststellend. Maar ik loop nu nog steeds met een stok door mijn huis. Dat ik denk, ah, daar kom ik de griezel weer tegen. Ah, en wat is het? Is het een exoot? Want mijn hele leven heb ik nog nooit van mijn leven zoiets gezien. En als alsjeblieft een van de mensen die luisteren, die verstand hebben van spinnen en dat soort enge beesten. Of ze, want ik ben verder een heel nuchter mens. Vandaar dat ik ook met de stok loop. Dat ik denk, geef hem een rotmap.
0: Ja, ja.
3: Die, weet je wel?
0: Ja.
3: En dan maak ik een foto. En ik begin al wat te kriebelen aan mijn haar.
0: Nou, ja. Maar hoe groot zijn deze bollen?
3: Nou, ik heb die twee op het plafond, die heb ik dus niet meer teruggevonden. Dat heb ik gezien een andere dag.
0: Ja.
3: Dus ik dacht eerst, nou ja, ik heb lopen slaapwandelen of zo. Weet je, een beetje lopen suffen. Dus ik zie wat er niet is. Maar toen hij dus achter de kast schoot, vlak voor mijn ogen, en zo verschrikkelijk snel. Nou, hij is ongeveer de grootte, weet je, ongeveer de een heel klein schoteltje. Hij is niet zo klein, hoor.
0: De grootte van een heel klein schoteltje?
3: Ja.
0: Is het niet gewoon een muis?
3: Ja, nee, hij heeft geen staart en ook geen spits en ook geen oortjes. Het is echt een zwarte plattige bol.
0: Maar je zegt één hele lange poot.
3: Ja, toen hij achter de kast schoot.
0: Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar oké, okay, hoe groot...
3: Maar weet je wat zo raar is? Die kast die staat met de plint. Hoe breed is een plint? Een centimeter of zo? Of anderhalve centimeter?
0: Breed, ja.
3: Daar kon hij zomaar tussen schieten, terwijl dat lijf... Dat mijn ogen viel haast uit mijn hoofd van verbazing.
0: Dit kan alleen maar buitenaards geweest zijn.
3: Nee joh, schei uit. Nee, schei uit. Ik dacht, misschien, maar die man van die...
0: Dan snap ik ook dat kleine schoteltje.
3: Die vond het dus niet raar, want heb overal gekeken.
0: Ja, maar dan heeft hij niet gezegd wat het is dan. Hij zegt een spin.
3: Hij zegt het is een soort spin. Nou ja... Ik heb verder niks met spinnen. Van die kleine spinnetjes heb ik helemaal niks mee. Maar ik wil weten, wat is dit? Is het een exoot? Is het ergens...
0: maar het zijn er dus twee gewoon?
3: Ja, twee heb ik niet meer gezien. Eén die schoot toen een paar dagen later achter de kast. En die man die zei ook, ik zeg, hoe kan ik dat kwijtraken als ik het weer zie? Nou, dan moest ik dus zorgen dat mijn huis helemaal stofvrij was.
0: Ja, dat helpt altijd.
3: Weet je wel, en dat... ik ben voor de rest hartstikke nuchter. Want als ik me zie, dan krijg ik toch een rotmap met de stok.
0: Ja.
3: Maar... Ja, ik heb het nog nooit eerder gezien en ik wil het uit mijn huis. En ik wil vragen wat het is en wat kan ik doen om als er iets is... kan ik iets, een lokmiddel hebben dat ik het kwijtraak?
0: Ja.
3: Help, help, help.
0: Ja, je kunt een val zetten natuurlijk.
3: Ja, maar een muizenval, daar zou die toch wel te groot voor zijn, denk ik. Ja. En wat lokt? Dat lokt nou een soort exotische...
0: Nee, maar dit kan geen spin zijn. Als dit een spin is, een spin te grote van een muis...
3: Nee joh, plat. Rond en plat.
0: Ja, plat, maar nog steeds zo groot.
3: Zo groot als... Ja, hoe moet ik het nou zeggen?
0: Ja, zeg eens iets. Wat zou je zeggen in centimeters? Ik pin je er niet op vast.
3: Weet je die ouderwetse wekkers die je op moet winden?
0: Ja.
3: Nou, dat zeg maar ongeveer het glas.
0: Maar dit heb je ook allerlei maten van... maar dat is nog steeds veel te groot voor een spin.
3: Ja, dat vond ik ook. Daarom dacht ik, misschien is het een exoot.
0: Het is sowieso een exoot. Kan het een kakkerlak geweest zijn?
3: Nee, want die is langwerpig.
0: Oké, het was echt rond.
3: En het kon zich zo klein maken. En waar laat hij die lange poot? Waar laat hij die lange poot?
0: Maar hoezo een spin met één lange poot? Je moet die man terughalen.
3: Ik heb het maar één gezien. Hij zal er nog wel meer hebben, denk ik.
0: Hou op, zeg. Waar woon jij, Anna?
3: Maar moet ik dat zeggen?
0: Nee, maar waar in de buurt is het bij mij in de buurt?
3: Nou, sorry hoor. Ik woon in Woerden.
0: Oké, ik zou echt verhuizen.
3: Echt?
0: Ja, het is echt het enige advies wat ik kan geven. Dit is... Nou ja, goed. Jij bent dapperder dan ik. En ik ben heel... Maar plat. Je zegt, dus plat. Dus je moet... Ik stel me nu voor een soort...
3: Ja, een soort iets rondig, zeg
0: ja,
3: maar.
0: Ja.
3: En dan zwart. Kleur zwart, zover ik het...
0: Maar zo groot.
3: Hè?
0: Zo groot. Dus zeker 5 centimeter in diameter.
3: Ja, zeker wel. Zeg maar zo groot. Ik weet niet hoe groot u zelf bent, maar bent u een groot persoon? Zeg maar een grote.
0: Ik ben niet een groot persoon. Zeg maar. Maar ik zou wel met hele grote haast al ergens anders wonen.
3: Voor zo'n rot beest?
0: Ja, als er een plat beest met lange poten van een 5 centimeter doorsnee in mijn huis zit, dit snel is, notabene.
3: En schuw, want hij schoot zo als een bliksem achter die kast.
0: 0800-1121. Mensen, wat kan dit geweest zijn? Laat het even weten. Doe een gok. Mag ook via een appje. We gaan op zoek, Anna.
3: Oh, heel graag. Ja. Echt heel graag. Dan hoef ik niet meer... Als ik nou weet wat het is, dat gesteld
0: ja, plus, dat helpt.
3: Dan hoef ik ook niet meer met mijn stok zo door mijn huis heen te lopen.
0: Nou ja, weet ik niet. Ik bedoel, als mensen eten 3 spinnen per jaar terwijl ze slapen. Dus ik zou het toch een beetje in de gaten houden.
3: Ja, mijn stok wordt nou een moordwapen.
0: Sterkte, Anna. Dankjewel voor dit verhaal.
3: Het is echt, het gaat me echt aan mijn hart. Het zou me zo geruststellen. Ik was dank als iemand verstand hebt van exoten of van dat soort enge beesten.
0: Ik zou ook even in de buurt kijken of iemand iets fokt of zo.
3: Dat zou ook kunnen.
0: Ja.

0: Ik moet zeggen dat het lang geleden was dat ik naar de Kelly Family heb geluisterd. Maar het beviel mij, ja, persoonlijk heel goed. Fell in Love with an Alien was dat. 0800-1121 is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je een vraag hebt of een antwoord. Tot nu toe hebben we een mooi lijstje. Rosemarie wil graag weten of er nog Jantjes zijn. Het zou leuk zijn als iemand een beetje uitleg over die Jantjes kan geven. In een hele geschiedenisles kreeg ik opeens. Martin wil weten waarom je begraven met een V schrijft, maar begrafenis met een F. En waarom spugen lama's? Niet altijd, maar als ze spugen, waarom spugen ze dan? En Anna heeft dus beesten in huis. En ze weet niet wat het zijn. Het zijn ronde, platte, hele snelle dieren van 5 centimeter doorsnee minstens. Ja, dat is eigenlijk alles wat ik erover kan zeggen. Ze heeft er 1 met zekerheid gezien en 1 toen ze net wakker was. Of dus 2 toen ze net wakker was. 0800-1121. Oké, Tom.
1: Hallo, Astrid.
0: Hallo, Tom.
1: Ik heb een antwoord op de Jantjes.
0: Oh, vertel.
1: Nou, ik weet niet hoe ze er aankomt dat het Jantjes zijn, maar ik weet wel, in 1992 waren de mariniers, die waren het helemaal zat, als hun met de trein naar hun werk gingen, dat hun meisjes of vrouwen lastiggevallen werden.
0: Ja.
1: En die hebben op een gegeven moment, hebben ze daar met 200 man, hebben ze het hele station leeggeveegd. Echt iedereen. Iedereen die daar vervelend deed, werd er gewoon eruit geslagen.
0: In 1992?
1: Pas in 1992.
0: Dat is nog helemaal niet zo lang geleden.
1: Nou, nee, maar ik ga nog verder. In 1967...
0: Ja, ja, ja.
1: Om precies te zijn, op 4 april... veegde de marine het station van Amsterdam helemaal schoon. Want die waren ook helemaal zat met de nozems die er rondliepen. Ja. En ook hun vrouwen lastig vielen.
0: En wat moet ik dan verstaan onder leegvegen?
1: Nou, ze werden gewoon eruit geslagen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Die mannen waren het helemaal zat. Kijk, als ik ja, jij bent een vrouw natuurlijk. Maar
0: ik ben meestal wel. Ja.
1: Als mijn vrouw, ja. Nee, ja. Als mijn vrouw lastig gevallen, dan sla ik hem ook in elkaar.
0: Oké.
1: Okay. Snap je?
0: Ja, ik zou het zelf heel onprettig vinden als een man dat voor mij zou doen. Maar
1: waarom?
0: Nou ja, omdat nou, het hangt er vanaf wat je verstaat onder lastigvallen.
1: Nou, die mannen hebben dat niet voor niks gedaan. Maar luister, mariniers zijn mensen die opgeleid worden en die dus gewoon wel na kunnen denken en die echt wel verstand hebben.
0: Ja.
1: Maar die dan op een gegeven moment dus zo zat werden dat als hun in de trein zaten, dat hun vrouwen of meisjes lastiggevallen werden. En ik weet niet precies hoe ver dat gaat dan. Maar ze werden wel lastig gevallen.
0: En was het nou het station of was het nou de Dam?
1: Nee, het was het perron 0 in Rotterdam.
0: Oh.
1: Dat was het perron 0. Nou, daar liepen allerlei drugsverslaafden en zo. Die dus, als die mannen weg waren, als de trein wegging, dan kwamen hun lekker het station op.
0: Ja.
1: En dan gingen ze er even, dan gingen ze die vrouwen lastig vallen.
0: Oké. Okay. En wat deden die vrouwen? Oh, perron 0.
1: Ja.
0: Oké, okay. Ja, ik ben er. Oké, okay. Maar ja, nou, ik vind het heel gek dat ik...

0: goed, die mannen waren er blij mee.
1: Maar ik vind het dan heel bijzonder, want dat daar een musical over zou zijn. Dus de musical gaat dan waarschijnlijk...
0: Die gaat daar niet over.
1: Over de Jantjes, zoals dus de bijnaam.
0: Van de marine, maar ja. Of de marine, dat waren de Jantjes. En dat is heeft niks te maken met dit geval.
1: Nee. Er waren dus Jantjes die dat deden, maar waarschijnlijk heb je ook Jantjes die gewoon...
0: Ja, die lief zijn.
1: Die lief zijn. Nou ja, die Jantje heten omdat ze matroos zijn of zoiets.
0: Ja, nou ja, een matroos heette vroeger een Jantje. Waarom weet ik ook niet, maar dat was zo.
1: Oh, het begint er allemaal behoorlijk logisch te klinken. Fijn dat je even belde, Tom. Dank je wel.
0: Graag gedaan.
1: Okay,
0: ik ga nu lekker slapen.
1: liever niet, hè. Slecht voor mijn luistercijfers. Laat de radio aanstaan als je gaat slapen.
0: Oh, ik blijf nog even luisteren. Ja, okay. Ik ben vrachtwagenchauffeur en ik ben net klaar. Oh. Dus ik wil eigenlijk wel aan mijn bedje toe.
1: Het is je wel gegund. Zet de radio aan in een andere ruimte.
0: Hey, hoe ken dat nou? Ik leg in die auto.
1: Oh, je ligt in de auto. Oké. Okay. Ja. Nou, oké, dan heb je dispensatie. Wel trusten, Tom.
0: Ja, wel trusten.
1: Doeg, doeg. Herman.
2: Een hele goede nog.
1: Hi.
2: Vanmiddag zette ik even de televisie aan. Kamerdebatten. Het ging over de coronaperiode.
1: Ja. Yeah.
2: En in de pauze zag ik onder wat letters staan. En er stond op de Tweede Kamer vakantie 3 juli. Tot 1 september. Ik denk, nou moet het toch niet gekker worden. Er is nogal wat te doen op het gebied van politiek. En dan gaan ze even, nou, meer dan 2 maanden vakantie.
1: Ja.
2: Want er zijn ook nog 2 maanden die 31 dagen hebben. en dan denk ik van, jongens, er is... zoveel te doen op allerlei gebieden. Er is achterstand weg te werken, et cetera. Dan denk ik, 2 maanden op vakantie. Maar dat niet alleen. Ze hebben ook nog een kerstreces. Dat klinkt dan beter als vakantie, hè? Maar dat is ook zo'n 3 weken.
1: Mm-hmm.
2: Dan hebben ze nog een voorjaarsvakantie. Dan hebben ze nog een meivakantie. En nog een paar dingen ertussendoor. Dan denk ik, nou, ze kunnen beter aangeven wanneer ze wel aanwezig zijn in die Tweede Kamer. Als al die recessen te noemen. En ik bedoel, maandag zie ik ook nooit wat. In mijn geval op kanaal 81. Daar zijn dan altijd de Kamerdebatten op en zo. En ze beginnen ook meestal niet voor 10 uur. Dus dan denk ik, wat een mooi baantje. En dan ook nog per jaar zo'n gemiddeld zo'n 140.000 euro opstrijken. En dan heb ik de vergoedingen nog niet eens meegerekend. Dan denk ik, Iedereen wil toch Kamerlid worden?
1: Nou, het is dan wel weer zo dat iedereen zich met je werk bemoeit. Zelfs in zoverre dat ze over je vakanties de Nationale Radio gaan bellen. Dus het is, ik bedoel, je ligt wel iets meer onder een vergrootglas dan wanneer je, ja.
2: Ja, maar neem me niet kwalijk, dat zijn toch geen perioden. Ik bedoel, als je bij elkaar optelt, dan werken ze 8 maanden. En hebben ze 4 maanden vakantie.
1: Ja. Nou, ik ben een keer bij een Kamerlid op visite geweest. Was heel leuk. Toen werd ik door een collega rondgeleid. Was heel leuk. En toen zag ik wat diegene had liggen aan dossiers die ze moest doorlezen.
2: Oké, dat kan.
1: En laten we heel eerlijk zijn, ik zou dat denk ik in een jaar nog niet doorgelezen krijgen.
2: Nee, maar je moet ook diagonaal lezen.
1: Je moet diagonaal lezen, dat is inderdaad een oplossing. Ja.
2: Aantekeningen maken ondertussen. En dingetjes eruit lichten, maar niet alles letterlijk lezen, want dan wordt het een soort boek. Maar je moet net kernpunten eruit halen.
1: Ja.
2: Maar ik ben echt vanmorgen

0: zie ik dat nou goed? 3 juli tot 1 september. En dan maandag hoeven ze... dan is er niks in de Tweede Kamer. En vrijdag ook niet. Dus dan denk ik, wat een mooie baan. Dat wil iedereen.
1: Nou... Ik moet heel eerlijk zeggen, ik tekende niet meteen voor. Maar ja, het klinkt als een lange vakantie. Ik weet wel dat ik zelf al merk dat ik nu al nergens niemand kan bereiken. Het is natuurlijk niet zo dat een Kamerlid... stel dat je alle Kamerleden terug zou halen van vakantie en bij elkaar zou zetten. Ja. Dan zou je ook nog alle omringende ambtenaren terug moeten halen. En bij elkaar zitten in die 2 maanden.
0: Ja, ja, ja.
1: En die willen natuurlijk ook allemaal op vakantie.
0: Heb jij in je kennissenkring veel Kamerleden? Want je neemt het goed voor ze op, moet ik zeggen.
1: Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het niet echt opnemen. Ik vertel gewoon wat feiten waar je misschien nog niet over nagedacht had.
0: Ja. Maar goed, als ik mezelf dan even naga.
1: Ja.
0: Ik bedoel... Ik had 23 en ik moest sparen om 6 weken op vakantie naar Zimbabwe te kunnen.
1: 6 weken?
0: Ja.
1: Zo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Scheelde het wel dat mijn
1: naar chef... Zimbabwe ook nog. Ja,
0: ja, Zimbabwe, heel mooi.
1: Ja. Ja.
0: En dan werd het ook nog gedeeltelijk geboycott. Dus we moesten vliegen eerst van Schiphol naar Londen. Londen Heathrow. En dan een tussenlanding maken in Duitsland. Tussenlanding maken in Addis Abeba. En dan de volgende dag doorvliegen naar Zimbabwe. Omdat, ja, dat was een soort boycott. Maar ik praat nu over het jaar 1986, dat ik daar zelf... Maar het was wel bijzonder... Vooral...
1: Ja. Oké, okay, Herman.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja. We dwalen een heel klein beetje af van de vraag. Ja. Heel klein beetje. De vraag is dus, waarom hebben de Tweede Kamerleden zo lang vakantie? En dan heb ik zelf misschien het antwoord al gegeven dat er heel veel gelezen moet worden. Maar is dat alles of wie weet er meer van 0800-1121? Ik ga het proberen, Herman.
0: Hele prettige uitzending.
1: Joe, jij ook. Doeg. Annelies.
2: Hallo Astrid.
1: Hallo Annelies.
2: Hoi, ik hoor af en toe op de radio op Stingrede Chill Lounge.
1: Wat?
2: Dan hoor ik Stingrede Chill Lounge.
1: Ja.
2: Daar hoor ik dan een melodietje wat ik heel mooi vind.
1: Ja.
2: Maar ik heb dus geen weergave, dus ik weet niet wie en wat het is.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik dacht bijvoorbeeld als ik het misschien iemand het herkent, dat misschien iemand weet wat het is. En ik kan niet piano spelen, maar ik ga het proberen. En dan komt er een vrouw zingen.
1: Mm-hmm.
2: Dus dan is er een instrument. En dat duurt dan ongeveer het hele liedje. En dan een vrouwenstem die zingt dan... Ja, zo gaat het ongeveer dan. En ik zou graag willen weten welk liedje dat dan is.
1: Maar even, want als we het over Stingray hebben... Dat is waarschijnlijk iets elektronisch ook. Het is niet een hit die we doorgaans op de radio horen.
2: Nee, zeker niet. Het is Stingray the Chill Lounge.
1: Ja, oké. Okay. En, ja.
2: Maar het gaat natuurlijk met veel meer gevoel en zo, hè?
1: Oh, ja.
2: Maar ik doe het nu eventjes plat.
1: Ja, maar je kan geen piano spelen, maar je hebt het gereproduceerd op de piano.
2: Ja, dat heb ik.
1: Dat is wel knap.
2: Ja.
1: Ja.
2: En dan... Nou ja, ik hoop dat iemand... Begrijp
1: ik hoop ook echt heel erg dat iemand begrijpt wat je bedoelt.
2: Beetje...
1: Kun je nog één keer doen?
2: Oké, ja. Nou, dus dan begint het zo. Nou, en dat gaat dan het hele nummer zo door. En dan komt een vrouwenstem. Ja, en dan gaat ze ook daarna alle kanten op. Maar ongeveer dat is een melodietje.
1: Ja. Nou, ik zie er eigenlijk geen probleem in. Ik denk dat er wel iemand belt.
2: Nou, dat vind ik heel fijn.
1: Ja, ik ook. Laten we het hopen. 0800-1121. Dankjewel, Annelies.
2: Ja, dankjewel, Astrid. Doei.
1: Doei.
3: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Olé, olé. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé, olé. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Zijn liefde voor muziek. Raymond van het Groene Woud hoorde je. 0800-1121. Ik laat de vragen over de Jantjes nog even openstaan. Ten eerste omdat Roosmarie zich afvroeg of er nog oudgediende Jantjes zijn. Maar als ik het goed begrijp, heten er nu nog mensen eigenlijk gewoon Jantjes? En ik krijg allerlei verschillende berichten dat het verhaal van Tom verschillende aspecten door elkaar haalt. En wat ik daaruit opmaak is dat het voornamelijk ging om de Jantjes die de Dam hebben. Hoe zeg je dat? Die de Damslapers, dus de mensen die gingen slapen op de Dam, hebben weggehaald van de Dam. En dat de bewuste Jantjes zijn waar Roosmarie het over had. Nou ja, mensen met verstand van Jantjes, 0800-1121. Martin wil weten waarom je begrafenis met een F schrijft en zegt en begraven met een V. Martin wil ook graag weten waarom een lama op een gegeven moment getriggerd wordt om te spugen. Wat maakt dat een lama spuugt? 0800-1121. Anna beschreef beesten die ze in huis heeft, waar ik nog steeds de kriebels van krijg. Dus ronde, platte dieren van zeker 5 centimeter doorsneden. Ze heeft 1 lange poot gezien. En ze heeft er 1 zeker weten gezien. En misschien 2. En die ene die verdween razendsnel achter de kast. Wat zou het geweest kunnen zijn geworden? 0800-1121. Herman wil weten waarom Tweede Kamerleden 2 maanden vakantie hebben. En Annelies bracht een melodietje ten gehore dat als je het herkent, je echt meteen even moet bellen of appen. Want dat willen we graag uitvinden wat dat was. 0800-1121.
1: Rijn? Ja, hallo. Hi. Ja, ik heb het juiste verhaal over die mariniersactie.
0: Ja, die Jantjes.
1: De zogenaamde Jantjes. Dat is een hele foute reactie geweest van een groep mariniers op het feit dat er op de Dam geslapen werd door jongeren.
0: Ja.
1: Jongeren uit heel Europa, uit de hele wereld eigenlijk. En toen zijn ze op eigen initiatief, via het Centraal Station, er ook in afgerend. En hebben toen de Dam met hun koppels helemaal leeg geslagen. En waardoor de jongeren niet meer op die Dam konden slapen. En zijn toen vervolgens naar het Vondelpark gegaan. En daar is het zogenaamde Vondelparkproject ontstaan. Door de gemeente Amsterdam ook georganiseerd. Daar heb ik zelf ook aan meegedaan. En dat is de feitelijke situatie van die marineactie, die mariniersactie.
0: Oké, dus als Roosmarie vraagt van, zijn er nog Jantjes, dan zou het eigenlijk,
1: Dan hoop ik van niet.
0: Nee, precies, dan is het eigenlijk iets dat als er nog Jantjes zijn, dat ze het eigenlijk liever niet willen zeggen. Ja, ik was daarbij, ik heb toen met knuppels mensen van de Dam verwijderd.
1: Het waren echt stouterikken die op jonge mensen insloegen. En ik zal dat ook nooit vergeten, moet ik zeggen.
0: En jij zegt, jij hebt meegewerkt aan wat?
1: Aan het Vondelparkproject.
0: En wat deed je dan?
1: Ik heb het samen met Pieter Riemels, toen de jongeren in het park kwamen slapen, vond de gemeente Amsterdam dat er voorzieningen moesten komen.
0: Oh.
1: En wij hebben het eerste jaar samen georganiseerd. En dat heeft jaren geduurd nog, met subsidie van de gemeente Amsterdam. En dat is een jaar later weer afgebouwd. Maar zo is het Vondelpark project ontstaan. Doordat de jongeren van de Dam weggeslagen werden en in het park terechtkwamen.
0: Ja. En welk jaar hebben we het nu over?
1: 61, begin 70.
0: Oké. En nou krijg ik een appje. Kijk, het is toch wel bijzonder. Dit is natuurlijk iets wat je van 2 kanten zou kunnen bekijken.
1: Ja.
0: Jij zegt het waren mensen die aan het slapen waren op de Dam en die zijn weggejaagd. Maar ja. Evert zegt ze mochten daar niet zijn, maar wilden niet weggaan.
1: Nee hoor, dat is een spontane actie geweest van mariniers. Ja. Ook lot van de gemeente Amsterdam, die werden daar ook door verrast. Ze zijn in loopbaars vanuit het Centraal Station er ook in afgerend en hebben een actie uitgevoerd en zijn weer naar hun thuisbasis teruggegaan.
0: Ja. Oké, okay. En dat Vondelparkproject, dat was dus... mocht iedereen die wilde, mocht daar opeens gaan slapen?
1: Ja, klopt. We hadden daar 3 voorzieningen. En dat was een soort alternatief ziekenhuis voor mensen die verkeerd gingen op de drugs. We hadden daar onder de Vondelparkbrug hadden we een sociëteitachtige situatie. En we hadden mensen lopen in het park die toezicht hielden, samen met de pitsie.
0: En dat was dus eigenlijk een soort camping?
1: Een camping zonder tenten, ja. De mensen sliepen in slaapzakken gewoon onder de hemel.
0: En was jij dan ook was je dan een hippie of een nozem of allebei?
1: Nee, het ging om hippies, wat je in de tijd hippie noemde. Maar ik zat in het jongerenwerk en Pieter Hingman was projectleider van... Ik ken een jongerencentrum FAMOS in Vondelstraat. Ja. En hij is daar opgedoken en met de gemeente Amsterdam verder plannen gaan ontwikkelen om dat bestuurbaar te houden.
0: Oh, ja. Ja, en kijk, Evert, we zouden Evert eigenlijk moeten bellen. Maar Evert zegt, mensen vonden het ook lastig en er werden drugs gedeeld.
1: Nou, dat is. Het was puur een reactie op het slapen op de Dam. Dat werd niet, op het Nationale Monument. Dat werd er niet meer als niet.
0: Maar hij heeft het over dat project in het Vondelpark.
1: Wat
0: je mag nu niet. Dat de mensen het lastig vonden. Ja, mensen wilden natuurlijk gewoon naar het park.
1: Ja, maar dat de drugs werden gebruikt in de zin van...
0: Dat zal wel. Ja.
1: Dat is duidelijk, maar dat was niet het probleem. Het probleem was meer, hoe pakken we die grote groepen jeugdtoerisme aan?
0: Ja, maar hoe is dat, want waarom is het uiteindelijk geëindigd?
1: Dat is mij ook niet bekend. Jarenlang heeft het gefunctioneerd en in goede zin gefunctioneerd. Maar waarom dat uiteindelijk is gestopt, dat is me niet bekend.
0: Oh ja. Nou, wat bijzonder, Rijn. Dank je wel dat je het eventjes vertelde.
1: Graag gedaan.
0: Goeienacht.
1: Prettige nacht.
0: Doeg, doeg. Richard.
2: Hey, dag zuster. Hoe gaat het?
0: Goed, Richard.
2: Ja, dank je wel. Ja. Zo beginnen de meeste mensen niet die aan de telefoon komen.
0: Nee, gelukkig niet. Dan zit ik 50 keer te vertellen dat het wel goed gaat. Daar zitten we niet op te wachten. Het gaat om vragen en antwoorden.
2: Ik heb namelijk een vraag.
0: Ja.
2: Die luidt als volgt.
0: Laat als vlogt, ja.
2: We hebben deze aantal weken geleden het voetbal mogen aanschouwen. Het WK in Amerika, Canada en Mexico.
0: Ja.
2: En heb ik een wedstrijd gezien. En toen werd bekendgemaakt van hoeveel procent de spelers de bal hebben.
0: Ja.
2: Aan de linkerkant heb je 1% en aan de rechterkant heb je 1%.
0: Ja.
2: Maar in het midden heb je in content. Ik wil weten wat dat betekent.
0: In het midden heb je...
2: Ja, content.
0: Content? Dat staat er.
2: Ja, dat staat er. In content.
0: In content.
2: Of in contest. Nee, in content is het.
0: Oké. Het zegt mij niks, maar ik moet zeggen dat ik wel eens een wedstrijd gemist heb. Ik hoop dat er iemand wakker is die dat weet, die er ook zo op gelet heeft, Richard.
2: Ja, ik hoop het ook. Rest mij jou een hele prettige avond of nacht of morgen te wensen. En ik spreek je wel weer.
0: Dankjewel, Richard.
2: Oké.
0: Doeg. Jan.
3: Ja.
0: Zeg maar dat je over de Jantjes belt.
3: Ja.
0: Oh.
2: Ik heb ze zien marcheren. Want ja. ik ben van 59-2. Dat wil zeggen, zo was het de tijd dat ik in het leger ben gegaan.
0: Ja.
2: En waarom die Jantjes in hebben gegrepen? Omdat Amsterdam zo laks was.
0: Ja, dat begrijp ik. Ik begrijp nu, ja. Het is natuurlijk... Kijk, Rijn die ziet het natuurlijk als iets prachtigs. Die mensen maar, op de Dam die daar gingen slapen. Maar ik begrijp dat het gewoon natuurlijk ook iets was wat niet zomaar mocht. Het zal ook wel overlast gegeven hebben. En dat de gemeente niks deed. En toen hebben die mariniers gezegd, dan gaan wij het doen.
2: Ja, netjes uit peloton naar de Dam. En hebben alles schoongeveegd. Dat vind ik niet goed.
0: Maar nee, want het ging dus wel met knuppels en grof geweld.
2: Maar hij moet niet raadskallen dat het aan de Jantjes was. Jantjes hebben gezorgd, zo werden ze genoemd. Ja. Die hebben gezorgd dat de Dam schoon was.
0: Ja.
2: Daarna zijn ze naar zijn project gegaan. Maar hij moet niet zeggen dat Amsterdam zo actief was om dat te doen. Nou, toen hebben die jongens dat gedaan. Want we werden ook op het Centraal Station door deze leden. Werd mijn vrouw.
0: Ja.
2: In de hemel. Lastig gevallen.
0: Ja, toen nog niet.
2: Ik was verloofd en ze bracht me naar het perron.
0: Ja.
2: En dan stonden we lekker. Stonden we te rollenbollen op het station tot de trein kwam.
0: Ja.
2: Hè? Goedkoop treinkaartje, kostte niks.
0: Uh-huh.
2: Kregen we van het leger.
0: Mm.
2: En zo ging ik dan naar Amersfoort of naar Meelingen. Maar meneer Rijn, dat zijn van die mensen die zitten dan ergens en op een borsten kloppen dat ze iets gepresteerd hebben. Dat hebben ze wel.
0: Ja.
2: Maar het is ook weggegaan.
0: Maar het is natuurlijk... Kijk, het is natuurlijk zo...
2: Maar ja. wacht even. De Jantjes hebben gezorgd dat ze niet meer terugkwamen en kwam. En daar zaten ook de buitenlanders bij die hier kwamen kraken.
0: Wat?
2: Die hier kwamen kraken.
0: Bij de hippies.
2: Ja,
0: dus we hebben nu hippies, krakers, nozems, we hebben alles bij elkaar op de Dam.
2: Ja.
0: En die zijn nou, zeg maar, met redelijk grof geweld vervolgens van de Dam afgemept door die Jantjes.
2: Ja, maar,
0: okay. Maar het was wel schoon.
2: Alleen het feit dat ze de dames lastig vielen in de stad als de soldaten zondagsavonds op de trein stappen.
0: Die gingen weg en dan er stond iedereen natuurlijk te rollenbollen op het perron.
2: En maar als... meneer Rijn moet maar eens een heleboel kranten nakijken hoeveel mensen geklaagd hebben bij de gemeente Amsterdam om wat te doen.
0: Ja, nee, ja, maar dat is het natuurlijk.
2: Dan moet hij niet op zijn bord slaan dat hij zo goed is dat hij ze naar... waar heeft hij ze naartoe gebracht?
0: Naar het Vondelpark.
2: Oh,
0: gezellig daar.
2: Weet je waar hij ze naartoe had moeten brengen?
0: Nou?
2: Naar Pampus.
0: Naar?
2: Naar Pampus.
0: Nou, dat was een goed idee geweest.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, dan kun je daar... Maar ja, goed, dan heb je niemand om lastig te vallen.
2: Dat is net zo.
0: Dat is saai.
2: Nu ben ik 87. Nou hoor ik dat de elektra achteruit gaat.
0: Ja.
2: Hé?
0: Ja.
2: Het water wordt minder.
0: Ja.
2: Ik heb in de Spandammebuurt op een wc gehad met een houten deksel erop en waar ik alleen maar water. Want daar was geen licht.
0: Ja.
2: Nou, ik denk dat ik die plank maar weer terug wil hebben.
0: Die wat?
2: Die plank waar ik mijn behoefte door deed.
0: Ja. Nou ja, waarom niet? Het bespaart wel.
2: Ja. En doe de groet aan meneer Rijn, want zulke soort mensen ben ik. Kut en kort.
0: Nou, Jan, nu sla je wel een beetje door.
2: Ja.
0: Nou, kijk, Rijn heeft het aan zijn kant beleefd en jij aan de andere.
2: De mariniers hebben gezorgd dat er
0: iets gebeurde wat de gemeente niet deed.
2: Ja, nou.
0: Ja, het is duidelijk.
2: En is er wat veranderd?
0: Nou, ja, door de jaren
2: aan
0: heen wel natuurlijk.
2: Dan, hè? Aan die gemeente.
0: Ja, uiteindelijk. Ik bedoel, er zijn natuurlijk wel dingen gebeurd.
3: Samen Max. NPO Radio 1. 3 uur, Stef Banstra met het NWS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte later bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drinkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drinkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 s'avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong.
0: 0800-1121. Als je mee wilt doen in discussies, vragen en antwoorden, het kan allemaal. Moet je even bellen. Of mailen natuurlijk naar nachtzuster@omroepmax.nl. Ik zeg het al 16 jaar en dan krijg ik het opeens. Goed, je kunt ook altijd even kijken op Facebook of op X. En je kunt meekijken op NPO 1 extra als je dat zou willen. Je kunt natuurlijk ook komen chatten. Dat vinden we gezellig. Wat je dan eventjes moet doen. Ik zal eens even kijken hoe druk het is op het moment. Want volgens mij is het. Oh, hey, heb ik nou. Oh ja, hier is de chat. Oh, het is hartstikke rustig. Er is ruimte om aan te schuiven. Dat doe je door even te gaan naar radio1.nl/nachtzuster. En dan klik je daar op de chat. En dan kun je bijvoorbeeld met Henk of Edwin of Clipsy praten via de computer. Die zijn ook allemaal wakker en die luisteren mee. Welke vragen zoek ik nog een antwoord? Nou ja, best veel. Bijvoorbeeld, waarom je begrafenis met een F schrijft en begraven met een V. Waarom spugen lama's eigenlijk? Ik hoop zo dat we daar wel nog een antwoord op krijgen, deze uitzending. En Anna natuurlijk, met die rare zwarte beesten in huis. Ze heeft er waarschijnlijk 2 gezien. 1 met zekerheid. Ronde, zwarte, platte beesten. 1 lange poot heeft ze gezien en ze verdwenen razendsnel achter de kast. Eentje in ieder geval. Annelies die heeft een melodietje ten gehore gebracht waarvan we hopen dat iemand het herkent. En Richard die wil graag weten als hij op tv ziet staan hoeveel procent balbezit er was tijdens de WK-wedstrijden. Dan stond er links en rechts de het percentage, nee het procent, nou goed, hoeveel procent balbezit er was per team. En daartussenin stond iets waarschijnlijk in content. En hij wil graag weten wat dat betekent. Nou, mocht je een suggestie hebben, 0800-1121. En dan is er nog de vraag van Herman. Waarom zijn Tweede Kamerleden 2 maanden op vakantie? Dat is best lang. Het reces duurt 2 maanden. En er zijn natuurlijk nog meer recessen. Dus waarom zoveel vakantiedagen? 0800-1121.

0: Ja, het zou fijn zijn, vakantie. Tenminste, dat beweerde Madonna. Net een nieuw album uit, hè? Ongelooflijk. En leuk ook. Maar goed, dit is natuurlijk een oudje. Holiday, hoorde je. 0800-1121 blijft het telefoonnummer. En ja, je kunt dus vragen stellen en vragen beantwoorden. Kan allebei. Oh, de vraag heb ik net allemaal weer voorgedragen. Ali?
1: Ja, goeienacht.
0: Goeienacht, Ali.
1: Nacht, zuster.
0: Hi.
1: Ik heb jaren terug heb ik u ook eens aan de telefoon gehad.
0: Oh.
1: En toen heb ik nog eens een keer gevraagd om dat plaatje van de jaren 60 van Adèle Bloemendaal. En dat heb je toen voor mij nou zo gekopieerd en naar huis verzonden. Dus dat
0: heb ik dat gedaan?
1: Ja, dat heb jij echt gedaan. En,
0: wat aardig van mij.
1: Ja, dus maar ik luister nog regelmatig naar je. Ik vind je altijd heel leuk. Je bent een heel leuk, gezellig, spontaan mens. Dus,
0: oh, maar vertel rustig verder.
1: Ja, het blijft nog een poosje, zou ik zeggen.
0: Dank je wel, dank je wel.
1: En wat betreft de Jantjes,
0: ja.
1: De bekende term de Jantjes, dat verwijst eigenlijk naar de matrozen. En het is in de 19e eeuw ontstaan. In die tijd heette veel Nederlandse zeelieden Jan. En dat zijn toen eigenlijk verder de Jantjes geworden. En het is vooral beroemd geworden door het bekende verhaal, dus de Jantjes. En dan had je ook zo'n liedje, daar komen de Jantjes.
0: Ja, oh natuurlijk.
1: Daar komen de Jantjes, de jongens van formaat of nou ja, iets dergelijks. En dat was een heel beroemd stuk, zoals je vroeger ook had op Hoop van Zegen. En nou ja, allemaal dat soort. Dat werd echt vanuit de Jordaan werd dat gedaan. En de Jantjes, dat ging dus eigenlijk over drie matrozen die terugkwamen uit Nederlands-Indië. En ze maakten daar veel plezier en beleefden allerlei liefdesavonturen. En dat hebben ze later omgezet in een soort musical, wat we tegenwoordig musicals, maar een film en toneelstukken. En
0: ja.
1: Nou, dat was altijd hartstikke gezellig. Puur Jordaanse acteurs en actrices allemaal van de familie De Nooier. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. En dat is altijd een heel groot succes geweest. En daar komt het eigenlijk vandaan. Omdat veel zeelieden die toen onder de wapens gingen, de matrozen in die tijd. En daar heet veel zeelieden Jan. Mm-hmm. En zo is dat eigenlijk de Jantjes geworden. En
0: grappig.
1: En die film en dat toneelstuk heet ook zo, de Jantjes. Dat is heel beroemd geworden. In 1934 is dat geloof ik gemaakt, als ik het nog goed heb.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, daar komt het eigenlijk vandaan, de Jantjes.
0: Ja, want ja. Wanneer zei jij? 1934? Want dat is, ik kreeg inderdaad ook al dat de Jantjes, de musical, echt al een heel oud stuk is.
1: Heel oud al. Heel oud. Ja, zeker. Ja, ja, ja. En dat is ook nog vaak herhaald. Hè? Dus in de jaren 60, 70 kwam dat nog wel eens op de tv. Net als Hoop van Zegen. En ja, nou had je meer van die Jordaanstukken. Dat was dan weer wat Patrice. Maar de Jantjes, ja, dat was altijd een vrolijk, gezellig stuk uit de Jordaan. Heel leuk.
0: Ja. Ja.
1: En wat betreft die vakantie van dat klinkt natuurlijk wel ontzettend lang. Maar het is niet zo dat die mensen dus twee maanden op de Bahama's zitten, om het maar even zo uit te drukken. Maar er worden geen of er moet iets bijzonders gebeuren dat ze allemaal terug moeten komen. Dan wordt het een ander verhaal als er iets nou ja, dreigt of wat dan ook.
0: Ja.
1: Maar normaliter zijn ze dus wel vrij, heet dat dan. Maar er wordt wel gewoon gewerkt. Dus ze moeten dossiers doornemen, achterstallig werk, in werkbezoeken doen. En ze hebben dan in die tijd ook wel zelf een vakantie. Maar ze liggen niet 2 maanden of aan het strand of op de Bahama's. Dus zo werkt het niet.
0: Nou ja, er is iemand die liever niet op de radio wilde, waarvan ik nu hoop dat het iemand in de politiek is. Die zegt, reces is iets anders dan vakantie. Je wordt tijdens het reces niet vergaderd, maar heus wel gewerkt. En naast de centrale vergaderingen zijn er dan ook nog allerlei commissies en afspraken. Dus een Kamerlid dat zijn werk serieus neemt, werkt hard en komt altijd tijd tekort.
1: Ja.
0: En dan zegt Rolanda nog, ja, er zijn natuurlijk ook partijen met Kamerleden die nooit opkomen dagen.
1: Ja, natuurlijk. Daar zijn er ook enkele van. Ja. Dat is ook algemeen bekend. En ja, daar snap ik ook niet dat ze zich dat dan kunnen blijven permitteren. Er is de tijd ook iemand geweest uit Limburg. Die is er ook 1 keer geweest om eten af te leggen. En toen is hij nog 1 keer geweest en daarna nooit meer. En dat wordt dan allemaal gewoon betaald en geaccepteerd. En dat kan volgens mij niet. Maar ja, dat is een heel ander onderwerp natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar wat betreft die vakantie wordt wel degelijk gewerkt. Net wat ik zeg, dossiers, achterstallig onderwerk. Allerlei dingen doornemen, werkbezoeken. Dat is niet allemaal roze geur en maneschijn.
0: Nee, dat is het ook niet. Nee. Ja, dat weten we natuurlijk ook eigenlijk wel.
1: Ik zou er niet voor kiezen, hoor.
0: Nee, dat is grappig. Dat zegt Rolanda zegt dat ook. En dan ook nog vergaderingen tot midden in de nacht.
1: Ja, precies. Ja. Nou ben ik 81, dus ik zou er sowieso natuurlijk nu niet meer voor kiezen. Vroeger was ik nogal politiek flink geëngageerd. En ik volg altijd ook de debatten waarvan ik denk, nou, zoals laatst van die stikstof en de landbouw. Dat gaat ons hele hele land gaat dat eigenlijk aan, he, met woningenbouw.
0: Ja.
1: Het een is het ander afhankelijk. Dus dat volg ik dan allemaal wel nog steeds. Dat vind ik toch wel interessant. Ja. Aan de ene kant denk ik, Jelle, waar is het al die tijd over gegaan en wat gebeurt er eigenlijk mee? Maar dat is ook weer een aparte discussie.
0: Nou ja, dat is natuurlijk zo. Kijk, we leven in een land met heel veel partijen die moeten samenwerken. Maar dat betekent ook dat het heel moeilijk is om. Probeer maar eens met een hele familie op hetzelfde moment uit eten te gaan.
1: Ja, dat is haast niet te doen. Nee. Daar ben je een paar maanden over bezig.
0: Dus, nou ja, fijn dat je dat even toelicht, Ali. En ik heb ondertussen dit gevonden. Misschien kunnen we even samen luisteren wat het is. Want ik weet, er staat alleen maar de Jantjes. Even kijken.
1: Ja. Ja. Had ik idee. En we waren allemaal in die kleding van toen, hè? Want werd er gedanst en gedaan. En,
0: Nou, ik ga hem gewoon even verder afdraaien. Dankjewel, Ali. Doeg. Doei.
1: Doei.
2: En binnen lekker het druiven. Nou, laat ze schuiven. Want kom je in de kluiven. Zuur. Wat zijn ze toch bedeesd, heb ik gedacht. Maar wolven zijn het.

0: Ja, de Jantjes dus. Van waarschijnlijk de cast van een van de uitvoeringen van de Jantjes. Ik vond het hier in de krochten van het archief. Kwam ik het tegen, mapje Jantjes. Nou, leuk. 0800-1121 is nog steeds mijn telefoonnummer. Dus blijf me bellen met vragen en met antwoorden. Richard. Hallo Richard, ben je er nog?
1: Jazeker.
0: Hi. Oh, hi. Dat hi. Was hi. Gek.
1: Oh.
0: Nou, maar ik moet dus voortaan gewoon op het groene knopje drukken in plaats van het blauwe. Dat kan ik. Ik denk dat ik dat kan onthouden. Ja, zeg het eens, Richard.
1: Ja, nou ja, de techniek laat ik aan jou over.
0: Ja, verstandig, tenminste meestal. Ja,
1: ja, ja. Ja. Ja. Over de begrippen begraven en begrafenis.
0: Ja.
1: Zou het niet gewoon kunnen zijn dat we het A zo hebben afgesproken en B dat begraven een werkwoord is en begrafenis een term?
0: Ja.
1: Dus ja, dat is de enige verklaring waarom ik zou kunnen zeggen, joh, de een schrijf je met de F en de ander met de V.
0: Ja, maar ik kan me wel zo voor. Kijk, het is niet zo dat alles in taal logisch of makkelijk is.
1: Nee, absoluut.
0: Sorry. Ik probeer een Oekraïense vriend van mij Nederlands te leren. Die staat echt soms met zijn oren te klapperen hoe wij dingen doen. Maar natuurlijk moeten we afspraken maken. Maar we hadden in dit geval. Je denkt, er is een reden dat we niet hebben afgesproken. Begraven is met een V. Dus laten we begrafenis ook met een V schrijven.
1: Ja, dat snap ik. Maar
0: dat was misschien gewoon logisch geweest in het geheel.
1: Kijk, ik bedoel, van wij hebben natuurlijk ook een bepaald systeem dat wij om de zoveel tijd bepaalde taal gaan veranderen. Ja, en wat dat daar de nut en noodzaak van is, ja, schiet mij maar in een kerstboom.
0: Nou ja, de beste talen blijven gewoon zich aanpassen aan wat uiteindelijk goed werkt. Dus de beste talen worden steeds iets makkelijker, heb ik toevallig pas geleerd. Maar dit is in de basis natuurlijk al een bijzondere beslissing. Ja, ik kan wel meer voorbeelden geven van dingen die raar zijn. Want dat hele kofschip van ons is natuurlijk ook idioot.
1: Ja, die zeggen alles met een T, ja. Cool.
0: Dat er bepaalde letters zijn met een T en bepaalde letters of bepaalde woorden die de stam plus T en andere met stam. Nou ja, de ene keer een D en de andere keer een T. Maar in bijna hetzelfde woord de F en de V omwisselen. Je zou denken dat er een reden is.
1: Ja. Maar ik heb een vraag.
0: Oh jee.
1: Ja, we hebben een parlementaire enquête. En eigenlijk mijn vraag is er ooit iemand voor strafvervolging? Want ik heb heel toevallig van de week zag ik dat stukje te kijken met Grabberhaus. Nou, dat ging een half uur en hij heeft nog geen antwoord gegeven. Maar als je onder Ede staat, er wordt een vraag gesteld en zij heeft gezegd van joh, je staat onder Ede, je moet antwoord geven. En ja, mevrouw, ik ben ook nog 30 jaar advocaat geweest en blablabla. Bla, bla, puntje bepaalt je half uur verder, geen antwoord.
0: Nee.
1: Waarom, dat is met meneer Rutte, is dat ook al gebeurd. Die kreeg ook een vraag, maar ik ga er geen antwoord op geven. Maar wat heeft dan een parlementaire enquête er nog voor zin? Als ze toch willen zijn wetens geen antwoord geven. En sterker nog, met de toeslagenaffaire. Dat had ik van meneer Omtzigt begrepen. Dat er zelfs gelogen wordt. Is het allemaal dan voor de bühne? Want er wordt niemand. Het is niet zo van, nou, maar meneer Grabberhaus, u krijgt een maand zelfstraf, want u heeft mijn eet gepleegd.
0: Ja, maar mijn eten is iets anders natuurlijk.
1: Ach, Astrid, kom op. Er wordt een vraag gesteld. Hij geeft geen antwoord. Ja, er zit op een gegeven moment. Het kost heel veel geld. Er zit daar 10 man plus publiek naar een mannetje te kijken. Die geeft geen antwoord. Waarom doen we het dan?
0: Ja, het is. Ik denk. Maar als je zit te luisteren en je weet hier een antwoord op, dan. Kun je bellen naar 0800-1121. Overigens krijg ik meteen, wat fijn toch dat mensen erboven zitten, van Klaas-Jan echt meteen, het is wel mijn eet als je tijdens een parlementaire enquête liegt. En daar zijn voorbeelden van, waaronder Van Tra uit 96. Dat weet ik niet meer, wat er toen gebeurde. Maar blijkbaar heeft daar iemand tijdens een enquêtecommissie bewezen gelogen. Maar ik denk dat het uiteindelijk, als je twijfelt over iets. Weet je, zoals, ik geef daar geen antwoord op. En je wil iemand gaan vervolgen. Dat kost de samenleving ook ontzettend veel geld, hè?
1: Ja, ik weet nog heel goed. Er zijn zoveel verschillende parlementaire enquêtes. Het is het zwaarste middel om zogenaamd de onderste steen boven te krijgen. Mm-hmm. Ik heb toen dat stukje ook gezien met Blankenstein en Leijten. Nou, hij had bij en Willens en Wetens mensen verkeerd voorlichten. Waar zijn we in godsnaam mee bezig? Ja, en heel veel gevolgen. Maar beste arts heeft het over de toeslagenaffaire. De slachtoffers die hebben gevolgen, maar niet de veroorzakers.
0: Ja, nou, ja, dat weet ik niet of daar ook gevolgen zijn geweest. Maar ja, het is natuurlijk wel idioot dat dat allemaal niet veel meer en veel sneller boven tafel is gekomen.
1: Nee, maar Renske Leijt had natuurlijk helemaal gelijk. Ik bedoel van, we zijn Rutte, weet je wat het is? We worden natuurlijk allemaal een enorme worstval gehouden. Alleen, het wordt ons, we zijn hoe moet ik dit in godsnaam zeggen? Het wordt ons volgehouden, we willen het oplossen, maar aan de andere kant, als de microfoon dicht gaan, jongens, we gaan het niet oplossen. En dat Renske Leijt er natuurlijk helemaal gelijk in. Men wil het niet oplossen. En dat vind ik nog het allerergste in ons zogenaamde democratische landschap.
0: Ja. Nou ja, het staat genoteerd. Maar waarom het allemaal zo verschrikkelijk langzaam en lang gaat, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar het is wel, ja.
1: Het is triest.
0: Kijk, als je de vraag gewoon maakt. Even denken hoor. Want jij wilde weten waarom. Of het gebeurt dat mensen voor mijn eet worden aangeklaagd.
1: Ja, ja,
0: na de,
1: inderdaad.
0: Want dan hebben we het dus over mijn eet. Want het is natuurlijk iets anders dan geen antwoord willen geven.
1: Ja, in mijn ogen is dat gewoon hetzelfde.
0: Het is bijna kinderachtig, hè? Dat je gewoon.
1: Ja, maar dat is het ook. Ja. Dat zeg ik, joh. God, wij hebben hier een parlementaire enquête en we gaan eens even iedereen aan het antwoord op het puntje bepaaltje. Rutte heeft geen antwoord gegeven. Grabbehoudje deed. Nou, dat is ook het voordeel van de minister die mediatraining heeft gehad. Die zoveel mogelijk vertellen en zo weinig mogelijk zeggen. Ja. Maar ik bedoel, voor de mensen die hier echt het diepe voor zijn.
0: Oké, Richard, ik probeer tussen alle ruis duidelijk te krijgen wat nou precies de vraag is. Want ik snap wat je vindt.
1: Strafvervolging.
0: Maar ik probeer, ja, precies. Dus kan iemand of is er wel eens iemand vervolgd? En kun je vervolgd worden als je geen antwoord geeft voor een parlementaire enquête? Want kun je dan vervolgd worden? Dat is feitelijk de vraag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, volgens mij kan het wel, alleen doen ze het niet. Dat is weer
0: ik vraag me af of het kan als iemand geen antwoord geeft. Want ja. Maar ja, hoe dwing je dan iemand om antwoord te geven, inderdaad? En inderdaad, wat jij zegt, wat heeft zo'n enquête? Kijk, ik snap het nut van zo'n enquête wel. Want je moet gewoon een aantal dingen boven tafel krijgen. En je kunt natuurlijk altijd iets met wat mensen wel vertellen. Dus, maar als dan op belangrijke punten mensen geen antwoord geven, dan wordt het natuurlijk allemaal wel super irritant.
1: Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk het enorme goede voorbeeld van meneer Rutte dat hij zegt.
0: Ja, nou, dan ga je weer. Ja, ik hoef het een beetje. We kunnen alle voorbeelden eindeloos op tafel leggen.
1: Nee.
0: Maar dat leidt af van de vraag zelf of je vervolgd mag worden. Ja. Ik ben ook wel benieuwd. 0800-1121. En ik denk dat er ook wel mensen zijn die daar meer over kunnen vertellen. Dus dan maar hopen dat die ook even bellen. Dankjewel, Richard.
1: Mag ik jou nog een fijne avond wensen?
0: Nee, daar kunnen we helaas niet aan beginnen, Richard.
1: Zo, jammer dit.
0: Tot de volgende keer, hè?
1: Dankjewel.
0: Doei.

Don't Answer Me was dat van de Alan Parsons Project. 0800-1121. Richard die wil weten of er wel eens iemand vervolgd is wegens niet eerlijk zijn voor de parlementaire enquêtecommissie. Een parlementaire enquêtecommissie. Wat gebeurt er als iemand geen antwoord geeft? Ik ben ook wel benieuwd naar 0800-1121.

0: Graag zeker weten. 0800-1121. Annelies die heeft een melodietje gespeeld op de piano thuis. Van een liedje dat ze zoekt. Maar het is niet een hele bekende hit of zo. Laten we nog even luisteren naar dat stukje Annelies. Kijken of je het misschien herkent. Dat zou fijn zijn.
1: En dan komt er een vrouw zingen. Dus dan is er een instrument. En dat duurt dan ongeveer het hele liedje. En dan een vrouwenstem die zingt dan...
0: Ja, dat is dan niet de tekst, maar dat moet dan ongeveer de toon zijn. Mocht het je bekend voorkomen, 0800-1121. Anna, ja, die heeft dus 1 of 2 zwarte beesten in huis. 5 centimeter in doorsnede. Ze heeft 1 lange poot gezien. En eentje is heel snel achter de kast gekropen. Ze zaten op het plafond. Die andere weet ze niet zeker waar die gebleven is. Enig idee wat het kan zijn? 0800-1121. Waarom spugen lama's? Is de vraag van Martin. En waarom schrijven we begraven met een V en begrafenis met een F? 0800-1121. Henry. Oh, Henry heeft inmiddels opgehangen. Dan ga ik naar Evie. Evie.
2: Goedenavond.
0: Hi.
2: Goedenavond. Eigenlijk. Hallo. Ja, ik wil eigenlijk beginnen met complimenten te maken aan je voor je geduld wat je opbrengt om naar iedereen te luisteren.
0: Oh, maar is mijn werk, dat, hè?
2: Ja, dat is je werk, ja.
0: Maar dankjewel, Evie. Ja.
2: Dat moet even. Maar goed, je hebt gehad, mevrouw die heette geloof ik Ali.
0: Ja.
2: En die heeft een hele goede, dat wilde ik ook vertellen, dat de Jantjes al heel, heel oud zijn wat betreft hun oorsprong van de naam de Jantjes.
0: Ja.
2: Dan inderdaad precies zoals zij het vertelde. Helemaal goed. Dat hoef ik dus niet meer te vertellen. Maar ik wilde wel even toevoegen wat betreft... slapen monument of de dam. Mm-hmm. Dat we hadden in die tijd de winkel op het Rokin.
0: Oh.
2: Op het Rokin. En we hebben heel veel last gehad. Eigenlijk niet zozeer van de gewone, ja, niet goed, maar toch de gewone slapers. Maar er is altijd kaf onder het koren. En daar hebben wij in de winkel last van gehad. Ook met een ruitinslag, een etalageruitinslag. Ontzettend zorg, dat was allemaal niet leuk. En in feite is het zo gegaan dat de politie, met toestemming van de burgemeester natuurlijk, want die had het een driehoek hè, waar ze mee werken bij de gemeente, politie, burgemeester enzovoort. Die hebben de dam ook schoongespoten met de brandweer.
0: Ja.
2: Ja, om ze te ontmoedigen om daar te gaan slapen, maar dat hielp niks. En toen hebben de souteneurs van de wallen, die hadden natuurlijk problemen met mensen die naar die wallen wilden. En niet konden, doordat de warmoestaat ook... Ja, werd bevolkt door mensen die op die dam gingen slapen. En toen hebben de souteneurs die hebben ingegrepen in de vorm van de mariniers ook met indirecte toestemming van de gemeente te laten optreden. En mariniers hebben het niet zachtjes gedaan,
0: nee,
2: maar het heeft wel geholpen.
0: Ja. Dus,
2: en daar hadden de winkeliers, zoals dat rijtje van Amsterdam tot aan zeg maar het spui. De Heiligwest, die kant op, is het rustiger geworden toen zij de boel hadden schoongevist.
0: Ja, toen gingen ze allemaal naar het Vondelpark.
2: Ja, ja, inderdaad. Nou ja, daar is ruimte en daar zijn geen etalageramen.
0: Nee.
2: En daar lopen niet de mensen te winkelen, maar te slenteren. En daar zijn ze inderdaad naartoe gegaan.
0: En Evie, wat voor winkel hadden jullie?
2: We hadden een juwelier.

0: rechtszaak.
1: Oké. Wat een iconische plek op het Rokin in Amsterdam.
0: Ja, nou, het is een familiebedrijf nog steeds.
1: Oh.
0: Mijn man is 98. Ik ben bijna 88. Ik ben ingetrouwd. Ik kom daar eigenlijk uit Den Haag. Scheveningen geëvacueerd naar Den Haag. Door de bouw van Atlantic World.
1: Oh.
0: Ik ben getrouwd met mijn man nu 68 jaar geleden.
1: Oh, wauw.
0: Ja, we zijn twee oude knarren.
1: Ja, nou.
0: We werken nog steeds.
1: Niet.
0: Voor zover we werken. Jawel. Ja, daar ga je mee door.
1: En wat doe je dan, Evie? Dan sta je in de winkel.
0: Nee. Wij hebben noodgedwongen de winkel in 1972 moeten beëindigen op het Rokin.
1: Ja.
0: Mijn man heeft de klap op zijn hoofd gehad. En daarna, de politie stond 3 weken. Maar goed, dat weet ik een heel verhaal. Dat komt te persoonlijk. Maar goed hoor, geen geheim. Integendeel, we hebben een paar keer van de krant gestaan. Maar we hebben in 1972, we hadden inmiddels 2 meisjes, 2 kinderen... En ja, je was meer agent in de winkel dan dat je echt prettig aan het winkelen was.
1: Mm-hmm.
0: En toen werd mijn man 65. En toen hebben we gezegd, nou, laten we maar stoppen hiermee. En thuis, want hij is ook edelsmid, goudsmid.
1: Echt?
0: Dus toen hebben we thuis gewerkt. We zijn eigenlijk van het Rokin gejaagd.
1: Ja.
0: Maar het bedrijf bestaat nog steeds.
1: Oh.
0: 1792. En, het gaat door.
1: Wat bijzonder, Evie. Nou, dank je wel dat je even belde en dit deelde.
0: Nou ja, ik wilde gewoon even die mariniers ook een beetje een pluim geven.
1: Ja, nou, maar jij zegt ook heel lief, of heel, nou ja, lief is eigenlijk het woord niet, maar gewoon heel neutraal zeg je, ja, er waren natuurlijk heel veel van die damslapers, tuurlijk is dat bijzonder om op de dam te gaan slapen, maar er zaten gewoon mensen tussen die overlast veroorzaakten.
0: Precies.
1: Ja, en aan de andere kant, kijk, de mariniers die zijn gevraagd om daarbij te helpen, die hebben dat misschien wat hardhandig gedaan. Als ik het zo hoor, hè, valt er voor allebei die kanten, zit in ieder geval een verhaal.
0: Ja goed, dat heb ik toen ook. Daarna had je die geschiedenis van Ho Chi Minh, dat ze over het Rokin liepen te schreeuwen, ho ho Ho Chi Minh. En, hè, en dan moest je de winkel sluiten. Want daar zat ook weer kaf onder het koor. Kijk, zolang jij een ideaal hebt dat je dat soms van die meneerootje niet oké. Maar als je dan begint de winkeliers lastig te vallen en het publiek, dan gaat het natuurlijk te ver. En dan riepen wij, ja, laat die mariniers maar komen. Die lossen het wel op.
1: Ja. Ja.
0: Zo is het gegaan. Maar ja, al kind, ik heb zelf. Ja, we zijn oud, dan had je veel te vertellen. Hè?
1: Ja.
0: Zo is het.
1: Nou, goede verhalen. Ja.
0: Dank voor je aandacht. En,
1: fijn dat je er was, Evie. Dag.
0: Nou, dag. Straks zal het rusten van jou. Hè?
1: Dankjewel. Goeienacht.
0: Dag.
1: Kees.
2: Ja. Goeiedag.
1: Goeiedag, Kees.
2: De spurende lama's en de recessen.
1: Ja.
2: Lama's kunnen zich verdedigen door gewoon te spugen. Je kunt het een beetje vergelijken met een stinkdier. Een stinkdier heeft een speciale klier met stinkspul.
1: Mm-hmm.
2: Maar lama's spugen gewoon een beetje van de maaginhoud. En dat stinkt ook verschrikkelijk.
1: Oh.
2: Dus als ze zich bedreigd voelen, dan spugen ze naar de aanvaller. En als mensen zitten te plagen, spugen ze natuurlijk naar mensen.
1: Ja.
2: De tweede is dat ze ook onderling met elkaar communiceren. Want lama's hebben een soort sociale structuur in de kudde, een soort rangorde. En een dier wat hoger is, dat spuugt dus naar een dier wat lager in de pikorde zit. Zo houden ze de rangorde in stand, zeg maar.
1: Dus als je een filmpje ziet van een lama die... een lama die een mens bespuugt, dan is het eigenlijk om te laten zien dat hij een superieure lama is dan de mens.
2: Dat is
1: bedreiging. Want ze kijken altijd zo, dan kijken ze zo onschuldig zo in de lens. Zo niet alsof ze bang zijn of zo. Ze kunnen ook weglopen.
2: Nou, ik lees ook ergens dat als lama's een last moeten dragen. En ze vinden het te zwaar dat ze dan ook gaan spugen. Dus er zijn gewoon verschillende functies. Maar ik denk dat het belangrijkste is gewoon verdedigen als ze zich echt bedreigd voelen.
1: Ja.
2: En dan het tweede, de onderlinge communicatie. Hè, dat om die rangorde in zo'n groep te bepalen. Maar als mensen iets doen wat ze niet leuk vinden, ja, dan is dit dan blijkbaar ook de reactie.
1: Ik denk dat
2: je leest op internet van alles hoe je zeg maar kan voorkomen dat ze gaan spugen. Maar de belangrijkste functie is gewoon verdediging en de onderlinge communicatie.
1: Ja, ja misschien, ja. Ik zie gewoon die filmpjes gewoon zo voor me. Dat iemand bij een lama staat en dat die lama dan zo ineens gaat spugen. Terwijl als het verdediging zou zijn. Misschien, ja, je weet het niet. Je kan ook niet in het hoofd van een lama kijken.
2: Nee,
1: toch? Maar het stinkt dus. Dat vind ik nog wel een stukje extra informatie wat ik niet uit die filmpjes opmaak. Het lijkt me sowieso echt wel heel vies.
2: Het is zeg maar een beetje van de maaginhoud.
1: Ja, fijn.
2: En ze krijgen dus zelf ook die vervelende smaak in de mond. Dus ze zullen het alleen maar doen als het echt nodig is.
1: Oh, ze vinden het niet leuk.
2: Niet voor de lol. Ze vinden het niet leuk. En weet je, leest ook dat ze eerst een beetje blazen vaak. als ze zeg maar. En dat ze pas in uiterste noodzaak dan dat gaan spugen. Dus
1: echt?
2: Je kunt vaak het signaal al een beetje opvangen als ze een beetje gaan blazen. Een beetje speeksel spugen. Van oh, wacht even, dit gaat niet goed. Dus dat lees je op internet. Van hoe je met lama's moet omgaan.
1: Dat ja, dat is prettig signaal, om te weten. Ja.
2: Dat je het signaal al kan zien aankomen. Mm-hmm. En dat je misschien zo kan verhinderen dat ze gaan spugen.
1: Ja.
2: Maar het is dus vooral zelfverdediging en onderlinge communicatie. En als wij ze gaan houden als huisdier en lasten laten dragen, komt er natuurlijk van alles bij.
1: Nou, of maar inzetten als influencer, dat is ook zwaar werk.
2: Oké.
1: Denk okay. ik. Ik moet weer een TikTok maken. Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Mooi.
2: Hey, en die recessen nog even. Ja. Want ik zit in de provinciale politiek. Daar hebben we recess gewoon alleen tijdens de schoolvakantie van onze provincie.
1: Ja.
2: Maar landelijk, Tweede Kamer heeft natuurlijk rekening te houden met de complete
1: schoolvakanties
2: van al de drie de regio's.
1: Ja.
2: En eigenlijk moet je het ook geen vakantie noemen, maar dat er geen vergaderingen zijn.
1: Daarom heet het ook reces.
2: Daarom heet het reces. En sommige Kamerleden gaan dus juist op werkbezoek of gaan stage lopen in die weken. Dat hun kinderen wel op school zitten, maar ze wel reces hebben.
1: Ja.
2: Het Kamerlidmaatschap is echt geen baantje van 9 tot 5. Ik denk dat ze veel meer uren maken dan de gemiddelde werknemer. Alleen ze hebben misschien niet zoveel vergaderuren. Ze maken niet elke week heel veel vergaderuren.
1: Nee, maar precies. Het is natuurlijk niet alleen wat je op de. Het is ook niet alsof ik er de rest van de week niet werk.
2: Precies.
1: Dat ik hier 4 uur zit en dat ik dan de rest van de week in de kast mijn batterij sta op te laden.
2: Nee, maar je ziet dat zomerreces dus precies is de hele periode van alle drie de regio's in Nederland van de schoolvakantie.
1: Ja, logisch eigenlijk. Ja.
2: En je ziet dat een gemeenteraad of een provincie rekening houdt met alleen maar de eigen regio.
1: Ja.
2: Dus het is recessen zijn gewoon gekoppeld aan de schoolvakanties. Maar dat betekent niet dat ze zelf ook op vakantie zijn.
1: Nee, er is nog genoeg te doen. Ja. Nou, fijn. Dankjewel, Kees.
2: Oké, houdoe.
1: Dag. Ja. Piet.
3: Hey, nou.
1: Oh nee.
3: Wat nou dan weer? wat moet je nou weer dan?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk een hoop Pieten.
3: Oh, echt waar?
1: Dus ik denk, ik heb gewoon een Piet, maar het is deze Piet.
3: Ik ben witte Piet.
1: Ja, deze Piet. Nou, zeg het eens, Piet. Ja, zie je, daar gaan we weer.
3: Hoezo, daar gaan we weer?
1: Ik ben ook zo bang dat je nu over die beesten belt.
3: Nou, je bent toch niet bang voor mij, of wat?
1: Nee, ik ben niet bang voor jou. Nee, maar jij gaat natuurlijk zeggen dat ik.
3: Daar ben ik helemaal blij om.
1: Oké, waar bel je over?
3: Jij maakt me nog. Is het nog goeie? Moet ik nog goeie? Nee.
1: Het maakt niet uit, Piet.
3: Oké.
1: Nee.
3: Nou, ik wou even reageren over dat zwarte beest, de platte beest met die grote poten.
1: Ja.
3: Oké. Nou, Het volgende. Ik ben daar vroeger, dat is meer dan 30 jaar geleden, was ik chef groente bij Albert Heijn.
1: Oh nee.
3: Oh nee.
1: Wat ja, zat wel. Er in de bananen?
3: Jazeker.
1: Zaten er spinnen in? Nou ja, dit is echt zo'n bekend verhaal dat er spinnen in de bananen zitten.
3: Nou, dit was een kakkerlak.
1: Oké.
3: Ja, kan die ik was met... ongeveer 5 centimeter groot.
1: 5 centimeter, maar die zijn
3: en
1: niet rond.
3: En uit die doos vandaan. Ik denk, oh, waar overkomen nou dan?
1: Ja.
3: Nou komt het dus. Die kakkerlakken, die hebben dus voortplantingsorgaan. Of die kunnen zich voortplanten. En die dragen hun babytjes op hun lijfje.
1: Ja.
3: En dat kunnen naar alle waarschijnlijkheid kunnen dat wel ongeveer 50, misschien wel 75 zijn.
1: Top.
3: Sorry dat?
1: Nou, mooi is dat.
3: Ja, maar die kwam bij mij en we hadden ook een slagerij. En oh. Nou, als je er eentje ziet, ga er maar vanuit. Dan heb je echt een probleem.
1: Oké, want dan zijn het er, overmorgen heb je er 50.
3: Dat is net als met muizen. Als je er één ziet, ga er maar vanuit dat je er misschien wel 20, 30, misschien wel 40 hebt.
1: En zijn ze snel, Piet? Want ze waren
3: snel. Ja, hartstikke
1: snel. Oké.
3: Niet te geloven, man. Dus, maar ja, dat was toch
1: kan een kakkerlak ook op het plafond zitten?
3: Ja.
1: Oh, hemeltje.
3: Ja, nee, die kunnen zelfs over de betegelde wanden klimmen.
1: Oh.
3: Ja, dat is heel griezelig in staat. Ja.
1: Nou, toch bedankt.
3: Oké. weet je waarom ik geen groenteboer meer ben?
1: Ik denk vanwege de kakkerlakken.
3: Nou, nee, dat is niet waar. Want ik denk van, oh god, volgens mij kan er ook eens een keer een slang in zitten.
1: Nee.
3: Hoezo nee?
1: Nou, ik denk gewoon dat het niet kan.
3: Oh?
1: Slangen in de groenten. Waarom zouden ze? Die zitten ergens muizen te eten.
3: Daar heb je weer gelijk in.
1: Ik hoop het. Nou,
3: ik wil je nog even toch een kleine opmerking, ja.
1: Ja,
3: nou, niet jou ook. Maar wat ik leuk vind, is dat er op dit uur van de dag... dat er best wel mensen zijn... ik ben zelf ook een beetje op leeftijd... En de mensen van de 81 heb ik gehoord, 83 heb ik gehoord. En dat verbaast mij wel.
1: Ja, maar mensen die wat ouder worden hebben toch minder slaap nodig. En die worden 's nachts even wakker.
3: Ja.
1: Dus ik ben er blij mee, want anders zit ik hier in de woestijn te roepen.
3: Toch? Voeg je toch niet eens aan, maar wel dan?
1: Nee, zeker niet. Maar dat is wel dankzij dat er af en toe iemand belt.
3: Ja, nee, maar ik vind het hartstikke leuk om jou te horen. Dus, wat dat betreft. En ik zou zeggen van, ga lekker zo door.
1: Ik doe mijn best, Piet, dank je wel.
3: Oké, tot later.
1: Doeg. Ja, en het zou dus, even kijken hoor. Het zou dus inderdaad een kakkerlak kunnen zijn geweest. Verder... zegt Johan via de app... mevrouw van de zwarte vlekken op het plafond... en verdwijnende vlekken achter de kast. Als je wakker wordt of als je net in fel licht hebt gekeken... en daarna naar een lichtwit vlak kijkt, dan zie je zwarte vlekken. Ja, dat kan natuurlijk ook nog, maar ik denk dat het niet was. En Betty die zegt... het kan zijn dat er zwarte vleermuizen zijn. Die kunnen zich in hele smalle, platte ruimtes ophouden. Ze hebben lange nagels tot aan het einde van hun vleugels. Het zou kunnen dat ze eerst naar binnen zijn gevlogen... 's nachts op het plafond zich vastklampten... maar bij daglicht kunnen ze zich verstoppen in hele smalle spleten. Nou, dan hebben we toch allerlei... allerlei mogelijkheden voor het of de beesten bij Roosmarie. Ja, dat is fijn. Tenminste, ik zou ze allemaal niet in huis willen hebben.

0: Ja, Sweet Little Mystery van Wet Wet Wet. Ik denk dat het mysterie is opgelost van de zwarte beesten. Dat het toch of een kakkelak of een vleermuis is geweest. Tenzij er nu iemand weer gaat bellen van het kan geen vleermuis geweest zijn. Overigens moet je wel oppassen met vleermuizen, want die kunnen hondsdolheid bij zich hebben. Dus zorgen dat je er niet door gebeten wordt. En ik zei Rosemary, maar het was Anna met de beesten in huis. Dus Anna, oppassen dat je er niet door gebeten wordt. 0800-1121. Bel even als je ook rondloopt met een vraag. Ik heb er nu nog een paar staan. Nog steeds de vraag waarom we begraven met een V schrijven, maar begrafenis met een F. Dan hebben we nog Richard met die vraag over het percentage balbezit. Want die ziet op tv staan links zoveel procent balbezit voor die partij en rechts zoveel procent balbezit voor de andere partij. En dan staat daar tussen in content. En hij wil graag weten wat dat betekent. En de chat denkt dat het misschien wel in contest is. Dus in deze wedstrijd tot nu toe zou dat dan betekenen. Maar goed, als je het toevallig weet, je hebt het ook voorbij zien komen. 0800-1121. En andere Richard wil graag weten of er wel eens iemand vervolgd is wegens het niet eerlijk zijn voor een parlementaire enquêtecommissie. En wat doe je als iemand geen antwoord geeft in een parlementaire enquêtecommissie? Ja, dat is inderdaad, denk ik, een probleem. En dan hebben we nog het fragmentje van Annelies, die een liedje probeerde te duiden en niet weet wat het is. Dat was dit fragment.
1: En dan komt er een mevrouw zingen. Dus dan is er een instrument. En dat duurt dan ongeveer het hele liedje. En dan een vrouwenstem die zingt dan.
0: Nou, het lijkt me heel knap als we dit achterhalen. Maar mocht je het herkennen, 0800-1121. En mocht je zelf een vraag willen voorleggen aan iedereen die wakker is om bijna 4 uur, 0800-1121. Henk?
2: Oh, ja, daar ben ik.
0: Hallo, Henk. Hoi.
2: Hallo. Ik denk dat het Linkin Park is in the end.
0: Oh.
2: Met de nieuwe zangeres.
0: Oh, die hebben een nieuwe zangeres?
2: Ja.
0: Maar dat is een oud liedje in die end.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Maar dat zou maar het kunnen zijn.
2: Met een nieuwe zangeres, luister het maar een keertje.
0: Oké. Nou, dat is een goede tip.
2: Exact. Ja. Wat zij speelt, namelijk.
0: Dat is wel knap dat je dat dan herkent. Even kijken, het eind, denk jij.
2: Nou, het begin al en het einde ook.
0: Even luisteren. It doesn't really matter. Dat klinkt niet als.
2: Nee, maar als je ik stuur je wel dadelijk wel een linkje.
0: Oh, dat
2: dan
0: is
2: hoor
0: lief.
2: Je dat wel.
0: Oké. Ik zou het er niet uitgehaald hebben.
2: Met de nieuwe zangeres hoor je dat echt.
0: Oké. Stuur me een linkje, dan ga ik dat laten horen.
2: Oké.
0: Dat is fijn, Henk. Dank je wel.
2: Hey,
0: bedankt voor de moeite. Dag, Henk. He. Nou ja, zo gaan we overal achteraan. Dat is precies een mooi voorbeeld. Dan gaan we straks samen het linkje even luisteren of dat herkenbaar deur klinkt. 0800-1121 voor vragen of voor antwoorden. Want we gaan zo na de discoplaat van 4 over 4 gewoon nog verder met het lijstje vragen en hopelijk dan ook het lijstje met de antwoorden.
3: Samen Max.
4: NPO Radio 1.
5: 4 uur, Stef Banstra met het NWS-journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf Nassau, de hoofdstad van de Bahama's. Op de eilandengroep is het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de lokale maatschappij in de Bahama's blijven voorlopig aan de grond, totdat de oorzaak van de crash bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Gisteravond laat werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet en de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar een getuige. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden ook op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door en wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Max.
4: Nachtzuster, Astrid de Jong.
0: Nou, hopelijk gaan we zo uitvinden of het melodietje dat Annelies zoekt een versie is van Linkin Park met een nieuwe zangeres. Dat gaat Henk voor ons regelen, dus dat kunnen we straks checken. Dan willen we nog taalkundig weten waarom we begraven met een V en begrafenis met een F schrijven. Wat er dan op televisie staat tussen de percentages balbezit tijdens de WK-wedstrijden. Iets wat is in contest. En of er wel eens iemand vervolgd is wegens niet eerlijk zijn voor een parlementaire enquêtecommissie. En wat gebeurt er als iemand geen antwoord geeft op de vragen tijdens een parlementaire enquêtecommissie? Nou, dat zijn ze. Dat zijn er maar 3. Daar redden we het natuurlijk niet mee. Dus als jij nog een vraag kunt bedenken of er al een tijdje mee rondloopt, pak dan even de telefoon en bel naar 0800-1121. Of stuur even een mail nachtzusterapenstaartje@omroepmax.nl of even een appje via de NPO Luister app. Is heel simpel zo gestuurd. Dan kun je nog op X of op Facebook contact zoeken. Je kunt meekijken op televisie. NPO 1 extra zie je mijn hoofd de hele nacht. En je kunt komen chatten en dat doe je dan weer via radio1.nl/nachtzuster. Dat zijn allemaal manieren om mee te doen. 0800-1121 is de allersnelste. En nu is het 4:04, 4 seconden daarover trouwens precies. En dat is traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. Gaan we even de heupen losgooien om weer wakker te worden. En dat doen we vannacht op You and Me van Spargo.

0: van Spargo was dat. Arie.
1: Ja, goeienacht.
0: Wat doe je, Arie?
1: Nou, naar jou luisteren.
0: Kijk, zo mag ik het horen.
1: En ik denk dat we wel eens een keer een jubileum hebben. Want ik ben al vanaf het eerste uur fan van Nachtzuster. Dus ik luister al heel lang naar jou. Maar ik kom er ook achter dat ik ook heel veel naar jouw collega's luister van Radio 1 en van Radio NH.
0: Maar ben je zo'n slechte slaper dan, Arie?
1: Nou, ik ga natuurlijk niet te lang praten over het antwoord wat ik je straks ga geven. Maar ik ben, te zeggen als Arie, ik slaap vannacht. Maar ik ben ik heb een beetje een licht schizofrenie.
0: Oh.
1: En ik ben wel dus onrustig in de nacht. En nu ben ik heel fit.
0: Ja.
1: In het kort, want ik ben vorig jaar, een paar jaar, de laatste drie jaar ben ik heel slecht en mijn gezondheid ging achteruit.
0: Oh.
1: En nou is vorig jaar, 16 mei, is er een hele gevaarlijke tumor. Net naast mijn hersenen is een weg geopereerd.
0: Oh.
1: Een hele riskante operatie, maar... Maar ja, het nadeel is, de operatie is 100% gelukt. Dus ik kan weer nu na alweer weer een jaar revalideren. En nu woon ik permanent in een verpleeghuis. Vanwege mijn handicap aan mijn been. Ook, want ik kan niet meer lopen.
0: Ja.
1: Dus ik ben nou uit bed. Nog zit ik in de rolstoel naar je te luisteren. Maar vroeger had ik wel eens dat ik naar... Ik mag dan ook graag naar Nachtzuster luisteren. Nou kan ik ook jouw team.
0: Maar Arie, ten eerste, wie zet jou dan om vier uur 's nachts in een rolstoel?
1: Nou, ik vertel je ook net dat ik herstellende ben.
0: Dus dat kun je zelf?
1: Ik kan vanuit mijn bed. Ik word wel 's ochtends verpleegd, maar ik zit nu gewoon vanuit mijn bed rechtstreeks in mijn rolstoel. Maar ik woon in een verpleeghuis. Ik woon wel aan de verzorgingskant, maar ik ben natuurlijk een eigenwijze boer van vroeger.
0: Ja.
1: Die het ook altijd over mollen had bij de Nachtzuster, dus ik boer. ik ben nou fit. Ten eerste, oh ja, dat is wel de grote. Ik ben nou en fit.
0: Want ja.
1: Ik heb nu één stelregel voor de veiligheid. Als ik niet fit ben, nou, dan ga ik niet zomaar bellen naar Nachtzuster. Maar als ik niet fit ben, ga ik ook niet met de spoedbubbel rijden. Want ik zit nu in de rolstoel.
0: Ja.
1: Dat ik morgenochtend verpleegd ben door... Of in de, na, ja, omdat we zo uit de, door de laatste Nachtzuster van hier.
0: Ja.
1: Dan ben ik vroeg, want dan word ik om 6:50 al op en dan heb ik mijn schoenen al aan.
0: Oh.
1: En dan kan ik al naar buiten. Want na mijn operatie nu heb ik ook lichte epilepsie. En dat krijg ik medicatie voor. Maar als ik stelregel is, niet fit, niet op de spoedbubbel, en dan blijf ik gewoon hier in het verzorgingstehuis met de rolstoel.
0: Maar Arie, ik wil natuurlijk nooit iemand aanraden om niet te luisteren. Maar ja. Als jij fit moet worden, dan moet je natuurlijk zoveel mogelijk nachtrust pakken.
1: Nee. Geval ook niet. Want de Nachtzusters van hier, ik blijf toch wel in jouw straatje.
0: Ja.
1: Die kennen mij onderhand al.
0: Ja.
1: Die kennen mijn karakter.
0: Oké. Die pakken dat zo aan.
1: Nou,
0: oké.
1: Okay. Ik kan het nu wel. Ik zeg ook al nou een beetje om slap te praten van ik heb na de operatie de slechtste eigenschap heb ik weer teruggekregen. Gewoon een slap ouwe hoeren.
0: Eindeloos. En waar wou je nu even over ouwe hoeren? Waar belde je over?
1: Ik heb dus wel een vrij duidelijk antwoord.
0: Kijk.
1: Op begrafenis en
0: ja.
1: Begraven.
0: Ja.
1: Want een begrafenis is om verwarring te voorkomen. Een begrafenis is dus... maar je hebt ook het werkwoord begraven. We gaan begraven.
0: Ja.
1: Want dat is al een met een V of een F.
0: Is het serieus om het verschil te maken tussen een begrafenis en of iemand begraven is?
1: Nee, nee, niet alleen. Want ik heb een jaar een zomers seizoen op de algemene begraafplaats werk ingehuurd door een bedrijf, heb ik de begraven bijgehouden met collega's. Maar die in vaste dienst zijn van in dit geval de gemeentelijke begraafplaats van Alkmaar. Het vaste personeel, die doen natuurlijk en graven en voorlopen bij een kist met een karretje. Met als de rouwauto komt, gaat de kist. En ook als er een aula is, of zo'n mortuarium, dan wordt het met familie. En dan wordt er een... maar dat moet allemaal kloppen. Dat moet allemaal kloppen.
0: Maar nu terug naar hoe je het moet schrijven.
1: Nou, hoe je het moet schrijven is... Een begrafenis is met een F. Omdat wij... Ik ben natuurlijk ook een beetje West-Fries georiënteerd. Wij zeggen, we gaan te begraven. Dat zeggen we als personeel.
0: Ja.
1: We gaan te begraven. Want wij gaan een gat graven voor een kist.
0: Ja.
1: Want ten eerste heb je een begrafenis. Je hebt natuurlijk een crematie. Maar als een uitvaartleidster... Ik ben toevallig ook heel goed bevriend met mijn... Misschien mijn toekomstige... als ik een keer wel het hoekje omga. Dat is een goede vriendin van mij. Die weet ik ook. Die is ook heel secuur. Maar er mag eigenlijk helemaal geen fout gemaakt worden.
0: Nee, dat is beter van niet. Maar terug, Arie, naar waarom we het bij begrafenis met een F schrijven.
1: Nou ja, met een F. Ik vermoed dat ik ben natuurlijk ook heel, ik ben geen taalkundige, ik ben meer een topograaf. Maar het begrafenis is. Een begrafenis is natuurlijk een woord. Is dat niet een zelfstandig naamwoord? Maar een
0: begrafenis. Jawel, ja.
1: Maar in die zin, zoals ik het nu uitleg, we gaan te begraven.
0: Ja.
1: Dat is ook een beetje West-Fries natuurlijk. We gaan te begraven. Want hier in Noord-Holland zijn natuurlijk heel veel begrafenismedewerkers. Die ook de. Ik heb ook bladerenharken.
0: Ja, Arie, het is heel gezellig hoor, maar ik probeer echt duidelijk te krijgen waarom het met een F is.
1: Dat een begrafenis is met een F om verwarring te voorkomen, want als er een fout gemaakt wordt, Dat ook onder het personeel of onder een uitvaartbedrijf. Dat mag de familie niet weten. Want een begrafenis of een crematie is altijd emotioneel voor familie. Maar als er een fout gemaakt wordt, ja, dan breekt de pleuris uit natuurlijk. Want er wordt wel eens een fout gemaakt. Ja, lacherig kan ik dat niet zeggen. Alkmaar is ook wel bijvoorbeeld.
0: Ik snap het niet. Ik snap echt niet waarom je het dan met een F zou schrijven vanwege die fout.
1: Ik geef een groot deel van de antwoord, want ik weet niet. Want ik ben geen.
0: Nee, maar Arie, wat heeft het wat heeft het te maken dat je het met een F schrijft met dat er geen fout gemaakt kan worden?
1: Een begrafenis is dus met een F.
0: Ja.
1: Gaan te begraven is met een V. Maar graven ook met een V.
0: Ja.
1: Maar je hebt bijvoorbeeld het graafschap. Dat is ook alweer een graafschap. Is ook met een F natuurlijk. Dat is natuurlijk een graafschap. Wat heb je met
0: maar zou het zijn om verwarring te voorkomen als je graven gaat begraven en daarom moet graven bijgraven voor de begrafenis?
1: Zo zit jij nou ook een beetje te mijmeren. Maar dat mag in principe qua personeel, of er mag geen fout gemaakt worden. Dus dan moet je ook want ik heb bij een begraven dat
0: wat ja, de, maar dus de, dat de, je de, dat je bijna dat je het bang bent dat iemand
1: ons werk bij een begraafplaats, ik word dan ingehuurd, maar de leidinggevende van de gemeente van in Alkmaar is het dan ook een gemeentelijke begraafplaats, die is in dienst van de gemeente. Ons werk begint al 's ochtends. Die leest de krant, die leest de overlijdensberichten. Dat is ons dan begint ons werk al van en er wordt bijvoorbeeld we gaan weer een mannetje te begraven vandaag, want dat lezen wij in de krant. Ik woon dan in Den Helder, maar als je bijvoorbeeld in de krant leest op de pub, waar de begrafenis is om 11 uur 13 juli 20.
0: Oh, zou kunnen denken dat de graaf al begraven is.
1: Wij zitten al aan de koffie en dan zegt de leider of die in gemeente, die zegt want er is ook een verschil. Ik ben ingehuurd, ik ben alleen maar om onderhoud en harken en doen.
0: Ja.
1: Als er een begrafenis is,
0: ja,
1: dan ben ik bijvoorbeeld niet aan het harken waar de familie een oma begraaft.
0: Ja.
1: Dan
0: maar eigenlijk, lang verhaal kort, is het om verwarring te voorkomen volgens jou tussen dat er een begrafenis is of dat iemand al begraven is?
1: Ja. Nou ja.
0: Dit had korter gekund, Arie.
1: Een fout, dat kan ik nu wel lachen zeggen. In alle van is een keer gebeurd. Was er een verkeerde kist, was er dus een verkeerde begraven in een. Dus die moest later weer herbegraven worden.
0: Ja.
1: Omdat toen had het uitvaartbedrijf een fout gemaakt.
0: Maar was het een graaf?
1: Dus er was een verkeerde.
0: Moest je hem opgraven?
1: Een verkeerde overlijdende was in een verkeerde kist.
0: Ja, dat
1: die
0: moet niet.
1: Je was in een verkeerde graf. Plant, omdat zo.
0: Nee, dat is één ding wat je niet wil, natuurlijk. Ik weet niet of het klopt, maar we zijn in ieder geval tot de kern gekomen.
1: Maar misschien dat er nog andere antwoorden komen. Maar dan moet er een uitvaart van iemand van een uitvaartbedrijf. Die zal het misschien beter weten.
0: Ja, of gewoon iemand die het zeker weet.
1: Ik ben geen taalkundige, dus ik weet wat graafschap is en ik weet wat begraven is. Dus,
0: ja.
1: En ik weet wat luisteren is naar Astrid de Jong midden in de nacht.
0: Nou.
1: En waarom.
0: Nou, dat is toch het belangrijkste. Ik wens je heel veel beterschap, Arie.
1: Nou ja, beterschap. Ik heb goed nieuws, want ik heb afgelopen...
0: Oké, kort samenvatten, Arie. Anders komt er niemand meer aan de beurt.
1: Ik ben afgelopen maandag na die warme vrijdag van een CRI of een MRI. De neuroloog heeft me medegedeeld. Meneer Maters, u kunt nog 33 jaar mee.
0: Oei!
1: Dat is toch nog wel weer een compliment, hè?
0: Het is nog best een lange zit, Arie.
1: En ik ga niet het negatieve vertellen van een operatie. Want uit een operatie kan je dus ook... Dan word je ook gelijk begraven, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, nou laten we hopen van niet.
1: Of je komt een half dement uit.
0: Ja.
1: Of je komt eruit zoals ik nu weer met jou praat.
0: Nou, doe dat maar. Zullen we dat doen, Arie?
1: Waar kiezen we voor? Lief was dit. Een prettige uitzending verder.
0: Goed zo. Hou je taai.
1: Dank je. Doei, doei.
0: Doei.

0: Dat is misschien niet het beste plaatje voor zo midden in de nacht. Maar goed, er zijn ook mensen die hebben enge dingen in huis. Thriller, Michael Jackson was dat. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer hier in de studio. Je kunt bellen als je... eens even kijken. Als je weet hoe tijdens het WK of wat er eigenlijk stond. Maar ik ben vergeten te vragen welke zender Richard keek. Ik dacht automatisch dat iedereen de wedstrijden keek via de NPO-zenders. Daar ben ik gewoon een beetje van uitgegaan. Maar in ieder geval bij Richard stond er in beeld hoeveel procent balbezit er was van het ene team en het andere team. En daar stond iets tussen. Waarschijnlijk stond er in content of in contest. Wat betekent dat? Wil Richard graag weten. Andere Richard vraagt zich af of er wel eens iemand vervolgd is wegens het niet eerlijk zijn voor de parlementaire enquête, voor een parlementaire enquêtecommissie. En wat de parlementaire enquêtecommissie kan doen als iemand gewoon geen antwoord geeft. 0800-1121. En nieuwe vragen heb ik dus nodig. We hebben nog anderhalf uur. Als we geen vragen hebben, hebben we niks te bespreken natuurlijk. Het melodietje van Annelies zoeken we nog. En verder kun je iets toevoegen via 0800-1121 dus. Jacqueline. Jacqueline.
1: Ja, met mij.
0: Hallo, dag Jacqueline.
1: Ik wou iets zeggen over nog... Ja, dat ben ik.
0: Ja.
1: Dag. Ja, wacht eventjes hoor.
0: Ja, niet via de televisie kijken, maar via de telefoon luisteren als je wil. Anders moeten we steeds wachten tot het via de computer of de televisie tot je komt. Gaat niet goed komen dit. Wacht wel even.
1: Ben ik er nou bij?
0: Hi Jacqueline.
1: Nee. Hallo?
0: Via de telefoon luisteren, Jacqueline.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Ja? Hoor je mij?
0: Ja.
1: Oké.
0: Hoor je mij nu ook?
1: Kijk hoor. Ja, ik hoor je wel, maar het is een beetje moeilijk.
0: Ja, dat komt denk ik omdat jij via de televisie of de computer luistert. En dan zit er vertraging in. Dus dan hoor je mij nu pas aan de zin beginnen. Terwijl jij of ik en de mensen via de radio al twee zinnen verder zijn.
1: Oké,
0: ik zeg dit nu nog en daarna ga ik stil zijn. Dus zodra je deze zin hebt afgehoord, kun je gewoon gaan vertellen wat je wilde vertellen. En dan ben ik even stil. Het duurt best lang. Nee, niet meer gelukt, denk ik, bij Jacqueline. Ik denk dat die per ongeluk niet de tv of de computer, maar gewoon de telefoon uitgezet heeft. Ga ik naar Johan.
2: Dag Astrid, met Johan van Knechtsel uit Eindhoven.
0: Hey Johan.
2: Ik kom met een spontaan ingekomen vraag.
0: Ja.
2: En die heb je hard nodig, zeg je.
0: Ja. Ik heb er nummer 2, dat schiet natuurlijk niet op.
2: Nou, dan heb je er straks 3.
0: Kijk, nou, kom maar door. Dit moet wel een vraag zijn waar we echt nog anderhalf uur zoet mee zijn.
2: Ja, daar kun je misschien ook een beetje op lachen ook.
0: Ook, oh jee, dat zijn de ergste.
2: Oh ja. Nee, valt er mee.
0: Ja.
2: De pindakaasvloer van Wim T. Schippers, die is nou weer opnieuw te zien.
0: Is die weer te zien? Is die, want hij stond nog, bleek... Ik begreep dat hij nog in het archief van het museum stond.
2: Nee, maar die hebben ze opnieuw in een museum hebben ze die weer opnieuw opgebouwd.
0: Ja.
2: Ik weet niet zo even uit mijn hoofd niet het welk museum. Ik heb hem in der tijd ooit zelf gezien. Die was, ik meen, in 1997 in het Centraal Museum in Utrecht.
0: Ja.
2: Maar daarvoor is je ook al eens een keer eerder in het museum geweest. De vraag is eigenlijk... beschimmelt zo'n voer niet als die daar een paar maanden ligt. Als ik een potje pindakaas over maak, moet ik het niet proberen om die 2 maanden open te houden. Want dan denk ik dat die vol komt met allerlei blauwe en groene pluizigheden.
0: Ik heb nog nooit de pindakaas beschimmeld gehad.
2: Nee?
0: Wel de boter en ook de

0: dat hij ook niet kan beschermen.
1: Nou, eerlijk gezegd...
0: Dat mag ik toch niet hopen.
1: Eerlijk gezegd denk ik dat er meer, hoe heette die middelen in, houdbaarheidsmiddelen in zitten dan...
0: Conserveringsmiddelen,
1: pinda. Ja, dat is het woord. Maar die pindakaasvloer, ik hoorde omdat Wim T. Schippers was overleden... en dat is toch wel een van zijn iconische werken. Even, jij hebt hem gezien, hoe groot was die?
0: Nou, toch wel diverse vierkante meters. Ik heb het niet nagemeten. Maar als ik dan hoor dat zo'n banaan aan de muur, als er zo'n duct tape, dat die banaan om de 4 dagen vervangen moet worden. Ze gaan toch niet die vloer elke 4 dagen vervangen?
1: Maar die banaan om de 4 dagen wordt die vervangen?
0: Nou, want die banaan die rot gewoon weg natuurlijk.
1: Tuurlijk, maar ik dacht dat dat onderdeel van de kunst was.
0: Ja.
1: Om eigenlijk te illustreren dat kunst over het algemeen niet bederft... maar door de jaren heen beter wordt. Maar in het geval van een banaan, andersom. Maar goed. Maar
0: het gaat over de vloer nu.
1: Ja, die pindakaasvloer. Maar dat is een kunstwerk.
0: Ja.
1: En die is dus een hele tijd niet tentoongesteld. Dus hebben ze dan die pindakaasvloer ergens in een archief?
0: Nee, die wordt gewoon opnieuw uitgesmeerd.
1: Nee.
0: Daar heb ik niet een filmpje van gezien. Maar, ja.
1: Oh, maar met nieuwe pindakaas? Of hebben ze de pindakaas van Wim T. Schippers in emmers opgeslagen, luchtdicht?
0: Dan wordt hij toch keihard?
1: Nee, niet als je dat luchtdicht doet. Of nou, invriezen. Ik vind hetzelfde... Dat kan toch niet als de kunstenaar overlijdt... nieuwe pindakaas op de pindakaas voert? Dan...
0: Misschien met een speciale samenstelling dat op voorgeschreven is. Ik weet het niet.
1: Ja, of dat het geen echte pindakaas is. Of dat er... zoveel PFAS in gedaan is dat... Oh, hoe hebben ze dat gedaan?
0: Ja, nou, dat wil ik ook wel eens weten.
1: Ja, maar jij maakt je vooral druk over dat als je over 3 weken... die pindakaasvoer gaat bekijken dat er schimmel op staat... of dat ze dan stiekem...
0: Dat lijkt me ook niet goed voor de volksgezondheid als mensen komen kijken.
1: Als er schimmel echt op staat... Maar ik denk dat het uitdroogt, dat er barsten in staan...
0: Ik heb geen idee.
1: Oh, wat een... Ja, maar dit is dan zo vervelend. Want dan ben ik bang dat die mensen van het museum slapen nu allemaal. Dus dat er geen antwoord op komt.
0: Nou, ik ben ook wakker.
1: Ja, dat is waar. En in dat geval... Nou ja, als iemand het weet... gaat de pindakaasvloer van Wim T. Schippers in het museum niet beschimmelen. 0800-1121. Dankjewel, Johan.
0: Oké, graag gedaan.
1: Doeg. Doeg. Oh, dat wil ik nu echt weten. Moet ik er weer naartoe? Gedoe. Marcel.
2: Hi Astrid. Goedemorgen.
1: Hi.
2: Met Marcel.
1: Hi.
2: Hallo. Leuk om je weer te spreken.
1: Nu al.
2: Ja, ik heb Johan een paar keer mogen spreken. En ik heb nu ook een nieuwe vraag. En die is wat minder controversieel dan mijn eerdere 2 vragen.
1: Oh jee, daar gaan we niet op terugblikken. Want anders gaat het daar de hele uitzending over.
2: Ik bleef in een abstractheid hangen. Dus,
1: oh jee. Nou, waar kom je nu mee?
2: Nou, ik heb ook antwoorden. En ik vrees dat ik niet de waarheid in pacht heb. Maar ik heb wel 3 intuïtieve antwoorden op jouw... 3 vragen die nog openstaan.
1: Als dat maar dus, goed gaat. Ja, intuïtieve antwoorden.
2: Ja, ik ben geen deskundige, maar ik heb er wel wat over gelezen. En ik weet er ook wat van. Dus, en
1: nou.
2: Laatst had ik een antwoord dat werd door een latere beller volledig bevestigd. Dat was met die bliksemflitsen die ook omhoog
1: ging. Niet terug. Nee, als je teruggaat op de oude vraag. Nee, ik snap wel dat niet iedereen de gebruiksaanwijzing van dit programma kent. Maar zodra je een onderwerp weer aansnijdt, gaan mensen daar weer over bellen. En dan vervallen we in herhaling.
2: Dat is wel handig als ik zometeen 3 antwoorden op je vraag heb. Maar goed,
1: ja, dan heb ik ze wel nodig, wou je zeggen. Ja, dan gaan we weer oude dingen terughalen. Nee, okay,
2: wat heb je het liefst? 3 antwoorden eerst of de nieuwe vraag?
1: Doe eerst maar de antwoorden. Dan weet ik. Ja.
2: Voetbal. Volgens mij is in contest, in duel, dan is er niemand in balbezit.
1: Oh. Maar staat er dan ook een percentage bij?
2: Ja. Dus,
1: met links en rechts kom je niet op 100%, want er is ook wel eens iemand, de bal is ook wel eens ergens anders. Oh.
2: Ja. Volgens mij heb ik het ook exact zo voorbij zien komen... dat als je die 3 percentages bij elkaar optelt... dat je gewoon op 100% opkomt.
1: Oh.
2: En dan maakt het niet uit welke zender je kijkt. Als België voetbalt, dan kijk

0: Ik de Belgische zender, want dan is het, nou voelt het veel echter. Omdat die gewoon helemaal betrokken zijn, die commentatoren. En daar heb ik volgens mij ook wel in contest voorbij zien komen. En volgens mij is contest gewoon het Engelse woord voor het Nederlandse duel.
1: Ja.
0: En ik kan me zo voorstellen, ik ben zelf ook fanatiek amateurvoetballer geweest. Het komt er eigenlijk op neer, zijn mijn trainer al is, of een van mijn trainers, dat je maar, omdat je met 22 spelers bent, als je dat, als je 90 minuten door 22 spelers deelt, dan ben je gemiddeld 3 minuten aan de bal. En dat is ongeveer het gemiddelde percentage dat bij een contest stond, want dat was heel vaak 7% of zo.
1: Oh, oké. Okay.
0: Nou, 7 en 3 minuten en 7% klopt niet helemaal, maar... Oh. Ik zei al, intuïtief is dat mijn antwoord.
1: Leuk bedacht. Als het, weet je, als het anders is, bellen mensen maar. Ja.
0: Nou, in contest is denk ik echt wel Engels voor in duel.
1: Nou, dat klinkt logischer dan in content.
0: Oh, ik dacht dat het in contest stond.
1: Ja, dat weet ik dus niet, maar hij twijfelde ook.
0: In content, de spelers die hartstikke tevreden zijn met de situatie. En dat heb ik nog nooit op het voetbalveld gezien.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dat beide teams tevreden waren.
1: Ja, goed.
0: Even kijken, wat had je nog meer voor vragen? Oh ja, die laatste pindakaasloer. Volgens mij liggen de rechten bij het museum Boijmans van Beuningen tegenwoordig.
1: Ah. En
0: dat is ook niets anders dan de rechten om de vloer aan te leggen. En volgens mij heeft de heer Schippers, God hebben zijn ziel, die ook vormvrij laten vastleggen. Dus de pindakaasvloer die ik op mijn netvlies heb, die was een beetje 5 meter breed en 40 meter lang of zo.
1: Hm.
0: En waarvan ik heb horen zeggen dat die...
1: 5 bij 40?
0: Ja, nee, dus zo stond hij op mijn netvlies.
1: Dat is wel heel groot.
0: Toen ik hem op tv voorbij zag komen.
1: Oh, oké. Okay.
0: En dat vervormt, hè. Dus ik heb het niet zelf gezien. Maar het schijnt dat als je hem
1: intuïtief,
0: zelf hebt gezien...
1: Intuïtief, dacht jij 40 meter. Ja.
0: Nee, maar hij is vormvrij. Dus,
1: ze mogen kiezen hoe groot de zandbak is waar ze hem in willen leggen.
0: Nee, maar ook of die rechthoekig is.
1: Nee.
0: Serieus.
1: Je zou de pindakaasvloer dus kunnen leggen in de vorm van een pinda.
0: Nou, bij zijn overlijden kwam die pindakaasvloer dus inderdaad opnieuw in het nieuws. En toen vertelde de journalist erbij, ja, volgens mij dat die vormvrij is. En dat de rechthouder, en volgens mij is dat Boijmans van Beuningen, niet zeker wetende, intuïtief, dat ik dit juist heb meegekregen, dat die mag... de pindakaasvloer altijd mag aanleggen en ook mag bepalen welke vorm het die keer, dus een driehoek of... En dat verklaart ook gelijk dat die originele pindakaasvloer van Wim T. Schippers niet meer ligt, want pindakaas is vast niet eeuwig houdbaar hoeveel emulgatoren je er ook in stopt.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus als jij en ik pindakaas maken, dan, nou ja, ik heb geen emulgatoren in huis, dan blijft die minder lang houdbaar dan een broodje van de McDonald's.
1: Nou ja, maar als je er gewoon, ik weet het, dat zou dan in het recept van Wim T. Schippers staan, maar als je er gewoon een dikke laag epoxyhars of haarlak of zo op doet.
0: Nou, ik heb een foto gezien bij dat nieuws van laatst. En daar staan gewoon echt complete emmers van 20 liter voor mijn gevoel. maar dat was ook weer op tv. Dus voor je het weet waren het emmers van 5 liter. Maar
1: nou, je moet dus heel veel pindakaas nodig voor een vloer.
0: Ja, waren pellets met emmers in mijn beleving. Dus nou ja, dat is mijn intuïtieve. Maar Boijmans van Beuningen, als zij de rechthebbende zijn en er is iemand van wakker... en daarnaast heb je altijd nog zo...
1: Maar die zijn ze aan het slapen, die moeten morgen die pindakaasvloer weer glad strijken.
0: Maar je hebt toch een assistent in je programma die aan het einde van de uitzending de antwoorden echt voor ons uitzoekt?
1: Nee, die verzamelt wat op de sociale media en op de chat binnenkomt.
0: Ja.
1: Maar
0: ja,
1: dan moet er
0: gedaan.
1: Nog steeds iemand wakker zijn.
0: Ja, nou, dat heb ik niet gedaan, want anders zou mijn antwoord niet meer intuïtief zijn. Ik kan alles wel opzoeken.
1: Ja, als je het doorgeeft, nee. Oké, ja.
0: Even kijken, dat waren 2 vragen. Je had nog een derde?
1: Liedje zoeken we nog.
0: Hoe zeg je?
1: het liedje zoeken?
0: Nee, die heb ik niet paraat. Ik dacht dat je... Oh ja.
1: Oh, in de enquête, parlementaire enquêtecommissie.
0: Ja. Als volgt. Ik ben geen jurist.
1: maar intuïtief? Ja.
0: Nee, maar ik ben wel bestuurskundige.
1: Oh, oké, nou.
0: En, onder andere. Even kijken. De mensen die geïnterviewd worden, die leggen een eed af.
1: Ja.
0: En die is echt super wettelijk volgens mij. Want je moet echt verklaren aan God, of je moet beloven, of andersom, dat je de waarheid spreekt en niets anders dan de waarheid. En als je dat in de rechtbank... In de rechtbank ben je als verdachte niet verplicht om iets te vertellen. Als getuige ben je verplicht om de waarheid te vertellen. En dat moet je ook verklaren.
1: Maar wat dan als je niks zegt? Of als je eromheen draait? Of als je zegt, ik weet het niet? Of als je zegt, ik heb er geen actieve herinnering aan?
0: Dat vraag je aan een bestuurskundige.
1: Ja.
0: Dat gebeurt constant natuurlijk. Ja. Ik heb er geen actieve herinnering aan. Het grappige is dat de heer Rutte dat zelf nooit gezegd schijnt te hebben.
1: Maar dat we daar wel allemaal actieve herinneringen aan hebben.
0: Het staat tegenwoordig in Vandalen, combinatie, geloof ik. Bewijs maar eens dat iemand er wel een actieve herinnering aan heeft.
1: Ja, dat kun je gewoon niet bewijzen. Dus wat frustrerend.
0: Nou, dat kun je wel bewijzen als er een bonnetje boven tafel komt.
1: Ja, maar dan nog kan iemand dat toch... Ik bedoel, kan het toch wel vergeten?
0: De bonnetje, ja, maar de bonnetjesaffaire, daar zijn de heer Teven en Van Opstelten niet zo heel prettig uitgekomen toen het bonnetje ineens bovenkwam.
1: Dat wel, maar dan zeg je dan, ik weet het niet, of zeg je dan, ik heb dat niet?
0: Nou, geen actieve herinneringen is zodanig vastgekluisterd in Nederlands taalgebruik. Wat er dus nu er werkelijk gebeurt, toen ik een analyse lag over de woordcombinatie actieve herinnering, mm-hmm. is dat die dus niet door Rutte ooit gebruikt is.
1: Yeah.
0: En dat verdachten, sinds dat die toch een eigen leven is gaan leiden, het massaal gebruiken.
1: Ja, hij heeft het losgelaten. Hij heeft een monster gecreëerd. Omheen te praten en het uiteindelijk zo. Maar dat, nou goed, ik weet het ook allemaal niet. Maar nee, ja, ik weet ook. Ik heb daar al helemaal geen actieve herinnering aan. Maar het is. Even kijken hoor, om terug te gaan. Want is er.
0: Ik denk dat je mijnheid pleegt.
1: Ja.
0: Maar, ik denk dat je serieus strafbaar bent.
1: Ja, dat kreeg ik eerder ook door van iemand. Maar dan zou er toch veel vaker Tweede Kamerleden vervolgd moeten worden. Want er wordt zo vaak iets omslachtig verteld, half verteld.
0: Ja, omvolgd zou moeten worden en bewijslast zijn twee verschillende
1: dingen. Ja, er moet een hele overtuigende bewijslast zijn, dat is het, hè?
0: Ja, het Openbaar Ministerie zet een zaak niet door, of een verdedigende partij.
1: Ja.
0: Die schrikt als zij geen brood meer in de zaak zien.
1: Als ze geen overtuigend bewijs op tafel kunnen leggen.
0: Ja,
1: dus er moet echt een bonnetje zijn. Ja,
0: uit eerdere jurisprudentie of gewoon wetgeving natuurlijk. En dan kom je terug bij de vraag en mijn intuïtieve antwoord. Als jij zweert dat je zweert, de eed zweer je, geloof ik, en de belofte maak je, de waarheid zult spreken, niets anders dan de waarheid, dan, en je liegt aantoonbaar achteraf, dan ben je echt super strafbaar. Er staat best wel zware straf op, volgens mij. Je hebt 6 strafcategorieën. En dit is, ik ben geen jurist. Dit is best wel vette straf, hoor. Dit is niet
1: maar
0: zo
1: daarom,
0: een boetetje.
1: Daarom wordt er dus gewoon vaak omheen gepraat in plaats van ronduit iets gezegd. En dan kun je eindeloos blijven vragen.
0: Nou, politici hebben natuurlijk ook een bepaalde vrijheid. Want die, even kijken, nou ga ik. En nou draait mijn bestuurskundig leraar zich om in zijn pensioen. Kijk, als ik politicus zou zijn, dan doe ik alles voor mijn achterban. En als ik bijvoorbeeld heel erg tegen asiel zou zijn, dan praat ik naar de asielargumentatie van mijn achterban om niet zoveel stemmen van mijn bestaande achterban te verliezen. En hopelijk wat van andere partijen erbij te plukken. En daar heb ik wel een vrijheid in. Politici hebben een enorme vrijheid. Er zijn genoeg voorbeelden dat politici zijn aangeklaagd en dat toch bleek dat ze een ontastbaarheid hebben. Hmm. Dus dat is een bijzondere categorie. En in de parlementaire enquête hebben wij niet alleen maar politici. Ambtenaren hebben wel. Die, die ambtseed. Ja, ik ben ambtenaar. En ik heb gezworen dat ik, nou ja, een aantal dingen natuurlijk, dat ik de goede trouw handel en in het belang van de overheid bij wie ik in dienst ben. Ik heb weer wat meer verplichtingen dan. Nou ja, vandaag was de horecaondernemer er. Maar die is nog steeds verplicht om de waarheid te spreken. Ja. En als hij niet weet, dan mag hij dat volgens mij zeggen. En dan, als dat niet te bewijzen valt, dan geniet hij het voordeel van de twijfel. Want hij is niet. Nou, niet deze horeca-vertegenwoordiger heb ik nou over, maar iemand die niet bewezen schuldig verklaard wordt aan. Maar dat kan helemaal niet, die zin. Als iemand niet schuldig verklaard wordt aan mijn eet, dan is hij gewoon geen verdachte meer.
1: Nee.
0: Want dan is hij niet schuldig.
1: Ja, ik denk dat het niet zo makkelijk is en ook redelijk arbeidsintensief om dat te doen. Maar ik blijf mij wel verbazen dat mensen ermee wegkomen dat ze geen antwoord geven.
0: Nou, dat is nou welkom in de politiek. Dat is niet alleen in Nederland.
1: Nou, daar zit ik dus ook niet. Nee.
0: Wat jammer. Ik denk dat je een hele goeie zou zijn. Maar ik denk serieus dat er wel eens een politicus gevallen is over een bewezen stukje mijnheid in een parlementaire enquête. Maar dat heb ik dus ook niet paraat.
1: Nou, als iemand dat even op wil zoeken, dat zou fijn zijn. Dan hebben we dit in ieder geval ook weer afgetikt. En dan had je een vraag, Marcel.
0: Ja, het volgende. Jij en Arie die hadden het 20 minuten geleden, een kwartiertje. Over heel veel dingen. Het is een man van mijn hart. En ik ben een. Ik hou van de herkomst van woorden. Waar komen woorden vandaan?
1: Ja.
0: En op een gegeven moment viel het woord ouwe hoeren.
1: Ja.
0: En ik vroeg me af waar kwam dat vandaan. Dus ik vroeg het aan Elon Musk. En zijn AI die schreef heel netjes dat het letterlijk van oudere hoeren kwam. En die verwees me door naar het NRC. En het woordenboek van de hedendaagse taal van Enzi. En op die laatste vond ik een uitleg die er best geloofwaardig uitzag. Het kwam inderdaad van. Nou, het was in 1895 kwam het als eerste voor.
1: Oké, wacht even hoor, want je gaat een vraag stellen, maar het antwoord ook geven?
0: Nee.
1: Oh, oké.
0: Want de vraag komt nog. En je collega die had hem niet zien aankomen. Maar ik moet de vraag dan wel inleiden, want dan hoeven mijn collega-bellers en luisteraars niet zoveel voorwerk te doen. In 1895 kwam het woord voor het eerst voor. En de betekenis kwam toen inderdaad van oude prostituees, oude hoeren.
1: Ja. Die hebben veel verhalen natuurlijk.
0: Ja, wat Enzi schreef was dat ze veel en onzin praten. Oh. En mijn vraag komt er bijna aan. Dus Enzi schreef ook van het woord bestond vroeger ook als oude prostitueren en oude takkenbossen. En mijn vraag is, komt het oude hoeren, komt het dat oudere hoeren zoveel praten en onzin praten omdat ze zo weinig klandizie hadden?
1: Omdat ze oud waren.
0: Ja. Ja, dat is mijn presumptie, noem je dat, voor de vooroordeel.
1: Intuïtieve. Ja, maar ik denk, het kan meerdere dingen zijn. Want het kan ook zijn dat ze gewoon heel veel goede verhalen hebben.
0: Nee, het was een heel negatief woord. Want
1: ja, het is een negatief woord.
0: Onzin.
1: Nou ja, dan zou het kunnen zijn dat hoe ouder je bent als hoer, hoe beter je wordt in kletsverhalen ophangen tegen de klanten, denk ik.
0: Dat weet ik niet. Als ik een beetje zelfreflectie heb over hoeveel onzin ik kan praten, dan ben ik nog lang geen oude hoer, maar ik oude hoer wel veel.
1: Oké, nou ja, dan zou je op zich daar toch beter in moeten worden, zo langzamerhand.
0: Ja. Dat vind ik wel een leuke intuïtieve van jou.
1: Okay.
0: Maar ik ben nog steeds benieuwd of er iemand die link kan leggen. Het is wel, die kan niet bewezen worden of zo zeker. Maar als ik niks om handen heb, wat ga ik dan doen? Ga ik kletsen met mijn collega die niks om handen heeft?
1: 0800-1121. Dankjewel, Marcel.
0: Heb nog een fijne uitzending.
1: Ja, jij ook.
0: Dankjewel. Doei.
2: Het is zo vreemd. Ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer.
3: Alweer gepraat, nog meer gepraat.
2: alleen te praten. Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen.

0: een zweepje.
1: Magisch gepraat, tragisch gepraat, dat nergens op slaat.
0: Niemand slaat zijn eigen kind
1: nergens
0: alleen.
1: Op slaat.
0: Jij bent mijn enige verdriet en mijn enige hoop.

0: Nou, op. Nou, hou op. Nou, ik ga je moeder bellen, hoor.
1: Paul de Leeuw en Willeke Alberti natuurlijk. En gebabbel 0800-1121. Als je ook even mee wil babbelen. Klaartje?
2: Ja.
1: Hallo.
2: Hallo, Astrid. Hoi. Ja, ik wil even terugkomen op dat begraven.
1: Ja.
2: Dat is volgens mij heel duidelijk. In het Nederlands is een V nooit de laatste letter. En een V wordt ook niet door een D of een T gevolgd. Want het is ook zo bij geloven, leven, overdrijven. Het is allemaal ik wil overdrijven, maar ik overdrijf met een F.
1: Ja.
2: En dat is met alle woorden met een V. Met dus een... Dat is niet alleen met begraven.
1: Ja.
2: Dat is alle woorden die... Een V wordt niet gevolgd ja. door een T of een D. En het kan ook nooit de laatste letter zijn. Dus het is eigenlijk heel simpel.
1: Ja.
2: Het is niet alleen bij het woord begraven. Waar die meneer zich over
1: maar verbaasde. Maar bij begrafenis is de...
2: Nou, dat is grappig dat je dat zegt. Want het is wel een belevenis. Dus op zich zou begrafenis wel kunnen. Dus dat is een soort uitzondering.
1: Nou, ik kreeg via de app van iemand.
2: Ja?
1: En die kwam nog met... Oh, dan moet ik de app er eigenlijk bij. Ja, niet iedereen wil op de radio. En dan stuurt dan een appje.
2: Nee,
1: maar dan zit
2: meestal
1: ik...
2: niet.
1: Ja, maar het is wel fijn. Want anders zit ik de hele tijd maar voor te lezen. Dat is voor niemand leuk.
2: Nou,
1: maar...
2: dat is ook leuk, hoor.
1: Oh, gelukkig. Maar er was dus iemand die kwam met nog twee woorden. Nou, ja. Één heb ik er onthouden. Erfenis...
2: Ja. Ja, inderdaad. Erven.
1: Ja, dus dat is erfenis, wordt het dan.
2: Ja.
1: Maar van vroeger uit was het waarschijnlijk begraafnis.
2: Ja.
1: Want bijvoorbeeld, heel veel mensen schrijven nog steeds ongelooflijk fout.
2: Ja. Ja.
1: Terwijl ongelooflijk schrijf je als ongeloof lijk.
2: Natuurlijk.
1: Maar
2: ja.
1: Dan gaan mensen dus of ongelooflijk met een V,
2: ja.
1: wat fout is... of
2: ja.
1: ongelooflijk met een F, wat dubbel fout is.
2: Ja, ja.
1: Dus het wat jij zegt, kan
2: ja.
1: een V kan misschien ook niet aan het einde van een lettergreep.
2: Dat zou kunnen, ja. Het kan in ieder geval nooit de laatste letter van een woord zijn, maar misschien heb je gelijk, ja. Want terwijl ik aan de telefoon zat en gewoon naar andere leuke dingen luisterde,
1: ja.
2: dacht ik ook, hé, het is wel begrafenis, terwijl dat dan wel, want hij is begraven,
1: ja.
2: dus dan zou je ook begrafenis kunnen.
1: Ja.
2: Nee, er zijn inderdaad, het is grappig, daar ga ik weer even verder over.
1: Ja, we gaan er nog dan. Even op kouwen. Maar
2: ja.
1: ik denk dat we er toch nog uitkomen. Door alle ruis heen. Dat we eruit zijn. Dank je wel daarvoor, Klaartje.
2: Ja, ja. Nou, okay. Ik ga weer lekker naar je luisteren.
1: Goed zo, heel fijn.
2: Dag.
3: Samen Max. NPO Radio 1.
4: 5:00, Stef Banstra met het NOS Journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. En Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. En Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder andere staatssecretaris van werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's is het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de lokale maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van de crash. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtauto kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is dus duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar een getuige. En of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kneurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Nu heeft ook bol.com in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het nu mistig zijn. Het is 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden wat grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Max.
5: Zuster Astrid, met spoeders.
6: Nachtzuster, Astrid de Jong.
1: Ja, met nog 4 vragen voor het laatste uur. Dus 4 keer een kwartier om antwoord te geven. Of voeg nog snel even een vraag toe. 0800-1121 of nachtzuster@omroepmax.nl. Of via X of Facebook. Of een appje via de NPO Luister-app. Kun je gewoon gratis en voor niks appen de hele tijd. Als je dat wil. Je kunt ook nog komen chatten via radio1.nl/nachtzuster. En daar een beetje babbelen met de mensen die ook wakker zijn en achter de computer zitten. En je kunt meekijken op NPO 1 Extra. Dan heb ik dus die 4 vragen nog. Bijvoorbeeld deze. Van Annelies. Herkent iemand dit melodietje?
7: En dan komt er een mevrouw zingen. Dus dan is er een instrument. En dat duurt dan ongeveer het hele liedje. En dan een vrouwenstem die zingt dan.
1: Ja, dus als je het herkent, 0800-1121. Ik heb inmiddels een fragmentje binnengekregen van Henk, zeg ik uit mijn hoofd. Dat gaan we dan zo ook even luisteren. Misschien dat we het dus al gewoon gevonden hebben. Die pindakaasvloer, kunstwerk van Wim T. Schippers in het museum. Gaat die niet schimmelen, vraagt Johan zich af. En Richard wil graag weten of er wel eens iemand vervolgd is wegens het plegen van meineed voor een parlementaire enquêtecommissie. En en Marcel die vraagt zich af of ouwe hoeren komt van ouwe hoeren met weinig klandizie die dan maar kletsverhalen op ging hangen. Die wil graag weten of die uitleg die hij zelf bedacht heeft ook klopt. 0800-1121.

0: Ach jongens, ja, dit is toch een nieuw lijfliedje. Late Night Talking van Harry Styles. 0800-1121 voor vragen en antwoorden. Michel.
1: Hey, goedemorgen Astrid.
0: Goedemorgen.
1: Michel, ja.
0: Hi.
1: Goedemorgen. Ja, sorry, ik was weer in slaap gevallen. Maar
0: nee.
1: Dat maakt jou natuurlijk helemaal een bal uit.
0: Nou, als je
1: dus
0: maar aan laat staan. Als je de radio maar aan hebt staan, is er niks aan de hand. Het liefste zou ik willen dat heel Nederland gewoon even om 2 uur de radio aanzet en dan gewoon weer gaat slapen.
1: Nee. Okay. Ik ga nu gewoon de dag beginnen. Maar goed, ik heb misschien een beetje een rare vraag. Het is, en daar ga ik niet op verder op doorbomen, volgens mij. Maar volgens mij hoorde ik net wat anders, maar dat maakt niet uit.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben nog, vanwege onderliggende situatie, ben ik nogal aan het stoeien met gewicht. Mm-hmm. Ik moet zwaarder worden. Nou, en dan vraag ik mij af, als ik dus mijn bordje, mijn toegenomen voeding, als ik dat weeg en ik eet 's avonds een halve kilo, dus 500 gram, waarom ben ik dan niet 500 gram zwaarder? Als ik meteen na het innemen van het eten, zonder te plassen, als ik dan meteen op de weegschaal ga staan, dan ben ik niet 500 gram zwaarder. Hoe kan dat? En dan snap ik wel, en dat is misschien een beetje te natuurkundig aan denken, maar als ik in het zwembad spring, door je oppervlakte en je gewicht wat in het zwembad springt, duw je het water omhoog. Dus daarom ben je natuurlijk een stuk lichter in het zwembad. En je maag is misschien ook wel een soort zwembad met maagzuur. Maar dat zwembad zit ook boven mijn voet. Dus ik snap het niet.
0: En dan komen nu twee dingen moet ik nu over nadenken. De ene is dat je dus in een zwembad lijkt je ook lichter.
1: Ja, dat komt door de opwerkende druk van het water. Jouw lichaam duwt het water omhoog.
0: Ja, zou je daarmee zeggen dat als jij in het zwembad springt en jij bent, ik roep maar wat, 80 kilo, wordt dan het geheel van het zwembad ook 80 kilo zwaarder? Of door die opdrijvende druk van het water wordt het zwembad bij wijze van spreken. Want dat zou dan verklaren wat er gebeurt.
1: Daar zeg je wat. Ik vind het een hele spannende vraag.
0: Je moet toch iemand wel eens onderzoek naar hebben gedaan dat als je in bad gaat, of het bad dan in één keer precies net zoveel zwaarder wordt.
1: Dus nou ja. een bad van 1000 liter is 1000 kilo. Dus als er iemand van 80 kilo is, dat bad dan 1080 kilo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het is misschien ongeveer hetzelfde of juist helemaal niet.
1: Zou kunnen.
0: Hoe snel, want stel jij eet een boontje.
1: Ja, daar heb ik me wel eens over laten informeren door de diëtisten. Maar dan gaan we weer een beetje te veel naar medisch. Er zit natuurlijk vocht in je eten en je kunt transpireren.
0: Als je gaat zweten tijdens het eten.
1: Maar
0: dat kan nooit zo veel zijn.
1: Dat is onmeetbaar toch?
0: Ik dacht meer, maar dat is ook weer. Sorry, ik ben een beetje into de metafoor op het moment. Maar stel je doet 10 liter benzine in een auto.
1: Ja.
0: En je gaat rijden, dan verbruikt die auto al binnen de eerste kilometer zoveel liter benzine.
1: Ja, maar dan komt er wel een uitstoot, dus een verbranding en een uitstoot uit de uitlaat. Logisch dat het dan minder wordt. Dat is dan, en ik weet het soortelijk gewicht niet van benzine.
0: Maar ik bedoel, als jij dus, jij eet, nou ja, laten we een appel nemen. Eet een appel, dan wordt meteen een deel van die appel al omgezet in de energie die je nodig hebt om die appel te eten.
1: Ja, maar waar blijft dat gewicht dan?
0: Die energie en energie zie je niet.
1: Je hebt niks aan mij.
0: Dat is ook zo. Ja. Weet je, ik roep ook maar wat. Maar er zouden twee dingen kunnen zijn. Dat het inderdaad het gewicht in je maag nog nooit over nagedacht. Nee, nou, dat het in je maag in maagzuur... Maar je hebt toch ook niet 8 liter maagzuur... waar dan die hele appel in verdwijnt?
1: Nee, dat is een beetje overdreven. En dat is wel een beetje, maar gewoon... Ja,
0: maar het verdwijnt. Maar adem je het dan uit of zo?
1: Ja, dat kan toch niet? Want adem is warme adem in de kou, die gaat omhoog. Dus wat ga je nou precies doen?
0: Nee, sorry, ik probeer wat af te vallen.
1: Nee, dat is niet de bedoeling dat we zo'n gesprek gaan hebben. Laat ik het netjes houden.
0: Nee, dit wordt heel verwarrend allemaal. Maar ik zeg, kan beter gewoon 0800-1121 zeggen, want iemand weet dit.
1: En ik vind die tweede vraag van het zwembad, die vind ik dan eigenlijk ook wel, daar krijg ik ook erg van.
0: Maar het is een soort van hetzelfde, denk ik. Nee, ja, het is niet hetzelfde.
1: Ja, er zit wel een verbinding, denk ik, inderdaad.
0: Ja, of niet, want dan zou je ervan uitgaan dat die appel echt in het vocht belandt en zo... Nou, 0800-1121.
1: Maar als je een liter water drinkt, dan transpireer je en je hebt urine.
0: Ja.
1: Maar daartussenin moet het wel... een liter water is een kilo, dus dan moet je ongeveer een kilo zwaarder worden. Maar ja, het gebeurt gewoon niet.
0: Nee, nou ja, met vocht gaat het volgens mij wel redelijk op. Maar ook, je hebt natuurlijk ook al dat bloed, heb je. En...
1: Ja,
0: je hebt heel veel bloed. En dat bloed wordt ietsje dikker als je... Moet je mij horen. Ik zit echt dingen te beweren waarvan ik echt niet weet of het zo is. Bloed ietsje dikker wordt als je veel transpireert en af en toe plast. Dus als je op dat moment heb je dan gewogen en dan ga je drinken en dan... Nee, dat klopt niet.
1: Volgens mij heeft elk iets... Ik wilde daar eigenlijk een natuurkundige naam aan geven, maar kom er niet op. Maar dat heeft een soortelijk gewicht. En dat soortelijk gewicht kun je gewoon niet aanpassen. Dus bloed wat zwaarder wordt of lichter wordt... Ja, weet ik niet of dat zo is. We gaan nu veel te diep op
0: Nee, maar het gaat er gewoon om waar die energie blijft. Want je hebt energie nodig om die halve kilo op te eten.
1: Energie kan niet gewichtloos zijn.
0: Dat denk ik dus wel. Maar dan moet dus hetgene waarmee je die energie opwekt... moet dan ergens zijn gewicht verliezen. 0800-1121. Heel erg bedankt.
1: Feitelijk kan ik alleen maar zeggen dat als ik 500 gram eet... en ik ga binnen 2 minuten na het eten op de weegschaal staan... ben ik niet 500 gram zwaar.
0: En hoeveel wel? Heb je dat ook gemeten?
1: Ja, 300-400 gram.
0: Oh.
1: Ja, okay. Het is heel raar.
0: Ja,
1: ja en ik ben er al een jaar mee aan het stoeien. Dus het is geen grapje.
0: Nee. Nou, hopen dat er iemand belt. Dankjewel, Michel.
1: Dankjewel.
0: Goeiedag. Doeg. Hoi. Jacqueline.
2: Ja, goedenavond.
0: Hey, hallo.
2: Ja, dat ging niet meer.
0: Wat goed, Jacqueline.
2: Ja, ik heb nog een aanwijzing over die beesten die in je trouw op de plafond zat en zo.
0: Ja, wat denk je dat het geweest kan zijn?
2: Gewoon twee zijn huizen. Spinnen.
0: Nee,
2: ja.
0: Maar hoe groot is de grootste huisspin die je ooit gezien hebt?
2: Ja, maar de kind ook. Kijk, ik heb zelf 2 in mijn huis gehad. Want ze komen altijd met z'n tweeën.
0: Ja.
2: En die rennen.
0: Oh ja.
2: Het is geen klein spinnetje, maar het is een, maar het is net ietsjes kleiner als je een spin met de oogjes erop, weet je wel?
0: Ja, maar deze beesten, Jacqueline, waren zeker 5 centimeter in doorsnede.
2: Nee, geen 15, 5.
0: 5, zei ik ook, toch?
2: Ik zat verstopt, 15.
0: Nou, dan zei ik dat. Maar ik bedoelde 5.
2: Oké.
0: Dus dat vind ik wel echt heel... Maar misschien dat ze dat het licht zo viel dat ze schaduw afwierpen.
2: Ja.
0: dat ze hun ruggetje omhoog hebben gezet en dat de schaduw dan precies een zwart rondje werd.
2: Ja, want je kijkt, als je een zwarte plek ziet, dan, ja, tegen het plafond. En hij gaat dan in een lopen. En daar kan je dus zien dat het dus dan een spin is.
0: Ja.
2: Maar zij heeft maar één pootje gezien. Maar ik dacht gewoon...
0: Ze heeft één behoorlijke poot gezien.
2: Ja, ja, daar kan je moeilijk op lopen.
0: Ja. Ja, misschien dat ze dan de pootjes gezien heeft als onderdeel van de spin. Dan zou het kunnen.
2: Ja, dat denk ik gewoon, ja.
0: Het klinkt op een... Ja, ik denk, want anders had ze niet gebeld... en had ze ook niet iemand erbij gehaald. Maar het is wel plausibeler dan een vleermuis of een kakkelak.
2: Ja, nou, dat vond ik ook.
0: Ja.
2: En omdat ik het zelf meegemaakt heb toen met die twee spinnen... en nou, ineens...
0: Ja. Ja, dat willen we eigenlijk denk ik liever niet weten...
2: Nee,
0: we moeten nog slapen.
2: Ja. Nou ja, spin is niet zo erg hoor.
0: Nee, nou, daar denk ik anders over. Maar dankjewel, Jacqueline. Fijn dat je ook nogmaals probeerde.
2: Ja, oké.
0: Goed, doeg.
2: Doeg.
0: Simon.
3: Ja, Astrid.
0: Hi.
3: Moet je het antwoord hebben op die vraag van het gewicht net ook nog? Of?
0: Van het?
3: Van het gewicht.
0: Ja, als je dat weet.
3: Ja, oké, maar ik had gebeld voor de pindakaasvloer.
0: Ja.
3: Oké, het is een conceptueel kunstwerk. En dat kan je als kunstenaar niet zo hard verkopen als je wil. Dus er zullen meer musea zijn die dat misschien mogen tentoonstellen... als ze zich maar houden aan de voorwaarden die meneer Schippers gesteld heeft.
0: Ja.
3: En die waren nogal makkelijk. Smeer het maar uit. Je moet het precies zo doen en doe je het anders, is het ook goed.
0: Ja, dat klinkt wel als Wim T. Schippers.
3: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, wat het schimmelen betreft, pindakaas bestaat voornamelijk uit arachideolie. Arachideolie is een antioxidant. Er zit vrij veel vitamine C ook in. Heb je geen emulgatoren voor nodig overigens. Omdat het is alleen maar nodig om de boel even uit te krijgen. Hou maar pindakaas zonder emulgatoren. Die zijn toegevoegd, bestaat ook. En dat schimmelt uit zichzelf niet zozeer. Het verharst.
0: Ja.
3: Dus als je dingen tegen schimmelen wil beschermen... is het vaak prima om er een laagje olie overheen te zetten. Nou, bij pindakaas gebeurt dat vanzelf.
0: Ja, als je een pot pindakaas laat staan, komt er ook vaak zo'n laagje olie op.
3: Ja, dat is de arachideolie, de pindaolie.
0: Maar dit heeft die man natuurlijk allemaal gewoon ook bedacht.
3: Geen idee. Ik denk dat misschien zou me niet verbazen dat hij heeft gekeken naar hoe linoleum wordt gemaakt. Linoleum wordt ook gemaakt van lijnolie. Alleen, dat verhardt een beetje anders, omdat ze geen andere middelen aan toe hebben gevoegd dan uit de pindaal, om maar zo te zeggen. En maar smeer een laagje olie uit en zet het in de zon. Dan zul je zien dat het verharst. Dus je hoeft er helemaal geen epoxyhars overheen te gooien. Het is zelf verharst.
0: Maar ik weet niet, het verschilt natuurlijk wel een beetje welk merk pindakaas je hebt. Maar het kan ook zijn dat...
3: Goede pindakaas, laten we zo zeggen, bestaat uit voor 85% tot 100% uit pinda's. En heeft verder geen toevoegingen behalve een beetje zout. Goedkope pindakaas, daar wordt van allerlei rommel aan toegevoegd als goedkopere olies. En misschien is er zelf wel een pindakaasfabrikant die er suiker aan toevoegt, maar dat lijkt me stug. Maar als je vroeger café pindakaas had, dan had dat een
0: pindadichtheid.
3: Ja, een percentage aan pinda's van tussen de 85% en 92%. En dan had je ook pandakaas van de Aldi. En daar zat nog meer in. Daar zat 95% tot 98% in. En van de PCD zat er ook zoiets in. En tegenwoordig heb je ook weer 100% pindakaas. Dat was vroeger te duur. En het is lastig om het smeuïg te houden. Want voor het smeuïge moet je zorgen dat het niet uithardt en niet scheidt. He, dus dat de vloeibare delen, de olie, zich niet scheiden van de vaste delen uit de pinda. En daar heb je eventueel emulgatoren voor nodig. Want daar zou je bijvoorbeeld eiwit aan toe kunnen voegen of iets dergelijks. Om dat voor elkaar te krijgen. Net zoals je dat bij mayonaise doet. He, daar voeg je eiwit en olie bij elkaar. Zodat het netjes een mengsel blijft.
0: Zou je nou pandakaas?
3: Ja, ik zei pandakaas. Vroeger verkocht Aldi pindakaas onder het merk Panda. En dat noemden wij dus pandakaas bij Albert Heijn.
0: pandakaas. Ja, dit was van 80% panda.
3: Ja, en tegenwoordig hebben ze pindakaas van het merk Helaas. Pindakaas.
0: Oh. Maar jij werkt bij de...
3: Ik heb ooit bij Albert Heijn Grootverbruik gewerkt. En ik kocht mijn pindakaas bij de Aldi.
0: Oh.
3: En we wisten gewoon van de verschillende merken pinda's, pindakaas... wat voor percentage erin zaten.
0: Ja.
3: Gewoon omdat je moest weten wat erin zat.
0: Maar dan haalde je het daar. Maar wat denk je dan dat ze voor pindakaas gebruiken... voor die pindakaasvloer? Want op zich...
3: Ik denk dat er gewoon om het einde wat voor pindakaas bij een of andere groothandel weggehaald wordt in 5 of 10 liter emmers. Want die zijn er inderdaad. Hm. Misschien 20 liter emmers ook. Als je dat gewoon gelijk bij de fabriek bestelt, dat is helemaal geen probleem.
0: Nee, want je hebt ook pindakaas en dat is dan waarschijnlijk met...
3: Voorwaarde van Schippers was wel, het mocht geen pindakaas zijn met stukjes noot. Het moest gewoon pindakaas zijn die pindakaas was.
0: Ja, want anders krijg je onregelmatige vloer ook. Je moet ook geen stukjes in je linoleum.
3: Ja, nee, maar dat is ook niet erg. Dat strijk je wel glad. Hm. Een betonvloer strijk je ook glad door die steentjes die in zitten een beetje wegdrukt tegen de dunnere delen.
0: Oké. Okay. Dus. Maar het is als je een pindakaas hebt met best wel veel pinda... Normaal zou je dan kunnen denken, als er niet te veel dingetjes in zitten... dat je het even doorroert voordat je gaat smeren.
3: Ja.
0: Maar in dit geval is het dus juist goed als er een heel klein laagje olie op de...
3: Ja, dat gebeurt ook.
0: Want anders gaat het barsten, denk ik.
3: Dat doet het op den duur ook.
0: Oh. Na hoe lang, denk je?
3: Als je het niet betreedt, niet bewalst, niks mee doet...
0: Ja.
3: En het droogt uit, dan een rol eroverheen doet om zoveel tijd. Dan krijg je dat er een vorm van polymerisatie plaatsvindt in die verharste olie. En je krijgt hetzelfde effect ook nog wat je krijgt bij droge kleigrond. Dan barst het open, want het krimpt.
0: Ja.
3: Dus dat is niet zo gek. Op het moment dat je het een klein beetje in beweging houdt... bijvoorbeeld door er veel mensen langs te laten lopen...
0: Hmm.
3: Dan zal dat... proces langer duren. Dus op een gegeven moment wordt het een uitgedroogde massa en dan ruim je het op. Of je smeert er een laagje nieuwe olie overheen, of wat dan ook, om het in orde te houden. Maar dat staat vast wel in de voorwaarden die meneer Schippers heeft gesteld. Dat weet ik niet.
0: Ik denk dat er gewoon bij Boijmans, dat er bij dat museum nu een stagiair is die iedere ochtend even die bak moet schudden.
3: ze hebben volgens mij gewoon tussen 6 latjes en 6 hoeken uitgelegd. En de vorige keer was het een vierkant, een rechthoek hebben ze al gehad. Ze mogen het leggen in de vorm die ze willen. Als maar minimaal zoveel vierkante meter is waarschijnlijk. Maar de voorwaarden die heeft meneer Schippers vast goed opgesteld. En zijn draai aangegeven dat andere mensen er een draai aan kunnen geven die in zijn staatje paste.
0: Geweldig. Nou, heel fijn dat je even belde, Simon.
3: Het
0: gewicht, dat weet je ook natuurlijk. Hoeveel pinda's moet je eten om een halve kilo aan te komen?
3: Ik denk dat de vorige bel in ieder geval een betere weegschaal moet kopen. Massa is massa en gewicht is gewicht.
0: Oh.
3: Elke materie heeft een eigen soortelijke massa en die verandert niet. Ook niet als je met andere stoffen mengt. He, dus gooi je die dingen bij elkaar, dan blijft de massa, Volume is iets anders. Soortelijk gewicht is iets anders. Dat is de kracht waarmee de aarde aan die massa trekt. En die is op dezelfde plaats op aarde, blijft die ook gelijk. Dus als jij iets in dat zwembad gooit... En het zwembad heeft 1000 liter... dat is heel klein, dat is 1 kubieke meter... Nou, laten we zeggen 100.000 liter, 10 kubieke meter... 100 kubieke meter.
0: Ja, maak er nou gewoon een makkelijke rekensom van.
3: Je maakt gewoon 1 kubieke meter water en je gooit daar 10 kilo dingen bij. Dan neemt het volume toe. Maar het gewicht en de massa blijft gelijk van de beide dingen die je bij elkaar voegt. Dus gooi je er 10 kilo bij, dan weegt die bak met water met wat je erin gooit dan opeens 1010 kilo en niet... minder dan dat en niet meer dan dat.
0: Dus als ik een halve kilo worteltjes eet... en ik ga op de weegschaal staan... dan ben ik gewoon 500 gram zwaarder.
3: Als jij jouzelf in een plastic omhulling zou stoppen... zou dat absoluut het geval zijn. En daar zit hem waarschijnlijk de kneep. Er zal wat verschil zijn. Jij merkt er zelf al terecht op dat op het moment dat jij eet, dat je ook verbrandt.
0: Mm-hmm.
3: En je ademt uit. En je uitademing, daarbij verlies je een hele hoop gewicht.
0: Nee.
3: Ja. Kijk, je ademt zuurstof in.
0: Ja.
3: En je ademt koolzuurgas uit.
0: En dat is zwaarder?
3: Dat is zwaarder, want het is een samenstelling van waterstof met zuurstof. En koolstof. He, dus die,
0: maar kan dit, als je die worteltjes heel langzaam eet, kan dit in totaal een vijfde schelen?
3: Nou, dat zou, hangt er een beetje vanaf hoe lang je
0: ja.
3: Een inspannetje eet.
0: Ja.
3: Dus je ademt dus sowieso koolzuurgas uit, dus dat is CO2, dus dat is koolstof en zuurstof.
0: Mm-hmm.
3: Nou, je ademt geen koolstof in, of nauwelijks. In ieder geval een veel geringer percentage dan je uitademt.
0: Mm-hmm.
3: Dat is één. Twee, je ademt ook heel veel water uit. Je transpireert niet alleen, je verdampt ook verschrikkelijk veel vocht via je longen. Die longen moeten nat blijven. Dus als je uitademt, dan is een groot deel, dan is de luchtvochtigheid van wat je uitademt is vele malen hoger dan wat je inademt. Daarom condenseert het ook zo leuk. Op het moment dat je in de vrieskou uitademt, dan zie je de condensvorming in die adem heel makkelijk zitten. Er zit veel meer water in die lucht die je uitademt dan in de lucht die je inademt.
0: Dus we zijn echt een soort wolkenmakertjes.
3: Ja,
0: regenmakertjes zijn we allemaal met z'n allen.
3: Ja.
0: Als wij allemaal zouden stoppen met ademen, zou het dan minder gaan regenen?
3: Nou, het zou een leuk experiment zijn, maar er zijn natuurlijk nog...
0: Nee, het zou helemaal geen leuk experiment zijn.
3: maar ik vrees de zonnewarmte op de aarde meer water doet verwarmen dan wij mensen met onze longetjes.
0: Ja.
3: Dus er zijn grenzen aan wat wij kunnen en moeten willen.
0: Ja.
3: Dus
0: lastig. Ja.
3: Heel simpel gezegd, je ademt uit, daarmee verlies je gewicht en je verbrandt en daarmee verlies je ook gewicht. En dat doe je ook voor een groot deel door het uitademen van dat gewicht. Als jij een half uurtje flink aan het ademen bent, dan gaan er flink wat liters lucht in en er komen flink wat liters andere lucht uit. En die zijn zwaarder dan wat je hebt ingeademd.
0: Wauw.
3: Of dat gelijk 200 gram scheelt, lijkt me stug. Dus daarom zeg ik, denk dat de meneer ook een betere weegschaal moet kopen.
0: Ja. Ja.
3: En personenweegschalen zijn niet de meest secure dingen om dingen mee te wegen. En als je een personenweegschaal naast een apothekersweegschaal zet, waar je voedsel evenveel mee afweegt, dan krijg je misschien daardoor ook al wat verschillen.
0: Ik zie nu, Joke zegt ook, hij moet een nauwkeurigere weegschaal. En even kijken. Oh ja, goed. Wat leuk. Ja, Joke vertelt. Sorry hoor, ik neem je even mee in dit verhaal.
3: Ja.
0: Joke die vertelt: vroeger, als je een baby borstvoeding gaf, dan moest je vooraf en achteraf de baby wegen. En dan ging het vaak om minder dan 100 gram. Dus dan moest je heel nauwkeurig wegen. En HJ zegt ook: weegschaal niet nauwkeurig. Jan, die zegt: 22 liter zuurstof die je inademt, neemt je gewicht met 8 gram af. Jezus.
3: Er komt koolzuurgas voor in de plaats.
0: De inname van zuurstof is lichter dan de uitstoot van kooldioxide. Kooldioxide?
3: Ja.
0: Ja, ja natuurlijk. Ja. Oh, wat doe ik er nou mee? En dan een zuurstofatoom weegt 32 gram per mol. Wat is een mol?
3: Dat is het aantal atomen of
0: in een mol.
3: In een liter.
0: Oh, wauw. Ja. Nou, wat heerlijk. Nou, ik ben. Dat weet jij ook. Nu ik je toch spreek. Fieleke wil graag weten of mensen met een pinda-allergie veilig naar het museum kunnen.
3: Als ze het niet opeten en niet inademen, lijkt me wel.
0: Nou ja, je hebt toch mensen waar je geen. Je hebt toch ook mensen die je niet in de buurt van een potje pindakaas moet zetten?
3: Ik ken mensen met een pinda-allergie, maar dat is zo erg, heb ik het toch nog niet.
0: Nee, ik zou gewoon bij voorbaat een beetje afstand houden.
3: Als je een allergie hebt voor meloenlucht, zoals ik, dat is lastiger.
0: Een allergie voor meloenlucht? Tot nu toe klonk je heel zinnig.
3: Ja, want het is echt zo. Er zijn heel veel mensen die hebben geurallergieën. En die krijgen daar knallend koppijn van. En een van de geuren waar mensen slecht tegen kunnen is bijvoorbeeld bergamolie. Dus als je van Earl Grey thee houdt, is dat hartstikke lekker. Maar je kan er knallende koppijn van krijgen. En dat hebben mensen vaak niet in de gaten. Maar je kan ook heel veel last hebben van de lucht van met name watermeloenen, maar ook andere meloenen. Daar zit een geurstofje in. En daar kan je heel vervelend op reageren.
0: Dus wat krijg jij als je watermeloenen inademt?
3: Koppijn.
0: Oh, wow. Ik heb zoveel van je geleerd. Ik dank je hartelijk, maar er zitten mensen op een cryptogram te wachten.
3: Ja, oké. Okay. Moet je spin ook nog weten?
0: Oh, ja? Denk je dat het een spin is?
3: Ja, nee, het is geen spin. Het is een spinachtige, denk ik. Alleen, ik kan niet op het woord komen. Schorpioen. Een kleine huisschorpioen.
0: Nee.
3: Die zijn 5 centimeter groot.
0: Nee.
3: Ongeveer. Die hebben 1 grote poot. Misschien in je ogen wat het bent. Nou, moet de staart. Maar het is een wilde gok. Maar die,
0: nee,
3: die
0: maar hoe vaak heeft iemand in Nederland een huisschorpioen?
3: Ik denk dat er 1 miljoen mensen zijn in Nederland die een huisschorpioen hebben zonder dat ze in de gaten hebben. Die beestjes leven gewoon in Nederland. Die zijn niet zo gevaarlijk als de schorpioenen waar we allemaal van schrikken in films van James Bond en weet ik wat die allemaal die ergens over doen.

0: banger voor jou dan voor anders en bang voor licht. Dus die zijn weg zodra er een licht middel opschijnt.
1: Ik hoop dat het een spin was.
0: Ja, nou, en we horen tot dezelfde categorie achtpotige geledige beestjes. Ofwel spinachtige, dus dat is niet zo gek.
1: Nou, toch bedankt, Simon.
0: Ja, oké. Okay. Nou, fijne ochtendschemering.
1: Ja, je hoeft tegen mij geen weltrusten meer te zeggen. Nou, dank je wel, Simon.
0: Houdoe.
1: Doeg. Schorpioen, dat moet ook allemaal niet gek worden. Ik doe even een crypto, want we hebben gewoon nog maar 26 minuten om die hele crypto op te lossen. Dus ga er even voor zitten. Hij is gelukkig niet heel lastig. Om door te mogen, betaal je speelgoed. Om door te mogen, betaal je speelgoed. Drie letters moet het antwoord uit bestaan. En die drie letters kun je in de vorm van een woord doorgeven via 0800-1121. Dan heb ik hier... laat ik dat gewoon maar even achter elkaar doen. Dat doe ik. Ik heb hier het liedje wat ik gekregen heb van Henk, waarvan hij denkt dat Annelies het zoekt. Dan is het misschien fijn. Dan doen we eerst even Annelies. Komt ze weer? Annelies?
2: En dan komt er een mevrouw zingen.
1: Mm-hmm. Ja, en dat is dus volgens Henk
2: dus dan is het...
1: dit. Oh, eerst Gia. Ja, is precies hetzelfde. Ja. Ik heb mijn twijfels. Mevrouw komt toch... Zal ik mevrouw even doorspoelen?

now. Henk, ik waardeer de poging, maar ik durf te denken dat dit niet het muziekje is dat Annelies zocht, wat op Stingray te horen was, wat een beetje elektronische zender is. Ja, dat is Linkin Park. Nou, ik denk dat we er een beetje naast zitten, maar helemaal zeker weet ik het niet. Mocht je een suggestie hebben van wat je net hoorde van Annelies, 0800 1121.

0: De Spin, Sebastian, een tekst van Annie M. G. Schmid van de Dutch String Collective. Volgens mij samen met Nol Havens van VOF De Kunst. Oh, hoorde je. 0800-1121. Ik moet trouwens heel hard lachen om Edwin in de chat. Die zegt, ik ben ook allergisch voor meloenen die op mijn hoofd vallen. Dus ik weet niet waarom, maar dat vind ik dan heel grappig. 0800-1121. We missen nog het melodietje van Annelies. En de vraag of ouwe hoeren echt komt. De uitdrukking ouwe hoeren. Van de kletsverhalen die oudere hoeren ophangen tegen elkaar omdat ze geen klanten hebben op dat moment. 0800-1121. Even kijken, John.
1: Ja?
0: Hallo?
1: Ja, hallo.
0: Jij had ook nog iets.
1: Ja, ik heb iets over die F en die V en begrafenis.
0: Ja. Ja.
1: Je kent ongetwijfeld de term dat we zwakke en sterke werkwoorden hebben.
0: Ja.
1: Die term is bekend.
0: Ja. Iets met de stam die verandert of niet verandert.
1: Ja, precies.
0: Ik heb zo weinig onthouden van vroeger, ja.
1: En daar heeft alles mee te maken of die V in een F verandert of niet.
0: Ja.
1: Want bijvoorbeeld het woord begrafenis, daar kan je nog wel een V uitspreken.
0: Ja.
1: Dat lukt nog wel, maar als het ingewikkelder wordt, dat woord begrafenissen, dan krijg je nog een uitgang erachter.
0: Mm-hmm.
1: En dan kan je die V bijna niet meer uitspreken.
0: Oh. Hebben we om een V uit te spreken een korter stukje erachter nodig?
1: Ja, zo werkt de taal een beetje. Hè? Ja. Een ander voorbeeldje is bijvoorbeeld, kijk, een zwak werkwoord is bijvoorbeeld verven. Dat is heel simpel. Dat is verven,
0: ja.
1: Verfde, geverfd.
0: Ja.
1: Dat is heel simpel.
0: Ja.
1: Dat is een zwak werkwoord.
0: Ja, een zwak werkwoord heeft geen ruggengraat, dus die verandert zodra je er iets tegenaan gooit.
1: Dat heb je met begraven niet, bijvoorbeeld. En erven is ook nog een leuk voorbeeld, dat is nog een ander voorbeeld.
0: Ja.
1: Maar begrafenis, dat kan je bijna niet uitspreken. Dat wordt bijna vanzelfsprekend een F, begrafenis.
0: Mm-hmm.
1: Want begraven vis, dan zou je een vis moeten hebben op het eind. Ja, dat kan je al bijna niet uitspreken.
0: Nee, wacht heel even. Er komt geen vis bij kijken. Maar het is toch, of je nou begraven of begrafenis zegt, is toch hetzelfde? Je kunt toch ook zeggen dat iemand begraven is?
1: Ja, ja. Als iemand begraven is, ja. Dan, dat is
0: of als de vis begraven is?
1: Ja, dat is een beetje een ander verhaal. Een leuke voorbeeld is misschien erven, de andere kant van het overlijden, zal ik maar zeggen. Erfenis, daar heb je ook dus, het is erven en geërfd met een D.
0: Mm-hmm.
1: Maar erfenis is weer met een F.
0: Ja, maar sorry hoor, ja, ik wil je motivatie niet ondermijnen, maar je kunt toch ook zeggen, ik vraag me af of er iets te erven is. Dus dan kun je toch ook zeggen dat er een erfenis is?
1: Ja, maar of er iets te erven is, dat zijn twee woorden, hè?
0: Ja, maar als je het achter elkaar zegt, dan kun je het gewoon uitspreken.
1: Ja, maar in een langere samenstelling van woorden, dan wordt dat veel moeilijker natuurlijk.
0: Hmm.
1: Maar we dalen een klein beetje af. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld erven. Erfde,
0: ja.
1: En geërfd is dan weer Met een F.
0: Maar is het dan vroeger niet een begrafenis of een erfenis geweest?
1: Wat het vroeger geweest is... vroeger, dat is, erven is wel een leuk voorbeeld. Want mensen van mijn generatie, ik ben een dagje ouder... Mm-hmm. Er zullen veel mensen nog zeggen... erven, erfde, met een F.
0: Mm-hmm.
1: En georven.
0: Oh ja. Dat is pas een zwak werkwoord. Die weet gewoon helemaal niet waar die aan toe is.
1: Nee, met taal is natuurlijk niet altijd logisch, hè?
0: Nou, dat kun je met zekerheid zeggen, natuurlijk. Ja. Misschien is dat gewoon het antwoord.
1: Nou ja, dat is zeker een antwoord.
0: Ja.
1: Nee, dat is zeker een antwoord, natuurlijk. Maar die sterke werkwoorden, die verbuigen dus anders.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk de kern van de zaak.
0: Nou, nee. Ja, ik voel me heel dwars nu. Maar het is niet de kern van de zaak. Want dat een werkwoord verbuigt als je het... een andere uitgang gebruikt voor een... hoe zeg je dat? Een ander persoonlijk voornaamwoord of voor een andere tijd, zeg maar, dan snap ik het. Ik bedoel, het is met veel woorden zo natuurlijk. Al die woorden die in het kofschip zitten, of al die werkwoorden die eindigen met letters die in het kofschip zitten. Ja, daaraan herken je sterke en zwakke werkwoorden. Dus dat met deze en deze ook. Alleen je vervoegt niks. Je zegt precies hetzelfde. Je zegt gewoon. De man die begraven is en een begrafenis. Dus je vervoegt niks. En toch verandert die letter. Ja, het is ook geen werkwoord. Het is een zelfstandig naamwoord. Dus het heeft niks met de vervoegingen van een zwak of een sterk werkwoord te maken.
1: Ja, inderdaad. Dat is precies juist wat je zegt nu. Dat is een andere vorm van verbuigen. Maar je kan niet zeggen... we begraafden iemand.
0: Nee, maar dat heeft er toch niks mee te maken?
1: We begroeven iemand.
0: Ja, maar dat heeft toch niets met het woord begrafenis te maken? Dat vervoegt toch niet? Dat wordt toch ook niet een begroevenis als die al heeft plaatsgevonden?
1: Nee, maar dat...
0: Een begrafenis is een bijeenkomst waarin iemand begraven wordt. Dus dan zou je het logisch vinden dat het begrafenis met een V is.
1: Begraven vis krijg je dan?
0: Nee. Nee, je moet die V niet opeens daarachter gaan plakken. Oké, de vraag blijft.
1: Ja, maar,
0: waarom is het begraven met een V en begrafenis met een F? Dat kan toch ook gewoon begravenis met een V zijn?
1: Dat zou kunnen, maar dat spreekt toch niet zo makkelijk uit. Als ik het je dat hoorde zeggen nu.
0: Maar als ik kan zeggen begraven, dan kan ik ook begrafenis zeggen.
1: Ja, dat... Ja, nou breng je me een beetje van maat op.
0: Nou ja, nee, het komt dan weer terug op wat je eerst zei. Dat als er langer achter die V, dat je meer nog een lettergreep achter die V zet, dan zou je er een F van maken. Maar... Nou ja, het zou kunnen zijn dat de taal zo werkt. Maar wat Klaartje zei, dat de V niet aan het einde van een lettergreep zou kunnen staan en dat het vroeger begrafenis was, dat klinkt dan wel logischer.
1: Ja, dat is waar. Dat heb ik ook gehoord. Dat klopt. Die V komt in die combinatie niet voor.
0: Nee.
1: Dat is juist.
0: Ja. Nou, dan zal het een combinatie zijn.
1: Ja, ja, het is een combinatie.
0: Ja. Mag ik, John, zal ik nog even beginnen over droefenis?
1: Ja, droefenis.
0: Met een F?
1: Dat is met een F, ja.
0: Waarom?
1: Dat is altijd met een F geweest. Dat is één zelfstandig naamwoord.
0: Droefenis?
1: Ja. Ja. Dat is één zelfstandig naamwoord.
0: Ja, maar ik denk dat hetzelfde geldt voor erfenis.
1: Die kent geen...
0: Droeven, daar komt geen werkwoord bij kijken.
1: Nee.
0: Nee.
1: Maar dat heb je bij erven wel.
0: Ja.
1: Erfde, geërfd. En dan krijg je geërfd weer met een F.
0: Ja. Gekkigheid eigenlijk. Je zal maar Nederlands moeten leren.
1: Ja, nou, er zijn veel discussies. Ik weet niet of je wel eens naar de taalstaat luistert.
0: Ja.
1: Dan hoor je de meest gekke dingen. Maar, en een taal is ook levend, hè?
0: Dat is waar. Ik denk dat we wel...
1: Men heeft tegenwoordig de neiging om van veel sterke werkwoorden zwakke werkwoorden te maken.
0: Oh ja. Maar ik denk ook dat we er naartoe gaan dat begrafenis met een V gewoon goed gerekend wordt.
1: Begrafenis met een V, dat wel. Maar dat is ook een zelfstandig naamwoord.
0: Ja, maar dat is niet met een V.
1: Begraaf. Nee, daar is die F in de plaats gekomen, inderdaad.
0: Ja. Ja. Gekkigheid.
1: Ja, nou ja, ik zeg het. Taal is niet altijd logisch. Ik bedoel, nee. Als je hebt woorden in het Nederlands. Daarom werkt die AI altijd niet erg. Weet je hoeveel betekenis een loper kan hebben?
0: Ja, nou ja, zo kunnen we. Zo, ja, dat is wel een mooie. Die ga ik onthouden. Nou, dankjewel, John. Sand erover.
1: Ja, doe me.
0: Doeg.
1: Doeg.
0: 0800-1121. Oh jongens, wat gaat de tijd snel. Ja, ik was even in gesprek met iemand. Harry.
2: Ja.
0: Hallo. Hi.
2: Ja, ooit moet de eerste keer zijn. Dat is vandaag dan, hè.
0: Ja, ging het niet meer?
2: Jawel hoor.
0: Oh, gelukkig.
2: Nee, ik vind dat je een leuk programma hebt. En ik luister er altijd met veel genoegen naar. Want ik ben rond dat tijdstip ben ik altijd kranten rond aan het brengen.
0: Oh.
2: Dus dat luistert dan lekker.
0: Wat fijn.
2: Ja. En ik heb me kostelijk zitten vermaken over al die uitleggen wat betreft begrafenis en begraven.
0: Nou.
2: In mijn optiek is het niet zo moeilijk. Je schrijft het zoals je het zegt.
0: Nee.
2: Begrafenis schrijf je heel duidelijk met een F, omdat die ook als F, als een F klinkt. En bij begraven klinkt het als een V. Dat is net zoiets als bij bewijzen en bewijs. Bewijzen.
0: Oh, dan gaan we de S erbij halen.
2: Maar daarover genoeg gezegd.
0: Okay.
2: Ik wilde eigenlijk omdat ik het antwoord op de crypto weet.
0: Ik accepteer hem, maar ik verhoog hem met het werkwoord kruisen.
2: Dat mag.
0: Dat is met een S.
2: Ja, dat weet ik. Maar waarom de tafel zo in elkaar?
0: Ja, maar het is natuurlijk... Nee, maar je kunt
2: er uren over debatteren.
0: Nou, precies. Maar je kunt niet zeggen dat je begrafenis met een F uitspreekt. En dat je het daarom zo schrijft. Want het kan ook andersom zijn dat je het, het zo uitspreekt omdat je het zo schrijft.
2: Ja, dat kan.
0: Goed, maar daar belde je niet voor. Jij belde voor...
2: Nee, daar belde ik niet voor. Ik belde voor het antwoord op de crypto.
0: Juist, om door te mogen gaan. Betaal je speelgoed. Ja.
2: Tol, hè? T-O-L.
0: Hoe verzin je het?
2: Ja, hoe kun jij zo'n vraag stellen?
0: Ja, want je betaalt natuurlijk tol en speelgoed is ook tol. En kom je wel eens in België?
2: Ja, ik ken de actualiteit.
0: Ja.
2: Ik weet dat we daar in de toekomst tol moeten gaan betalen. Willen we in België rondrijden. Ja.
0: Nou ja, precies. Dus als je dat nog van plan was, reken er dan eventjes op.
2: Regelmatig, helaas.
0: Ja, maar geldt het dan ook voor jou? Moet jij tol gaan betalen in België? Kom je over die wegen?
2: Nou ja, ik rijd regelmatig naar Frankrijk, omdat daar mijn voormalige huisgenoot sinds een jaar woont. En ik daar een hele hechte band mee heb.
0: Oh.
2: En zodoende bezoeken we elkaar nog frequent.
0: Ach, wat leuk.
2: Ja, absoluut. Nou, absoluut.
0: Gaat
2: en dat mag wat kosten.
0: Ik wou net zeggen, het gaat ook wat kosten. Maar goed, ja. dat merk je dan vanzelf wel. Ja. In ieder geval, mag je nu kiezen tussen de Max Sokken of het Max Kaartspel?
2: De sokken graag.
0: De sokken. Het kan zijn dat Daphne van de Postkamer zeg maar op vakantie is. Dan duurt het even.
2: Niet ergens.
0: Maar ik zet je op de verzendlijst. En zodra ze gebreid zijn, komen ze je kant op.
2: Geweldig.
0: Oké, okay, gefeliciteerd, hè?
2: Dank je.
0: Joe, doeg.
2: Doeg,
0: Harry. Ja, en dan komen we alweer aan het einde. Dat betekent dat ik contact zoek met onze Bagheera, want die houdt op de sociale media en in de chat in de gaten of er nog antwoorden komen. En we kunnen het, denk ik, vrij kort houden, want ik mis eigenlijk nog maar, even kijken, 2-3 antwoorden. Wat heb je voor me, Bagheera? Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nou, ik ga toch eerst even door op de begrafenis, hoor.
0: Oh, oké, okay. Ja.
3: Want ik krijg echt van alle kanten door dat het op neerkomt dat het gaat om het woordje nis. En omdat er geen E voor de S staat, komt er dus bij begrafenis een zachte F.
0: Wacht even, en omdat er geen E
3: voor de S staat, dus een I, maar in plaats van een E, komt er een zachte F daarvoor. En dat is al echt in de middeleeuwen zo ontstaan en nooit aangepast.
0: Dus dan heb je het over begrafenis. Dat oorspronkelijk het woord was. Of was het wel begrafenis al?
3: Ja, later zijn ze bij de spelling de E mee gaan tellen bij
0: ja,
3: nis.
0: En zie je wel.
3: En was het dus nis. En dan, en daar is dat ontstaan. Dus je hebt dus droevenis, erfenis, begrafenis. Dat soort hele oude woorden, die schijnen dus op dan met een F te worden geschreven.
0: Tuurlijk. Om het makkelijk te maken. Ja.
3: Over die oude, over die seksostessen op leeftijd.
0: Wat?
3: Die seksostessen, die oude hoeren.
0: Oh, ja. Ja, sorry. Ja.
3: Ja, je zei het perfect, hoor. Het is ontstaan, volgens de etymologiebank is het ontstaan in 1910. En is het inderdaad dat de dames gewoon langdurig zaten te praten over koetjes en kalfjes.
0: Ja, dus als ze even niks te doen hadden.
3: Ja.
0: En waarschijnlijk hebben oude hoeren dan nog minder te doen dan jonge hoeren.
3: Daar mag ik dan wel van uitgaan.
0: Ik denk dat dat automatisch wel de conclusie kan zijn, ja.
3: Parlementaire enquête.
0: Ja.
3: Er zijn inderdaad in het verleden, vooral toen met die enquête bouwnijverheid, zijn de mensen daarna door het Openbaar Ministerie vervolgd wegens het mijneed. En die zijn ook echt veroordeeld.
0: Oh.
3: Dus dat kan.
0: Nijverheid, oké.
3: Okay. Ja, er is ook blijkbaar een enquête in geweest in 2002.
0: Oh, dat wist ik niet, ja.
3: Ik ook niet, ik krijg het ook gelukkig allemaal door.
0: Ah, gelukkig.
3: Je moet in principe antwoord geven op de gestelde vragen, tenzij je jezelf in een kwaad daglicht stelt of als je je mag beroepen op een wettelijk beroepsgeheim, zoals notaris en artsen.
0: Ja, maar je kunt dus niks doen als iemand zegt van dat weet ik niet precies, of 17 keer een soort van ander antwoord geeft.
3: Dan schijnt de voorzitter wel aangifte te mogen doen wegens het onttrekken aan het enquêterecht, en dan kan de Openbaar Ministerie wel vervolgen.
0: Oké, maar dan moeten ze dus en bewijslast verzamelen.
3: Waarschijnlijk en dan wordt dat eerst zo problematisch om dat te bewijzen dat dat weer niet gebeurt. Maar
0: nee.
3: Juridisch gezien zou het kunnen.
0: Ja, dat is het, denk ik, dat die bewijslast natuurlijk. Ja, dan moet je eigenlijk alle uitkomsten van de enquête al hebben, waarin iedereen alles al wel verteld heeft. Dan kun je ook, dan heb je ook meteen de bewijslast. Maar ja, ze vertellen niet alles. Ja.
3: En dan tenslotte voor Annelies, ja, wij hebben het nummer ook niet herkend, maar we hebben wel het kanaal, radiokanaal gevonden waar het nummer dan waarschijnlijk op staat. En die staat natuurlijk weer op Facebook vermeld.
0: Ah, wat goed. Ja, dus dat was dat Stingray, maar dat heeft ze natuurlijk al. Ik kreeg wel van heel veel mensen het advies door. En toen dacht ik, ja, grappig, dat hadden we natuurlijk ook zelf kunnen verzinnen. Om vooral eventjes Shazam te downloaden of iemand te vragen om dat met Shazam, zodra je het hoort, eventjes meteen eventjes je telefoon erbij, want die herkent vaak een melodietje. En dit, ja, we hebben het geprobeerd met het stukje piano van Annelies, maar het is niet gelukt.
3: Helaas.
0: Dankjewel, Bagheera. Tot gauw weer.
3: Jo.
0: En jij thuis, bedankt voor je vragen en je antwoorden natuurlijk, maar vooral voor het luisteren. Tot volgende week.
4: Samen Max. NPO Radio 1.
5: Samen met het NOS-journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de rechtszaak worden specifiek 2 oud-medewerkers van Apple aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte vervolgens over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder andere staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf Nassau, de hoofdstad van de Bahama's. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van de crash bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste daar op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een lichte blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. En die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Teddy Tops.
6: Dit is een uurcultuur van zaterdag 11 juli. Voor de 2e keer dit jaar gaat vandaag het hitteplan in. Terwijl vakantiebestemmingen in vlammen opgaan. En dus smeren wij ons duimendik in, drinken we sloten water en springen we in die sloten. Terwijl de vissen boven om lucht happen. En dus begin ik deze ochtend met Naakt van Vicky Franke. In het donkere water zwom ik naar de wilde paarden. Jij twijfelde of je me achterna moest komen, zei je later. Nee, als ik dan toch verdrink, dan liever niet samen. Ik speelde met mijn leven omdat ik wilde dat je wist wat er op het spel stond en hoopte dat ik je won. Maar ik zonk niet, ik zwom. En jij gaf licht zoals je daar stond. Niet lang daarna glommen je ogen van de verte die je voor jezelf had bedacht. Je gaf me een lode kistje met een slot erop en de opdracht niet op je te wachten. Het komende uur ga ik met een maker in gesprek om die helemaal uit te kleden en te bevragen. Wat moeten we deze week zien, horen, doen? Naast mij aangeschoven is cabaretier en theatermaker Bibi Roos. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Bibi studeerde Writing for Performance aan de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht. En was vervolgens te zien op Lowlands, Oerol. Stond als Funny Bergman in 2025 voor het eerst op de parade. Dit jaar deed ze mee aan De Slimste Mens en tekende bij Das Mag voor haar debuutroman. En nu staat ze weer op de parade als Funny Bergman met de voorstelling Too Fast, Too Funny. Bibi Roos werd in 2001 geboren in Amsterdam.
7: Ja.
6: Welkom.
7: Dank je. Ja, dit klopt allemaal. Dit is wie
6: feitelijk,
7: ik ben.
6: Ja. Dit zijn de feiten.
7: Ja.
6: En wanneer werd, want jij werd geboren in 2001 in Amsterdam. En waar en wanneer werd Funny Bergman eigenlijk geboren?
7: Ja, daar zijn natuurlijk verschillende origin stories voor. Dat vind ik ook leuk om over na te denken. Maar heel technisch gezien werd Funny geboren tijdens mijn afstudeerjaar. Als mijn afstudeerproject eigenlijk. En Funny zelf als personage bestaat al zolang als ik er ben. Want funny is ook een soort een kant in mezelf die ik wilde ontgrendelen. Ja, middels een kunstvorm. Dus het is dat allebei, denk ik.
8: En dus bij, als afstudeerproject, waar kwam die wens uit? Of?
7: Ja, ik studeerde dus af van de Writing for Performance, waarbij je eigenlijk afstudeert met een scriptie en een avondvullend stuk. Dus je schrijft gewoon de tekst voor een avondvullend stuk. En ik dacht eigenlijk, oh ja, shit, hier zit niemand op te wachten. Mijn avondvullende stuk, waar moet ik dat kwijt? Kan ik dat ooit aan iemand laten zien? En is dat wat ik nu heel graag wil maken? Dus ik wilde wel heel graag die avondvullende versie maken. Maar ik wilde ook iets maken waarbij ik wat meer kon laten zien. Dus toen heb ik eigenlijk een deel van dat afstudeerwerk omgevormd tot iets wat daadwerkelijk te spelen was. En omdat het toen al het project Funny Bergman was, heb ik ook gedacht, ja, dan moet ik dat dus ook zelf doen. Want ik bedacht eigenlijk Funny als een manier om te durven spelen, omdat ik daar ook een beetje gecompliceerde verhouding mee heb. Ik vind het en heel erg interessant en tegelijkertijd heel erg moeilijk. Omdat ik het, ja, ik heb soms moeite met mezelf in de kijker spelen en tegelijkertijd vind ik het heel interessant. Dus ik wilde iets bedenken wat dat kon ondervangen voor mezelf.
8: Als een soort hulpstuk.
7: Ja, en daar was Funny voor in eerste instantie. Om een soort masker op te werpen om iets uit te proberen. En toen is eigenlijk veel sneller dan ik dacht, is dat gaan rollen, waardoor ik nu veel aan het spelen ben. Wat ik geweldig vind en heel erg leuk en ook heel interessant. Maar niet per se hoe ik het had gepland. Ik dacht gewoon, oh, dat doe ik een keer. Om dat te kijken hoe dat is. Kijken of ik dat kan. Kijken of ik dat nog kan. Want ik deed dat voor de opleiding wel veel. Maar ja, dus zo is dat eigenlijk een beetje.
8: Dus je stond al op het podium voordat je. Op wat voor podia stond je
7: dan? Ja, ik had op een gegeven moment een cabaretduo samen met mijn beste vriendin uit mijn straat. Toen ik opgroeide. En toen mochten we mee met Sarah Kroos op een soort van leesvoorstellingen-tour. Waardoor we eigenlijk al best wel snel veel vlieguren konden maken. En gewoon dingen mochten uitproberen. Dus ja, we kregen gewoon de kans om veel te spelen in dan zo het kleine zalencircuit. Wat natuurlijk super vet is, want ik was toen zo, ja, ik denk 16. Dus dat was gewoon heel erg cool dat ik een soort theaterervaring kon opbouwen. En daar is ook mijn liefde voor het verhaal nog veel meer gegroeid. En ook in het begin denk ik ontstaan.
8: En hoe maakte je dan in het begin, dus voordat je wist hoe je een verhaal moest maken, hoe maakte je toen verhalen?
7: Nou, ik was,
8: waar ging het dan over ook?
7: Ik was heel erg gefascineerd gewoon door het theater in het algemeen. Dus ik vond het heel erg leuk om daarmee te spelen. Om te kijken van, oh ja, hoe praat je met een publiek? Hoe kijk je naar een publiek? Kan je ze dingen vragen? Of wanneer lachen ze ergens om? Wat dus niet per se het meest intelligente materiaal was, maar een soort manier om te kijken wat het theater is als je daar zelf eigenlijk juist vrij weinig kennis van hebt. Dus ja, ik wist denk ik niet zo goed hoe een soort de dramaturgie van een verhaal werkt of wat de opbouw daarvan is. Maar je leert natuurlijk door dat te doen eigenlijk al heel snel wat er wel en niet werkt. Dus dat is gewoon een super waardevolle.
8: Waar kwam je achter? Wat wist je nog niet?
7: Alles natuurlijk. Alles. Ja, want we speelden toen natuurlijk ook veel samen. Wat ook geweldig is, maar ook iets wat je echt moet trainen. Ik had eigenlijk weinig spelervaring. Ik had toneellessen gevolgd als kind. Maar daar hield het dan ook wel op. Dus ik leerde eigenlijk vrij snel dat het theater en heel erg instinctief is. Dus dat gaat echt over een soort de impulsen die je hebt op de vloer. En dat het tegelijkertijd ook echt training is. En dus ook echt hard werken om je te willen inlezen in wat er voor jou gemaakt is. En daar was ik eigenlijk nog nooit mee bezig geweest. Ook niet voordat ik op de opleiding kwam. Dus op die opleiding ging er in één keer een hele wereld voor me open aan wat er allemaal voor mij was. En welke voorbeelden er zijn. En wat je allemaal kan doen.
8: En was er, want nu sta je dus weer als Funny Bergman op het podium. Was er een voorbeeld toen je dacht van, ik heb eigenlijk iets nodig, een soort vehikel, een soort alter ego, om het zelf te kunnen gaan zijn?
7: Een voorbeeld in de alter ego wereld?
8: Ja.
7: Nou, ik heb daar ook wel in mijn scriptie een paar dingetjes over geschreven, omdat ik natuurlijk ook wilde uitzoeken, oh ja, waar komt die drang in mezelf vandaan? En mijn conclusie is eigenlijk geweest dat iedereen die op het podium staat een bepaald alter ego aanhoudt. Namelijk de podiumpresentatie. Wat je daar doet is altijd anders dan hoe je in de werkelijkheid bent. Ook als die twee heel erg dicht bij elkaar liggen. Dus voor mij zit het voorbeeld, of de manier waarop ik kijk naar de voorbeelden die ik heb, veel meer in een soort algemene switch tussen wat je op het podium laat zien en wat er daadwerkelijk met jouzelf aan de hand is, dan dat er één iemand is waarvan ik denk, oh ja, die heeft dat echt heel goed gedaan. Maar bijvoorbeeld, heel erg basis, André van Duin is natuurlijk iemand die dat heel erg goed kan en die ook helemaal niet André van Duin heet. Overigens. Dus ook dat is gewoon ja een podium persona. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Donny Ronnie, Stefano Keizers, Tineke Schouten doet dat ook. Al die typetjes hebben ook allemaal eigenlijk een los leven. Maar ik denk dat al helemaal in de comedy en in het cabaret eigenlijk iedereen dat wel doet. Ook als het verhalen zijn die heel erg uit de werkelijkheid komen, zit er natuurlijk altijd een soort een dramaturgie op. En een soort theatrale mal omheen.
8: Ja, ja en soms vallen mensen juist weer helemaal. Ik moest ook denken aan, ik ben ook iemand anders als ik natuurlijk hier zit.
7: Ja.
8: Of wanneer ik boodschappen. Of nou, boodschappen is misschien, dan ben ik misschien niet heel erg bezig met.
7: Boodschappen ben je altijd heel weird. Het is iets totaal anders.
8: Ja, ik loop op mijn handen. Dus. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld de Belastingdienst bel, dan heb ik een heel andere stem dan nu.
7: Ja, natuurlijk. Ja. Ja,
8: dus je bent natuurlijk de hele tijd aan het switchen van oké, in welke rol zit ik nu? Welk verhaal wil ik vertellen?
7: Ja.
8: Hoe wil ik overkomen?
7: Ja, en ik denk dat zo'n alter ego een veel bewustere manier is om daarmee om te gaan. Of dat ik dan voor mezelf ook makkelijker kan kiezen wat dat is. Terwijl nu natuurlijk ben ik en helemaal mezelf, maar ook een soort heel erg aan het opletten van, oh ja, welke vraag stel jij? Wat wil je dan horen? Of zo. Terwijl dat. Ja, misschien niet per se is hoe ik me in een natuurlijker gesprek tot jou zou verhouden.
8: Ja.
7: En toch is het allebei heel erg ik.
8: Ja.
7: Dus ik denk dat het die fascinatie is waaruit dit ontstaat. Of zo, waaruit dit voor mij is ontstaan.
8: Het is Too Fast, Too Funny.
7: Ja.
8: Is vanaf 16 juli weer te zien. Je hebt hem al gespeeld op de parade. En op 16 juli begint het weer in Den Haag. Wat gebeurt er daar? Zullen we bij het einde beginnen?
7: Ja hoor, ja, dat is goed. Ja, kijk, het einde en het begin lijkt heel veel op elkaar. Dus je zou kunnen zeggen dat we bij het begin eindigen en eindigen met het begin. En wat ik eigenlijk probeer is. Ik probeer in die voorstellingen een soort taal te geven aan wat er met je gebeurt als je jezelf opdeelt in een versie die het alleen maar goed moet doen en een versie waarmee het eigenlijk niet goed gaat. En dat gaat ergens dus ook over de soort bipolariteit binnen de wereld. Dus dat er inderdaad een versie van jezelf is die je presenteert en een versie die je moeilijker presenteert. En dat we het moeilijk vinden om het over moeilijke dingen te hebben. Terwijl het erover hebben misschien wel de enige manier is waarop daar verlichting in ontstaat. En dat is eigenlijk in een half uur probeert Funny zo snel mogelijk zoveel mogelijk informatie over zichzelf en de staat van de wereld tegelijkertijd op het publiek af te vuren. En dat is eigenlijk een soort taalzoektocht. Ik speel veel met dat dingen tegelijkertijd aan de hand zijn. Met de gelijktijdigheid en de verschillende manieren van het interpreteren van dingen die iemand zegt. Dus ik herhaal veel ook. Waardoor ik hoop dat er een soort lichtje gaat branden bij de mens van, oh ja, wat betekent het daadwerkelijk als ik dit en dit zeg? En dat is eigenlijk het idee geweest.
8: En ik vind het leuk want ik heb de vorige voorstelling ook gezien van je, dat Funny ook heel erg zoekt naar bevestiging van het publiek.
7: Ja, totaal.
8: De hele tijd op zoek naar, toch? Dit herken je, toch?
7: Ja.
8: Dat is de hele tijd wat ze doet, toch?
7: Ja. Toch? Ja. Ja, maar het is.
8: Is dat zo? Waarom ben je zo op zoek naar die bevestiging?
7: Ik vind dat grappig. Ik vind dat gewoon echt leuk. Ik vind het ook leuk omdat ik het heel belangrijk vind om te erkennen dat je met allemaal mensen in een zaal bent gaan zitten. En dat het eigenlijk een super uitzonderlijke ervaring is. Dat iedereen heeft gekozen om daar naartoe te gaan. Ze weten misschien niet precies waar ze naartoe gaan, maar ze zijn er wel allemaal. En dan is dat ook een soort. Bijna een soort machtsspelletje wat er daar ontstaat. Dus elke keer dat ik vraag om bevestiging, ben ik en heel erg oprecht geïnteresseerd in... hey, hebben jullie dit ook? Gebeurt dit voor jullie ook? En tegelijkertijd ben ik ook de mensen naar me toe aan trekken, hopelijk. Waardoor ze gaan meedenken. Of waardoor ze gaan mee kunnen in de gedachtenstroom die ik daar probeer op te voeren. Dus het is en een middel en een echte vraag. En dat vind ik zo leuk aan het theater. Dat je daarin de mogelijkheid hebt om heel direct in contact te staan met mensen. Dat is gewoon vet en super uitzonderlijk.
8: Ja, en heel spannend. Want als mensen zeggen nee, dat heb ik niet.
7: Ja.
8: Dan sta je daar.
7: Ja, en dat vind ik ook, dat risico fascineert me totaal. Ik vind het ook echt leuk als een grap niet valt. Of leuk als mensen ongemakkelijk worden. Of als het net te lang duurt voordat er een soort nieuwe scène inzet. Daar zit voor mij, in dat ongemak zit gewoon super veel plezier eigenlijk.
8: En je hebt een persona gecreëerd. Die natuurlijk ook dicht bij jezelf ligt. Maar waarin verschillen jullie?
7: Ik denk, Funny is een soort de personificatie van de ontremming. Dus dat is een ontremming die ik in mezelf wel herken, maar waar ik zeker niet elke dag mee in contact kom. Ook omdat ik natuurlijk gewoon gesocialiseerd ben. En ik denk dat Funny dat niet is. Dus dat hij inderdaad, en dat constant vragen om bevestigen, maar ook dat heel erg afvuren op iemand, dat is iets wat ik van nature niet zo doe. Ik luister eigenlijk ook vrij graag. En ik vind het ook leuk om lang na te denken. Terwijl Funny gaat. Zij roept. En gaat gewoon allerlei dingen doen de hele tijd. Dus het is ook iets wat ik echt zo'n beetje in haar benijd of zo. Waarin ik ook merk, ook daarom heb ik dat bedacht. Omdat ik dat ook helemaal mezelf wil toestaan.
8: Ja, precies. Het is een soort rem die je daar afhaalt.
7: Ja.
8: Tijdelijk.
7: Ja.
8: Is het soms is het moeilijk om dat weer uit te zetten?
7: Nee, omdat ik denk dat is omdat het echt zo'n gekozen vorm is. Dus dat ik heel erg voel, wat het ook een beetje moeilijk uit te leggen maakt, maar dat ik voel de kunstvorm, wat dan een beetje chiquer klinkt, maar die ik bedrijf is Funny Bergman. Dus dat is niet per se cabaret of kleinkunst of iets anders. Het is een stukje performance voor mij. Dus ik kies heel erg wanneer ik dat aanzet en wanneer niet. En ik denk dat wanneer ik mijn, gewoon als Bibi, mijn soort van podiumpresentatie aanzet, dat er altijd wel iets van Funny in zit. Omdat dat heel erg naar buiten gekeerde is. Maar de Funny Bergman in mij, die laat ik zeker niet te pas en te onpas los. Nee, dat zou ook heel gevaarlijk zijn, denk ik.
8: Ja, als jij boodschappen gaat doen, dan doe je dat als Bibi.
7: Ja, want anders zou ze gek gaan. Die steelt alles. Dus ja, dus is niet goed mee, hoor.
8: En je zegt van, die zat altijd al wel in me. Dat ongeremde zat er altijd al wel in. Heb je dat dan heel lang weggestopt? Of heb je dat lang moeten negeren? Of?
7: Nou, ik denk dat ik er moeilijk mee in het reinen kon komen dat dat aan de hand was. Omdat op een veel persoonlijker vlak besta ik ergens ook uit twee kanten. Ik heb een vrij neerslachtige kant en een vrij ontremde kant. En ik denk dat die ontremming, of wat ook iets destructiefs heeft, dat ik dat heel lang heel verdrietig heb gevonden om daarmee in contact te staan. Dus je leert je daaraan aanpassen.
8: En die ontremming is destructief, maar je kunt het ook juist zien als iets heel vrolijks.
7: Ja, en het is maar dus het voelt... echt allebei.
8: Ja.
7: Wat me er ook weer aan fascineert, omdat het dan dus ook bijna een kwestie van perspectief wordt in sommige gevallen. En ik denk ik vind het soms moeilijk om te pinpointen wanneer dat dan de negativiteit ingaat of zo. Dus daarin is dit ook een soort middel om met dat deel van mezelf om te kunnen gaan, zonder dat dat destructief wordt.
8: Ja. Kun je daar een voorbeeld van noemen?
7: Zonder dat ik dus helemaal de diepe zelfanalyse in moet gaan middels de kunst, heb ik denk ik op dit moment een manier gevonden waarop ik kan analyseren en kan uitzoomen. Zonder dat het hyperpersoonlijk is altijd. Dat vind ik een heel, heel fijn en vrij gevoel. Dus ik kan binnen Funny dingen kwijt over mezelf, waarop ik vervolgens persoonlijk niet altijd bevraagd hoef te worden.
8: Ja.
7: Dat is natuurlijk een enorme vrijheid.
8: En veilig.
7: Ja.
8: Ja. Want je bouwt een muurtje eigenlijk om.
7: Ja. Ja, en tegelijkertijd is dat natuurlijk ook ergens onveilig. En daarin zit voor mij waar het een soort. Waar het en schuurt en waar het daadwerkelijk iets kunstigs wordt. Namelijk, ik zet mijn eigen verhaal en mezelf ook op het spel. Maar ik vind het belangrijk, ook voor het publiek, om dat te doen op een manier die niet. Die niet pijnlijk is. Of ik wil niet dat het publiek denkt dat ik de hele tijd aan het lijden ben. Ik als maker, ik moet lijden en dan pas kunst maken. Want daar geloof ik ook niet in. Ik geloof erin dat de kunst een middel is om te gaan met heel veel dingen. Maar dat het geen therapie hoeft te zijn.
8: Nee.
7: En daarin zit gewoon heel veel schoonheid en hoop. En daar wil ik eigenlijk van uitgaan met alles wat ik maak.
8: Ja. En want de in Too Fast Too Funny gaat het ook over de wereld en over jezelf. Want je belandt op de crisisdienst.
7: Ja.
8: Wat gebeurt daar? Wat gebeurt er op zo'n crisisdienst?
7: Binnen het verhaal of in het algemeen?
8: Binnen het verhaal?
7: Kijk, ik heb eigenlijk in de verhaalstructuur kies ik ervoor om Funny naar de crisisdienst te laten gaan. Maar we weten eigenlijk niet wat er daar gebeurt. Dus precies. Het is een moment van niks eigenlijk. Het is het moment tussen naar de huisarts gaan en aangenomen of opgenomen worden in de crisisdienst. Dus dat is eigenlijk het moment dat je de ruimte krijgt om te reflecteren op wat er precies is gebeurd. En hoe je van de ene situatie in de andere bent beland. En daar ligt ook het centrale conflict van de voorstelling. Namelijk, hoe kan het dat het ene moment heel erg dit is en dan in één keer heel erg dat? Was het dan niet allebei tegelijkertijd de hele tijd aan de hand? Dus het is, ja, ik ga eigenlijk op zoek naar een manier om dat hele verdrietige en zware te verenigen met een soort lichtheid van het wordt beter. En om op zoek te gaan naar een manier om die twee zo erg met elkaar te verenigen dat ze eigenlijk hetzelfde zijn geworden. En dat is het experiment, ja, denk ik.
8: Ja, en het lijkt alsof jij dus ook op die manier, op dat niveau, in gesprek bent met Funny.
7: Ja.
8: Maar waar is dit idee ontstaan voor het? Waarom wil je het hier over hebben? Je zegt, ik ben zelf ook. Het kan best zwaar zijn. En
7: ja. Ja, ik wilde het er graag over hebben, omdat ik al een tijdje hier zelf mee zat. Gewoon persoonlijk. En ik zocht naar een manier om dat verhaal te vertellen. Zonder dat ik dat voor mezelf onnodig zwaar maakte. Terwijl er wel een soort zwaarte in zit. Die ik ook niet wil ontkennen of zo. Maar ik zocht naar een manier om daar iets over te maken dat behulpzaam was in plaats van alleen maar zwaar. En behulpzaam voor mezelf, maar ook behulpzaam voor iemand die dat ziet. Dus dan kom je al heel snel in een soort, hoe maak ik dit verhaal begrijpelijk? En dus ontspoort het ook daarin, in de voorstelling. Hoe leg je iets uit wat moeilijk uit te leggen is? Hoe leg je uit dat het niet goed met je gaat als je daar zelf nog geen taal voor hebt gevonden? En dus probeer ik middels de taal zoveel mogelijk en zo snel mogelijk door elkaar heen te schakelen om op zoek te gaan naar wat er gebeurt als je er een keer echt eerlijk over bent. En dat is natuurlijk iets wat me wel ook aan het hart gaat, want ik vind het belangrijk om verhalen over mentale gezondheid met zorg te vertellen. Omdat ik het ook in mijn eigen leven ken. Dus ik vind het belangrijk om daar met zorg mee om te gaan. En tegelijkertijd om de vrijheid te voelen om daarin iets uit te proberen.
8: Ja, en dat heb je dan in een heel hete tent op de parade al, ja, al mogen doen.
7: Wat natuurlijk gestoord klinkt als je het zo zegt. Ja, probeer dat daar maar eens een soort over te brengen. En dat is ook de uitdaging. Dat is ook, ja, dat is ook leuk aan zo vaak zo'n voorstelling spelen. Dat je de kans krijgt om elke keer opnieuw te testen van, oh ja, wat werkt er? En wat werkt er specifiek voor deze mensen die er nu zitten? Dat is natuurlijk eigenlijk magisch, dat, ja, je die kans krijgt.
8: En het vorige hitteplan heb je dat dus al gedaan. Mm-hmm. Wat kwam daaruit? Hoe?
7: Veel zweet, met name. Ik denk, de voorstelling waarmee ik begon is anders dan de voorstelling die het nu is. Omdat je natuurlijk ook er gewoon op ingespeeld raakt, heel, heel feitelijk. Maar ook omdat je heel erg geconfronteerd wordt met wat er wel en niet werkt en wanneer je dat wil. Dus als ik wil dat een grap doodvalt, maar er wordt gelachen, is dat natuurlijk eigenlijk niet gelukt. Dan kan ik daarna gaan kijken, oh ja, moet ik daar dan in aanpassen?
8: Heb je die vaker? Dat je denkt, oh shit, ze moeten lachen?
7: Ja, nou ja, ik vind het vooral grappig als mensen moeten lachen om iets wat ik echt heel erg meen. Dus hoe eerlijker ik word, hoe meer mensen soort gaan lachen. Dan denk ik, oh, oe, daar moet, ja, of dit is de kunst, I guess. Of ik moet even kijken hoe ik dit plaats. Want ik heb ook de hele tijd, ik heb constant het gevoel dat ik het allemaal heel erg aan het leren ben. Waarvan ik ook hoop dat ik dat nooit kwijt hoef te raken. Want dat is de allerleukste manier, denk ik, om iets te maken. Dat ik elke dag opnieuw een soort leer, oh ja, zo moet ik met mijn eigen materiaal omgaan. En ook zo kan het publiek ermee omgaan. Dus ik vind het ook een gedeelde verantwoordelijkheid van mij en het publiek om het leuk te maken. Ja. In zo'n zaal.
8: Ja, in zo'n zweethut.
7: Ja, ja, dus als iedereen er helemaal doorheen zit door de hitte en het is allemaal zwaar en je kan hier niet op focussen. Nou, ik ook niet. En we zijn hier nu samen. Wat gaan we doen?
8: Ja.
7: Ja.
8: En is er iets wat je nu, want je zegt, nee, je bent dus altijd aan het leren, de voorstelling verandert ook heel erg.
7: Ja.
8: Kun je eens een voorbeeld noemen van wat er nu uitgaat of hoe nu?
7: Ja, zeg maar, teksttechnisch verandert het natuurlijk de hele tijd heel veel. Want ik ben ook soms een beetje aan het riffen. Gewoon ja, rare dingen aan het uitproberen. Maar voor mij is het nu nog een kwestie van uitzoeken welke herhaling noodzakelijk is en welke niet. En tot nu toe heeft dat heel erg verschild per voorstelling. Maar er zit natuurlijk voor mij nu de grootste ruimte qua spelen in waar de stilte zitten. Want dat weet ik eigenlijk nu nog niet zo goed. Ik denk wel dat die belangrijk zijn.
8: Ja, en Too Fast, Too Funny, ik moest ook denken aan, het heeft ook iets met snelheid en met soort actiefilm te maken. Ook omdat je inderdaad heel veel stopt in een half uur tijd. Ja. Heeft Funny ook haast?
7: Ik denk dat haast is de noodzaak van het vertellen van het verhaal. Dus als je echt het gevoel hebt dat je iets heel snel of heel graag duidelijk wil maken, ga je dat denk ik met veel meer urgentie en dus snelheid doen. De drang om het verhaal goed te vertellen vanuit mezelf heb ik vertaald in snelheid in Funny. Dat is denk ik wat er is gebeurd.
8: Als ze achter zichzelf aan struikelt.
7: Ja, wat ik wel persoonlijk heel erg herken, dat doe ik ook met enige regelmaat.
8: Ja?
7: Ja.
8: Wanneer, bij welk verhaal dat je wil vertellen, krijg je haast?
7: Ik krijg haast als het gaat over dingen waar ik me boos over maak. En dat zijn best veel dingen. Ik krijg haast als ik veel nadenk over bijvoorbeeld de manosfeer. Daar ga ik echt meteen helemaal gek op. Of ik krijg soms haast als ik het over voetbal heb. Ik krijg haast als ik het heb over dingen die ik echt heel leuk vind. Krijg ik haast als ik het heb over Dolly Parton. Dat zijn allemaal dingen die en aan de ene kant een beetje oppervlakkig voelen. Aan de andere kant mij heel veel aangaan.
8: Ja.
7: Dus alles wat me aangaat, daar word ik enthousiast van. En dat wordt, dat wordt haast, ja, denk ik.
8: En wordt dat dan ook meteen funny of wordt dat gewoon,
7: ja,
8: ik met haast?
7: Er zijn daar natuurlijk meerdere versies van. Ik met haast is ook soms gewoon ik met chaos.
8: Ja.
7: Wat dan weer een beetje op funny lijkt. Terwijl funny met haast is natuurlijk ook nog steeds een spel met het publiek aan het spelen.
8: Precies.
7: Dus dat is veel meer, daar zit ook wat bewustheid in die haastigheid. Omdat zij natuurlijk ook niet echt bestaat. Dus ik kan zelf opschrijven hoe haar haast eruit ziet.
8: Ja.
7: En voor mezelf is dat natuurlijk veel natuurlijker. Want ja, ik maak het in het moment mee.
8: Ja, ja, als jij haast hebt. Nou, ik heb ook een beetje haast, want we zitten alweer op een half uur.
7: Oh, daar gaan we, ja.
4: Een uur cultuur. Teddy Tops.
8: Mocht je net inschakelen of de radio net hebben aangezet, je luistert naar een uur cultuur. Ik ben inderdaad Teddy Tops en naast mij zit Bibi Roos. En we gaan jouw cultuurtiplijst in.
7: Oh my god, leuk.
8: En ja, en dat wil ik beginnen met het nummer In Nederland mag je een vrouw slaan.
7: Ja.
8: Krijg je daar ook haast van?
7: Daar krijg ik haast van. En toch ook wel echt een blij gevoel. Omdat het vet is dat er gewoon echt een goede dance gemaakt wordt. Die hard is en protestsong is.
8: Ja.
7: Dat vind ik leuk.
8: We gaan er naar luisteren en we gaan iedereen wakker schoppen. Met ja. In Nederland mag je een vrouw slaan.

0: Was je vroeger ook een gabber?
1: Nee, niet echt. Nee, ja, ik had wel altijd een soort hardcore will never die mentaliteit. Maar ik denk dat ik niet echt... Ja, ook omdat ik daar gewoon toch net... om de prime van de gabbertijd mee te maken... was ik toch net te klein.
0: Ja, je bent echt te jong.
1: Ja, balen, vind ik zelf. Maar ja, ik denk misschien in ook in werkethiek wel. Hard, veel, lekker door. Ja.
0: Nu heb je dit waarschijnlijk ook op Down the Rabbit Hole gezien?
1: Ja.
0: Waar je ook David Byrne zag.
1: Absoluut. Ja, en allebei los van elkaar en ook op een totaal andere manier een magische ervaring. Waar dus bij Alice Osthorn van deze track toch een soort Gen Z cynisme en optimisme door elkaar heen bewoog, was David Byrne op het festival voor mij heel erg de verbinder van generaties. Met een hele positieve, hele lieve show.
0: Ja.
1: En dat, ja, ik vind dat zo'n hoopvol idee dat er mensen zijn die iets willen maken wat verbindend is en daar geen doekjes om winden. Dus niet een soort van, oh ja, ik durf niet uit te dragen dat mijn bericht is dat we aardig voor elkaar moeten zijn. Maar daar compleet transparant in zijn en daardoor heel erg aandoenlijk en slim en echt lief.
0: David Byrne draait al even mee.
1: Ja.
0: Maar is inderdaad nu heeft Amerika een utopia gemaakt. Wat ook te zien was in de zalen. Maar nu op Down the Rabbit Hole Festival. Wat mij ook een bijzondere ervaring lijkt.
1: Ja, ja, en ook gewoon vet om zo'n soort van keur aan zijn hits door te maken. Waardoor ook die show een soort dramaturgie door de tijd heen krijgt. En het is gewoon, het is slim, omdat hij dus met al die instrumenten die niet bedraad zijn met de hele band, eigenlijk een show bouwt. Waardoor hij ook dus heel erg transparant is over wat een show geven is. Dus er wordt ook live op het podium gefilmd en dat wordt dan weer achter hem geprojecteerd. Waardoor je als publiek er de hele tijd bij bent, ook op het podium bijna. Dus er ontstaat meteen een soort totale verbondenheid op zo'n veld. Dan is het ook nog muziek die over het algemeen best wel positief van toon is. En dansbaar. Waardoor iedereen ook zo, ja, toch een beetje een kumbaya-achtige sfeer kan toelaten. En ik vind dat wel heel vet als dat je lukt als artiest om mensen in die mindset te krijgen.
0: En waarom vind jij, waarom raakt die transparantie jou zo?
1: Omdat ik het echt heel erg bijzonder vind dat iemand dat durft te laten zien. En dat ik het echt heel erg bijzonder vind om ergens deel van uit te maken. Dat je toegestaan wordt als publiek, vind ik en zo'n voorrecht. En tegelijkertijd als maker heel erg inspirerend. Omdat je dan toch ook voelt dat er een soort nabijheid is in iets willen vertellen. En dat je dat misschien ook met iedereen wel deelt. Ook als niet iedereen dezelfde middelen heeft om dat te vertellen. Dus ik vind het een hele aardige manier van je podium gebruiken.
0: Ja. David Byrne heeft dit American Utopia gemaakt. Is gefilmd. En staat nog volgens mij een paar dagen op NPO.
1: Vet. Goed.
0: Het is nog heel even terug te...
1: Ja, en als je dan toch aan het kijken bent, dan zou ik ook Stop Making Sense kijken. De Talking Heads film. Echt heel erg goed en leuk. En ook wederom eenzelfde soort transparantie. Maar ook een voor mij nieuwe kijk op de gekte van showmanship. Waar David Byrne heel erg goed in is. Maar dus tegelijkertijd ook een soort absurditeit in toelaat.
0: Absurditeit, maar in een soort oprechtheid.
1: Ja, ja, ook omdat dat het oprechte vaak als absurd gezien wordt, denk ik. En het absurde heel vaak een totaal oprechte kant heeft. Want het is natuurlijk een reflectie op de wereld om je heen.
0: En die is vrij absurd.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, en tegelijkertijd is dat dus een middel om te reflecteren en ook aan anderen te laten zien dat je reflecteert.
0: Ja.
1: Wat ik ook wederom een heel erg aardige levenshouding vind.
0: Ja, we moeten meer aardig zijn. Is ja, gewoon een
1: wel
0: prima
1: echt
0: boodschap.
1: Ja. Ja.
0: Je hebt ook Tackle van Nina van Tongeren getipt. Geselecteerd op het Nederlands Theaterfestival, dus in september te zien.
1: Ja.
0: Waarom moeten we dit allemaal gaan zien?
1: Omdat het een ontzettend goed en bezield pleidooi is voor het verantwoordelijkheid nemen in omstanderschap. En ik denk dat het is niet alleen heel erg belangrijk, maar ook...

0: ook eigenlijk direct een soort call to action krijgt. En dus ook meteen iets kan doen. Dat, ja, dat is eigenlijk een ervaring die ik ook echt iedereen gun. Om de kans te krijgen om iets te doen.
1: Ja, want als je het hebt over eerlijkheid, dan is deze voorstelling dat natuurlijk ook.
0: Mm-hmm.
1: Daar wordt je heel erg direct verteld. Dit is er met mij gebeurd.
0: Ja.
1: En dit is wat je moet doen als je zoiets meemaakt.
0: Ja, en het is dus en heel erg eerlijk. En daarin dus ook glashelder. En confronterend. En dat is... wat ik er zo mooi aan vind is dat de boodschap... namelijk er gebeuren hele nare dingen met veel mensen... is natuurlijk in wezen een beetje naar. Of eigenlijk heel erg naar. En toch is het een ontzettend hoopvolle voorstelling. Omdat je er toch uitkomt met het idee van... oh ja, ik kan bijdragen. Sterker nog, ik moet bijdragen.
1: Ja.
0: En dat is wel echt heel erg bijzonder... dat zo goed daarin naar voren komt en zo goed lukt... Ik vind dat echt een voorstelling die iedereen zou moeten zien.
1: Ja, en het gesprek in een uur cultuur van Nina van Zonderen... kun je ook gewoon nog terugluisteren.
0: Ja, en ook Nina is een heel erg leuk iemand om mee te praten.
1: Ja.
0: En dat hoor je gewoon in dat gesprek heel erg terug. Dus ik raad ook iedereen dat aan.
1: Iedereen aan om met Nina te praten.
0: Ja, en, als zij daar zin in
1: heeft. En naar Tackle te gaan dus vanaf september.
0: Ja, zeker.
1: Op het Nederlands Theaterfestival.
0: Ja.
1: Waar was ik gebleven?
0: Ja.
1: Van Paulien Cornelissen.
0: Ja, dat bestaat dus nog niet. Dat vind ik ook leuk aan de tip. Maar het komt volgens mij in oktober begint ze.
1: In de Lamar.
0: Ja, wat dus echt ook superleuk is dat ze weer gaat spelen. En ja, ook heel erg bijzonder dat kan natuurlijk. En ik vind Paulien ook een heel erg goed voorbeeld in hoopvol het leven tegemoet treden en verwondering toestaan. Ik ken eigenlijk niemand die zo oprecht verwonderd is als zij is. Ook over taal en over taalfenomenen. Dat is heel erg leuk om naar te luisteren. En ik kijk er heel erg naar uit ook om haar te zien op het podium. Waar ze echt goed ook in is.
1: En waar haal jij zelf hoop uit? Je geeft het terug als funny en je maakt er iets hoopvols van.
0: Mm-hmm.
1: Maar waar haal je het zelf uit?
0: Uit andere dingen die andere mensen maken. Dat is echt, ja, ik vind dat een ontzettend leuk ding. Ook om mijn tijd aan te geven. Maar ook hele kleine grappige dingen gewoon die ik op straat zie. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar gewoon... ik vind het heel erg leuk als ik een kind zie lachen op straat. En wat echt heel erg pathetisch de glimlach van een kind is. Maar wel echt waar. En ik haal ook heel veel hoop uit mijn vrienden. Ik haal heel veel hoop uit het idee dat er mensen zijn die hun best doen. Omdat het oprecht motiveert om zelf ook je best te doen. En ik vind het altijd moeilijk om erover te praten zonder het idee te krijgen dat ik er heel erg pathetisch over ben. Maar ik ben er ook pathetisch over, omdat het me echt aangaat.
1: Ja.
0: Ja.
1: En omdat, en al deze mensen die je hebt opgeschreven, die ook gewoon echt aandacht hebben. Wat misschien ook hoop geeft. Bijvoorbeeld Mila Haak met Pleisters Plakken, de podcast.
0: Ja, geweldige korte podcast. Dus ook iets wat je gewoon, het is 20 minuutjes volgens mij, wat je ook even tussendoor kan luisteren en inderdaad heel erg gaat over waar je aandacht op vestigt. En ook over hoe mensen in hun dagelijks leven hun aandacht besteden. En hun hoe je zorgvuldig kan zijn met en jezelf en de wereld om je heen. Dus er zit een iemand in die podcast die heet Leo. En die repareert het bruingoed. Wat ik ook geweldige terminologie vind in de kringloopwinkel. En die vertelt eigenlijk heel veel over, over hoe hij met dingen die kapot zijn omgaat. En dat is gewoon een enorm goede metafoor voor hoe je met jezelf en met de wereld om je heen om kan gaan.
1: Laten we heel even luisteren naar hoe dat dan klinkt.
2: Kijk, je kan dingen repareren met een plakbandje. Maar op een bepaald moment laat het plakbandje los. Dat is tijdelijk. Het is hetzelfde als je bepaalde dingen in je lichaam hebt. Je kan dingen rekken. Maar ja, er zitten meer organen in je lichaam. En hoe slijten die dan? Hoe vangen die dat op?
0: Dat is toch gewoon geweldig? Ja, en het is ook leuk omdat Mila hierin ook zo'n zelfde soort aandacht kan verleggen naar de mensen waarmee ze spreekt. Dus die aandachtigheid of het kunnen focussen op het kleine spreekt eigenlijk overal uit in de podcast. En dan vind ik het ook leuk dat het kort

0: is. Dus dat je ook zelf eigenlijk heel even 20 minuten de tijd krijgt om op iets kleins te focussen.
1: Ja, en tegelijkertijd is het heel groot.
0: Ja, wat dus de metafoor voor alles ja. is uiteindelijk. Ja. Ja.
1: En hij zegt ook, je kunt wel dingen blijven oplappen, maar op een gegeven moment is het gewoon op. Dan werkt een apparaat niet meer.
0: Ja.
1: Tenzij het echt antiek is.
0: Ja, ook wat ook interessant is, toch? Want ja, als je dat op mensen plakt, is het ook. Ja,
1: ja, dus sommige mensen moeten we blijven oplappen, want die zijn antiek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Die mogen nog even.
1: Wie zijn dat dan?
0: Die hebben een bepaalde waarde in ja. de maatschappij. Dus
1: sommige mensen zijn meer waard dan anderen.
0: Ja, doodeng.
1: Ja.
0: Wordt het dan een keer.
1: Dan wordt het spannend. Ja. Je hebt Fiep Westendorp in het Rijksmuseum op je lijst staan.
0: Ja, het klopt. Ja, ik heb het nog niet gezien. Maar ik wil wel nog heel graag. Want zij heeft er is een expositie over haar. Die veel verder reikt of schijnt te rekken. Ik heb het nog niet gezien. Dan de tekeningen die ze voor Annie M. G. Schmid heeft gemaakt. Want zij was ook feministe. En ze maakte ook spotprenten. En echt grappige dingen. Ik heb een paar dingetjes gezien er wel al van. En ik vind, ja, haar tekeningen zijn zo erg symbool geworden voor de jeugd van heel veel mensen. Waardoor het heel erg leuk is om daar als volwassene op terug te kijken. Dus ik heb zin om me een beetje weer kind te voelen en tegelijkertijd te verwonderen over het kunstenaarschap wat daarachter zit.
1: Want als kind ga je er gewoon vanuit, dit bestond altijd al.
0: Ja, en ook dit zijn dus Jip en Janneke. Zij zien er zo uit.
1: Ja.
0: Ja, natuurlijk zien zij er zo uit. Het is natuurlijk eigenlijk super bijzonder is dat zij alleen uit silhouetten bestaan. Dat zo'n artistieke keuze is. Dat is gewoon echt leuk om je ook opnieuw over te kunnen verwonderen.
1: Ja.
0: Ik vind het een geweldig idee om iets uit je jeugd te kunnen herbeleven met de bril van nu.
1: Dat gaan we doen. Dat kunnen we nog doen tot en met 13 september.
0: Ja.
1: In het Rijksmuseum in Amsterdam. En als we dan toch in Amsterdam zijn, dan kunnen we ook nog naar het AI Museum.
0: Ja, doe het. Ja.
1: Voor de vaste tentoonstelling, voor de films.
0: Ja, nou, ik vind het altijd heel erg fijn om daar een film te kijken. Want de bioscoop is gewoon echt heel erg goed. De zalen zijn heel erg mooi. Je kan daar lekker zitten. Dus je krijgt een soort echt, toch wel een soort chique bioscoopervaring. Wat ik ook heel leuk vind om aan mezelf te geven. En ze doen ook veel speciale vertoningen. Dat je dingen op 70 mm kan zien. Dat je de projectoren kan bekijken en zo. Maar ze hebben dus ook een vaste tentoonstelling over de geschiedenis van film. En die is echt heel erg leuk ook om als kind naartoe te gaan. Of een kind mee naartoe te nemen. Omdat het echt ook weer een stukje verwondering is over hoe de dingen die we nu als best wel vanzelfsprekend zien, namelijk het bewegende beeld überhaupt, hoe die ontstaan zijn. En hoe mensen daar ook voor het eerst op reageerden. Ik vind het heel erg leuk om daarover na te denken. Om ook na te blijven denken over de niet-dagelijksheid van dingen die we als heel erg alledaags ervaren.
1: En dat kan in AI.
0: Ja.
1: Er is ook een tentoonstelling New Perspectives on Colonial Film Heritage. Tot 6 september te bezoeken. Ook zeker doen.
0: Ja.
1: Ja, een boeiende plek. En als we daar dan toch rondlopen, dan kunnen we misschien het Oosterpark ook nog even bezoeken.
0: Ja, als je toch bezig bent.
1: Ja, voor Bolgewas van Paul Koning.
0: Ja, dat is een blij mannetje dat uit het gras komt. Ik moet altijd lachen als ik het zie. Ik vind het gewoon een heel erg leuk stukje openbare kunst. Waar je dus wederom door wat aandacht daaraan te geven, namelijk door het gewoon te zien, verwonderd kan raken over wat er daar aan de hand is.
1: Want wat is er aan de hand?
0: Een mannetje dat uit het gras komt. Ja. Een vrij blij mannetje dat gewoon met zijn hoofd uit het gras komt. Daarom ook de titel Bolgewas is zo leuk. Ik vind het wederom een lief stukje kunst.
1: Ja, in de Leidse Courant, want daar stond hij eerst.
0: Mm.
1: Omschreef het in 1954 als een wel zeer bolle betonnen man.
0: Een soort vetshaming ook meteen.
1: Ja, een zeer bolle betonnen man die als een vreemde paddenstoel tegen een burchtheuvel groeit. En ja, toen stond
0: mooi.
1: Hij nog daar. Ja.
0: Ja, dat is toch ook wat een prachtige zin.
1: Ja.
0: Toch? Ja, het is echt meteen een stukje poëzie.
1: Precies. Oké, okay, Bolgewas dus van Paul Koning in het Oosterpark. En ik vond de opera-tip die je gaf ook heel boeiend. L'Elixir d'Amour.
0: Ja.
1: Het liefdeselixer.
0: Ja.
1: Wat
0: ja, dat is dus een comedische opera. Waarvan ik helemaal niet wist dat het bestond. Eigenlijk in eerste instantie. Ik heb hem in Praag gezien, een tijdje terug. Dus daar ook zo in de staatsopera. Wat natuurlijk een hele soort chique aangelegenheid is. Maar de opera is grappig omdat het publiek heel erg ook reageert terwijl het aan de hand is. En dus ook op zo'n comedische opera zijn heel veel dingen getimed op de grap. Dus mensen moeten ook wel lachen. En je voelt ook als het publiek een soort, ja, oké, nu moet ik blijkbaar lachen. En het is heel, ja, het is gewoon een bizarre gewaarwording wanneer een grap gezongen wordt. Je kan je er iets bij voorstellen dat gewoon iets heel erg bizars in zich draagt. Omdat er dan en tegelijkertijd heel veel ruimte gelaten kan worden voor de lach. Dus voor het laten vallen van die grap. En tegelijkertijd, wanneer het dan niet valt, moet er dus heel snel overheen gegaan worden. Het is een vrij bizar, maar ook niet heel erg interessant verhaal. Het is echt een stukje lichte kunst. Duidelijk dat ermee bedoeld is. En het is super showy. Er zijn, ja, in de versie die ik zag, wordt er ook echt heel erg veel geshowdanst. Dus zo met de benen omhoog en zo. En soort, ja, dat ze allemaal een prop vast hebben, een ding. En er is een lijntje van 3 wolken die de hele tijd over het podium heen lopen. En dan zeggen, oh, nu moet je naar haar toe. Ja, nee. Want er zijn 2 mensen die verliefd op elkaar zijn, maar elkaar niet op het juiste moment treffen. Dus dan moet er een liefdeselixer ingezet worden. Maar het liefdeselixer blijkt gewoon niet te werken, blijkt wijn te zijn. Wijn. Ja, wat ook gewoon in wezen al een beetje grappig is, dat iemand dit heeft bedacht van, ja, weet je wat grappig zou zijn? Als ze dan drinken ze allemaal rode wijn en worden ze allemaal heel dronken en dan, ja, dan zijn ze verliefd. Ja, vind ik vet. Vind ik toch?
1: Ja, en Lelitie d'Amore is van Donizetti en ging in première op 12 mei 1832.
0: Wie weet het nog? Wie was het bij? Ja.
1: Dat was echt lachen, denk ik, die eerste.
0: Ik denk dat ook, ja. Ik weet echt niet hoe het ontvangen is toen.
1: Nee, dat weet ik ook niet.
0: Ja, ik ben daar toch best benieuwd naar. Omdat, ja, ik kan me voorstellen dat het, omdat het dus ook zo'n stukje lichte kunst is, omdat dat duidelijk de bedoeling is, dat het misschien ook niet de meest chique aangelegenheid was van de opera.
1: Ik denk dat er veel wijn gedronken werd misschien.
0: Ja. Ja, ja, en dat het dus ook echt een stukje volkstheater is, in mijn opinie. Dat vind ik er ook heel erg leuk aan. Dat het dus een vrij toegankelijke manier is om naar de opera te gaan.
1: En hij staat dus in zijn volledigheid, is hij online terug te zien. En daar komt ook dit stukje uit. Dit is het moment dat er is dus een boer, een man die is heel erg verliefd op een rijke vrouw. Nou, dat is natuurlijk, ja.
0: Dat kan niet.
1: Nee, dat kan natuurlijk niet. Die drinkt dan dat liefdeselixer. En hier heeft hij het idee dat hij toch liefde in haar ogen heeft gezien.

0: Ja.
1: Ja, het is toch ook echt grappig dat er dus inderdaad ook met het opera gegeven aan zich gespeeld wordt. Dus dat hij dat hele lange rekken dan, ja, in de versie die ik zag, kijkt hij dan dus ook heel erg naar het publiek van ik ga nu door. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon grappig dat iemand daarmee meespeelt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, er zit heel veel humor in en het is een vrij simpel verhaal.
1: Ja, maar, het is echt makkelijk. Ja.
0: Ja, ja, licht verteerbaar. Mooi gedaan.
1: Ja.
0: Oké.
1: Mooie recensie. Ja. Verteerbaar, mooi gedaan.
0: 3 sterren. Nee, 5. 5 sterren, sowieso. Je hebt het hele festival de parade getipt.
1: Ja. Dat vond ik leuk.
0: Ja, gewoon
1: je moet daar naartoe. Het is daar hartstikke leuk. En het is een hele leuke manier om veel dingen tegelijkertijd te zien. Ook om veel soort experimenten te zien van mensen. Want het is een half uurtje per voorstelling over het algemeen. Dus daar kan je gewoon naartoe. En daar kan je ook veel werk zien van mensen die je misschien nog niet in het reguliere theatercircuit zien. Dus dat is eigenlijk ook wel best bijzonder dat er plekken zijn waarop je dat kan doen. En waarop je dus ook als publiek eigenlijk zonder verwachting je kan laten overdonderen door wat er op dit moment gemaakt wordt. Dus ja, er staan heel veel jonge makers, wat ik er ook heel erg leuk aan vind. En ook een paar mensen die echt al door de wol geverfd zijn.
0: Ja, die specifiek voorstellingen maken ook voor het theaterfestival.
1: Ja.
0: En er zijn heel veel net jonge makers die nu dan een half uur spelen om straks een avondvullende voorstelling te maken. Ben je dat ook? Heb jij ook?
1: Of ik ga over avondvullend gaan? Misschien wel. Ja,
0: is dat een droom?
1: Het lijkt me wel echt heel erg leuk. Ja, en eerst wist ik dat nog niet zo goed, omdat ik dacht, oh ja, kan ik dat wel? Wil ik dat wel? En nu ik zo dat tweede half uur heb, denk ik, oh ja, shit, ik vind het eigenlijk echt heel erg leuk. En er zit ook, anders zou ik het ook niet willen, er zit ook een mogelijkheid in om het om er echt iets van te maken. Als ik denk van, oh ja, hier zit geen, ik vind dit niet goed genoeg, of er zit geen toekomst in, dan zou ik dat niet willen, denk ik. Maar ja.
0: En wat kun je meer? Wat wil je meer vertellen? Wat wil je er meer insteken als je?
1: Ik denk dat ik, wanneer je dan dus ook echt gewoon een zaal bespeelt, dat je dan veel meer nog met het medium van het podium kan spelen. En dat daar nog heel veel in te halen valt. En dat er ook nog veel meer te halen valt in de langere aandachtsboog die mensen dan moeten hebben. Hoe je dat met elkaar oplost. Wanneer kan je verveling bijvoorbeeld toestaan in zo'n voorstelling? Wanneer kan je de mensen totaal overvoeren? Ik vind dat een onderzoek dat ik heel graag zou willen aangaan.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Oké, Funny gaat naar de grote zaal. Je hebt Kill Bill, The Whole Bloody Affair, de film getipt. Hij is weer te zien. In Amsterdam en in Delft en in Groningen draaien ze hem ook.
1: Leuk.
0: Deze martial arts film uit 2004.
1: Ja, en dus vet dat hij in zijn volledigheid gedraaid wordt.
0: Ja.
1: Want hij is eigenlijk opgeknipt in 2 delen door de producent. Want die was zo van, oh, dat verkoopt beter. En dan kan het niet. Want volgens mij is de totale runtime, als je hem dus helemaal kijkt, 5 uur bijna.
0: Ja.
1: Dat is nogal een kluif. En toch is het waard, ook gewoon even met de microfoon. Zo echt martial arts, met een pam, pam, pam. Maar toch is het echt ontzettend waard om dat wel helemaal te bekijken.
0: Want, wat krijg je dan?
1: Nou, het is opgedeeld in hoofdstukken. Dus je krijgt sowieso tussendoor heel eventjes adempauze. Maar het is eigenlijk een stripboek in filmvorm. Dus er is een... Het is vrij gewelddadig. En tegelijkertijd is het zo overdadig gewelddadig dat het een komisch effect heeft. Dus het is een vrij absurde wraakfilm. Die ook heel veel inspiratie put uit oudere Japanse films. Waardoor het ook een soort ode aan die manier van filmmaken is. En het is ook gewoon vet. Want het is Uma Thurman in zo'n geel pak op een vette motor. Zij wil wraak nemen op haar ex Bill, Kill Bill. En ze gaat eigenlijk die wraakmissie aan door 1 voor 1 de mensen waarmee zij vroeger heeft samengewerkt in de Deadly Viper Assassination Squad. Door die 1 voor 1 af te werken. En het is gewoon, ik vind het heel erg goed gedaan. Ik vond het ook als kind al heel erg leuk. Want ik vond haar toch een soort held die inderdaad gerechtigheid gaat zoeken. Dat vind ik een geweldige drijfkracht achter zo'n toch intense filmbeleving.
0: Want jij was 3 toen deze film uitkwam.
1: Ja, ik heb hem toen niet meteen gezien. Maar ik was wel denk ik echt 6 of 7 toen ik hem voor het eerst zag. Want wij reden dan af en toe naar Frankrijk, waar mijn opa en oma woonden. En dan hadden we van die kleine televisietjes achter in de auto. En dan mocht je daar dus een film in uitzoeken. En wij kozen dan gewoon wat er dan in huis lag. En mijn vader had Kill Bill gekocht. Dus ja, die ging er dan gewoon in. En ik was eigenlijk vanaf moment 1 totaal gefascineerd door wat er daar gebeurde.
0: En een ritje van 5 uur naar Frankrijk.
1: Nou ja, dus dan kan het wel. Ja. Ja.
0: Heb je hem er zo doorheen?
1: Ja, en ook het is gewoon echt. Ik zou niet zeggen dat deze film geschikt is voor kinderen. Maar het is wel een film die op een kinderlijke manier omgaat met het medium film. Dus die ook heel erg speelt met de conventies daarvan. En met dramatische zooms, zoals Tarantino natuurlijk wel vaker doet. Maar ook met een heel stripboekachtige drijfkracht achter het verhaal. Namelijk het een op het ander. En dan is er deze scène, maar die heeft die backstory. En dat moet dan allemaal door elkaar heen verweven worden. En dat wordt gewoon echt goed gedaan.
0: Ja, ook nog.
1: Ja.
0: Oké, Kill Bill. We kunnen ervoor naar de bioscoop, maar je kunt hem ook gewoon thuis kijken.
1: En dat is ook leuk.
0: Kan ook. Ja. En als je dan toch thuis bent, dan kun je ook de documentaire Gerlach streamen op NPO. Waarom moeten we dat allemaal doen?
1: Ik denk wederom een stukje aandacht. Gerlach, de ondertitel is volgens mij De Laatste Akkerbouwer. Het is een documentaire over de boer Gerlach, die eigenlijk verdreven wordt door de grote industrie om hem heen. Hij is aardappelboer. En vertelt eigenlijk over, over en de aardappel in het algemeen, maar ook over zijn leven en hoe die twee met elkaar zo diep en innig verweven zijn. En er zit een hele mooie, of er zitten meerdere hele mooie scènes in. Het is ook heel aandachtig gefilmd. Het is ook een co-regie van de cameraman en de regisseur. Maar er zit één scène in dat er is een McDonald's tegenover zijn huis. En dat hij wakker gehouden wordt door dat industriële licht. Wat zo door die dunne gordijnen bij hem heen schijnt. En dat je dus eigenlijk in real time ziet gebeuren dat iemand die zo erg van zijn leven en zijn vak houdt, verdreven wordt door een groot verkoper van hetzelfde product in de vorm van frietjes.
0: Ja.
1: En dat is, ik vond het ook een hele emotionele en tegelijk heel hoopvolle kijkervaring. Het is bijna bijbels.
0: En een bijbelse ervaring vond ik ook. Ja. Gerlach. Die gaan we streamen. Al jouw tips zijn online terug te vinden. Ik wil je heel erg danken, Bibi Roos, voor je mooie werk en voor dit uurtje aandacht.
1: Dankjewel.
0: Too Funny staat op de parade in Den Haag vanaf 16 juli... en ook in Utrecht vanaf 21 augustus, ben je te zien. Morgen zit Nathan de Vries hier tegenover rapper en docent Bruno van Dingen. Dit was een Uur Cultuur en ik was en ben Teddy Tops.

0: NPO Radio 1.
1: Van de gehakkelde Aurelia tot het bruin zandoogje. Dit weekend telt Nederland weer massaal vlinders. Extra spannend is de vraag, wat hebben de recente hittegolven gedaan met onze kleurrijke fladderaars? Welke boeken dingen mee naar de titel Beste Natuurboek van 2026? In de uitzending maken we de longlist bekend. En verder, een nieuwe aflevering van ons Blauwe Reiger-feuilleton. AI, vloek of zegen voor het klimaat. En een op de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10. BNN VARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum Het Hannemahuis in Harlingen.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
9: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: De komende weken is het hebben's bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
13: NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
14: Goedemorgen, het is weekend. Het Rode Kruis stopt met het geven van hulp op het grasveld voor het AZC in Ter Apel. En een grote AI-rechtszaak in de Verenigde Staten. Het nieuws met Martijn van Beek.
15: Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Widdecombe en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. En Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dat is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In een plas tussen Helmond en Bakel is een lichaam uit het water gehaald. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een drenkeling. Na een zoektocht van de brandweer en duikers werd het lichaam rond 11 uur gisteravond gevonden. Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Mourinho. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper Senne Lammens. Moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale dinsdag speelt Spanje tegen Frankrijk. Het weer, eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan. Vanwege temperaturen tot wel 33 graden.
14: Het Rode Kruis stopt met hulp aan mensen die voor het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven, want het zou te onveilig zijn. Straks de directeur van het Rode Kruis.
16: Ster. Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
19: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
24: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
14: Het is bijna 6 minuten over 7. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulp bieden op het voorterrein bij Ter Apel. Na de avondmaaltijd gisteravond is de organisatie daar vertrokken. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Harm Goossens, goedemorgen.
26: Goedemorgen.
14: Directeur van het Rode Kruis, waarom stoppen jullie met het bieden van hulp?
26: Ja, om de reden die u net al aangaf. We hebben besloten om te stoppen omdat de veiligheid, zowel van de hulpvragers, dus de mensen die echt de hulp nodig hebben, als de hulpverleners, zoals mijn Rode Kruisers, de veiligheid niet gewaarborgd kon worden. En daarom hebben we helaas deze hele moeilijke beslissing moeten nemen.
14: Helaas, een moeilijke beslissing, zegt u. Wat maakt dan toch dat u dat besluit neemt?
26: Nou ja, het eerste wat het Rode Kruis altijd doet is mensen in nood helpen. Maar bovenaan staat natuurlijk voor mij dat de veiligheid van onze hulpverleners, maar ook echt van de hulpvragers, gewaarborgd moet worden. Hmm. En mijn mensen waren niet meer veilig. Ja, en dan moeten we deze beslissing nemen.
14: Nee, maar om het concreet te maken, wat gebeurde er dan?
26: Nou, er is de problemen, met name de laatste weken, was dat een kleine groep, met name mannen die daar niet horen, dat die voor overlast zorgden. En dat zijn veel kleine vechtpartijen, intimidaties, een grimmige sfeer. Mm-hmm. Door die kleine groep mannen.
14: Een kleine groep mannen, kunt u dat nog verder inkleuren?
26: Nou ja, het is inderdaad een kleine groep die zich niet gedragen. Er zitten mensen bij die al in het aanmeldcentrum zaten in Ter Apel. Er komen ook mensen van buitenaf. Het is niet helemaal duidelijk, maar het is inderdaad een kleine groep die dan overlast zorgt. Nogmaals, ook voor de mensen die daar om de juiste redenen wel zijn.
0: Ja. Zorgt de politie dan niet voor voldoende beveiliging?
26: Nou, dat is de afgelopen weken inderdaad niet genoeg gebleken. En dat is de reden dat we zijn weggegaan. Samen met het COA, de gemeente en het ministerie zijn we nu goed aan het zoeken naar oplossingen. Dit moet natuurlijk opgelost worden. En zodra de veiligheid weer gewaarborgd kan worden, dan komen wij zeker weer terug als dat nodig is.
0: En wie moet dat oplossen?
26: Ja, dat is een goede vraag. We zijn nogmaals in nauw contact met die verschillende instanties. Ik heb geen twijfel aan de zeer goede intenties van het ministerie om dit op te lossen. Maar uiteindelijk moet er natuurlijk een structurelere oplossing komen. En dat is op de korte termijn dat er echt een noodhulpopvang komt. Waar dan ook in Nederland, waar 100+ mensen kunnen verblijven. Dat geeft ademruimte aan de mensen in Ter Apel. En dan op de middellange termijn moeten we door heel Nederland voldoende menswaardige, ja, kleinschalige opvang hebben. Zodat dit nooit meer kan gebeuren.
0: Nee. Maar goed, dat zijn allemaal grote dingen waar u geen invloed op heeft. En u bent er inmiddels dus weg, samen met Vluchtelingenwerk. Mensen die hulp van u kregen, wat gaan die nu merken?
26: Nou ja, wat ik op dit moment van weet is dat dit weekend er een oplossing is, zodat er geen mensen buiten op het gras zullen verblijven. En ik hoop van harte dat er maandag een structurele oplossing is, zodat er daar weer een veilige situatie komt. En de veilige situatie voor ons is essentieel, dat die kleine groep mensen daar niet meer aanwezig zal zijn, dat er genoeg beveiliging is. Maar eigenlijk überhaupt het feit dat mensen op dat gras moeten liggen in de huidige, ook in de huidige hitte en de onzekerheid waar mensen in verkeren, dat moet gewoon stoppen.
0: Ja. Gisteren in het journaal nog een reportage uit Gaza. Iemand van het Rode Kruis daar die aan het werk was. Dat lukt in Gaza en het lukt niet in Ter Apel. Wat zegt u dat?
26: Ja, het is altijd heel erg moeilijk om al deze dingen te vergelijken. Maar ik moet wel zeggen, het feit dat wij dit in Nederland niet op kunnen lossen. Het gaat om op het moment tussen de 40 en de 100 mensen in een land van 18 miljoen. En dat wij dat niet kunnen oplossen is een gênante situatie. En daarom is het de feit dat het überhaupt zich daar nu afspeelt, is iets wat je natuurlijk eigenlijk niet kan accepteren. Hier moet een structurele oplossing voor komen met elkaar. Ik doe dan ook echt een stevige oproep aan alle gemeenten om hier naar voren te stappen en ervoor te zorgen dat deze 40 tot 100 mensen op een menswaardige plek kunnen verblijven. Dat moeten we als Nederland toch kunnen oplossen.
0: Harm Goossens, directeur van het Rode Kruis. Dank. Vandaag wordt stilgestaan bij de genocide in Srebrenica 31 jaar geleden. Ruim 8000 Bosnische mannen en jongens werden vermoord. Er is een herdenking in Srebrenica, maar ook in Nederland wordt stilgestaan bij de genocide. Onder andere door Samira Hadaravic, voorzitter van het Nationaal Monument Srebrenica Genocide. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent geboren in de buurt van Srebrenica, verloor meerdere familieleden tijdens de oorlog. Wat betekent deze herdenkingsdag voor u?
1: Nee, kijk, voor mij is herdenken allereerst iets heel erg persoonlijks. Zoals u zegt, ik ben geboren in die regio. Ik ben geboren in Bratunac. Mijn vader die komt uit Srebrenica. En binnen mijn familie heb ik heel veel familieleden verloren. Maar allereerst, achter elk van die slachtoffers zit ook een naam, een geschiedenis, een gezicht, een familie. Maar ook een leven dat eigenlijk abrupt is afgebroken. Mm-hmm. En tijdens de herdenking denk ik daarom niet alleen aan dat grote getal van 8372, maar juist aan die individuele mensen die er niet meer zijn. En tegelijkertijd betekent dat herdenken voor mij ook dat we hun namen en die verhalen ook blijven doorgeven. Want zolang wij over hen spreken, worden zij juist niet gereduceerd tot een getal in een geschiedenisboek. Nee. Dus van de ene kant heel veel verdriet, maar ook heel veel verantwoordelijkheid.
0: Ik kan me voorstellen, na 31 jaar is er ruimte natuurlijk voor dat grote beeld. Maar u kwam naar Nederland als 9-jarige. Wanneer drong het tot u door wat er met uw familie gebeurd was?
1: Nou kijk, als kind zijnde gaat je leven vaak aan je voorbij. Je bent bezig met dagdagelijkse dingen. Maar mijn familiegeschiedenis en de geschiedenis van Srebrenica draag ik altijd met me mee. Mm-hmm. En ik zag wel heel duidelijk ook in mijn tienerjaren dat het besef heel erg expliciet kwam. En dat ik het ook, dat ik ook werd gevraagd op mijn middelbare school om daar ook voordrachten over te geven of spreekbeurten en zulke dingen. Dus, pas in de tienerjaren zag je dat echt heel erg doordringen.
0: Ja. Ik zei, u bent natuurlijk een van de mensen die het heeft meegemaakt, maar ook voorzitter van het Nationaal Monument. Dat er na 31 jaar dus nog niet is. Hoe komt dat?
1: Nee, dat klopt. Ik wil het wel duidelijk stellen dat ik niet de genocide heb meegemaakt. Ik ben daar wel geboren, maar we zijn op tijd zijn we daar weggevlucht, gelukkig. Het monument dat is inderdaad een hele langdurige proces geworden. Maar een nationale monument die vraagt ook om heel veel zorgvuldigheid. Er zijn natuurlijk heel veel partijen bij betrokken. Gemeente, de Rijksoverheid, nabestaanden. We hebben overlevenden, we hebben veteranen. We hebben ook natuurlijk maatschappelijke organisaties. We hebben deskundigen. Mm. En eerlijk gezegd, het duurt ook wel langer dan dat we hadden gehoopt. Maar wat je gewoon heel erg merkt is dat de locatie die we hiervoor hebben aangeduid in het locatieonderzoek die we samen met de gemeente hebben en de ministeries hebben gedaan, mm-hmm. blijkt dat de meest geschikte locatie op het Churchillplein voor het voormalig Joegoslavië-tribunaal is.
0: In Den Haag.
1: In Den Haag inderdaad. Dat is een hele complexe locatie. Internationaal, heel veel veiligheidseisen. En ook de locatie zelf, het gebouw zelf, de bestemmingsplan daarvan, die is nog niet rond.
0: Nee.
1: Dus het vergt heel veel overleggen, heel veel geduld, heel veel samenwerken. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we wel op de goede weg zitten.
0: En dat het er uiteindelijk komt. Maar waarom is het zo belangrijk? Want u heeft al geschetst hoe u herdenkt. En de gemeenschappen natuurlijk ook herdenken in Srebrenica zelf. Maar waarom moet er hier een monument komen? Wat kunt u dan wat u niet kan?
1: Kijk, uiteindelijk hebben we natuurlijk hier ook een hele jaarlijkse herdenking. En dat is ook heel erg belangrijk. Maar een monument is iets van iedere dag. En het monument geeft de herinnering hier een vaste en zichtbare plek. In de Nederlandse openbare ruimte. Ja. En het zegt dat tijdens genocide in Srebrenica niet alleen van één dag in het jaar is, maar dat het aandacht verdient door het jaar heen en permanent deel uitmaakt van onze collectieve geheugen. Ja. Maar het moet ook wel een plek worden waar de nabestaanden kunnen herdenken, waar scholen naartoe kunnen gaan, waar mensen kunnen leren, waar bezoekers eventjes kunnen stilstaan. En ook op dagen wanneer dat geen officiële ceremonie is.
0: Maar daar is nog veel praten voor nodig. Laten we afspreken dat ik u volgend jaar op deze tijd weer spreek. En dan misschien over het monument dat ingehuldigd wordt op die dag. Samir Haydarevic, dank voor het gesprek.
2: Trouw. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is 7:15. In Nieuwsuur ging het over de ontwikkelingen in de Haagse gemeenteraad. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA hebben samen een coalitieakkoord bereikt. En daarmee keert na 7 jaar Richard de Mos met zijn partij terug in het Haags College. Hij voerde campagne op het tegenhouden van een asielzoekerscentrum in Den Haag, of asielzoekerscentra. Wat daarvan terechtgekomen is in het coalitieakkoord, dat lichtte hij toe.
3: U weet hoe het werkt in een coalitieland als je geen absolute meerderheid haalt. Hè. We hadden 23 zetels hadden gehaald, hebben de meerderheid. Die hebben we helaas niet. We hebben veel zetels gehaald, 16 zetels. Omdat mensen het asielbeleid in Den Haag zat zijn. En ik denk dat we daar geleverd hebben. Want grootschalige asielopvang in woonwijken gaat niet meer gebeuren. En dat is precies het pijnpunt waar de hele verkiezing over ging. Mensen voelden zich overvallen door de massaliteit van opvang. En door het feit dat er geen draagvlak is. En in die wijken hebben we ook enorm goed gescoord. En we hebben daar ook geleverd, want er komt geen grootschalige opvang meer in de stad Den Haag.
0: Het nieuwe Haagse college wil geen asielopvang op het terrein van het Haga ziekenhuis, ondanks afspraken die het COA daarover maakte met de vorige coalitie. Volgens het COA kan de Mos die overeenkomst van toen niet eenzijdig opzeggen. De Mos vindt het eventuele juridische stappen van het COA onverstandig.
3: Dat gaat allemaal komen misschien. En ik roep het COA op om dat niet te doen. Om gewoon samen te kijken naar opvanglocaties kleinschalig. Dat kan in woonwijken of grootschalig buiten woonwijken, waar we het Rijk bij nodig hebben om daar samen op te trekken, om die inspanningsverplichtingen te halen. En het COA zal wel moeten wennen aan een nieuwe politieke situatie in Den Haag.
0: Met het oog op morgen ging het over natuurbranden. Voor het tweede jaar op rij vertrekt een groep Nederlandse brandweerlieden naar het Spaanse Catalonië. Edwin Kok, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing, vertelde waarom die plek een interessante leerschool is voor de Nederlandse brandweer.
4: Catalonië geeft ons een klein beetje een inkijkje in de toekomst die wij ook in Nederland zullen gaan meemaken op het gebied van natuurbranden. Men heeft daar nu sinds een jaar of 30 een zeer gespecialiseerde natuurbrandbestrijdingseenheid. En we zien ook dat de branden die nu in Catalonië zijn mogelijk in de toekomst ook meer naar het noorden op zullen rukken. En daarom willen we ook ons voorbereiden op de omstandigheden die ze daar nu al meemaken.
0: Door te kijken wat de Spanjaarden vooral heel goed doen. Wat is dat dan nou bijvoorbeeld het plannen van branden?
4: Dat klinkt een beetje gek, hè? In Nederland is dat ook, wij gaan als brandweer naar een brand en dan maken we hem uit en dan gaan we terug naar de kazerne. Maar wat ze in Spanje al zien en wat we ook de afgelopen tijd in Nederland steeds vaker zien, is dat die branden dagen of misschien wel weken kunnen gaan duren. En dan betekent het niet dat je er even naartoe gaat en die vlammen uitmaakt en dan weer naar huis gaat. Dat betekent dat je echt moet gaan kijken wanneer zijn de omstandigheden nou goed om zo'n brand te kunnen bestrijden. Want op sommige momenten kunnen we als brandweer ook gewoon niet zoveel beginnen. Dat hebben we eind april natuurlijk ook gezien bij die hele grote branden die toen in Nederland woeden. Dus dan moet je gaan kijken wanneer kunnen we wel iets doen. Hoe zorgen we ook dat we die eenheden beschikbaar hebben op de momenten dat dat we kans hebben als brandweer om op te treden. Ja, en dat kunnen we echt wel leren van onze Spaanse collega's.
0: Edwin Kok was dat. In Stand van Nederland ging het over de Nederlandse huurmarkt. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in. Toenmalig woonminister Hugo de Jonge wilde de huurmarkt toegankelijker maken voor mensen met een kleine portemonnee. Volgens projectontwikkelaar Maarten de Gruiter was dat niet de juiste insteek.
5: We hebben natuurlijk ook eigenlijk helemaal geen betaalbaarheidsproblemen. We hebben beschikbaarheidsproblemen. Dus de woonlasten zijn de afgelopen 10 jaar alleen maar gezakt ten opzichte van je beschikbaar, besteedbaar inkomen. Dus ja, dan komt altijd iemand met het voorbeeld. Ja, maar ik ken ook iemand en die betaalt heel veel in Amsterdam. Ja, dat klopt. Maar ja, dat is een keuze. Je kunt ook een half uur bij het Amsterdam wonen.
0: 2 jaar na de invoering van de wet is het voor huurders nog lastiger geworden om ertussen te komen. Dat vertelt vastgoedondernemer Marcel Melis.
6: Ze noemden het de wet betaalbare huur. Maar er is geen middenhuur meer. Dus heel Nederland is geen middenhuurwoning meer te huur. Mm-hmm. En de beleggers, verhuurders die een middenhuurwoning hadden, zodra de huurder eruit gaat, zijn ze gaan verkopen. Dus de huurmarkt is kleiner geworden. Wordt met name verkocht in de steden aan expats. En met als gevolg dat ook de vrije sectorhuur duurder wordt. In Amsterdam was de goedkoopste huurwoning in de vrije sector was denk ik €2.000 2 jaar geleden, nu 2.500.
0: Dat was gisteravond op Radio en TV. Nederlandse supermarktketen Spar opent winkels in Rusland.
15: Ja, dat schrijft het AD. In die winkels zijn ook spullen te koop die op sanctielijsten van de Europese Unie staan en de Spar dus niet aan Russen mag verkopen. De Nederlandse overheid ontmoedigt ondernemen in Rusland actief. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Want dat zou onverantwoord en onverenigbaar zijn met de Nederlandse inzet voor Oekraïne. Spar zelf zegt dat het niet onder de contracten in Rusland uit kan komen. Een Roemeense jongen van 15 is in Nederland veroordeeld voor verkrachting, mishandeling en chantage op afstand via het gameplatform Roblox. Daarover schrijft RTL Nieuws. Hij dwong een Nederlands meisje van 13 onder meer om teksten te schrijven met haar bloed. De jongen wilde graag lid worden van een COM-netwerk. Dat is een wereldwijde online groep waar extreem en grensoverschrijdend geweld wordt genormaliseerd. De rechtbank veroordeelde de jongen tot 1 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De Britse koning Charles zou zijn zoon Harry, schoondochter Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet hebben ontmoet. Daarover schrijft The Guardian. En het zou dan voor het eerst zijn sinds 2022 dat de koning zijn kleinkinderen ziet. Prins Harry is deze week in het Verenigd Koninkrijk om reclame te maken voor de Invictus Games. Dat is een sportevenement voor gewonde militairen dat hij elk jaar organiseert. Eerder deze week werd nog een zaak die Harry tegen de Britse pers aanspande afgewezen door de rechter. De prins vindt dat roddeljournalisten zich hebben misdragen.
0: Spanje is dus door naar de halve finale van het WK voetbal. Die waren gisteravond te sterk, die Spanjaarden, voor België, zag commentator Philip Koek.
7: Nog voor de wedstrijd goed en wel was begonnen voor België was er al een enorme domper aanvoerder. Tielemans kwam niet door de warming-up. Hij is geblesseerd en wordt vervangen door Hans van Aken. Spanje is beter. Natuurlijk is Spanje beter. Spanje heeft balbezit en komt dan ook op een voorsprong. Na een schot dat Courtois niet onder controle krijgt, scoort Fabian Ruiz. Maar België antwoordt goed. Een voorzet van Kastanje, binnengekopt door de ketelaren. En dan is het 1-1 bij rust. Na rust zet Spanje nog een tandje bij, creëert kansen. Maar het lukt Spanje maar niet om te scoren. En als met nog 20 minuten te gaan Courtois, de doelman van België, de ervaren doelman, geblesseerd uitvalt, ja, dan verandert de wedstrijd. Want Sanne Lemmens komt in de ploeg als reservedoelman van België. En uitgerekend, hij gaat in de fout vlak voor tijd. Hij krijgt een schot van Kubarsi niet onder controle. En Merino maakt dan de beslissende goal. Spanje wint met 2-1 van België. Gaat spelen tegen Frankrijk. Maar België heeft zich wel knap verweerd.
0: Was de analyse van Filip Koken. Tom Boudeweel, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Sportcommentator bij de VRT. Heeft hij gelijk? Heeft België zich knap verweerd?
8: Ja, ze hebben zich goed verdedigd. De nadruk lag vooral op de verdediging. En dat hebben ze prima gedaan. De verdediging was een jaartje of twee al de Achilleshiel van de Rode Duivels. Maar ze hebben heel weinig kansen weggegeven. Het enige probleem was dat ze aanvallend net iets te weinig konden brengen. Die goal van Charles de Ketelaar was eigenlijk een schaars hoogtepunt. Ik denk dat er maar twee ballen binnen het doelkader zijn gegaan. Dus verdediging oké. Aanval, dat kon beter.
0: Ja, en verdediging, oké. Ja, daar kun je iets van vinden op het moment dat je meer doelpunten tegenkrijgt dan dat je maakt. Wat heeft het uitvallen van de keeper Courtois daar mee te maken?
8: Goh, het is een beetje ongelukkig natuurlijk. Zeker omdat hij dan achteraf in de interviews na de wedstrijd ook aangaf dat hij nog wel verder had kunnen doen, maar hij kon geen verre ballen meer trappen. En dat was een beetje de strategie van de Belgen om het middenveld, het sterke middenveld van Spanje, om dat over te slaan. Maar de bondscoach wou geen speler, en dat heeft hij al van voor het WK gezegd, die niet 100% fit is. Dus hij heeft er dan Thibaut Courtois afgehaald. En die was in tranen natuurlijk, want die woont al 11 jaar in Spanje. Hij voetbalt al heel lang bij Real Madrid, dus dit was een hele speciale wedstrijden voor hem. Mm-hmm. En dat het dan anderhalve minuut voor het einde van de reglementaire speeltijd gebeurt met Sanne Lammens, die pas een derde interland heeft gespeeld. Ja, dat is natuurlijk redelijk pijnlijk voor en Courtois en voor Sanne Lammens en voor eigenlijk de hele natie.
0: Ja. En wat denk je dat de nasmaak wordt in België van deze wedstrijd en dit verlies?
8: Goh, enerzijds natuurlijk ontgoocheling, omdat je zo dicht bij de verlengingen bent en omdat je eigenlijk geen kansen hebt weggegeven of nauwelijks kansen hebt weggegeven in die tweede helft. Dus je versnakt eigenlijk naar die verlengingen en misschien wel strafschop om dan voor de verrassingen te gaan. Maar uiteindelijk heb je de kwartfinale bereikt en als alles een beetje gaat bezinken, dat was de doelstelling ook van de Rode Duivels, om die kwartfinale te halen. En dat hebben ze gehaald. Natuurlijk jammer dat het op die manier moet eindigen. Maar ik denk dat ze wel tevreden zijn. Omdat de gouden generatie, die is natuurlijk al een tijdje voorbij.
0: Ja, die gouden generatie voorbij. Ik bedoel, er spelen nog wel wat mensen. Courtois, de keeper hadden we het over. Kevin de Bruyne natuurlijk. Wat voor een toernooi speelde die gouden generatie?
8: Een moeilijk toernooi. Courtois was bij de beste, sowieso. Maar Lukaku, die had 64 minuten gespeeld het voorbije seizoen bij Napoli. Die heeft wat indruk gemaakt door zijn invalbeurten, door toch 3 doelpunten te maken. Kevin De Bruyne heeft ook een heel moeilijk seizoen achter de rug bij Napoli. En ook dat zag je, is ondertussen ook al 35, Lukaku 33, Axel Witsel zelfs 37. Dus dat zijn jongens die waarschijnlijk hun laatste WK hebben gespeeld. Ja. Zeg maar, hun laatste WK hebben gespeeld. En de vraag zal nu zijn van, gaan ze door of gaan ze niet door? Is het tijd voor een nieuwe generatie bij de Rode Duivels? Want de Nations League die komt er al aan, half september, met toch heel veel wedstrijden op een korte tijd. En de vraag zal ook zijn, zal het nog met deze bondscoach zijn?
0: Ja, dat zijn de bekende vragen die we ook in Nederland natuurlijk gehad hebben. We gaan kijken hoe dat bij u afloopt in België. Tom Boudeweel, sportcommentator bij de VRT. Dank voor de analyse en het gesprek. En normaal gesproken zou nu Belgische muziek gedraaid worden in dit programma als ode aan het voetbalelftal. Maar ja, dat doe ik al zo vaak. Bovendien, ik zit met een achterstand. Want deze muziek, die was van toen Ierland werd uitgeschakeld. Killy Kingfisher. En die Belgische muziek, die draai ik wel als Spanje is uitgeschakeld. From the-

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
2: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
1: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
3: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
1: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
11: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
12: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
16: NPO Radio 1.
17: 1 minuut over 7:30, de hoofdpunten, Martijn.
18: In een supermarkt in Berlijn houdt een man sinds gisteravond een vrouw gegijzeld. Rond de winkel staan een arrestatieteam, ambulances en brandweer. Duitse media melden dat scherpschutters posities hebben ingenomen op een dak in de omgeving, maar dat heeft de politie niet bevestigd. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een auto en de politie maakte later bekend dat daar twee agenten in zaten, van wie één het ongeluk niet heeft overleefd. De andere agent raakte zwaar gewond. Apple is in een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. En op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau.
17: Het was vanmorgen eigenlijk best mistig in het midden van het land. Johnny Willems, blijft dat zo?
19: Nee, dat blijft niet zo. Maar het is inderdaad, de dag is grijs begonnen in het midden en vooral ook noorden van het land. Het is al zonnig in Limburg, Brabant, Zeeland en ook een deel van Zuid-Holland. En uiteindelijk gaat de zon overal tevoorschijn komen. Het langst duurt dat in het noordwesten, Texel, de westelijke Waddeneilanden. Daar ongeveer tot het middaguur voordat de zon doorbreekt. Nou, uiteindelijk vanmiddag dus overal zonnig. Staat een matige wind uit het noorden tot noordoosten. Dat merken we aan de temperatuur. Langs de noordkust een graad of 23. En de hoogste temperatuur in het midden en vooral zuiden van het land met 29 tot 31 graden.
17: En warm blijft het?
19: Warm blijft het inderdaad. De komende periode zonnig en warm zomerweer. We houden wel die temperatuurverschillen. Zit je echt in het noorden van het land, dan temperatuur rond een graad of 25. Maar het midden en zuiden 30 of vaak nog zelfs ietsje meer.
17: En is er nog regen als je ver vooruit kijkt? Of moeten we daar echt nog wel even op wachten?
19: Nou, de kleine buienkansjes die zijn er vanaf komende week donderdag. Dus okay. Tot die tijd is het droog en zonnig.
17: Johnny, dankjewel. Veel mensen hebben een te rooskleurig beeld van hun eigen vruchtbaarheid. En een landelijke strategie zou de kennis over die vruchtbaarheid moeten vergroten.
20: Ster. Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
21: e-boekhouden.nl.
22: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst,
8: Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
21: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
22: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
23: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
24: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop

0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
1: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: 7:06. Veel mensen hebben een te rooskleurig beeld van hun eigen vruchtbaarheid en van vruchtbaarheidsbehandelingen. Dat zeggen gynaecologen en artsen die zich bezighouden met vruchtbaarheid. Daarom moet er meer kennis over dit onderwerp komen en de overheid moet daar een rol in spelen. Met die oproep komen Stichting Vruchtbaarheid en andere betrokkenen in het vakgebied. Odien aan de wiel van Haastert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Fertiliteitsarts, maar ook dus voorzitter van de Stichting Vruchtbaarheid. Wat voor te rooskleurige verwachtingen hebben mensen dan?
3: Ja, wij zien helaas in de spreekkamer dat mensen tegenover ons zitten met een te hoge verwachting van hun kans op zwangerschap. En dan hebben we het over een te hoge kans op zwangerschap thuis, maar ook met een vruchtbaarheidsbehandeling. Ja. En dan vertellen wij hun in de spreekkamer hoe de daadwerkelijke kansen liggen en dan schrikken mensen toch helaas vaak. Dus daar wilden wij wat aan doen.
2: En waarom is het eigenlijk erg als mensen daar een te hoge verwachting van hebben? Ja, behalve dan de teleurstelling, de schrik, als u ze vertelt dat het allemaal niet zo makkelijk gaat?
3: Ja, omdat dat kan leiden tot teleurstelling en verdriet. En dat is wat ons aan het hart is gegaan in de spreekkamer. En vandaar ook dat we de stichting hebben opgezet. Want als je toch een te hoge verwachting hebt van je kans op zwangerschap, dan neem je dat toch ook mee in beslissingen die je eventueel neemt in het leven. En dat kan uiteindelijk dan weer tot problemen eventueel later leiden.
2: En het is trouwens een eufemisme voor stel je te lang uit?
3: Nou, dat is aan mensen zelf. Wij vinden alleen wel nu dat op basis van onjuiste kennis mensen beslissingen af en toe nemen. Mm. Want dat zagen we terug in de spreekkamer. Dus wij denken wel dat door de juiste kennis op tijd bij de mensen te brengen, dat ze hun reproductieve autonomie kunnen vergroten. Dus we zeggen vooral, kies helemaal wat je wil, maar doe het wel met de juiste kennis. En ja, dat ontbreekt nu af en toe.
2: Ja, en hoe je dat beter kunt doen, dan wijst u naar Frankrijk.
3: Nee, we hebben alleen wel gezien dat de buren in Frankrijk althans een nationale strategie hebben opgezet. Wij vinden niet dat de manier en de wijze waarop zij dat doen is zoals dat in Nederland ook zou moeten. Het is vanuit een hele andere ontstaanswijze daar opgezet. Maar Frankrijk, de Franse overheid, heeft wel het thema omarmd. En daarvan zeggen wij, ja, dat zou de Nederlandse overheid ook moeten doen. Omdat 1 op 6 mensen met vruchtbaarheidsproblemen te maken heeft. Mm-hmm. Dus wij vinden ook dat er een rol bij de overheid ligt om meer te doen aan preventie. Want dat is de reden waarom wij de brief hebben geschreven, is echt het voorkomen van vruchtbaarheidsproblemen en verdriet waar dat kan. En dat is een andere insteek dan de Franse plan. Maar we vinden wel dus dat de overheid het thema daar wel omarmd heeft. En dat zou in Nederland ook moeten gebeuren.
2: En daar krijgen in Frankrijk 29-jarigen binnenkort bijvoorbeeld een brief over vruchtbaarheid op vanaf die leeftijd. Maar je zou ook kunnen denken, er is nog een ander belang bij gediend. Het dalend geboortecijfer, wat ook in Nederland een feit is. Moet daar dan tegelijkertijd ook op worden ingegrepen?
3: Nee, zeker niet. Daar hebben wij absoluut niks mee van doen. En dat is ook helemaal niet aan ons. Dat heeft inderdaad wel in Frankrijk een rol gespeeld. Dat is bij ons helemaal niet het geval. Het gaat ons echt om het voorkomen van vruchtbaarheidsproblemen, dus preventie. En daarom denken wij dat zo'n brief ook een heel slecht idee is. Ook Vrija, de patiëntenvereniging, ondersteunt dat. Mm-hmm. Die zeggen echt van, dat moet je zeker niet willen. Zeker voor mensen die al jaren in vruchtbaarheidstrajecten zitten en dan zo'n brief op de deurmat krijgen, dat is hartstikke pijnlijk. Daarbij is het ook betuttelend, want de overheid heeft niks te vinden van wat er achter de voordeur gebeurt. Mm-hmm. En dat ondersteunen wij als stichting ook. Iedereen moet echt helemaal zelf weten wat hij doet, maar wel met de juiste kennis. En dat is het stuk preventie. En daar doen we nu echt veel te weinig aan.
2: Maar preventie, dat vind ik het voorkomen dat je ziek wordt, preventie, wat betekent dit in het kader van vruchtbaarheid?
3: Ja, vruchtbaarheidsproblemen, dus onvruchtbaarheid en niet zwanger kunnen worden, dat wordt door de WHO ook gezien als een van de meest voorkomende chronische ziektes gedurende de vruchtbare jaren. Dat klinkt heel heftig. Vonden wij zelf ook. Maar aan de andere kant geeft het ook wel aan wat de impact is van vruchtbaarheidsproblemen. En dat onderschatten we nu met z'n allen. Je komt er vaak pas achter hoe pijnlijk dat is op het moment dat het zich aandient, vruchtbaarheidsproblemen. Dus vandaar dat we denken, als we juist aan de voorkant mensen beter voorlichten over hoe werkt dat eigenlijk, hoe zit dat met je kans op zwangerschap, als je een kinderwens hebt uiteraard, want dat geldt ook weer niet voor iedereen. Maar dan kunnen mensen op tijd

0: beslissingen neemt met de juiste kennis. En nu leven mensen ook door social media toch in de waan van... nou ja, dat lukt heel makkelijk op 44-jarige leeftijd. Want dat is bij mijn buurvrouw ook gelukt. Terwijl, dat zijn de geluksvogels. Ja. Maar dat wordt er niet altijd bij verteld.
1: Oké, de oproep is gedaan. Een landelijke strategie, aandacht voor preventie en dergelijke. Minister Hermans die zegt intussen geen noodzaak te zien voor zo'n landelijke strategie. Want er is al voldoende voorlichting. Wat vindt u van die reactie?
0: Ja, we hebben inderdaad de reactie ontvangen. Daar zijn wij het uiteraard niet mee eens en vinden we ook zeker jammer. Maar het is een begin. Ik denk dat, dat er zeker veel hier aan gedaan moet worden. Maar dat geeft dus ook wel aan dat de noodzaak dus nog niet zozeer leeft bij iedereen. Ja. En dat is ook een van onze missies, om het thema juist meer onder de aandacht te brengen. Dus er is nog veel werk te doen voor ons. Er wordt namelijk veel gedaan aan preconceptie, wat hartstikke goed is. Dat is de 3 maanden voordat je zwanger wil worden. Maar wat wij willen is natuurlijk echt helemaal de fase daarvoor. Ook ja. Als je nog geen actieve kinderwens hebt, dan al mensen informeren.
1: En volgens mij moet u vooral een beroep doen, blijven doen bij minister Hermans. Want zij is nog niet overtuigd. In elk geval, dank voor het gesprek, Odine aan de wiel van Haastert. En meer over deze vragen vanavond in Nieuwsuur om 10:00 op NPO 2.
2: NPO Radio 1. Dit is tot 8:30.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
1: In Rusland voert het Kremlin de politieke repressie verder op. Met het oog op de aanstaande parlementsverkiezingen, in september zijn die, wordt het de oppositie steeds moeilijker gemaakt. En dat terwijl er eigenlijk niet eens meer oppositie is. Maar president Poetin laat niets aan het toeval over. Van de traditionele oppositiepartij Yabloko zitten maar liefst 7 kandidaten gevangen en mogen er 40 niet meedoen aan de verkiezingen. Zo bleek gisteren toen ze hun kieslijst bekend maakten. Een bijdrage van buitenlandredacteur Wessel de Jong.
4: Alle politieke partijen hebben hun partijcongressen al gehouden. Welke partij gaat winnen, half september, is natuurlijk geen verrassing.
5: Съезд Единой России, нашей ведущей политической партии, проходит...
4: Verenigd Rusland, onze leidende politieke partij, houdt zijn conferentie op een moeilijk, ik kan wel zeggen, lotsbepalend moment voor ons land. Zegt Poetin voor een zaal vol partijcoryfeeën en militairen. De verkiezingen worden gehouden tegen de achtergrond van de permanente Oekraïnse aanvallen op de Russische energiesector, die in het hele land tot brandstoftekorten leiden en rijen voor benzinepompen. De KPRF, de communistische partij, heeft daar ook niet echt een antwoord op. De oude oppositiepartij Jablke, die al lang niet meer in het parlement zit, heeft wel een antwoord. Stoppen met de oorlog. Precies om dit standpunt pakt het Kremlin hun kandidaten nu al hard aan. Met draconische straffen. Voor bijvoorbeeld het Moskouse gemeenteraadslid Maxim Kruglov. Ook de plaatsvervangend leider van Jablke. Geen interview, roept de rechter. Als Kruglov zich buigt richting de NOS-microfoon. Hij zit in een kooi in een Moskouse rechtbank, waar hij zijn straf te horen krijgt. Kruglov heeft iets verkeerd gezegd over de oorlog en krijgt daar 7 jaar strafkolonie voor. Buiten de rechtbank verzamelen zich sympathisanten die hem komen steunen. Zoals bijvoorbeeld Nikolai Lyaskin, ecoloog en politicus. Hij was een medestander van de vermoorde oppositieleider Alexei Navalny. Ze hebben hem uitgekozen omdat hij waarschijnlijk zou kunnen winnen in deze verkiezingen, als hij daaraan zou mogen deelnemen. En omdat het een sterke persoonlijkheid is. Het allerminste dat wij die in Rusland zijn gebleven kunnen doen is steun geven aan elkaar. En aan degene met kwaliteit die normaal denken. En op wie zich nu het hele repressieve apparaat stort. Het signaal dat de machthebbers hier geven? Ook Boris Nadjezdin is bij de rechtbank. 2 jaar geleden was hij presidentskandidaat en is inmiddels tot buitenlands agent verklaard. De machthebbers zeggen volgens hem, beste partij Jabloko, houd je rustig. Laat je waarden varen en kom niet met kandidaten voor de Duma-verkiezingen. Volgens Nadjezdin hebben de machthebbers een gijzelaar genomen. Als de partij te ver gaat volgens het Kremlin, krijgt Kruglov het nog zwaarder in de gevangenis, is de boodschap. Dus met hoge straffen wordt de oppositie in bedwang gehouden en wordt het verzet tegen de oorlog in de kiem gesmoord.
1: Spanje ligt eruit. Oh, dat wil zeggen, België ligt eruit. Dat is bijna omgedraaid. België ligt eruit. Verloren van Spanje. Dat zou bij ons dan nakaarten worden in de krant. Is dat ook zo in België?
3: Ja, een beetje wel. In de krant Het Laatste Nieuws gaat het dan vooral over de keuze om die doelman te wisselen. Courtois, die raakte geblesseerd. Maar hij wilde nog verder spelen, vertelt hij aan de krant. Maar dat wilde de bondscoach Garcia niet. En in de krant De Morgen, daar zijn ze toch een beetje positief over de Belgische prestaties. Het was een matige campagne waaruit het maximale resultaat is gehaald, zegt een journalist van de krant. De Colombiaanse voetbalbond heeft zich publiekelijk uitgesproken tegen doodsbedreigingen aan speler Hamilton Campas en zijn familie. Dat schrijft het persbureau ANP. In de kwartfinales van het WK tegen Zwitserland miste Campas in de verlenging een grote kans. En uiteindelijk verloor Colombia naar strafschoppen. Campas is sindsdien nog niet teruggekeerd in Colombia. De voetbalbond stelt in een verklaring: geen enkele sportman en geen enkel lid van zijn directe familie mag worden geïntimideerd, alleen maar omdat hij zijn land vertegenwoordigt in de sport. Een sprookje zonder happy end. Zo omschrijven Britse media de uitschakeling van tennisser Arthur Ferry op Wimbledon. De Brit kreeg een wildcard voor het toernooi, maar schopte het als nummer 114 van de wereld, verrassend, tot de halve finales. Daarin was gisteren de nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev, in 3 sets te sterk. Tegen Sky Sports zei Ferry dat hij kon leven met die uitschakeling.
6: I didn't play a good tiebreak. He was always putting constant pressure. I didn't get much rhythm from just not many rallies. And yeah, just balls coming back a little bit faster than the other days and what I'm used to. And not as sharp my footwork and mentally. And yeah, it's. Engelse player like that, it adds up pretty quick.
3: Ik was fysiek en mentaal niet op mijn best, zegt Ferry. De ballen kwamen sneller terug dan ik gewend ben. Tegen een speler van het niveau Zverev tellen dan de fouten snel op. En de finale op Wimbledon gaat morgen dan tussen Zverev en de Italiaanse nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. En na de winst van de Belg Tim Merlier in de 7e etappe van de Tour de France is er vandaag een nieuwe kans voor sprinters en dus ook voor de Nederlander Olaf Kooi. Dat schrijft de Telegraaf. 24-jarige sprinter rijdt vandaag van Périgueux naar Bergerac. Een vlakke etappe van meer dan 180 kilometer.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
7: Iedere werkdag van 6 tot half 10.
2: Op NPO Radio 1.

0: Jealous Lover, The Stones. Wegens succes verlengd. Dat is een zin die bijna synoniem staat voor de zin die erachter kwam. De Soldaat van Oranje, u kunt nu nog kaarten boeken. Nou ja, dat is bijna ten einde. Want die laatste voorstelling zonder succesverlenging, die komt eraan. Na zo'n 15 jaar en 4000 voorstellingen. Nog een statistiek. De eerste Erik was Matteo van der Gijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De allereerste Soldaat van Oranje dus. Ja, toen was nog niet bekend dat het zo lang zou duren. Hoe keek u er toen naar?
1: Nou ja, wij begonnen aan iets en we hadden geen idee. Dat was letterlijk wat er gebeurde. En het wiel moest nog worden uitgevonden. En dat hele maakproces, dat is eigenlijk voor een acteur het leukste. Gewoon met een script aan de slag. En dan komt er nog heel veel techniek bij kijken. En dan is het ook nog iets ongekends dat het met een draaischijf waar het publiek op zit. En ja, allemaal decors daaromheen en water en noem maar op. En dus de grootsheid daarvan was heel spannend. Maar ja, ik weet nog dat ik Tijn Dokter aankeek en we hadden alleen nog maar gewoon echt toneel gedaan en geen grote musicals of dingen. Dat ik zei, hoe zou dit zijn als je dit 100 keer hebt gespeeld? Ja. Niet wetende dat nog veel meer zouden worden.
0: Ja, precies. Ja, ja. Ja. En u zegt het wiel uitvinden. Ja, dat wiel, dat was een draaiplateau. Er was in het begin natuurlijk nogal wat te doen over van, gaat het nou om het decor of om de spelers? Heeft u dat ook zo gevoeld toen?
1: Nou ja, het is natuurlijk wel zaak dat je niet verdwijnt in de, ja, het formaat van dit toneel en de decors. Dus, maar Teu heeft daar een goed oogje op. Die heeft gewoon gedacht, ik moet wel stevige, goede acteurs op dat toneel hebben die dat aankunnen, die ruimte. Mm-hmm. Die dat die goed kunnen projecteren, die goed. Dus toen had hij wel echt een heel goed gezelschap bij elkaar gezocht. Die daar wel die ruimte konden pakken en konden vullen. En maar het was wel inderdaad, het vergt net iets meer. Je moet net iets meer geven dan. Je mag niet te natuurlijk spelen, want dan fijn je. En,
0: maar goed, je vertelde ook dat aan het begin is dat toch een beetje pionieren. En je weet het allemaal niet natuurlijk. Hoe weet je dan of je dat goed doet? Of je die balans weet te vinden?
1: Nou ja, hij staat aan het roer en op een gegeven moment zoek je naar en voel je gewoon ook speels. Als je dat te pakken hebt, dan ga je daarmee mee dansen en een schwung krijgt het. En dan je voelt zoiets wel of het. Of je het publiek pakt ook en of het aankomt. En dat lukte. Ja. Ja.
0: En ja, dat is natuurlijk het draaiplateau, de mensen die het spelen en de muziek. Als

0: Niet helemaal willekeurig ingestart, want ik begreep dat dit een van uw favoriete nummers is. Waarom eigenlijk?
1: Ja, het was een mooi moment in de voorstelling waarop gewoon hij opstaat en denkt, we kunnen dit onrecht wat om ons heen aan het gebeuren is, de onderdrukking van de Duitsers, en we kunnen het niet laten gebeuren. We moeten iets doen. Want als wij niks doen, wie dan? En het gaf mooi weer die scène dat gewoon de mensen in een stressvolle tijd. Ja. Wij hebben maar luxe nu dat we in vrede leven. Maar dat het niet vanzelfsprekend is. Je denkt, oh, ik zou ook zo heldhaftig reageren in een oorlogstijd. Maar dat is natuurlijk niet zo. Iedereen reageert anders en je kan met iedereen mee eigenlijk. Je begrijpt de keuzes van degene die denkt, nee, ik sluit mijn ogen ervoor. Bestaat niet. Ik ga door met studeren. Of diegene die juist, ja, door toevallig familie of weet ik wat, de verkeerde kant. Dus en degene die juist heel heldhaftig is. En ja. Ja, het mooie was aan het stuk wel dat daar, er zat niet echt een oordeel over, maar je kon mee met iedereen. Ook degene die de foute keuze maakt, denk je, ja.
0: Ja, en dat zijn van die dingen die dan zo aanspreken dat het 15 jaar mensen blijft trekken. Vanavond voor het laatst, ja. Morgen nog voor besloten publiek. U bent daar onder andere ook bij, nog een groepsfoto met alle Eriken.
1: Nou, volgens mij gaat er van alles gebeuren morgen. Dus ik heb er heel veel zin in. En het wordt één groot feest van herkenning. En mensen die je heel lang niet hebt gezien. En ja, ik denk dat het een fantastische avond wordt. Ontroerende avond. En met veel herinneringen. En, ja.
0: Veel plezier. En nou ja, we zien u in andere voorstellingen natuurlijk nog terug. Maar dan niet meer, nooit meer als soldaat van Oranje. Matteo van der Gijn, dank voor het gesprek.
2: NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Straks om 8:30. De Nooren zijn helemaal los, dankzij Erling Haaland en het voetbalteam. Maar wat weten we eigenlijk van ze? Politiek commentator Koen van de Ven.
3: Hoe moeilijk heeft dit kabinet het?
2: Over hoe het kabinet de zomervakantie ingaat.
3: Je ziet dat we daar natuurlijk een minderheidscoalitie hebben die op een heel wankel randje staan.
2: Daphne de Heer is de boekendame van dienst en de Rolling Stones. Ze houden er maar niet mee op. Wat krijgen de tachtigers nog voor elkaar? Max Nieuwsweekend, straks om 8:30.
4: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en ticket naar tijlersmuseum.nl.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
7: Goedemorgen. Spanje wordt geteisterd door natuurbranden en er is een gijzeling aan de gang in Berlijn. Overzicht van het nieuws met Martijn van Beek.
8: In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Duitse media melden dat scherpschutters posities hebben ingenomen op een dak in de omgeving, maar dat heeft de politie niet bevestigd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Over zijn motief of over de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Widdecombe en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt dat bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Zij werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van het ongeluk bekend is. De Britse prins Harry heeft een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure en daarna hield invaller Lammens een schot van de Spaanse spits Mourinho niet tegen. In de halve finale speelt Spanje dinsdag tegen Frankrijk. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar dat grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg, met daarbij aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en net zo warm als vandaag.
7: Al meer dan 12 doden door de natuurbranden in Zuid-Spanje. Zometeen onze correspondent met de laatste ontwikkelingen.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
9: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Het is 8:05. Andalusië is het nu vooral. De regio in Zuidoost-Spanje die wordt geteisterd door grote bosbranden. Meer dan 4000 hectare is er al in vlammen opgegaan, met zeker 12 doden tot gevolg. En daarmee is het een van de dodelijkste bosbranden van de afgelopen decennia.
6: Estamos ante una tragedia mayúscula, porque estamos hablando de 12 personas fallecidas, que una mayoría son de procedencia del exterior de España, ¿no? Británico, belga.
5: Dat was de president van de regio Andalusië en hij zei: we staan voor een grote crisis. Er zijn 12 mensen overleden en de meeste slachtoffers zijn buitenlanders, onder andere uit Groot-Brittannië en België. Spanje-correspondent Miral de Bruyne is in Andalusië. Ja, is die brand inmiddels onder controle?
7: Ja, het was een hele zware nacht voor de brandweer en de hulpdiensten in het gebied. Die zijn de hele nacht doorgegaan. In elk geval een deel ervan wie door kon gaan. Waar het gisteravond even leek alsof de wind was gaan liggen, heeft dat vannacht alsnog heel erg hard gewaaid. Mm. Het waren windstoten tot wel 50 kilometer per uur zelfs. Ja, en dat heeft ervoor gezorgd dat het vuur nog verder om zich heen kon slaan vannacht.
5: Ja, en het vuur dus nog bepaald niet onder controle is.
7: Nee, het vuur lijkt niet onder controle. We hadden het gisteravond over 4000 hectare die zijn verwoest. Vanochtend las ik al dat het om 5000 hectare ondertussen zou gaan. En ja, de verwachting is gelukkig wel dat de wind vandaag waarschijnlijk wel wat gaat liggen. Dus hopelijk helpt dat de hulpdiensten vandaag een beetje.
5: Ja, we hoorden net de president van Andalusië praten over die slachtoffers. Toeristen uit Engeland en België. Is er inmiddels meer bekend over wie het slachtoffer zijn en hoe groot de schade is?
7: Nou, tot nu toe lijkt het nog best wel onduidelijk wat betreft de slachtoffers ook. Er wordt nog altijd gesproken over die 12 doden en 23 vermisten. Hm. Al benadrukt diezelfde regio-president ook wel dat dat niet hoeft te betekenen dat al die vermisten of dat die vermisten zijn omgekomen. Er zijn ook nog 8 gewonden waarvan een aantal met spoed naar het ziekenhuis moesten. Dus daar zal ook vandaag naar worden gekeken. En ja, wat betreft die schade, daar hebben ze het hier eigenlijk nog wel weinig over. Het gebied dat is afgebrand, dat is ook nog afgesloten. Veel geëvacueerden kunnen nog niet eens terug naar hun huizen. Dus ja, er zijn mensen die ook niet eens weten of hun huis nog overeind staat, bijvoorbeeld.
5: Nee, dat moet dus allemaal nog blijken. Maar wordt er inmiddels wel gekeken naar hoe het komt dat dit een van die dodelijkste bosbranden in decennia is, waar we het over hadden?
7: Ja, er wordt natuurlijk wel gesproken over waarom er zoveel slachtoffers hebben kunnen vallen. Het is een relatief grote brand. Hè. Ze spreken hier in Spanje van een grote brand als het boven de 500 hectare is afgebrand. Nu over 10 keer zoveel. Maar ja, daarnaast is het vooral de omgeving waar de brand woedt die een grote rol speelt. Het is een van de droogste delen van Europa, waardoor het vuur zich heel snel heeft kunnen verspreiden. Mm. En het lijkt erop dat op een gegeven moment het zo snel ging dat mensen er echt door werden overvallen. Brand woedt namelijk in een gebied, hier zijn best wel veel kleine dorpen. Zo'n 500, 1000, 2000 inwoners. Maar er zijn wel veel van die dorpen. Dus er wonen wel mensen in het gebied. En daarnaast zal er vandaag ook nog wel een discussie over het volgende zijn, namelijk het waarschuwingssysteem, oftewel dat heet hier het SES-alarm. Of dat wel goed is afgegeven. Dat zijn daar berichtjes die je op je telefoon krijgt, bijvoorbeeld op het moment dat er iets gebeurt. Wie heeft dat bericht wel gekregen, wie niet? Hoe zijn die keuzes gemaakt? Nou ja, daar is hier politiek, zoals dat wel vaker gebeurt na een ramp in Spanje, alweer politieke discussie over ontstaan. Mm. En ja, daar gaan we de komende dagen nog wel meer van horen.
5: Ja, en intussen blijven we het natuurlijk ook hebben over mensen die, zoals je vertelde, dus nog niet eens naar hun huis terug kunnen om te zien wat daarvan over is. Waar worden zij opgevangen?
7: Ja, de meeste mensen die worden opgevangen in grote sportcentra in de dorpen in de buurt. En ja, ze hopen daar, of wat ook wel veel gebeurt hier in de omgeving, is dat mensen bijvoorbeeld naar familie gaan. En zo proberen ze de mensen zo goed en zo kwaad als het kan te helpen.
5: Wachten tot het voorbij is. Correspondent Merel de Bruin in Andalusië. Dankjewel. Veel mensen met jonge kinderen kennen ze wel. Squishy dumplings, knijpbare stressballetjes in de vorm van een Chinese dumpling. In een doosje dan weer. Belgische toxicoloog heeft ze op verzoek van de Vlaamse krant het laatste nieuws onderzocht. En vond potentieel kankerverwekkende stoffen in die squishies. Webshop bol.com heeft alle knijpbare stressballetjes uit voorzorg uit het assortiment gehaald. De NVWA doet onderzoek. Martin van den Berg is emeritus hoogleraar toxicologie bij de Universiteit Utrecht. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
5: Wat was de aanleiding eigenlijk om die dingen te gaan onderzoeken?
8: Nou, ik begreep dat er meldingen waren dat er nogal een sterke geur vanaf kwam. Ja. En daar heeft mijn Belgische collega op gereageerd en dus analyses op gedaan. En toen kwam hij er dus achter dat er van dit soort, wat je noemt, aromatische koolwaterstoffen in zaten. En ja, die zijn kankerverwekkend, dan wel potentieel kankerverwekkend.
5: Ja, en aromatische koolwaterstoffen, PAX noemen we die in de volksmond. Mm-hmm. Ja, waar kun je dat mee vergelijken? Waar zit dat nog meer in bijvoorbeeld?
8: Nou kijk, we weten allemaal dat bijvoorbeeld aangebrand brood, aangebrand vlees, dat ongezond is. Nou, dat zijn dezelfde type verbindingen. Daar probeer je op een gegeven ogenblik van weg te blijven. Hè. Je probeert dat niet binnen te krijgen. En dat betekent dat je, als je dit ook in speelgoed van kinderen hebt, dat je op een gegeven ogenblik die kinderen blootstelt aan dezelfde type stoffen. En dat is volstrekt overbodig.
5: Want als je die dingen squisht, dus als je erin knijpt, dan komen die PAX vrij?
8: Nou wat ik begrepen heb wel. Maar daarnaast zullen ze ook waarschijnlijk vrijkomen doordat ze op de handen van die kinderen komen. Nou, kinderen stoppen hun vingers in hun mond. Dat betekent dat ze het ook gewoon via wat je mooi noemt orale opname binnenkrijgen. Ja. En dat is gewoon ongewenst. Ja.
5: En we hebben het natuurlijk wel vaker gehad over dingen die uit China komen en die ondeugdelijk zijn. Is dit dan in die rij te plaatsen?
8: Ja, ik denk het wel. Kijk, men is in China op dit moment wel bezig om die regelgeving te versterken. Maar je ziet gewoon dat dit over de afgelopen jaren vrij frequent gebeurt. En kinderspeelgoed is daar inderdaad één van. En ja, dit is gewoon een luxe product. Ik zou zeggen, ouders, laat je kinderen daar niet mee spelen. Omdat het inschatten van risico's van dit soort stoffen voor kinderen is heel ingewikkeld. Hmm. Waarbij ze moeten zeggen, nou, laten we liever het voorzorgsprincipe hanteren. In plaats van gewoon afwachten of er nu op een gegeven moment te veel of te weinig in zit. Ja. We kunnen dat gewoon slecht inschatten voor kinderen. Risico's van kankerverwekkende stoffen, daar moet je wat betreft kinderblootstelling van wegblijven.
5: Ja. Ik stel me zo voor dat er in een aantal huiskamers nu ouders een run beginnen op hun kinderen om discussie af te pakken. Moet dat echt zo drastisch? Of zegt u van, goed je handen wassen, dan valt het wel mee?
8: Nou kijk, ik ken de precieze gehaltes niet die erin zitten. Maar omdat het zo lastig is om risico's van kankerverwekkende stoffen bij kinderen in te schatten, zou ik zeggen dat je kinderen niet meer spelen.
5: Ja. En dat geldt dan nu voor discussies. Daar hebben we het over omdat er toevallig een onderzoek naar gedaan is. Maar ja, hoe kun je dat als ouder voor zijn?
8: Nou kijk, in principe horen dit soort producten, hè, die speelgoedartikelen, horen getest te worden door de fabrikant. Mm. En daar hoort een rapport bij te zijn. Nou, klaarblijkelijk is dit of niet gemeten, of het rapport klopt niet. Helemaal zeker, 100% garantie kan je nooit geven. Maar het is in ieder geval zo dat de NVWA er toezicht op moet houden. En ik begrijp dat ze dat inmiddels doen. Het lijkt me heel verstandig. Je moet gewoon scherpe controles op de kwaliteit van artikelen, zoals speelgoed hebben bij kinderen, om te zorgen dat ze zo min mogelijk aan schadelijke, lichaamsschadelijke, gezondheidsschadelijke stoffen worden blootgesteld.
5: Ja. En het helpt natuurlijk niet dat het gepusht wordt via de socials influencers. Want ja, zo komen die kinderen natuurlijk op het idee. Dus ook daar zou je ze misschien aan kunnen denken. Of is dat iets waar u niet over gaat?
8: Nou, daar ga ik niet over, maar ja, de rol daarvan is duidelijk. Hè? Het betekent maar misschien dat die social influencer wat kritischer kunnen zijn op dit punt. Om te denken van ja, op het moment dat er signalen worden afgegeven dat slecht is, moeten we dan dat nog wel pushen. Hè? Door op een gegeven moment te zeggen dat het interessant is en kinderen het nu graag willen hebben.
5: Of omgekeerd, juist nu naar dit gesprek hebben geluisterd en denken van dat ga ik vanmiddag eens een social over maken. Martin van den Berg, emeritus hoogleraar toxicologie bij de Universiteit Utrecht. Dank voor het gesprek en de toelichting. Meer dan de helft van de mensen die fysiek op hun werk aanwezig moeten zijn zegt dat de hitte leidt tot onveilige situaties en gezondheidsklachten.
9: Ja, dat blijkt uit onderzoek van de vakbond CNV. Daar schrijft de Telegraaf over. De vakbond deed onderzoek onder 1500 werknemers in de bouw, de industrie, de zorg, het onderwijs en vervoer. En volgens de CNV schiet de Arbo-wet, die moet toezien op de veiligheid en gezondheid van werknemers, tekort als het gaat om werken met hitte of in de hitte. In Amersfoort werd deze week voor het eerst een wethouder voor vrouwenzaken geïnstalleerd. Dat staat in het AD. Het gaat om D66'er Marjolein Perdok. Tegen de krant zegt ze heel trots te zijn op haar nieuwe baan. Naast vrouwenzaken, waarbij de nadruk zal liggen op de veiligheid van vrouwen, heeft de wethouder ook financiën en cultuur in haar portefeuille. Het Amersfoortse bestuur bestaat nu voor 2/3 uit vrouwen. Dat is veel meer dan het landelijk gemiddelde. 5 jonge kinderen uit Antwerpen zijn in het ziekenhuis opgenomen met ernstige niercomplicaties na een bezoek aan een kinderboerderij. Volgens de Belgische omroep VRT zijn de kinderen mogelijk besmet met een ernstige variant van de E. coli-bacterie. Vlaamse zorgautoriteiten doen nu onderzoek naar de kinderboerderij, maar roepen families die bezoek brachten op om niet ongerust te zijn. Alle activiteiten met dieren zijn voorlopig wel verboden op de kinderboerderij. En op de voorpagina van de Telegraaf gaat het over de Nederlandse visserij. Alhoewel de sector vorig jaar winst maakte, blijft de toekomst onzeker, zegt de krant. In de visserij zou te weinig geld zijn om belangrijke investeringen te doen. Zo zouden onder meer sommige boten nodig aan vervanging toe zijn. De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse vissersvloot is zo'n 40 jaar, blijkt uit een onderzoeksrapport van de Wageningen Universiteit.
5: Een nieuwe laptop, een gameconsole of een smartphone is tegenwoordig een stuk duurder geworden. Dat komt omdat een onderdeel de laatste tijd enorm in prijs is gestegen. Het werkgeheugen. En dat onderdeel dat wordt namelijk massaal opgekocht door AI-datacenters, waardoor er dus minder overblijft voor onze elektronica. Tech-redacteur Stan Hulsen, hoe zit dat precies?
10: Ja, goedemorgen. Ja, het gaat dus inderdaad om het werkgeheugen. Dat is een onderdeel van elektronische apparaten wat in smartphones zit, in laptops, maar ook in spelcomputers, waarmee je eigenlijk taken kan uitvoeren. Dus bijvoorbeeld een film kijken of een mooie game wil spelen, maar ook gewoon internetten. Ja, maar dat is ook gewoon nodig voor kunstmatige intelligentie. Als jij iets vraagt aan een AI-programma, dan is daar ook werkgeheugen voor nodig. En dat wordt nu dus massaal opgekocht voor die AI-datacenters. Mm-hmm. Waardoor er minder overblijft voor onze apparaten en de prijs dus enorm stijgt. En dat zie je nu.
5: We hadden toch een tijdje geleden ook dat die grafische kaarten duurder werden in computers, omdat ook die chips gebruikt worden door AI.
10: Ja, je zag al een aantal maanden geleden dat het werkgeheugen flink duurder werd als je dat los wilde kopen. Dus daar hadden vooral dan gamers last van die hun eigen game-pc wilden bouwen. Ja. Veel fabrikanten waarschuwden toen al, die van laptops bijvoorbeeld, dat de prijs op een gegeven moment ook doorgewerkt werd, doorberekend zou worden. Ja. En dus ook zichtbaar zou zijn in apparaten van die maanden later op de markt zouden komen. Ja, dat is nu dus ook al het geval.
5: Nou, even boter bij de vis. Hoe groot is de gemiddelde prijsstijging?
10: Ja, dat is natuurlijk een beetje lastig te zeggen, omdat dat verschilt per apparaat. Bij sommige spelcomputers is het wel heel duidelijk zichtbaar. Bijvoorbeeld de PlayStation 5, die is nu €100 duurder dan begin dit jaar. En de Xbox, die wordt later dit jaar €50 duurder. De laptopmarkt is moeilijker te doorgronden, omdat die fabrikanten zoals HP en Dell, die brengen een laptop op de markt en die is dan maar een paar maanden zichtbaar. En dan komt er alweer een nieuwe te koop. Maar bij techsite Tweakers, waar ze de ontwikkelingen goed in de gaten houden, zien ze wel hoe die prijsstijging zichtbaar is, vertelt Thomas Hoogstebach.
11: Dat begint nu eigenlijk te komen. En daar geldt wel voor dat fabrikanten van tevoren al geheugen hadden ingekocht en dat er dus net wat langzamer dat je het ziet doorwerken echt in de prijs in de winkels. Maar zien nu wel laptops die nu op de markt komen, dat die veel duurder zijn. 100, 200 euro duurder voor als je een beetje dezelfde soort laptop wil als een jaar geleden. Terwijl als je gewoon naar de winkel gaat voor 500 euro een laptop koopt, krijg je gewoon echt een significant slechtere laptop dan vorig jaar. Die langzamer is, die minder geheugen heeft, minder opslag heeft. Ja, dat zijn we natuurlijk niet gewend.
10: Ja, dus je ziet dat die prijsberekeningen die dus al eerder werden aangekondigd, nu dus worden doorgevoerd. Maar dat het eigenlijk niet echt goed zichtbaar is bij de meeste laptops. Dus je moet goed opletten als je in de winkel bent. Een uitzondering daarop is wel Apple. Die laptops die dat merk verkoopt, die zijn doorgaans veel langer te koop. En zij hebben vorige maand ook al aangekondigd dat elk apparaat wat zij verkopen, een laptop, minimaal 100 euro duurder wordt.
12: Ja. En met de druk op AI en de groei en dergelijke is de verwachting, lijkt me niet, dat die prijzen binnenkort weer eens een keer gaan dalen.
10: Nee, zeker niet. Sterker nog, de drie grootste fabrikanten van dit werkgeheugen, dat zijn twee Koreaanse en een Amerikaans bedrijf, die hebben al aangegeven dat zij dat niet verwachten. Sterker nog, een van die fabrikanten zegt dat het nog zeker tot 2028 gaat duren voordat deze situatie aanhoudt. Ze zien de bestellingen toenemen, ze zien de zorg onder klanten toenemen. Dus dat betekent dat die prijzen van geheugenprijzen, van geheugenkaarten, in ieder geval van werkgeheugen, in ieder geval hoog blijft. En dat het waarschijnlijk ook nog net zo lang blijft werken in onze laptops, smartphones en spelcomputers.
12: Ja.
10: Microsoft bijvoorbeeld, de maker van die Xbox, die spelcomputer, die zegt bijvoorbeeld dat zij verwachten dat de prijs van werkgeheugen tegen de herfst van volgend jaar nog eens twee keer zo duur is. Waarbij ze dus ook al een soort van laten doorschrijven, ja, misschien moeten we nog een keer een prijsverhoging doorvoeren.
12: Dan heb je in de echte wereld, zeg maar, krimpflatie als term. Verwacht je dat ook bij computers? Dat er bijvoorbeeld minder geleverd wordt voor hetzelfde bedrag?
10: Ja, sterker nog, dat is ook het geval. Dat zien ze ook bijvoorbeeld bij tweakers. Wat je dan ziet is dat je een laptop voor hetzelfde geld kan kopen. Dus bijvoorbeeld 500 euro. Maar dat er dan gewoon minder werkgeheugen in zit. Dus in plaats van 16 gigabyte zit er dan de helft in 8 gigabyte.
12: Nou ja.
10: Terwijl die prijs gewoon hetzelfde is. En dat komt, vertelt Thomas Hogeswag van tweakers, dat omdat die fabrikanten een bepaald prijspunt willen halen. Ze willen bijvoorbeeld een laptop voor 500 euro aanbieden, omdat ze daarmee kunnen concurreren. Maar dat betekent dus dat je een slechtere laptop krijgt dan bijvoorbeeld een jaar geleden. En ja, als je dan bijvoorbeeld veel films wil kijken of games wil spelen op dat apparaat, ja, dan heb je misschien onvoldoende daarvoor. Dus je moet goed opletten in de winkel en je goed laten adviseren over, ja, welk apparaat voor jouw gebruik geschikt is.
12: Tech-redacteur Stan Hulsen, dankjewel. Weer een warme dag en een platte etappe in de Tour de France vandaag. Gisteren won de Belg Tim Mulier de zevende etappe in Bordeaux. Stef Clement, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: Ja, in het verleden deden de Nederlanders het altijd goed in Bordeaux. Maar ja, gisteren was het de eer aan de Belgen.
13: Ja, en we hadden eigenlijk wel zulke goede hoop, hè, na die toch wel prachtige en machtige overwinning van Olaf Kooi een paar dagen geleden in Po.
12: Ja.
13: Gisteren ontbrak hij totaal, Olaf Kooi. Hij kwam er niet aan te pas. Hij was er zelfs niet echt bij die sprint. Het werd een, ja, toch wel weer eigenlijk warrige sprint. De treintjes, zoals we die jaren hebben gekend, die lijken nog niet zo lekker te rollen. En uiteindelijk wint dan vaak Tim Merlier. Tim Merlier is eigenlijk de sprinter van de chaos. Die heeft niet veel nodig. Die komt dwars door het peloton als het moet. En ja, perfect getimed eiste hij de zege op.
12: En wat was de verklaring van Kooi dat hij er gisteren niet aan te pas kwam?
13: Ja, dat is dan dat verhaal van je mannen niet vinden. Belangrijke pion van Daan Kooi is bijvoorbeeld Daan Holen. En Daan Holen die had het de dag ervoor heel slecht gehad in de rit over de Tourmalet. Hij had moeten overgeven. Hij bleef er overigens, ondanks dat het natuurlijk een prachtige kans was geweest, en inderdaad een kans op zichzelf te voegen in een rijtje van die vele Nederlanders die wonnen in Bordeaux, bleef hij er heel koelondig. En dus kun je hem wel weer gewoon opschrijven voor vandaag. Kooi laat zich voorlopig niet gek maken in de Tour.
12: Ja, ik hoorde gisteren over de platste etappe in de Tour, maar vandaag kan er ook weer wat van, geloof ik, qua vlakheid.
13: Ja, er zit één heel klein pukkeltje bij. Eén bergje van de vierde categorie meer dan gisteren. Maar heel veel meer dan dat is het ook niet. Dus het is een te verwachten sprint. Al moet er gezegd worden, door de warmte van de afgelopen week, de extreme warmte waar de renners mee te maken hebben gehad in Frankrijk, is niks uit te sluiten, want iedereen is moe. Het is ook dag 8 van de Tour. Dus ik hoop toch dat we wat dappere mannen krijgen meer dan gisteren die het gaan proberen in de ontsnapping.
12: De ontsnappingen dus niet een etappe voor de sprinters?
13: Het is een etappe voor de sprinters, maar ik heb gewoon goede hoop dat meer dan gisteren, toen er maar twee mannen dapper waren en probeerden zich daaraan te onttrekken, dat er vandaag gewoon wat meer op pad gaan en dat we dus ook een iets spannendere strijd krijgen. Want gisteren was het eigenlijk vanaf de start al duidelijk wat er aan het einde zou gaan gebeuren.
12: Ja. En hoor je dan in het peloton bepaalde mensen die zeggen van, nou ja, dit zou dan wel eens bij een ontsnapping mijn etappe kunnen worden?
13: Moet ik je verklappen. Ik ben deze Tour ook veelal in Nederland, dus ik hoor het peloton sowieso niet zoveel. De tendens van de afgelopen jaren is natuurlijk ook gewoon dat als het sprinten wordt en de macht van het peloton die zo groot geworden is, die heeft de dromers van het peloton, de Jackie Durans van vroeger, hebben ze een beetje in de kiem gesmoord. En dat is wel jammer, vind ik.
12: Tourcommentator Stef Clement, dankjewel. En die etappe van vandaag is natuurlijk te zien op allerlei mogelijke manieren op tv. Je kunt hem natuurlijk het beste ook luisteren via NPO Radio 1. En je kunt ook op zoek binnen je eigen kabelprovider om te kijken of je het beeld kunt krijgen met het radioprogramma erbij. Dat is ook leuk om te doen.
4: 3 voor het weekend.
12: En als je denkt, ik ben meer van die andere sport. Noorwegen en Engeland treffen elkaar tijdens de derde kwartfinale op het WK. Aftrap is om 11 uur Nederlandse tijd in het Miami Stadium in de Verenigde Staten. Winnaar van het duel treft in de halve finale Argentinië of Zwitserland. Voor de allerlaatste keer wordt de Soldaat van Oranje opgevoerd in Katwijk. Bijna 16 jaar en een kleine 4000 voorstellingen later is het de langstlopende musical in de Nederlandse theatergeschiedenis. Morgen is er nog een voorstelling, maar die is besloten voor onder andere de spelers. In Srebrenica wordt stilgestaan bij de genocide op ruim 8000 Bosnische mannen. 31 jaar geleden is dat alweer. Balkan-correspondent Thijs Kettenis over hoe die herdenkingsdienst er daaruit gaat zien.
14: Vanmiddag worden 31 jaar na de massaslachting nog eens 10 slachtoffers begraven. De oudste van hen was destijds 56 jaar oud en de jongste pas 20. Nog steeds worden meer dan 900 mensen vermist. En dat komt onder meer doordat de Bosnische Serviërs ze na de moordpartij in massagraven dumpten. En die vervolgens later weer omploegden om een deel van de resten ergens anders te begraven. En daardoor liggen de resten van veel mensen op meerdere plekken verspreid en dat maakt identificatie lastig. Namens Nederland legt straks de ambassadeur in Bosnië bloemen bij het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de genocide.
12: Thijs Kettenis, het is allemaal te zien vanavond. Vanaf 7 uur zendt de NOS een speciale uitzending uit over de herdenkingen. Niet alleen wat u net hoorde in Srebrenica, maar ook in Den Haag wordt er herdacht. En ook dat is te zien vanavond om 7 uur op NPO 2. Zometeen het nieuws met Martijn van Beek. En daarna natuurlijk, zoals elke zaterdag, het Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen zitten er klaar voor. Ik wens u een fijn weekend.

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid. Die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers.
5: Aan tafel.
3: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
2: Sloopmelk.
1: Mona?
2: Ja, ook sloopmelk.
1: Milner?
2: Sloopmelk.
1: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
2: Sloopmelk.
3: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
4: Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die vermoedelijk niet direct over land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen. Vooral omdat er veel regen wordt verwacht. En dat kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Over zijn motief of over de toestand van de vrouw is nog niets bekend. In een plas tussen Helmond en Bakel is een lichaam uit het water gehaald. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een drenkeling en na een zoektocht van de brandweer en duikers werd het lichaam rond 11 uur gevonden. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt na de moord op een oud-politica en Widdecombe. Zij werd eergisteren doodgevonden in haar huis. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Het weer, eerst wat bewolkt en mistig, daarna zonnig en warm. 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg.
5: Ster.
6: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
9: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost, Autotaalglas.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt. En maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
3: NPO Radio 1. Max.
16: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
17: Goedemorgen, 9:03 is het. Tot 11 uur zijn we bij u. En wat gaan we allemaal bespreken? Nou, de politiek bijvoorbeeld om 9:00. Want de ministers zijn met reces, de Kamer is met reces. Koen van der Ven kijkt terug op het afgelopen jaar. En dan ontvangen wij een Belg die afgestudeerd is op de Elfsteden stedentocht. En het heeft nog best verrassende zaken opgeleverd. En dan een hulphond, een psychosociale assistentiehond. Die helpt jongeren die getraumatiseerd zijn. Dus wij ontvangen ook twee honden zometeen. Dat is leuk. En wat hebben we dan nog meer? De dreiging van Rusland gaan we ook bespreken dat uur. Om 10:00 komt Roel Jansen met het crypto-paradijs. Hij heeft een heerlijke thriller weer geschreven. En de Noren die zijn opeens heel populair vanwege Erling Haaland. Maar wat weten we eigenlijk van ze? Daphne de Heer is de boekendame van dienst. En het nieuwe album, er wordt al ruim voor geadverteerd op deze zender, van de Rolling Stones. Zometeen over relatiegeschenken. Wat doe je wel en wat doe je niet? Natuurlijk naar aanleiding van de revolver die Erdogan cadeau deed. Maar eerst gaan we het hebben over een opvallende ontwikkeling.
5: Steeds meer mensen met overgewicht gaan daarmee naar de dokter. De huisarts, vorig jaar zagen huisartsen het aantal consulten over overgewicht toenemen met 40% ten opzichte van het jaar daarvoor. En een voor de hand liggende verklaring is natuurlijk dat er nu afslankmedicatie bestaat. Internist en hoogleraar obesitas Lisbeth van Rossum van het Erasmus MC. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
5: Ja, Is dat ook de verklaring waarschijnlijk? Hè? Vroeger had de huisarts niet zoveel en nu is er medicatie, dus gaan mensen naar de dokter. Is het zo simpel?
18: Ik denk dat het wel meespeelt. Ik denk niet dat het de enige verklaring is, want wat we ook zien is dat de richtlijnen zijn veranderd en daarin staan ze ook opgenomen, namelijk huisartsen.
5: Wat zijn de richtlijnen?
18: Nou, er is een richtlijn in 23 geschreven voor eigenlijk alle artsen en zorgverleners, waarin ze toen al vermeld werden onder bepaalde voorwaarden dat je die medicijnen, die obesitasmedicijnen,

0: Ik vind dat een belangrijke, want eigenlijk is het zo dat ik denk toch wel discriminatie op basis van gewicht is toch een van de laatste vormen van sociaal geaccepteerde vormen van discriminatie. We hebben het eigenlijk niet eens door. Mensen hebben een heel sterk oordeel dat iemand slap van karakter is, geen wilskracht. Moeilijker krijgen mensen een baan. Ook mijden ze vaker zorg. Want ook dokters die zijn toch ook anders in hun houding ten opzichte van mensen met obesitas. We zien in de spreekkamer ook heel veel verdriet. En mensen merken het nu ook als je een goede behandeling geeft voor obesitas. Ze worden gewoon echt anders benaderd. Alsof je ineens van meer van waarde als mens bent als je een slanker gewicht hebt.
1: Ja, nou heb je ook een groep, die kent u ongetwijfeld ook, dikke vinger. Dat zijn juist mensen die zeggen, we willen helemaal niet slank worden, we vinden het prima zo. Mensen moeten ons maar gewoon accepteren. Ik hoop dat ik het goed samenvat. Ja,
0: ja, het is een body positivity beweging. Ja. Ik denk wat daar goed aan is, is dat ze heel sterk pleiten voor, je bent gewoon waardig als mens, of je naar 200 kilo bent of 70. He, daar gaat het niet om. En dat vind ik heel goed daaraan. Wat ik dan minder goed vind, is dat de gezondheidseffecten van obesitas worden ontkend. En dat is toch jammer, want er zijn ruim 200 ziekten echt die veroorzaakt worden. En een heleboel andere ziekten die verergerd worden. Bijvoorbeeld 13 vormen van kanker. Borstkanker na de overgang, darmkanker, depressie, longziekte. De hartziekte. Nou, dat is ontzettend jammer dat je daarop dat. En dat hoeft niet zijn dat je het nu al hebt. Maar in de loop van de jaren zijn de meesten die dat wel gaan ontwikkelen. En dat is te laat eigenlijk.
2: Er zit natuurlijk bij gewicht ook een maatschappelijke kant aan. Het gaat ook over de voedselindustrie. Het gaat ook over de inrichting van onze samenleving. Ik bedoel, het is niet voor niets dat in de laatste decennia het overgewicht is toegenomen. Dat is niet de evolutie die heeft toegeslagen. Wat vindt u ervan dat het nu gemedicaliseerd wordt? Dan wordt het toch weer bij het individu gelegd in zekere zin.
0: Ja, ik denk dat het vooral de oorzaken heb je maatschappelijke oorzaken en individuele oorzaken. Nou, individueel hebben we inmiddels checkoorzakenovergewicht.nl, kan iedereen zelf invullen. Maar voor maatschappelijke oorzaak is natuurlijk die voedselindustrie een grote boosdoener. Met 80% van de producten ongezond in de supermarkt. Daar hebben we echt wet en regelgeving voor nodig. Daar moeten we echt maatschappelijk wat aan doen. Dat we nu obesitas medicaliseren, daar ben ik het niet zozeer mee eens. Want we medicaliseren allang, maar dan noemen we het inmiddels darmkanker, geven chemotherapie, we gaan dotteren, want dan noemen we het een hartinfarct. Maar het gros daarvan is obesitas gerelateerd. Dus medicaliseren doen we allang, is nodig op het moment dat het er is. Dus we moeten vooral preventie en behandeling niet door elkaar halen. Maar dat preventie moet gebeuren voor de mensen die het nog niet hebben, ja, daar ben ik absoluut voor.
2: Maar we behandelen gewoon eerder, voor het echt ernstig wordt.
0: Klopt, en dan ben je ook vaak succesvoller en je voorkomt heel veel andere ziekten als je nu behandelt en niet wacht tot alle losse ziekten.
1: In Amerika zijn al heel veel mensen die afslankmedicatie nemen. Ik begreep dat daar de gevolgen in de supermarkt al zichtbaar zijn.
0: Ja, we zien ook op het Europese obesitascongres weer de getallen laten zien dat je ook bijvoorbeeld de toename van obesitas is daar aan het afvlakken op dit moment. We weten niet of dat door de medicijnen komt, maar het zou kunnen. Maar in de supermarkten die maken zich wel ernstig zorgen, want de hoeveelheid ongezonde producten, de verkoop gaat drastisch omlaag, minder chips. Maar er wordt wel meer yoghurt, groente en fruit verkocht. Wat interessant is, is ook dat de portiegroottes nu kleiner worden. Dat proberen we vanuit het Nationaal Preventieakkoord al jarenlang met allerlei staatssecretarissen op rij. Heel erg moeilijk om dat te reguleren. Best interessant dat er nu medicijnen zijn die het gedrag van de consument veranderen, waardoor de voedselindustrie verandert. Maar nog steeds denk ik dat de overheid echt verantwoordelijkheid moet nemen.
1: Nou ja, in Amerika, dat vond ik altijd al bizar, de enorme porties die je daar kreeg. Dat ging van de Coca-Cola tot de steaks. Alles was gewoon dat je denkt, je kunnen 3 mensen van eten, toch?
0: Absoluut. Maar hadden we in Nederland ook. De XXL-zakken chips werden goedkoper en in de aanbieding. Het is een goede ontwikkeling, denk ik, als de portiegroottes kleiner worden. En dat nu het bedrijfsleven de kant op gaat van gezondheid. Het is jammer dat dat via medicijnen dan moet. We hadden gehoopt dat het bedrijfsleven dat gewoon of zelf of door maatregelen, suikertax, verbod op reclame van ongezonde producten. Ik denk dat dat nog steeds eerlijk gezegd nodig is.
2: Ja, maar het is natuurlijk wel gek dat je 2 keer een verdienmodel krijgt nu. Hè? Dus een verdienmodel van de farmaceutische industrie om mensen te laten afvallen, en nog steeds een verdienmodel van de voedselindustrie om mensen dik te maken. Dus het kapitalisme, als je het zo wil noemen, verdient 2 keer.
0: Zeker, ik vind het ook lastig dat je aan de ene kant heb je Big Food en dan Big Pharma die elkaar dan in evenwicht gaan houden. Maar tegelijkertijd vind ik het ook weer lastig dat die voedingsindustrie meeging eigenlijk nog met dat hoe ongezonder die voedselomgeving is, die kraan die blijft maar openstaan. En als de kraan daar

0: je dicht van gaat, omdat die voedselomgeving gezonder wordt, zou dat ook nog eens een goed effect kunnen hebben op de mensen die nog geen overgewicht hebben. Dus dat is wel interessant om te volgen wat daar gebeurt in Amerika nu.
1: Is uw advies aan alle mensen met overgewicht om naar de dokter te gaan en meteen aan de medicatie te gaan?
0: Nee, absoluut niet. Ik zou zeggen, vul eerst thuis rustig checkoorzakenovergewicht.nl in. Kijk aan welke knoppen je kan draaien. En heel veel dingen kan je zelf wel doen. En het zal je verrassen dat er heel veel andere oorzaken zijn dan alleen ongezond eten en bewegen wat er speelt. En bij sommige dingen kan je naar de huisarts stappen, vooral als het ernstig is. En die kan je verder helpen. Of je medisch specialist als je daar al bij loopt. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de huisartsen. Het is breed gedragen. Maar zoek wel op tijd hulp en wacht niet totdat al die ziekten er al zijn.
1: Goed, dank u wel, internist en hoogleraar obesitas Liesbeth van Rossum van het Erasmus MC over het toegenomen aantal consulten bij huisartsen vanwege overgewicht.
2: Ja, en dat boek Vet Belangrijk 2.0, als u meer wil weten, daar staat volgens mij alles in. Ik vind het gewoon een soort bijbel. Goed, we gaan het over iets anders hebben. Ja, relatiegeschenken. Ach, het is weer eens wat anders dan stroopwafels. Zo reageerde premier Jetten op het cadeautje dat hij kreeg op de NAVO-top van de Turkse gastheer. President Erdogan deed alle regeringsleiders een revolver cadeau. Geheel klaar voor gebruik, inclusief kogels. Bengt Arne Hulleman van het Protocolbureau is hier. Hartelijk welkom. Om te praten over het opmerkelijke relatiegeschenk. Hij begon zijn carrière als beleidsmedewerker van de ceremoniemeester en de grootmeester van toenmalige koningin Beatrix. En hij werkt als hoofd protocol bij het internationaal strafhof. Ja, was u verbaasd over dat cadeau van Erdogan, een revolver?
3: Ja, het is wel opmerkelijk dat je een revolver met kogels erbij als relatiegeschenk geeft.
2: Ja.
3: Ik zou dat zelf niet zo snel doen.
1: Nee. Ik vond het ook wel grappig, want iedereen was een beetje ongemakkelijk. Maar het ging de hele top over wapens en herbewapening en wie gaat welke wapens van wie kopen. Dus het was in die zin een toepasselijk cadeau.
3: Nou, de symboliek achter het uitwisselen van cadeaus is hier heel belangrijk. En die symboliek hier klopte helemaal. Zeker als je kijkt naar wat het geven van wapens in Turkije of in de islam betekent, is ik geef je een wapen om voorbereid te zijn om jezelf en de gemeenschap te beveiligen.
2: Dus er zat wel degelijk een idee achter.
3: Er zit zeker een idee achter. En daarnaast zit er natuurlijk ook zeker een commercieel idee achter. Want wat ook al werd aangehaald is natuurlijk ook de promotie van de Turkse wapenindustrie.
2: Ja, maar u zegt eigenlijk in bepaalde culturen, in het Midden-Oosten bijvoorbeeld, in Turkije, is het normaler om elkaar wapens te geven. Want hier wordt dat toch een beetje vreemd tegen aangekeken.
3: Ja, wij kijken daar raar tegen aan. Ja. Maar er zijn heel veel landen waarbij wapens vaak uitgewisseld worden. En dat gaat dan met bepaalde ceremonieën wel gepaard. Want het is heel gebruikelijk dat als je een wapen geeft, dat je daarbij dan ook een muntje geeft.
2: Precies.
3: En dat muntje geef je als ontvanger dan gelijk weer terug.
2: Bij een mes vooral, hè?
3: Ja, precies. Dat is de symboliek van dat onze vriendschap niet doorgesneden wordt. En daardoor, als je dat muntje teruggeeft, koop je het eigenlijk en is het geen cadeau. En daarmee blijft de vriendschap in stand.
2: Ja, en bijvoorbeeld samurai-wapens, die werden volgens mij ook nog wel eens cadeau gegeven. Ik zie opeens zo'n beeld voor me van iemand die met twee handen zo'n wapen overhandigt.
3: Ja, nou ja, dat is inderdaad in het oosten een heel gebruikelijk cadeau. Je loopt dan wel aan tegen van hoe krijg ik dat cadeau weer mee terug naar huis.
2: Ja.
1: Het is altijd ongemakkelijk, hè? François Hollande kreeg in Mali een geitje cadeau die eindigde in de stoofpot.
2: Nee, een kameel.
1: Ja, een kameel. Het was een kameel zelfs. Ja, dat was
2: een geitje in de stoofpot vind ik nog oké, maar een kameel vind ik toch wel weer wat anders.
1: Alsof je het verschil zou proeven.
2: Ja.
1: Maar het is eigenlijk altijd ongemak, hè, met diplomatieke cadeaus. Want mag je het weigeren? Moet je zeggen, oh nee, sorry, ik mag geen cadeaus aannemen, protocol? Of moet je zeggen, ik kom niet langs de douane thuis, zoals Bart de Wever? Wanneer ben je ondankbaar? Hoe moet je daarbij omgaan?
3: Ja, er zijn daar hele duidelijke regels over. Met name bij internationale organisaties als de VN of de NAVO. We hebben het gezien met Mark Rutte. Binnen die internationale organisaties mag je geen enkel cadeau aannemen. Dat is een hele duidelijke regel, gedragscode. Staat ook in de personeelsregels. Dus daar is ook dan gezegd, goh, wij nemen überhaupt geen cadeaus aan. Dus ook dit cadeau niet. Bij landen is dat anders. En worden cadeaus eigenlijk altijd aangenomen, omdat het anders onbeleefd is. En de relatie verslechtert, zou kunnen verslechteren. Dus daar doe je het wel. Wat je er daarna mee kunt doen, dat is dan weer een heel ander verhaal.
2: Ik begreep dat mensen niet wisten wat ze kregen.
3: Nee, dat is ook...
2: Die revolver met die kogels.
3: Kijk, het is heel vaak op dit soort toppen waarbij het gastland dan een cadeautje geeft, is dat de cadeauuitwisseling achter gesloten deuren. Wij noemen dat in vaktermen protocol tot protocol. Dus de delegatie neemt dan het cadeau aan. En je krijgt daar zoveel. Je hebt documenten, je hebt allerlei vergaderingen, et cetera. En dan op een gegeven moment kijk je eens van, wat is het cadeau dat we hebben gekregen? En dan kom je er dus mogelijk te laat achter, zoals de wever.
1: Ja, maar het kan ook beledigend zijn. Want Barack Obama kreeg ergens in Afrika een krokodillenverzekering. Dan was die voortaan verzekerd voor het geval die zou worden opgegeten door een krokodil. Ja, dan denk je, is dit goed bedoeld? Of ben je hem aan het beledigen?
3: Ja, kijk, dat is natuurlijk een heel dunne scheidslijn die daar is met welke cadeaus je kiest en welke cadeaus je geeft.
2: Je moet rekening houden ook met je culturele achtergrond, toch?
3: Precies, het is heel gebruikelijk. Bij het kiezen van een cadeau kijk je met name waarom zijn wij als land bekend? Wat is onze culturele en historische waarde hier?
2: Vandaar die stroopwafels?
3: Nou ja, die stroopwafels is een Nederlands cadeau. Wij in Nederland veel geven is Delfts Blauw. Delfts Blauwe Tulp. Fase is een veel gebruikt cadeau waar wij toch internationaal onbekend staan.
2: Die zijn ook best mooi.
3: Die zijn hartstikke mooi, zijn praktisch, niet controversieel.
1: Ingewikkeld te vervoeren in een vliegtuig.
2: Nou.
3: Ja, dat valt als je die goed beveiligt, is dat op zich te doen in een stevige doos kan dat.
2: Maar moet je bepaalde culturen een bepaald cadeau echt niet geven?
3: Ja, daar zijn legio voorbeelden van. Als je een uurwerk in China geeft, betekent dat eigenlijk dat je tegen de ontvanger zegt, je laatste uur heeft geslagen.
2: Oh ja.
3: Dat wil je natuurlijk absoluut voorkomen, want dat beledigt. Dus heel vaak zeggen ze dan van, dan nemen ze wel het cadeau aan. En er zijn ook voorbeelden van, dan zeggen ze, goh, ik zal eens kijken of ik het iemand anders cadeau kan geven.
2: En zijn er nog meer voorbeelden van zo'n doe het niet?
3: Nou, dat zijn natuurlijk, je gaat geen alcohol geven aan een moslimdelegatie die op bezoek komt. Dus ja, zo zijn daar wel legio voorbeelden van.
1: Kun je ook gewoon geen cadeau geven? Dan heb je al dat gedoe niet. Er zal toch niet iemand weggaan en zeggen, nou, ik was naar een top en ik kreeg ineens een cadeau?
3: Nee, dat wordt altijd vooraf afgesproken. Doe je dat wel of doe je dat niet? En het is geen verplichting om een cadeau te geven. Het is een symboliek, het kan bijdragen aan de relatie. Maar er zijn legio voorbeelden van dat het niet wordt gedaan. En ja, het wordt steeds minder dat we cadeaus uitwisselen.
2: U begon uw loopbaan, ik zei het al, bij de ceremoniemeester en de grootmeester van toenmalig koningin Beatrix. Koningshuis geeft natuurlijk ook vaak cadeaus tijdens staatsbezoeken. Wat wordt daar zoal? Kunt u zich dat nog herinneren?
3: Nou ja, kijk, dat is, het gaat van als land tot land. Dus daar wordt vanuit Nederland een cadeau gegeven. En dat is dan vaak inderdaad het Delfts Blauw.
2: Ja.
3: Voor de rest zijn er af en toe ook meer persoonlijke cadeau-uitwisselingen. Wat je altijd bij op dit soort niveau, bij staatsbezoeken, wordt er altijd heel specifiek gekeken, wat is de voorkeur van de ontvanger? Hoe kunnen we een persoonlijk cadeau geven wat iemand leuk vindt, wat de interesse is, wat iemands hobby is? Dus daar wordt wel veel onderzoek naar gedaan.
2: En bij het strafhof, daar heeft u ook gewerkt, daar zijn cadeaus verboden?
3: Ja, de regel bij het strafhof is, het strafhof volgt daarin de VN. Er worden geen cadeaus uitgewisseld met een komma, tenzij de bezoeker of het bezoekende land het gebruikelijk is dat er wel cadeauuitwisseling is. En dan zullen wij ook een cadeau teruggeven. Maar in beginsel niet.
1: Wat je zou zeggen, rechtspraak is onafhankelijk en moet niet al te persoonlijk worden. Dus geen vleierij.
3: Nee, en daar zijn hele duidelijke regels ook over. Er is een bepaald cadeaubeleid. Zo mag iemand die op bezoek komt geen portret van zichzelf aan de organisatie geven of aan de president van het strafhof geven. Want ja, daar zou de indruk gewekt kunnen worden, als ik dat ophang in het strafhof, dan promoot ik de mensenrechten. Dus er zijn hele duidelijke regels over wat wel mag, wat niet mag. Je hebt daar ook weer limieten voor bedragen van. Dus ja, dat is allemaal vooraf bepaald.
1: Maar een portret van jezelf aan iemand cadeau geven, dat is natuurlijk raar gedrag. Moet je voorstellen gewoon in je eigen leven dat je iemand een foto van jezelf geeft?
3: Ja, nee, ja, dat is natuurlijk heel raar als dat. Maar er zijn natuurlijk best wel leiders die dat
1: die
3: heel mooi zouden
1: hogere
3: vinden.
1: Eigendunk,
3: die dat zouden willen. En daar is één voorbeeld van waarbij dat ooit een uitzondering is geweest. En dat is dat er een portret van Nelson Mandela door België aan de VN is gegeven. Nou, ik denk dat iedereen daar niet heel erg veel moeite mee heeft. Dat is gebeurd.
2: Het was niet zo dat Nelson Mandela dat zelf gaf.
3: Nee, dat klopt. Dat klopt.
2: Dus dat is dan nog wel een... Maar goed, Mark Rutte heeft de revolver, om het daar nog maar eens even over te hebben. Dat is een mooie revolver eigenlijk.
3: Nou, ik ben geen wapenexpert en ook geen verzamelaar. Dus wat dat betreft. Nee. Maar het zal, wat ik heb gelezen en gehoord, is dat het goede kwaliteit is.
2: Ja, hij heeft hem dus geweigerd, begreep ik toch wel. Terwijl je eigenlijk niet echt mag weigeren, toch? Of wel?
3: Nou ja, kijk, Rutte valt onder de regels van de NAVO. Dus ik denk dat zijn delegatie heeft gezegd van goh, wij accepteren überhaupt geen cadeau. Nog voordat hij überhaupt wist wat het cadeau was.
1: En onze eigen premier Rob Jetten, die heeft hem onklaar laten maken en daarna naar het consulaat gestuurd. Dus het blijft achter in Turkije, maar dan wel in Nederlandse handen, maar dan onklaar gemaakt.
3: Ja, kijk, een van de dingen die bij de keuze van een cadeau is, je moet er ook aan denken, kan iemand dat meenemen? Heel makkelijk. Is het niet te groot, niet te zwaar? Is het makkelijk te vervoeren? Hier zat ook een uitvoerbewijs bij. Dus je mocht het uitvoeren uit Turkije. Dat had Erdogan er ook bij gegeven. Alleen het invoeren is in het land waar je zelf vandaan komt, is natuurlijk een andere regelgeving. En daar liep het bij meerdere landen spaak en hebben ze dus veel het op de ambassade achtergelaten. Nu wordt het eerst onklaar gemaakt, want als het een onklaar wapen is, kan het wel weer naar Nederland toe eventueel.
2: Nou, jij heeft in ieder geval wel de aandacht op zich weten te vestigen, hè, Erdogan, met dit cadeau.
3: Dat is eigenlijk wat je diplomatiek in een protocol probeert te vermijden, dat alles gaat over het cadeau wat je hebt gegeven en de aandacht een beetje weggaat bij wat er bereikt is op de top. Dus ja, ik weet niet of dat nu heel goed heeft uitgepakt.
2: Nou, de volgende top is in Albanië, de volgende NAVO-top. Als ze u zouden vragen wat voor cadeaus ze kunnen meegeven aan de deelnemers, wat zou u denken? Iets waar niemand het verder nog over heeft. Een bordje of zo, of een glas.
3: Ja, je komt dan toch vaak bij die wat afgezaagde cadeaus vaak uit. Maar je kijkt dan inderdaad naar waar staat Albanië bekend om? Wat is onze historie? Produceren we iets wat iedereen kan aannemen? Dus je komt dan vaak uit of boeken, bordjes, aardewerk of kunst.
2: Ja, maar goed, dan gaan wij het er weer niet over hebben. Dus dankjewel. Bengt Arne Hulleman van het Protocolbureau. Het ging dus over de revolver van president Erdogan. Dankjewel voor je komst. Tot na 9:00.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: De kwartfinales.
4: Vanavond om 11:00 Noorwegen-Engeland. Met de tweede helft in een extra langs de lijn.
6: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermullen Museum.
10: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
11: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
10: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
9: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
10: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu...

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1.
2: 9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of over de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Duitse media melden dat scherpschutters posities hebben ingenomen op een dak in de omgeving, maar dat heeft de politie niet bevestigd. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten. Bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit en veerdiensten en honderden vluchten werden geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder zonnig en warm, zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
3: Ster. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
5: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: NPO Radio 1. Max.
13: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zometeen politiek commentator Koen van de Ven. We gaan terugblikken, want het politieke seizoen is op zijn einde. Verder gaan we het hebben over de dreiging van Rusland. Is het keerpunt in de Oekraïne-oorlog nabij? Ja, het is buiten, het zou heel warm worden. Ik weet niet of dat ook nog gebeurd is. Maar wij gaan het hebben over de Elfstedentocht. Want het opmerkelijke bericht was dat een Vlaming is gepromoveerd op dat onderwerp. Twee hulphonden komen in de studio, want we gaan het hebben over de bijzondere krachten en mogelijkheden van hulphonden. Maar eerst dus, ik zei het al, de politiek.
14: Ja, Koen, gisteren de laatste persconferentie van Jette. Hij zal wel blij zijn dat hij met vakantie kan, denk ik.
15: Hè? Ja, ongetwijfeld. Ja. Hij mag nu niet meteen weg, hoor. Hij moet volgende week nog naar Parijs voor de Coalition of the Willing. Dat gaat over Oekraïne.
14: Ja.
15: En dan mag hij geloof ik wel echt even weg. Dan in augustus begint het al het onderhandelen weer over de Prinsjesdagbegroting.
14: Ja, ik zag gisteren al wat politici die allemaal vertelden wat ze allemaal gingen doen. Ja. Hoe kijk jij terug op de eerste maanden van dit kabinet?
15: Nou, daar heb ik allemaal gedachten over meegenomen. Maar ik dacht, misschien is het goed om eerst even te luisteren naar hoe premier Jette daar zelf over denkt.
16: Ik zag zeker aan de start van dit kabinet dat kabinetsleden en ook coalitiefracties daarin moesten winnen. Begin nou niet bij jezelf of bij de collega's in kabinet of coalitie. Maar begin de vraag te stellen aan oppositiepartijen. Wat vinden jullie op dit onderwerp belangrijk? En hoe kunnen we daar elkaar ook tegemoet treden? En dat is ook de reden waarom ik in die week van 17 augustus met meerdere oppositiepartijen aan tafel zal gaan zitten.
14: Goed, je kan dus zeggen, er wordt wel weer geregeerd?
15: Ja, oh, absoluut. Ik denk als dat. Je hoort hem hier ook heel duidelijk een onderscheid maken tussen hoe het was, hoe het nu is en hoe het moet zijn. Hij zegt, ja, we moesten wennen. Nou, dat hebben we denk ik ook allemaal gezien. Maar ik werd wel de afgelopen twee weken, toen ik al een beetje begon terug te blikken, echt overvallen door die gedachte. We hebben eigenlijk weer een kabinet. Enorm verschil met het vorige kabinet. Dat ook daadwerkelijk echt aan het besturen is. En dat zie je op eigenlijk tal van onderwerpen.
13: Stikstof was volgens mij in de beeldvorming het grote keerpunt van, hey, zou dit dossier daadwerkelijk een keer vlot getrokken kunnen worden?
15: Ja, dat is voor hen ook heel belangrijk. Je hoort binnen de coalitie, daar is enorm hard natuurlijk aan getrokken. Is ook heel blij dat het is gelukt. En ook nadat het is gelukt zonder dat er allemaal trekkers nu overal naartoe rijden.
14: Nee, die werden tegengehouden bij de.
15: Ja, die werden tegengehouden. Maar goed, nogmaals. Maar ja, we hebben ook. Maar dat hele wilde debat.
13: De benzineprijs is ook te hoog, hè? Om helemaal naar Den Haag te rijden.
15: Hij is ook zo. Ja, en Sven die rode diesel ook al kwijt. Dus daar zit een. Maar ook je hebt. Migratie is erdoor. En ik had eigenlijk een klein voorbeeld meegenomen. Waarvan ik dacht, daarin zie je dus heel duidelijk dat er weer een ploeg zit die echt iets aan het oplossen wil. En dat kwam een beetje op mijn pad, omdat ik van de week werd gebeld door een ambtenaar die zich bezighoudt met asielopvang. En die was ongelooflijk blij dat er eindelijk stabiele financiering voor het COA komt. En COA doet alle asielbedden, zeg maar, in Nederland. Die komen vaak in het nieuws. En dan kan je denken, hé, maar was er geen stabiele financiering dan voor het COA? Nou, die was er dus niet. Al 6 jaar lang vraagt het COA daarom, al sinds Rutte 3. En hoe ze eigenlijk gefinancierd waren, was dat we, als wij een piekje hadden in Nederland, in opvangbehoeften noem ik het maar even, dan steeg hun begroting en dan krijgen ze per bed betaald. Maar zodra dat weer daalt, werd ook meteen hun financiering weggenomen. En dat resulteert erin dat we dan als gekken al die AZC's weer gingen afbreken en sluiten. Waardoor de hele tijd in die dynamiek komt dat we cruiseschepen gaan inrichten. Dat je zoals in Loosdrecht, op het laatste moment, al die tijdelijke opvang.
14: Ja.
15: En
13: Want er mag nooit iets leegstaan. Dus je moet dan weer nieuw een pand gaan zoeken. En zodra dat niet vol is, moet dat weer onmiddellijk van de hand gedaan.
15: Dit kabinet heeft eindelijk daar nu wat aan gedaan na al die jaren. Het is al een heel lang Haags verlangen. Rutte 4 had het bijna voor elkaar. Toen vielen ze. Toen kwam het kabinet schoof. Dat zei, we hebben helemaal geen geld nodig voor opvang. Want die mensen komen gewoon niet meer. Als je dat gewoon op papier zet, dan heb je het probleem eigenlijk opgelost. Marjolein Faber had in haar memoires, die heb ik vorig jaar zomer nog gelezen. Staan, we kunnen dat hele COA wel afschaffen. En dit kabinet heeft meteen in de eerste periode gezegd, oké, we gaan ook al dat soort mechaniek weer in gang zetten. Dus daar is stabiele financiering. En dat in combinatie met de spreidingswet zorgt echt wel, ook om de ambtenaar voor optimisme, misschien gaan we toch ook gewoon een keer wat oplossen. Maar na het klein voorbeeld om te ondersteunen, ja, het land wordt weer bestuurd. En zijn gewoon echt dingen aan het doen.
13: Maar je noemde al het vorige kabinet. Die hadden altijd hele grote statements, spierballentaal. Daar werd altijd gezegd, we gaan, er komt niemand meer in en we gaan dit en we gaan dat. Maar er gebeurde dan eigenlijk niet zo heel veel.
15: Nee, dat was de ongelooflijke ontdekking vrij snel. We hebben toen een coalitieakkoord, of hoofdlijnenakkoord, dat heette Lef, Hoop en Trots. Of net een andere volgorde, in ieder geval die woorden zaten erin. En toen, ben ik een keer gaan uitzoeken met een dataonderzoeker. Van wat doen ze eigenlijk? Dus we gaan kijken, wat gaat er door de ministerraad? Hoeveel wetten komen er eigenlijk naar het parlement. En er bleek gewoon helemaal niks te gebeuren. Ik kwam dat op het spoor omdat ik toen ooit met Eerste Kamerleden sprak. En die zeiden, ja, we hebben eigenlijk helemaal niks te doen. We komen op dinsdag wel naar Den Haag. Maar we zijn allemaal weer heel vroeg thuis. Want er liggen komen geen wetten aan ons toe. Nou, de Volkskrant heeft dat vorige week ook herhaald eigenlijk. Of die hebben dat ook een keer onderzocht. En die laten zien, dit kabinet stuurt eigenlijk enorm veel wetten naar het parlement. Dan krijgt ze ook nog aangenomen. Dus ze zijn allemaal tekenen dat we weer een landsbestuur hebben, dat in ieder geval het besturen is.
13: Ja. En dat minderheidskabinet, hoe kijk je daar tegenaan? Want dat is toch een beetje een experiment om zonder meerderheid in de Kamer aan de slag te gaan. Hoe gaat dat?
15: Nou, de echte test komt deze zomer, met name van het najaar, rond de begroting. Maar tot nu toe zie je dat dat best lukt. Dus voor moties zien we ze naar links en naar rechts leunen. Zodra het echt een groot besluit wordt, komen ze bijna tot nu toe altijd uit bij pro. Ik zie ook nu wel dat binnen de VVD ze dat beginnen in te zien. Ik was daar van de week, met name vorige week, veel op de gang. En daar hoor je ze ook allemaal dingen zeggen. Ja, hebben ze echt wel ooit zo hard uitgesloten? Dus daar gaat het schild al langzaam omlaag.
13: Ze komen er eigenlijk achter dat ze met pro prima kunnen samenwerken. Terwijl ze dat zo graag niet wilden.
15: Misschien is het beter om te zeggen dat ze wel zullen moeten en niet zonder kunnen.
13: Ja, ja.
15: En ze putten hoop uit dat we volgend jaar maart wel weer naar de stembus gaan voor de Provinciale Statenverkiezingen. En de kaart in de Senaat dan weer worden geschud. Dus
14: ja, want Jezilgus die zal dat niet prettig vinden, toch?
13: Die wilde op rechts.
15: Ja, nou, daar zit inderdaad wel de worsteling. Dus de grote spanning in dit kabinet, we hebben een formatie gezien waarbij het heel belangrijk was voor de VVD om pro de buiten te houden. Maar je ziet dat ze nu, ondanks dit construct, toch de hele tijd zich tot die partij moeten verhouden. En ik denk dat we die dynamiek, daar zit ook nog wel een paar maanden aan vast. Van hoe gaan ze dat door? En hoe zorgen ze ervoor dat er in beeld niet een soort samenwerking met Klaver te expliciet ontstaat.
13: Hoe gaat het eigenlijk binnen het kabinet? Want het zijn natuurlijk verschillende partijen met een heel andere kleur en sfeer bij zich. Nou, hoe is die sfeer binnen die Kamer?
15: Wat ik begrijp, en dat heb ik bij de drie verschillende partijen gehoord, heel sterk verbeterd intern. Dat is ook een enorm verschil met het vorige kabinet. En tegelijkertijd zie je wel dat er in deze coalitie wel twee geesteshoudingen zijn gaan zitten. Met aan de ene kant Jette en Bontebal, die elkaar echt hebben gevonden dat, ik noem dat steeds meer een soort vrolijk pragmatisme. En we willen dingen voor elkaar krijgen.
14: Bontebal hoor je niet meer zo heel veel. Het ligt misschien aan mij hoor, maar ik zie hem niet veel meer.
15: Nee, nou dat klopt. Nee, dat ligt niet aan jou. Maar dat is iets wat ze daar ook wel zien. Van ze hopen daar. Het is eigenlijk de meest bedaarde partij. Het is de partij die ook het sterkst gelooft in dat construct van de minderheidscoalitie. En die ervoor hebben gekozen, wij moeten het die kalmte ook vasthouden. En laat maar zien, hopelijk op een dag ziet Nederland dat wij echt wel veel voor elkaar krijgen. Dus bij het CD heb ik dat ook wel gevraagd. Dan zeggen ze, ja, maar heel vaak krijgen we wel het beleid dat we willen. We verkopen het alleen minder. Je hebt bij D60 en VVD die hele felle profilering ziet. Tot gisteren aan toe. Hè. We gaan het de zomer in met een hele discussie over, mag je vermogens hoger belasten? En dan is weer VVD, D60. En dat zie je de hele tijd. Het CDA zit daar kalmpjes tussenin. En
13: die houden zich een beetje op de vlakte misschien wijselijk.
15: Ja, ja. Dus dat is. Nou, en als je het hebt over die twee geesteshoudingen, ja, daar zie je dus inderdaad aan de ene kant de enorme wil bij de VVD om je te blijven profileren. Aan de andere kant Jette en Bontebal, die hebben gezegd, ja, wij willen echt samenwerken heel breed met iedereen. En die houdingen zie je ook steeds schuren. Ja.
13: En Jezilgus, die profileert zich op veiligheid.
15: Ja.
13: Ik zag haar ook een beetje in de flanken van de NAVO-toppen opduiken.
14: Ze is ook minister van Defensie natuurlijk, dus ja.
15: Ja, maar dat logisch. Is inderdaad toch een, ja, aan de ene kant echt logisch. Maar ook een opmerkelijke keus dat een partijleider naar Defensie gaat. En dat is eigenlijk ook al eerder begonnen. Dus je ziet al, anderhalf jaar geleden begon ze daar grote lezingen over te geven. Binnen de VVD is een paar jaar geleden wel, eigenlijk al tijdens die periode, schoof een heel, ja, bij het CDA zouden ze het een herbronningsproject noemen. Om te bedenken wie zijn we. En hebben ze bedacht, wij gaan ons beschermen. Of we presenteren als de hoede en beschermer van welvaart en internationale veiligheid. Dus dat hele, die hele rebranding is in volle gang. En heel belangrijk voor de VVD. Ja.
14: Je had ook nog een quote van Letchert, hè?
15: Ja, dat gaat eigenlijk inderdaad heel erg over de nieuwe politieke cultuur. Uh-huh. Misschien moeten we daar maar naar luisteren. Ja.
17: Een politiek die minder draait om winnen of verliezen, maar meer om samen noodzakelijke oplossingen te zoeken voor Nederland. En na vele gesprekken en ook wel wat onderzoek, blijf toch een wetenschapper, is het mijn overtuiging dat deze coalitie de basis kan vormen voor een stabiel kabinet, mits zij consistent en consequent kiest voor samenwerking met andere fracties, mede-overheden en nogmaals maatschappelijke partijen. En dat vergt een andere politieke cultuur. Scherp op inhoud, maar warm op de relatie. Waarin niet de grootte van de coalitie, maar de breedte van de samenwerking telt.
14: Nou, amen.
15: Ja, nou, waarom het toch belangrijk is om hier af en toe naar te luisteren, is toen dit toch wel bijzondere construct van de minderheidscoalitie begon. Toen zijn er stapels adviezen ingewonnen bij politicologen. Bontebal heeft er een lang essay over geschreven. Letchert zelf heeft er een hoop over gezegd. En als je al die stukken herleest, dan staat daar, staan er allemaal tips en dingen waarmee het kan werken. Maar de allerbelangrijkste is, er moet een nieuwe politieke cultuur ontstaan. Wat heel abstract klinkt en heel
14: vaag.
15: Dat is
14: al zo vaak gezegd.
15: Ja, nou, dat is de grap. Dit wordt echt als D60 is gewoon met begonnen zelfs in de jaren 60. Maar je kan echt, iedereen belooft elke zoveel jaar een nieuwe politieke cultuur. Maar het opvallende is dat bijna altijd, als je ook teruggaat in de geschiedenis, gaat het altijd over meer dualisme, meer macht en tegenmacht. We herinneren ons Omtzigt nog. Rutte had het ooit over radicale ideeën voor nieuwe bestuurscultuur. Zoals Balkenende had het ooit over nieuw elan. Maar nu zien we eigenlijk dat de nieuwe cultuur iets heel anders behelst. Dat is juist eigenlijk misschien wel wat minder dualisme. Een veel lossere verhouding tussen de coalitie en de oppositie. Veel meer samenwerking. Brede meerderheden.
13: Minder voor eigen politiek gewin. Minder je eigen imago verdedigen. Of proberen je kiezer te behagen.
15: Niet eerst aan jezelf denken. Dat zei Jette dus ook gisteren in die persconferentie.
13: Het land voorop. Het algemeen belang voorop.
15: Ja, en
13: over
15: dat,
13: je eigen schaduw heen stappen. Zie je dat in praktijk ook?
15: Nou, wel en niet. Dus ik zie eigenlijk dat, en dan zijn we een beetje terug bij de vraag ook van Mieke. We zien dat eigenlijk Bontebal, die heeft ook dat grote essay over, die is daar heel druk mee bezig. Dus die hoor je ook de hele tijd een beetje soms ook zuchten als hij weer ziet van, goh, mijn coalitiegenoten vliegen elkaar in de haren. Dus daar zie je het heel sterk. Je hoort dat Jette heel veel zeggen. Gisteren ging ze persconferentie, daar even een heel groot deel over. We gaan eerst naar de anderen luisteren. En dan pas weer kijken wat we zelf vinden. En waar ze het meest last van hebben is de houding van de VVD, die toch heel erg bezig is met, wij moeten ons heel scherp blijven profileren, want wij zijn er rechtsbuiten.
13: Die staan nog een beetje in campagnestand.
14: Ilko Heijnen, die gaan we nu naar luisteren, hè? Toch of niet? Wacht even, een discussie. Jij wilde iets laten horen,
15: dat is eigenlijk het voorbeeld van gisteren over waarbij je ziet dat er de coalitie er ook wel weer verdeeld de zomer in gaat, omdat je weer de VVD en D60 ziet vechten op dat ouderwetse manier. En ik kan dat heel kort toelichten, want dan weten we echt meteen waar we naar luisteren.
14: Ja.
15: Deze zomer moeten ze dus uit die enorme puzzel komen. En alleen al intern zijn ze er nog niet eens over uit. Mag je nou vermogens meer of minder gaan belasten? En dan zie je dat Hans Velbrief van D60 een positie neemt. Die zegt, moet ook op tafel liggen. Ilko Heijnen zegt, nee, absoluut niet. Afspraak is afspraak. En gisteren werd Jette gevraagd bij de persconferentie of je daar, of je zo van rol kan wisselen als politicus.
16: Je hebt geen splitsing, je bent 24 uur per dag dezelfde persoon met dezelfde baan.
15: En dat zie je eigenlijk de hele tijd terug. Dus je ziet ook in die cultuurwisseling, zit je nou in die oude of in die nieuwe cultuur.
13: Maar een politicus die niet voor politiek gewin gaat, dat is als een vegetarische vos. Mm. Dat is buiten je eigen instincten om.
15: Nou, dat vinden ze ook bij de VVD een beetje. We moeten ons toch de hele tijd ook kunnen profileren. We hebben toch ook zelf ideeën. We moeten toch ook zelf kunnen uitdragen. Een eigen signatuur kunnen behouden. Dus kun je in zo'n cultuur waar de hele tijd samenwerking voorop moet staan, kan dat eigenlijk wel? En loop je dan niet het risico dat je over bij de volgende verkiezing, dat iedereen zegt, nou, het is toch weer een beetje een grijze brei geworden. Dus je ziet dat er de hele tijd die twee culturen met elkaar schuren.
13: Het is ook ingewikkeld, want je wil ook dat de kiezer weet wat hij aan je heeft.
15: Absoluut. En dat is ook de les van, zeker binnen de VVD, van 14 jaar Rutte. We moeten weer een partij zijn die wat vindt. En die ook heel duidelijk die signatuur heeft. En dat is heel duidelijk daar ook afgesproken. Ook in vergaderingen binnen die partij. Dat gaan we gewoon blijven doen. Nieuwe cultuur of niet.
14: Oké, we gaan nu even naar de laatste quote, Koen, in verband met de tijd. Dat is eentje van, even kijken hoor, Jette. Die nam alvast eigenlijk een voorschot op het overleg voor de begrotingen, begreep ik. Floor Bremer vroeg hem daarna. Of moet je daar verder nog iets over zeggen?
15: Nee, laat maar luisteren.
14: Ja.
16: Zo heeft elke partij heeft sowieso een paradepaardjes of zijn dekkingen die hij niet wil. Dat geldt voor coalitie, maar zeker ook voor oppositiepartijen. Mijn oproep aan iedereen is, laten we de komende week even rustig bijtanken en zorgen dat we met volle energie weer aan de gesprekken starten half augustus.
15: Ja, eigenlijk is dat een instructie naar binnen, zijn eigen kabinet in. Van, we hebben weer een week gezien waarbij iedereen veel posities is gaan innemen. Iedereen is zich weer gaan profileren. Ook even weer allemaal die petten af. En als we dan in de zomer weer, eind van de zomer weer bij elkaar komen, gaan we gewoon weer kijken naar eerst naar wat we gemeenschappelijk hebben, dan wat de oppositie wil en dan pas weer wat we zelf willen.
13: Maar er zitten nog grote gaten in die begroting, dus dat wordt nog knap ingewikkeld in de aanloop naar Prinsjesdag.
15: En je ziet nu de enorme verwachting overal in Den Haag, in media van In augustus wordt het heel heftig. Terwijl als je gisteren heel goed luisterde naar Jet, hoorde je hem ook heel veel zeggen. Nou, dan gaan we gewoon met iedereen nog even praten. Ik denk dat het veel langer gaat duren. Dus we gaan zien, in augustus gaan ze even alle wensen ophalen. Dan gaan we waarschijnlijk rond Prinsjesdag heel veel debat hierover zien. En dan pas als de begroting echt door de Kamer moet, en dan zit je al waarschijnlijk in oktober of later, dat het dan pas wordt opgelost. Dus het zou best een debat kunnen zijn dat vele maanden gaat spelen, niet zomaar in de laatste dagen van augustus is opgelost.
14: Nou, we gaan het zien. Hopelijk voor de politici kunnen ze ook even vakantie houden. Jij misschien ook. Spreken we weer na het reces. Dankjewel. Koen van de Ven, politiek journalist van De Groene Amsterdammer.
13: Ja, de oorlog in Oekraïne die intensiveert. De Oekraïnse aanvallen ver achter de frontlinie, achter de Russische lijnen. Dat lijkt een heel andere fase in de oorlog te zijn. Intussen zijn er documenten en de geheime diensten die waarschuwen. De banden tussen Rusland en China die worden steeds hechter. En het is onrustig langs de grens met de Baltische Staten. De Russen die voeren daar van alles in hun schild. Michel Don, Michalaliakos, hij is geopolitiek analist van het Haagse Instituut Geopolitiek Nu. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
13: Is dit een groot keerpunt in de oorlog? Zijn we daar al?
18: Ik weet nog niet of we op een groot keerpunt staan. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar de frontlinie staat wel degelijk heel anders voor dan een jaar geleden. Oekraïne heeft zich echt herpakt. We kunnen ons allemaal nog You Don't Have the Cards in het Witte Huis van vorig jaar februari herinneren. Nou, inmiddels zou je wel kunnen stellen dat Oekraïne wel degelijk de kaart heeft. Maar ook op allerlei andere fronten zijn er veranderingen gaande. Er is een opbouw van Russische troepen langs de oostflank van de NAVO en de Europese Unie. En afgelopen week, en dat vond ik echt wel schokkend nieuws, kwamen er allerlei rapporten naar buiten toe dat China en Rusland veel hechter met elkaar optrekken, militair gezien. En ook echt van plan zijn de militaire suprematie van de VS te doorbreken.
14: Ja, wat moeten we denken van die opbouw langs de grens? Ja, langs. Ik zag daar beelden van. Hè? Het zag er best verontrustend uit. Die Russen die daar vlak achter dat hek langs lopen.
18: Ja, geheel mee eens. Ik vond het ook verontrustende beelden. Inmiddels zijn er ongeveer, zeg ik, op basis van openbare bronnen, tot tussen de 30 en de 40.000 troepen gestationeerd langs die grens. Van Noord-Noorwegen tot ongeveer in Polen. Dus dat is een vrij lange grens ook. Maar inmiddels wordt er een militaire infrastructuur opgebouwd die tot wel 120.000 troepen zouden kunnen huisvesten. En dat is dan op verschillende strategische belangrijke posities. Ten oosten van Noorwegen, ten oosten van Finland, ten oosten van de Baltische Staten en ook ten oosten van Polen.
13: Er wordt gezegd vanuit geheime diensten, dat zeggen ze niet rechtstreeks aan het publiek, maar dat komt dan onder meer via een groot stuk in The Guardian tot ons, dat er misschien wel een aanval op de NAVO rechtstreeks zou kunnen komen vanuit Poetin. Dan moeten we eerst even proberen de logica vanuit Rusland te doorgronden. Het gaat slecht in Oekraïne en dan begin je een nieuw front met de NAVO. Wat zou de logica daarachter zijn?
18: De logica daarachter zou kunnen zijn dat Rusland of het Poetin-regime heel graag wil dat de NAVO en de EU een doodsteek toegediend wordt. En hoe kun je dat doen? Door bijvoorbeeld 1 vierkante kilometer van NAVO-gebied te veroveren. Want dan is wereldwijd de geloofwaardigheid van het Westen verzwakt.
13: Artikel 5 zegt een aanval op één van ons is een aanval op allen. Dus dan zijn ze verplicht in te grijpen. En als ze dat dan niet doen of het gewoon niet lukt, ja, dan staan ze er als het lachertje op.
18: Precies, dan is het netto resultaat dat de geloofwaardigheid van het Westen en de NAVO verdwenen is. Daarnaast gaat het op dit moment niet goed in Oekraïne. En zou je misschien ook wel om die reden een ander front willen starten om daar proberen een verandering teweeg te brengen op die frontlinie in Oekraïne.
14: Want je wil ze in ieder geval niet dat het vrede wordt.
18: Ik denk dat we één ding kunnen vaststellen. Poetin wil geen vrede. Ik denk dat we dat met vrij veel zekerheid kunnen vaststellen.
13: Waarom wil hij geen vrede?
18: Ik denk dat dat te maken heeft met dat hij een bepaalde erfenis wil achterlaten. Ik ben natuurlijk niet een Rusland-specialist in die zin die echt in het hoofd van Poetin kan kijken, maar dat denk ik wel waar te kunnen nemen. Hij wil een erfenis achterlaten, een legacy. Hij wil 19e-eeuwse Rusland, tsaristisch Rusland, doen heropleven. Dat allereerst. Ten tweede zijn er ook twee, zoals ik dat maar ben gaan noemen, lock-ins in deze oorlog. Dat heeft eerst met de economie te maken. Rusland heeft een enorme oorlogseconomie opgebouwd. En daarom moet de overheid zoveel mogelijk wapens laten produceren door de economie. Zo niet, dan stort die economie in elkaar om talloze economische redenen. Ik zal dat de luisteraar even besparen. En aan de andere kant is er ook een soort sociaal-culturele lock-in. Er zijn op dit moment vele honderdduizenden mannen, jonge mannen met name, aan het vechten aan de frontlinie, die zwaar getraumatiseerd zijn. Die weer loslaten op je eigen samenleving kan tot totale sociale ontwrichting leiden. En daar zie je ook al bepaalde berichten van terug in de media in de afgelopen jaren. Dus op het moment dat er definitief een staakt het vuren of misschien zelfs vrede wordt afgekondigd, ik denk dat het nog vrij ver weg is in alle eerlijkheid, met name een vredesdeal, dat gaat denk ik niet heel snel getekend worden, dan zou dat betekenen dat er honderdduizenden troepen teruggaan de Russische samenleving in. En wat betekent dat voor huishoudelijk geweld bijvoorbeeld?
13: Dat is een openbare orde. Ja, een cynische reden, dus die moeten ver. Maar stel, we worden dinsdagochtend vroeg wakker en er zijn Russische raketten op Letland gevallen. Ik noem maar iets. Op NAVO-grondgebied. Wat gebeurt er dan? Want met Trump aan boord weet je eigenlijk niet of dat artikel 5 wel zo sterk staat.
18: Precies. Hoe ziet dat dan?
13: Hoe ziet die procedure er dan uit? Wie neemt het woord en wat gebeurt er dan?
18: Allereerst, wat betekent dat? Onzekerheid alom. Overal. Ik denk dat niemand weet waar die op dat moment aan toe is. In NAVO-verband in ieder geval. Wat gaat Amerika doen? Dat bedoel ik met onzekerheid. De rest van de Europese NAVO-lidstaten en Canada zullen denk ik heel snel willen reageren. Maar we hebben voor veel kritieke strategische capaciteiten de Verenigde Staten nodig. En dan wordt de vraag, op het moment dat artikel 5 getriggerd wordt in NAVO-verband en alle bondgenoten daar van verwittigd worden.
19: Trump heeft gezegd dat hij daar nog steeds achter staat.
18: Ja, en daar moeten we dan maar op hopen. Ja. Ik denk dat het congres in Amerika dat wel staat. Ik heb daar wat minder vertrouwen dat Trump alle capaciteiten beschikbaar zal stellen die wij op dat moment nodig hebben.
13: Kan Europa zonder Trump iets doen tegen Rusland? Een confrontatie Europa-Rusland zonder Amerika, is dat denkbaar?
18: Ik denk dat we het denkbaar moeten maken. Een aantal jaar geleden was het absoluut niet denkbaar. We hebben de afgelopen jaren wel enorme stappen gezet om wat onafhankelijker te worden. En ja, dat had sneller gemoeten. Ja, dat hadden minder procedures moeten zijn. Ja, dat hadden meer investering moeten plaatsvinden in de Europese defensieindustrie. Maar we zien inmiddels wel dat de capaciteiten zijn toegenomen. Voor bepaalde zaken moeten we nog steeds een beroep doen op kritieke Amerikaanse capaciteiten. Ik had heel graag gehad dat we daar al eerder onafhankelijker van waren geworden. Dus ja, we kunnen wel iets doen. Maar we hebben de Amerikanen voor bepaalde zaken alsnog nodig.
19: Ja. Dan even nog dat andere punt. Die hechte militaire samenwerking tussen Rusland en China. Uit geheime documenten is dat gebleken. Schokkend?
18: Voor mij was het schokkend, ja. Niet zozeer dat zij elkaar kunnen vinden in een geostrategische doelstelling als ontmantel de suprematie van Amerika. Dat was wel te voorspellen, denk ik. Maar dat zij zo gericht hiermee al te werk lijken te gaan. Ik wil nog even een paar slagen om de arm houden, omdat ik ook niet zeker weet of dit klopt. Maar deze rapporten kwamen op mij erg betrouwbaar over en werden ook breed gedeeld. Ja, dat is in geostrategische doelstelling niet verbazingwekkend. Maar de maat waarin ze samenwerken in militair opzicht was wel nieuwe kennis voor mij. Dat had ik nog niet op deze manier tot mij genomen. Want er werd juist heel vaak door Rusland-specialisten en sinologen benadrukt dat zij weliswaar gelegenheidspartners waren op bepaalde terreinen. Denk aan energie, denk aan de ontwikkeling van bepaalde straaljagers, denk aan de uitwisseling van inlichtingen. Maar niet per se dat zij zo hecht op zouden trekken op zo'n breed terrein.
13: Maar je hoort altijd, China wil stabiliteit en geen gedonder. Maar dit duidt op dat China toch wel degelijk een internationale militaire agenda nastreeft. Absoluut. Samen met Rusland. Wat is die agenda?
18: Ja, ik onderschrijf dan ook niet dat China geen gedonder wil. Ik weet dat het wel eens geprojecteerd wordt op China, maar zelf zie ik dat niet zo.
19: Ze hebben buskruid uitgevonden.
18: Ja, ja, nou ja, inderdaad, historische lijnen zien we daar terug.
13: En dat hebben ze vast niet voor niets gedaan, hè?
18: Nee, inderdaad, het was al een tijdje geleden natuurlijk. Maar ten opzichte van Taiwan, als je het mensen in Taiwan, Japan, Zuid-Korea en ook India vraagt, is China een land dat geen militair gedonder wil, dan zullen zij dit dan denk ik allemaal met nee beantwoorden. Er is wel degelijk een militaire strategie van China. En als ik dan antwoord zou moeten geven op de vraag, je hebt zogezegd de eilandketens rondom China heen, die door Amerikanen gedomineerd worden, de eerste en de tweede eilandketen. Ik denk dat China daar doorheen wil breken, omdat het op die manier zijn invloedssfeer en zijn macht kan laten gelden in deze regio. En daarmee zich onder het juk van Amerika kan trekken.
13: En dit is het moment om die Amerikaanse suprematie te doorbreken, omdat ze hebben zwakte geroken.
18: Precies. En Trump heeft ervoor gezorgd dat die allianties die de Verenigde Staten zo zorgvuldig heeft opgebouwd in de afgelopen decennia en ook tijdens het presidentschap van Biden zo enorm beschadigd zijn. En ze hebben natuurlijk ook nog eens allerlei wapendepots en munitiereserves opgeschoten in het Midden-Oosten.
13: Even terug naar Oekraïne, want dat hadden we ook nog. Daar lijkt van alles te kantelen. De Oekraïners die raken Rusland steeds verder achter die linies. Ja. Die lijken ook steeds meer voet aan de grond te krijgen op de Krim.
19: Ze krijgen nu een licentie om Patriot luchtafweergeschut te produceren.
18: Indrukwekkend, hè? Wat die Oekraïners voor elkaar hebben gekregen in de afgelopen jaren, ook in het afgelopen jaar, is echt verbazingwekkend. Ik ben geen militair expert, maar ik vind het echt ongelooflijk knap wat zij voor elkaar hebben gekregen. En ik ben ergens ook wel een beetje trots op Nederland, welke rol wij erin hebben gespeeld. Er is op dit moment een soort killing zone tussen de vechtende troepen van beide kanten, waar Oekraïne in staat is om via drones vrijwel iedereen van Russische zijde dood te schieten. Ja, dat klinkt alsnog vrij cru en cynisch, maar goed, daar moeten we dan maar even blij om zijn. En Nederland heeft er enorm aan bijgedragen om deze killing zone met drones te realiseren. En dat vind ik een heel goed teken.
13: We dachten aan het begin in 2022 dat het binnen een paar dagen misschien wel voorbij zou zijn voor Oekraïne. Dat is heel anders gelopen. Wat zou dat betekenen als bijvoorbeeld de Krim voor een deel weer wordt ingenomen door Oekraïne? Wat voor reactie kan je dan verwachten van de Russen?
18: Verdere escalatie.
13: Dat ze nog escaleren is de enige optie.
18: Escaleren is dan denk ik de enige optie. En wellicht toch pleiten voor een staakt het vuren om uiteindelijk de frontlinie te kunnen verleggen. Maar ik zie op dit moment Rusland niet aan om een vrede of een staakt het vuren te ondertekenen. Dus dan is escalatie wat mij betreft het enige alternatief. En dat kan dan zijn nog meer civiele infrastructuur proberen te raken. Nog meer dreigen met nucleaire wapens. Nog meer dreigen met tactische inzet van nucleaire wapens. Dat is wat kleinschaliger. Dat is dan het enige alternatief. Of een nieuw front starten. En waarom is dat nou een potentieel relatief voordelige optie wellicht vanuit het perspectief van de Russen, dat de Baltische staten weinig strategische diepte hebben. Het zijn kleine landjes. En op het moment dat Amerika daar niet in staat voor artikel 5 van de NAVO, dan moet de Baltische staten ervan op aankunnen dat Europa deze staten beschermt. Kan Europa dat nou? Dat is nog in vragen. Dat weten we gewoon nog niet zeker. En misschien ook wel vanwege deze reden dat Rusland toch die Baltische staten zou willen binnenvallen. En ik denk dat die kans best wel aanwezig is dat ze op een gegeven moment dat gaan doen.
13: Het is een hete, spannende zomer aan het worden. Michel Don, Michel Oliakos van het Haagse Instituut Geopolitiek nu. Dank je hartelijk.
18: Dank je wel.

0: Someday, Somewhere van Jungle was dat.
1: Ja, het wordt vandaag 30 graden. En wij gaan het hebben over de Elfstedentocht. Ja, en dat gaan we ook nog eens doen met een Vlaming. Antropoloog Idris David is hier. Hartelijk welkom.
2: Goedemorgen. Ja.
1: Geboren en getogen in België. Hij deed onderzoek naar de Elfstedentocht. Schreef er zijn masterthesis over. Ja, dan denk je toch even, hoe kom jij op het idee?
2: Huh? Ja, heel kort gezegd ben ik erbij gekomen door een stripverhaal.
1: Oh, welk stripverhaal?
2: Het verhaal De Elfstedenstunt van Suske en Wiske.
1: Suske en Wiske, ja, die kennen wij hier ook.
0: Ja. Ja. Dat is een latere, toch? Dat is al van voorbij Willy van der Steen.
2: Het is
1: geen. En wat gebeurt er in dat stripverhaal?
2: De Suske en Wiske en hun vrienden moeten een Elfstedentocht schaatsen op één dag om de kracht van de wintervee te breken en de lente te laten komen.
1: Oh,
0: en kende jij de Elfstedentocht daarvoor al als Vlaming?
2: Vooral door het stripverhaal eigenlijk. Het is daardoor ook dat het altijd in mijn gedachten is gebleven.
1: Maar afgezien van het stripverhaal niet dus? Het
2: is eigenlijk niet.
1: Nee.
0: Is er wel eens één gereden tijdens jouw leven?
2: Nee, ik ben geboren in 2003, dus 6 jaar na de laatste Elfstedentocht.
1: Ja, 1997 was volgens mij de laatste Elfstedentocht. En toen jij op de universiteit voorstelde om dit onderwerp te nemen, hoe werd er toen gereageerd?
2: Mensen waren wel enthousiast, maar ik heb hele rare vragen gehad. Mensen die dachten dat de laatste tocht 100 jaren geleden was. Mensen die eigenlijk van niet zoveel wisten. Dus mensen vonden het heel leuk, maar waren niet helemaal mee.
0: Wat fascineerde jou zo in de Elfstedentocht?
2: Ja, het is zo'n uniek evenement. En het heeft me eigenlijk aangetrokken, initieel. Doordat de laatste schaatstocht natuurlijk zo lang geleden is, 1997. Maar de tocht in Friesland en in Nederland toch cultureel en identitair zo'n belangrijke plaats blijft innemen. Mensen blijven uitkijken naar een volgende tocht. Bijvoorbeeld in 2012, toen het bijna zover was, ging heel Nederland bijna richting Friesland. Ik vond het heel fascinerend dat mensen zeggen soms een tocht die nooit meer doorgaat, toch nog zo belangrijk kan zijn voor zoveel mensen.
1: Je weet het nooit, hè?
2: Ja.
1: Wat was je onderzoeksvraag? Want ja, het is natuurlijk wel aan de universiteit, dus het moest wetenschappelijk benaderd worden.
2: Ja. Ik heb onderzocht welke factoren de unieke positie van en blijvende interesse in de Friese Elfstedentocht verklaren vanuit stakeholders binnen de traditie in Friesland en in Nederland.
1: En wat is je antwoord geworden op die vraag? Ben je te werk gegaan met je onderzoek?
2: Ja. Ik heb een eigen Elfstedentocht ondernomen. Want ik dacht, hoe kan je het beter ontdekken dan door hem zelf te doen?
1: Kun je schaatsen eigenlijk?
2: Ik kan een beetje schaatsen, maar ik denk als er nog één komt, dat haal ik niet.
1: Okay.
0: Je hebt het op de fiets gedaan?
2: Ik heb hem gewandeld.
0: Oh, gewandeld.
2: Ik ben 6 weken naar Friesland getrokken. Ik heb bij gastvrij Friese thuis overnacht. Ook in die periode in elke Friese stad een paar dagen. En ik heb de gehele route gewandeld. Gedurende 6 weken vorige zomer. Dan heb ik nu heel het jaar aan het onderzoek gewerkt. Ik heb het ingediend. Ik ben erop afgestudeerd, gelukkig.
1: Wandelen? Hoe ging dat? Je zei, ik heb geslapen bij Friese thuis. Kon dat zomaar?
2: Ik heb contact gezocht via Facebookgroepen.
1: Oh ja.
2: Ik heb, dat was ook iets dat zo leuk was om te ontdekken door in het onderzoek. Friese zijn, ik heb en leren kennen als hele gastvrije mensen, Nederlanders ook. Maar wanneer ik dan zei Elfstedentocht, dan leek er altijd toch weer nog iets extra los te komen. Een vonkje in de ogen. En dan
0: dat opende deuren, daar kreeg je warme gevoelens. En hoe ben je verder te werk gegaan in dat onderzoek?
2: Ja, ik heb volledig gewandeld. Ik heb met heel veel mensen gesproken. En ik heb terug in België het onderzoek verwerkt. En dan ben ik eigenlijk op 3 centrale kenmerken gekomen van de Elfstedentocht-traditie. De eerste is niet commercialiteit. Dus de Elfstedenvereniging werkt zo weinig mogelijk met sponsoren. Het is in zoveel mogelijk aspecten een niet-commerciële traditie. Ten tweede, ik heb het daar Mienskip genoemd, dat is Fries voor gemeenschap. Dat iedereen kan en mag meedoen en dat er nog steeds zo'n breed gevoel is dat de Elfstedentocht voor iedereen is en van ons is, van de Friese en van de Nederlanders.
1: Ja, je kan voor een luttelbedrag lid worden van de vereniging, toch?
2: Ja, inderdaad. Ik denk 12 euro per jaar of zo.
1: Dus, ze hebben het nooit commercieel willen maken.
2: Nee, dat blijft ook zo belangrijk.
1: En verder?
2: En dan het derde heb ik heropleving of heropleving genoemd. Dat is het hele aspect dat, ik heb het de Excel-samenleving genoemd, een samenleving waarin alles nuttig moet zijn, efficiënt, geld moet opbrengen. tijdens een Elfstedentocht eigenlijk voor een paar dagen stilvalt. Leveringen komen te laat, mensen gaan niet werken, of als ze gaan werken, dan zijn ze eigenlijk alleen maar met de tocht bezig. En dat net al die dingen aangaan waar Friese en Nederlanders zo blij van worden. Het is familie, het is traditie. En dat heb ik dan ook gelinkt aan het feit dat Nederlanders in het algemeen en Friese in het bijzonder uit statistische onderzoeken blijken beide gelukkigste mensen van de hele wereld te zijn.
1: Maar ja, maar heeft dat iets met die Elfstedentocht te maken?
2: Ik heb het verbonden aan dat door die Elfstedentocht een aantal aspecten van die Excel-samenleving, die voor veel mensen zo beklemmend aanvoelt, dan toch even uitgaat en dat net die dingen aan gaan staan. En dat op een vooraf ongepland moment.
0: Maar het is natuurlijk ook moeilijk om het commercieel te maken omdat het zo onregelmatig is. Ik bedoel, je kan een

0: Ik kan hem ook jaarlijks fietsen, ik kan hem samen wandelen. Er zijn heel veel verschillende alternatieven als stedentochten op een andere manier. En ook die organisaties proberen de tocht in woord en daad niet commercieel en los van die sponsoring en die winstmaximalisatie.
1: Ik vind het zo leuk dat je tegenwoordige tijd gebruikt als je praat over de Elfstedentocht. Dat valt me op.
0: Ja, omdat het volgens mijn onderzoek ook een geleefde traditie blijft.
1: Ook al is die al jaren niet gereden, hij bestaat nog.
0: Ja, ik heb dat ook geïdentificeerd doordat er eigenlijk in een logicaverandering plaatsvond door de onplanbaarheid van de Elfstedentocht. Zou het draaien van weg van die komt toch nooit meer naar hij kan elke winter komen.
1: Je weet nooit.
0: Je weet het nooit, inderdaad. Het kan volgende zomer, volgende winter.
2: Het zou kunnen. De rajonhoofden komen dan bij elkaar.
0: Ja.
2: En stel, weet jij ook wat er gezegd wordt op het moment dat hij weer wordt aangekondigd, dat hij gereden wordt?
0: Nou, de volgende woorden weet ik niet meer, maar de laatste woorden waren natuurlijk it get on.
2: It get on, ja. Nou ja, dat heb je dus ook een beetje Fries geleerd misschien. Wat viel je op toen je die Elfstedentocht gewandeld hebt?
0: Inderdaad, wat ik ook zei, dat het zo'n geleefde traditie
2: jawel,
0: is.
2: Jawel, maar ik bedoel, gewoon het wandelen op zich, vond je het lang? Of dacht je, nou, het valt wel
0: het
2: mee?
0: Het is lang, heel lang, ja.
2: Vooral dat ene stuk naar Dokkum heen en weer schijnt.
0: Ja, de hel van het noorden is 42 kilometer. Dus als je dan aankomt in Dokkum, dat voel je.
2: Zijn er evenementen die je hiermee kunt vergelijken?
0: Ik heb een aantal evenementen geïdentificeerd die raakvlakken hebben. Je hebt dus de Ronde van Vlaanderen, dat een groot cultureel evenement is. Maar dat heeft een veel commerciëlere inslag. Je hebt bijvoorbeeld Chinees Nieuwjaar, dat elk jaar op een andere datum valt, waardoor het daar ook raakvlakken mee heeft. Je hebt een surfevenement in Hawaii dat alleen doorgaat wanneer de golven hoog genoeg zijn, waardoor dat heel onregelmatig is.
2: Ja.
0: Maar de combinatie van niet commercieel, zo van ons en voor ons, op een ongepland moment, en dat schaatsen nog steeds een volkssport is die heel veel Nederlanders ook goed kunnen, is vrij uniek in de wereld.
2: Ik dacht wel, in 30 jaar is er natuurlijk veel veranderd, hè? Ik bedoel, vooral met betrekking tot sociale media. Stel, ik verwacht het niet, maar je weet nooit, dat het komende winter toch weer doorgaat. Zou het dan ook niet als gevolg van die sociale media heel anders worden?
0: Heel veel angst voor. In Friesland en ik denk in Nederland ook, dat er een kaping zou zijn van het evenement, dat het loskomt van de essentie van waar het om draait. Daar bestaat een schrik voor. De Elfstedenvereniging doet er alles aan om dat tegen te houden.
2: Ja, want je hebt ze gesproken hierover. En wat zeggen ze dan? Jij zegt, ze doen er alles aan. Wat is dat alles?
0: Er liggen plannen klaar. Er zijn verschillende vormen van opschaling van wat er gebeurt wanneer spreekwoordelijk heel Nederland richting Friesland rijdt. En natuurlijk sponsoraanvragen, al komen die nu, al komen die volgend jaar, gaan eigenlijk nooit aanvaard worden.
2: Niet?
0: Niet.
2: Nee. Als hij nou ooit nog eens komt, heb je wel het idee, ik zou hem een keer willen rijden? Je bent er nu zo diep in gedoken. Zelfs onze koning heeft hem gereden, hè? Wist je dat?
0: Ja, W.A. van Buren.
2: Ja.
0: Ik denk dat ik mijn plaatje graag laat aan de Friese en de Nederlanders die hem graag schaatsen. Maar ik kom met heel veel plezier met een grote Belgische, Friese en Nederlandse vlag langs de kant staan.
2: Ja, en je hebt ook nog, jij zegt, ik heb gesproken met Friese. Leeft het nog heel erg ook onder de jongeren?
0: Onder de jongeren is het natuurlijk iets minder, omdat het iets mythischer lijkt te worden ingevuld. Omdat ze hebben het nooit meegemaakt. Maar het blijft een grote plaats hebben. En je hebt natuurlijk ook nog die fietstocht en die wandeltocht.
2: Dat vind ik toch een beetje.
0: Ja,
2: het is niet echt helemaal. En is er nog een verschil? Want daar ben je ook achteraan gegaan tussen mensen in Friesland die hem rijden en buiten Friesland die hem rijden?
0: Ja, het is, er is een verschil. Want ik heb natuurlijk mijn onderzoek grotendeels in en rond de 11 Friese steden gedaan. Het lijkt iets mythischer te worden ingevuld buiten Friesland. Omdat binnen Friesland is het natuurlijk een geleefde realiteit.
2: Nou, leuk dat een Vlaming zich hier zo opgestort heeft. Dankjewel, Idris David, masterstudent antropologie aan de KU Leuven. Deed dus onderzoek naar die Elfstedentocht. Dankjewel. Ja.
1: Soms is reguliere zorg niet voldoende of moeilijk bereikbaar. Een psychosociale assistentiehond kan dan het verschil maken. Fotografen Hilde de Wind en Anita Lensink die werden gegrepen door de verhalen van jongeren die zo'n hond hebben en daardoor worden geholpen. En zij willen nu samen een boek maken en een tentoonstelling over de band tussen jongeren en de hulphond. Fotografen Anita en Gunu Mahmoud, hartelijk welkom. Gunu, met jou te beginnen. Jij hebt een hulphond.
3: Ja.
1: Heb je die eigenlijk altijd bij je?

0: Voornamelijk bijna altijd, ja.
1: En nu ook, hè?
0: Nu heb ik er twee bij.
2: Heb je er twee bij, hè?
0: Ik heb er twee bij.
2: Oh, ik heb niet goed opgelet, want ik was met de Elfsteden toch bezig. Maar ik ga eens even onder de tafel kijken, ja.
1: Wat doen de honden voor jou?
0: Oh, ja. Ik zeg altijd, het belangrijkste voor hun de taak is, hè, het bij mij zijn. De veiligheid bieden. Tenminste, het gaat voornamelijk over, zeg maar, mijn assistentiehond is Solo, de oudste. Ik heb er twee, maar dat komt omdat Solo op een gegeven moment met pensioen gaat. Dus vandaar hebben we al inmiddels een pup in huis en die zijn we nu aan het trainen.
1: Dat is de opvolger, die wordt eigenlijk alvast opgeleid.
0: Ja.
2: Doe je dat zelf?
0: Maar wel in combinatie, zeg maar, ik word begeleid door assistentiehond Gelderland. Dus hun komen wekelijks bij mij thuis of op een locatie die belangrijk voor mij is, waar de hond traint. Dus op die manier trainen we samen eigenlijk. Leren hun mij hoe ik mijn hond moet trainen tot assistentiehond.
1: Ja, waar helpt hij jou mee? Waar helpen de honden jou mee?
0: Als ik even zo mag zeggen, mijn leven is echt 180 graden gedraaid sinds ik Solo heb gekregen. Dat was in 2020.
2: Hoe zag het er dan daarvoor uit?
0: Voornamelijk in opnames, klinische opnames. Het ging echt niet goed met mij. Ik zat heel erg met de gedachte, en eigenlijk was ik al vrij duidelijk daarin, ik wil dood.
2: Suïcidaal,
0: maar ook het euthanasietraject in te gaan met het Centrum Expertise Leeslijnkliniek, zeg maar.
1: Want je hebt psychische klachten, waar bestaan die uit?
0: Onder andere een posttraumatische stressstoornis, een digestieve stoornis en een functionele neurologische stoornis. En de functionele neurologische stoornis is in combinatie met mijn PTSS. Dus als mijn PTSS oploopt, dan loopt de functionele neurologische stoornis ook op. En ik zie je kijken van, wat is dat nou precies?
1: Ja, wat gebeurt er dan met jou? Hoe uitzicht dat?
0: Het kan bijvoorbeeld, mijn PTSS kan uiten in herbelevingen. Dus dan herbleef ik eigenlijk echt weer het moment zelf.
1: Dus heb je echt angstreacties?
0: Ja, en dat is echt het gevaargevoel, zeg maar.
2: En wat doet Solo dan?
0: Solo kan naar mij toe komen en tikt op mijn hand. Hij laat het ook even weten van het gaat niet oké.
2: Okay. Dus Solo voelt dat al aan?
0: Ja.
2: Voordat je er bij wijze van spreken zelf last van hebt?
0: Als het om een flashback gaat of een herbeleving niet. Maar dan heeft Solo het zelf ook niet echt meer door, maar omdat ik er zelf in dat moment zit.
1: Maar die hond voelt, dit gaat er aankomen. Die voelt eigenlijk nog voordat jij het zelf door hebt dat er iets op handen is.
0: Bijvoorbeeld een dissociatie soms sta ik erbij en gaat Solo mij signaleren. En dan zit ik naar hem te kijken zo van, maar wat bedoel jij precies? Want ik voel nog niet wat jij denk ik voelt.
2: Hoe heeft hij dat geleerd?
0: Solo is een onder andere een vooropgeleide assistentiehond. En hoe ze dat precies hebben aangeleerd, ja, dat weet ik niet zo goed.
2: Nee,
0: zeg het altijd, hij is een kant-en-klaar afgeleverd. Want hij is getraind bij Von Valerie.
2: Bij wat?
0: Bij een stichting Von Valerie. Dus hun hebben een kant-en-klare hond afgeleverd.
1: Maar helpt het voor jou als de hond voelt dat er een paniekaanval aankomt?
0: Zeker.
1: En die slaat jou, waarom helpt dat zo goed?
0: Niemand mag mij aanraken in zo'n flashback of een herbeleving.
1: Want als iemand anders jou zou aanraken, dat zou het alleen erger maken.
0: Dat maakt het alleen maar erger. En de hond heb ik inmiddels toegelaten in mijn onderbewustzijn dat hij naar mij toe mag komen. En hij is degene dus die mij eruit haalt. Dus mijn familie roept ook Solo erbij als er iets met me aan de hand is.
1: Wat doe jij dan? Die hond geeft, die tikt jou aan en jij weet dan nu even rustig ademhalen? Of wat?
0: Nee, hij haalt me er eigenlijk echt uit. Dus het gaat niet alleen om rustig worden, want op dat moment zit ik echt in zo'n herbeleving. Dus ik herbeleef mijn traumatische gebeurtenis. En Solo haalt mij eigenlijk echt eruit.
2: Mag ik vragen wat die traumatische gebeurtenis was? Of zeg je, dat wil ik liever niet zeggen?
0: Hoeft
2: niet, hè?
0: Nee, ik zeg altijd, als je een lijst hebt van PTSS, als je dat googelt, heb ik volgens mij bijna alles wel meegemaakt, behalve een auto-ongeluk.
2: Oh.
0: Dus er zitten op zoveel vlakken trauma's en ook dus ook heel veel triggers daarvoor.
2: Precies. Anita Lensink, hè? U hebt Gunu en Solo gefotografeerd. Waarom wilden jullie zo graag daar dat vastleggen, die band?
3: Het begint natuurlijk met Hilde, die eigenlijk het project geïnitieerd heeft.
2: Ja, dat is een Vlaamse fotograaf.
3: Ja, ze is een Vlaamse fotograaf. En een collega vriendin van me. En zij had een meisje leren kennen in België, wat in opname zat en een hulphond had gekregen. En zij zag hoeveel verschil dat maakte in haar leven. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest om dit project te gaan beginnen. En zodoende heb ik mensen in Nederland gezocht. En ja, het is fascinerend om te zien hoe honden een leven kunnen verbeteren. Ik ben zelf opgegroeid met dieren om me heen. Ik kan me een leven zonder dieren niet voorstellen.
2: Ja, blinde geleidehonden zijn natuurlijk al heel erg lang.
3: Ja, die zijn er al heel erg lang. Maar dit gaat nog een stap verder.
2: Ja, ik kan me een documentaire herinneren van Hedy Honigman, die daar ook geprobeerd heeft om dat vast te leggen.
3: Ja,
2: die band.
3: Maar, ja. En die band, iedereen die een huisdier heeft, weet al dat er een band is met een dier. Maar dit gaat nog zoveel verder en dieper dan dat.
1: Hoe is die band om te fotograferen? Wat voor beeld ben je naar op zoek?
3: Soms is dat lastig, want de band zit hem ook heel veel in dat de hond er gewoon is. Wat Gunau net ook al aangaf.
1: Dan ziet het er van buiten niet bijzonder uit, maar nee. Het is wel heel bijzonder.
3: Ja, en er zijn een heleboel momenten. Ik ga op allerlei momenten met mensen mee. Ik ben met Gunau mee geweest naar de dierenarts. Ik heb mensen op de camping gefotografeerd. Ik heb mensen bij de scouting, op werk, overal. En ja, dat zo'n hond er eigenlijk is, ziet er vrij normaal uit. Hè, behalve dan, deze honden hebben nu ook keurig een dekje om.
1: Maar als ik het goed begrijp, dan geeft die hond je het leven terug.
0: Wat ik aan het begin inderdaad naartoe wilde, mijn leven is echt 180 graden gedraaid. Ik werk nu, ik studeer. Tenminste, ik ben bijna klaar met mijn studie overigens.
1: Dat was nooit gelukt zonder hond?
0: Zeker niet. En ik woon op mezelf. Ik heb een rijbewijs behaald. Al die aspecten in mijn leven waren echt niet gelukt zonder
2: hond. Maar als je nou bijvoorbeeld, je zegt ik heb ook mijn rijbewijs gehaald.
0: Ja.
2: Zat de hond dan ook in de auto?
0: Nee, alleen dat niet. Omdat ik daarvoor een bewuste keuze heb gemaakt om de hond dus niet mee te nemen met rijlessen. Omdat ik ook op mezelf wil bouwen als de hond een keer ziek is. Dat ik ook gewoon auto kan rijden zonder hond. Want daar ken ik mezelf te goed voor. Dat als ik mijn hond zou meenemen met rijlessen. Dat ik dan nooit meer zonder hond durf te rijden. Maar daarin heeft wel de hond mij zo erg ondersteund. Bijvoorbeeld in de functionele neurologische stoornis. Ik viel heel veel flauw vanaf mijn zevende al. En dat gebeurt dus niet meer op dit moment.
1: Dus die hond heeft jou ook een beetje geleerd hoe je het zelf kan doen?
0: Ja, maar ook het voorkomen van het flauwvallen. Ik ben 15 jaar lang flauw gevallen elke dag. En nu gebeurt dat niet meer. En daardoor heb ik wel mijn rijbewijs kunnen halen. Wat een grote...
2: Ja, wat je aan niet flauwvallen achter de stuur natuurlijk.
0: Nee, een ongrijpbare droom was voor mij. Een rijbewijs is nu gewoon werkelijkheid geworden. En ben ik gewoon goedgekeurd door het CBR.
2: Maar verder moet die hond dus altijd overal mee. Kijk, meestal een hond hier in de studio is niet gebruikelijk. Nee. Maar als het nodig is, dan mag het wel. Moet je speciaal aanvragen. Dus je neemt dat is dat niet lastig dat hij altijd overal mee naartoe moet?
0: Is zeker ook een. Het is niet alleen maar roze kleuren, hè, een assistentiehond. Maar het is ook wel inderdaad, je moet opletten dat je naar binnen mag. Dan moet je vooraf regelen, inderdaad, op sommige plekken. Een opleiding moet je vooraf het gesprek aangaan. Mag ik wel de assistentiehond en een stageplek zoeken? Wat ook heel lastig is. Want ik heb bijvoorbeeld voor mijn mbo-opleiding 79 stageplekken af moeten bellen voordat ik überhaupt een stageplek heb gevonden voor mijn mbo-opleiding. En voor mijn hbo-opleiding, idem dito, waren het iets meer dan 79. Maar om een plek te vinden waar ik samen met een assistentiehond welkom ben, dat is toch wat lastiger.
1: Dus het blijft ingewikkeld. Maar is zo'n hond makkelijk te krijgen?
0: Zeker niet. Ik ben onder andere, ik heb ook onderzoek gedaan met dokter professor Steffi van der Steen en drie andere ervaringsdeskundigen naar de vergoeding van de assistentiehond. En we hebben 152 jongeren een enquête laten invullen. En daar zie je ook heel erg dat de vergoeding in de gemeentes gewoon niet makkelijk gaat. Want het moet via de WMO.
1: En het is ook moeilijk om die honden op te leiden. En niet elke hond haalt de opleiding.
0: Ja.
1: Die kan ook nog zakken.
0: Klopt.
2: Ja. Ja. Anita, jullie hebben dus die verhalen ook opgetekend. Hè, en die foto's. Daaruit blijkt dus ook dat het lastig is om zo'n hond te krijgen. En dat per gemeente verschilt, begrijp ik?
3: Ja, dat is enorm. Dat is gewoon een weerwaar. In België is dat beter geregeld.
2: Nou,
3: daar is de regelgeving beter. Daar is de regelgeving alleen zo dat er is maar één gecertificeerde psychosociale assistentiehond in België op dit moment. Omdat geen enkele hondenschool er aan durft. En hier is dat wel het geval. Maar hier krijg je dus, kijk, als je dus een blinde geleidehond hebt, dan krijg je die via de verzekering vergoed.
2: Ja, ja.
3: Maar dat geldt voor deze honden niet. En de veteranen en van defensie en politiehonden die PTSS hebben vaak nog een beroepsvereniging achter zich die daar wel vergoedingen in doen. Maar deze jongeren zijn op zichzelf aangewezen of op de gemeente en wat de gemeente dan doet.
1: Terwijl het wel zoveel effect heeft.
3: Het ja. heeft heel veel. Het heeft het is ook. Nou ja, jij weet het zelf, maar het is ook echt gewoon wetenschappelijk bewezen dat het effect heeft.
2: En jongeren die zijn soms uitbehandeld, hè, en dan kan zo'n hond een laatste redmiddel zijn.
3: Ja.
0: Maar ja, ook daarin een correctie. Het hoeft niet altijd uitbehandeld te zijn. Het kan ook een ondersteuning zijn in de behandeling richting het herstel. Dat ze nog wel in zorg zijn, maar dat ze daarin dus de ondersteuning krijgen van assistentiehond.
2: Nou ja, je hoort vaak berichten over jongeren die heel lang in de hulpverlening zitten. En dat zou misschien voor meer jongeren dan een oplossing kunnen zijn.
0: Zeker.
2: Maar het komt laat op gang, zo'n traject.
0: Ja, het kan dus 3 jaar duren om bijvoorbeeld überhaupt een vergoeding te krijgen. En we hebben toen wij onderzoek deden gekeken naar de GoFundMe-pagina. We alleen assistentiehond of hulphond ingetypt. We kregen echt heel veel pagina's alleen maar aan crowdfunding.
2: Oké, en daarom zijn jullie een crowdfunding begonnen, Anita. Ja, dat moeten we nog wel even zeggen.
3: Ik denk dat jullie inderdaad ondertussen wel doorhebben dat dit is dus niet bekend. Nee. En dit moet bekender worden, ook om mensen al eerder zo'n hond.
2: Mensen kunnen via de site van ons programma kunnen ze daarbij terechtkomen. Want de tijd zit erop. Dank jullie wel.
4: NPO Radio 1.
5: Jeroen van Kan is een nieuwe roman Dood en Leven van de Jonge Zelder. Schept Arlaud Schreuder een sprookjesachtige wereld die even vreed is als vreemd. Arlaud Schreuder zal er zijn. De pauw hoort thuis op de planken. Hij is uit een geslacht van beroemde operazangers die grote triomfen hebben gevierd. Een zin uit onze taalschat. De giraf is een dandy. Dierenportretten uit Artus. Van Philip Mechanicus. En Sarah de Koning, bekroond met de Johan Polak Poëzieprijs 2026... komt vertellen over haar bundel Textielen. René Appel bespreekt de TNA van actrice Henriette Tol.
4: NPO Radio 1.
5: Zometeen vanaf 11 uur.
4: Wie luistert, weet meer. Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks Bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie Olifant!
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: NPO Radio 1.
14: 10 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het Ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde Ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, veroorzaakt wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen om het leven zijn gekomen. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm vandaag, zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en dan ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
15: ANWB, verkeersinformatie met een file op de A12. Vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Harmelen en Kanaleiland 6 kilometer. Door werkzaamheden op de A27 Utrecht richting Gorkum 4 kilometer file tussen Houten en Knoopend Everdingen. 10 minuten vertraging en een half uur vertraging door een ongeluk met 2 auto's op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Afrit Arkel 5 kilometer file.
16: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
20: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
19: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
21: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
19: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
22: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
23: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
24: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
23: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
25: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
26: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
27: NPO Radio 1. Max.
28: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
0: Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Daphne de Heer de recensent van dienst die de boeken gaat bespreken. Daphne, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja.
0: Wat ga je allemaal bespreken?
1: Uw boeken aanbevelen. Hè? Recensent klinkt altijd alsof ik een enorm oordeel heb. Ik probeer gewoon altijd boeken uit te kiezen waar ik zelf heel blij van werd.
0: Jij reikt aan.
1: Ik reik aan. Nou, weer gelukt.
0: Een postillon d'amour.
1: Precies.
0: Vertel.
1: Nou, sla de koffer open. Want wat gaat er mee? Tove Jansson, ja, je moet het echt Tove uitspreken, ik heb dat geoefend. De Eerlijke Bedrieger, dit een fenomenaal fijnzinnig psychologisch boek. En koelt ook lekker af, want speelt in de sneeuw in Zweden. Bimi Dumontak, Zomer op de Gifbelt. Ja, ik ben heel erg fan van deze reeks.
2: Die wandelboekjes.
1: Ja, ja. Deze is ook weer machtig mooi. Heel veel geleerd over de Gifbelt boven Amsterdam, die wij schijnen te hebben. En dan, Mieke zei al, benieuwd hoe je dit gaat uitspreken. Ja. Ik heb geoefend, mensen.
2: Goed zo.
1: Darren Ní Griffa, Aldus de Dode. Een Ierse schrijfster die, ja, ik vind haar echt het grootste talent van de afgelopen 10 jaar. Echt zo onder de indruk, dus daar ga ik ook over vertellen.
2: Wat komen er toch veel goede schrijvers uit Ierland, hè?
1: Is zo.
2: Colm Tóibín is ook een favoriet van mij.
1: Ja, veel te vertellen in dat land.
0: Nou, dat doen we allemaal rond 10:30. We gaan het hebben over de nieuwe plaat van de Rolling Stones. En we gaan het hebben over het Noorse voetbalelftal. Want ja, daaromheen is er een soort Viking-heropleving gaande. Een raasje van het oude Viking-erfgoed. Wat heeft dat eigenlijk met Noorwegen te maken? Maar we beginnen met Roel Jansen.
2: Ja, bij een Nederlands advocatenkantoor is fraude van maar liefst 22 miljoen euro aan het licht gekomen. Het geld is verdwenen. Financieel specialist Rick Reinders krijgt opdracht de zaak te onderzoeken en ontdekt dat de miljoenen zijn omgezet in Christo's, de munt van crypto-platform Trinidad. Dat is het uitgangspunt van de thriller Het Crypto-paradijs van Roel Jansen. Goedemorgen, Roel.
3: Goedemorgen.
2: Ja, je bent er weer eens lekker voor gaan zitten, hè, voor die thriller.
3: Ja, dat was heerlijk. Het was een feest om te schrijven. Ja. Ik kan niet anders zeggen.
2: Ja, maar dat merk
0: dat plezier
2: je ook.
0: Spat er vanaf. Elke bladzijde lees je hoeveel lol je hebt gehad.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja, jij was in het vorige leven financieel journalist van de NRC. Je had altijd al veel kennis en belangstelling voor grootschalige fraudezaken daardoor.
3: Ja, dat is, crisis en fraude, dat werd een beetje mijn onderwerp. Ja. En daar heb ik me met ontzettend veel plezier op geworpen als journalist, als redacteur bij NRC Handelsblad. Ik was bovendien trouwens correspondent in Latijns-Amerika op een tijd. En dat speelt voor
2: komt dit. Komt hier ook weer langs.
3: Komt hier allemaal langs,
2: de
3: ja.
2: Aanleiding voor je boek was de fraudezaak, dat schrijf je ook allemaal, de fraudezaak van landsadvocaat Pels Rijken uit 2020. Misschien dat de luisteraars dat zich nog wel kunnen herinneren. Waar draaide die zaak
3: nou ja, dat was een van de partners van het kantoor van de landsadvocaat. Die bleek fraude te hebben gepleegd. 9 miljoen euro is verdwenen. En die heeft daarna zelfmoord gepleegd. En dat was natuurlijk een behoorlijk politiek schandaal. En hoe kan dat? Hoe is het mogelijk dat in zo'n prominent kantoor zo'n enorm schandaal niet opgemerkt wordt, niet ontdekt wordt en niet dat er niet iets aan gebeurt? En vervolgens is er onderzoek naar gedaan. Het Openbaar Ministerie is er jaren mee bezig geweest en heeft begin dit jaar de zaak weggelegd, afgedaan, geseponeerd. Dus het geld is zoek en de persoon in kwestie is er ook niet meer. Die kan het ook niet meer navertellen. En dat was voor mij eigenlijk de aanleiding om te gaan denken, wat zou er gebeurd kunnen zijn? Wat zou die persoon hebben bezield om die fraude te plegen? En waar, met name dat ook, waar is dat geld gebleven? Waar is het gebleven? Hoe
2: je
3: kan het zijn dat het zoek is?
2: Van de 22 miljoen van.
3: Ja, het is, kijk, de rest van het verhaal.
2: Inflatie, ja.
3: De rest van het verhaal is helemaal verzonnen. De personages zijn verzonnen. Het plot is verzonnen. En wat er werkelijk gebeurd is, dat heb ik allemaal zelf verzonnen. Feit en fictie spelen dus wel een beetje door elkaar heen. Ook wat de aanleiding betreft om het boek te gaan schrijven en om het onderzoek te gaan doen. Maar het fascinerende is natuurlijk dat ik zelf kon gaan bedenken, wat is er met dat geld gebeurd? En dat brengt je dan op het spoor uiteindelijk van dat het omgezet is in crypto's. En ja, dan is het eigenlijk zoek. Dan kun je het ook heel moeilijk terugvinden. Het OM is er niet in geslaagd, de Field is er niet in geslaagd. Dus ik moest iets zelf verzinnen.
2: Ja, maar die jouw hoofdpersoon.
0: Ja, Rick Reinders, een oud Field agent, die krijgt de opdracht. Een man die ook een beetje een bende van zijn leven maakt. Dus dan heb je ook lekker veel seks en lekker veel schandaal.
3: Ja,
0: en lekker
3: gaat heel goed. Ja.
0: Veel
2: en een ex die opeens weer zwanger is en noem het allemaal maar op. Ja.
3: Ja.
2: Heerlijk, ja.
0: Daar heb je je lekker op uit kunnen leven.
3: Ja, zeker, zegt dat wel, ja. En hij wordt ingehuurd als eenling, want dat kantoor zegt van ja, we willen er geen publiciteit aan geven, we willen ook niet dat het politiek bekend wordt. Dus zoek jij nou dat geld even snel op en dan zijn we er vanaf. En dat lukt natuurlijk niet. En vervolgens wordt hij eruit gegooid en denkt hij, ja, maar met die afkoopsom die hij krijgt, daar ga ik zelf wel op onderzoek uit. En dat brengt hem uiteindelijk dus op dat spoor van crypto. En dat, het is een klein... Niet onbelangrijk om te weten, crypto is ingevoerd als een nationale munt in El Salvador. Een land in Midden-Amerika, een heel klein landje.
2: Wist ik ook niet.
3: Ja, maar ja, in 2021 heeft de president van El Salvador, Nayib Bukele, heeft gezegd, Bitcoin is onze nationale munt. En het was het eerste land ter wereld dat gedaan heeft. Dus het was een hele mooie stap voor mij om dan te bedenken dat het... crypto-spoor naar El Salvador.
2: Ja, maar we moeten niet te veel spoilen, hè?
3: Nee.
0: Maar jij wil ook veel zeggen over crypto. En zo schrijf je, het lost geen enkel probleem op. Je schrijft ook ergens, of dat laat je personage vertellen... crypto-munten zijn eigenlijk een Ponzi-scheme, een vliegtuigspel. Het is voordelig voor de eerste die instapt. En op een zeker ogenblik zal het stranden. Dus wat je als financieel journalist niet zo snel zou durven opschrijven... dat heb je nu gewoon lekker via personages opgeschreven.
3: Nou ja, dat crypto een Ponzi-spel is, dus zeg maar een gokspel, een soort casino... dat wordt ook wel in de reguliere berichtgeving... of in boeken over crypto geschreven. Dus dat is op zichzelf niks nieuws.
0: Dat zal zich vroeg of laat wel openbaren. En dat crypto geen enkel probleem oplost. Dat er geen enkel proces in de wereld, behalve misdaad, floreert dankzij crypto... Ja, ook wel een leuke stelling.
3: Ja, nou ja, kijk, die blockchain technologie die erachter zit, die wordt natuurlijk op veel grotere schaal gebruikt. Ook in allerlei andere vormen en andere sectoren van de economie. Dus op zichzelf is dat een waardevolle nieuwe innovatie, zeg maar. Een technologische innovatie.
2: Nou ideologisch begonnen.
3: Zo begon het, precies. Ja. Die hele blockchain revolutie, die begon na de financiële crisis van 2008... toen het bankensysteem instortte en een aantal mensen zeiden van... Nou, we moeten een alternatief voor dat traditionele bankensysteem opzetten.
0: Iets dat waardevast is en niet politiek beïnvloedbaar.
3: Nou ja, en vooral gedecentraliseerd, niet gestuurd door de overheid... niet gecontroleerd door de overheid, niet gecontroleerd door banken... niet gecontroleerd door de financiële instellingen. Het is heel anarchistisch eigenlijk in zijn opzet geweest. En dat heeft een aantal jaren heeft het een enorme groei doorgemaakt... Totdat het crashte in 2021. En inmiddels is het wel weer terug. En nou ja, is het veel breder geworden dan dat. Maar je ziet nog altijd dat die libertairen, zal ik maar zeggen... die extreme libertairen, die zeggen weg met overheidsbemoeienis... weg met toezicht, weg met belastingen met name natuurlijk ook... weg met controles en zo, dat in die crypto-industrie... een enorme macht heeft gekregen.
0: Waardoor het ook een schimmige wereld is... is dat eigenlijk makkelijk om daar zicht op te krijgen als je dat probeert?
3: Nee, dat is...
0: Van wie is crypto? Wat gebeurt er met crypto? Wat wordt er eigenlijk mee verhandeld?
3: Ja, dat is ontzettend onduidelijk. Nou ja, er zijn natuurlijk ook platforms die geregistreerd staan. In Nederland bijvoorbeeld ook. Je hebt Europese wetgeving inmiddels die er toezicht op regelt. Toezicht door de AFM, de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandse Bank. Die houden toezicht op die crypto-platforms in Nederland. Dat is een gereguleerde sector. En daar kun je dus ook als burger, als consument... kun je daar je geld beleggen in verschillende, alle mogelijke crypto-munten. Bitcoin, maar ook heel veel andere. En die worden trouwens vaak shitcoins genoemd... omdat ze uiteindelijk geen cent waard blijken te zijn. Maar toch, daar kun je dus mee speculeren. En dan kun je hopen dat je heel veel geld mee verdient. Ja. En dat is in het verleden natuurlijk ook door veel mensen gebeurd.
0: Er zijn een paar mensen heel rijk mee geworden... maar dat is altijd met een vliegtuigspel. Als je vroeg bent, dan kan je er rijk mee worden.
3: Ja. En die lui die zo'n bedrijf oprichten of zo'n munt lanceren... die worden in eerste instantie heel erg rijk. Pump and dump wordt het ook wel genoemd. Het oppompen van de koers. En vervolgens, als mensen ingestapt zijn, laten zakken en vallen. En dan is het weg.
0: Heeft Donald Trump zelf ook gedaan, hè?
3: Zeker, ja.
0: En een paar miljard verdiend.
3: Ja, die heeft bij elkaar... Het is onlangs bekend geworden dat Trump en zijn familie... in zijn eerste presidentsjaar ruim $1 miljard hebben verdiend aan crypto. En als je het over een wat langere tijd ziet... hebben ze waarschijnlijk wel 5 miljard ermee verdiend.
2: Ja. Die, jouw held, hè, Rick Reinders, die belandt uiteindelijk dus in Zuid-Amerika... in een labyrint van witwassen en criminaliteit. Je beschrijft een wereld die eigenlijk gekaapt wordt... door bandieten en techmiljardairs.
3: Ja, nou ja, dat is in grote mate ook het geval. En onder onder Biden werd dat ook in de Verenigde Staten wel enigszins gereguleerd en werden de rechtszaken begonnen en zo. En onder Trump is dat allemaal teruggedraaid. Dus het is ook weer een libertaire wereld geworden. En El Salvador presenteert zich ook als zodanig. Ik was 2 weken geleden op een crypto-conferentie in Amsterdam. Daar was de toezichthouder uit El Salvador op crypto, op digitale munten. Die was daar aanwezig. Dat was erg leuk om hem.
2: En toen was je boek al klaar.
3: Ja, ik heb het aan hem gegeven. Ik heb een foto laten maken. Het is erg leuk om die man gesproken te hebben in 2 minuten. Maar hij zei ook, jullie zijn in Europa gek dat je dit allemaal gaat reguleren. Wij, El Salvador, zijn een ongereguleerd land voor crypto. En iedereen is dus welkom. En je ziet dus ook die bedrijven die eerst op de Bahama's zaten of in Hongkong of ik weet niet wat, die plaatsen zich allemaal naar El Salvador, de hoofdstad.
0: Wat brengt dat met zich mee? Hoe ziet een crypto-paradijs er in praktijk uit?
3: Ja, Bukele heeft dus gezegd van wij gaan nu de crypto invoeren in 2021. En dat laat ik dus ook in het boek, laat ik dat allemaal zich afspelen en uitleggen. En laat ik het ook zien hoe dat dan gaat. En iedere Salvadoriaan die kreeg voor $30 aan crypto bitcoins op zijn wallet, op zijn rekening staan. En daarmee kun je, ze hebben huisjes neergezet, een soort kiosken. En daar kun je crypto's, je bitcoins wisselen in dollars en dollars en crypto's.
2: Zeggen, want je moet toch op een gegeven moment ook naar de markt om iets te kopen?
3: Ja, nou ja, overal staan ook borden. Hier kun je betalen met bitcoins. En in de praktijk valt dat nogal tegen, heb ik begrepen. Maar het is mogelijk om je daar met bitcoins door het leven te slaan. Ja.
0: Terwijl hier in Amsterdam kan je niet eens een kop koffie met een bitcoin kopen.
3: Nee.
0: Dus in die
3: het
0: zin,
3: is ook niet heel handig.
0: Is het niet echt een munt geworden?
3: Want het is een enorme. Je moet er allerlei extra transacties voor verrichten. Maar ja, als je zo'n wallet hebt en die is legaal en die is goedgekeurd als nationale munt in een land, dan heb je natuurlijk wel een markt.
0: Maar holt het een land uit als je zoveel schimmigheid aantrekt?
3: Nou, het probleem ook voor El Salvador is dat ze de dollars niet hebben als backup voor al die bitcoins die ze aan de bevolking hebben gegeven. Als de bevolking zegt van we gaan het omwisselen in dollars, die hebben ze daar niet. Dus het is lastig voor ze. Ja. Maar ik vond het dus wel heel mooi om dat als cryptoparadijs te presenteren.
2: Ik moet
3: presenteren.
2: Zeggen, ik ben helemaal niet thuis in die financiële wereld. Maar je legt het en passant toch ook echt heel goed uit. Zodat het zelfs voor leken zoals ik uitstekend te volgen was.
3: Dank je wel.
2: En ik heb er een hoop van geleerd.
0: Kwam je ook in de verleiding als je gaat nadenken over hoe een perfecte misdaad wordt gepleegd financieel? Hè? Hoe iemand echt heel goed kan frauderen en dat geld ook echt kan laten verdwijnen. Was je ook verlekkerd? Dacht je van, goh, waarom heb ik dit niet gedaan?
3: Ja, dat zeker. Ja, absoluut. Ja. Dus ik dacht ook, ik had naar Bitcoin Beach moeten gaan, daar aan de Pacific Oceaan. Dat was natuurlijk geweldig geweest. Maar ik kan niet surfen, dus helaas.
0: Maar had jij dat gekund als een illegale miljonair ergens leven in een Hawaii-shirt met je miljoenen?
3: Dat doen ze.
0: Maar had jij dat gekund?
3: Nee, ze kopen ook eilanden op. Die cryptomiljardairs kopen hun eigen eilanden.
0: Dan zit je op je eigen eiland.
3: En dan is Rolf,
2: volgens mij kan jij dat helemaal niet.
3: Nou, misschien als we met z'n drieën er naartoe gaan, zou het ontzettend leuk worden.
2: Ik denk dat je binnen de kortste keren gewoon doodverveeld. Zou het niet?
3: Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet.
2: Het is leuker om boeken te schrijven, hè?
0: Dat kan nog steeds als je een crypto-fraudeur bent.
2: Maar heb je dan het idee van, ik wil toch ook wel iets duidelijk maken met dit boek?
3: Ja, zeker. Ik wil er heel graag duidelijk maken dat geld makkelijk kan verdwijnen. En dat zal financiële experts of rechercheurs zullen dat ook beamen. Crypto is daar een geëigend middel voor. De criminaliteit in het crypto-circuit is heel groot. Dat is ook bekend. En dan is het natuurlijk wel heel leuk om dat te laten afspelen in een Midden-Amerikaans tropisch land.
2: Ja, voor een deel. En de politiek, hè? Bijvoorbeeld iemand als Nigel Farage is bekend dat hij zich laat financieren door een crypto-miljardair.
3: Ja, dat is in Groot-Brittannië een enorme rel over.
2: Er zit ook nog wel een thriller in, denk ik.
3: Ja, nou ja, dat is eigenlijk precies wat in het boek, in het plot ook gebeurt. Daar zal ik dan niet te veel over vertellen.
2: Nee.
3: Maar Farage is eigenlijk een voorbeeld van een politicus die zijn hele Brexit-campagne met het geld van een cryptomiljardair, een Britse cryptomiljardair die in Thailand woont, heeft gefinancierd. Dat soort dingen gebeuren dus daadwerkelijk.
2: Tot slot, Roel, die Pels Rijken, hè, die is nog steeds landadvocaat.
3: Ja.
2: Is dat niet gek?
3: Nou ja, het is wonderlijk dat om te beginnen zoiets kan gebeuren. Zo'n grote fraude binnen zo'n gerespecteerd kantoor. En dat ze er uiteindelijk mee weg zijn gekomen. Ja, het is wel gek, ja. Ik vind het eigenlijk wel gek.
2: Ja, goed.
3: Maar goed, de politiek vond het goed. De minister van Justitie vond het oké. De Tweede Kamer heeft er niks van gezegd, dus ja.
2: Oké, dankjewel Roel Jansen voor je komst. De thriller heet dus Het Crypto Paradijs. Een fraude van 22 miljoen euro, een duister politiek complot. Heerlijk voor de vakantiekoffer.
0: De Noren die zijn helemaal los, allemaal dankzij Erling Haaland.
2: Holland
0: en het voetbalteam. Vanavond spelen ze de kwartfinale tegen Engeland. Ze gaan, wat doen ze allemaal? Ze dossen zich uit als vikingen. Ze maken een soort roeibewegingen. En het lijkt allemaal een soort herleving van de Noorse cultuur en geschiedenis. Tanja Bouwman die houdt zich al een heel leven bezig met dat Noorwegen bij de opleiding Scandinavië-studies in Amsterdam. Binnenkort stopt ze daarmee. Hartelijk welkom.
5: Dank je wel.
0: Kijkt u daar met vreugde naar die heropleving van de Noorse cultuur?
5: Nou, of dit nou Noorse cultuur is, dat weet ik niet zo zeker.
0: Dat roeien, dat kende ik niet.
5: Dat kende ik ook niet. Ik moest het ook even opzoeken of ik iets had gemist of niet. Maar nee, het is inderdaad net nu ontwikkeld door een supporter van het nationale team. Die vond dat ze wel op de een of andere manier iets voor de saamhorigheid moesten doen. En dat heeft dus een enorme vlucht genomen.
0: Waar staat dat roeien voor?
5: Ja, hij zegt zelf, de vikingen roeiden hun schepen aan land voor de strijd. Ik vind het een beetje ver gezocht, maar dat is het idee, dat het iets met de vikingen te maken heeft en dat die ook roeiden. Dat is natuurlijk waar.
0: En dan is dus het Noorwegen staat dan voor de vikingen?
5: Nou, voor Nooren zijn vikingen wel belangrijk voor de Scandinaviërs sowieso. Ze zijn natuurlijk, ja, de vikingen spreken tot verbeelding.
2: Inname van Dorenstad.
5: Ja, onder andere.
2: Met Parijs, van die grote horens. Ja.
5: Maar die helmen met horens, dat staat nergens op. Hè. Die horens, ze hadden helemaal, in de eerste plaats hadden ze bijna geen helmen. En in de tweede plaats hadden die helmen nooit horens. Dus dat is,
2: hoe komen we daar dan aan?
5: Ja, omdat er een of andere Keltische helm gevonden is met horens. En dat is dan zijn eigen leven gaan.
0: Maar is het wel iets om trots op te zijn? Nee, ik bedoel, tijd van MeToo en cancel culture... dan kan ik ook wel verhalen over de vikingen vertellen.
5: Ja, natuurlijk, dat is ook zo. En er zijn ook heel veel Noren die dat heel goed beseffen, hoor. Aan de ene kant spreekt het tot de verbeelding. Aan de andere kant, het zijn natuurlijk avonturiers. En ze maakten lange afstanden in open boten.
0: Maar het was plunderen, brandschatten.
5: Natuurlijk, het waren krijgslieden. En dat weten Noren ook heel goed.
0: Maar die altijd anders zo vredige en gematigde Noren, die leven zich rond het voetbal uit door ineens dat verleden te omarmen.
5: Ja, dat klopt. Ze hebben ook zo'n foto gemaakt met het hele voetbalteam.
2: Als vikingen.
5: Ja, daar is heel veel discussie
2: over. Met helmen, met die wijd uitstaande koehoorns. Ja, die foto heb ik ook gezien.
5: Ja.
2: Het is ook wel leuk dat er nu opeens weer veel belangstelling is voor Noorwegen. Het ligt helemaal niet zo ver van Nederland. Maar er was altijd betrekkelijk weinig aandacht voor. Alleen als er weer eens een scandaleuze persoon in het Koningshuis.
5: Laten we het daar niet over
2: hebben. Nee, dat hoeft ook niet. Maar ik bedoel, dan was er opeens aandacht voor Noorwegen.
5: Noorwegen is altijd een beetje het ondergeschoven kindje. Het gaat heel vaak over, als het over Scandinavië gaat, dan gaat het over Zweden. Zweden is het Scandinavische gidsland, was in elk geval. Iedereen kent Zweden, IKEA, Volvo, et cetera. En voor Noorwegen, over Noorwegen weten mensen denk ik heel weinig. Ja, ze weten dat er fjorden zijn.
2: Hoe lang bestaat het eigenlijk als zelfstandig land?
5: Noorwegen is zelfstandig geworden pas in 1905.
2: Ja, zie je.
5: Ja, dus ze zijn vanaf...
2: Daphne de Heer, dat wist jij ook niet.
5: Nee, ze waren vanaf ongeveer 1400 tot 1814 maakten ze deel uit van het Koninkrijk Denemarken. In 1814 hebben ze hun eigen grondwet geschreven in het Deens, want de Noorse schrijftaal bestond toen niet. Van 1814 tot 1905 zijn ze in een personele unie met Zweden geweest. Dus ze zijn pas vanaf 1905 onafhankelijk.
0: En hoe komen ze dan aan? Er gebeurt toch eigenlijk ook niks in Noorwegen? Ik bedoel, dat is een mooi land en het zijn aardige mensen, maar dat het nooit in de aandacht is, ja. Wat gebeurt er nou ook helemaal ooit?
5: Ja, gebeurt er wat in Zweden, wat zoveel meer dan in Noorwegen, weet ik
0: niet. Nee, maar volgens mij is de aantrekkingskracht van Scandinavische landen dat er doorgaans niks gebeurt.
5: Dat zou kunnen, maar in Noorwegen, daarom is Noorwegen natuurlijk het bekendst om de natuur.
0: Ja, en daar gebeurt ook niks.
2: Ja. Nee. Maar goed, ik vroeg me wel af, als dat land pas sinds 1905 zelfstandig is, hoe komen ze dan aan dat koningshuis?
5: Ja, dat is een heel bijzonder verhaal. Ze hadden in 1905 hebben ze zich dus teruggetrokken uit de Unie met Zweden. Toen was natuurlijk de vraag, hoe gaan wij verder? Wat voor staatsvorm doen wij? En toen hebben ze toen is er gekozen uiteindelijk voor een koninkrijk, niet voor een republiek. Dat had te maken met dat ze steun nodig hadden van de andere grootmachten in Europa, want die van Zweden waren ze verloren. En toen hebben ze er uiteindelijk voor gekozen om een Deense prins, die getrouwd was met een Engelse prinses, een kleindochter van Victoria, te vragen om koning te worden in Noorwegen.
2: Hoe heette die?
5: De Deense prins heette Karl en hij heeft een mooie Noorse naam Håkon aangenomen.
6: Oké, en de prins heet nu ook weer Håkon.
5: Ja, dus, dat is zijn, ja.
6: Ja, dus en daar stamt het huidige koningshuis dus regelrecht van.
5: Dat klopt.
0: Wat was er van Noorwegen geworden als ze niet zoveel olievelden hadden ontdekt?
5: Ja, goede vraag. Ja, nou, Noorwegen was een heel gewoon land. Ze hadden wel wat grondstoffen en ze leefden natuurlijk van de visserij. Nu nog steeds is visserij, maar dan kweekvisserij van belang. In Noorwegen is natuurlijk gigantisch veranderd sinds de jaren 70. In ongeveer 1970 hebben ze die olie gevonden. En de komende twee, drie decennia zijn ze ineens van een heel gemiddeld land een waanzinnig rijk land geworden. Dat hebben ze overigens heel goed geregeld, hè? Want alle inkomsten van die olie die gaan naar een Noors staatsfonds, een pensioenfonds. Dat wordt geïnvesteerd overal. En dat is een heel groot fonds waar de pensioenen voor de Noren voor de komende decennia zijn veiliggesteld.
0: Maar in tegenstelling tot Nederland, waar we de gasinkomsten hadden, dan had je de Dutch disease, dat de gulden dat te duur was en daardoor eigenlijk de industrie te lijden had onder de gasexport.
5: Daar hebben de Noren van geleerd. Ze hebben dus besloten dat ze alle investeringen niet in Noorwegen konden plaatsvinden, maar buiten Noorwegen. Dus alles wordt buiten Noorwegen geïnvesteerd.
0: Waardoor de valuta gewoon lekker stabiel blijft.
5: Precies.
0: Ja, slim.
5: Ja.
6: Die voetballer, hè, die Erling Haaland, moet je toch zeggen?
5: Ja,
6: zo'n soort lange O.
5: Ja, heel goed. Heel goed.
6: Ja,
0: wat een figuur, hè? Ik zag een filmpje dat hij zat te eten. Met zijn eerst al dat eten in die wangetjes. En dan, als hij dan al het eten in die mond heeft, in die wangetjes, dan begint hij pas met kauwen.
5: Oh, dat zover heb ik niet gekeken.
0: Maar dan denkt hij, ik heb dit binnen, dit nemen ze me niet meer af.
5: Nou, ik vind het inderdaad, als ik hem zie, dan moet ik meteen aan Vikingen denken. Ik kan het niet helpen. Het is echt... Het is
0: wat een figuur.
5: Ja,
6: je bedoelt fysieke, lijkt je erg op hoe die Vikingen worden afgebeeld.
5: Ja, hoe ze worden afgebeeld, of ze er zo uitzagen, dat is natuurlijk de vraag. Maar,
6: Nou ja, goed, en hij heeft dus de aandacht voor Noorwegen behoorlijk weer opgekrikt. Want die was er altijd relatief weinig. Ja, in de oorlog is het ook niet zo van te fraai geweest, hè, in Noorwegen.
5: Nee,
6: dat is wat ik dan ook nog met Noorwegen associeer.
5: Ja, wat bedoel je daar precies mee?
6: Nou, dat een foute regering zat.
5: Oh ja, Quisling.
6: Ja, dat
5: klopt.
6: Ja.
5: Quisling zat daar, maar dat klopt. Maar verder is er niet zo heel erg veel verschillends gebeurd in Noorwegen.
6: Nee, u heeft 40 jaar lang Scandinavische studies gedoseerd.
5: Mm-hmm,
6: was daar altijd wel veel belangstelling voor, toch ook?
5: Ja, dat was eigenlijk we hadden een hele stabiele instroom, dat klopt. Ja, en het is dus Scandinavische studies, dus Deens, Noors, Zweeds. Want die Scandinavische talen die zijn onderling verstaanbaar.
0: Maar heeft u dan aan het eind van zijn loopbaan een enorme trots van, ik heb Scandinavië academisch op de kaart gezet? Of hoe kijkt u daarop terug?
5: Nou, ik heb met ontzettend veel plezier altijd lesgegeven. Ik heb eigenlijk officieel afscheid genomen. En dan zie je dus ook heel veel studenten weer terug. Die allemaal weer terugkomen om te vertellen dat het zo'n leuke studie was. En daar ben ik heel tevreden over.
0: Dat was eigenlijk gewoon heel leuk om te doen. Het was een leuk onderwerp.
5: Het is een goed onderwerp. Bovendien, kijk, een talenstudie is natuurlijk niet alleen maar een talenstudie. Het is geen talencursus. Je leert heel veel over de cultuur, over de literatuur, maar ook over politiek, over geschiedenis, et cetera.
0: Maar ik heb de indruk dat los van de Vikingen, die andere kant van Scandinavië, het mooie, sobere binnenhuisarchitectuur, de koffietentjes naar Scandinavisch voorbeeld, het kaneelbrood, dat je overal om de oren wordt geslingerd, ook in Amsterdam, de Scandinavische mode, bepaalde merken. Er is een soort heropleving van het Scandinavisch erfgoed.
5: Ja, ik denk dat wel een beetje waar is. Maar dat gaat dan toch wel ook heel erg over Denemarken. Zeker dat design.
0: Ja, want die zijn heel stijlvol gekleed, behalve de schoenen.
5: Oh ja?
0: Ja, dat kan niet als je natte sneeuw hebt.
5: Nee, dat is waar. Dat klopt. Ja.
6: Maar wat ik me nog afvroeg, die drie Scandinavische landen, is daar altijd veel animositeit tussen geweest?
5: Nou, in zekere zin wel. Dat wil zeggen, animositeit met name de Noren en de Zweden, daar is in ieder geval enorme concurrentie. Het was nu bijvoorbeeld zo dat de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, die werd gevraagd toen Zweden verloren had in de WK. Voor wie ga je dan nu? Ben je dan nu? Mm-hmm. Nou, het eerste wat ze eruit vloepte was, in ieder geval niet voor Noorwegen.
6: Okay.
5: En dat werd
0: toch wel kift.
5: Breed uit. Oh ja, zeker.
6: Noorwegen was toch altijd een beetje binnen die drie ondergeschoven kindje?
5: Ja, absoluut. Een beetje boers en een beetje, ja, het ondergeschoven kindje. Ja. En de Zweden waren natuurlijk de grote, belangrijke, toch het grote belangrijke land.
0: Maar ik vind de Nooren en de Engelsen wel aan elkaar besteed.
5: Laten we het
0: hopen. Voor een voetbalwedstrijd.
5: Ik weet weinig van voetbal, maar
0: ik ook. Maar ik ben dit wordt een,
5: heel,
0: ja,
5: benieuwd.
6: Het Haaland-effect.
5: Ja, laten we zien.
6: Misschien dat er zou nou bijvoorbeeld zo'n Haaland ook effect hebben op de toestroom van de nieuwe studenten.
5: Dat hebben we wel eerder meegemaakt. Ja, dat zou heel goed kunnen. Alleen de
6: wanneer
5: is
6: hebben jullie dat
5: gesloten,
6: eerder,
5: dus,
6: wanneer
5: dus
6: hebben jullie dat eerder meegemaakt? Met wie?
5: Oh, met toen Alexander Rybak het Songfestival. Nee, Songfestival. Dat, ja, het, oh? Ja, won. Ja, dan krijg je extra mensen. En er zijn ook bijvoorbeeld voor Noorwegen kregen we ook met een bepaalde Scandinavische serie kregen we extra studenten.
6: En ja, dat zal nu misschien ook wel weer gebeuren.
5: Je weet het maar
6: met
5: nooit.
6: Erling Haaland, want hij heeft ook een hele leuke vriendin en die is voetballer. Oh. Ja, dat heb ik allemaal. Ja, ja.
5: Heb je goed?
0: Je zit er goed, ja, ja, in.
6: Het komt allemaal langs, ook al wil je het niet.
0: Ja, dankjewel, Tanja Bouwman, docent Noors bij de opleiding Scandinavië Studies aan de Universiteit van Amsterdam. En de wedstrijd die is vanavond.
6: Noorwegen tegen Engeland. Ja, u hoopt natuurlijk toch wel dat Noorwegen.
5: Ja, dat hoop ik zeker wel.
6: Ja.

0: Silk Sonic met het nummer Skate. Tijd voor de boekenrubriek. Daphne, je had al gezegd wat je ging doen.
1: Zeker.
0: Het moment is daar.
1: Ik had het al verklapt, hè. Ja, ik sluit ook toch best leuk aan eigenlijk bij de vorige spreker. Want ik ga een boek bespreken als eerste van een Fins-Zweedse schrijfster, Tove Jansson. Eigenlijk iemand die ontzettend bekend is in Scandinavië. Ja, jammer dat ons expert weg is, anders had ik een bevestigende blik kunnen krijgen. Ja. Echt een grootheid à la Astrid Lindgren. Ze heeft een hele bekende cartoonserie, stripserie daar ontwikkeld, die razend populair is, ook over de hele wereld. Ze was naast schrijfster namelijk ook kunstenaar. Ze kan prachtig tekenen, dat kun je ook zien op... dit is ook van haar, echt een groot talent. Maar ze had meerdere talenten. Ze had ook een talent bijvoorbeeld om ontzettend koppig en opstandig te zijn. Ze was een van de eerste sowieso vrouwen, maar ook activisten die heel erg tegen Hitler en Stalin ging ageren en daar hele pittige cartoons over maakte. Ze had het allemaal scherp in de gaten, de geschiedenis. Maar romans zijn kunstwerken op zich. Ik weet niet of heb je Fair Play of Zomerboek. Ik kijk nu jou even aan, Mieke, als veellezer. Heb je dat van haar gelezen?
2: Nee, niet gelezen. Nee.
1: Nou, ook allebei aanraders. Ja, deze is net ook vertaald door Kim Liebrands. Heel goed vertaald trouwens. En als je het boek uit hebt, dan denk je, wat heb ik nou eigenlijk gelezen? We maken kennis met twee vrouwen, Katri en Anna. Anna is heel rijk, woont in een eentje in een Zweeds bos, in een vrij te groot huis, het Poppenhuis genaamd. En zij is heel rijk geworden, beetje analoog met de auteur zelf. Tekeningen. En zij tekent dan mooie tekeningen van mosgrond, bosgrond. En daar schrijft haar uitgever dan allemaal hele fantastische verhalen bij. Dat verkoopt als een idioot. En deze vrouw zit er warmpjes bij. Katri daarentegen, want samen met haar, ik vermoed, wat autistische broer Mats. Mats tekent de hele dag boten, hij doet ook weinig anders. En zij zijn vrij arm. En Katri voelt van, dit leven is niet wat ik wil. Ik woon in een klein Zweeds dorpje, hier ligt altijd sneeuw, ik heb het koud, ik heb honger. Ik moet een plan, want ze is heel slim. Het is een hele slimme vrouw. Ze doet ook alle administratie voor alle dorpelingen. Ze geeft advies. Je merkt, ze is intellectueel superieur aan de rest van haar dorpsbewoners. En op een dag hoort ze dat in de buurt is ingebroken. En nou, commotie in het dorp. En dan denkt ze, ik heb een plan. Ik ga het doen alsof diezelfde inbreker ook bij Anna, de rijke schrijfster, heeft ingebroken. En dan ga ik haar aanbieden om bij haar te wonen, om haar te beschermen. En al dus geschiet. En ze trekken bij elkaar in. En dan zitten die twee vrouwen daar. En het is grappig, ik vind het een fantastisch boek, maar die vrouwen zijn geen leuke vrouwen. Dat zijn geen sympathieke types. Ze zijn ieder op hun eigen manier heel manipulatief. Eigenlijk heel gemeen tegen elkaar, maar ook weer zo intelligent gemeen. En Tove Jansson weet dat met zoveel, ja, het is heel knap als je een getroubleerd gemeen iemand kan neerzetten als iemand van wie je meteen voelt, maar ik voel waar het vandaan komt en daarom vind ik het niet erg. Daarom vind ik het eigenlijk wel mooi. Dat geeft heel veel diepte aan de karakters. En daar moet dit boek het van hebben. Het is echt een boek dat draait om de karakters van deze twee vrouwen en hoe zij, hè, de eerlijke bedrieger is natuurlijk ook al een mooie contradictio. Wie is de bedrieger? Wie is ze eerlijk? Er komt op een gegeven moment een affaire met een boot die aan Mats, de broer, geschonken gaat worden. En dan zie je langzaam wat de zetten zijn die deze vrouwen zetten om elkaar helemaal klem te zetten. Geen winnaars in dit boek. Heel mooi. Echt een parel.
2: Nou.
1: Tweede, een boekje Bibi Dumontak in de reeks Terloops. Daar bespreek ik graag boekjes van, want ik vind dat hele waardevolle, leuke, kleine verhalen waarin vaak iets kleins wordt uitgediept en een groot verhaal daaromheen wordt geschreven. En Bibi Dumontak ging een zomer op de gifbelt zitten. En dat deed zij letterlijk, vorige zomer. Is zij naar Volgermeer. Zelf schrijft ze ook in haar boekje. Ik zei, het heet het Vogelmeer. Ik weet niet of jullie weten waar het ligt, het Volgermeer. Jij wel, hè? Het ligt boven Amsterdam bij Broek en Waterland.
2: Enorm veel aandacht voor die gifbelt. Ja, die hebben ze afgedekt, hè?
1: Ja, die hebben ze afgedekt. Ja. Ja, nee, mijn vader zag het boekje liggen en die draaide het om. Die zei, oh grappig, zei die, jouw tante en oom woonden destijds in de Bijlmermeer. Dus niet de Bijlmermeer, maar de Bijlmermeer, B-E-L-M-E-R. Dat was daar vlakbij en hij herinnerde zich dat daar hele containers met overhemden bijvoorbeeld werden gedumpt. En dan lag er gewoon een enorme berg met overhemden. En dan ging iedereen daarheen en dingen uitzoeken. Maar goed, het was echt, het werd echt een dump. Het begon gewoon onschuldig met wat stadsafval, voordat er nog plastic was, voordat er echt elektrische apparaten waren. Maar gaandeweg escaleerde dit volledig. En nu liggen er volgens mij tienduizenden gif, echt gifvaten, je weet wat, met zo'n doodskopje erop liggen daar nog. En daar moest een plan voor bedacht worden. En Bibi gaat daar naartoe om te voelen wat er nu gebeurd is met deze plek. Want ze hebben het inderdaad afgedekt met folie. Ze hebben een heel ingenieus systeem bedacht waarbij de bedoeling is dat de folie oplost, er een nieuwe beschermende veenlaag gaat groeien die ervoor zorgt dat gif niet weer het landschap inkomt. En nu is deze plek dus een prachtig natuurgebied geworden. En zij gaat er zitten met haar laptop op een bankje. Zij ontmoet haar mensen. Ze heeft heel veel. Niemand in Nederland heeft volgens mij zoveel empathie voor de natuur en voor dieren als Bibi Dumontak. En dat schrijft ze ook weer heel, heel gevoelig en heel urgent op. Dat je denkt van, oh hemel, deze planeet, waar zijn we mee bezig? Maar ze schrijft ook heel mooi het innerlijke proces. Wat ze bij zichzelf voelt. Ze zijn gifbelt. Ik zit op een gifbelt, maar ik zit op nog een gifbelt. Ik zit ook op mijn eigen gifbelt. Want we hebben ook allemaal een eigen gifbelt in ons die ook liefdevolle afdekking nodig heeft om te zorgen dat we niet continu in haat of verdriet leven. En al deze elementen weeft ze heel mooi door elkaar heen. Een heel sensitief boekje. En zomerboekje, zomer op de gif,

0: En dit is echt haar ding. Kijk, als ik het gewoon zeg, denk je, dit is literatuur. Je wekt dingen tot leven. En dat gaat dan voor je geest, dus ook leven. En oh, wat knap, oh, wat knap. Maar als je dat echt kan, dan word je echt betoverd. En zij doet iets in dit boek, want toen ik een beetje zo doorheen zat, er staan foto's, archieven. Ik dacht, is dit wel mijn boek? Ben ik heel eerlijk in. Nou, het bleek helemaal mijn boek te zijn. Ik werd er volledig door meegesleept. Mm. De hoofdpersoon is een duidelijke, directe afvloeiing van de schrijfster zelf. Een vrouw van wie je voelt, die zit ook ergens. En die zit niet mentaal op een plek waar ze graag wil zijn. Volgens mij is het boek in coronatijd ook geschreven. En zij ontdekt door een toeval dat bij haar in de buurt worden appartementen gebouwd in een oud psychiatrisch ziekenhuis. En iets in haar gaat daar helemaal op aan. Zij wil alles weten. Het was een vrouwen. Er zaten alleen vrouwen. En zij wil alles weten van die vrouwen die er zaten. Van wie waren dit? Wat is hun overkomen? Wie werkte daar? En zij duikt dus de archieven in. En dan gaat ze zitten en ze wordt daar met scheve ogen aangekeken. Want normaal komen daar alleen maar hooggeleerde professoren en andere mensen met de drukke functies. En zij is gewoon op het oog, ja, een moeder of zo uit Cork of waar ze ook woont. Dus het kost haar veel moeite om alles te krijgen wat ze wil. Maar uiteindelijk weet ze dus beslag te leggen op die volledige archieven. En dat zijn allemaal patiëntenarchieven die door de psychiaters daar met de hand zijn bijgehouden. En die schreven dus elke keer, terwijl ze tegenover die patiënten zaten, hun verhalen, maar ook hun zinnetjes op. Dus wat ze zeiden en wat hun diagnose daarbij was.
1: Daar komt die titel ook vandaan.
0: Exact. Mm. En al die vrouwen, en dat vind ik echt knap. Elke keer weer, daar zal ik nooit blasé over worden, hoe lang ik al lees en hoe graag ik al lees, hoe knap ik het vind dat je van dood papier, van dode archieven, van dingen die al lang vergaan zijn, mensen die allemaal weg zijn, dat je die echt weer helemaal uit de as tevoorschijn weet te halen. Ik zat echt helemaal mee te leven met al deze patiënten en te hopen dat ze weer genazen of weer beter werden en weer weg mochten. Maar natuurlijk gaan er heel veel dood, want er is ook tuberculose en de tyfus en weet ik wat allemaal. En ze beschrijft dat verhaal vooral door middel van de patiëntendossiers van de vrouw die voorop staat. Ik dacht eerst random vrouw. Geen random vrouw. Dit is Lucia. Lucia was de Fitzgerald, heette ze. En zij kreeg het als eerste vrouw voor elkaar om daar een van de hoofdpsychiaters te worden. Daar heeft ze heel hard voor gestreden, want vrouwen en werk, je weet wel, dat was in die jaren nog niet zo, want dit speelt dus eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. En ook zij, ze gaat haar echt manisch volgen van wat heeft zij voor leven gehad. Echt van de jeugd tot de dood wordt ook haar verhaal er helemaal doorheen verweven. En deze vrouw weet ze ook helemaal, je loopt gewoon echt met haar mee. En dat is wat ze doet in dit boek. Dat ze weet en zichzelf en deze Lucia en deze patiënten gaan naar elkaar kijken en raken met elkaar. Ze worden één of zo. Ze gaat ook praten met Lucia. En Lucia praat ook terug. En dat voelt in dit boek heel normaal. Dat voelt niet gezocht, spiritueel of wat dan ook. Je verwacht eigenlijk wel. Deze vrouwen zijn elkaar tegengekomen ergens in deze ruimte die niet Gifra heeft ontwikkeld. Ik vond het een magistraal boek. Mm. Echt iets wat ik niet snel zal vergeten. En iets wat echt voor mij ook een heel nieuw licht weer heeft geschenen op zowel de vreedheid van de psychiatrie, maar ook in deze periode was er dus een opvallende progressieve stroming gaande. De patiënten werden echt heel liefdevol en ook met hele vernieuwende psychiatrische concepten echt menswaardig en menselijk behandeld. En dus dat vond ik ook heel leerzaam. Ja.
1: Mooi vertaald?
0: Oh ja, goed dat je het zegt. Want daar ben ik ben je heel dankbaar hiervoor. Het is fantastisch vertaald door Caroline Meijer.
2: Ja. Okay. We zetten de titels zoals altijd op het wereldwijde web. En dan gaan we het nu hebben over de Rolling Stones.
1: Ja, begonnen in de jaren 60. Eigenlijk als een soort rebelse tegenhanger van de Beatles. En na ruim 60 jaar is het eind nog altijd niet in zicht, of misschien wel, maakt niet uit. De Rolling Stones. Deze week een nieuw album, Foreign Tongues. Op die plaat combineren de Stones hun vertrouwde sound met toch ook wel moderne, frisse invloeden. Goedemorgen, Radio 2 DJ Tim Opperbroek.
3: Goedemorgen, hallo.
1: Ja, je hebt de Stones wel eens ontmoet, hè?
3: Ja, dat is echt heel, heel grappig. Dat was op Pinkpop, heel wat jaren geleden.
1: 2014 staat
3: 2014,
1: hier.
3: Ja. En ik maakte toen radio voor de regionale omroep. En wij zaten met onze radiostudio, mobiele studio, recht tegenover het dorp waar de Stones waren op dat moment. Je moet je voorstellen, backstage, allemaal verschillende ruimtes. Ja. En de Stones hadden een eigen campus, als het ware.

0: En ze kwamen allemaal, één voor één, kwamen ze eraan gelopen. Dus ik heb even hallo tegen Mick gezegd en tegen Keith en noem het allemaal maar op. En dat was echt, dat was ongelooflijk mooi. Maar wat mij opviel was dat het echt een... Natuurlijk, het is een bedrijf. Rolling Stones is een miljoenenbedrijf. Maar het waren ook echt vrienden. Het is echt een vriendenclub wat daar aankomt. En dat vond ik heel gaaf om mee te maken, om dat te zien.
1: En zeggen ze dan hallo terug? Zeggen ze dan hey, hi,
0: ze zijn ongelooflijk vriendelijk natuurlijk. Ja, ze zijn super beleefd. Ze zeggen hallo terug. En ik zeg nog heel veel succes vanavond. En dat was het. Dus een echte conversatie heb ik nooit met je kunnen voeren.
2: Maar toch,
0: ik heb ze even gezien. Dat was
1: maar leuk. Weet je wat ik nu zo leuk vind? Dan hebben ze een nieuw album en ze geven heel genereus interviews. Zowel aan NRC als aan de Volkskrant als aan Vlaamse media. Dat is eigenlijk misschien nog wel leuker dan zo'n album dat je weer... interviews met deze mannen krijgt, want die zijn altijd onderhoudend.
0: Vind ik ook. Ben ik helemaal met je eens. Met name Mick is echt iemand, en ook trouwens Keith ook, en Ron
1: Keith
0: Wood.
1: Keith is ook grappig.
0: Ze zijn allemaal grappig en leuk, en ze geven nieuwe inzichten, en minder media getraind dan je zou denken, heb ik het idee.
2: Ik denk dat ze dat voorbij zijn.
0: Dat zijn ze wel echt voorbij. Waar McCartney echt nog wel intrapt, hoor. Die is echt heel glad en weet precies wat hij moet zeggen. En bij de Stones kun je af en toe nog eens wat gekkigheid verwachten. Dat is wel mooi.
2: Ja, nou, het is lovend ontvangen. Een verrassende uitbarsting van productiviteit en creativiteit, schrijft de Volkskrant.
0: Ja, nee, maar dat is het ook. Ik wist niet wat mij overkwam. Ik had niet zo hele hoge verwachtingen, zeg ik in alle eerlijkheid. Omdat ik ben wel een Stones liefhebber. Maar ik ben in, als we dan dat vergelijk dan toch, de flauwe vergelijk toch maar even gaan trekken. Ik ben in de basis een gigantische Beatle fan, een nerd.
2: Ik weet het, maar ik wou het maar even niet noemen.
0: En dus ik dacht, oké, de Stones komen er ook even aan. Dus ik draai die plaat even op de achtergrond.
2: Nou,
0: ik werd weggeblazen. Bij de eerste 2-3 tellen van Mick aan het begin van die plaat.
2: Rough and Twisted.
0: Ja,
2: kom maar even door.
0: Ja.
2: Yeah.

0: Ja, meer stoos krijg je niet dan dit, toch? Dit is meteen thuis.
1: Klinkt, heel... ja. Hoe komt
2: maar
1: dat?
2: Ik hoorde dat Keith Richards, die heeft stijve vingers een beetje. Die heeft artrose. En daardoor heeft Ron Wood iets meer gitaarpartijen. Die krijgt wat meer de ruimte.
0: Nou, en dat hoor je ook.
2: En dat is wel goed nieuws eigenlijk. Dat is wel lekker.
0: Die man die kan spelen, die Ron Wood. En, ik hoor nu op de achtergrond, wat ik ook echt niet onvermeld wil laten, is het mondharmonica-spel van Mick Jagger. Dat is ongekend goed. Dat is stoer, dat is hard, dat is virtueel. Boos bijna.
1: Hoe kan het dat het allemaal weer zo gedreven en fris klinkt?
0: Ik heb geen idee. Ik heb dat over zitten nadenken. Kijk, de Stones hebben natuurlijk...
1: Producer misschien?
0: Sorry?
1: Een producer?
0: Nou, die Andrew Watts, die producer, die heeft Hackney Diamonds, de plaat hiervoor ook geproduceerd. Ja. Dus daar zou het aan kunnen liggen.
2: Die is jong, hè?
0: Hij is jong en heeft... Ja, zeker. Maar ik denk ook gewoon, die mannen zijn 60 jaar met elkaar bevriend. En dat kan eigenlijk niet zonder gigantische passie. Anders dan verlies je elkaar gewoon uit het oog. En ze zijn nog zo bij elkaar. En ze zijn nog zo vriendschappelijk met elkaar. Ja, dan krijg je eigenlijk alleen maar dit soort werk.
1: En Charlie Watts is al 5 jaar dood, maar hij is wel te horen.
0: Hij is op 1 nummer te horen inderdaad. En dat hebben ze nog even ingelaten. En dat vind ik wel heel mooi dat ze hem...
1: Dat is ook alweer een bewijs van hun vriendschap, denk ik.
0: Zeker. En het is... Kijk, de Stones zou je nooit echt kunnen betrappen op melancholie. Dus het is een soort afscheid van Charlie Watts. Maar het blijft wel rock'n'roll. En dat is heel typisch Rolling Stones.
2: Ze geven zich niet gewonnen, maar ze blijven optimistisch.
0: Maar dat is het, ja. Ook, ze gaan niet toeren voorlopig. Keith wil niet gaan toeren. Die is er helemaal klaar mee om de hele wereld over te reizen. Wat ook wel begrijpelijk is op die leeftijd. Mick wil heel graag. Maar ze gaan toch waarschijnlijk wel een paar shows geven.
1: Nou, Mick is goed bestemd, dat hebben we net al gehoord.
0: Ja.
1: Ik begrijp dat hij daar ook heel veel moeite voor doet. En het tweede nummer waar we iets van laten horen, Jealous Lover, bevat heuse falset.
0: Ja, daar gaat hij weer. Het is een beetje in de tijd van Emotional Rescue, de jaren 80, een beetje die discoperiode.
1: Is dit hem?
0: Dit is hem, ja, zeker. Nog steeds, ja. Niet al te veel autotune ook, dit is echt helemaal puur Mick.

0: Oké, en Paul McCartney zit erin. Dat is speciaal voor jou gedaan.
1: Dat is heel aardig, dat je hem hebt gevraagd om mee te spelen op die plaat. Nee, hij bast een eind weg en dat doet hij geweldig. En dat hoor je ook heel duidelijk, die melodieuze baslijnen van McCartney. Dat is, het is typisch Paul en dat hoor je in dat nummer ook.
2: Maar dat vind ik zo leuk, omdat altijd, jij deed het ook net, de Beatles en de Stones tegen elkaar worden afgezet. Terwijl de Beatles schreven gewoon liedjes voor de Stones destijds. Ja. Het waren gewoon matties.
1: Ja, zeker.
2: En dat hij dan nu op late leeftijd nog een liedje mee bast, dat maakt de cirkel rond, toch?
1: Natuurlijk, maar het is door die popmedia destijds is dat gewoon heel erg mooi uitgevent. De Stones waren dan zogenaamd stoer en de Beatles niet.
0: Dus die waren keurig.
1: Ja, die waren zogenaamd keurig en dat is toch allemaal onzin natuurlijk. En dat waren beste vrienden van elkaar. En de Beatles schreven de allereerste nummer 1 hit voor de Stones. I Wanna Be Your Man. En ze hebben ook bij elkaar op platen meegespeeld. En dus het is niet echt de eerste keer dat ze echt met elkaar spelen. Alleen ja, als dat weer in het nieuws komt, dan is het van, oh, die twee rivalen bij elkaar? Ja. Hoe is het mogelijk?
2: Dat blijft toch doorleven.
1: Blijft toch doorgaan. Ja,
2: en een hommage aan A.B. Winehouse. Dat vond ik wel bijzonder.
1: Ja, dat had hij gehoeven.
0: Ja.
1: Dat vond ik echt heel jammer.
0: Jammer.
1: Ja, ik vond het niet goed. Dat is het enige
0: minpunt. You know that I'm no good.
1: Prachtig liedje.
0: Ik heb het gisteren zitten beluisteren.
1: Ja, maar wat voegt het toe? Ik vind het echt een minpunt van deze plaat. Vind ik echt jammer. Zonde.
0: Ben ik niet helemaal met je eens. Maar dat blijft toch gewoon een heel goed en mooi nummer.
1: Ja, maar daar blijf je ook wel weer van af. Ik vind niet dat de Stones er iets mooiers van hebben gemaakt.
2: Maar is het ook niet mooi als hommage? Want zij vonden haar bijzonder en ze wilden haar eren. En
1: ze al een tijdje dood ook al, hè? Dus hadden ze wel eerder kunnen doen als ze dat hadden willen eren. Nee, ik ben echt niet spreken over die cover.
2: Ah, ja. Maar we hoeven het niet altijd eens te zijn. Nee, nee.
1: Maar de rest van de plaat vind ik magistraal.
2: Ja, je bent er oprecht blij mee. Met enorm. Het hele album.
0: Oké, we hebben nog een fragment van Mr. Charm. Ja, dat is een nummer over Elon Musk.
1: Ja, ja.
0: Nou, moet zo meteen even vertellen.

0: Dat is een beetje maatschappijkritiek, Mick Jagger die uithaalt naar miljardairs.
1: Ja, dat is grappig, hè? Maar, ja. Nou ja, kijk, de Stones hebben al vaker nummers over echte villains geschreven natuurlijk. Hè? Over angstaanjagende figuren in de wereldgeschiedenis. Dat hebben ze vaker gedaan. Dit past mooi in die traditie. Beetje cynisch, beetje bijtend. Past ook bij de Stones natuurlijk.
0: Ik vind het zo leuk dat de ritmesectie tegenwoordig Steve Jordan en Daryl Jones nog steeds. Dat is zij laat zich inspireren door zwarte muzikanten uit Amerika.
1: Zeker.
0: Nu zijn ze voor de helft bestaan ze uit zwarte muzikanten uit Amerika. En als ze nou wel consequent elk stervend bandlid vervangen, dan is de cirkel uiteindelijk rond.
1: Ja,
0: dan
1: mooi
0: is het
1: toch?
0: Gewoon een mooie bluesband.
1: Ja, wat het altijd is geweest natuurlijk ook. Hè. Vanaf het begin af aan is het de blues geweest, waardoor ze zijn opgejaagd als het ware.
2: Over andere cirkels gesproken die gesloten raken. Het slotnummer is een cover van Chuck Berry nummer Beautiful Delilah. Vind je dat ook verkeerd dat ze daar een cover?
1: Nee, zeker niet. Maar ik denk dat je aan dat soort nummers van Chuck Berry, dat kun je zo breed interpreteren. En daar kun je zoveel leuke dingen mee doen. En dat hebben ze zo weer gedaan.
0: En terwijl Keith Richards werkte een keer samen en toen kreeg hij een melpeer. Toen kreeg hij een hengst omdat hij aan de gitaar zat van Chuck Berry. Ja. Ja. En toen had hij mooie Britse humor. Toen zei hij dat was Chuck's greatest hit. Ja. Vind ik heel grappig.
1: Daar zijn zelfs beelden van.
2: Ik wou zeggen dat hun eerste single ook een nummer van Chuck Berry was.
1: Ja, zeker wel. Ja.
2: En dat is natuurlijk allemaal expres zo gedaan.
1: Nee, dat denk ik dus niet.
2: Niet?
1: Nee, dat lezen mensen zeggen van ze zijn begonnen met het Chuck Berry en nu zullen ze ook wel stoppen. Kijk, de Stones hebben een groot probleem. Is dat iedereen heeft gezegd, ze gaan ermee stoppen. Dat is de laatste keer. Maar die jongens die gaan echt nog wel een tijdje door.
0: Nu nog stoppen, dat zou wel raar zijn.
1: Nee, daarom. Dus die gaan voorlopig nog even door.
0: Ja, goed. Persberichten gaan uit elkaar.
1: We gaan uit elkaar, ja. Nou, dat is wel goed geweest.
2: Ja, als Mick gaat hemelen. Maar dat gaat hij natuurlijk.
1: Nee, nooit.
2: Je man heeft het eeuwige leven. Oké, dankjewel. Radio 2 DJ Tim Op het Broek over het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Hierna gaat de zender verder met de taalstaat van Ronald Schiphol. Wauw.
3: Nieuwsweekend.
4: Samen Max.
3: NPO Radio 1.
5: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Hoe historisch is de nieuwe Disneyfilm Vaiana? De kwakkelende gezondheid van het oudste paardenras van Nederland.
6: Het is één neven- en nichtenteelt. Het is over. Het Friese paard zakt al door de fundamenten heen.
5: En gaat Duitslands bijzondere omgang met zijn verleden veranderen als AfD aan de macht komt?
7: Wat wenn ihr rausfindet dat euer opa oder uropa NSDAP-mitglied war?
5: Dat en meer in OVT. Morgenochtend om 10 uur.
3: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
8: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
9: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
8: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
13: Sterretje? Ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we er al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
20: NPO Radio 1.
21: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. Het nieuwe AI-programma van Instagram is daags na de lancering alweer gestopt. De functie kreeg kritiek omdat het de privacy van mensen zou schenden. Met het programma kon je plaatjes maken die gebaseerd zijn op foto's van anderen zonder hun toestemming. Door de gebruikersnaam van iemand met een openbaar account in te voeren, verwerkte de AI-functie een foto in een andere afbeelding. Meta, het moederbedrijf van Instagram, zegt in een reactie slechts een creatieve tool te hebben willen ontwikkelen. In China zijn meer dan 600.000 mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. Die orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Wetenschappers hebben in het noordoosten van Thailand de resten van een nieuwe soort langnekdinosaurus ontdekt, die ongeveer 150 miljoen jaar geleden leefde. Het is voor het eerst dat resten van deze soort in Thailand zijn gevonden. Tot nu toe kwamen fossielen van deze groep uit China. De vondst in Thailand laat zien dat deze groep ook verder zuidelijk leefde. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm vandaag. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS-journaal.
22: ANWB Verkeersinformatie met een file op de A2. Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. 5 kilometer door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de grens 3 kilometer stilstaand verkeer door controles. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland een file door werkzaamheden. Door een ongeluk bij knooppunt de Brechtseplein 4 kilometer file. Een 30 minuten vertraging, de rechte rijstrook is dicht. En op de A59 knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen Waspik en Waalwijk 6 kilometer file. De weg is dicht. Door asfalteringswerkzaamheden moet het verkeer via de af- en oprit en dat duurt tot maandagochtend.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
24: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
25: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
24: Nu bij Dirk, Maza. Alle varianten, 1,69. Dat is lekker.
26: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
26: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
17: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
18: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Jeroen van Kan.
1: Goedemorgen. Mevrouw De Vries is zwanger. En dat is opmerkelijk, want ze is over de 90. Ik stond met haar in de lift in het huis waar mijn moeder woont toen ze het aankondigde. Om het te bewijzen tilde ze de trui op. Er zat een knuffelolifant onder. Alleen de taal was kennelijk niet genoeg. Alleen zeggen, ik ben zwanger, maakte het nog niet waar. Hoeveel maanden nog, vroeg ik. Dat wist ze niet zo heel precies. Als u mij dit weekend tegenkomt met een pluche olifant onder mijn t-shirt, weet dan waarom dat is. Uit solidariteit met mevrouw De Vries. Welkom in de Taalstaat.

0: Gebed van het laatste woord, de bandnaam waarachter David Bogaerts schuilgaat. Als dichter publiceerde hij in tijdschriften als De Gids en Het Liegend Konijn, maar met muziek en liedteksten deed hij ook goed raad. Een atheïstische trek met een hint van verlangen naar geloof, schrijft hij er zelf over. Ja, dat soort tegenspraak is goed voor de poëzie.
1: Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Katelijne Broers maakt bekend wie de winnaar is van de Cultuurfonds Vertaalprijs Martinus Nijhoff. En de winnaar van de Cultuurfonds Vertaalprijs Martinus Nijhoff. Allard Schreuder over zijn nieuwe roman Dood en Leven van de Jonge Zelder. Paul Arnoldussen over onze taalschat De Giraf is een Dandy van Philip Mechanicus. Sascha Jansen is inwoner van de Digitaalstaat. Tom den Boon van de Dikke Vandalen en het Woord van de Week. Joep Rozen uit Zwolle, deelnemer aan de Groot Dicté Zomerquiz. Tesla Martin van Dalen over zijn vergeetwoord. Sarah de Koning over haar bundel textielen. En René Appel bespreekt de TNA van Harriet de Tol.
2: Vooropgesteld.
1: Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal.
0: Ja, het is de grootste en belangrijkste vertaalprijs van ons taalgebied, de Cultuurfonds Vertaalprijs Martinus Nijhoff. Een jaarlijkse prijs, vernoemd natuurlijk naar de bekende Nederlandse dichter, schrijver en vertaler, is een bedrag van €50.000 verbonden. Al sinds 1955 valt de eer te beurt aan literaire vertalers die met hun werk een bijzonder oeuvre hebben opgebouwd. Maar wie is dat dit jaar? Goedemorgen, Katelijne Broers, directeur-bestuurder van het Cultuurfonds. Spannend, hè?
3: Ja, deze belangrijke Cultuurfonds, Vertaalprijs Martinus Nijhoff, die reiken wij dus al inderdaad meer dan 70 jaar uit.
0: Ja, ja.
3: En aan een fantastisch literair schrijver. Maar ook, we willen daarmee ook onderstrepen ook hun rol als aanjagers van literaire vertalingen. Het inspireren van lezers, collega's. Maar en ook bouwen aan een rijk vertaalveld. En ja, dit jaar valt de eer.
0: Wacht even, hè? Wacht. Ho, ho, ho. We gaan eerst onze huisdrummer vragen.
3: Ja, kijk.
0: En dan maak je bekend wie de winnaar van dit jaar is.
3: De winnaar van de Cultuurfonds Vertaalprijs Martinus Nijhoff 2026 is de fantastische literair vertaalster Joke Poppinga vanuit haar vertalingen vanuit het Arabisch.
0: En heel toevallig is Joke Poppinga ook de gast hier. Dag Joke, gefeliciteerd met de prijs.
4: Dankjewel.
0: Wat gaat er zoal door je heen als je hoort dat je zo'n prijs gewonnen hebt?
4: Toen ik het net hoorde, ongeloof. Ik dacht, nou, ja? Dat
0: en waarom ongeloof dan?
4: Ja, ik had er helemaal nooit rekening mee gehouden. Het was gewoon niet echt in me opgekomen dat het zou kunnen gebeuren. Het was een enorme verrassing.
0: Ja. Maar je hebt heel veel vertalingen gemaakt inmiddels. Je had het niet verwacht.
4: Niet echt, nee.
0: Nou, dan gaan we het nog even erger maken. Want dan gaan we Katelijn nog even vragen wat de jury bewogen heeft om Joke de prijs toe te kennen.
3: Ja, Joke Poppinga is niet alleen natuurlijk een voortreffelijk vertaalster. Maar ze is ook een fantastische pionier in de hele grote rijkwijde van de Arabische literatuur. 22 landen hadden we het net over, dus ga er maar aanstaan. Maar ze is ook een onvermoeibare ambassadeur van het uitdiepen van literaire verhalen uit die hele rijke wereld. En voor ons als lezers weet ze dat ook nog eens een keertje fantastisch te duiden in haar hele toegankelijke voor- en nawoorden, waarin ze ook de lezers meeneemt op een hele fijne manier. En daarmee ook die onderbelichte perspectieven uit die hele rijke Arabische wereld, ja, naar het Nederlands vertaalt en ons daarmee meeneemt in ons denken, reflecteren, inspireren. En dat is fantastisch als je dat zo kan. En dat vertalen is zo'n vakmanschap om die nuance steeds te vinden. Maar dat kan Joke vast zelf nog veel leuker vertellen.
0: Word je hier verlegen van of ben je het er helemaal mee eens?
4: Allebei.
0: Kijk, heel goed. Want er is niet altijd zoveel aandacht, hè, voor de Arabische literatuur vergeleken met literatuur uit andere taalgebieden.
4: Nou,
0: hoe komt dat?
4: De aandacht
0: is dat beter dan voorheen?
4: Ja, het is zeker beter dan voorheen. Ik denk wel dat onze inspanningen, die van mij en die van andere vertalers, maar ook die van uitgevers, Boulaak en nu Jurgen Maas en ook wel anderen, ja, uit De Geus ook, dat die er wel toe hebben bijgedragen dat er een soort gestage stroom van vertalingen toch is. Toch wel één boek per jaar, twee boeken per jaar. Dat vind ik best oké.
0: Is het niet heel ingewikkeld? Want als je zegt, je bent vertaler uit het Arabisch, je vertaalt eigenlijk uit heel veel verschillende talen. Het is een taalgebied wat een enorme omvang heeft, met allemaal regionale verschillen. Ja. Kan één vertaler dat wel aan, zo'n groot taalgebied?
4: Nou ja, het is natuurlijk, die Arabische wereld heeft één specifiek element. En dat is dat je hebt de geschreven taal. Die geldt voor al die 22 landen. Dat is dezelfde taal, het standaard Arabisch. En elk land heeft dan zijn eigen dialect die taal wel beïnvloedt. Maar uiteindelijk is die geschreven taal toch voor al die talen, voor al die landen hetzelfde. En ik vind het juist heel, heel leuk en heel spannend om iedere keer weer in een nieuwe wereld terecht te komen, een nieuw land te ontdekken.
0: Maar ja, als je een dialoog bijvoorbeeld moet vertalen, dan moet je dat toch heel erg in het idioom doen van het land waaruit je die tekst vertaalt. Dan.
4: Ja, zeker. Ja. Je moet dus je echt goed inwerken in de taal van zo'n land. Uiteindelijk na 40 jaar heb ik natuurlijk wel een aantal landen waar ik dat wat beter van kan dan anderen. Maar je moet vooral ook zorgen dat het in het Nederlands goed overkomt. Dus dat je in het Nederlands goede dialogen hebt die overeenkomen met wat daar bedoeld wordt.
0: Ja, kun je, zodat we het allemaal begrijpen, uitleggen wat het verschil is tussen exotiserend vertalen en naturaliserend vertalen?
4: Ja, nou, exotiserend, naturaliserend vertalen is bij het Arabisch heel belangrijk. Het wortelt eigenlijk een beetje in het Orientalisme van de begin 20e eeuw. Dat er een behoefte was om de Arabische wereld, de Oriënt, exotischer, sensueler te maken dan hij was. En dat gebeurde in de kunst, dat gebeurde in de literatuur, dat gebeurde in de muziek, gebeurde overal. En dat heeft zich dat zie je ook in vertalingen. Als een vertaler bijvoorbeeld probeert om het bijzondere of het vreemde te benadrukken in het Arabisch en dat over te zetten in het Nederlands, dan exotiseert hij. En hij naturaliseert als hij probeert daar een natuurlijk Nederlands van te maken, waarvan hij of zij denkt dat dat in het Arabisch ook zo bedoeld is.
0: Nou, dat lijkt me een hele heldere samenvatting. Heldere taal, lijkt me dat. Je bent niet voor niets vertaler. Hè?
4: Nee.
0: Dus ook dit kan je vertalen. Katelijn, nog één vraag aan jou. Wanneer is de uitreiking van de prijs?
3: Ja, de uitreiking van de prijs gaan wij ook op een bijzondere plek doen, op het Read My World Festival op vrijdag 11 september. Dan eigenlijk ook in een hele mooie, rijke community van mensen die van vertalen en literaire verhalen houden. En dat leek ons een prachtig podium voor Doeken om dan te schitteren.
0: Dat lijkt mij
3: de prijs.
0: Ja. Nou, veel schitterplezier.
4: Dankjewel.
0: En gefeliciteerd. Joeke Poppinga met die prijs. En Katelijn Broers ook. Dankjewel.
4: Dankjewel.
1: De taal in de zaterdagkranten.
0: Een nieuwe zaterdag betekent een nieuwe lading weekendkranten. Ik zag hem vanmorgen al zitten toen ik binnenkwam. Betekent dan weer een nieuwe speurtocht voor Bart Kool door al die kranten heen. Want hij is op zoek gegaan naar de meest opmerkelijke taal in die krant. Goedemorgen Bart.
5: Goedemorgen Jeroen.
0: Wat heb je zoal aangetroffen?
5: Nou, in het Financieel Dagblad schrijft Frida Boeken over de AI-slop die ze steeds vaker online, maar ook in het echte leven tegenkomt. Dat zijn veel woorden, weinig zinnigs, valse tegenstellingen en denkstreepjes gevolgd door matig originele overpeinzingen. Je gaat het zien als je het doorhebt en vervolgens ben je voor eeuwig verpest. Hebben mensen zelf niet door hoe overduidelijk het is dat ze alles tegenwoordig met taalmodellen schrijven, tot verjaardagskaarten aan toe? Of maakt het ze simpelweg niet uit, vraagt Boeken zich af. Zelf zoekt ze graag naar woorden voor grip op dit bestaan. Taal om je aan vast te houden met lofhandels van zinnen en alinea's waar je je nagels in kan zetten. Maar door de spekgladde teksten die nu het internet worden rondgepompt, glibbert ze de bocht uit rechtstreeks in het chagrijnravijn. Prachtig woord. In NRC een mooi interview met Harry Jekkers, die dit weekend definitief afscheid neemt van het podium en zijn liedjes. Hij geeft onder meer een aantal regels voor het schrijven van liedteksten. Ik pak regel 3 voor een goede liedtekst er even uit. Leuke vondsten erin stoppen en geen genoegen nemen met gewone zinnetjes die alleen maar handig blijken te rijmen. Dus niet, wat loopt daar een mooie zelfstandige vrouw over straat? Nee, ze heeft chance, zelfs via winkelruiten, maar weinig kans. Je kunt naar ze fluiten, of je kunt naar haar fluiten. De kenners herkennen het uit het nummer In de Wolken van het Klein Orkest. Je moet voelen dat er aan een tekst geploeterd is, zo doseert Jekkers. En zou Harry Jekkers weten dat er een werkwoordsvorm van zijn achternaam bestaat? Taalkundige Nicoline van der Zijs schrijft erover in het nieuwe nummer van Onze Taal. Op een ochtend schrok ze wakker van een enorme herrie buiten. Toen ze aan de stratenmakers vroeg wat ze aan het doen waren, antwoordde ze: oh, we jekkeren de klinkers eruit voor een nieuwe riolering. Jekkeren is dus het stuk hakken van beton met een sloophamer, maar blijkbaar mag je het ook voor klinkers gebruiken. Zo'n sloophamer wordt in advertenties van professionele sloopbedrijven een jekkerhamer genoemd, wat weer is afgeleid van het Engelse jackhammer. En het gebruik van het gereedschap werd in het Nederlands dus jekkeren. In Trouw geeft scheidend EU-verslaggever Romana Abels een kijkje in de keuken van de Europese politiek. Het werk bestaat uit heel veel gesprekken met ambtenaren. Een briefing heet zo'n gesprek. Je hebt gewone briefings, technische briefings, achtergrondbriefings en diepe achtergrondbriefings. Allemaal hebben ze hun eigen regels. Bij een gewone briefing mag je als journalist alles op- en toeschrijven. Bij een technische briefing mag je wel citeren, maar geen namen noemen. Net als bij achtergrondbriefings is de briefing on deep background. Alleen informatie gebruiken, niet citeren en geen functies noemen. Zou er een briefing zijn voor al die regels? En hoe noem je die briefing dan?
0: Dankjewel, Bart. Ja, chagrijnravijn. Dat eigenlijk is de taalstaat perfecte medicijn daartegen. Dankjewel, Bart.
2: De taalstaat. Taalstaat. Jeroen van Kan.
0: Allard Schreuder schrijft essays, gedichten, verhalen en romans. U kent hem misschien van De Hydrograaf. Uit 2002 is dat boek alweer, waarmee hij de ACO Literatuurprijs won. Inmiddels is hij toe aan zijn 13e roman, Dood en Leven van de Jonge Selder. We hebben veel vertrouwde elementen uit zijn werk weer terugvinden, zoals bijvoorbeeld verwijzingen naar de Griekse mythologie. Allard, welkom. Voor je op tafel liggen drie kussentjes, voordat we over je boek gaan praten. Daarop de beeltenissen van Wim de Bie, Maarten van Roosendaal en Renate Dorstein. Je mag een van die drie kussentjes mee naar huis nemen. Welke van die drie wordt dat? En waarom? En wat ga je ermee doen?
6: Die van Maarten van Roosendaal.
0: Ah, kijk.
6: En die ga ik weggeven.
0: En aan wie ga je die weggeven dan?
6: Aan Manon Uphoff.
0: En zijn ze een fan van Maarten van Roosendaal?
6: Ja, was. Dus, maar hij is dood, als ik, heb ik begrepen.
0: Ja, maar dan kun je nog steeds een fan zijn. Ook als, als iemand er niet meer is.
6: We hebben ooit bij de Revisor hebben we een nietjesprogramma mede helpen op poten te zetten.
0: Literariteitsschrift waar jij van in de redactie zat?
6: Ja, ja. Maar het is al een tijdje geleden. En dat is toen uitgevoerd op in Paradiso en op de live op de televisie. En hij was een van de zangers. En Manon heeft daarvoor voor hem een lied geschreven toen.
0: Kijk, nou, dat lijkt me een mooi cadeau. Neem Maarten van Roosendaal straks mee.
6: Ja.
0: We gaan naar je boek, Dood en Leven van de Jonge Selder. Robert Selder hebben we het over. Wie is dat?
6: Niemand.
0: Niemand, ja. Een oningevuld formulier, hè, noem je hem.
6: Ja. Ja, ja, ja.
0: En je vindt het fijn om zo'n onbeschreven personage, een personage zonder eigenschappen te nemen? Als...
6: Ja, zonder echt uitgesproken eigenschappen.
0: Ja.
6: Omdat die, naarmate zo'n boek dan vordert, die ga je er alleen maar in de weg zitten. Als auteur. En
0: je krijgt last van zijn eigenschappen?
6: Ja.
0: Als schrijver?
6: Ja.
0: Dus het waren eerder de omstandigheden waarin je hem brengt waar je over wilde schrijven dan over hem?
6: Ja.
0: Nou, laten we om de sfeer even meteen goed neer te zetten, laten we beginnen met een fragment uit het boek. Dit is uit het begin van je boek, Dood en Leven van de Jonge Selder.
6: Hier in de voorstad was de lucht bijna tastbaar. Ze leek op een onzichtbare glazige substantie die als een stolp alles wat eronder leefde afschermde van het rusteloos woelen van de wereld. Duistere rode rhododendrons droegen er paarse grafbloemen. Je kon de bittere geur van een vochtige ondergrond ruiken, waar bleke wormen en andere lichtschuwe schepselen wachten tot het donker werd. Op het moment dat de jonge man uit de taxi was gestapt, strekten de straat en de huizen, de bomen en de struiken hun armen gretig naar hem uit om hem opnieuw in te lijven in deze landerige stille wereld. Zich af en toe omdraaiend, alsof hij bang was dat er geen weg meer terug was, liep de jonge man, die we Robert Selder zullen noemen, naar de bungalow op nummer 50. Op het oprijlaantje stond de auto van zijn moeder. Ze was dus thuis. Al haar uitstapjes, hoe kort ook, deed ze met de auto. Terwijl hij door de achterdeur naar binnen ging, riep hij oudergewoonte dat hij het was. Maar er kwam geen antwoord. Blijkbaar was ze er toch niet. Ze verwachtte hem ook niet. Hij had zijn komst niet aangekondigd.
0: Ja, Robert studeert in de stad, gaat naar het huis van zijn ouders, onaangekondigd, zoals je net al zei, en ze zijn niet thuis. In dat zinnetje, alsof hij bang was dat er geen weg terug meer was, dat is eigenlijk al heel omineus, hè?
6: Ja.
0: Dan weten we eigenlijk al.
6: Ja,
0: zouden we al kunnen weten hoe laat het is?
6: Ja, ja.
0: En je bouwt de spanning meteen. Hè, we zitten dat landschap waar we ons in. Hè, er zijn niet zomaar rhododendrons. Nee, ze zijn duister. En paarse grafbloemen. Het zijn niet zomaar bloemen, maar het zijn grafbloemen.
6: Ja.
0: Je zet de sfeer meteen op een hele bepaalde manier neer. Bijna David Lynch en Tim Burton-achtig.
6: Bedankt voor het compliment. David Lynch is een van mijn favoriete filmmakers.
0: Nou, dat lijkt me. Dat lijkt me volkomen natuurlijk dat dat zo is. Ja,
6: ja. Ja, nou, dat is ook zo. Maar ik vind ook dat je. Als auteur moet je zorgen dat je protagonisten voor een passend decor optreden. En dat decor moet ook meepraten in het verhaal. En daarom besteed ik daar altijd extra aandacht aan. Dat de mensen eigenlijk weten wat waar gebeurt. En dat is ook belangrijk, omdat de wereld waarin je bent is ook eigenlijk een protagonist in je leven. En dat wil ik ook handhaven in een roman.
0: Dus decor is een personage in je boek?
6: Ja,
0: ja.
6: Altijd.
0: Nou, dat is bij jou in extreme mate het geval.
6: Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Ik heb daar nog nooit een vergelijkend onderzoek naar gedaan.
0: Dat is ook niet helemaal aan jou om daar misschien onderzoek naar te doen.
6: Nee.
0: Hij is op visite bij zijn ouders, zei ik al. Daar blijkt een kaartje te liggen dat aan hem is gericht.
6: Ja.
0: En heel toevallig is dat een kaartje voor een feestje wat op die dag plaatsvindt. En dat is een kaartje van iemand met wie hij op school heeft gezeten. Wie is dat? Wat is dat voor iemand?
6: Dat weten we niet. Eigenlijk weet niemand dat.
0: We weten wel zijn naam.
6: Hij was de uitzondering op alles, dat weten we.
0: Ja.
6: Ja. En hij zei, ja, zijn naam is Denise.
0: Ja.
6: En maar niemand kon echt goed hoogte van hem krijgen, maar iedereen was wel dol op hem. Omdat het ook een. Ja, hij was als kind, hij was een mooi kind. En hij was ook een buitenbeentje in alles. En iedereen had vermoedelijk het gevoel dat ze moesten beschermen. En als daarom is het ook zo, is hij ook op die uitnodiging ingegaan voor de feestje. Omdat hij wilde ook weten hoe het met hem was. Maar ook hoe het met zijn medeklasgenoten
0: Ja, die zijn ook allemaal op dat feestje. Maar naarmate we iets meer te weten komen over deze Denise, wordt het. Op een gegeven moment weten we dat we eigenlijk niet meer in de gewone mensenwereld zitten. Dat we eigenlijk. Want hij heeft eigenschappen. Hè, die kunnen we bijna niet toeschrijven aan gewone mensen. Dat zijn. Heel langzaam verlaten we de werkelijkheid en komen in een soort schemergebied terecht.
6: Ja, dat is waar. Ja. Maar daar heeft hij nog wel de fles voor nodig. En dat hij is dus. Hij valt dronken neer in die tuin, bij wijze van spreken. En dan dringt Denise door in zijn droom, in zijn droomhoofd. En,
0: en de drank en de roes.
6: Ja.
0: En deze Denise hebben iets met elkaar te maken.
6: Die ook. Hebben alles met elkaar te maken.
0: En kunnen we zeggen wat?
6: Nee.
0: Oh, je maakt het wel heel spannend, dit gesprek.
6: Goed. Als je goed naar de omslag van het boek kijkt, weet je het misschien al wel.
0: Het is radio, dus de mensen kunnen dat niet zien. Maar we zien een voorwereldelijk figuur. Met een baard en wijndranken.
6: Ja,
0: en,
6: wie zou dat zijn? Ja.
0: Mensen die enigszins gymnasiaal geschoold zijn, zullen het misschien raden. Wie dat dan is, die er op de voorkant staat.
6: Goed. Maar dat is Dionysus.
0: Precies, de halfgod. En die Griekse mythologie die neemt een grote plaats in je hele oeuvre, maar dus ook in dit boek speelt dat een grote rol. Waarom heb je specifiek een voorkeur voor Dionysus? En wie is dat eigenlijk ook alweer?
6: Ja, hij is een buitenbeentje onder de goden. Hij is uit een sterfelijke vrouw geboren. Hij heeft geen huis op de Olympus, om zo maar te zeggen. Dat komt pas veel later. aan het eind van zijn omzwervingen. Dan wordt hij door zijn vader op de Olympus gezet. Maar daarvoor heeft ja, hij heeft voor de mensen, en dat is natuurlijk veel belangrijker nog, heeft hij de rol van de schenker van wijn. En hij heeft de wijn uitgevonden om de mensen vergetelheid te geven. Maar hij is ook de god van de melk en honing. Dus van alles wat ermee ook een beetje vulpsig lekker is. Maar ook de god van de dood. En iedereen die de Bacchante van Euripides kent, die weet dat dat geen god is om mee te spotten.
7: Ja, die moeten we er thuis maar even op naslaan.
6: Ja, ja.
7: Hij is op dat feestje, deze Robert, want Robert is de hoofdpersoon, Robert Zelder. En hij wordt aangereden door een auto, ja, aan het eind van het eerste hoofdstuk. En dan begint eigenlijk het boek pas, hè, zou je kunnen zeggen.
6: Het is een odyssee.
7: Een grote avontuur, een odyssee, precies.
6: Ja.
7: Ja, wat is het ook alweer, een odyssee?
6: Een zwerftocht langs allemaal onverhoopte en onvermoede plekken en personen. Ja.
7: En een zwerftocht, dat is het. Lees nog een fragment voor, als je wil.
6: Opnieuw vroeg hij zich af waarom hij in zijn hallucinaties zo vaak mensen aantrof die ergens op wachten. Ze kwamen alle uit zijn hoofd. Het waren zijn scheppingen. Maar waren al die mensen dan ook min of meer zoals hij? Als hij ook een wachtende was, omdat iedereen in hem er een was, waar wachtte hij dan op? Tot dat leven zich eindelijk bij hem zou aandienen en hem een rol zou geven? Was er dan een rol voor hem? De meeste ouderen die hij kende hadden nooit een rol van betekenis gespeeld. Ze hadden altijd tussen de coulissen gestaan, vergeefs wachtend tot ze eens het toneel op mochten. Misschien was het zo kwaad nog niet. Zomaar wachten tussen de coulissen. Je was er dichter bij het toneel dan wanneer je in de zaal zat. Misschien zat hij ook gewoon in de zaal tussen al die anderen voor wie er ook geen rol was weggelegd.
7: Ja, op zijn odyssee, op zijn rondzwerftocht, komt hij heel veel mensen tegen die ergens op staan te wachten. Mij leek dit een sleutelpassage, maar misschien heb ik dat helemaal fout.
6: Een van de sleutelpassages.
7: Een van de sleutelpassages.
6: Dat klopt. Dat is ook zo. Hij hoort kennelijk bij de mensen die wachten tot hen iets toevloeit. En die zijn niet in staat om, zoals het ware, de wereld open te breken. Dat zijn de meer ouderwetse romanfiguren die dat kunnen.
7: Er blijft heel veel ongezegd in dit interview, maar volgens mij vind je dat ook heel fijn.
6: Weet ik niet. Vraag nog wat.
7: We zijn bijna aan het einde van het gesprek.
6: Dus dan is heel goed.
7: Meer dan dit kunnen we niet weggeven over je boek.
6: Nee.
7: Maar dat is misschien ook goed, want dan moeten mensen het lezen om precies te weten welk verhaal je vertelt over deze jonge Zelder. En hoe het hem zo afgaat in die schaduwwereld tussen dood en leven.
6: Ja.
7: Dankjewel dat je er was.
6: Graag gedaan.
7: Allard Schreuder. Dood en leven van de jonge Zelder is uitgegeven bij de Arbeiderspers.

0: Een nummer uit 2011 van J.W. Roa featuring Frank Lammers. Het heet De Ronde van Steensel. Een jongen uit Knechtsel wint de Ronde van Steensel. Hij reed de stenen haast uit de grond. Wielerromantiek in optima forma.
1: De taalschatten van de taalstaat.
0: De giraf is een dandy van Philip Mechanicus.
2: De taalschatten van de taalstaat.
0: We kennen Philip Mechanicus tegenwoordig vooral van zijn Westerbork-dagboek dat in 1964 onder de titel In Depot verscheen, waarin hij met journalistieke precisie optekende wat er in het kamp gebeurde. Alsof ik als officieel reporter een schipbreuk versla, zei hij er zelf over. En reporter was hij, al voor de Duitsers binnenvielen, voor het Algemeen Handelsblad. Tijdens de bezetting besloot de krant Joodse medewerkers in de luwte te houden. Mechanicus schreef een serie portretten van dieren in Artes die anoniem werden afgedrukt en die nu onder de titel De Giraffe is een Dandy zijn uitgegeven. Bezorger en schrijver van voorwoord en nawoord is Paul Arnoldussen, voormalig journalist van het Parool en een van de drijvende krachten achter de tweewekelijkse opiniekrant Argus. Welkom, Paul. Waarom wilde je deze teksten van Philip Mechanicus uitgeven in dit overigens hele mooie boekje?
3: Ja, dankjewel.
0: Met mooie illustraties.
3: Omdat we natuurlijk Mechanicus zo niet kennen.
0: Nee.
3: Die ken je toch als, of hij was chef buitenland en heeft een boek over Sovjet-Unie geschreven, waar hij mee op reis was en zo. Maar als stukjeschrijver ken je hem niet. En ik vond het natuurlijk ook heel saillant, hè, dat wat jij zegt, hij is in de luwte gehouden, heb ik ook geschreven hoor. Maar het was natuurlijk ook vooral om die Duitse bezetter niet te irriteren. He, dat die Joodse medewerkers.
0: Je moet, Paul, je moet iets meer bij de microfoon. Ja, kijk. Ja, dat, dit is beter. Ja.
3: Dat die Joodse medewerkers een beetje, laat ik zeggen, op niet al te vooraanstaande posities moesten staan. Nou ja, dat heeft hij noodgedwongen gedaan. Maar dus ik denk niet dat hij hier. Hij had nog een tweede rubriek onder de keizerskroon. Dat is jaren na de oorlog ook nog doorgegaan over Amsterdamse stadsgeschiedenis. En ik denk niet dat hij die dieren nog wel plezier in had. Maar die stadsgeschiedenis
0: maar die
3: valt te betwijfelen, hoor.
0: Nee. Maar het zijn, want hij, nou ja, hij kwam natuurlijk. Hij was een journalist van een hele andere sniet eigenlijk, hè? Buitenland redacteur, serieuze, ernstige stukken. En dan schrijft hij.
3: En terwijl die dus alleen maar lagere school had, dat vind ik ook zo saillant van die man. He, dus die en hij was een zeer afwijkend. Journalisten waren een beetje keurige, saaie mannen die altijd dezelfde kleren aan hadden en zo. En hij had een enorm. Ja, hij was zelf een beetje een dandy. Hè?
0: We hebben vroeger heette.
3: Het boek is daar de dandy genoemd. Maar dat was hij zelf ook. Klaus Boersma heeft een biografie van hem geschreven. En die noemt dat ook. Hij was een buitennistige figuur. Dus door zijn opleiding, door zijn specialismes. En hij was ook volgens. Hij was ook niet zo heel erg aardig. Een collega van hem heeft dat naar voren gebracht. Maar gelukkig zei die collega ook, ach, wie kent de mens echt?
0: Ja, dat is.
3: Maar het was wel dapper.
0: Dat weet je nooit. Om na de oorlog te schrijven dat hij niet zo aardig was.
3: Ja, bij verschijnen van In Depot.
0: Ja.
3: Dat was toch een. Ik vond dat dapper eigenlijk. Want ja, we wisten wat er met hem gebeurd was. De ontvangst van dat boek was indrukwekkend. Pagina, Parool had al een eigen bijlage op zaterdag apart. De 2 of 3 pagina's van die bijlage werden aan dat boek besteed.
0: En dat Westerbork dagboek heeft hem in een bepaald licht. Dat is het boek waarvan we hem kennen. En een van de belangrijkste getuigenissen van hoe het in het kamp ging. Dit zijn natuurlijk hele andere stukken.
3: Ja,
0: met veel plezier heeft hij dat toch geschreven. Over de olifant bijvoorbeeld.
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Hij vraagt zich bij de olifant af. De olifant heeft altijd een overal aan. Hoe ziet hij eruit zonder dat kostuum? Dat zijn toch meer verbeelding dan je voor de strikte journalistiek nodig hebt, zou je zeggen.
3: Ja, nee, zeker. Ik
0: lees een stukje voor, dat we weten waar we het over hebben.
3: Wat zal

0: Geen ander dier is zo walgelijk lui als de python en zijn soortgenoten. Hij doet niet anders dan slapen ergens in een hoek van zijn verblijf. Eindeloos lang. Of suffen. Of dommelen. Roerloos ligt hij. Slechts een enkele beweging van zijn kleine kop is een flauw levensteken. Waarom de python met zijn leven geen raad weet? Omdat hij met zijn lichaam geen raad weet.
1: Is toch heel mooi geobserveerd?
0: Ja, natuurlijk. Het is enig. Het is hartstikke leuk. Maar ja, maar je moet je voorstellen, zo'n groot journalist en die niet vrij was van ijdelheid, ja, moet dan een beetje rond gaan shocken in Artis, hè? Ik denk dat hij dat, ja, nee, dat hij daar niet zo blij mee was. Maar ja, het talent is natuurlijk meteen herkenbaar.
1: Ja, hij heeft enorm schrijftalent. En, ja, en talent om te karakteriseren ook.
0: Ja, zeer. Ja, ja. Dus dat hij gevoel voor humor moet hebben gehad, is duidelijk natuurlijk. Ja.
1: En een heel goed gevoel voor mensen ook, ondanks dat dit over dieren gaat. Het gaat over menselijk gedrag wat hij observeert, zeker, langs de weg van die dieren.
0: Via de dieren komt hij tot mensen.
1: Ja, zal het wel zo'n onaardige man geweest zijn dan? Kan het ook zijn dat hij parooljournalist ongelijk had?
0: Ik heb wel ergens opgeschreven wat Evert Werkman, want dat was een redacteur van die ook nog een reden gekend heeft. Evert Werkman heeft daar een paar dingen over gezegd die niet zo leuk waren natuurlijk eigenlijk. Hè? Maar Philip Mechanicus was een uitnemende journalist. Zijn carrière, hij begon met niet meer kennis dan de lagere school hem had bijgebracht, is er het bewijs van. Hij wilde dat wel weten ook. Hij was ijdel en met zichzelf ingenomen, hard en veel eisend voor zijn ondergeschikten. En gezinnig ook. Geen sympathieke man dus. En nou komt het. Ach, wie kende hem meer dan oppervlakkig? Hij relativeert zijn eigen oordeel ook weer.
1: Ja, gelukkig. Ja, ja. Laten we het bij de dierenverhalen houden. Zou je een stukje voor kunnen lezen uit de uil?
0: Ja. De uil houdt permanent rechtszitting. Hij is een door en door menselijk type. Een weldoende menging van grote scherpzinnigheid en grote wijsheid. Een paar rustige, heldere ogen onder de hoge wenkbrauwbogen, achter een paar grote brillenglazen, een nobel gebogen neus, een gesloten, maar gevoelige mond. Toga en Bef verleden hem eer distinctie dan waardigheid. Zijn verschijning reeds boezemt vertrouwen in. Stel degene die met hem in aanraking komt op zijn gemak. Zoals hij zit, even peinzend voorovergebogen, uiterst voorkomend. Hij bereidt zijn verhoren zorgvuldig voor, stelt zijn vragen zakelijk en dwingend, maar zijn toon is welwillend humaan. Hij geeft blijk van grote mensenliefde, die door het ambt niet is gedood, maar vergroot.
1: Dat is toch een prachtig zinnetje.
0: Ja,
1: hij geeft blijk van grote mensenliefde, die door het ambt niet is gedood, maar vergroot.
0: Ja, nee. Het
1: ook
0: is,
1: die twee o's aan het einde, dat is prachtig geschreven.
0: Ja, nee, we zijn ook heel blij met
1: dat. Dus ook een groot stylist. Ook een groot stylist. En misschien ook een beetje in het licht van wat er later gebeurd is, ook wrang, hè? Dat portret natuurlijk. Van die uil als een humaan, rechtvaardig, rechtschapen.
0: Ja, je kunt wel zeggen dat hij natuurlijk nooit tot deze stukjes was gekomen. Althans niet in zijn actieve gloriejaren zonder die oorlog. Hè. Het was natuurlijk, hij was veel liever chef buitenland gebleven. En vermoedelijk was hij ook wel hoofdredacteur, had hij ook wel hoofdredacteur willen worden.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. In je nawoord citeer je een brief aan Etty Hillesum. Die had hij in Westerbork liggen kennen. Hij schrijft: ik ben hier milder geworden in het kamp. Alle mensen zijn voor mij gelijk geworden. Het zijn alle grashalmen die buigen onder de storm, die plat liggen onder de orkaan. Wanneer ik deze tijd niet overleef, dan zal ik als rijper en verdiepter mens gestorven zijn.
0: Ja, het is ook beeldschoon.
1: Aangrijpend. En beeldschoon geschreven ook.
0: Zijn laatste jaren waren heel anders dan in de tijd dat hij bij dat Algemeen Handelsblad werkte. Natuurlijk niet alleen vanwege leefomstandigheden, maar ook omdat hij doodgeschoten. Maar omdat hij, ik denk dat hij menselijker geworden is. Hè? Dus dat die kritiek die men dan op hem had als een beetje lomp, dat hij natuurlijk totaal

0: Anit Mogol voor de laatste
1: die kans
0: jaren.
1: Heeft hij helaas niet gekregen.
0: Een en al mededogen was hij geworden.
1: 1944, 55 jaar oud, neergeschoten in Auschwitz. We hebben die verhalen, Paul. De giraffe is een dandy. Ik vind het een ontzettend mooi boekje. Ook heel mooi geïllustreerd trouwens. Heel fijn dat je dat gedaan hebt. Nee. Het is uitgegeven door uitgeverij De Kring. Samen met Argus.
0: De tweewekelijkse opinieplankrant. Die ik nog even wil noemen.
1: Dat is nu twee keer gezegd.
0: Die komend jaar zijn 10e jaargang ingaat.
1: Dankjewel, Paul, voor je komst.

0: Ja, toen hij verdween, nergens heen, mooi liedje is het toch. Esther van Hees, voor het Duits, werd geboren in Turnhout, vandaar die aangenaam Vlaamse tongval. Ze verhuisde op haar 18e naar Nederland. Dit is de eerste single van haar nieuwe album, dat heet Nazomer. En dit was natuurlijk De Noorderzon Scheen. Oorspronkelijke nummer van Connie van der Bos, met een tekst van Kees van Kooten. En dat zinnetje, ze vreeën zich tevreden, grotesker kan het niet. Uit een interview met internetpionier Marlees Stikker in NRC blijkt dat ruzies op sociale media van alle tijden zijn. Zo was er eind jaren 80 op het brille internet al een discussiegroep vol kattenliefhebbers, waarbinnen een kattenhater kwam rellen. De hele gemeenschap in paniek, hoe krijgen we die eruit? Misschien had onze digitaalstaat inwoner van vandaag kunnen helpen. Dat is Sascha Jansen, advocaat en mediator. Goedemorgen, Sascha.
1: Ja, ik denk niet dat ik het mediator daar aan had kunnen optrekken, want ik ben heel erg pro-katten, dus...
0: Precies, ja, je bent behoorlijk bevoordeeld, bevooroordeeld. Ja, ja, je zit in het kattenkamp, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Nou, dat kan voor mensen die jou volgen, kan dat ook kan daar weinig misverstand over bestaan, toch?
1: Ja.
0: Toet, toet, toet, toet, toet, toet, toet, toet, toet. En dat nog keer 36, denk ik. Wat wou je precies zeggen met deze poster Blue Sky?
1: Toet.
0: Toet, ja. Ja, ja, dat was duidelijk, maar wat meer?
1: Ik denk, ik pak het er nog van voordat het toeterverbod erin gaat.
0: Kijk, het toeterverbod. Ja, ja,
1: ja. Ja, de symboolpolitiek van de hedendaagse tijd, ja.
0: Ja, maar in tekst mag je eindeloos toeteren, toch?
1: In tekst mag je eindeloos toeteren, ja.
0: Ja, dus ja. Nou, toeter erop los op jouw account.
1: Blijf doen.
0: Je deelde een verhaal over een ontmoeting die je had. Bij het tankstation heeft een groepje Marokkaanse Nederlanders het over het wel of niet door de knieën schieten van relschoppers. Ik loop langs en zeg, nee joh, waarop me wordt gevraagd, mevrouw, is het een Marokkanenprobleem of een maatschappelijk probleem? Ik, een maatschappelijk probleem. Nog wat gedachten uitgewisseld over de relproblematiek, om uiteindelijk te eindigen dat we alle hopen dat Marokko of Frankrijk wereldkampioen wordt, maar we vrezen dat Argentinië wel weer gematst zal worden.
1: Lekker bevoordeeld zijn we.
0: Ja, ja. En is dit een getrouwe weergave van de werkelijkheid?
1: Ja, ja, ja, het is werkelijk gebeurd. Er kwam echt het tankstation uit. En er waren drie mannen in verhitte discussie over door de knieën schieten van de railschoppers, omdat ze er zelf last van hebben. Want ze zeggen, ja, het is een klein groepje. Het zijn 30 jongens, hadden ze het over. En dan krijg je natuurlijk weer het Marokkanenprobleem. Dus werd mij ook letterlijk gevraagd. Mevrouw, vindt u het een maatschappelijk probleem of een Marokkanenprobleem?
0: Ja, ja. Maatschappelijke discussie.
1: En dus ook kwam ik in een gesprek met ze. Was heel leuk, ja.
0: Je deelde een interview het Parool met Benedikt Fiek, die aangifte deed tegen Tata Steel, dat nu strafrechtelijk wordt vervolgd. Opzettelijk ziekmakende vervuiling is een heel ernstig misdrijf, zegt ze in het interview. Je zet er één woord bij, chapeau.
1: Ja, ik vind het heel mooi dat zij, want doordat zij aangifte heeft gehad, gaat OM vervolgen. En we hebben meer van dat soort mensen nodig, waar, denk ik, de politiek toch vaak het laat afleten in grote... Ja, maatschappelijke issues. Ja, staat iemand als Fiek op. En ik ben blij dat binnen mijn beroepsgroep er nog mensen zijn die voor de maatschappelijke belangen opkomen ook. Ja.
0: En als mediator heb je dan wel baat bij dat iedereen naar de rechter gaat? Mediator kun je dingen oplossen voordat ze naar de rechter gaan.
1: Voor mij is altijd ook als advocaat de voorkeur om niet naar de rechter te gaan.
0: Oké. Okay. Je deelde fragment uit de documentaire serie Ongelijke Behandeling. Daarin vertelt arts en docent medisch onderwijs Priscilla Maria over medische ongelijkheid en de gevolgen daarvan voor patiënten.
2: Het is niet raar om bijvoorbeeld commentaar te horen op OK, dat een chirurg bijvoorbeeld zegt van alles wat zwart is hoort niet op OK. Of dat een vriend van mij die witte Nederlander, maar die dan homoseksueel is, die tijdens het opereren dan hoort van ja, geef hem de slangen om te zuigen, want dat kan hij goed. Of dat ik tijdens mijn co-schap in een bepaald ziekenhuis bij de gynaecologie, dan had het zorgpersoneel het over dat de patiëntenpopulatie veel te divers is en dat ze gewoon eigenlijk voor normale Nederlanders willen zorgen en niet zeg maar zoveel gemixte patiënten willen krijgen.
0: Dat is ongelooflijk dit, hè?
1: Ja, ja, en ik vind het heel goed dat dit gedeeld wordt en dat dit besproken wordt. Ik heb ook een vriendin die is op de vierde uit Ghana hier naartoe gekomen. Hartstikke mooi baan. En die kreeg ook nog verleden jaar bij een groot congres waar ze ook was te horen. God, wat spreek jij? Wat spreek jij netjes Nederlands?
0: Oh, dat is ook een klassieker in het naargeestige genre.
1: Ja.
0: Je deelt een bericht uit NRC waarin FIFA-baas Infantino toegeeft dat hij met Trump belde over de schorsing van de Amerikaanse voetbalspeler. Die werd teruggedraaid. En waarin hij vraagt om respect voor onafhankelijkheid van de voetbalbond. Daarbij plaatst hij een foto van Trump, die eind vorig jaar de eerste FIFA-vredesprijs in ontvangst nam.
1: Ja, dat zegt alles. De onafhankelijkheid van de FIFA en ondertussen een politieke prijs uitreiken aan iemand die op dit moment al behoorlijk in zijn eigen land en in de wereld, denk ik, een puinzooi van maakt.
0: Speciaal voor hem in het leven geroepen.
1: Ja, speciaal.
0: Ja, ook dat nog. Ja. Nou, een hele prettige week gewenst op Blue Sky. En tot de volgende keer in de Digitaal Staat.
1: Ja, fijne uitzending.
0: De Taalstaat zit erop, wat tenminste voor wat betreft dit uur. Het is helemaal niet erg, er komt nog een heel uur lang Taalstaat. Tot zo.
3: NPO Radio 1.
4: Ik heb hier werk niets te zeggen. Ik krijg gewoon een velletje wat ik voor moet lezen. Wat denk je?
5: Dokter Keldrenko.
4: Ik ben benieuwd wanneer de guillotine klaargezet wordt voor jou. Want je zegt natuurlijk allemaal hele stoute dingen.
5: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
6: Als jij die Ozempic neemt, dan je gaat minder eten, je hebt minder honger. Maar je gaat niet noodzakelijk beter eten. Nee. Ja, daar word je uiteindelijk niet gezonder van natuurlijk. Ja.
5: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
4: Want Italianen willen het niet, hè?
7: 60.000 euro boete als je werkt aan kweekvlees.
8: Hallo?
7: Ja, echt absurd.
8: Avro Tros.
5: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Zometeen van 1 tot 2.
3: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
10: Hier, moet je opletten.
9: Chocomel?
11: Sloopmelk.
9: Mona?
11: Ja, ook sloopmelk.
9: Milner?
11: Sloopmelk.
9: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
11: Sloopmelk.
12: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
13: e-boekhouden.nl. Vers aan tafel.
14: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
13: Vers.
14: Aan tafel.
13: e-boekhouden.nl.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
13: Vers.
14: Aan tafel.
15: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: NPO Radio 1, 12 uur.
5: Jeroen van Kan.
0: Sarah de Koning heeft met haar debuutbundel Textielen meteen de Johan Polak Poëzieprijs 2026 te pakken. Straks in de tweede uur van de Taalstaat spreek ik met haar. Verder de Groot Dicté Zomerquiz. En René Appel met zijn analyse van de taal van actrice Henriette Dol. Dat zo dadelijk, maar nu eerst het NOS Journaal met Martijn van Beek.
19: De gijzeling in een supermarkt in Berlijn is beëindigd. De gijzelnemer is overmeesterd. De hele nacht hield hij in een filiaal van supermarktketen Rewe een vrouw gegijzeld. Contact met correspondent Kim Balduk. Kim, hoe heeft de politie die gijzeling beëindigd?
20: Ja, speciale eenheden van de Berlijnse politie hebben uiteindelijk de supermarkt kunnen betreden en toen de gijzelnemer kunnen overmeesteren. Dat heeft al met al 12 uur geduurd, waarbij de supermarkt voortdurend omsingeld was en ook tussen de speciale eenheden en de gijzelnemer onderhandeld werd. Maar al die gesprekken heeft tot niets geleid, dus daarom gingen ze over tot de bestorming. En volgens de publieke omroep RBB is dat vrij probleemloos gegaan. Er zijn geen schoten gelost. Er is wel meermaals een taser ingezet en dat volstond om de man te overmeesteren en ook te arresteren.
19: En is al bekend wie hij was en wat zijn motief was?
20: Nee, daar laat de politie best weinig over los, of eigenlijk bijna niets. Alleen dat het een man is, zoals we ook wel konden zien bij de beelden van de arrestaties. Verder geen informatie over leeftijd of nationaliteit. Een medewerker van de supermarkt die heeft tegen de lokale pers gezegd dat deze man kort voor de sluitingstijd om 10 uur de supermarkt binnenkwam met een groot mes, waarmee hij vervolgens dus de gijzelaar in gijzeling nam. Maar over het motief is niets bekend. Gedurende de gijzeling had de politie dus wel contact met die man. Maar volgens de politiewoordvoerder kwam de man steeds met verschillende eisen die ook vrij impulsief klonken en ook niet altijd te begrijpen waren. Daarom zegt de politie ook dat ze ervan uitgaan dat dit iemand was die niet per se een uitgekiend plan had, maar misschien eerder uit een soort opwelling tot deze gijzeling overging. Een Berlijnse krant meldt ook op basis van interne bronnen dat het gaat om iemand met psychische problemen. Dus die dan waarschijnlijk ook zonder echt motief over is gegaan op deze handeling.
19: En de vrouw die hij gijzelde, hoe is het daarmee?
20: Ja, ze is ongedeerd, als in niet gewond. Volgens de politie is ze natuurlijk wel diep in shock en wordt ze daar ook voor verzorgd door hulpverleners. Volgens getuigen en collega's van haar is zij een medewerker van de Rewe, die ja, vermoedelijk vooral op de verkeerde plek op het verkeerde moment was. En dus ook niet een directe relatie heeft met de gijzelnemer. Dus vooral ja, echt dikke pech. En ja, ook voor de omwonenden in deze betrekkelijk rustige woonwijk in het zuiden van Berlijn is er gelukkig de afgelopen 12 uur tijdens die gijzeling geen gevaar geweest.
19: Correspondent Gien Malduk in Berlijn, dankjewel. Het nieuwe AI-programma van Instagram is daags na de lancering alweer gestopt. De functie kreeg veel kritiek omdat het de privacy van mensen zou schenden. Met het programma kon je plaatjes maken die gebaseerd zijn op foto's van anderen zonder hun toestemming. Door de gebruikersnaam van iemand met een openbaar account in te voeren verwerkte de AI-functie een foto in een andere afbeelding. Meta, het moederbedrijf van Instagram, zegt in een reactie slechts een creatieve tool te hebben willen ontwikkelen. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de provincie Almeria brak donderdag uit. De brandweer had het de afgelopen nacht zwaar, zegt correspondent Miral de Bruyne.
8: Die zijn de hele nacht doorgegaan, in elk geval een deel ervan wie door kon gaan. Waar het gisteravond even leek alsof de wind was gaan liggen, heeft dat ja, vannacht alsnog heel erg hard gewaaid. Het waren windstoten tot wel 50 kilometer per uur zelfs. Ja, en dat heeft ervoor gezorgd dat ja, het vuur nog verder om zich heen kon slaan vannacht.
19: Het is een van de dodelijkste natuurbranden in Zuid-Spanje. 12 mensen zijn om het leven gekomen. Ook raakten 8 mensen gewond en er zijn nog vermisten. Een Amerikaanse hulpverlener is in Congo besmet geraakt met ebola. Hij was in het land om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Het aantal bevestigde besmettingen is inmiddels opgelopen tot boven de 1800. 648 mensen zijn aan de uitbraak overleden. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel stortte neer op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van het ongeluk bekend is. In Thailand zijn fossielen gevonden van een langnek-dinosaurus. Het is een tot nu toe onbekende soort die 150 miljoen jaar geleden leefde. In China zijn vaker zulke fossielen gevonden. Kennelijk leefden de dino's ook meer naar het zuiden.
3: Het NOS-journaal.
19: In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. Die orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijks terugkerende moesson versterkt door de orkaan. En daar zouden 17 mensen zijn omgekomen. Een nieuwe laptop, smartphone of spelcomputer is steeds duurder. Dat komt doordat het werkgeheugen voor die apparaten de laatste tijd fors in prijs is gestegen. De geheugenchips worden massaal opgekocht door AI-datacenters, vertelt tech-redacteur Stan Hulsen.
10: Als jij iets vraagt aan een AI-programma, dan is daar ook werkgeheugen voor nodig. En dat wordt nu dus massaal opgekocht voor die AI-datacenters, waardoor er minder overblijft voor onze apparaten en de prijs dus enorm stijgt. En dat zie je nu.
19: Een spelcomputer of laptop is inmiddels al minimaal 100 euro duurder. Ook is er soms sprake van krimpflatie.
10: Wat je dan ziet is dat je een laptop voor hetzelfde geld kan kopen. Dus bijvoorbeeld 500 euro. Maar dat er dan gewoon minder werkgeheugen in zit. Dus in plaats van 16 gigabyte zit er dan de helft in 8 gigabyte. Maar dat betekent dus dat je een slechtere laptop krijgt dan bijvoorbeeld een jaar geleden. En ja, als je dan bijvoorbeeld veel films wil kijken of games wil spelen op dat apparaat, ja, dan heb je misschien onvoldoende daarvoor. Dus je moet goed opletten in de winkel en je goed laten adviseren over ja, welk apparaat voor jouw gebruik geschikt is.
19: Geheugenfabrikanten verwachten dat de prijzen voorlopig nog niet dalen en misschien nog verder stijgen. In Srebrenica wordt vandaag stilgestaan bij de genocide op ruim 8000 Bosnische mannen, 31 jaar geleden. Na al die jaren worden vandaag nog 10 slachtoffers alsnog begraven, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Nog steeds worden meer dan 900 mensen vermist. En dat komt onder meer doordat de Bosnische Serviërs ze na de moordpartij in massagraven dumpten en die vervolgens later weer omploegden om een deel van de resten ergens anders te begraven. En daardoor liggen de resten van veel mensen op meerdere plekken verspreid en dat maakt identificatie lastig.
19: In Den Haag wordt de genocide in Srebrenica ook herdacht met onder andere burgemeester Jan van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Het weer, in het noorden en midden eerst nog wat bewolking, verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden en ook morgen zonnig en warm.
0: Martijn van Beek, dankjewel. Voor de situatie op de weg gaan we naar de AWB. Daar zit Erwin de Hart.
21: Zoals gebruikelijk op zaterdag staan er wel degelijk wat files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Nu een bijna een half uur vertraging tussen afrit Valkenswaard en knooppunt Baterdorp in 6 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Op de A7 Groningen richting de Duitse grens bijna een half uur vertraging tussen Ouderschans en de Duitse grens in 3 kilometer file door de controles. Werkzaamheden zijn de reden van de file op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Lunette en knooppunt Everdingen 6 kilometer. Op de A28 Zwolle richting Groningen staat 4 kilometer file tussen Zuidwolde en knooppunt Hogeveen. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De vertraging is een kwartier en de rechte rijstrook is dicht.
22: Ster. Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
23: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
22: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krüller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
24: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
25: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
28: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
29: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
30: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Jeroen van Kan.
1: Goedemiddag. Een week nadat het laatste deel verscheen van de brieven van Voskuil, vorige week nog besproken hier in de Taalstaat, overleed Frida Vogels. Een geestverwant. Een taalverwant ook. Ze kwamen voor in elkaars werk. Allebei boekstaafden ze hun leven minutieus. Voskuil onder meer met het bureau, Vogels met de harde kern. Ze schreven samen duizenden bladzijden. Gaan komende generaties hun werk nog lezen, vroeg ik me af. Geconditioneerd als die zijn in onmiddellijke ontlading van de spanningsboog. Ik wens iedereen in de toekomst oneindig veel leesgeduld toe. Ook voor Voskuil en voor Vogels. Welkom in de Taalstaat.

0: Voed je kind op, eet je bord leeg, rijd door rood heen en doe het met je ogen dicht. Ik vind dat een meesterlijke zin. Ze noemen zich het algoritme, ook al een hele goede naam. Ze bestaan uit Koen van der Wart, die kennen we van Klankstof, en rapper Freeze, oftewel Dennis Wittebol uit Nieuwegein. Sowieso natuurlijk al een brandpunt van Nederlandstalig poptalent. Dit is hun single Ogen Dicht.
1: Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Ton en Boon van de Dikke van Dalen en het Woord van de Week. Joep Roos uit Zwolle, deelnemer aan de Groot Dicté Zomerquiz. Martin van Dalen, inwoner van Texel, over zijn vergeetwoord. Sarah de Koning over haar bundel textielen. En René Appel bespreekt de TNA van actrice Harriet de Tol.
2: Het woord van de week.
0: Ja, het WK voetbal houdt de gemoederen natuurlijk al bijna een maand bezig. Je kan geen krant opslaan zonder iets te horen over het toernooi. Het is voor veel mensen natuurlijk ook de belangrijkste bijzaak van het leven. Maar voor een bijzaak heeft het toch wel heel veel invloed gehad op onze taal. Denk maar aan iemand buitenspel zetten, een 1-2'tje of de bijna filosofische uitspraken van Johan Cruijff. Zullen we er eentje doen? Het moeilijkste wat er is simpel voetballen. Hoofdredacteur van de Dikke van Dalen houdt zijn oren en ogen open voor nieuwe woorden en termen die hij tegenkomt om ze vervolgens aan ons te kunnen voorstellen. En dat doet hij ook vandaag. Goedemorgen, Tom.
3: Goedemorgen, Jeroen.
0: Of goedemiddag, pardon. Ja, mijn biologische klok is niet meer wat hij geweest is. Welk woord heb je deze week gekozen?
3: Nou, dat is toevallig wel een term die iets te maken heeft met voetbal, namelijk het woord klassenschwalbe. En dat stond afgelopen maandag in de column van Sander Schimmelpennink in de Volkskrant. En hij schreef over Mona Keizer, die het vaak zegt op te nemen voor de gewone man, terwijl ze zelf welvarend is en een goed betaalde baan heeft. En ze claimt dus eigenlijk onderklasse te zijn. En dan zegt Schimmelpennink erover, dat is een duidelijke klassenschwalbe.
0: Ja, dat is sowieso iemand die goed is in het verzinnen van nieuwe woorden, Sander Schimmelpennink. Mm-hmm. Voor die 5 mensen in Nederland die niet thuis zijn in voetbalterminologie, Ton. Een schwalbe, ja. Wat is het ook alweer?
3: Ja, schwalbe is een fopduik in het voetbal die je bijvoorbeeld uitvoert om een vrije trap te krijgen waar je eigenlijk geen recht op hebt. Maar dat woord wordt ook vaak figuurlijk gebruikt, namelijk voor een geveinsde reactie op kritiek of een afwijzing om sympathie op te wekken of bijvoorbeeld om een tegenstander in discrediet te brengen. In de politiek komt het nog wel eens voor en de combinatie politieke schwalbe die komen regelmatig in de krant tegen. Maar de samenstelling klassenschwalbe is dus nieuw. Er zijn wel meer van dit soort samenstellingen. Klimaatschwalbe heb ik wel eens aangetroffen. Iemand die ten onrechte claimt dat iets het gevolg is van klimaatverandering.
0: Ja, ik hoor het voor het eerst. Die zijn allemaal aan mij voorbij. Gaan censuur schwalbe heb je. Discriminatieschwalbe. Dus dat is een behoorlijk productief woord.
3: Ja, inderdaad. Het is wel de laatste van de laatste tijd, hoor. Het is echt iets wat je hoeft je niet te schamen als je dit gemist hebt. Want ze komen niet zo vaak voor. Maar gelukkig zo nu en dan in de krant 1 of 2 keer heb ik ze aangetroffen. Of nou, sinds u Schwalbe trouwens wel wat vaker.
0: Wat is je definitie?
3: Ja, een klassenschwalbe, dat is een geveinsde claim tot een andere, met name lagere sociale klasse te behoren. En dan met het doel om stemmen te werven van mensen uit die klasse of om de maatschappelijke zorgen te adresseren die onder die klasse leven.
0: Ton de Boon, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen. Dankjewel voor je woord van de week.
2: De quote van de week.
0: Er is hoop voor kinderen en volwassenen met ernstige obesitas die door een beschadigde hypothalamus kampen met extreme hongergevoelens. Een nieuw medicijn blijkt effectief te zijn tegen die zeldzame, maar levensbedreigende vorm van overgewicht. Maar wat is dat ook alweer, die hypothalamus? Kinderarts Hanneke van Santen legde het donderdag uit in het Radio 1 Journaal.
4: Nou, de hypothalamus moet je zien als de kapitein van ons schip. Het is dus een heel klein gebiedje in je hersenen en die regelt je slaap, je dag-nachtritme, je temperatuur, je hormonen, maar ook dus je verzadigingsgevoel.
0: Ja, als kinderarts moet je natuurlijk altijd een heldere vergelijking klaar hebben liggen om te gebruiken als je iets ingewikkelds uit moet leggen. Dus ze zal de hypothalamus vast niet voor het eerst met de kapitein vergelijken, maar wij vonden het een heel veelzeggend beeld. We worden bestuurd door dat kleine gebiedje in onze hersenen. Wat we eten en hoeveel, of we gaan vechten of juist vluchten, of we zin hebben in seks, allemaal wordt het gereguleerd door die kapitein. Maar ja, als dat de kapitein is, wat ben ik dan eigenlijk? Heb ik zelf eigenlijk nog wel wat te zeggen? Ik ben weliswaar geen kind meer, maar u begrijpt dat ik volgende week bij Hanneke van Santen in de wachtkamer zit.
1: De Groot Dicté Zomerquiz.
2: 10 keuzevragen over spelling.
1: Minimaal 8 goed betekent deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal in het najaar.
0: Ja, het is weer tijd voor de Groot Dicté Zomerquiz. De zonnige taaluitdaging waar je kans maakt op een plek in het Groot Dicté der Nederlandse taal. Dat dit najaar plaatsvindt. Wanneer precies, maken we later bekend. Elke deelnemer krijgt 10 meer keuzevragen voorgeschoteld over taalzaken die je ook in het Groot Dicté kunt tegenkomen. Vragen zijn gemaakt door de taaladviesdienst van Onze Taal. Beantwoord je er minstens 8 goed, dan ben je verzekerd van deelname aan het Groot Dicté. Vandaag is onze kandidaat Joep Rozen uit Zwolle, 67 jaar, docent rekenen en wiskunde. Welkom.
5: Merci.
0: En hartelijk dank voor... Het kraakt fijn, dit zakje. Konkeltjes, wat zijn dat?
5: Nou, konkeltje is de winkel, maar...
0: Dat mag helemaal niet.
5: Een specialiteit.
0: Ja, oké. Okay. Het was toch de soort en niet de winkel, hoor. Echt waar, echt waar. U bent gespecialiseerd in rekenen en in wiskunde. Nou wil het vooroordeel dat dat mensen zijn die minder hebben met taal en omgekeerd... Maar in uw geval is dat allebei zo. U rekent graag en u bent goed in taal.
5: Ik reken graag en ik ben gevoelig voor taal.
0: Kijk, ik ben gevoelig voor taal en rekenen. Ik ben een dyscalculie patiënt. Dus 2 plus 2 is 4 kan ik nog net, maar verder reikt het niet. Dus de puntentelling, dat gelukkig heb ik dat uitbesteed.
5: Heel goed.
0: Bent u er klaar voor?
5: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, gaan we het doen.
2: De Groot Dicté Zomerquiz.
0: Vraag 1. Hou je gedijst? Is gedijst met een korte ei... Of een lange ei?
5: Korte ei.
0: Is heel goed geantwoord. Vraag 2. Rauwkost. Is dat met AU of met OU?
5: AU.
0: Ja, ik moest er ook eventjes... Met OU zou het een hele taaie uitvaartdienst zijn. Maar het is rauwkost met AU. Vraag 3. Kapucijners. In de eetbare variant hebben we het dan over. Hè? Begint dat met een C of met een K?
5: Met een C.
0: Ja, met een K.
5: Au.
0: Ja. Nou, geeft niks. Is nog genoeg tijd. Altijd ingeburgd met een K aan het begin. Overigens ook als het om de monnik of de apensoort gaat. Weet u dat ook weer straks voor thuis. Vraag 4. Feeriek. Zou ook een vergeetwoord kunnen zijn. Hoeveel E's staan er tussen de F en de R? Zijn dat er 2 of 3?
5: 3.
0: 3 E's. Helemaal goed. Komt uit Frans. Heeft dus niks te maken met onze Nederlandstalige V. Vraag 5. Bereid je goed voor. Eindigt bereid op een D of een T?
5: D.
0: Ja, is heel goed. Het is natuurlijk de gebiedende wijs. Het is bijvoorbeeld ook maak je klaar. Vraag 6. We zijn akkoord. Is dat met dubbel C of dubbel K?
5: Dubbel K.
0: Ja, is heel goed. Ook al is het dan wel weer accorderen met 2 C's. Heel raar, terwijl het dezelfde oorsprong heeft, het woord. Vraag 7. Schrijf je Franse kaas met een hoofdletter F of een kleine F?
5: Kleine F.
0: Met een hoofdletter. Ja. Bijvoeglijke naamwoorden die van een aardrijkskundige naam zijn afgeleid... krijgen vrijwel altijd een hoofdletter. Vraag 8. En dit is een vraag waar je je leeftijd mee kunt verraden. Want ik had het... Ik zal hem eerst stellen. Toe-eigenen. Is dat met een streepje of een trema?
5: Streepje.
0: Ja. Nou, dat is... ik had met een... vroeger was dat met een trema. In mijn jeugdjaren. Tweede helft vorige eeuw. Maar het is nu in de officiële spelling met de streep. Dat het een samenstelling van 2 aparte woorden is en geen afleiding. Vraag nummer 9 zijn we alweer. Marokkaans. Is dat met 1 K of 2 K's?
5: 2 K's.
0: Is helemaal correct. Dan de laatste vraag. Dit wordt dus een knock-out vraag. Knock-out. Is dat aan elkaar? Met een streepje of met een spatie?
5: Met een streepje.
0: Is helemaal goed geantwoord. Nou, 8 goed. Dus dat betekent dat we u terugzien.
5: Heel graag.
0: Nou, heel fijn. Viel het mee? Viel het tegen?
5: Het viel mee.
0: Nou, het waren toch best pittige vragen, toch?
5: Ja, niet? Nou, ook 2 fouten. Dus ik moest het iets spannender maken.
0: Nou, 2 fouten. Vind ik een hele mooie score. Hartelijk dank dat u er was.
5: Bedankt. Tot ziens.
0: We zien u terug bij het Dicté dus.
2: Doe mee aan de Groot Dicté Zomerquiz.
1: nporadio1.nl/detaalstaat. Het vergeetwoord.
2: Een woord dat we moeten blijven koesteren.
0: We gaan naar het vergeetwoord. Ik moet even kijken. Ben mijn blaadje vergeten? Oh nee, hier heb ik het al. Viel net een blaadje op de grond. Bij sommige woorden denk je... hoe kan het dat die uit de taal aan het verdwijnen zijn? Ze zijn zo logisch, zo veelzeggend... en eigenlijk nog steeds heel bruikbaar. Bij anderen denk je dan weer prachtig woord. Maar niet zo gek dat we het nog maar weinig horen. Dat laatste geldt ook voor het vergeetwoord van vandaag. Een woord dat ik niet kende, maar ik snap wel dat er luisteraars bestaan... die het graag willen koesteren. En dat is Marten van Dalen, 63 jaar, woonachtig op Texel. Goedemiddag.
6: Hoi.
0: Welk woord is dat?
6: Het woord is grombaard.
0: Grombaard, ja, ik had er dus nog nooit van gehoord. Wat is dat?
6: Nee. Nou, het woord grombaard is een heel oud woord in het verleden gebruikt. En daar werd een veteraan mee bedoeld.
0: En waarom werd een veteraan dan een grombaard genoemd?
6: Nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal meer te achterhalen, maar het is wel zo waar een veteraan, veteraan is natuurlijk een militair die op uitzending is geweest. Ja, dat kan natuurlijk een oud persoon zijn, kan een jong persoon zijn. Maar tot we ons daar wel in herkennen, dat het communiceren met mensen die geen verstand hebben van veteranen, dat die misschien wat norsig kunnen reageren, wat kortaf.
0: Ja. En u bent zelf een veteraan, bent u van de grombaardafdeling?
6: Ja, ik ben van de grondwaterafdeling. Ik heb mijn hele werkzame leven bij het Korps Mariniers gewerkt. Ja, ja. En ben dus inmiddels met pensioen.
0: Want ik begrijp dat het... we hebben natuurlijk even naar de etymologie gekeken. Dat het inderdaad letterlijk is iemand die door zijn baard gromt.
6: Precies.
0: Dat is een heel letterlijk woord. Bent u baarddragend?
6: Nou, ik heb zo'n stoer half baardje.
0: Ja, het is wel een baard. Ja. En dan mag u graag tussendoor grommen, of dat niet?
6: Nou, ik denk niet dat het nog echt een woord is wat tegenwoordig nog de veteraan typeert. Dat geloof ik niet. Maar nogmaals, ik herken het wel van vroeger, hè, waar toch die masculine cultuur en dan die baarddragende mannen voornamelijk. Hè. Dus ik herken het wel. Maar ik denk dat we inmiddels verder zijn dan dat.
0: Ik vind het een heel mooi woord. Dank u wel dat u het met ons wilde delen. Martin van Dalen. Heeft u thuis ook een vergeet woord liggen dat u wilt koesteren? Stuur het dan aan ons toe. Dat kan via nporadio1.nl/vergeetwoord.
1: Boek nu, de boekenclub van de Taalstaat.
2: Iedere eerste zaterdag van de maand maken we een boek bekend. Onze vraag aan u?
1: Leest u het samen met ons? De laatste zaterdag van de maand nodigen we 3 leesteraars uit om in onze uitzending met de schrijver in gesprek te gaan.
2: Taalstaat@kro-ncrv.nl.
1: Boek nu.
0: Aigou beklijft als een scherp en puntig geschreven verhaal waarin je de slimheid en het plezier van de schrijver voelt. Een lekker boek over dat arme, schattige hondje dat echt voor je gaat leven. Dat schreef NRC gisteren over ons boekenclubboek van deze maand, Aigou, van debutante Sari van Vliet. Ik ben inmiddels op bladzijde 72 en daar staat het volgende. Normaal laat ik daar geen honden zitten, zegt de taxichauffeur die Sari via de spiegel aankijkt. Maar dit is geen echte hond, hè? Wrijf er maar in. Nee, dit is een Aigou, zegt Saar. Een mens, een wandmeubel, een strijkijzer, een taxi, een Aigou. We zitten naast elkaar op de achterbank op weg naar de aankomsthal van Schiphol. Bevalt hij een beetje, vraagt de chauffeur. Je ziet ze steeds vaker. Ik heb hem nog niet zo lang, zegt ze, dus ik weet het nog niet. Dit zeg je toch ook niet over een baby? De baby is pas 2 dagen oud, dus ik weet nog niet of hij bevalt. Wacht, ik laat de baby eerst een weekje alleen in zijn wiegje liggen. Vindt hij vast niet erg. Ik heb hem van mijn vader gekregen, voor mijn verjaardag. Dat is geen kattenpis, zegt de taxichauffeur. Geef mij zo'n vader. Saar ziet eruit alsof ze krachttermen binnenhoudt. Ik ben toevallig net op weg om hem op te halen. Hij woont in Amerika, in Boston. Dan gebaart ze haar telefoon alsof ze een urgent bericht krijgt. Daar zit ze, de reuzin met eczeem, rode vlekken in haar nek en een slecht passend kreukjasje. De vrouw met apraxie, die bang is voor haar ouders, bijna 40. Ik zou haar pootje kunnen lichten door eens een paar wachtwoorden te veranderen. O jee, kun je niet meer inloggen op de universiteitsserver? Ach, kun je rekening niet betalen? Klopt je toegangscode niet meer? Wat nu? Nee, dat zou tegennatuurlijk zijn. Bovendien moet ik de proefperiode doorkomen. Dat zegt dus het hondje in dat boek. Wat we dus lezen deze maand in Boek Nu. Als u zich daarvoor aan wilt melden, dat kan natuurlijk. Daar zijn we heel blij mee. Lees met ons mee. nporadio1.nl/boeknu.

0: Half in het Nederlands en het Afrikaans. Amanda Strijdom samen met Stef Bos. Mijn Kamer, gebaseerd op het gedicht Die wereld is ons woning niet, van de Zuid-Afrikaanse dichter Jacobus Daniel Dutoit. Van het album Brieven uit die Zuiden, dat Bos en Strijdom samen uitbrachten in 2007.
1: Iedere zaterdag op NPO Radio 1.
2: De Taalstaat.
0: Ja, het gebeurt bijna nooit dat je debuteert met een dichtbundel die niet alleen alom wordt bejubeld, maar ook meteen wordt bekroond. Sarah de Koning, what's in a name? Ze komt uit Gent, overkwam dat wel. Haar bundel Textielen kreeg dit jaar de Johan Polakprijs. En terecht, want het is een prachtige bundel. Goedemiddag, Sarah. Fijn dat je er bent.
3: Dankjewel.
0: Met welk gevoel onderga je alle lof en bekroning nu toe?
3: Heel veel dankbaarheid. Dat in de eerste plek. En ja, ik ben nog altijd enorm overweldigd. Het is zo fantastisch, maar onverwacht. Maar ik ben vooral heel dankbaar en heel blij dat het zo warm ontvangen wordt. Ja.
0: En dacht je niet toen je ze schreef, ik ben met iets bijzonders bezig?
3: Ik wou de beste bundel schrijven die ik in mij had. Maar ik heb heel vaak getwijfeld of het wel goed genoeg was. Dit had ik nooit verwacht. Je hoopt natuurlijk om lezers te vinden en een zekere mate van aandacht. Maar echt het gevoel dat ik iets bijzonder deed, heel af en toe. Zo de paar seconden tijdens het schrijven en dan daarna weer diepe vertwijfeling.
0: En wanneer was die diepe vertwijfeling weg dan? Wat was het moment dat dat over was?
3: Ja, ik denk, grappig genoeg, op de presentatie. Nu niet dat dat dan zo'n allesbepalend moment is, maar dat was zo'n warme avond. En toen, er waren zoveel mensen die al meteen naar mij toe kwamen om te zeggen hoeveel ze eraan gehad hadden aan het boek. En toen, Dat was een soort troost en een heel warm moment. Ja.
0: En wat was een gemene deler met wat mensen eraan gehad hadden?
3: Ja, heel verrassend. Alsof er heel veel nood was aan een soort boek over onbeschaamd en ongebreideld verlangen. en een soort grootsheid van gevoel en emotie. Daar hebben heel veel mensen mee op aangesproken, ja.
0: Ja, ongebreideld. Ongebreidelde emotie. Ja. Ik geloof dat dat er wel in zit. Misschien om dat te illustreren, lees er eentje voor als je wil.
3: Ja, dank je. Nee, ditmaal blijven we aan de wassende zonzijde dit verlof, bedacht ik. Want de maaltijden passeren loom en eetbaar en vraatzuchtig van stijl. Zo voeden wij ons met broos brood en friet of zwarte vis vol gensters, het blote vlees opgegord als een rok. Gisteren, bijvoorbeeld, likte ik de kuipende hoef van zijn lepel en kloof er het vilt af. We dronken krimpende oesters in melkglas en blikken koperig bier die bliezen als katten. En ik gemeende me bronstig met wijn, voeg ik wel toe, want ik ben eerlijk gezegd jaloers op de kleine kudde drinkende zijgende kalven op de helling die alles aanzien voor speen. Ook mijzelf. En ook hem. Maar hij is vanzelfsprekend intiem en begeerig, dat weet je. Dus ik zoen ons twee in getal en kleed me in naadloze vossen en jouw python alsof ik verlok en me gelokt weet. Dus geen zorgen. Van harte. Kuskus.
0: Ja, dit is ook iemand die lokt in taal.
3: Ja, dat hoop ik.
0: En ook dat begin met zonzijde, verlof, loom, broos, brood, blote vlees opgegooid als een rok. Je gebruikt dat ook als een vormelement. Hè?
3: Ja, absoluut.
0: Want dan moeten we nog iets vertellen over die gedichten. Ze hebben niet een traditionele vorm. Tenminste, niet een. Het zijn eigenlijk, als je ze ziet, is het een tekstblok.
3: Klopt, ja.
0: Dus ze hebben niet het gezicht van een gedicht, zou je kunnen zeggen. Van een traditioneel gedicht.
3: Inderdaad.
0: Dus maar dat legt dan wel meteen meer de nadruk op de andere aspecten van die poëzie. Op de beeldende taal die je gebruikt. Ja. Is dat een bewuste vorm waar je voor gekozen hebt? Kwamen ze zo uit de poëtische bus rollen?
3: Nou, gewoon bewuste keuze. Het is eigenlijk gekomen door een moment van die vertwijfeling waar ik over sprak. Toen ik bezig was aan de bundel, werd ik enorm belemmerd door het idee wat poëzie moet zijn, wat poëzie kan zijn. En ik vond dat er heel veel betekenisgevers waren, zoals witregels en jambement, titels, die eigenlijk in de weg gingen staan van net die beeldrijke talen en die taal die rolt en gaat en het in de taal.
0: Dat moet je even uitleggen. Dus een witregel, dat is een betekenisgever.
3: Ja, omdat je
0: dus, dus als je een witregel gebruikt, dan zegt hij iets, ook al staat er feitelijk niks.
3: Inderdaad, ja. Dus door ook het beeldende aspect van het gedicht zeg je iets of leg je een zichtbare pauze in een gedicht. En daar wou ik eigenlijk vanaf. Dus toen ben ik gewoon beginnen doorschrijven. En toen is de taal zelf zichzelf beginnen, ja, als een soort van machine is die op gang getrokken. En uiteindelijk heeft de vorm, die dus eigenlijk uit vertwijfeling kwam, heeft mee het hele boek bepaald, de toon bepaald. Het kreeg ook een soort van, ja, een beetje een babbelziek karakter, waardoor je ook veel meer kon spelen met bepaalde toonaarden of bepaalde toon van roddel of jaloezie. Dus je kon op een heel andere manier met die taal omgaan. En dat vond ik heel fijn en bleek een heel dankbare oplossing en ook uiteindelijk deel van het...
0: Toen je die vorm gevonden had, begon het eigenlijk te stromen.
3: Absoluut, ja.
0: En het zijn allemaal... het is een brief of het is een... Er is een geadresseerde, is er eigenlijk altijd.
3: Ja, klopt.
0: Alleen nooit dezelfde, of niet altijd dezelfde geadresseerde.
3: Nee, ik zou inderdaad zeggen dat het een soort van een weefsel is van verschillende stemmen, verschillende mensen die aangeschreven worden. Ja. Maar inderdaad, het open karakter van een aanschrijving is een aanwezige altijd. Ja,
0: en dat maakt het ook een soort, hoe moet je dat nou zeggen? Het heeft iets heel bijzonders dat je dat op die manier doet.
3: Ja, ik hoopte een soort van een tegelijkertijd gulzige en gevende vorm te vinden. Die Mooi. Heel open is, geeft en neemt. En het werd ook een soort oefening met het fragmentarische. Want ik wou een fragment, het begint vaak in medias res een beetje. En ik wou een fragment dat gesloten was, of gebald, maar niet gesloten. En open, maar niet onafgewerkt. Dus je krijgt ook een soort van inherente spanning in elke tekst die je moet behouden. Dus dat was een heel uitdagende, maar ook een heel dankbare oefening.
0: Ik vind dat heel mooi. Gulzige en gevende vorm. Prachtig geformuleerd.
3: Dank je.
0: Lees nog een gedicht voor, alsjeblieft.
3: Ja. Aan mijn moeder, zij het mens of dier of dochter. Niet jij bent me vergaan toen ik ging, wel mijn vastheid. Ik bestond al, oud als een kind rond jouw mond met de lilt die de mensen vergissen. Dat ik zo gek praat en mijn rug gekromd heb rond romantiek die jij stak in mijn lijf. Als lectuur en Russisch en stierlijk, je schopte omhoog. Dat indien ik nu groei, jouw knie knapt als een boog en je wenkbrauw lodderig rust op je ogen met de zwaarte van zeep onder water. Toen zijn wij onafwendbaar elke kant uitgegaan. Ach, sentimenteel ben je geworden. Zo teder gaat het werk zijn beduimelde gang en ben ik verbaasd dan dat jij me nooit schrijft.
0: Er is natuurlijk ook altijd een ik. Wat is het voor ik eigenlijk? Is dat een lyrische ik?
3: Ja.
0: En wat is een lyrische ik ook alweer?
3: Dat het niet samenvalt met wie ik ben als mens en schrijver natuurlijk. Nee, absoluut. Ik wou echt een zekere meerstemmigheid in de bundel aanbrengen. En ik vond het ook een heel leuk idee om te spelen met mijn idee van personages. Dat die ik altijd een ander, of tenminste in de afdeling een ander iemand is.
0: En is het een koor van ikken of is het één constante ik?
3: Nee, ik zou zeggen een koor van ikken. Ja inderdaad. In elke afdeling had ik wel het gevoel dat er een andere ik aan het woord was. Ja, natuurlijk. Maar natuurlijk, er sluipt altijd een eigen gevoel in natuurlijk.
0: Dat is uiteraard, het... Dat is ook niet meer dan logisch dat dat gebeurt. Maar dat hoeft niet samen te vallen met jou.
3: Nee, totaal. Nee zeker niet. Nee.
0: Is dit de vorm waarin je voortaan zou blijven dichten? Die proza-achtige teksten?
3: Vind ik heel moeilijk om nu te zeggen. Ik denk het niet. Dit is zo deel van textielen geworden. En voor het schrijven aan deze bundel voor mij. Ik zou heel bang zijn moest ik de vorm nu verder zetten. Dat ik eigenlijk gewoon de bundel ga verder zetten. En dat zou ik ook niet willen. En ik heb wel het gevoel. Ik vind vorm heel belangrijk. En vorm onderschrijft echt wat je wilt zeggen. Hoe je het wilt zeggen. En ik denk bij een volgende bundel dat ik weer op zoek zou willen gaan. Naar een vorm die mij weer aanjaagt. En die dat idee dan vorm gaat geven.
0: Je wil op nul beginnen eigenlijk weer.
3: Ja, ik denk dat je altijd wel een beetje... Ja, je moet de toon vinden. Ik had het gevoel bij textielen dat ik de bundel een beetje achterna moest rennen bijna. Alsof er een soort idee was dat ik gewoon moest volgen. En dat ik moest er een beetje naar luisteren.
0: Ik bedoel je achterna rennen? Oh, dat het sneller stroomde dan jij
3: bij
0: kon
3: houden. Ja, inderdaad. Het was echt een... inderdaad. En ik moest volgen bijna. En dat vond ik een heel fijn gevoel. En ik hoop een vorm te vinden die opnieuw zoiets kan bewerkstelligen voor het schrijven.
0: Dat er een andere vorm is die datzelfde effect kan hebben. Wil je er nog één voorlezen?
3: Ja, graag. En toen het voorjaar kwam als staal, wist ik niet meer wiens pijn dit was. De korte, stijve sigaretten, de deining. Er was schelle drank bemoeid met diepe zielen en twijfelende bedden zonder volgorde. laag genot in stijgbeugels en tanden die hard en wit geluid sloegen, de witte punten licht als een strenge vinger of tik om te spelen een bit of jouw punctie. Ik zong een staart, dus je gaf mij een staart en schouders die openklappen. Ik was een zadel, dus je gaf mij een zadel dat blies met kapot gemept leer. En de dag vergaloppeerde haar hete nek. Jij, het enige echte dat zich legt op mijn rug als een zweep.
0: Het zit bordenvol bijzondere beelden, hè? Schouders die openklappen.
3: Ja.
0: Genot in stijgbeugels, twijfelende bedden, een staart die wordt gezongen.
3: Ja. Ja, dat is wel echt een constante. Het hele beelden te schrijven vind ik, herhaal ik heel veel uit. En ik vind het ook gewoon fantastisch om zoiets te vinden. Ja.
0: En wat haal je daaruit dan?
3: Ja, voor een stuk echt taalplezier. Het is een genot om te mogen zoeken naar beelden die ook iets uitdrukken, die ook een bepaalde emotie kunnen weergeven, die niet gewoon beschrijvend zijn of een bepaalde esthetiek naar voren willen schuiven, maar die ook samenhangen met gevoel en affect. En dat is een hele... Ja, als je die combinatie kunt vinden, vind ik het, dan trekt zoiets.

0: Het is toch een wonder dat het... Want dan moet je dan allemaal maar voldoen. Dus je moest over je eigen horde heen springen.
1: Ja, dat gevoel heb ik wel gehad. Ja.
0: En leg je die horde nu dan nog hoger, nu je deze bundel hebt gemaakt?
1: Ja, zoals ik zei, ja, ik denk, je wilt opnieuw. Ik wil opnieuw beginnen, denk ik wel, voor een stuk. Maar natuurlijk, ik ben er altijd op uit om de beste bundel te schrijven die ik kan schrijven op het gegeven moment. Dus dat ga ik altijd blijven doen.
0: Ja, want zulke hoge eisen stellen, dat wat je schrijft, kan je ook verlammen.
1: Ja.
0: Maar dat is in jouw geval niet zo.
1: Nee, ik denk, ik doe het zo graag. Het is zo'n passie. Ik kan me niet voorstellen dat ik niet zou schrijven. Dus ik, ja.
0: En waarom doe je het graag? Moet je daar een antwoord op hebben of moet je dat gewoon onbenoemd laten?
1: Ik denk dat je het onbenoemd moet laten, ja.
0: Zou het opdrogen als je het wel benoemt?
1: Ja, misschien. Of dan wordt het te rationeel of zo. Te verklarend, ik weet het niet. Het is een sterk gevoel en een levensdroom, zeg maar. Ja.
0: En wie kun je zijn in die poëzie die je daarbuiten dan niet bent?
1: Gulzig en veel, zou ik zeggen.
0: Gulzig en veel. Ja, dat lijkt me bijna mooie laatste woorden van dit gesprek. Ja.
1: Dank
0: je wel. Ik vond het een fantastische bundel. En het is heel mooi gecomponeerd, mooi geschreven.
1: Dank je wel.
0: En ik hoop dat er nog vele mogen volgen.
1: Dank je.
0: En gefeliciteerd met de Johan Polak prijs. Dat is ook een mooie prijs om te krijgen.
1: Onvoorstelbaar mooi, ja.
0: Dank je wel.
1: Dank je wel.
0: Sarah de Koning. Textielen is de titel van haar bundel. En die is uitgegeven bij uitgeverij Querido.

0: De zachte krachten zullen zeker winnen in het eind. Dit hoor ik als een innig fluisteren in mij. Zo het zweeg, zo alle licht verduisteren, alle warmte zou verstarren van binnen. Dat zijn de eerste vier regels van het gedicht. De zachte krachten zullen zeker winnen van Henriette Roland Holst. John Wallace Jackson, moeder uit Utrecht, vader uit Chicago, maakte er dit nummer van.
1: DNA van een BN'er.
2: René Appel.
0: Soldaat van Oranje, de musical die alsmaar werd verlengd, wordt morgen echt voor de allerlaatste keer gespeeld. Die musical kende maar liefst 29 verschillende casts. Sommige acteurs keerden af en toe weer terug. Een van hen is Henriette Tol. Ze staat al meer dan 50 jaar op de planken en is bij het grote publiek vooral bekend van een rol in de serie Keizer en de Boerenadvocaten. In Soldaat van Oranje speelde ze koningin Wilhelmina. En morgen doet ze dat dus voor de laatste keer. Taalwetenschapper René Appel verdiepte zich in de taal van actrice Henriette Tol. Goedemiddag, René.
3: Goedemiddag, Jeroen.
4: Ja, voor de koningin, dat kan ik natuurlijk het beste uit die ervaring spreken. Voor de koningin zat een theelied in voor de pauze. En dat theelied, daar was heel erg, ging ze echt heel erg tekeer. Was heel boos en liep ze zo driftig, liep ze door de ruimte. En dat was een lied, een beetje, ja, showstopper zeggen wij dan. Maar je kreeg er wel applaus op. Ja, dat is leuk en aardig. Maar eigenlijk is wat er nu is veel, veel beter. Want nu is het een monoloog geworden. En ze maakt zich net zo druk. Maar de monoloog heb je veel meer aanleiding om het groter te maken dan alleen een kwaaie koningin die daar kwaad stapt en luidkeels zingt.
0: Ja, dit klinkt een beetje alsof ze het ingesproken heeft in een leeg blik soep. Het was van het Instagram-account van Soldaat van Oranje. Wat kun je in het algemeen zeggen over de taal van Henriette Tol?
3: Ik vind dat ze een mooie stem heeft. Het is heel expressief ook, hè. Ze zegt ook dat ze is veel, veel beter geworden. Juist dat soort typische spreektaalgewoontes, die herken je veel bij haar. Ze gebruikt ook het woord showstopper. Dat kende ik nog niet. Zo leer ik ook weer iets van woorden die in de theaterwereld gebruikt worden. Het is een term voor een absoluut hoogtepunt in een show of in een toneelstuk dat een staande ovatie uitlokt. Zodat de show even moet stoppen.
5: En voor mij hoeft u niet te buigen. Waarom bent u in rok? Denkt u dat dit een feestje is?
0: Ja, hier horen we er heel kort in de rol van koningin Wilhelmina. Er hoort natuurlijk een heel specifiek idioom bij Wilhelmina. Hoe vind je dat ze dat doet?
3: Misschien een beetje overdreven, maar het hoort erbij hier, hè? Ze is streng, kortaf, met een echte autoritaire uitstraling. Het contrast met het vorige fragment is natuurlijk zonneklaar. Waarom denkt u dat ik hier ben? Hè? Zo uitgesproken, direct.
0: Ja, je had ook de rol van Wilhelmina bij Soldaat van Oranje kunnen.
3: Oh ja, dat had ik heel goed kunnen doen, hoor.
0: Er zit een Wilhelmina in je, René. Die had het kunnen denken.
6: Ik moet je zeggen, we hebben net de lezing gehad. En ik ben heel erg verheugd. Ik vind het, sowieso ben ik ontzettend onder de indruk. En vind ik het heel moedig om iets wat al zo lang staat en zich bewezen heeft. En waar nog steeds heel veel mensen heel graag naartoe gaan. Dat je dan als team denkt van, zullen we toch maar niet eens kijken of we er nog met de ogen van nu en er misschien iets mee gaan doen.
7: Ik kan me goed in haar verplaatsen. En er zitten ook een aantal scherpe randen aan haar karakter die ik waanzinnig interessant vind.
0: Ja, fragment uit het musicaljournaal en het radioprogramma Tijd voor Twee uit 2008. Wat valt je hierop?
3: Ze gebruikt veel bijwoorden, vooral bijwoorden van graad. Die moeten aanduiden hoe erg iets is, hè? Ze is heel moedig, heel graag. Zelfs dubbele, heel erg verheugd. Dus niet erg verheugd, niet heel verheugd, maar heel erg verheugd. En ze vindt het waanzinnig interessant iets. Vreemd, hè, dat zo'n woord dat een negatieve betekenis heeft, waanzinnig interessant, dat zo'n woord juist in deze zin positief gebruikt wordt.
0: Ja, maar er zijn er meer van, hè?
3: Er zijn er veel van, ja. En ze gebruikt ze vaker.
6: Het gevoel wat je als maker ook begrijpt, dat je hier binnenkomt en dat je denkt, maar dit is het dus.
8: Weet je nog precies wat er gebeurde op het moment dat jullie het hoorden? Hoe zaten jullie en wat deden jullie?
6: We waren lam geslagen.
4: En ik weet ook dat mijn rol was een rol zonder tekst. En we hebben het ook wel gespeeld voor scholieren. En die werden soms wel eens baldadig.
0: Uit een gesprek met Hanneke Groenteman tijdens de manifestatie Cultuur in Actie. Dat was tijdens de coronaperiode. En een stukje uit het radioprogramma Theater van het Sentiment. Waar ging het je hier om, René?
3: Hier ging het mij om bepaalde woorden die je niet elke dag hoort. Die soms een beetje bijzonder zijn, niet heel bijzonder, maar die wel mooi zijn. Tenminste, ik vind ze mooi. Een gevoel dat je bekruipt, daar heeft ze het over. Iets bekruipt je als het langzaam bij je opkomt. Dat kruipen, hè? Lam geslagen, daarmee kun je niets meer. Dan ben je eruit, volledig. Baldadig, vind ik ook mooi, baldadig. Wild en uitgelaten betekent het. Vroeger betekende dat overigens misdadig.
0: Oh ja?
3: Het heeft een betekenisverandering ondergaan.
0: Ja, ja.
3: De loop der tijd.
0: Mooi woord, baldadig. Het zou
3: prachtig woord ook, ja.
2: Toen zei ik, nou ja, ik vind het een enorm avontuur. Ik ga het aan. Ja. En ik heb dat gedaan. En toen heb ik ook gezegd, dan wil ik het ook een jaar doen. En ik heb een geweldig jaar gehad. Ik vond het geweldig. Ik werk nu voor Rick Engelkes. Mm-hmm. Voor reproducties, ja. Met de Huis van Monologen. Ja. En dan denk ik, oh, dan kom ik hem weer tegen. En dan denk ik, geweldig. Ja. Ik werk nu met Noortje Herlaar en Lotje van Lunteren. En het is voor het eerst dat wij samen werken. En zij vinden het geweldig.
0: Ja, 4 fragmentjes uit 1 aflevering van Tijd voor Max, dus 2013. Waarin Harriet het al vertelt over het jaar dat ze in GTST speelde.
3: Jij zou het ook geweldig gevonden hebben, hè, als je in GTST had mogen
0: een
3: spelen.
0: Een droom was uitgekomen.
3: Maar ik gebruik hier ook bewust het woord geweldig. Want dat gebruikt ze heel veel.
0: Ja.
3: Ze zegt hier overigens ook nog een keer, enorm avontuur. Ook weer die versterking, maar geweldig. Dat gebruikt ze. Nou, er zijn stukken in een interview waarbij ze het elke zin wel 1 of 2 keer gebruikt. Het vreemde van geweldig is ook weer dat het oorsprong is weer negatief. Het woord geweld zit erin. Net zoals bij.
0: Ook dat heeft een negatieve
3: waanzinnig. Ja, dat is vreemd, hè? Overgang van iets negatiefs dat een positieve lading kan krijgen.
0: En is er ooit onderzoek naar gedaan? Wat die woorden met de negatieve lading dan zo geschikt maakt om in een positieve context te gebruiken?
3: Dat moet ik maar eens gaan doen, dat onderzoek.
0: Ja, doe dat nou eens, René.
3: Ja, doe je ook eens iets nuttigs.
2: Een hond met verlatingsangst. Een hond met verlatingsangst. En we hebben daar al zeker 300 tot 400 psychologen op losgelaten. Totdat we dachten van, oké, we hebben dus gewoon een hond met verlatingsangst.
9: Maar even voor mij.
2: Hoe uitzicht dat?
9: Hoe gaat dat? Je gaat de deur uit en hij zegt.
2: En hij is zo verdrietig en hij blijft blaffen en huilen. Hij kan er niet tegen als hij het alleen thuisgelaten wordt.
0: Ja, weer uit Tijd voor Max met presentator Sybrand Niessen. Een hond met verlatingsangst.
3: Ja, zo'n anekdote die kan ze heel goed vertellen ook. Het is niet iemand die aan een voor haar liggende tekst vastzit. Maar ze vertelt hier op een hele enthousiaste, maar empathische manier, zou ik bijna moeten zeggen, over haar hond met verlatingsangst. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik heb nu een beeld van zo'n hond die zielig in zijn autootje achtergebleven zit. Wacht op zijn of haar baasje. Bazinnetje.
10: In deze tijd komen er heel veel jonge mensen met ontzettend veel talent komen van de theaterscholen af. Ja. En ja, vind nog maar eens aan plooi. En toen werd de film ook nog een ontzettend succes. Ja. Dat was natuurlijk ook heel erg leuk.
9: Doet ze het goed? Ik bedoel, is zij goed in hockey?
10: Ja, ontzettend goed. Maar al die meiden zijn echt ontzettend goed. Het is een hele goed team is het.
0: Ontzettend goed. Ja, het radioprogramma Theater van het Sentiment. Ja. En Cappuccino, wat doet ze hier?
3: Wat doet ze hier? Je zegt het al, Jeroen. Je verraadt het alweer.
0: Ja,
3: ontzettend. Ja, nee, helemaal niet erg. Want ze gebruikt ontzettend, ontzettend vaak. Net zoals geweldig gebruikt ze ook geweldig vaak. Misschien dat het toch een beetje aan het toneelwereld ligt, hoor. Waarin dingen altijd wat sterker moeten
0: worden. Dat je alles zo sterk zo aan moet zetten. Ja, zal dat een verklaring zijn daarvoor?
3: Het is een poging tot een verklaring.
0: Poging tot een verklaring. Ja, en je moet het onderzoek ook nog doen. Dus je krijgt nog druk.
3: Ja.
0: En volgende week ook weer een TNA trouwens. Dankjewel, René, voor je TNA van Harriet de Tol, de actrice. Het laatste zien dus als Wilhelmina in Soldaat van Oranje. Dit was het voor de Taalstaat voor vandaag. Zo dadelijk kunt u op deze zender luisteren naar Jort Kelder met Jort Kelder en Co.
11: Dit was een programma van KRO-NCRV.
12: NPO Radio 1 zit bovenop de tour.
13: 3 weken lang.
12: NOS Radio Tour de France.
13: Met Henry Schut en Guylaine Plag.
14: We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
15: Deze man die kent alleen maar energie.
12: NOS Radio Tour de France. Zometeen om 14:00. Op NPO Radio 1.
15: Wie luistert, weet meer.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel 20 euro korting.
20: Elke maand weer.

0: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: NPO Radio 1. 1 uur.
6: Jort Kelder.
7: Aanstond dokter Kelder. Oh jongens, het is wederom oorlog in de golf. Hè, gezellig. Heeft Iran Hormuz en daarmee eigenlijk de kaarten in handen? Of kan Trump de baarden tot buigzaamheid gaan bombarderen? Dat gaat natuurlijk proberen. Voorts, begeerige blikken naar de boomerbiljoenen. Want er komt zo'n 1.000 miljard aan erfenissen aan. Wat moet daarmee gebeuren? Zwaardebelast of niet? Dat alles naar de nieuwstelling bezorgd door Martijn van Beek.
8: Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zetten voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Na 2 steekincidenten afgelopen week zeggen de hulporganisaties dat ze de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kunnen waarborgen. Directeur Harm Goossens doet dan ook een dringend beroep op gemeenten.
9: Het gaat hier om 40 tot 100 mensen in een land van 18 miljoen mensen. Dit moeten we met elkaar kunnen oplossen. Dit is een inhumane, onacceptabele situatie.
8: Verslaggever Marieke de Vries is in Ter Apel. Marieke, hoe is de situatie nu?
10: Ja, nu wel rustig hoor. Er hangen wat mensen voor de poort van het aanmeldcentrum. Maar ja, die rust kan ieder moment omslaan. Dat merkten we vanmorgen ook. Toen wilden we wat mannen interviewen over wat ze van het vertrek van de hulpverleners vinden. Maar toen we de camera op de schouders zetten, toen flipte een andere man volledig. Hij begon te schreeuwen, op dingen te slaan. En later trok hij zelfs een tak uit een boom om daarmee op een andere persoon in te steken. Dus ja, het kan zo omslaan in een hele gevaarlijke situatie. En daarom zijn de hulpverleners dus ook vertrokken.
8: Ja, en wat doet dat vertrek van die hulpverleners met het gevoel van veiligheid van asielzoekers die daar staan te wachten?
10: Ja, dat is er niet op vooruit gegaan natuurlijk. Toen we die jongens uiteindelijk toch konden spreken, toen het wat bedaard was, toen zeiden zij ook dat eigenlijk iedereen die hier verblijft, en zeker als je de nacht moet doorbrengen, gewoon bang is voor vechtpartijen, bang is om gestoken te worden. De afgelopen week zijn hier 2 steekincidenten geweest op dit terrein. En ze zijn natuurlijk ook bang voor hun waardevolle spullen die ze allemaal bij zich dragen. Dus nee, het gevoel van veiligheid is er bepaald niet op vooruit gegaan na het vertrek van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk.
8: En Ter Apel ligt op het gebied van de gemeente Westerwolde. Wat zegt de gemeente?
10: Ja, we hebben hen gevraagd waarom ze eigenlijk niet meer politie inzetten, hè, om die hulpverleners bijvoorbeeld te beschermen. Nou ja, zij zeggen dat dat geen structurele oplossing biedt. Ze verwijzen daarop meteen naar het ministerie, dat zij moeten zorgen voor voldoende opvangplekken verspreid over het hele land. Dus ze zeggen, politie inzet is het antwoord niet hierop. We moeten dit gewoon beter aanpakken als land. Wel geven ze toe dat de spanning hoog oploopt, dat herkennen ze. Het is een zeer onwenselijke situatie. En het risico dat er slachtoffers vallen bij hulpverleners, bij mensen die hier aan het werk zijn, wordt ook alleen maar groter. Dus ja, ook zij luiden de noodklok en hopen dat het ministerie zo snel mogelijk met een oplossing komt.
8: Marieke de Vries vanuit Ter Apel. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is ruig, met veel verspreide huizen en ravijnen. Correspondent Miral de Bruyne.
11: Het is een van de droogste delen van Europa, waardoor het vuur zich heel snel heeft kunnen verspreiden. En het lijkt erop dat op een gegeven moment het zo snel ging, dat mensen er echt door werden overvallen. Brand woedt namelijk in een gebied, hier zijn best wel veel kleine dorpen. Zo'n 500, 1000, 2000 inwoners. Maar er zijn wel veel van die dorpen, dus er wonen wel mensen in het gebied.
8: Politici maken zich intussen boos over het waarschuwingssysteem.
11: Dat heet hier het SES-alarm. Of dat wel goed is afgegeven, dat zijn daar berichtjes die je op je telefoon krijgt, bijvoorbeeld op het moment dat er iets gebeurt. Wie heeft dat bericht wel gekregen, wie niet? Hoe zijn die keuzes gemaakt? Daar is hier politiek, zoals dat wel vaker gebeurt na een ramp in Spanje, alweer politieke discussie over ontstaan. En daar gaan we de komende dagen nog wel meer van horen.
8: Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het gebied wel verbeterd, waardoor de Spaanse brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Er zouden 17 mensen om het leven zijn gekomen. De Duitse politie heeft vanochtend na ruim 12 uur een einde gemaakt aan een gijzeling in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is door een speciaal team overmeesterd en de gegijzelde vrouw is bevrijd. Waarom de man de supermarktmedewerkster gijzelde is niet bekend, vertelt correspondent Gien Balduk.
12: Een medewerker van de supermarkt die heeft tegen de lokale pers gezegd dat deze man kort voor de sluitingstijd om 10 uur de supermarkt binnenkwam met een groot mes, waarmee hij vervolgens dus de gijzelaar in gijzeling nam. Maar over het motief is niets bekend. Gedurende de gijzeling had de politie dus wel contact met die man. Maar volgens de politiewoordvoerder kwam de man steeds met verschillende eisen die ook vrij impulsief klonken en ook niet altijd te begrijpen waren. Daarom zegt de politie ook dat ze ervan uitgaan dat dit iemand was die niet per se een uitgekiend plan had, maar misschien eerder uit een soort opwelling tot deze gijzeling overging. Een Berlijnse krant meldt ook op basis van interne bronnen dat het gaat om iemand met psychische problemen. Dus die dan waarschijnlijk ook zonder echt motief over is gegaan op deze handeling.
8: De gijzeling in Berlijn begon gisteravond en werd dus vanochtend beëindigd. De nieuwe AI-fotofunctie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Er kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf Meta zegt alleen dat het een creatieve tool was. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt het bedrijf ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen.
5: Het NOS-journaal.
8: Wetenschappers hebben in het noordoosten van Thailand de resten van een nieuwe soort langnekdinosaurus ontdekt die ongeveer 150 miljoen jaar geleden leefde. Het is voor het eerst dat resten van deze soort in Thailand zijn gevonden. Tot nu toe kwamen fossielen van deze groep uit China. De vondst in Thailand laat zien dat de groep ook verder zuidelijk leefde. Onderzoekers konden de dino herkennen op basis van één goed bewaarde ruggenwervel. Met behulp van CT-scans werd duidelijk dat die van de nieuwe langneksoort moest zijn. Vanmiddag gaat de 8e etappe van de Tour de France van start. Gisteren won de Belg Timmerlier de 7e etappe in Bordeaux. Straks gaat de rit vooral over vlakke wegen, zegt tourcommentator Stef Clement.
13: Er zit één heel klein pukkeltje bij. Eén bergje van de vierde categorie meer dan gisteren. Maar heel veel meer dan dat is het ook niet. Dus het is een te verwachte sprint. Al moet er gezegd worden door de warmte van de afgelopen week. De extreme warmte waar de renners mee te maken hebben gehad in Frankrijk. Is niks uit te sluiten, want iedereen is moe. Het is ook dag 8 van de Tour. Dus ik hoop toch dat we wat dappere mannen krijgen meer dan gisteren die het gaan proberen in de ontsnapping.
8: En de Tour is vanaf 2 uur te volgen op deze zender in NOS Radio Tour de France. Het weer in het noorden en midden, eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm.
7: Ja, vervoegen wij ons bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Erwin de Hart.
14: Op de A7 Groningen richting de Duitse grens is de vertraging redelijk groot tussen Oudeschans en de Duitse grens. Door de grenscontroles in 4 kilometer file. De A27 Utrecht richting Gorkum door werkzaamheden bij knooppunt Everdingen 6 kilometer file. Betekent 20 minuten extra reistijd. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch is de rijbaan tot maandagochtend dicht. Verkeer wordt via de af- en oprit omgeleid. Het geeft veel vertraging bij Waalwijk. Op de A76 Geleen richting de Duitse grens door de controles 2 kilometer file. En de N300 104 Apeldoorn richting Ede, bij Otterlo 4 kilometer file.
7: Ja, dankjewel, mijn hart. Ja, het is wel opvallend toch weer dat er dus file staat naar Duitsland, terwijl dat hele asielzoekerscentrum vol zit. Helpt kennelijk toch niet erg met die controles. Jongens, we gaan straks in Dr. Kelderik over andere kwesties hebben. Bijvoorbeeld de straat van Hormuz met professor Dr. Haroun Sheikh. Want ja, daar is van alles aan de hand. Wat is de strategie van Donald Trump en wat zijn de kaarten van de Iraniërs? Verder, Dr. Aart Gerrits over nepo-babies. Weet u wat het is? Ja, dat zijn die kindjes die eigenlijk ontzettend veel geld cadeau van hun ouders krijgen. Is dat wel handig voor de economie of moet die erfbelasting gewoon even omhoog alles afpakken? We hebben een jonge dokter die onderzocht politieke prijsvragen en we bellen met een liberaal parlementariër die vindt dat er heel snel kleine gezellige kerncentraletjes bij moeten komen. Dat alles omveld naar de mededelingen van de middenstand.
15: Ster. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
20: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
22: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
23: NPO Radio 1. Avro Tros.
24: Dr. Kelder & Co.
23: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
7: Ja, nou zo. Ik ben dat u aan de transistor bent gekluisterd voor wekelijkse portie ratio en redeloze tijden. We doen het vanuit de schatkamers van het hoofdstedelijk aller Pierson met heen en diagnoses over. Ja, waarom de straat van Hormuz voorlopig potdicht zal blijven. Dat is toch wel een beetje de inschatting. Daar ga ik over praten met professor Dr. Haroun Sheikh. Dan moeten we minder cadeautjes krijgen van onze ouders met erfenis. Want is het eigenlijk wel zo goed voor de economie? Daar ga ik over praten met Dr. Aart Gerritsen. En dan hebben we een jonge dokter, Louise Verboeket, die onderzocht de regeltjes omtrent politieke prijsvragen die bestaan. Ja, Roen, ik begin even met jouw NAVO-top in Turkije, in Ankara deze week. Even luisteren wat de grote wereldleider Trump zei.
0: Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day, they asked us to take care of Greenland. In fact, we took Greenland and then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them because we're the ones that need it. We need it for protection of the world, not just the United States. And it's very important. It doesn't help Denmark, but it helps us.
7: Yeah, klinkt echt best wel redelijk. Waarom is het zo belangrijk voor hem?
1: Nou, hij heeft gelijk. De Amerikanen proberen al heel lang het Groenland in te lijven. De reden waarom hij zegt dat het belangrijk is, daar zit een punt in. De Noordpool is langzaam aan het smelten. Dat betekent dat er meer waterwegen daar toegankelijk worden. Mensen zijn bevreesd dat de Russen en de Chinezen er steeds invloedrijker worden.
7: Ja, hij roept dat ook steeds, dat er heel veel Chinese en Russische aanwezigheid is. Is het zo?
1: Wat meer, maar het is absoluut niet dreigend in die zin. Kijk, het thema, daar zit wat in. Maar dan zegt hij natuurlijk, wij moeten het hebben. En dat slaat nergens op. Sinds de jaren 50 hebben de Denen een akkoord met de Amerikanen. Ja. Zij kunnen zoveel soldaten daar neerzetten als ze willen. Ze hebben die zelf allemaal weggehaald. Ja. Dus als ze het nodig hebben om te verdedigen, dan moeten ze eerst gewoon hun soldaten weer terugzetten.
7: Want ze hebben een beetje afgetrapte basis hebben ze er natuurlijk nog. Dus ze hebben het ook zelf een beetje laten vervolgen.
1: Ja, maar dat hebben ze absoluut zelf gedaan. Met het contract dat ze hebben met de Denen, mogen zij absoluut veel meer doen.
7: Maar de manier waarop Trump dat stelt is natuurlijk hopeloos lomp. Kan helemaal niet meer in normale diplomatieke verhoudingen. Vroeger, zeker 19e eeuw en ook nog 20e eeuw, werden er best wel deeltjes gedaan. Stukjes land over en weer geruild, verkocht, noem maar op.
1: Alaska's gekocht, Louisiana's gekocht.
7: New York niet voor niks kwijtgeraakt, zeg ik altijd. Maar toch, gaat hij dit krijgen volgens mij, of niet?
1: Ik weet het niet, maar ik denk dat wij in Europa er in ieder geval heel serieus op moeten voorbereiden. Ja. Dat hij de druk heel erg gaat verhogen hierop. Dat zou kunnen, ik bedoel, juist omdat het zo oud is, het idee dat je voor het eerst in lange tijd weer eens de kaart van Amerika kan veranderen. Ik heb het gevoel dat Donald Trump die prestige graag zou willen hebben.
7: Ja.
1: Dus we moeten in ieder geval voorbereid zijn om hard terug te kunnen slaan, mocht hij echt de druk willen opvoeren.
7: Oké, dankjewel Roem. Voor nu even een kwestie. Ik ga het eerst even aan het publiek vragen. De discussie over de erfbelasting is losgebarst aan aanleiding van een rapport van het Centraal Planbureau. En dan vraag ik gewoon aan de zaal, roep ja als je zegt, nou, ik zou eigenlijk meer erfbelasting willen gaan betalen. Wie zegt ja? Huh? Wie zegt nee?
2: Nee.
7: Oké, er zijn dus wel wat meer mensen. Nee. Volgens het Centraal Planbureau wil zo'n beetje de helft van Nederland eigenlijk wel dat er hogere erfbelasting komen. Aard, jij hebt ervoor doorgeleerd. Er is een nieuwspanel bij RTL geweest. 13% heeft ruzie over de erfenis. 14% heeft enige oneenigheid samen, dus 27%. Het gedoe met die erfenis, het eindigt vaak in ruzie, hè? In familiefetus.
4: Het is in ieder geval duidelijk dat het publiek niet mee heeft gedaan aan de CPB.
7: Nee, maar het is natuurlijk dat rechtse dokter Kelder en het publiek. Ik snap het ook wel.
4: Ja, there you go. Yeah. Ik denk niet dat de erfbelasting daar nou per se debet aan is. Dat er ruzie plaatsvindt na de erfenis. Ik denk financiële stukjes zijn altijd lastig.
7: Yeah.
4: En ook als je geen erfbelasting hebt, heb je nog steeds een financiële boedel te verdelen meestal.
7: Dan de onderliggende vetus komen dan pas naar buiten. Vaak ouders zijn toch overleden. Dus dan kan je lekker ruzie met je familie maken. Dus mij is het niet gebeurd.
4: Houden, meestal begin geen discussie over vermogensbelasting of de wenselijkheid van überhaupt belasting.
7: Maar goed, we gaan het er straks toch lekker over hebben. En ook een beetje hard inzetten natuurlijk, jongens. We gaan door. Haagse kwesties. Ik ben met Alicia Müller, Tweede Kamerlid namens de VVD. Portefeuille Klimaat en Energie, zeg ik even deftig. Dag Alicia, hang jij?
24: Ja hoor, goedemiddag.
7: Aan de telefoon, niet aan de boom hoop ik. Dag Alicia, we gaan het hebben over kernenergie. Jij hebt de portefeuille van Silvio Erkens, inmiddels staatssecretaris, overgenomen. Die heeft natuurlijk een beetje voor elkaar gekregen in zijn periode dat die kerncentrales eigenlijk wel kwamen. Heel lang een taboe in Nederland, ze zouden er komen. Die grote dingen, maar nou is het verder weg dan ooit. Want er is nu van de week toch weer een discussie. Het mag niet hier, het mag niet daar, het mag eigenlijk nergens. En toen dacht jij ineens, weet je wat, dan gaan we toch gewoon lekker kleine centraletjes bouwen.
24: Nee, zo zit het niet helemaal. Wij vinden, we moeten sowieso de grote kerncentrales bouwen. Daarmee bouw je namelijk nucleaire cluster op. Kennis en ervaring, weten mensen hoe je die dingen moet gaan bouwen. En dan moet je daarnaast inzetten op het spoor voor kleinere modulaire reactoren. Dus je doet het alle twee.
7: Ja, maar het duurt eigenlijk allebei eindeloos lang, hè, voordat die dingen er staan.
24: Ja, en dat is eigenlijk met alle grote energieprojecten. Hè? Dus eigenlijk ook als je nu ergens een groot hoogspanningsstation moet zetten om elektriciteit neer te zetten, ook dat kost echt meerdere jaren, soms al tientallen jaren.
7: Ja. Nou beloven jullie, je zit al een tijdje in de regering, al een paar honderd jaar geloof ik, VVD, van we gaan wat minder regeltjes, minder bureaucratie. Waarom duurt het 15 jaar om een centrale te bouwen en neer te zetten?
24: Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. En tegelijkertijd, dat duurt ook bij andere landen ook heel lang. Nu hebben wij wel ook opgeroepen, kijk nou naar bijvoorbeeld Amerika en Engeland. Die zeggen, nou, wij willen binnen 2 jaar eigenlijk een vergunning kunnen afleveren.
2: Ja.
24: Nou, dat proberen wij nu ook te doen in Nederland.
2: Hoewel het in Engeland wel helemaal fout is gelopen, hè, met die nieuwe kerncentrales. Dat is ook een ramp geworden volgens mij. Misschien hebben ze het nu wel eindelijk procedureel wat meer voor elkaar. Die kleine centrales, die dingen zitten ook in kernonderzeeërs en in vliegtuigschepen. Maar zijn die er al? Zijn die beschikbaar?
24: Nou, ze worden nu wel in het beste gebouwd. Het enige waar ze nu zijn, volgens mij, zijn China en Rusland. Dus dat zijn niet per se de landen die we meteen na willen doen.
2: Mm.
24: Maar in het VK en het VS zijn ze nu wel echt bezig met de bouw. En ze verwachten eind jaren 20, begin jaren 30 er te staan en te draaien.
2: En te staan. En is het dan niet net zo met de wapens dat we wel kunnen bestellen, maar dat er geen capaciteit is, dat er niet zoveel beschikbaar zijn? Want stel nou, je zou nu zeggen, ik krijg het politiek, hè, straks, rond Prinsjesdag, ik ga het doorrammen. We gaan 7 gigawatt aan kernenergie bouwen. Hoe snel kunnen die dingen er zijn?
24: Ja, nou, dat is ook wel echt het plan van de staatssecretaris. Hè. Dus het kabinet koers daarop op 7 gigawatt in 2050. Dus daar heb je ook nog wel even tot om daar te komen. Maar je bouwt ook aan de energie van de toekomst. Dus
2: ja,
24: dat kost nu eenmaal tijd. Tegelijkertijd heb je gelijk. Je moet niet weer straks komen dat wij ergens helemaal achteraan aansluiten. En dat het vervolgens heel lang duurt om die dingen te kopen. Dus er moeten nu allerlei sporen tegelijkertijd bewandeld worden. Moeten locaties gevonden worden. Moeten vergunningen afgegeven worden. Veel provincies staan er ook voor open.
2: Ja.
24: En we hebben ook nog in Nederland een aantal innovatieve bedrijven die ook zelf aan het ontwikkelen zijn van nieuwe generatoren.
2: Ja, bijvoorbeeld, dus, ik geloof Olsies of Herema. Een van die twee. Dat zijn van de familie Herema natuurlijk. En nog meer. Die zijn het echt, zeg maar, particulier aan het doen.
24: Ja, je hebt Olsies, die maken echt kleine die op schepen kunnen, maar eigenlijk ook in industriële clusters geplaatst kunnen worden. En dan heb je ook nog Thorizon.
2: Hmm.
24: En zij zijn echt een super mooie ontwikkeling. Zij kijken of je van kernafval, dus die grote centrales, die maken een heel kleine hoeveelheid kernafval. Maar zij gaan dus kijken, kun je die kernafval herbruiken, zodat je het eigenlijk circulair maakt.
2: Ja, precies. Nou is het natuurlijk altijd de beperking het stroomnet. Dat hoor je ongeveer congestie overal, het stroomnet. Het schijnt dus dat we die borstelencentrale niet te veel kunnen uitbreiden, want het stroomnet kan er niet aan. Nou, dan maar de Eemshaven, Groningen, waar dat kennelijk nog niet zo'n groot probleem is. Waarom krijgen we dat stroomnet niet voor elkaar? Ik word er eigenlijk een beetje narrig van. Dat is toch een overzichtelijk probleem, zo'n kabeltje? Wat krijgen we nou?
24: Ja, netcongestie. Ja, het is een enorm groot probleem. En iedereen de politiek wil ervan af. En tegelijkertijd is dat ook heel erg lastig. Wat nu is inderdaad dat in Zeeland hebben ze gezegd, in Borselen daar kan het niet, want daar past het niet vanwege infrastructuur, vanwege de dijk. En zeggen, kan wel in Zeeland, maar dan moeten we qua netcongestie, dus transport van elektriciteit, moet heel veel gebeuren. En wat je uiteindelijk wel kan doen, is ervoor te zorgen dat je vraag en aanbod, dus elektriciteit vraag en ook het, dus de industrie en het aanbod, dus waar je het opwekt, dat je dat dichter bij elkaar brengt. Dus dat kan je ook doen om het proberen te ontzien. En wat is er met die kleine reactoren, die SMRs? Die kun je zelfs eigenlijk buiten het net plaatsen, decentraal. Zodat je niet die aansluiting op het net nodig hebt.
2: Ja,
24: dat is voor industriële clusters interessant.
2: Ja, want waarom zet je hem dan niet op de kop van de Rotterdamse haven van de Maasvlakte? Want daar komt, geloof ik, ook, als het goed is, zo'n AI-fabriek. Zo'n enorme gigafactory heet het, geloof ik. Ook een miljarden investeren. Maar die heeft zoveel stroom nodig. Dat is of een kerncentrale of een heel windmolenpark. Maar in ieder geval veel stroom.
24: Ja, we hebben ook gevraagd om daar onderzoek naar te doen vanuit de VVD. En tegelijkertijd nu voor de grote kerncentrales, daar hebben ze wel onderzoek naar gedaan. En zeggen ze voor die grote, daar is het eigenlijk te lastig voor. Want dan moet je zo'n diep gat graven in de grond. Dat kost echt wat veel geld.
2: Mm-hmm.
24: Er zijn voor de grote kerncentrales afgevallen. Maar de Maasvlakte, voor SMR's is dat ook een interessante plek. Daar heb je gelijk.
2: Ja, een beetje het gevoel na het debat dat vorige week opbloeide weer. Of hoe moet je het echt zeggen? Dat hele momentum van kernenergie weer een beetje terug aan het veren is. Zo van, als het eenmaal op een locatie aankomt, of het nou de Groningers zijn, die alle rechten hebben misschien om boos te zijn, het zou kunnen, of het zijn de Zeeuwen, die hebben weer andere redenen. Het kan nooit in Nederland. We zijn ervoor, maar nou kan het weer nooit.
24: Ja, maar dat valt denk ik mee, want in Zeeland, in ieder geval bestuurlijk, willen ze heel graag. En eigenlijk is er onder de mensen die er wonen ook best wel draagvlak. Er moet natuurlijk wel wat gebeuren. Dus er is ook een opdracht aan het kabinet. Zorg nou dat je met een goed Rijksregio-pakket komt, heet dat. Dus kijken hoe je de regio ook kan verder helpen. Dus ik ben het niet mee eens dat niemand hem wil. Ik denk dat volgens mij was er zelfs laatst nog een peiling in Nederland. Wel de 90% van de mensen eigenlijk. Dat wil kernenergie zijn.
2: Ja, maar iedereen wil ook meer huizen totdat er tegenover hun eigen huis iets gebouwd wordt. Dan gaan ze om procederen. Dat zo zijn Nederlanders. Hey Alicia, je bent nu hoeveel weken Kamerlid? Wat is je nieuwste, een paar maanden Kamerlid nu? Wat is je meest in het oog springende ervaring? Zo nu je interesse een beetje kan nadenken.
24: Ik vond mijn eerste plenaire debat vond ik echt mooi en spannend om te doen. Dat was over de maatwerkafspraak van Tata Steel. Dus dat is wel een politiek interessant dossier.
2: Ja, oké. Okay. Heb je ook het portefeuille justitie? Want daar kom je straks de directie ook nog even tegen.
24: Nee, die heb ik niet.
7: Oké, nou, ik zal niet verder doorzeuren over taten. We zien wel hoe het afloopt. Alicia Müller, ik dank je zeer. En voorwaarts en prettige vakantie. Ik ga doorpraten met professor Dr. Haroon Sheikh. Hij is bijzonder hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies aan de Vrije Universiteit. Senior onderzoeker, vooral je hoofdfunctie eigenlijk bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Onafhankelijk adviesorgaan natuurlijk voor de regering. Schrijver van onder meer Atlas van de Digitale Wereld en Hydropolitiek Samenwerking Conflict op de Zeven Zeeën. Dat is eigenlijk wel het onderwerp waar we nu over gaan hebben. Want we gaan natuurlijk over die straat van Hormuz hebben. Dat was natuurlijk altijd een belangrijk ding. 20% plus van de olie- en gaswereldproductie gaat eigenlijk door die straat van Hormuz. Iran lijkt nu de kaart in handen te hebben. Maar ik zie ook tegelijkertijd dat er allemaal pijpleidingen aangelegd worden, links en rechts, om dit hele probleem te omzeilen.
1: Jazeker. Ik bedoel, er is al het nodige gedaan in het verleden. Saudi-Arabië heeft een pijplijn van de kust, zodat hij naar de andere kant, naar de Rode Zee, toe kan gaan. En er zijn allerlei projecten om een beetje eromheen te gaan. Maar ja, het blijft nog steeds wel een van de choke points die we hebben van internationale waterwegen. Van die plekken waar een heel klein stukje water cruciaal is. Want handel moet daar doorheen blijven gaan. Je hebt nog steeds landen als Irak, Kuwait, Qatar. Dat overigens weinig gas meer kan produceren. Omdat daar aanslagen eerder zijn geweest op hun grootste.
7: Die hebben tot 5 jaar vertraging. Hè, met die enorme krakerinstallatie van Shell.
1: Ja. Dus het blijft een belangrijke waterweg. Ja. Een choke point op het water. En dat geeft de Iraniërs inderdaad een strijdsterke positie.
7: En dat enorme Amerikaanse leger. Ze hebben 2 carrier groups daar voor de deur liggen. Geloof ik. En nog eentje in de Middellandse Zee. Dat ze kunnen dat niet militair in de klauwen krijgen. Om het veilig te maken. Er liggen iets van 80 mijnen, begrijp ik, hebben de Iraniërs gegooid. Nou, ik zou zeggen, ruim het zelf even op. Maar op de een of andere manier lukt dat niet. Waarom niet?
1: Ja, kijk, de VS heeft nog steeds wel, denk ik, de sterkste marine van de wereld. Het is het enige land dat echt macht kan projecteren ver buiten de eigen kustlijn. Maar dit is wel heel erg moeilijk. Ik bedoel, dit is voor Iran gewoon een thuiswedstrijd. Het gaat gewoon een klein stukje water, enkele de kilometers breed.
7: En ze hoeft maar één schip te raken en alle reders houden de schepen binnen.
1: Je hebt het hele eigen terrein daaromheen waarvanuit je kan lanceren. Ja. Je hebt die mijnen en als die mijnen er eenmaal liggen, ja, dan heb je gewoon een probleem. Ik bedoel, het risico is altijd als iemand mijnen gaat leggen. Maar zodra ze er liggen, dan durft niemand meer te varen daar. Ja. En dan moet je eerst heel precies daar langs gaan met al je mijnenruimers. Daar heb je ook veiligheid voor nodig om dat te gaan doen.
7: Amerikanen hebben niet eens mijnenruimers, dan moeten ze bij ons gaan bedelen.
1: Ja, dus dat is heel erg moeilijk. De Amerikanen kunnen niet gemakkelijk zomaar eventjes alles voor de kust van Iran een beetje beheersen.
7: Ja. Je hebt eigenlijk met oorlogen vaak over je landoorlog, conflicten tussen landen. We denken aan landlegers, maar eigenlijk gaat het wat jou betreft, ook gezien jouw boek al, ik geloof al meer dan 10 jaar geleden, hydropolitiek. Het gaat eigenlijk om de zeewegen. Sinds Hugo de Groot is er niets veranderd.
1: Het is een heel belangrijk onderdeel van de internationale politiek dat we vaak vergeten. Ook omdat ik denk, de grote oorlogen van de 20e eeuw gingen ook vaak over. De Duitse expansie op het Europese continent, de Sovjet-Unie. Dus we denken bij oorlog heel vaak aan echt klassieke landoorlogen. Maar daarnaast is er altijd een heel belangrijk component geweest van maritiem conflict. Dat gaat ook heel ver terug, hè, van blokkades door de Egyptenaren, Napoleon.
7: De Krimoorlog ooit begon al vanwege de blokkade natuurlijk naar de Middellandse Zee. Ja,
1: ja, en zelfs ook, hè, die Russische inval van Oekraïne, die natuurlijk primair over land gaat, heeft ook te maken met nog steeds inderdaad toegang tot de Krim en toegang tot Sevastopol en de havens
7: tot warm water verder.
1: Dus veel gaat inderdaad over water, veel conflict. En dat is wel een andersoortig conflict.
7: Ja.
1: Op het land zit vast. Daar kijk je naar waar ben je kwetsbaar. En waar je kwetsbaar bent, daar bouw je een fort. Op het water heb je geen forten, maar je hebt poorten, je hebt havens, je hebt toegangswegen. En je kijkt daar eigenlijk vooral naar verbindingen. En je kijkt vooral naar verbindingen. Hoe kun je een verbinding gebruiken tegenover een ander?
7: Ja.
1: Grote rijken hebben dan ook heel vaak van die eilandketens over de hele wereld. Maar goed, Nederland heeft ook nog eilanden in de Caribische Zee. Dat is het teken van maritieme machten. Dat ze van die strategische eilanden overal ter wereld hebben.
7: Om je vloot
1: daar waterwegen kunnen beheersen.
7: Ja. Ja, dat is natuurlijk een beetje koloniale erfenis.
1: Ja.
7: Nou, heb je ook onderzocht de culturele verschillen eigenlijk tussen landen met zeehavens, ook steden, hoofdsteden aan zee of andere steden. Er is een groot verschil tussen.
1: Ja. Ja, een van de dingen die ik wel leuk vond ook in mijn onderzoek te zien is dat je in de meeste landen zie je een soort van rivaliteit tussen twee typen steden. De hoofdstad is vaak echt een landstad. Want daar moest ook het land verdedigd worden. Dus je zit meer in het binnenland. En daartegenover heb je een soort kuststad. En de hoofdstad ziet zichzelf als wij hebben echt waarde, wij hebben traditie, wij komen op voor ons land. We zijn sterk. En ze kijken naar die commerciële stad als daar is alles te koop. Die mensen hebben geen waarde. Maar in die commerciële stad kijken ze terug en zeggen ze van ja, wij verdienen het geld. Wij zijn dynamisch. Jullie kijken alleen maar naar het verleden.
2: Het is een beetje Amsterdam-Den Haag dit.
1: Het is zoiets. Het is Barcelona, ja. Madrid, ja. Sint-Petersburg, Moskou. Ja. Het is Ankara, Istanbul, Beijing, Shanghai, Delhi, Mumbai.
2: Dus die havensteden zijn opportunistisch, liberaal, wel of niet principieel, maar in ieder geval gemakkelijk en internationaal gericht. En die hoofdsteden vaak wat conservatiever door het koninklijk gezag. Madrid, Barcelona ziet inderdaad ook wel heel goed.
1: Ja, dat is de hoofdstad. Die moest het land verdedigen. Heel sterk. Ja. Barcelona, open voor de wereld. Handel.
2: Grappig, ja, onderzoek. Hey, en ik ga weer even een sprongetje terugmaken. Ik ga weer even naar de golf of richting golf. Rode Zee. Jij zegt eigenlijk, die zeestraten zijn zo van belang. Nou, dat Hormuz hebben we wel een beetje benoemd.
1: Ja.
2: Maar een straat verder ligt natuurlijk die Rode Zee, waar die Houthis raketjes schieten ze nu en dan. Daar is ook een enorme geopolitieke oorlog, of eigenlijk wat hydropolitieke oorlog gaande.
1: Hormuz is echt zo'n hele kleine waterweg. Maar je hebt natuurlijk die Rode Zee, die verbindt het Suezkanaal met Bab al-Mandeb in het zuiden. Ook dat is eigenlijk een heel belangrijke waterweg. Mm-hmm. Waar ook nu, zeker als Saudi-Arabië de olie de andere kant op stuurt, ook heel belangrijk voor ze is voor de internationale transport. En de Rode Zee heeft eigenlijk ook altijd klassiek is vol met spanningen geweest om het Suezkanaal. Er zijn oorlogen gevoerd. Niet hebben. Al een tijd zijn de Houthis vooral actief. Met hun drones houden ze schepen tegen.
2: Daar hoor je nu weinig meer van.
1: Relatief wat minder. Ze richten zich op wat ander gebied. Maar er is ook een hele strijd nu aan het losbarsten rondom die Rode Zee. Je ziet bijvoorbeeld dat Ethiopië heeft geen havenstad. En het is heel druk. Het is eigenlijk aan het drukken op alle buurlanden. Van Djibouti tot Eritrea. Om te kijken.
2: Djibouti is een beetje de publieke vrouw van het gebied. Iedereen doet het met haar.
1: Djibouti is een hele strategisch gelegen haven waar de Fransen, de Chinezen, de Amerikanen allemaal rustig naast elkaar
2: woorden,
1: liggen.
2: Het zijn jouw woorden.
1: Ja, allemaal rustig naast elkaar liggen. Ja. Dat land maakt zich heel belangrijk op die
2: manier.
1: Maar
2: het zit echt zo met de kop van de hoorn van Afrika richting die Rode Zee.
1: Ja, het zit daar aan de Afrikaanse kant. Ja. En aan de Afrikaanse kant gebeurt er nog meer. Ja. Je ziet bijvoorbeeld een van de belangrijkste dingen waar ik nu in het Midden-Oosten naar kijk, is de rivaliteit tussen Turkije en Israël.
2: Ja.
1: Die zijn nu echt een beetje aan die komen hard tegen elkaar in.
2: Maar is dat een rivaliteit op ideologisch-religieuze grondslag? Of is dat meer een...
1: Wie
2: heeft economisch
1: de zaak voor het Israël is bezig. Ja. Het heeft Iran flink aangevallen. En in de hele regio probeert het steeds sterker te worden. Er is één land dat daarvan kan profiteren. Dat is Turkije.
2: Mm-hmm.
1: Ja, Turkije is het land dat als Iran verzwakt wordt, dat het invloed kan krijgen. Ja. En het heeft in Syrië al nauwe banden met de regering. Mm. En op allerlei plekken kan het die positie versterken. Nou, dat zie je nu ook bij de Rode Zee. Israël is als eerste enige land heeft het Somaliland in Somalië erkend. Mm-hmm. Dus een afscheidings... van Somalië. Terwijl Turkije juist met de regering in Mogadishu in Somalië juist onderhandelt.
2: Mm-hmm.
1: Beide eigenlijk om te kijken of zij toegang kunnen krijgen tot de havens van Somalië. En op die manier eigenlijk meer invloed ook op dat gebied kunnen krijgen.
2: Grootste oorlog die eigenlijk nu gaat, is in ieder geval de meeste slachtoffers, honderdduizenden doden waarschijnlijk, is die oorlog in Soedan. Dat zijn eigenlijk, staan de Saoedi's en de Emiraten daar tegenover elkaar weer. Ik weet niet of je helemaal het conflict moet uitleggen, maar leg wel even uit waarom dat oorlog, die oorlog daar, waar echt veel doden vallen, staat niet erg in de krant. We hebben er geen verslaggevers, dus het interesseert ons niet. Maar wat heeft dat verband met die Rode Zee? Want dat is wel een paar duizend kilometer het land in.
1: Ja, nou, het is inderdaad echt een gruwelijke oorlog. Het is ongelooflijk hoe weinig aandacht we daarvoor hebben.
2: Het is in alle eerlijkheid gewoon 10 keer Gaza en slachtoffers.
1: Het is gigantisch. Het is echt enorm. En het is natuurlijk, Soedan is al een gigantisch land geweest, waar eerder al Zuid-Soedan van is afgescheiden. Het is een gigantisch, moeilijk bestuurbaar land met een tyranniek regime. Maar ook dus nu een hele gewelddadige de RSF, een verzetsbeweging.
2: Ja.
1: En je ziet dus inderdaad dat de Saoedi's en de Emiraten aan verschillende kanten van het conflict staan, eigenlijk met elkaar daar in oorlog zijn. En dat zie je door de hele regio.
2: Neem even een slokje. Want je hebt een keel, maar even, wat is dan het precieze conflict? Want de Emiraten en de Saoedi's zijn niet de grootste vrienden, maar zijn ook buren, kunnen al met al hebben ze veel met elkaar van doen. Waarom zouden ze die oorlog zo uitvoeren? Ik bedoel, dat Russen en Amerikaan, dat snap ik. Maar waarom de Saoedi's en de Emiraten?
1: Nou, er zit eigenlijk, onderliggend zitten er veel meer spanningen tussen de golfstaten dan we denken. De afgelopen jaren is daar wat minder aandacht voor geweest, omdat Iran de grote rivaal was.
2: Ja.
1: En eigenlijk door Israëls acties, door Iran maar zo aan te vallen, zie je eigenlijk dat die hele alliantie een beetje aan stukken is geslagen. En dan zie je dat alle spanningen tussen de golfstaten veel groter worden. Hè. Ook met Qatar hebben ze ongelooflijk moeilijke banden onderling.
2: Ja.
1: Maar Saudi-Arabië en de Emiraten, daar geldt het ook voor. Saudi-Arabië vindt zichzelf de leider van de Arabische wereld. Heeft allerlei kaarten daarvoor. Maar de Emiraten zijn ongelooflijk rijk ook. Heel veel gas hebben ze. En zij willen hun eigen invloedssfeer hebben. Zij willen niet simpelweg het kleine broertje van de Saudi's zijn. En dus zie je dat ze in de hele regio eigenlijk aan het kijken zijn. Waar kunnen we invloed krijgen? En als de ene kant steunt die wint, dan kan je de andere eruit drukken.
2: Ja, oké. Okay. Wat is je favoriete zeestraat?
1: Mijn favoriete zeestraat. Poeh.
2: Of kanaal. Want we hebben ook nog een Panama-kanaal. We hebben een straat Malakka. Wat zou je zeggen? Maar daar kan het nog leuk worden.
1: Waar het leuk kan. Oh, dat is weer wat anders, hè?
2: Nou ja,
1: ik zat even te denken of je dacht waar het leuk is om bij... Waar het nodige bij kan gebeuren. Kijk, Panama, daar gebeurt veel omheen. De straat van Malakka, daar wordt veel
2: Trump
1: zorgen
2: Trump heeft
1: over
2: het
1: gemaakt.
2: Opgeëist, maar je hoort hem er niet meer over. Het was natuurlijk ooit Amerikaans. Ze hebben het ook gegraven.
1: Ja, maar... nou ja, er spelen nog rechtszaken. Ja? Een Chinees bedrijf, Hutchison Whampoa, had daar veel rechten. Amerikanen hebben gezegd, dat moeten ze inleveren. Mm. En nu heeft dat bedrijf een rechtszaak aangespannen tegen Panama om te zeggen van, nee, dat is onrechtmatig gebeurd.
2: De Amerikanen hebben ineens, geloof ik, 38 havens of zoiets gekocht van de Chinezen. En toen heeft het Chinese leiderschap natuurlijk gezegd, ja, wacht even, dat gaat een beetje snel, dat gaan we niet doen. Ja. Dit is ook weer zo'n hydropolitiek.
1: China is enorm aan het expanderen in havens over de wereld. Hè. Nou, het gaat van, we kennen de voorbeelden van Piraeus in Griekenland. Maar ook in Rotterdam, ook in Hamburg. Hè.
2: Die grote containerterminal is gewoon Chinees.
1: Hebben ze overal ter wereld. Ja. In Sri Lanka, in Myanmar. Ja. Dus China is er heel actief bezig. Ja. Amerikanen hebben een gigantisch netwerk van havens. Dus het is en natuurlijk, hè, de grote spanningen tussen de VS en China, als die toenemen, ook dat zal over het water gaan. Hè. Dat gaat natuurlijk over de straat van Taiwan.
2: Ja, het gaat eigenlijk weinig over Europa. Hè.
1: Wij nou, in dit geval moet je daar blij mee zijn, denk ik. Hè,
2: misschien, ja.
1: We hebben hier Gibraltar, waar ook trouwens de gekke dingen ziet. Hè. Je ziet ook dat de Spanje twee exclaves heeft aan de Marokkaanse kant. Ceuta Melilla. Ook dat is zo'n voorbeeld van zo'n kleine waterweg waarvan een macht probeert die te beheersen. Ja. Daardoor krijg je allemaal dit soort rare dingetjes. Stukjes land die een ander heeft aan de overkant. Maar nou ja, laten we blij
2: zijn. Wacht eens tot de zond wordt afgesloten. Dat de Denen zeggen, of de Zweden zeggen, jongens, het is nu afgelopen. Want bedoel, het is natuurlijk toch raar wat Iran doet. Dat ze zeggen een zeestraat, want dat moet even terug naar het recht, het zeerecht. In principe zijn dat internationale water, het moet gewoon open zijn. En je hoort, want de Iraniërs hebben natuurlijk een trucje uitgehaald. Die zeggen, oké, dan moet je nu tol gaan betalen. Ze schatten in dat ze geloof 40 miljard dollar inkomsten aan tolheffingen kunnen ophalen. Goed, dat is natuurlijk een hele wilde schatting. Ja. Daar gaat de wereld natuurlijk gewoon niet meer akkoord.
1: Ja, nou, het is complex. Hè. Landen hebben territoriale wateren. Zowel Oman als Iran claimen op het smalste stukje van de straat van Hormuz claimen ze hem helemaal samen.
2: Ja.
1: Dat is nooit volledig erkend. En zelfs in territoriale wateren geldt dat je in principe daarin gewoon vreedzame schepen moet laten gaan.
2: Ik bedoel, territoriale wateren,
1: maar in Rotterdam mag van alles aankomen. Ja. Daar gaan we niet allemaal lastigvallen.
2: Ja.
1: Dus dat mag in principe. Maar dus in principe hou je dit soort wegen open. Maar ja, we weten ook al heel lang, als Iran in het nauw gedreven wordt, dan is dit hun troefkaart.
2: Ja.
1: En dat hebben de Amerikanen...
2: Ze spelen dat misschien vooralsnog heel goed. Amerikanen hebben dat niet. Die hebben gedacht, we doen een Venezuela, laat je even 2 dagen knokken en ze zijn weg. Tegelijkertijd moeten de Iraniërs natuurlijk ook op eieren lopen. Want als inderdaad al die pijpleidingen richting Turkije, richting de Rode Zee gaan lopen, dan is hun machtspositie daar ook weg. En dan is die straat ineens niet meer belangrijk.
1: Op termijn kan die wat verzwakken. Maar je moet, dit gaat echt wel jaren duren. En het is ook geen makkelijk gebied. Hè? Dus ik bedoel, je ziet, iedereen probeert andere pijpen. Maar dan kom je naar plekken als Syrië en zo.
2: Ja.
1: Heel veel veiliger wordt het dan ook allemaal niet. Dus die positie hebben ze denk ik voorlopig wel. En ik denk dat de Iraniërs zelf ook zo zien. Zij hebben een sterke onderhandelingspositie nu. Dus ze hebben vrij weinig reden om eigenlijk te zeggen, akkoord te gaan met een deal. Dus ze kunnen altijd weer meer uithalen. En wat ze ook zich realiseren is, de Amerikanen kunnen ze niet vertrouwen. Ze hebben 2 keer met de Amerikanen onderhandeld. Ja. En tijdens die onderhandelingen hebben ze aangevallen.
2: Zeker.
1: Dus als Iran nu iets te gemakkelijk denkt van, nou, we gaan weer onderhandelen. Ja. Wie weet komen ze nog een keertje terug. Dus ik denk dat het een hele duidelijke strategie van het Iraanse regime is.
2: Ja.
1: We moeten zoveel pijn bij de Amerikanen veroorzaken dat ze wel 2 keer zullen denken om weer een keertje terug te komen.
2: Dat ze net zo'n beetje als toen met Noord-Korea, waar die heel stoer deed met Rocketman, ineens denkt van, nou, laat ook maar zitten. Want het gaat ook nooit meer over Noord-Korea. Een mega gevaarlijk nucleair land. Ja. Ze hopen eigenlijk dat Amerikanen het laten zitten.
1: Kijk, Donald Trump heeft, ik denk dat het ook duidelijk is in hoe zijn beleid gevoerd wordt. Hij is opportunistisch. Hij gezet in waar hij denkt dat hij kansen heeft.
2: Ja.
1: Nou, in zijn eerste termijn dacht hij inderdaad dat hij in Noord-Korea waren. Dus hij ging voor het eerst praten met Kim Jong-un en Rocketman, een hele grote
2: Fire and Fury. Niets.
1: En hij praat er niet meer over. Want hij heeft toen gerealiseerd dat 4 jaar duwen en trekken daar niks heeft opgeleverd. Ja. Dat is uiteindelijk wat denk ik elke speler in de wereld moet realiseren ten aanzien van Donald Trump. Je moet zorgen gewoon dat hij het gevoel krijgt dat er niks te halen valt.
2: Het leuke van jouw leerstoel, Haroon, is dat je het nog heel lang heel druk zal hebben. Want volgens mij gaat het allemaal nog wel even door. Gaat het voorlopig allemaal niet opgelost worden. De wereld blijft onrustig. Dank voor nu, professor Dr. Haroon Scheik. Jongens, we gaan door. Vers wetenschappelijk talent.
3: De jonge dokter.
2: Ja, daar staat ze. Dr. Louise Verboeket. Verboeket. Ik moet wel goed zeggen.
6: Verboeket.
2: Je hebt een proefschrift geschreven. Vrijspel. De inzet van publieke prijsvragen ter toekenning van geld en grond door overheidsorganisaties. 3 juli gepromoveerd begin deze maand in Amsterdam. Je bent jurist. Wat heb je precies onderzoekt? Publieke prijsvragen?
6: Ja.
2: Loterijen, wat zijn dat?
6: Ja, geen loterijen. Het zijn juist prijsvragen van de overheid waarbij het om de inhoud gaat. Dus waarbij op de inhoud wordt beoordeeld wie de beste is. De inzet is dan bijvoorbeeld dienstverlening, een ontwerp voor een nieuw gebouw. Innovatie stimuleren in de brede zin van het woord. Maatschappelijke prestaties belonen.
2: Doet de overheid dat heel veel?
6: Best veel, ja. Ik heb er 144 onderzocht. Van pak en beet de laatste 15 jaar zit 60 miljoen euro in. Dus het is niet per se klein bier.
2: Want je hebt natuurlijk aanbesteding. Zegt, nou, dit is een project, je kunt erop inschrijven. Maar een prijsvraag is iets anders.
6: Niet helemaal. Een prijsvraag is een vorm van een aanbestedingsprocedure. Het is een van de bijzondere aanbestedingsprocedures. Dus een overheid kan, als ze dat wil, ook door middel van een prijsvraag iets inkopen. Mm. Maar het zijn soms ook subsidieverdeelprocedures. En soms zijn het privaatrechtelijke procedures. Dus vallen ze eigenlijk tussen wal en schip. En dan vallen we naar Nederlands recht terug op het privaatrecht. Maar wel met wat publiekrechtelijke elementen. Dus dat.
2: Voor de niet-juristen wordt het nu een beetje ingewikkeld.
6: Ja.
2: Maar wat is eigenlijk, want jij bent op een gegeven moment op dit onderzoek gestort. Waarom vond je dat van belang?
6: Waarom ik het van belang vond, is omdat het theoretisch gezien vrij onontgonnen terrein was. Er was wel iets over geschreven, maar dan vaak vanuit aanbestedingsperspectief of vanuit de cultuurprijzen, dus met een bepaald beleidsterrein gedachte. Ik wilde er graag een algemeen theoretisch kader over bouwen. Dus dat is alleen al theoretisch volgens mij van belang.
2: Ja.
6: Voor de praktijk denk ik dat als je het juridisch perspectief niet goed in kaart hebt en niet goed weet waar je mee bezig bent, dat het ook iets doet met het potentieel van de procedure. Dus dat je tegen muren aan kunt lopen die je had kunnen voorkomen.
2: Ja, ja. Als noem dan eens een concreet voorbeeld van je zegt dat ze eigenlijk niet zo goed gaan met die prijzen. Dat hadden we beter moeten doen.
6: Een bekend pijnpunt is dat de baten en lasten van deelname niet met elkaar in balans zijn. Dat bijvoorbeeld deelnemers hoge kosten moeten maken, terwijl er wisselgeld plat gezegd tegenover staat. Of het is uiteraard voorwaardelijk of zij daadwerkelijk een waardevol contract kunnen krijgen.
2: Ja.
6: En als ze dat al krijgen, moeten ze soms concessies doen als het gaat om bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten. En met name bij innovaties zit daar de waarde.
2: Maar ik wil echt een concreet project. Noem eens een. Want ik behoorde bijvoorbeeld hier op het Java-eiland in Amsterdam, heb je dan het Slavernijmuseum.
6: Klopt,
2: komen. Dat was natuurlijk beloofd. Er komt het Nationaal Slavernijmuseum. Was dat een prijsvraag?
6: Zeker, ja, die is volgens bij mij weten nog gaande. Althans, de inschrijving is voorbij, maar de beoordeling is nog bezig of wordt binnenkort afgerond. Dus ik zou niet weten of er daar iets mis is gegaan. Ze hebben in ieder geval niet mijn hulp ingezocht. Dus dat is al jonger. Maar waar de rechtszaken met name over gaan, als die er komen, zijn twee typen. Eerste soort is, u zou overheid zo beoordelen. Volgens mij heeft u dat niet gedaan. Dus ik vind dat de regels tijdens het spel zijn veranderd. Het tweede type is, ik ben tot winnaar uitgeroepen. Nou, waarom zou je dan in vredesnaam gaan procederen? Nou, omdat uiteindelijk de overheid zichzelf weer terugtrekt. Zegt, ik heb er toch geen zin in. Of ik heb het toch wat ik wilde bereiken.
2: Maar dat gebeurt ook.
6: Dat gebeurt ook, ja. En dat is natuurlijk vragen om problemen.
2: Maar dan schrijf je een prijsvraag uit en wint er iemand en zegt, laat toch ook maar zitten.
6: Ja, dan blijkt het bijvoorbeeld om een pand te gaan waar de overheid helemaal geen eigenaar van is.
2: Oh.
6: Ja, dan wordt het lastig natuurlijk.
2: Dat is wel bestuurlijk klunzig, toch?
6: Dat is onhandig. Ja,
2: gebeurt het veel. Nou goed, je hebt nu je proefschrift geschreven. En nu dan?
6: En nu, ik blijf.
2: Moet er een wet veranderd worden? Even los van je eigen onderzoek. Maar wat moet er nu gebeuren?
6: Ik zou zeggen, voor dat prijzengeld dat inderdaad tussen de subsidies en aanbestedingen invalt, is het niet nodig om een hele wet op te tuigen. Want dat zijn er best weinig. Maar er gaan breder in de rechtswetenschappelijke literatuur gaan er stemmen op om een wet te maken voor alle financiële verstrekkingen van de overheid. Ja. Want er worden ook tegemoetkomingen verstrekt.
2: Ja.
6: Allerlei bijzonderheden die eigenlijk.
2: Ja.
6: Dus het zou beter zijn wat mij betreft om ook daar dan het prijsgeld een plaatsje in te geven. Wat ik zelf ga doen, ik blijf universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Ik doe een onderzoek nu naar leningen en garanties van de overheid. Ja. Ook weer een ander financieringsinstrument.
2: Ja.
6: En daarnaast vind ik nog steeds die intellectuele eigendomsrecht, dat vind ik nog heel interessant. Waar de overheid probeert om vendor lock-in te voorkomen. Dus te voorkomen dat het onafhankelijk wordt van één aanbieder. Maar aan de andere kant moet het wel aantrekkelijk blijven voor de markt om zaken te doen.
2: Je ziet ook bij de aanbesteding van de Rijkswaterstaat, van de bruggen en zo, of van de windmolenparken, schrijft niemand zich nog in die denken, laat maar zitten.
6: Ja.
2: Ik heb wel eens voorgesteld om, ik zeg het nu in voorzicht, tenminste de helft van de juristen in Nederland onmiddellijk vast te zetten in een werkkamp om iets anders te gaan doen. Want hoe meer juristen, hoe meer regels. Ben je dat met me eens?
6: Nou, je bent er zelf heen, dus wat dat betreft.
2: Ja, maar ik ben een hele slechte, zeg ik altijd.
6: Dus ze kunnen misschien voor een deel dan wat anders gaan doen. Hè?
2: Ja. Precies, ja. En dan kun je dat weer verpesten. ik dank je zeer, dokter Louise Verboeken. Te zeggen we, Orijst. Ja, dank.

0: uit. Meer dan de helft van Nederland zegt, verhoog die belasting maar gewoon. Want ja, het is eigenlijk veel te laag. Het moest zo'n 30% worden, vinden de meeste mensen.
1: Ja, kijk, ze hebben een onderzoek gedaan. Dus natuurlijk de achtergrond hierachter is dat het aantal erfenissen sterk gaat stijgen de komende tijd. De babyboomers gaan uitstappen en sowieso hun vermogen is flink gegroeid vanwege groeiende huisprijzen. Dus wat dat betreft, dacht CPB, nou, is nu een opportune tijd om eens
0: een
1: te kijken.
0: Een gierige blik op de boomermiljoenen. Ja.
1: Ja, wellicht. Ja. Nou, ja, dus wat ze hebben gedaan is inderdaad een enquête uitschrijven onder 4500, een representatieve steekproef van 4500 Nederlanders om te vragen, nou, wat... Hoe hoog zou jij nou willen dat die erfenisbelasting zou zijn? Als het met name gaat om kinderen die erven van hun ouders. Ja. En dan vragen ze, nou ja, hoe hoog zou je het willen hebben voor een erfenis van 10.000? Hoe hoog van 100.000? Hoe hoog van 1 miljoen? Ja. En nou, gemiddeld gezien willen ze grofweg 10% voor op 10.000 euro. 20% op 100.000 euro. 30% op 1 miljoen.
0: Ja.
1: De mediaan zit allemaal wat lager. Wat vooral opvalt is dat die tarieven allemaal hoger zijn dan wat we op dit moment doen.
0: Ja.
1: Dus gemiddeld gezien zou u kunnen zeggen, zegt de gemiddelde Nederland, nou, het mag best wat iets hoger.
0: Ja, want het idee was natuurlijk dat die erfbelasting, de meest gehate belasting, wordt vaak sterftax genoemd. Ik krijg een trap naar je graf in. Maar dat eigenlijk is de uitslag van deze enquête, nou valt eigenlijk wel mee. Mensen vinden het ook een beetje raar dat het niet over... Want het is natuurlijk toch gevonden geld voor de volgende generatie.
1: Ja, precies. Ik denk dat daarom ook heel nuttig is waarom we deze studie überhaupt hebben. Want het is toch, het debat wordt vaak gedomineerd door een bepaald frame dat neergezet wordt. Toch door een kleine... Maar wel erg vocale minderheid.
0: Mensen worden echt heel boos, hoor.
1: Ze worden heel boos. Ja, nee, ik
0: heb belasting.
1: Ik schrijf wel eens iets over Box 3 en ik heb ze allemaal op mijn timeline zitten. maar het is altijd een kleine
0: Wordt
1: minderheid.
0: Wordt je al beveiligd of niet? Dat is wel mijn uitgangspunt voor dit interview. Wordt je al beveiligd?
1: Nee? Ja, mijn co-auteur die gaat altijd dat we een geblindeerde auto nodig hebben.
0: Oké.
1: Maar je ziet dus dat er altijd een kleine minderheid is die zegt van, nou ja, welke belasting het ook over gaat. Belasting is diefstal.
0: Je zou ook wel eens een keer kunnen zeggen, het Centraal Planbureau is enorm doende met allerlei belastingverhogingen voor te stellen. Want het is eigenlijk de norm van de laatste 4-5 rapporten die ze uitbrengen, is eigenlijk een oproep van verhoogde belastingen. In ieder geval voor de 1% of de top 10% geeft een naam. Altijd maar meer belastingen, we moeten misschien ook wat minder uitgeven. Kan misschien ook een keer.
1: Ja,
0: je ziet dat het kabinet alle bezuinigingen zijn alweer van tafel. Ze beginnen meteen weer over belastingverhogingen. Natuurlijk wel het slapste wat er is bestuurlijk. Hè?
1: Ja, allereerst, ik ben niet
0: en ook
1: van
0: slecht voor de economie.
1: Ik ben niet van CPB, dus ik kan niet praten wat CPB.
0: Nee, natuurlijk. Je hoeft zelf niet te verdedigen.
1: Maar wat je ziet, er had uit kunnen komen. Iedereen wil dat de erfbelasting afgeschaft wordt. Het komt er gewoon niet uit. Eruit kunnen komen natuurlijk. Ja. En dan is dat, neem ik aan, ook gerapporteerd.
0: Maar wat denk je zelf? Als je de arme helft van Nederland die niks heeft te ver, want de meeste erfenissen zijn eigenlijk niks. Die zijn onder de 20.000 euro. Dat is niet eens belast. Of zelfs onder de 50. Is het vaak niet belast. Natuurlijk gaan die mensen zeggen dat dat belast kan worden. Dat is toch logisch? Als je iemand niks heeft, wat kost hem toch niks?
1: Ja, je ziet dat ze zelf
0: een beetje democratie overschat,
1: hoor. Een significant tarief kan op een erfenis van 10.000 euro. Wat niet
0: dat
1: nu
0: is
1: inderdaad
0: verleden. Dat is ook waar. Ja, dat vind ik ook weer raar.
1: Maar zeker. Ik denk niet dat we moeten zeggen, oké, we laten ons belastingbeleid over aan een enquête en aan de gemiddelde Nederlander wat die zeggen.
0: Nee.
1: Dus ik denk niet dat we hieruit moeten halen, oké, de gemiddelde Nederlander zegt de belasting moet omhoog.
0: Nee, dan moeten we de buurtbelasting invoeren. Dan gaan alle belasting voor de buren gaat altijd omhoog. Ja,
1: ja
0: dat
1: precies,
0: is de Nederlandse belasting.
1: Ja. Maar je ziet in ieder geval dat er draagvlak voor is.
0: 12% weg. Moet jij toch even als onderzoeker uitleggen, waarom is zo'n erfbelasting verstandig? Waarom kan het eigenlijk niet alleen rechtvaardig zijn, maar ook wel goed voor de economie?
1: Ja, dus het is economen kijken met een blik naar belastingen. Die denken altijd, oké, we willen graag. Het is een wens vanuit de politiek om naar draagkracht te belasten. Tegelijkertijd willen we dat doen op een manier waarmee we zo min mogelijk de economie naar de knoppen helpen. Dus we willen eigenlijk zo min mogelijk fiscaal gedreven gedrag gaan genereren. Ja. Dat is een beetje het idee. En als je dan kijkt naar erfenissen, Dan moet je eigenlijk een onderscheid maken. Aan de ene kant heb je bedoelde erfenissen. Aan de andere kant heb je onbedoelde erfenissen. Je kan bijvoorbeeld, misschien wil ik gewoon al mijn vermogen eigenlijk opeten voordat ik doodga. Maar het kan natuurlijk zijn dat ik doodga terwijl ik nog een stuk vermogen heb dat ik niet opgegeten heb. Dat wordt dan nagelaten naar bijvoorbeeld mijn kinderen. Dat stukje vermogen. Ja. Dat zou je eigenlijk heel graag willen belasten. Want het leidt en tot het belast naar draagkracht. En bovendien, het was toch onbedoeld. Dus op het moment dat je dat gaat belasten, ga ik niks aan mijn gedrag veranderen. Dat is überhaupt niet mijn bedoeling dat er iets nagelaten werd. Dus je hebt geen verstoring voor de erflater. Je hebt een belasting naar draagkracht. En, het komt nog eens een keer bij, als je kijkt naar degene die de erfgenaam... Wat erfenissen doen met erfgenamen, is dat als ze een hele grote erfenis krijgen, hebben ze veel minder prikkel om zelf te
0: werken. Ja, dat is onderzocht. Hè? Dus je wordt gewoon stiekem gezegd, als je rijke papi hebt,

0: word je gewoon luier.
1: Ja, nee, ja? Ja, maar dat zie je ook terug. Dus er is ook onderzoek gedaan naar... bijvoorbeeld op het moment dat je erfenissen belast... voor elke euro... Het was een Amerikaans onderzoek. Dus voor elke dollar die je int via de erfbelasting... Verdien je nog eens een keer 9 cent als overheid zijnde... omdat de erfgenamen meer gaan werken. Dus die gaan meer werken en die gaan meer arbeidsinkomen belasting betalen. Dus je ziet inderdaad dat... als je het hebt, dus je hebt over die onbedoelde erfenissen... zie je en het heft naar draagkracht... en het verlaagt verstoringen op de arbeidsmarkt. Mm. Dat is echt de heilige graal voor economen. Dus dat zou je eigenlijk het liefst op 100% willen belasten. Yeah. Die is natuurlijk zo. Niet alle erfenissen zijn onbedoeld. Je hebt ook een stuk bedoelde erfenissen. Mm. Misschien wel het grootste stuk. We weten eigenlijk niet zo goed wat is onbedoeld, wat is bedoeld. Maar hoe je kan kijken tegen bedoelde erfenissen... is als een soort van consumptiegoed. Ik bedoel, je gaat dood. Of voordat je dood gaat, je kan kiezen... Nou ja, of ik besteed, of ik koop een nieuwe auto... of ik geef het aan mijn kinderen.
0: Dat laatste is natuurlijk een belangrijk sentiment. Hè? Dat mensen zeggen, ik heb mijn hele leven gewerkt... ik heb me ook dingen ontzegd... omdat ik het belangrijk vind dat mijn kinderen het goed hebben. Los van het feit of dat nou economisch wel of niet verstandig is... ja, dat is natuurlijk een morele kwestie. Mogen ze... Zeker. Professor, ben je nog niet, maar als je zo doorgaat...
1: Of ze mogen...
0: Dat is een wens van mensen. Waarom moet de overheid zich overal mee bemoeien? Dat is eigenlijk het idee.
1: Ja, nou, op het moment dat je een nieuwe auto koopt... dan betaal je daar BTW over,
0: heel veel
1: onder andere.
0: BPM,
1: dat heeft een andere reden. Ja. Maar goed, je betaalt in ieder geval BTW over je consumptiegoederen. Dus op het moment dat je zegt van... Nou ja, we willen graag neutraal... jouw keuze om te geven aan je kinderen neutraal belasten... zou je dat eigenlijk net zo hoog willen belasten als consumptiegoederen. Dus dan zit je eigenlijk tegen een, wat we dan noemen... een optimaal tarief van rond het BTW-tarief van rond de 20%. Dus neem je die twee samen, bedoeld, onbedoeld... dan kom je toch tot significante... tarieven die ze eigenlijk zou willen hebben.
0: Okay. Wordt vaak natuurlijk gezegd, als je die rich kids, ik noem het vaak Nepo baby's, je ziet ze hier in de stad allemaal in de elektrische autootjes met de mooie kleren staan. Ik bedoel, gunt iedereen, maar ik denk altijd van oei, gaat eerst eens zelf verdienen voordat je het van je papi of je mami krijgt. Lijkt me niet zo verstandig. Maar als je het afpakt, laten we zeggen, je pakt 30% af. Want dat is ongeveer wat de mensen willen. Dus dan houden ze, laten we zeggen, ze erven 10 miljoen. Echte serieus rijke kinderen. Nou, dan houden ze niet 10 miljoen over, maar 7 miljoen. Dan zijn ze toch nog steeds waanzinnig bevoordeeld. Ik bedoel, het hele idee van kansengelijkheid. Van weet je wat, dan pakken we 30% af en dan is iedereen eens gelijk. Dat is natuurlijk niet waar.
1: Nee, ja, je ziet de toptarief bij je arbeidsinkomen ligt een stuk hoger, ligt tegen 50% aan.
0: Ja. Zou zeggen, is het überhaupt nog los van alle culturele voordelen? Je hebt de goede vriendjes, vriendinnetjes, je zit op een goede school. Er zijn zoveel voordelen die als je uit een bevoorrecht milieu komt, los van geld, dat ik denk de ambitie van we gaan iedereen gelijk zetten aan de start. Het is een leuke ambitie, maar die is natuurlijk nooit te realiseren. En ik weet ook niet of je dat moet willen, want dan krijg je een totalitair land natuurlijk.
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd, nou, dus vanuit de economisch perspectief... dat is een hele goede reden waarom ik het niet zou willen. Omdat het uiteindelijk natuurlijk wel tot verstoring gaat. Zeg maar, als het gaat om bedoelde erfenissen, als je het 100% gaat wegbelasten... dan gaat niemand meer erfenissen nalaten.
0: Nee.
1: Dus dan heb je er als staat ook niks aan belasting. Dus er zit een natuurlijke soort van economische grens aan... hoe zwaar je het zou willen belasten überhaupt. Tuurlijk, ja, je kan zeggen, uiteindelijk levert het ook weer niet heel veel op voor de staat. Mm-hmm. Dus het afzet tegen arbeidsinkomstenbelasting natuurlijk. Maar het is een vorm van ongelijkheid in draagkracht.
0: Ja.
1: Die Nepo-babies die krijgen, die hebben al heel veel voordelen. En die krijgen dit daarbij op. Mm-hmm. Als jij een belastingssysteem wil dat inderdaad naar draagkracht belast... dan zou je daar graag een belasting op willen.
0: Ja.
1: Nou, ik wil steeds zeggen, ik hou niet van nivelleren natuurlijk. Maar dat is prima, maar belast dan dit. Dat nivelleert een beetje, belast erfenissen. En dan kan je andere nivellerende belastingen, bijvoorbeeld op arbeid, wat verlagen.
0: Maar toch, we halen weinig geld op. Hè, met die, zowel met box 3, dat is die kapitaalbelasting, als met dit. Die erf- en schenkbelasting, je kunt ook voordat je doodgaat natuurlijk schenken. Het is maar 0,8% van de premiumbelastinginkomsten. Het is eigenlijk een heel klein bedragje. Zweden hebben op een gegeven moment gezegd, toen hun hele financiële systeem verkeerd liep, eind vorige eeuw, begin deze eeuw, weet je wat? Stop er gewoon mee. Dat is een inningsgezeur. Iedereen is er boos over. We stoppen er helemaal mee. We gaan met een heel ander belastingssysteem komen. Zweden, niet echt een onbeschaafd land. Een van de rijkste landen van de wereld. Nog steeds grote gelijkheid. Relatief op wereldschaal. Waarom zouden we dat niet doen? Want we hebben heel veel energie en een heel klein belastingtje eigenlijk, hè?
1: Nee, ik denk dat is een favoriet pleidooi van lobbyisten, denk ik. Het idee van, gaat toch maar om een kleine groep mensen. Laten we hun een cadeautje geven.
0: Nou, het gaat om heel veel mensen natuurlijk, hè? Het gaat om 100.000 mensen, relatief. Soms miljoenen mensen natuurlijk. Er zijn in Nederland 3 miljoen mensen die box 3 betaald. Dat zijn er best wel veel. Ja.
1: Over box 3 gaat het nu?
0: Nee, die, okay. Maar een erfbelasting is toch ook veel mensen? Dat zijn het op zich ook honderdduizenden.
1: Ja, het zijn honderdduizenden. Ja. Nee, maar hoe ik jouw argument een beetje proefde was... Nee,
0: nee, de Zweden hebben het door de Sociaaldemocratische Partij laten afschaffen. Ik bedoel, het is niet een van een rechtsplan geweest. Ja.
1: Nee, dat is zeker. Dus als je kijkt, internationaal gezien doet Nederland heel gemiddeld. Dus ja. die kleine procent ja. van de totale belastingopbrengsten, dat is ongeveer wat gemiddeld is. Er zijn ook een paar landen die niet hebben, Noorwegen, Zweden. Ja. Die doen andere dingen weer iets beter. In Zweden wordt er net wat meer belast. Bijvoorbeeld, hè, wat je nu ziet in Nederland, veel van die erfenis bestaat gewoon uit waardestijgingen van een eigen huis. Ja. Dat nooit belast is. Dat doet Zweden bijvoorbeeld ook iets beter. Dus daar is ook iets. Je kan
0: je zou echt een deel zien als tussen al die systemen moeten doen. Hè? Dat we een beetje Europeeser met één systeem komen. Zodat we niet...
1: Je zou eigenlijk wat beter naar economen practices. Moeten luisteren.
0: Ja. Vind je dat? Ja? Ik weet niet of we dan per se een betere wereld krijgen, hoor. Moet eigenlijk ook nog even over box 3 hebben. Maar dat doen we op de Jordcast. Nog één vraag. Je hebt op dat Tinbergen Instituut gezeten. Die kwam ooit met het idee in 1970 van talentenbelasting. Wat is dat?
1: Ja. Ja, in het fameuze wetenschappelijke tijdschrift Intermediair in 1970 gaat het over de talententax.
0: Wat is dat?
1: Het is een theoretisch conceptueel begrip, denk ik. En niet heel serieus in te voeren. Maar het idee daarachter ligt heel erg in dit verlengde. Wat je eigenlijk wil, is een belasting die heft naar draagkracht en die geen gedrag verstoort. Nou, wat Tinbergen dan zei is, we moeten niet... inkomen, daadwerkelijk verdiende inkomen belasten, want dat zorgt ervoor dat je minder gaat werken en loopholes begint te verzinnen. Maar wat je wil doen is de verdiencapaciteit van mensen belasten. Dus ongeacht hoeveel je uiteindelijk
0: maar
1: verdient.
0: Maar dan moet ik nu de jonge dokter even een aanslag sturen, want dat is een groot talent. Maar ja, ze heeft nog geen dubbel op zak, denk ik, want ze werkt bij de universiteit.
1: Ja, ja. Daar kunnen we een leenfaciliteit, denk ik.
0: Maar dan moet leven, ze van tevoren gaan lenen. Maar het is altijd een idee van Tinbergen gebleven. Het is nooit helemaal doorgevoerd. Heb je wel eens het plan om eigenlijk alles van tafel te vegen en opnieuw te beginnen met het fiscale systeem, is zo complex.
1: Of ik het plan heb.
0: Ja, het moet toch kunnen?
1: Laat me.
0: Ja, toch? Ja, hoeveel minuten heb je nodig?
1: Nee, er staan lappen teksten en bibliotheken over volgeschreven... Ja. Over hoe je het eigenlijk zou willen hebben. Meestal wat we doen vanuit de wetenschap is... we nemen dat gegeven en van daaruit zeggen we... oké, waar kunnen we op de marge dingen verbeteren?
0: Okay. Gaan we over door op de Jordcast. Gaan we even jouw blauwdruk doen. Voor nu, dokter Aart Gerritsen, veel dank. Ja, deze kent u wel... Rogier van Otterlo, Soldaat van Oranje. Na 15 jaar gaat die musical eindelijk... als je hem nog niet gezien hebt, dan zou het wel heel merkwaardig zijn. Want die kans heb je echt gehad, 15 jaar lang dus. Morgen is de laatste aflevering. Ik was naar de eerste, naar de première destijds. Met mijn toen nog puberale neefje. We gaan toch even luisteren naar Rutger Hauer. Dat was natuurlijk de acteur in de film. In Engeland vaarde Erik Hazelhoff-Roelsma werd ingespeeld. Laten we even naar hem luisteren. 1977, tijdens de opnames. Hij wilde niet de held spelen die hij was.
2: Een avonturier, hè? Omdat de oorlog er is, komt het aardig van pas. Het boek vind ik niet zo leuk, maar een beetje een jongensboek, vind ik.
3: Nee, voor iemand normaal... die graag helden speelt, moet dat...
2: Ja, maar nee, dat weet je donders goed. Ik krijg al door heldenrollen opgedrongen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Omdat ik er zo schijn uit te zien. Maar dat ik dat nou zou ambiëren, ik speel liever een held die al door zijn eigen voeten struikelt. En dan probeer ik elke keer er weer in te douwen.
0: Maar dat lukt dus nooit, Rutger. Dank, hij is overleden helaas. Algemeen onthoudt nu de eter voor de man in het lycra. Voor nu, blijven denken, blijf luisteren.
4: Avrotros, de omroep voor ons.
5: WNL in de kantine. Opent deze maand haar deuren voor speciale duo's. Vanavond om 18:00 ontvangt Wiegerhemmer ondernemers Sebastiaan van Bokkel en David Blom uit Schiedam. Hun Molukse grootvader bracht het familierecept voor hun kruidige gin 75 jaar geleden al mee naar Nederland. WNL in de kantine. Vanavond om 18:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: NPO Radio 1. 2 uur.
15: Henry Schut.
16: Goedemiddag. Ook als je Kooi heet, kun je wel eens opgesloten raken. Het overkwam gisteren de beste Nederlandse sprinter van dit moment. Met al een ritzege op zak kwam je niet aan te pas in de massasprint en zag je de Belg Tim Merlier zo vrij als een vogel naar de zege vliegen. Het goede nieuws voor Olaf Kooi is, vandaag krijgt hij hoogstwaarschijnlijk direct de kans om zich te herpakken in de 8e etappe alweer. We zijn begonnen met Radio Tour de France, nu met het NOS-journaal Jan van der Putten.
17: De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden nog vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is een ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen. Moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. Na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Roefsema. De langst lopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. En het weer nog. In het noordwesten bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen veel zon en maximaal 32 graden.
16: De files, Erwin de Hart.
18: Zijn er best wel wat. De files met de meeste vertraging op een rijtje. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Geldermalsen en afrit Everdingen 8 kilometer. Door een ongeluk een kwartier vertraging. Maar de weg is net weer vrij. De A7 Groningen-Duitse grens. De controles een half uur vertraging tussen Oudeschans en de Duitse grens. 3 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en afrit Haarlem-Zuid 4 kilometer file. Er is maar één rijstrook open. Op de A27 Utrecht richting Gorkum staat nog steeds een file door werkzaamheden. Tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Everdingen 20 minuten erbij in 9 kilometer file. Door werkzaamheden op de A50 staat een file op de N304 Apeldoorn-Ede. Bij Otterlo een kwartier vertraging.
19: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
20: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
21: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
22: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
23: Hey jij daar!
24: Heb je ook zo zin in vakantie?
23: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
24: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
23: Prijsvrij vakanties.
25: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
23: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
25: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
19: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
26: Code Bordeaux rood, inderdaad, voor de sprinters vandaag.
27: En we hebben ons voorgenomen, we gaan vandaag een beetje rustig en langzaam praten.
28: Sebastiaan, de knettergekke man is hij.
27: Precies tijdens jouw bijdrage, Joris, laat het retour ons even in de steek.
28: Zo gek als een deur.
27: Hij glimlachte, hij zei heel vriendelijk.
28: Maar wel vreselijk goed.
27: Ja, dan moet je hem toch nog een tweede kans geven.
28: Goed gedaan, ben trots op je man.
27: Wie, oh wie, wekt de schone slaapster en heeft vannacht de mooiste droom.
29: En daar komt in het midden Timmerlier. De hele baan in het midden is er ook Marechal. Timmerlier gaat hij winnen. Eén Timmerlier.
19: Joris van den Berg, Sebastiaan Timmerman, Jan Kees van der Kun, Han Kok, Steven Dalebout, Guylaine Plag en Henry Schut.
16: Goedemiddag. Vooral de Belgische sportfans werden gisteren heen en weer geslingerd tussen groot sportgeluk en enorm drama. Een snelheidsduivel op de fiets scoorde zijn felbegeerde ritzegen. En ja, later op de dag vlogen de Rode Duivels uit het WK. Vreselijke nachtmerrie voor de keeper die inviel. Misschien kunnen Merlier en Philipsen een beetje redding brengen. Toch, Joris, want wordt weer sprinten.
30: Wordt weer sprinten, hoor. Dan rijden er drie voorop. En dan is het spelletje wie van de drie wordt. Niemand van de drie, denk ik. Slok is nu een man in de aanval. En die Otruba hebben we gisteren al gezien. En dan zit Gerna lekker bij 1 minuut 41 voor dat drietal. Met nog wel geteld 153 kilometer voor de boeg.
16: Het is finale weekend op Wimbledon. Daar zijn we straks vanaf 5 uur bij. Met een Tsjechische eindstrijd bij de vrouwen. Welkom alweer in week 2 van Radio Tour de France. Radio
30: Tour de France. Ja, daar komt hij. 3, 2, 1.
19: Sandy Onsvier.
31: Goedemiddag, luister.

0: Ja, dat zijn goede dingen. The Fine Young Cannibals. Drie man dus op kop. Nou ja, wat Joris al zei, is Sebas, we wensen ze veel succes met z'n drieën, toch?
1: Zeker deze, het is al genieten van de omgeving. Als we vandaag een beetje om zich heen gaan kijken, Slok, Gerna, Lek en Otruba, ja, dan kunnen ze wel gaan genieten van deze toeristische streek, de Dordogne. Want het is echt de etappe toeristiek bij uitstek van deze Ronde van Frankrijk. Het wordt een partijtje sightseeing dadelijk, van heb ik jou daar. Het ene na het andere mooie kasteel, rotswoningen, ingang van grotten. Ja, die grotten gaan we natuurlijk niet van binnen bekijken, maar dat doen de vele toeristen die hier zijn natuurlijk wel tijdens hun vakanties. Dit is echt een vakantiestreek bij uitstek die we aan het binnenrijden zijn, zo langzaam maar zeker. En dat merken we al wel, want er staat veel publiek langs de kant van de weg en aan de vlaggen, de shirts, et cetera, en de aanmoedigingen te zien. Tal van nationaliteiten door elkaar heen. Mm-hmm. Veel Nederlanders ook al gezien, dus dat maakt het extra gezellig. En veel Vlamingen, want het is vandaag de 11e juli. En dat is de Vlaamse Nationale Feestdag. De dag van de Gulden Sporenslag uit 1302. Toen de Vlamingen de Fransen wisten te verslaan. Goed, geen Vlaming, jawel een Vlaming, Liam Slok, in de kopgroep. En dat was de man die het ook meteen probeerde toen om 13:28 het officiële startsein was gegeven. Dus nog niet zo heel lang geleden voor deze 8e etappe. Alle 176 renners die gisteren de finish wisten te bereiken in Bordeaux zijn vandaag ook weer opgestapt in Périgueux voor een lange lus door die Dordogne heen van 180,5 kilometer naar Bergerac. Want ja, de eigenlijke afstand tussen Périgueux en Bergerac is helemaal niet zo heel erg veel. Kilometer of 50. Maar we maken dus vandaag een lange lus in oostelijke richting. Slok was de eerste die het probeerde. Gerna Lek, dat is een Fransman, en Otruba sprongen naar hem toe. Die Tsjech die keek ons nog eens eventjes boos aan. Die zei, jij zou gisteren nog mijn doopcel gaan lichten op verzoek van de presentator van het mooie radioprogramma Radio Tour de France. En dat ben je helemaal vergeten, Timmerman. Dus vanmiddag krijg je een herkansing. Nou, we danken Otruba. Hij zit weer mee. Ik beloof hem. Binnen nu en nou, laten we zeggen een uur gaan we wat verder inzoomen op wie die Tsjech eigenlijk is. Wel alvast meegeven dat Slok de best geclasseerde is. 1:25 staat hij achter de gele trui van Tadej Pogacar. Dit is inderdaad weer tot nu toe een voorspelbare etappe. Drie man mogen de ruimte krijgen van het peloton. Sprintersploegen controleren. Verschil 1:40. 147 kilometer nog te rijden.
0: En alle kansen om straks alles te vertellen over Otruba die het er waarschijnlijk om doet. Alle lichten staan op groen voor een nieuwe sprint in de aankomstplaats van vandaag. Dat is Bergerac. Ja, gisteren won dus Tim Merlier. Dat was een heel emotionele bedoeling ook voor hem, hè, Joris?
2: Ja, toch wel frappant wat daar gebeurde. Een oude, heel oude wielervriend van hem, zijn wielervader eigenlijk. Een man die hem met regelmaat naar de koers bracht. Bertrand, ver in de 80. Ze hadden nog contact vlak voor de etappe. En kort voor de etappe is die man overleden. En dat wist Tim Merlier natuurlijk nog niet helemaal. En ja, dat was allemaal wel buitengewoon verdrietig voor hem. Hij kon de rit aan hem opdragen. En op die manier kreeg het allemaal een extra lading voor de Belg die gisteren wist te winnen. Ja.
0: Een redelijk vlakke etappe. Twee klimmetjes van de vierde categorie. Mag niet echt naam hebben. Zie je toch nog ergens, want het gebeurt natuurlijk wel eens, een scenario dat we niet gaan sprinten.
2: Ja, het is zo'n lome, warme dag, hè, dus waaiers gaan we niet krijgen. Incident kan altijd natuurlijk, hè, een grote valpartij of zo. Dan zou er nog wat kunnen gebeuren. Maar het peloton heeft dit zo in zijn macht dat er ook geen Tsjechische middag gaat komen. Gisteren gingen we dus voor een Belgische dag, hè, met dat voetbal 's avonds en met Merlier in de middag. En vandaag staan er toch twee Tsjechische vrouwen op, ja. Wimbledon. Ja. Die gaan straks staan tennissen. En nu Otruba in de aanval. Ja, op die manier moet je er misschien nog wat uitzien te halen. Maar ik denk het niet, hoor. Het is nog 146 kilometer. En Otruba en zijn twee vluchtmakkers Slok en Gerna Lek. Ja, 1:34. En in de berm komen wat Citroën langs met allemaal mannen daarin die allemaal al aan de pernoot gezeten hebben. En die wel moeten weten dat dat stuk grasland wat er helemaal verdord bij ligt, dat verderop ophoudt. Dus op tijd remmen met die auto's. Ja, toch maar weer naar de renners kijken.
0: Die hebben al een Slok op.
2: Haha, Henry, applaus.
3: Oké, serieuzere zaken. Heb je enig idee hoe de verhoudingen nu zijn? Want we hebben natuurlijk één hele mooie zege gezien van Kooi gisteren. Een mooie zege gezien van Merlier. En een Philipsen die zich, ja, wat deed hij eigenlijk? Verslikte hij zich nou in dat laatste stuk? Of?
2: Nee, daar is hij eerlijk in. Hè? Hij zegt, het klopte allemaal, Philipsen. Zeker het ploegwerk Alpecin, echt met een voorbeeldige lead-out gisteren. Alles klopte, de machine draaide op volle toeren. Ja, en dan komt de sprinter op kop en dan... Je kreeg het idee, hij zit daar te vroeg. Maar hij kwam gewoon niet vooruit. Hij had de power niet. En hij kon het zelf ook niet verklaren. Kijk, dat werk dat zit heel goed bij Alpecin. Bij Merlier zit dat plaatsen goed. En die heeft een aantal toch nog heel goede ploegmaten bij zich. Hoewel die van Lerbergen weg is. Maar ja, Jasper Stuyven, die kun je wel om een boodschap sturen in dat geweld. En ja, dat is natuurlijk ook een buitengewoon ervaren afmaker. Ook een heel coole kikker. En Kooi zit daar een beetje tussenin. Die heeft niet een heel specialistische ploeg. Wel heel veel pk's met Holen en Bol tot zijn beschikking. Maar dat positioneren, wat hij in de eerste etappe... in die ruimte na die val zo goed deed, in die chaos... dat ging gisteren niet goed bij Olaf Kooi. Hij zat al vroeg helemaal aan de verkeerde kant. En 23ste of zo gisteren, hè? Ja.
3: De quiz waarin jij als kandidaat en niemand anders bepaalt waar het over gaat. Wij bedenken de vraag er dan bij. En jij vult dan vervolgens de Tourflits-tas die je sowieso krijgt. Met prijs na prijs met het geven van de juiste antwoorden. Mail naar radiotourquiz@nos.nl. Je mag ons dan ook laten weten of je in de slotweek van de Tour... jouw eigen Tourquiz live bij ons in het Tourcafé wilt komen spelen. Of aan de telefoon. En als je live komt, dan schuif je aan bij Guilaine en bij mij in onze camper die geparkeerd staat in het Beeld en Geluid in Hilversum. Geef je dus op via radiotourquiz@nos.nl of stuur ons nu een appje op de NPO Luister-app. Want dan voelen Guilaine en ik ons zeer vereerd, terwijl we stiekem natuurlijk ook wel weten dat het je te doen is om het azuurblauwe, jaloersmakend mooie NOS Wielershirt 2026 alleen deze zomer in gelimiteerde oplagen te winnen. Wie oh wie speelt er dan vandaag?
4: Goedemiddag, mijn naam is Tom Winkler. Ik ben 31 jaar oud. Ik woon in Landgraaf. De categorie die ik heb gekozen is de groene trui van de afgelopen 15 jaar. De reden dat ik daarvoor heb gekozen is omdat ik dat toch wel is een van mijn favoriete truien. En ik heb toch altijd even medelijden met de sprinters als ze de bergen op moeten. En ja, daarna toch weer de dag daarna alles hebben gegeven en moeten presteren om weer te winnen. En dan in die laatste paar kilometers alles moeten geven. Dus dat is mijn categorie.
3: Nou, dat is een prachtige categorie voor vandaag. Tom Winkler die in zijn appje de laatste 10 jaar meldde. Dus daar gaan we dan nu vanuit voor de categorie de groene trui in de laatste 10 jaar. En we spelen Toms eigen tourquiz in het volgende uur.
5: Jouw eigen tourquiz.
6: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
5: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
6: NPO Radio 1.

0: We maken er alvast een beetje een Belgisch feestje van, want deze man is geboren in Uccle, Pierre de Mare. Met Je pense à vous. Ja, nog even terug naar de sprint van gisteren, want dit zei de winnaar Tim Merlier nadat hij over de streep was gekomen.
1: I'm like in the casino.
0: Merlier dus in het casino en de jackpot was gisteren voor Sebas en Joris, want zij voorspelden het goed en door die juiste voorspelling hebben Sebas en Joris nu evenveel punten aan kop als teamanalisten. Allemaal 2-3 koplopers dus nu. Team verslaggevers en Lucas volgen nog op 1 punt. Nou, Lucas, even snel zaken doen, want je moet zo het toneel weer op. Hoeveel minuten heb je nog?
2: Yes. Ik heb nog 5 minuten. Ik moet nog omkleden.
0: Het is niet Soldaat van Oranje. Daar hoorden we net over dat dat eindelijk echt gaat stoppen. Dat bij jou nog lang niet, hè?
2: Nee, we staan We Will Rock You in de Maaspoort in Venlo volgende week in Den Haag. En we hebben nog heel veel ruimte. Het is een volle bak. Gaan 2000 man in. Ik denk dat we nog 500 plekken hebben.
0: En vergeleken met Soldaat van Oranje heb je nog 3718 voorstellingen te gaan, denk ik.
2: Maar eerst deze.
0: Klopt. Eerst even de voorspelling.
2: Ja, ik ga vandaag wederom voor Olaf Kooi. Want ik vind, je moet wel een beetje in je kopman geloven. En ik heb Olaf Kooi meegenomen als mijn sprinters kopman. Dus let's go.
0: Olaf Kooi, je blijft in hem geloven. Wij schrijven op Kooi. En toi, toi, toi voor jou.
2: Ja. Yeah. Kooi,
0: kooi, kooi,
2: dankjewel.
0: Kooi, kooi, kooi. Sebas, ga jij vandaag opnieuw voor Merlier?
3: Zeker, absoluut. Want ja, het is de Vlaamse feestdag vandaag. Ik zei het al net bij mijn vorige flitsen, 11 juli. En Merlier is een trots Vlaming en gisteren gewonnen. En dat ging hartstikke goed. Hij heeft een perfecte hulp gehad. Niet alleen van de Nederlanders in die formatie waarvoor hij rijdt. Maar vooral ook van Jasper Stuyven. Die wil ik er nog even uitlichten. Want die is sowieso al bezig aan een geweldig goed seizoen. Begint een beetje op leeftijd te komen. Maar de manier waarop Stuyven, voormalig winnaar van Milaan-San Remo, in die laatste kilometers Merlier naar voren wist te rijden, dat was echt indrukwekkend. En zo was Stuyven ook al eerder dit seizoen indrukwekkend bezig in de Ronde van Italië voor de sprinter Paul Monnier. En die hulp heb je nodig. En wij ondersteunen Tim Merlier vandaag. En Merlier gaat proberen zijn tweede rit op een rij te winnen.
0: Ja, Team Sebas gaat voor 2 op een rij. Joris, doe jij dat ook? Durf jij opnieuw een fiche te zetten op Merlier?
4: Zeker, hij heeft me gisteren niet teleurgesteld. Heb ik het over Merlier? Ja, eigenlijk ook over Sebastian Timmerman, maar die stelt nooit teleur. Nee, Tim Merlier, gisteren is een tweede kans gegeven, gegrepen en ja, huppatee, dan mag hij voor mij weer meedoen.
0: Nou, zo lijkt het allemaal wel verdacht veel op gisteren. Dan kom ik bij Steven uit namens het team verslaggevers. Jij bood je vanochtend aan, hè? Want het is altijd even natuurlijk kijken wie van de verslaggevers wil. En jij schreef erbij in jouw appje, we vertellen gewoon alles op de radio, hè? Ik wil weer een puntje binnenhalen. Dus van waar die zelfverzekerdheid?
5: Nou, omdat ik volgens mij de vorige keer dat ik speelde ook een puntje binnenhaalde met Pedersen. Dus dat heb ik natuurlijk onthouden. Maar vervolgens, na dat appje, heb ik er eigenlijk helemaal totaal niet meer aan gedacht. En wij zijn met allerlei andere opnames bezig geweest op het parcours. Totdat ik heb gebeld met jullie. Ik was er helemaal niet meer mee bezig. En ik heb ook geen idee wat nu de situatie in koers is. Dus kun je me even helpen?
0: Oké, ik kijk even in de spelregels van dit bij hoge uitzondering mag ik dat vertellen als het voor werk was wat je hebt gedaan. Dat klopt, hè?
5: Ja, zeker. Ja.
0: We hebben een kopgroep van 3 mannen en die hebben 36 minuten voorsprong. Nee, 1 minuut 14.
5: Oké. En zit hier 5 trofeeën er weer bij?
0: Nee, maar wel Otruba. Dus er zit wel een patroon in. Dus als je bij de vorige ontsnapping zat, dan moet je nu blijkbaar ook mee.
5: Nee. Ik geloof het wel. Ik ga voor Tim Merlier.
0: Ja, het zijn 3 kleine namen, hoor. Dus ik kan je ze noemen, maar het heeft niet zoveel zin. Merlier is bij deze genoteerd. En we gaan kijken of dat deze keer weer bij Steven een punt gaat opleveren. En dan kom ik tot slot bij Tom Veles, team analisten. Dat nog altijd erg vrolijk is, want het staat aan kop. Maar wel met allemaal anderen naast jullie, Tom. Dat moet jou toch niet zinnen, denk ik. Wil jij nog iets zeggen eigenlijk over die lead-out van gisteren die Philipsen kreeg? Want die was natuurlijk perfect. Zou je dan vandaag op hem durven gokken? Of is die vorm niet zomaar terug?
6: Ja, ik heb niet echt het gevoel dat die vorm niet zomaar op één dag, terug is. Qua snelheid denk ik dat hij ook wat mist. Wel wat onrounder geworden is. Dus misschien gaan we iets meer in de lastigere dagen zien deze Tour. Ik hoop in ieder geval dat ze hoop blijven houden. Op die eerste zegen.
0: Maar ik hoor hem maar aankomen.
6: Ja, nou, dat hoop ik. Want het is gewoon een heel lastige Tour. En voor de voorspelling van vandaag vooral. Want ik acht vandaag wel echt een massa sprint. Ga ik een keertje niet voor Olaf Kooi of Tim Merlier. Maar voor Max Kanter. Met Mike Turner was een hele goede lead-out. Twee keer was hij eigenlijk te laat. Vooral in het aangaan. En ik durf daar wel een gokje op te wagen dat hij de puzzel vandaag goed legt.
0: Is bij deze genoteerd toch nog een verrassende wending, en daarmee leek het toch niet als een blauwdruk op de voorspelling van gisteren. Rien ne va plus. En laten we dan maar even luisteren naar de man die wel besproken is, maar niet, op hem werd niet gegokt in de voorspelronde. Jasper Philipsen, voorlopig nog niet zijn tour. Hij komt er niet echt aan te pas. En dus zocht Hankook hem vanmorgen net voor de start even op.
1: Waar was je gisteren het meest teleurgesteld over? Over die verloren sprint of de rode duivels die eruit vlogen?
7: Dan denk ik toch verloren sprint. Ik zie de rode duivels heel graag doorgaan. Maar natuurlijk ben je ook gefocust op je eigen job.
1: Wie was de dichter bij de overwinning, de rode duivels of jij?
7: Overwinning? Goh, moeilijke vraag. Ze zijn niet naar huis gespeeld, zou ik zeggen. Dus ik was misschien gisteren wel naar huis gesprint. Ja.
1: En waarom werd je naar huis gesprint?
7: Ja, ik weet het niet. Mijn powerwaardes waren oké. De lead-out was super. De snelheid kwam er gewoon niet uit. Maar op zich moeten we gewoon positief bekijken. Ik denk dat we een supergoeie wedstrijd reden met de ploeg. Supergoeie lead-out deden. Iedereen was daar op het juiste moment. Dus ik denk als we met dezelfde ingesteldheid de volgende ritten gaan aanvatten. Zeker vandaag. Dat het ooit wel eens moet goed vallen.
1: Ja, maar is het zo simpel dat het weer een keer moet goed vallen? Want ja, ik kan me voorstellen, daar ga je over nadenken natuurlijk. Hè. Waarom lukt het nou niet?
7: Ja, uiteraard wordt er geanalyseerd en bekeken naar de rit. Ja. Daarvoor hebben we ook mensen mee in het team die alles goed kunnen analyseren. En opnieuw maken we dan opnieuw een plan voor vandaag. En daar gaan we proberen uit te voeren.
1: En je laat je niet uit de lood slaan?
7: Nee, dus uiteraard. Ik win veel liever dan ik verlies. Ik denk dat elke sprinter graag wint. Ik kan altijd maar eentje winnen. En ik kan niet meer doen dan 100% mijn best. Dus dat ga ik vandaag opnieuw doen.
1: Mathieu die klaagt veel over de warmte. Hè. Heeft dat ook vat op jou? Vind jij dat ook vervelend? Heb je daar misschien meer moeite mee dan je concurrenten?
7: Dat ik er moeite mee heb, dat is een zekerheid. Maar of het meer is dan mijn concurrenten, dat kan ik niet zeggen. Ik kan niet een gevoel... Ik kan niet weten hoe dat zij hun voelen of hoe dat zij ermee kunnen omgaan.
1: Ik probeer een beetje mee te denken, hè, om een verklaring te zoeken.
7: daar zijn we wel mee bezig, maar... De hitte is gewoon heel uitdagend. We proberen ons zo goed mogelijk te koelen. Het is echt afzien, maar het is niet anders.
1: Maar het kan zomaar dat het vanmiddag ineens goed valt.
7: Alles kan.
0: Ja, dat is toch wel mooi. Joris, wij kennen Hankook allebei iets langer dan vandaag. Als Han de kans krijgt, dan gaat hij na dit gesprek nog 4 minuten door Helmen Moed in te praten.
4: Ja, een soort psychologisch, ja. Han. Dan gaat hij even vertellen hoe het allemaal moet en hoe het zit. En ja, dat doet hij met verven. En het heeft soms ook zijn effecten.
0: Het heeft het inderdaad, ja. Er zijn hele Olympische titels op gewonnen, maar daarover later nog wel eens meer.
4: Ja, daar kunnen we ook van alles over vertellen, maar hebben we nu geen tijd voor. Nee. Want ik heb een minuut gekregen voor deze flits en er zijn nu nog 42 seconden van over. 1 minuut 13 voor de drie koplopers. Liam Slok, Jacob Otruba, Thibaut Gerdalek. Waar kennen we die Slok van? Die won een tijdje geleden in Gippingen, een mooie eendagskoers. Hij ging winnen, hij ging naar de streep, hij gooide zijn hand in de lucht. Pas ging hij onderuit. Maar wie won er? Liam Slok, want hij viel en hij gleed door en hij pakte net voor Vlasov toch de overwinning. Zoek dat maar even op. De beelden zijn de moeite waard om toch zeker nog even te bekijken. En daar heeft u nog heel veel tijd voor. Want die drie liggen voorop. 1 minuut 15 op het peloton. En het hele zwikkie moet nog 135 kilometer.
8: NPO Radio 1.
0: Het is bijna 2:30. Jan van der Putten.
9: De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft schriftelijk opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. De uitvaart van de Ayatollah duurde de hele week. Zijn zoon Mojtaba liet zich niet zien. Gezegd wordt dat hij zwaar gewond is. De nieuwe AI-fotofunctie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar helemaal niks van wisten. En daar kwam veel kritiek op. Op Wimbledon is rolstoeltennister Diede de Groot het niet gelukt haar 25e Grand Slam titel te halen. De Groot verloor kansloos van haar Japanse tegenstander Yuji Kamiji. Het werd 6-0 en 6-0. En de politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Die liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur en uiteindelijk kreeg hij een boete.
0: Waar staan ze nog, Erwin de Hart?
4: De auto's staan op de A4, onder andere Amsterdam richting Den Haag. In 6 kilometer file tussen Hoofddorp Zuid en Roelofarendsveen. Een kwartier vertraging door werkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht daar. Op de A7 Groningen-Duitse grens wordt gecontroleerd aan de grens. Dat geeft een kwartier vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar door een ongeluk. Een file tussen Knopend Badhoevedorp en Afrit Haarlem-Zuid van 5 kilometer. Maar de weg is weer vrij. De A27 Almere richting Gorkum heeft 14 kilometer file door werkzaamheden. Tussen Utrecht-Noord en Knopend Everdingen 14 kilometer file. Dus een drie kwartier vertraging. En door werkzaamheden op de A50 staat op de N304 Apeldoorn-Ede 20 minuten vertraging voor de file van 3 kilometer bij Otterlo.

0: Ja, ze is het echt hoor. Op het WK voetbal werd er even getwijfeld of ze een lookalike naar de openingsceremonie had gestuurd. De tourartiest van deze zaterdag. Ze gaat al bijna 25 jaar mee in het vak. Het is nou ook weer niet zo dat ze de deur al die jaren bij ons plat loopt. Maar als ze er weer eens is, dan vallen we weer massaal voor haar. Zoals ook bij deze hit uit 2026, uit dit jaar dus. Zoo van Shakira. Nou, Sebas, ik heb de pen erbij. Ik zit er klaar voor. Vertel mij alles over Jacob Otruba.
1: Ik wist het, Henri, dat we dat gingen doen. Jacob Otruba zit in de kopgroep. Nou, daar gaan we. 28 jaar. Hij komt uit Tsjechië. Hij is tweedejaars beroepsrenner. En rijdt zijn eerste tour, maar wel zijn tweede grote ronde. Want hij heeft ook al in de ronde van Spanje gereden. En dat was vorig jaar. Toen debuteerde hij namens Caja Rural. Want dat is de Spaanse formatie waarvoor hij rijdt in die Vuelta. Beste klassering, 22e in de 10e etappe. De finishte bergop werd gewonnen door Jay Vine. Jarenlang heeft hij voor kleinere ploegen gereden in zijn thuisland in Tsjechië. Voordat hij 1,5 jaar geleden werd opgepikt door deze Spaanse formatie. Een hardrijder. Keurige tijdrit trouwens in de benen. 5 overwinningen behaald in zijn loopbaan. Maar dat is wel allemaal gebeurd in kleinere UCI-koersen. Zoals de Ronde van Roemenië en de Visit South Aegean Island Tour in Griekenland. Ja, dat zijn zogenaamde 2.2-wedstrijden. Dus dan heb je het over wedstrijden waar pros en zeg maar de oude amateurs samen mogen rijden. Maar hij werd bijvoorbeeld vorige maand ook tweede op het Tsjechisch kampioenschap tijdrijden. En als belofte is hij 3 keer tijdritkampioen van zijn land geweest. Dus hij kan echt wel hard rijden, deze Jacob Otruba. Uitkomstig uit het dorpje Samotisky. Dat ligt in het oosten van Tsjechië en daar woont hij ook nog altijd. 50 kilometer ten zuiden van een gebergte waar hij heel veel traint. En het is ook wel een studiebol, want hij heeft een studie biologie afgerond aan de Universiteit van Bordeaux waren we gisteren. Met als specialisatie regeneratie en voeding. En regeneratie, ja, dat is dan herstel, genezing naar een inspanningziekte. Jacob Otruba. Gisteren leerden we hem al een beetje kennen. En nu weet u dus helemaal wie deze Tsjech is in de kopgroep. Gisteren dus vooruit met Vijstroffer. Ja, dat was een Fransman, dus dan weet je wel hoe laat het is. Die kreeg de prijs voor de strijdlust van de jury toegewezen. Daar zitten een aantal Franse journalisten in. Ook de koersdirecteur Thierry Couvenou, die kozen voor Vijstroffer. En misschien dat dat ook wel een reden is dat hij daar misschien een beetje teleurgesteld over was. Dat hij nu andermaal in de aanval is gegaan. Gisteren met 2, nu met 3. Nou Joris, dat scheelt een slok op de borrel.
2: Dankjewel Sebastiaan. Dat is weer het gras voor mijn voeten wegmaaien. Jullie zijn lekker bezig vandaag met Liam Slok inderdaad in de kopgroep.
0: Je bent te traag vandaag Joris, kom op.
2: Nou, niet alleen vandaag. En Thibaut Kerdalek met zijn drietjes voorop. Waar zijn die mannen aan begonnen joh? Het is nog 129 kilometer. Ze hebben 2 minuten op het peloton. Dat is alles. En in het peloton, daar zit alles wat ertoe doet in deze ronde van Frankrijk. Die toch ook alweer bijna op de helft is. Ik wil de boel hier niet bederven, maar het is wel zo. Hij vliegt voorbij, hè, die Tour. Pogacar in het geel. Vingegaard, 2.42. Tweede plaats, algemeen klassement. Del Toro, de makker van Pogacar, winnaar van 1 etappe. Op 3.27, derde Evenepoel. Kwam net even weer mooi in beeld. Heeft nog niet gezwaaid naar de camera. Op 3.30, vierde. Ayuso staat 5e. Een beetje bleekjes, maar hij zit erbij. He, in het algemeen klassement, 3.34. Seixas op de 6e plaats. De Fransman op 3.55. Lipovic, 7e op 4.00. Interessant, he, wat daar gebeurt bij Red Bull Bora. Met Lipovic, die 7e staat. En Evenepoel, 4e. Zijn dat nou vrienden? Of zijn dat ze dat nou niet? Ik vraag het me af. 8, Lenny Martinez op 4.21. Skjelmose, een ploeggenoot van Ayuso, 9e op 4.57. En dan komen we een man tegen die veel van zijn tijd winst te danken heeft aan een lange vlucht. Wacek, die staat er ook altijd nog keurig bij. 10e, maar dan wel al op 7 minuten. Groene trui. Ontzettend stevig, onder ontzettend stevige schouders van Mats Pedersen. 204 punten al, de rest kan het vergeten, denk ik. Dat heeft Philips ook al laten doorschemeren, hè? Dat puntenklassement boeit hem niet meer zo. En het bergklassement, ja, u raadt het al, Pogacar. 28 punten, daar gaat nog veel meer bij komen. Het moet eigenlijk allemaal nog gebeuren in dat bergklassement. Ploegenklassement is in handen van Lidl Trek trouwens. Dat is dan wel een tikje verfrissend. En over verfrissing gesproken. Pogacar zit met zijn matties vrij voor in het peloton. Achter de sprintploegen Alpecin en Soudal Quickstep. De meute wordt geleid door Dylan van Baarle nu. Ze gaan een heuveltje op. En de verfrissing van Pogacar. Hij pakte een bidon en hield die horizontaal voor hem. Kneep er goed in, zodat er een heerlijke douche op hem te wachten stond. Want dat koude water, ik neem aan dat dat erin zit. Hè? Er zal wel geen siroop in zitten. Dat wapperde allemaal lekker over zijn broeierige lichaam. Goed gedaan, Pogacar. Voorsprong van de drie vooraan? Nee hoor, daar zit geen muziek in. 2 minuten en ze moeten nog 128 kilometer. De heren Slok, Gernalek en, nu kent u hem, Otruba.
0: Nou, muziek hebben wij gelukkig wel genoeg. Ik heb nog even je tip opgevolgd, Joris. En even nog een keertje gekeken naar die finish van Liam Slok. Het was zijn eerste profzege, geloof ik ook, hè?
2: Ja.
0: Wel een koers waar wij niet altijd de rechten van hebben bij de NOS. Maar dat mag de pret niet drukken. Ja, het deed mij natuurlijk denken aan een heel beroemd ander sportmoment. Een schaatsmoment. Weet je het nog? Annie Vriesinger.
2: Ah, ja, ik zat natuurlijk iets meer aan short track te denken. Daar hebben we het ook wel een keer.
0: Ja, daar zien we dat. Daar komen ze ook omgekeerd over de finish en zo.
2: Vriesinger, die kwam op de flank over de streep, toch?
0: Ja, het was de halve finale van de ploegenachtervolging op de Olympische Spelen van 2010. Zij viel vlak voor de finish, baalde van zichzelf, dacht dat ze het helemaal verpest had voor de rest van de ploeg. En toen keek ze op en zag ze dat, omdat ze haar voet op het allerlaatst nog een beetje naar voren knikte, waardoor haar knie boog, ze daardoor net eerder over de streep kwam dan de tegenstander. Daarmee gingen ze naar de finale. En uiteindelijk won Duitsland daar ook Olympisch goud. Had zij dat niet gedaan, hadden wij met z'n allen lang niet meer geweten wie dat goud hadden gewonnen. Dus het is ook ergens goed voor, hè? Iets geks doen.
2: Scheelt de Slok op de borrel.
0: Precies. Hey, scherp. Muziek.
3: Aan de finish rijden we met de renners mee.
4: We houden alles in de gaten.
3: Het laatste etappennieuws
4: in Radio Tour de France
3: op NPO Radio 1.
4: Wie luistert,
3: weet meer.

0: Als we net aan een heerlijke cappuccino zitten met een zaterdags gebakje erbij. Waar is die fiets? Hoewel een velo? Jan Kees, waar hang je uit?
1: Ik zit in een weiland tegen de enige boom hier op dit weiland, waardoor ik nog net een beetje in de schaduw zit. En ik weet niet of je het kan horen, maar tussen de krekels die hier dat lekkere zomerse Franse geluid maken. Ze zullen zo meteen overstemd worden als de Tour Caravaan voorbij zal trekken. Maar dat is nog niet het geval. Er zijn al wel een aantal mensen die hun klapstoeltjes hier klaarzetten. En die moeten dan in de volle zon zitten. Want dit is precies het plekje dus waar echt nauwelijks schaduw te vinden is. Ja, ik heb vandaag de toeristische route genomen in de Dordogne. Er was een afleiding van start naar finish rechtdoor over de snelweg. Maar ik dacht, ach, als de renners de toeristische route nemen, dan doe ik dat lekker ook. En dan ben ik op hele mooie plekken geweest. Want dit is natuurlijk het gebied waar heel wat mensen graag op vakantie gaan. En ik dacht, nou, als ik die kans krijg om een beetje mee te doen, dan is het vandaag wel. Dus het voelde een beetje als vakantie vandaag. Dit is het stukje Frankrijk dat je herkent van de dia's. De dia's die je ooms en tantes mee terugnamen als ze op vakantie waren geweest. En als je dan zelf op vakantie ging, speelde je op de achterbank richting de Dordogne vakantie bingo. Ik heb vandaag niet de moeilijkste bingo-kaart bij me. Ik kan al een heleboel afstrepen. Te beginnen met de weggetjes waarvan je je afvraagt of je wel goed zit. Maar ja, je moet echt hier naar boven via dat grindpaadje. Om vervolgens uit te komen bij een dorpje met precies één kerk, een bakker en een tabak. En natuurlijk ook het monument ter herinnering aan de Eerste Wereldoorlog. En ik heb geluk vandaag. Er is ook nog een markt met exact 3 kraampjes.
2: Saucisse,
1: grillade.
2: Oui, la grillade.
1: C'est très bien.
2: Oui, c'est très bien. C'est bon pour la grillade. Et avec un petit rosé, c'est encore mieux.
1: Avec de rosé?
2: Ouais.
1: En dan de makkelijkste op mijn bingo-kaart om hem vol te maken. Nederlanders, die zijn er met een heleboel allemaal hier op vakantie. En toevallig, vandaag komen ze de Tour tegen.
3: Ja, heel toevallig, ja.
4: En toen zagen we meer of meer toevallig dat de Tour langskwam. Dus dat is natuurlijk wel de moeite waard om nou eventjes te gaan kijken naar het spektakel.
1: Heb je de Tour wel gevolgd?
3: Zeker, ja, hij nog meer dan ik.
4: Ja, dus, kijk elke dag.
1: Ja. Ja, dus wat dat betreft sta je wel op de goede plek.
4: Zeker, ik heb het nooit live gezien, wel vaak op de televisie.
1: Maar live. En op de radio geluisterd?
4: Ja, heel vaak. Ja, toen we hier onderweg, de heenweg, hebben we ook Radio 1 gelijk aangehaald.
1: Heel goed.
4: En geluisterd.
3: Ja, dat was echt leuk. Ik vind het eigenlijk ook leuker, de radio, dan de televisie vaak.
1: Kijk, zo hoor ik het graag.
3: Dat is echt waar.
1: Hebben jullie een leuke dag?
5: Ja, heerlijk. Ja.
1: Ja?
6: Ja, een hele leuke dag.
1: Jullie zijn lekker op vakantie.
6: Ja, superleuk.
1: Wat heb je al gedaan?
6: Superveel gezwommen en 2 keer zelfs gekanoed.
1: Hé, hey, wat gaat er vandaag gebeuren?
7: We gaan naar Tour de France kijken.
6: Speeltjes halen.
1: Oh ja, tuurlijk. De reclamecaravaan. Ja, je moest ze wel een beetje omkopen, of niet?
8: Nou, toen we hoorden dat de Tour zo dichtbij was, hoefde ik alleen maar te zeggen, kom, we gaan. En vroeg een plekje opgezocht en we gaan het zien.
1: Wat verwacht jij ervan?
9: Je hoopt dat het vandaag dat het een etappe voor avonturier is, maar hè, misschien van de poel? Nee. Het is heuvelachtig, er is niks recht.
1: Nee, maar aan de andere kant, het zou ook toch wel weer een sprint kunnen worden vandaag.
9: Het zou zomaar kunnen, maar...
1: Want wij vinden dit inderdaad gewoon best wel taai natuurlijk. Ik weet niet, zijn jullie hier lopend naartoe gekomen?
9: Nou, niet lopend, maar we zitten hier vlak in de buurt op vakantie. En dan hebben we een heuvel van schijnt maar 9% te zijn. Die doet goed pijn in de kuiten.
1: Ja, het is dus ongelooflijk dat dit vandaag dus een sprintetappe is. Terwijl als je hier loopt, het is helemaal niet vlak.
9: Nee, niks. Misschien het terras.
8: Je zit als eerste boven, zometeen bij Dom.
10: Ik
11: Mathieu.
1: Oh, jullie hebben de eigen Tour de France.
6: Ja.
12: De blaadjes.
1: Oh, nou dat wil ik even zien. Laat zien, wat heb je geschreven?
13: En we hebben hier oma en opa. Die kijken altijd naar de Tour de France. En hebben we daar nog kom op.
1: Nou, als ze het niet op tv hebben gezien, dan hebben ze het nu gehoord.
13: Ja.
0: De laatste stand van zaken in etappe 8, Joris.
14: 2:20 en nog 120 kilometer nog te gaan. 2:20 is de voorsprong van Liam Slok, Jakub Otruba en Thibaut Gernalek op het peloton dat rustig gewoon, ja, overeind gehouden wordt eigenlijk door de sprintersploegen. Echt sprake van vaart is er niet. De boel wordt wakker gehouden eigenlijk door de sprintersploegen. En dat is natuurlijk ook fijn voor de ploeg van de gele truidrager, Pogacar. Want UAE hoeft in deze situatie helemaal niets te doen. En dan constateren we dat Lotto Intermarché weer vooraan zit. Dat is al 2 keer met die Weisstroffer gebeurd. En nu dus met Liam Slok. En dan hebben ze met Huub Arts iemand in de gelederen die er een beetje doorheen begint te komen in de massasprints. Maar

0: Wat een rare render is dat eigenlijk. Als belofte was hij in de top 10 van en Luik-Bastenaken-Luik en Parijs-Roubaix. Dus dat werk kan die. Hij won ook als belofte een ritzege bergop in de Giro. Dus klimmen kan die. Dat hebben we ook in de ronde van Oman gezien. Was hij derde op de Groene Berg, een van zijn eerste grote profkoers. Hij is regerend kampioen tijdrijden en nu kan Huub Arts, vierde en zevende al in massasprints, nog sprinten ook. Hij is zich duidelijk aan het ontdekken. Is niet meer piepjong, dit is het jaar waarin hij 24 wordt, maar een interessante renner die duidelijk zichzelf nog aan het kneden is en misschien ook nog wel een beetje gekneed moet worden. Hij wil zich vandaag weer gaan laten zien. Je hoeft geen trein voor hem neer te zetten, zegt hij, Huub Arts. Hij regelt het zelf wel, het positioneren, maar ze gaan hem wel naar de slotfase brengen. Een slotfase, Sebastiaan, misschien weet jij daar meer van. Met vlak voor de rode driehoek. Ja, het zijn vier bochten naar rechts, maar vlak voor de rode driehoek zit er wel een heel merkwaardige en misschien ook wel risicovolle bocht naar rechts zometeen.
1: Ja, zeker weten. En die aankomst, dat is bochtiger dan gisteren in Bordeaux het geval was. Overigens, over dit parcours gesproken, dat had ik nog niet verteld dus straks bij mijn eerste flits. Maar parcoursbouwer Thierry Gouvenou, die heeft het zichzelf al heel makkelijk gemaakt. Die heeft namelijk gewoon het routeboek 2017 erbij gepakt. Toen reden we echt exact dezelfde etappe als vandaag. Die werd uiteindelijk gewonnen trouwens door Marcel Kittel in de massasprint. Alleen in de straten van Bergerac. In die laatste 3-4 kilometer, daar is de aanloop naar de finishlijn uiteindelijk iets anders aangelegd dan in 2017. Maar voor de rest echt precies dezelfde etappe. Toen had ik geen fotocamera bij me. Die heb ik vandaag wel bij me. We gaan foto's nemen hoor. Dadelijk ook in Tourzac dat we gaan binnenrijden. Hier links ligt al het Maison Forte de Reignac. Dat is een kasteel. Dat is een soort ingekapseld in de rots. En aan de andere kant het de Arbri de la Madeleine. Dat zijn ook rotswoningen die in de klif zijn ingehakt, als het ware. En er staan ook veel toeristen bij te kijken. Die zullen dadelijk, denk ik, weer die rotswoningen gaan bekijken. En zo gaat het vanaf nu echt wel een uur of anderhalf à twee door. We komen langs de ene naar de andere toeristische trekpleister. De klif en de begroeiing daarbij, de bomen die tegen die rotswand als het ware aan zijn geplant of daar uitgroeien, die hangen over de weg heen. En die zorgen wel op dit moment even voor een aangename verkoeling en voor een beetje schaduw. Op een dag dat het, even kijken, 34 graden is. Maar het is wel echt een stuk aangenamer dan gisteren. Toen was het heel drukkend warm in de regio ten zuiden van Bordeaux. Echt heel klam. Gisteravond een gigantische onweersbui trouwens gehad. Maar ja, toen zaten wij lekker hoog en droog in het hotel. Maar die onweersbui hield wel een uur of anderhalf à twee aan. Maar vandaag is het dus weer gewoon strak blauw. Geen wolkje te zien, maar dus wel iets aangenamer dan gisteren. Door de toeristische streek. Het kostte me twee A4'tjes voor alle aantekeningen. Van dorpje en stadje naar dorpje en stadje. En dat allemaal achter Liam Slok, Thibaut Gernaek en Jacob Otrubaan. Even kijken, 118 kilometer nog te rijden.
2: Radio Tour de France et le soleil brille.

0: Duffy, haar grote doorbraak was dat. Mercy.
1: NOS.
2: Radio Tour de France.
3: Quelle chance. C'est la course du bonheur.
4: De luisteraarsvraag.
0: Luisteraarsvragen kunnen de hele Tour de France naar de NPO luisteren. Deze komt van Marcel uit Culemborg. Hij zegt, goedemiddag, na de eerste tourweek is mij iets opgevallen. Veel minder zeer ernstige massale valpartijen, wel nog een paar vervelende kleine incidenten. Zijn er regels veranderd? En wat hem ook opvalt is dat klassementsrenners zich 5 kilometer voor de streep van een te verwachten sprint laten afzakken om zeg maar uit de wasmachine ellende te blijven. Aldus Marcel Sabas. Heeft hij dat goed geconstateerd?
5: Ja, het is wel een ultieme jinx, maar het klopt wel. En ik denk dat het met het parcours te maken heeft. Want we begonnen natuurlijk bergachtig, waardoor die ploegentijdrit, waardoor gelijk verschillen ontstonden. Een paar jaar geleden zijn ook de regels verruimd. De sprintzone geldt vanaf 5 kilometer en niet 3. Dus als je daar pech hebt, dan krijg je de tijd van de groep waarin je zat. Of achter een valpartij zat. Dat is dus aangepast. Ook op de finish bij een massasprint. Pas wanneer er 3 volle seconden zitten tussen 2 renners... gaat de reële tijd tellen. Dat heeft ook voor iets meer rust gezorgd. En de Visma-ploeg is eigenlijk dit seizoen begonnen met in die aanloop naar een massasprint achterin te blijven rijden. En niet zich te bemoeien in die stress vooraan, in de hoop dat andere ploegen dat gaan volgen. En dat lijkt ook wel opgevolgd te worden door andere ploegen.
6: Ster. Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Ook een opvallende radiocampagne binnen jouw budget.
8: Van de Laar van Efferen Studios.
7: Check vandelaarvaneffen.nl.
8: Van de Laar van Efferen Studios.
9: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
12: De bouwverslimmers.
13: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
14: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
12: Soudal, de bouwverslimmers.
14: Iedere klus weer.
15: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
16: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
15: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
17: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
16: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
15: Ga naar datacation.nl.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
19: NPO Radio 1. 3 uur.
20: Henry Schut.
0: 2 keer zoveel bergen als gisteren. Precies 2 keer zo zwaar klimmen ook. Want gisteren hadden we 1 kolletje van de 4e categorie. En vandaag zijn het er 2. Oftewel, de deelnemer in jouw eigen tourquiz is de enige die echt flink de bergen in moet vanmiddag. Het peloton zou een halve snipperdag kunnen nemen en straks lekker afsprinten. Maar misschien loopt alles totaal anders. Houd je radio dus aan of je tv op kanaal 81, want dan weet je alles. Nu ook het NOS Journaal van Jan van de Putten.
1: De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In de schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. De Erendil 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. En sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet goed meer naar de ruimte kunnen kijken. In Thailand zijn fossielen gevonden van een langnekdinosaurus. Het is een tot nu toe onbekende soort die 150 miljoen jaar geleden leefde. In China zijn vaker zulke fossielen gevonden. Kennelijk leefden de dino's ook meer naar het zuiden. En drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. En het weer nog. In het noordwesten nog wat bewolking. Verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen veel zon en maximaal 32 graden.
4: En waar is de vertraging op de weg, Erwin Dort?
20: Nou, die is een beetje verspreid over heel Nederland. Veel recreatieverkeer. Verkeer staat vast door werkzaamheden. En ook door een ongeluk bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat het helemaal stil tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Over 9 kilometer veel vertraging. Er zijn dan ook 2 rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag door werkzaamheden. De 2 rijstroken dicht bij Roelof Arendsveen. 7 kilometer file geeft een kwartier extra de tijd. A27 Utrecht richting Gorkum. 9 kilometer file tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Everdingen. En de N304 Apeldoorn richting Ede. Door werkzaamheden op de A50 bij Otterlo. Een half uur vertraging in 4 kilometer file.
21: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
22: Je eigen professionele podcastserie.

0: strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
1: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Iedere klus weer.
3: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
8: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
9: Het is een lome zaterdagmiddag in Nederland en daar passen de renners in het peloton zich graag op aan. De sprintersploegen controleren de boel, flesje water erbij en de drie mannen aan kop hopen allemaal dat ze de strijdlustigste van de dag mogen worden. Dan zet ik in op die Tsjech. Jij, Joris?
10: Goeie keuze, maar dan ga ik toch voor Gernalek, want dat is een Fransman. We hebben Gernalek, Slok,
9: heb jij weer een punt.
10: Oh, Trouba, met z'n drieën voorop. 1,75 minuut. Ze hebben dus weer wat ingeleverd van hun voorsprong. 108 kilometer. En komt er nog wat? Ja, er komt nog wat. Over 30 kilometer de eerste van twee klimmetjes van vierde categorie. En over 50 kilometer een tussensprint.
9: Jouw eigen Tourquiz kleurt straks groen. En het feest van de nostalgie dat Radio Tour Grabbelton heet neemt ons zo dadelijk mee naar die ene zomer dat André van Duin hier achter de microfoon zat. Hey, André van Duin.

0: Automatisch zing je ook de Nederlandse versie van André van Duin gewoon dwars doorheen. Want het is zomer. Dit was de eerste single van Shake, Maleisische zanger. Tu sais, je t'aime. You know I love you. Nou, love you too, zegt Joris dan.
1: Dat is lang geleden dat ik dat zoiets gezegd heb eigenlijk.
2: Hoeft ook niet.
1: Nee, tegenwoordig zeg ik allemaal andere dingen. 106 kilometer bijvoorbeeld, zeg ik. Dat moeten ze nog in deze etappe. Hé, hey, waar is die voorsprong gebleven? 1 minuut 37 nog maar. Het is ook niet de Tour dus, en dat vinden we fijn, van de valpartijen. Maar het is ook niet de Tour van de grote voorsprong, hè. Want ook deze drie krijgen echt geen ruimte van het peloton. Hoe graag ze dat ook willen. Hier in de Dordogne, waar het inderdaad joge uitkijken is naar al het groen en alle heuvels en al die rotspartijen langs de weg. Met die uitkepingen erin, waar mensen allerlei dingen hebben gedaan in het verleden. Gewoond en zo, gehuisd. En ze hebben daar geleefd. Maar daar hebben de renners geen oog voor. Die drie vooraan niet en het peloton ook niet. We zien nu inderdaad dat Julien Alaphilippe wel degelijk meedoet aan deze ronde van Frankrijk. Dat klinkt een beetje vilijn. En zo bedoel ik het niet. Want het is natuurlijk tot voor kort een heel grote renner geweest. Hij is in de nadagen juju van zijn carrière beland. Meervoudig wereldkampioen. En hij zit nu bij de Tudor-ploeg die het al een paar dagen moet stellen. Zonder bijvoorbeeld Arvid te Klein. Rick Pluimers neemt daar nu de sprint-honneurs waar. En die zat gisteren zo'n beetje op de tweede, derde rij in de massasprint. Dat is ook een Nederlander die voor het eerst meedoet aan de Ronde van Frankrijk. In het peloton veel gekwebbel. U moet inmiddels wel de groeten hebben van Remco Evenepoel. Die heeft toch alweer zijn duim opgestoken naar de camera. En dan kijken we nu even, voordat we naar Sebastiaan gaan luisteren, naar de gele truidrager die zo haar bidons aan het halen is. Tadej Pogacar. Bij de ploegleiderswagen. Bidonnetje hier, eentje in zijn nek, nog een paar in zijn handen. En elders nog een bidonnetje met koud water erin. En dan gaat hij terug het peloton in. Zelfs dat kan, Sebastiaan, in deze tot nu toe zeer kalm verlopen achtste etappe.
3: Ja, absoluut. En dat gebeurt allemaal onder het genot van het zonnetje en de strak blauwe lucht en de 35 graden en de drie koplopers met Otruba aan de leiding, handen op de remgrepen. Niet die arme krom, zo krom dat hij leunt op zijn stuur, want dat mag dus niet. Dat weet de Nederlands ploeggenoot van Liam Slok ook. Nou, Slok komt nu naar de kop en die gaat dan wel een beetje in die tijdrithouding liggen trouwens. En Thibaut Gernalec, de derde koploper, neemt plaats tussen Slok en Otruba in mooie brede weg. Waar we op dit moment rijden, weer een van de vele châteaux boven op de rots aan de linkerzijde van ons passeerden we die zojuist. En ik denk dat Joris en al die andere televisiekijkers die dat château dadelijk wel in beeld gaan krijgen. We zijn onderweg naar Sarlat, ook zo'n bekende plek in deze regio. Nog een kilometer of 10 zijn we verwijderd. Mocht u meeluisteren via de app op uw telefoon, als dat kan, want ja, mobiele verbindingen in Frankrijk werken niet altijd even goed naar behoren. Maar we zijn er bijna. Nog 10 kilometer en dan zijn we dus in Sarlat. Ja, wie heeft daar niet in de file gestaan om een parkeerplekje te vinden, omdat de markt is in Sarlat en papa en mama daar per se naartoe wilden. Maar ja, dat ging vaak ten koste van de sfeer in de auto. Dat gespeur dat al die plekjes al bezet zijn. Ja, dus er is menig toerist die zich daar altijd merkt bij. Ja, ik spreek uit eigen ervaring. Dat merk je wel natuurlijk, Henry. Nog
0: dat
3: even één ding
0: wij.
3: Trouwens, een serieus ding meegeven. Over de koers en de tour en die hitte. Vanochtend bij de start in Périgueux raakte ik in gesprek met een ex-renner. En met z'n tweeën raakten we vervolgens weer in gesprek met een kok die werkzaam is voor een ploeg. Ik mocht niet vertellen welke ploeg. Dat had hij liever niet. Want hij zegt, ik weet niet of ik dan weer gedoe krijg met PR-managers en dat soort zaken. Maar zijn anekdote mocht ik wel vertellen, want die kok vertelde wel wat interessants. Hij zegt, er zijn nog twee renners bij ons in de ploeg die een normaal eetpatroon hebben. Die gewoon nog normaal kunnen eten. Hij zegt, en alle andere renners bij mij in de ploeg, die moeten eigenlijk al aangepast eten. Dus of de hoeveelheid aanpassen aan hun maag en wat de maag nog kan hebben. Of qua ingrediënten daarop de voeding aanpassen. Die andere renners zijn al zo door de mangel gehaald. Zo uitgemergeld na een week, ruim een week koersen met deze temperaturen. Hij vond het eigenlijk ongezond. Het doet echt wel wat. Zo komt het niet over op de beelden. Ook niet in ritten zoals dit. Maar het doet echt heel veel met heel veel lichamen van renners in het peloton.
4: Radio Tour, Grabolton. Radio Tour de France.
0: toch ook, als je dit zo hoort, Kielene, topsport is echt ongezond, hè? Dit verhaal ook weer.
4: Ja, het is echt. Ik had dat vanochtend ook. Ik denk, wij hebben het al af en toe even warm. Maar je hele maag-darmstelsel ligt volledig op schat.
0: Tot het uiterste moet, blijkt dus gewoon niet goed te zijn voor een mens. Totdat je wat wint en dan kan je de hele wereld weer aan. Dat kunnen wij trouwens ook vanwege de Grabbelton. Want jullie blijven ons maar geweldig leuke ideeën insturen die wij dan in de ton stoppen. En elke dag komt er dan één papiertje uit. En gaan we ons archief in voor een behoorlijk leuke nostalgiebeleving. Er ligt weer van alles voor je neus.
4: Ik wou net zeggen, als mensen nu zouden kunnen meekijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kaartjes liggen hier voor me. Ook gewoon bijna blind even pakken wat er is binnengekomen. De rennende Froome op de Mont Ventoux.
0: Ja.
4: Van Annemieke Meulebelt.
0: Zeer beroemd moment.
4: Ja, gaat erin.
0: Ik weet niet precies hoe dat op de radio klonk eigenlijk. Maar dat gaan we dus opzoeken als die eruit komt.
4: Ja, dan hebben we nog voor de Grabbelton een tip. Lex Harding, die in de jaren 70 één jaar op Hilversum 3 de Radio Tour de France mocht uitzenden. Ja. Mattie Werkman.
0: Dat was toen gewoon op de muziekzender was het toen. Hè. Joost de Draaier heeft het ook gedaan. Ferry Maat.
4: Ja.
0: Ja, Lex Harding dus ook. In de ton.
4: Die zit er nu ook in. En onze collega, oud-collega, die tot vorig jaar natuurlijk fantastisch Radio Tour de France presenteerde. Robert Meder,
0: wat leuk.
4: En heb je hem zelf ingestuurd, Robert? Nee. Dat is van iemand anders.
0: Ja. Dus leuk. Zo bestrijken we ook meteen helemaal van de jaren 70 tot nu een Radio Tour.
4: Gaat er ook in.
0: Zometeen gaan we een loodje trekken voor morgen. Nu het resultaat van gisteren. Toen kwam het verzoek van Jeroen Smits uit de ton. Hij wil graag wat terughoren van André van Duin als presentator van Radio Tour de France. Ja, zoals bij ontzettend veel dingen die Van Duin heeft gedaan en nog steeds doet in zijn lange, rijke carrière, liet dat een onuitwisbare indruk achter. Want Jeroen was niet de enige die het instuurde. Heb je zin in een tripje naar 1985?
4: Heerlijk.
0: Reis even lekker mee in de tijdmachine. Het zijn de jaren, dat hele decennium is dat het geval, waarin steeds drie presentatoren de uren verdelen van Radio Tour. André van Duin neemt de plaats in van Fred Raquet in dat jaar. Hij is er iedere dag van 2 tot 3. Daarna een uurtje Klaas Samplonius en dan nog 2 uur Koos Postema. En met Van Duin zijn dan ook de beide makers van de betrokken bij Radio Tour, want Ferry de Groot is achter de schermen een belangrijke steunpilaar. Hij is de producer. Dat dagelijkse eerste uur wordt een echte Van Duin de Groot-productie.
5: Klaas Samplonius en André van Duin.
6: Papa, daar is hij weer voor het zoveelste jaar. Radio Tour de France.
5: Uit het routeboek van Koos Hoek.
7: En hier is dan weer Koos Hoek met zijn routeboek. En naast mij staat een interessante man. Vertelt u even, hoe is uw naam? Goedemiddag.
8: Mijn naam is Jean-Pierre.
0: Ja, Koos Hoek, dat is nog maar één van de typetjes. En André had vooraf in een kranteninterview nog wel laten weten dat hij er geen dik van elkaar show van zou maken. Maar natuurlijk, en gelukkig, doet hij dat stiekem toch.
9: Ja of nee, vindt Benaino, ja!
7: Voor de verzamelaar heen, ik zal hem even vragen. Voel even hoe leuk, de Tour de France. Hij heeft er geen woorden voor. Terug naar Hilversum.
0: En ook Gerry Kneteman, die dat jaar verslaggever is, moet eraan geloven. Gerry probeert vanuit Frankrijk zijn verhaal te doen, maar de verbinding is behoorlijk slecht. En André van Duin lost dat dan zo op.
10: En ik auto's in een raadje zijn, dus lees ik dan net goed uitgereden. En ik denk dat hij dan
11: Mag ik even ingrijpen misschien? Het is niet te verstaan hoor, meneer Kreteman. Heb je die microfoon niet ondersteboven of zo? Het is niet te volgen hier.
10: Ik heb de microfoon niet ondersteboven. Maar niet ik ondersteboven. Maar ik doe het best en kan ik absoluut niet doen.
11: Oh, en hou hem wel voor uw mond.
0: Is het toch heerlijk dat je gewoon kan overschakelen op een van je alter ego's? Als je zelf even er niet bent, is er altijd wel iemand anders achter de microfoon. Een vast item in Radio Tour in 1985 is Zing je liedje, waarin luisteraars inbellen en dan een paar zelfbedachte zinnen, meestal is dat een ode aan een renner van toen, mogen inzingen op een vast deuntje. Zing je liedje wordt gepresenteerd, nou, natuurlijk niet door André van Duin, maar door Toon door de Bank.
12: Nederland haalt weer opgelucht adem, want Toon door de Bank heeft natuurlijk geen rustdag. Die gaat gewoon ijzeren heinig door. We hebben weer kandidaat aan de telefoon hangen. Eens even kijken. We zullen even horen hoe het geklonken heeft.

0: je rot. Helpen de motors, want hij is hot.
1: De kneed gaat op, zijn kokos houdt. Als hij deze ziet, onze Duke rood.
2: Ja, zo moet het dus allemaal niet, hè? Dat heb u al begrepen. U gaat het natuurlijk verbeteren, hè?
0: Dit waren amateurs, hè?
2: Dit waren, ja, heb u het ook gehoord?
0: Ja, ja, ik hoor het dagelijks. Ik
2: wel, hè? U bent een kenner, dat hoor ik,
0: ja,
2: ja,
0: hè? Ja, ik
2: zing. Zee, u hebt een zin over Maarten
0: Ducro, hè? Uiteraard, Middelburg, boven
2: alles, ja. Oh, ik wist niet dat hij bij u woonde. Woont hij bij u?
0: Nou, hij kent mij, ik ken hem niet, maar hij kent mij.
2: Oh ja, waar kent u van? Dan ben u moeilijk geweest weer tegen hem, wou hij een vergunning en u gaf hem niet.
0: Ik denk dat Maarten de Kroon moeilijk is geweest, dus ik weet niet waar hij verkent. Nee hoor, nee, maar we zijn een beetje chauvinist.
2: Heb u nog voorkeur wie er wil beginnen? Ik heb meneer Van Klinkhoop, wie wil u beginnen? Wie
0: nou,
2: wilde beginnen?
3: Dames eerst, hè.
2: Dames eerst.
0: Meneer eerst, maakt
2: nou,
0: niet uit.
2: Oh, ja, nou geen ruzie natuurlijk. Nou, beginnen we met u. Mevrouw Koomans, daar gaan we, hè. Door de

0: Als de Tour is op tv, kom ik zelfs niet in mijn stamcafé.
1: Is dat zo? Gaat u dan niet eens in de kroeg toe?
0: Nee.
1: U volgt het helemaal tot het eind.
0: De Tour gaat voor alles.
1: Mag ik u bedanken voor het meedoen?
0: Ja, hartstikke leuk.
2: Dat was dus 1985.
3: Briljant.
2: Moeten we dit niet gewoon weer doen?
3: Ja, man.
2: Of is het uit de tijd geraakt een klein beetje?
3: Gaan André gewoon even bellen.
2: Of hij er nog weer een keer wil proberen.
3: Ja.
2: Ja. Gewoon één dag, maar als hij wil,
3: dat zou toch
2: mag hij een heel uur hebben. Gewoon een hele editie lang,
3: ja,
2: wat ons betreft.
3: Fantastisch. Ja.
2: He, wat een fijn jaar was het. Er werden ook nog gewoon plaatjes gedraaid trouwens tussen dat live zingen door. Zoals van deze man. Die had 3 hits tegelijk tijdens die Tour de France van 1985. En dit is daarvan de meest zomerse. Je kan ook zeggen de meest zwoele van de 3. Bruce Springsteen, I'm on fire.

0: De Grabbelton bracht ons in de zomer van 1985. En waar brengt hij ons morgen, Guilaine?
1: Ik denk dat ik gewoon nog stiekem een paar andere van Duins erin doe.
0: Ja, ik geloof, volgens mij zitten er nog een paar in. Ja? Dus ja, als het er gewoon weer uitkomt, dan gaan we op zoek naar weer wat nieuw materiaal.
1: Ik heb er één.
0: Wat overigens moeilijk is ook weer, want in de jaren 80 werd er best slecht gearchiveerd.
1: Ja, daar kom je wel achter, hè?
0: Ja.
1: Ja. De Tour van 77 met Henny Kuiper en Lucien van Impe. Robert-Jan had die aangevraagd.
0: Een hele mooie op de sport, echt. Daar gaan we naar op zoek. 1977 dus. Om met André van Duin destijds te spreken, want dat deed hij dan vaak als hij naar Evert te Napel ging, was het geloof ik. Sebas, wat nou weer?
2: Ja, wat nou weer? Nu moet ik gaan zingen, zeker. Ja, nou, daar gaan we dan maar. Ja. Otkoba, die zit weer mee. Liam Slok is daar, olé, olé. En Gernalek, die grijpt zijn kans. Het is ritje 8 van de Tour de France. Allemaal! Ja, goed. Gernalek, laten we het daar eens over gaan hebben. Nee, ja, Otruba, die hebben we al verteld. Dat is de studiebol, hè. En de Tsjechische tijdritspecialist Slok is de man van die gekke finishfoto dit jaar in Gippingen, zeg ik uit mijn hoofd. Gernalek, wellicht ook wel een onbekende renner hier bij de kopgroep. Want dat zijn de drie renners die al sinds kilometer 5 vooruitrijden in deze 8e etappe van de Ronde van Frankrijk. Gernalek is alweer 9 jaar prof, debuteert eindelijk. Zou ik willen zeggen, eigenlijk zou hij vorig jaar al gaan debuteren. Toen in het rood-zwarte tenue van de inmiddels gestopte formatie Arkea. Maar wat overkwam hem? Hij kwam op het Franse tijdritkampioenschap een week voor de Ronde van Frankrijk ten val. En u vermoedt het al, u voelt hem al aankomen. Hij raakte geblesseerd, hij brak daarbij zijn hand en kon daardoor niet starten in de Ronde van Frankrijk. De ploeg hield er ook nog eens mee op te bestaan. Maar gelukkig, gelukkig kon Gernalek terecht bij Total Energie. Ja, nu zit hij in hetzelfde schuitje. Niet zozeer dus dat hij geblesseerd is geraakt vlak voor de Tour, maar wel dat die ploeg zeer waarschijnlijk gaat ophouden te bestaan. Of de immer goed gebruinde Jean-René Bernardot, de manager van deze formatie, moet dan eindelijk nog erin slagen om een opvolger te vinden als sponsor. Dan blijft die ploeg wel voortbestaan. Hij heeft nog nooit gewonnen bij de beroepsrenners. Ja, er rijden best wel veel renners mee in het Tourpeloton die echt nog op de nul staan in hun loopbaan. Gernalek, afkomstig uit Lamballe-Armor. En dat is dan helemaal in het noorden van Bretagne, in de buurt van Saint-Brieuc. Daar komt hij vandaan. Hij heeft trouwens ook een broer die aan wielrennen doet. Die reed ook bij Arkea, maar heeft nu na het stoppen dus van die ploeg een stapje terug gedaan. Die rijdt op continentaal niveau. En dit is trouwens ook wel een slimme jongen. Want Gernalek heeft een studie werktuigbouwkunde aan de Universiteit van Nantes op zak. Er zitten nog wat studiebollen hier vooraan, Joris. Nou ja, echt tijd om hun studies door te nemen en een gesprek op niveau te voeren hebben ze dan ook weer niet.
3: Nee, die tijd gaan ze ook niet krijgen. En als we het over tijd hebben, kijken we naar een verschil van 1 minuut 19 nu tussen de drie die door jou net zo mooi geschetst zijn en het peloton. Dat is op 95 kilometer van de finish. Dat is op 17 kilometer van de klim zometeen. De eerste klim van vierde categorie. 3% stelt niks voor. En Sebastian Timmerman is natuurlijk, ik moet u even verklaren waarom hij zo zat te zingen, voorzitter en penningmeester van de André van Duin fanclub, die hij samen met Han Kok opgericht heeft. Ja, af en toe staan ze op de redactie met z'n tweeën. Dan starten ze een filmpje. En dan moeten we echt alle deuren dicht doen om het hilarisch geschater niet als al te irritant te laten
0: Gelukkig
3: overkomen.
0: Praat Han heel zachtjes, dat scheelt.
3: Onvoorstelbaar. Die twee jongen, het zijn hooligans op André van Duin gebied. En natuurlijk, dat is ook terecht, want we hebben het hier over een icoon. Hè? En dan heb ik het over André van Duin. Peloton, lekker rustig aan met daarin een paar sprinters. Het zijn er 5 die al 2 keer in de top 7 hebben gesprint. Het is een mooi rijtje, dat zijn de mannen van de regelmaat. We hebben nog niet 2 echt regelmatige sprints gehad. Wellicht gaat er zometeen eentje komen in Bergerac. Maar dan heb ik het over Merlier, Philipsen, Girmay, Kante. En, ja, daar is hij weer, hè? Huub Arts. 2 keer top 7 in 2 sprints die tot nu toe niet goed met elkaar te vergelijken waren. En we hebben dus ook nog geen duel gezien. Geen echt duel. En daar zit ik wel naar uit te kijken. Tussen de 2 mannen die allebei al 1 keer gewonnen hebben. Want in Po won Kooi en was Merlier niet echt erbij om te duelleren. Die was wel 3e. Maar dat was allemaal wat ontregeld. En in Bordeaux was het omgekeerd, hè? Eén Merlier en Kooi was toen al vroeg op achterstand geraakt, relatief gezien in de sprint. En die was de nummer 23 van die uitslag. Dus vandaag wellicht een echt flitsend duel tussen de twee sprinters die tot nu toe gezegevierd hebben in massasprints. Olaf Kooi en Merlier. 94 kilometer nog. De drie vooraan hebben 1 minuut en 24 seconden. Radio Tour de...

0: De Franse groep Gold met Plus près des étoiles.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 1:30 geweest. Jan van der Putten.
2: De brandweer in Zeeland geeft een waarschuwing aan automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. En die hebben dan last van kwalijke dampen, die mensen die dat meenemen. China heeft bijna 2 miljoen burgers geëvacueerd vanwege de komst van orkaan Bavi. Die wordt morgenochtend verwacht in de miljoenenstad Wenzhou. De orkaan is wel wat afgezwakt, maar produceert nog behoorlijk veel regen. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft schriftelijk opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Khamenei. De uitvaart van de Ayatollah duurde de hele week. Mojtaba liet zich niet zien. Gezegd wordt dat hij zwaar gewond is. En de Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor een proef met een satelliet die 's nachts zonlicht naar de aarde kan weerkaatsen. Zo kan de zonlicht worden weerkaatst naar gebieden waar bijvoorbeeld reddingsacties zijn, of naar landbouwsectoren die dan de opbrengsten omhoog krikken met meer zonlicht.
0: De files, Erwin de Hart.
3: Het is heel druk op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat het stil over 9 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht tot een uur of 4:15. Omrijden dus via Utrecht via de A27, A12 en de A50. Werkzaamheden op de A4 Amsterdam Den Haag geven een kwartier vertraging tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. A6 Lelystad richting Emmeloord is dicht bij afrit Zwifterband door een ongeluk. A27 Utrecht richting Gorkum, 9 kilometer file tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Everdingen door werkzaamheden.

0: De tourartiesten van vandaag is de trots van Colombia. Dit liedje was eigenlijk een afdankertje. Wyclef Jean had al eens Dance Like This gemaakt. Dat belandde alleen op de speciale editie van de soundtrack van Dirty Dancing 2. Een film die niet in de schaduw kon staan van het origineel. En voor het liedje geldt dan eigenlijk precies het tegenovergestelde. Want Wyclef bewerkte Dance Like This tot Hips Don't Lie. Een ode aan de dance moves van Shakira. En daar hadden ze samen een wereldhit mee. Een nieuwe sprintkans dus vandaag, ook voor Olaf Kooi, die er gisteren niet aan te pas kwam. Het parcours van deze dag zou Kooi goed moeten liggen.
1: Jawel, jawel. Ik denk, mooie sprintkans. En redelijk technisch de laatste paar kilometer. Dus die moeten we goed gebruiken.
2: Waarom ligt dat jou beter?
1: Dat kan me beter liggen. Ik denk op zich gisteren lag me best goed, maar... Dan worden kleine foutjes gewoon nog meer afgestraft. En in die bochten is het vooral zaak om vooraan te zitten. Zeker omdat het dan meer op één lijn gaat.
2: Nou, dat gaan we allemaal zien hoe dat gaat. Iets anders. Zeg jou de naam Nora de Vroet iets?
1: Dat is een oude juffrouw van de basisschool volgens mij, ja.
2: Nou, ik las online een verhaal van haar dat jij ooit in de klas een spreekbeurt gehouden hebt. Over?
1: Fietsen waarschijnlijk, hè.
2: Over wielrennen.
1: Ja.
2: Weet je dat niet meer?
1: Nee.
2: Je had je fiets meegenomen en allerlei boeken. En je had een heel verhaal over allerlei tactieken en strategieën. En op het laatst zei je dat je in de Tour wilde rijden en in de Tour wilde winnen. Nou, wat is dat joh?
1: Ja, dat is uitgekomen. Dus het is zeker vanaf kleins af aan wel een droom geweest. En altijd echt vanaf kleins af aan al super grote fan geweest van de sport. En altijd heel veel plezier uitgehaald. En dat doe ik nu nog steeds. Dus dat is heel mooi.
2: Jij bent het vergeten, Nora de Vroet niet hoor.
1: Nee, inderdaad. Dus dat is mooi om dan op dit soort momenten dat soort herinneringen af en toe weer terug te lezen.
3: Ici Radio Tour de France.
0: Weet jij het nog, Joris, waar je je spreekbeurt over hebt gedaan vroeger op school?
4: Dat heb ik nooit gedaan, joh.
0: Oh?
4: Nee. Zelfs daar wist ik altijd onderuit te komen. Het was één grote oplichtersbende van lagere school, middelbare school, HBO en toch hier beland.
0: Ja, of juist hier beland.
4: Ja, of jij. Ja. Dankjewel, jij snapt het. We hebben nog altijd 3 man, Henry, en ze hebben toch wel weer 2 minuten. Het is 84 kilometer, nog 6 kilometer tot aan de klim van vierde categorie. Dan begint het even misschien ietsjes boeiender te worden dan het nu is. Daarna 20 kilometer verder een tussensprint. En dan weer 15 kilometer verder nog een klimmetje van vierde categorie. Het zijn wat obstakeltjes op weg naar die technische laatste kilometers waarover Olaf Kooi net had. Ik heb dat eens even bekeken. Laatste 5 kilometer. Dan hebben we dus 4 bochten naar rechts achter elkaar. Eerst op 3.7 is er een bocht naar rechts. Over de Pont Neuf gaan we dan. Die heb je heel veel in Frankrijk. Hè? Zo'n brug die zo heet. Dan 500 meter verder is er een rotonde. Dan weer 700 meter verder. Bocht naar rechts. 1400 meter verder. Dan zitten we op een kilometer van de finish. De veelbesproken bocht naar rechts. En dan is er zelfs op 400 meter van de streep. Je raadt het al, nog een bocht naar rechts. Het is dus rechts, rechts, rechts, rechts. En dan ben je er in Bergerac. Maar het valt ook allemaal wel weer mee. Onze redacteuren ter plekke op het parcours, die hebben die bocht op 1.1 kilometer nog eens even bekeken. Ja, daar gaat de weg van 2 naar 1 strook. Maar geloof me maar, en dat zegt Ellen van Dijk ook, hè, dat het allemaal wel goed bekeken is van tevoren. Er zijn natuurlijk ook auto's al vooruit gegaan. En iedereen heeft in zo'n auto wel iemand zitten die er verstand van heeft. En die heeft dan laten weten aan de ploeg, let op, hè, daar en daar, zus en zo, even oppassen naar rechts. Het zijn geen onoverkomelijke toestanden. En het is allemaal droog natuurlijk. Op een nat wegdek, dan krijg je misschien wel een heel ander verhaal. Dus het is allemaal niet zo heel erg alarmerend als het op sommige gebieden, op sommige plaatsen wel gemeld wordt, de aankomst van vandaag in Bergerac. Maar technisch, dat is het. Het is dus niets rechtdoor rammen zoals het gisteren was. En dan zie je gisteren zo'n Warren Scholt voorin zitten, die grote Noor. Dat is een man die daar heel goed in is. En dan denk ik dat hij vandaag een paar plekjes naar achteren zat. Die was gisteren tweede. Een krachtmens en die kan goed 2 kilometer rechtdoor sprinten. Sebastiaan, het is nog 81 kilometer. En ik zie weer een château langs de kant van de weg. 82 moet ik zeggen. Jij waarschijnlijk ook, hè?
5: Ja, het barsten van overal zie je die puntige daken, zie je Château. Het is zo'n mooie omgeving dit. Zijn net de Dordogne overgereden bij Vitrac-Port. 2 minuten. Ork op de koersradio. Nog de voorsprong voor de 3 koplopers. Waar we de hele middag al achteraan rijden. Volgens mij kon je bij dat Vitrakpor en bij die Dordogne wel een kanootje huren. Er lagen er een stuk of 300, denk ik. Allemaal geel gekleurde kano's. En een aantal daarvan werd ook gebruikt. Hé, de wind. De wind vandaag. Voor de eerste keer merken we een beetje wind. En die staat hier haaks op het parcours. Smal weggetje waar we inmiddels op rijden na het passeren van die Dordogne. Beetje draaien en keren tussen de weilanden door hier. En een windkrachtje die we toch minstens wel. En op dit moment draait ook de weg. En krijgen de 3 koplopers de wind in de rug. Als het dus wat meer een kronkelweggetje wordt op weg naar de eerste beklimming van de dag. Liam Slok terug in de kopgroep. De Belg, de vierdejaars beroepsrenner, 25 jaar jong. Dit jaar dus bekend geworden door die gekke finishfoto. Ook de renner die voorafgaand aan deze Ronde van Frankrijk de meeste wedstrijdkilometers op zijn naam had van dit seizoen. Van het totale peloton dus, hè, internationaal. Van dit peloton dus 8326 kilometer reed Slok al in wedstrijdverband voordat hij begon aan de Ronde van Frankrijk. Dus hij heeft al menig wedstrijd in de benen. Ze beginnen nu met de officiële beklimming. En wat overkwam Slok net. Hij was dus een plaspauze wezen houden. Kwam terug tussen de ploegleiderswagens. De 4 die hier achter de kopgroep rijden. 3 van de ploegen plus 1 neutrale. Kreeg van zijn ploegleider een bidon mee. Nam daar natuurlijk een Slok uit. Ja, sorry voor die woord. Vervolgens was de bidon leeg. Wilde de bidon naar wat kinderen gooien langs de kant van de weg. En dit is echt gebeurd. Hij miste de kinderen. Maar die bidon raakte vol een koplamp van de auto waar die kinderen bij stonden. Krak! Hoorden we. Licht kapot. Dat is leuk. Kom je kijken bij de Ronde van Frankrijk. Ga je terug naar de camping met een kapotte koplamp. Nou ja, het schadeformulier kan naar de heer L. Slok uit België.

0: Over 8 dagen treedt hij live op in ons Tourcafé. Op 19 juli dus, zondag, morgen over een week. Douwe Bob, Sweet Sunshine.
1: Jouw eigen Tourquiz.
0: De truien in de Tour de France spreken natuurlijk altijd tot de verbeelding. Het geel voor de beste klassementsrenner, de bolletjestrui voor de beste klimmer en het groen voor de snelste mannen. Die groene trui die staat centraal vandaag in de quiz. Met nog een extra voorwaarde, gesteld natuurlijk door de quizzer zelf. De vragen gaan over de groene trui van de laatste 10 jaar. Tom Winkeler, goedemiddag. Je valt een beetje weg, maar ik denk dat dat nu goed komt. Ben je er?
2: Ja, ik ben er.
0: Ja, je bent er. Kijk, zo is het, klinkt het een stuk beter. Wat zijn jouw vroegste toerherinneringen eigenlijk?
2: Mijn vroegste toerherinnering is dat ik met mijn ouders en grootouders ging kijken naar de Tour in Valkenburg.
0: Dus live bij geweest dus, ja.
2: Jazeker.
0: Dat was welk jaar ook weer?
2: Ja, dat zou 2006 even in mijn hoofd zijn geweest. Rond die periode, 2006, 2007.
0: Ergens in die buurt. En is daar de fascinatie geboren?
2: Ja, absoluut. Sindsdien elk jaar zoveel mogelijk proberen te kijken.
0: En waar komt dan de specifieke fascinatie voor de groene trui vandaan?
2: Ik vind het altijd mooi, de groene trui, die sprinters. Ik vind het heel mooi om te zien hoe zwaar dat ze het hebben in de bergen. En de dag daarna is er een vlakke etappe. En dan moeten ze weer alles geven.
0: Ja, zoals vandaag dus bijvoorbeeld, hè?
2: Precies.
0: Ja. Het was inderdaad 2006. Je geheugen laat je daar niet in de steek. Dus hopelijk ook niet bij de vragen die nu gaan komen. Ja, het is wel een risicootje natuurlijk. Want met groene truidragers gaan we nu proberen alle cols te beklimmen, Tom. Het zou dus even kunnen duren. Want meestal zijn dat niet de beste klimmers. Maar jij hopelijk wel. Daar gaan we. Om te beginnen over de vierde categorie. Er is maar één renner die in de laatste 10 jaar vaker dan 1 keer het puntenklassement de groene trui dus wist te winnen. 3 keer zelfs in 2016, 2018 en 2019. Wie is deze prettig gestoorde renner?
2: Ik denk het niet Sagan.
0: Ja, dat is goed. De derde categorie. Welke sprinter moest vorig jaar in de derde etappe opgeven in de groene trui na een valpartij? Hij heeft hem ook een keer gewonnen, die trui. En hij is er nu ook weer bij als een van de favorieten voor de sprintzegers.
2: Philipsen.
0: Het valt een klein beetje weg, maar ik hoorde iets van Philipsen. Dus ik denk Jasper Philipsen is goed. De tweede categorie, kijken of je die ook overkomt. Noem de 2 niet-Europeanen die de groene trui de afgelopen 10 jaar hebben gewonnen.
2: Sowieso Girmay.
0: Ja. De Eritreër.
2: En McGregor.
0: Ik zoek nog een Australiër. En verder ga ik je niet helpen.
2: Ja. Dat is al Matthews zijn.
0: Matthews is goed. We gaan over de eerste categorie. Hopelijk. Er is maar één renner die de afgelopen 10 jaar in zijn groene trui de massasprint op de Champs-Élysées won. En die kleur groen past hem trouwens perfect. Want het is ook de kleur van zijn land. Wie was dat?

0: Stan Bennett.
1: Luister naar het antwoord.
2: Jasper Stuyven die daar dan in het wiel zit. En de groene trui van Sam Bennett die dan ook goed zit. Die moeten dan nu overeenkomen. Viviani zit er ook een beetje verscholen. Maar het is Sam Bennett en Mats Pedersen die hier om de overwinning gaat sprinten. En het is Sam Bennett die de sprint wint. Voor Mats Pedersen, voor Peter Sagan die er ook nog als een duveltje uit het doosje naast is gekomen.
1: Je maakt het spannend, Tom. Maar het is wel gelukt om op de buitencategorie terecht te komen. Kom op voor de laatste. Lekker. Die gaat over een groene truidrager en niet de minste, misschien wel dé groene truidrager, Mark Cavendish. Hij won hem onder meer in 2021. En in die tour won Kev 4 etappes. Dit was de 4e in Carcassonne.
2: Of komt Cavendish er dan toch nog uit zometeen? Komt Cavendish er toch nog uit? Cavendish in het groen. Cavendish op Philipsen. Het is Cavendish voor zijn... Hij is naast de grote Eddy Merckx gekomen. Wat een fantastische sprint van Mark Cavendish. Dit was niet de gemakkelijkste, maar hij maakt het gewoon waard.
1: Even na de detour, dat zou je al vermoeden, want er werd wat weggepiept. Het totaal aantal ritzegens van Eddy Merckx, dat was het record aantal ritzegens in de tour. Later ging hij er nog overheen. Maar de hoeveelste ritzegen in de tour was dit voor Cavendish?
0: Dat zal dan 34 zijn geweest.
1: 34 is goed.
0: Yes.
1: Het betekent dat jij wint. Die tourflitstas, die kreeg je al voor de moed om mee te doen. Daarin stoppen wij een keycord, een pen, een handklapper. Waar is je ook? Ja, hier is hij. De strandbal, de Bluetooth speaker, de ijsmuts voor de kou op de eerste categorie. En natuurlijk het NOS Wielershirt 2026. Maar bovenal, eeuwige roem in jouw categorie. De groene trui in de laatste 10 jaar. Gefeliciteerd, Tom.
0: Dankjewel.
3: Jouw eigen tourquiz.
4: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
3: Mail je naam naar radiotourquiz.

0: Davin met A Bicicletten. Tom Veles is al aangeschoven. Tom, opnieuw goedemiddag. Ik heb dan meteen maar een luisteraarsvraag voor je. Die komt van Frank Kortsmit. Een heel betoog, maar de vraag is kort en krachtig. Waarom dragen de wielrenners geen naam op hun rug? Zoals de voetballers bijvoorbeeld.
1: Ja, klopt. De sponsoring is natuurlijk eerste vereiste voor al die sponsoren. Om die tegemoet te komen voor die naam op het shirt. Maar die naam die dragen ze op hun rugnummer. Maar dat is alleen heel klein en slecht leesbaar.
0: Dat is een beetje ter herkenning voor de ploeg.
1: Ter herkenning
0: en
1: voor de
0: niet
1: ploeg.
0: Niet voor de tv dus.
1: Inderdaad.
0: Niet om de renner populairder te maken. Want ik snap de vraag wel. Voetbalfans willen een shirtje van Messi hebben of van Ronaldo. Maar als je hier een shirt koopt, krijg je dus niet per se een naam van iemand erbij op.
1: Dat dan wel, want die namen die staan wel in de labels achter in een shirt. Want die zijn wel op maat gemaakt.
0: Okay,
1: dus daar zou je het aan
0: in
1: kunnen
0: het klein,
1: zien.
0: Maar je kan dus niet pronken met iemand waar je fan van bent.
1: Nou ja, en die staat ook heel klein in de kraag bij sommige renners. Dus dat dan ook nog weer. En ja, de renners rijden met een rugnummer, omdat het rugnummer gewoon van mijlenver te zien is. En dat is te herleiden aan de deelnemerslijst natuurlijk wie de desbetreffende renner is.
0: Daar moeten we het ermee doen. Tom en Guilaine zo hier. Veel plezier.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Een opvallende tv-campagne binnen jouw budget?
5: Van de Laar van Efferen Studios.
6: Check vandelaarvaneffen.nl.
5: Van de Laar van Efferen Studios.
3: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
7: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
8: Hey, jij daar.
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
8: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
15: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
16: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
17: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
18: NPO Radio 1, 4 uur.
19: Guilaine Plag.
18: Goedemiddag, het is niet heel gebruikelijk, twee sprintdagen achter elkaar. Voordeel is dat de verliezers van gisteren wel heel snel revanche kunnen nemen. Ja, en als er gesprint wordt, dan is er één man die niet kan ontbreken in Radio Tour de France. En dat is natuurlijk Mr. Leadout Tom Velers. Het vervolg van Radio Tour de France na het NOS Journaal met Jan van der Putten.
19: In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica. Dit keer staan de vrouwen van Srebrenica centraal. Op het lange voorhout zijn toespraken van onder andere burgemeester van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave Srebrenica onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs, met aan het hoofd generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutchbat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook de dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup en hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon en 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg.
18: Jan, dankjewel. Erwin de Hart heeft nog verkeersinformatie. Goedemiddag, Erwin.
20: Goedemiddag. Er staan files door werkzaamheden, grenscontroles en door ongelukken, zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, door een ongeluk tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. 9 kilometer file, 3 kwartier vertraging. De weg is net weer vrij. A4 Amsterdam richting Den Haag door werkzaamheden bij Roelofarensveen, 5 kilometer file. De A6 Lelystad richting Emmeloord, het toneel van een ongeluk bij afrit Urk. De rijbaan is dicht en verkeer gaat via de vluchtstroken langs. Dat geeft natuurlijk vertraging. De werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein geven een file op de A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk, 4 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem staat tussen Houten en knooppunt Everdingen 5 kilometer file, weer door werkzaamheden.
21: Ster. Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
22: Lieslot, wat ben je aan het doen?
23: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties.
22: Dus?
23: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
22: Ah, met superkorting.
23: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
22: Prijsvrij Vakanties.
24: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
25: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
24: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
22: Prijsvrije vakanties, nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
25: Datacation, jouw dedicated data- en AI-partner.
24: Ga naar datacation.nl.
26: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
27: De bouw verslimt.
28: En daar komt hij de bocht in. Strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
29: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
30: Soudal, de bouwverslimmers.
29: Iedere klus weer.
31: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
32: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
0: Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Met Guylaine Plag.
18: Sprinters denken sneller, sprinters kijken sneller, sprinters rijden sneller en ze zijn vaak net even anders, hoorde ik Stef Clement gisteren zeggen. Maar volgens mij zijn ze nu vooral onderweg naar die tussensprint, Joris.
5: Dat in eerste instantie. 3 koplopers nog wel, hè. Dus als dat allemaal zo loopt, als het nu lijkt te gaan lopen, dan gaat het peloton bij de tussensprint over 6 kilometer strijden om de 3e plaats. Want voorop houden we nog steeds Slok, Otruba en Kernalek. Slok is als eerste boven gekomen op een klimmetje van 4e categorie. En ze hebben 2 minuten.
6: Opstaan, niet opgeven,
7: uitvallen,
6: demareren,
7: is inhalen,
6: ingehaald worden,
7: schelden,
6: is lachen,
7: huilen,
6: afstappen,
7: winnen.

0: Ja, zo speelt André in één keer toch een soort hoofdrol in deze uitzending. Is het niet Van Duin dan wel André Hazes, die natuurlijk ook de vertaling de hoogste tijd zong. Terwijl de regisseur aan de overkant, André van Arnhem, ook even zegt, ja, ik ben er ook nog. En gelukkig, want daar zijn we zo blij mee. Zema Vie was dit van Adamo. Sebas, kan je ook nog een mopje Hazes weggeven? Of gaat dat dan weer te ver? Of Rotterdammer?
1: Nee. Ik ben niet zo heel erg van de Hazes. En dat heeft niet zozeer met mijn afkomst te maken, hoor. Nee, daar ken ik niet zo heel veel liedjes van, eigenlijk. Achter de drie koplopers rijden we en ik word een beetje gered door de koerssituatie. Want die tussensprint komt er natuurlijk aan. 3 kilometer nog te rijden. Rechterkant in een akker. Een mooie oude lege jeep. Die even met de drie meerijdt met Ortrouba, Slok en Gernalek. Daar word ik ook wel warm van. Zo'n mooie oude Willys jeep met een Franse vlag en een Amerikaanse vlag erin. Dus wie weet komen de inzittenden oorspronkelijk wel uit de Verenigde Staten. Net als de jeep dat natuurlijk oorspronkelijk komt. Grote rol gespeeld in de bevrijding van Europa in de Tweede Wereldoorlog. Maar dat geheel terzijde over de mooie brede weg. Rijden de drie koplopers gedrieën goed vooruit. Want zij hebben toch alle drie dan wel onder in de beugel. Geloven er alle drie echt nog wel in. Met die 2 minuten die ze hebben op het peloton, denk ik althans. Het is ook zeker geen wandeletappe. Rijden op dit moment 44 kilometer per uur. Terwijl de temperatuur toch weer is opgelopen naar 39 graden. Ja, die Slok, we hebben er net al het een en ander over hem verteld. En wat me ook nog opviel in mijn aantekeningen over hem, is dat hij het liefste alleen traint. En dan ook echt zonder muziek, zonder anderen om hem heen. Maar dus ook zonder muziek in zijn oren. Hij wil echt tijdens een training, lange duurtrainingen, genieten van de omgevingen waar hij doorheen rijdt. Deze jongen uit het zuidwesten van België. Joris, hij heeft dus wel wat overeenkomsten met zijn ploeggenoot en medeaanvaller van de voorgaande dagen, Baptiste Vijstroffer.
2: Ja, zou het in die ploeg zitten, dat soort types, mannen die graag alleen, ja, vergezeld van hun fietsje op avontuur gaan? Dat wellicht gaan we dat deze Tour allemaal nog uitvinden. Die Ortrouba, die gun ik nu wel een prijsje. Want die grijpt dus net ook weer naast het puntje op de klim van vierde categorie. Net als gisteren. Gisteren kon die in zijn vlucht met Vijstroffer ook al niet de tussensprint winnen. Nu komt er weer een kans aan voor de Tsjech van Kagaroural. Over 1,5 kilometer de tussensprint. En zijn tegenstanders Slok, ja, die hebben we al een keer vallend dus over de streep zien gaan in de grote prijs Giepingen. En Gernalek. En Gernalek is een tijdrijder. Wellicht dat Ortrouba nu een keer een prijsje kan gaan pakken. Want hij was ook al niet de strijdlustigste gisteren in zijn vlucht in de Ronde van Frankrijk. De tweede keer dat hij erbij is. Slok, Gernalek, Ortrouba. Voorsprong 2 minuten en 5 seconden. 58,5 kilometer nog. En het is nog een kilometer naar de tussensprint.
0: Daar zijn we dus bijna. Tom Velers is hier. Tom, welkom maar weer.
3: Goedemiddag.
0: Dit is wel het ideale gebied om te toeren. Want jij zei al toen je hier binnenkwam, ik ben hier vorig jaar op vakantie geweest.
3: Ja meivakantie zelfs. Afgelopen meivakantie was het aan graden 25. Perfect vakantieweer. En supermooie omgeving. Dus ik snap die Liam wel om daar van de omgeving te genieten. Dit keer met z'n drieën in plaats van in z'n eentje. Maar heel mooie plek.
0: Ja, zowel qua natuur als qua historie. Verhalen.
3: Ja, kastelen, grotten. Echt een aanrader. Ja.
0: Straks dan gaat het juist om agressie. Moet eruit komen met die sprint. Die
3: André.
0: Precies, richting Bergerac gaan hebben. Ik wil even met jou luisteren naar een stukje van de NOS Tour podcast van gisteravond. Stef Clement en Andries Lamin die blikten terug op die sprint van gisteren. En het kwam ook even op Olaf Kooi, die vrij nuchter overkomt.
4: Maar dat normale, dat mag natuurlijk nooit insluipen. Want er vandaag niet bij zitten is natuurlijk wel heel erg pijnlijk. En dan kom ik terug met een hele lange omweg bij jouw vraag over Philipsen. Die gasten hebben natuurlijk wel...
5: Daar zit veel meer gif in.
0: Ja. Mist hij het gif, Olaf Kooi?
3: Nee, denk ik niet. Nee, hij gaat die switch echt wel vinden. En die switch, daar gaat inderdaad rond dat Philipsen met zijn helm gegooid zou hebben gisteren na de finish. Dus ja, dat gif dat moest er even uit van frustratie.
0: Die had al bij 2 sprints het nakijken.
3: Maar op Olaf Kooi terug te komen. Hij is heel rustig, heel bedaard. Maar ik heb echt wel het gevoel dat hij die knop omzet in de finale. En dat hij dan echt wel zijn bijnaam eraan doet als volgens mij luipaard.
0: Het luipaard van Numansdorp.
3: Inderdaad. Ja, dus dat is wel... Ja, dat heeft hij wel.
0: Maar
3: ja,
0: het was natuurlijk ook al helemaal aan het begin van de Tour werd hem gevraagd van de Tour de France, het is je debuut, voel je dat? Ja, Nou ja, wel een beetje in de circus, maar hij is zo nuchter.
3: Heel nuchter, heel nuchter. En dat is misschien wel juist zijn manier om het van zich af te laten glijden. Want het, ja, we hypen het, we maken het ook groot. En ja, als hij in dat spel meedoet, dan kan hij zich ook natuurlijk dat hij het te groot maakt voor zichzelf. En onder de druk bezwijkt, zo te zeggen. Ja. Dus dat, ik denk dat hij het ook een manier gevonden heeft om het toch draagbaar te maken voor zichzelf. En gewoon die knop om te zetten. Met een goed plan en goede racecoach natuurlijk. Perfecte lead-out van Renshaw als coach. Dus dat, ja.
0: Joris, zijn ze er?
6: Bij de tussensprints, ja. Die drie zijn er al langs. En het was heel close tussen Otruba en Slok. Leek mij dat Otruba hem gewonnen had. Krijgen we zometeen officieel uitsluitsel over. Gernalek, derde bij de tussensprint. En nu eens even kijken hoe het peloton daar gaat langskomen met de mannen van het puntenklassement. Dus natuurlijk logischerwijs voorin. Want hier gaat het puur om de groene trui. En de groene trui met Spedersen doet het deze Tour. Goed bij tussensprints. Kanter ook. Kanter laat lopen. Nee, toch niet. Die werd goed afgezet. En die gaat hem hier denk ik winnen. Nou, of Philipsen. Philipsen wint de tussensprint voor Pedersen en Kanter. Het zit allemaal vrij dicht bij elkaar. En dat zijn de mannen met Girmay erbij. Die we tot nu toe bij de tussensprints in deze Tour al vaker in actie gezien hebben. Zegt allemaal niks. Straks over een kilometertje of 57. Dan wordt er echt gesprint om de grote prijs. In Bergerac om de ritzegen. Nog even kijken naar de tussensprint in het peloton. In de herhaling. Philipsen, Kanter, Pedersen, Merlier, Girmay, Turchi. Dat zijn ze zo'n beetje in het peloton. Dat zijn dus de plekken 6 tot en met 10 in de uitslag van de tussensprint.

0: zit hem in dat ene zinnetje. This ain't your timeline, this is your lifetime. Oftewel een appel om iedereen om zijn schermen weg te leggen en rust te zoeken. Ik zou zeggen nog even die finish van vandaag afwachten. Gold Kimono was dat met a lifetime. Ja, we hadden het net natuurlijk al over Olaf Kooi. Gisteren had hij het nakijken. Tim Merlier was echt duidelijk beter in die sprint. En Kooi zat ook niet goed. Han Kok zocht Daan Hole even op. Dat is ploeggenoot van Kooi. En sprak hem vanochtend.
1: Even een medische update. Daan, hoe is het mee?
2: Ja, beter. Gisteren ging al een stuk beter. Maar was ook een rustigere rit, natuurlijk. Maar ging al beter, gelukkig.
1: Ben je er helemaal doorheen nu?
2: Ik hoop het wel. Het is nog wel lekker dat het vandaag ook wat rustiger is. En dan hopelijk morgen weer helemaal de normale.
1: Maar kan jij vanavond of vanmiddag in de finale al doen wat je normaal gesproken zou doen?
2: Ja, ik moet wel. Maar ik ga het proberen en ik denk dat het wel goed komt.
1: Hebben jullie afgesproken in de meeting dat je het gaat doen?
2: Ja, ja.
1: Nou, dan moet je dat toch doen?
2: Zeker, inderdaad.
1: Wat moet je precies doen? Hoe ingewikkeld wordt het straks?
2: Dit is meer bochten dan gisteren. En ik denk dat dat ons beter ligt. Gisteren was het natuurlijk lang rechtdoor en dan is het ook een beetje een loterij. En heel erg timing. En nu is het toch iets meer op een lint. En het zal mijn taak vooral zijn eigenlijk vanaf 2 kilometer tot de bocht naar 1 kilometer waarna het afloopt. Ja, om daar Kees en Olaf in positie te brengen.
0: Ja, Daan Hole hoorden we dus, die de afgelopen dagen ziek was. Flink moest kotsen ook tijdens etappen. Waarvan we het al eerder natuurlijk hebben geconstateerd met die hitte ook. Dat je maag-darmstelsel, Tom Velers.
3: Ontregeld is tot en met.
0: Kan me bijna niet anders.
3: Dat is wel killing om daar elke dag na dag. Het schijnt ook niet zo lang zo warm te zijn geweest.
0: Nee.
3: Hier in dit deel en ook in Frankrijk. De renners hebben daar toch mee te dealen. En de een gaat daar beter mee om dan de ander.
0: Ja, hij had daar duidelijke last van. Maar goed, als we het horen nu, zou mooi zijn dat hij iets aan de beterende kant zou zijn. Dat zei Kooi ook, hè? Dit is een wat technischere eindsprint.
3: Ligt hem beter.
0: Ja, ja. Ligt dus de hele ploeg beter dan?
3: Nou ja, kijk, waar je gisteren de Alpen zien voor Philipsen... Mm-hmm. Natuurlijk een lead-out kan doen tot en met vijf jongens... moeten Kees Bol, Daan Hole en Olaf Kooi, teamgenoten bij Decathlon... die zijn maar met z'n drietjes het vooral hebben van een sprintvoorbereiding. Dus in plaats van een lead-out tot aan de laatste 200 meter... moeten ze eigenlijk een voorbereiding doen dat ze Olaf op... 4, 5, 6, 700 meter op ideale positie afzetten... in het wiel van een andere sprinter. En daarom is het voor hun gunstiger dat het vaker op een rekketje is... Waardoor ze makkelijker hun positie met z'n drietjes kunnen houden. En dus ook Olaf makkelijker af kunnen zetten.
0: Ja, en wat verwacht je dan van Alpecin? Want die hadden gisteren eigenlijk lagen ze perfect. Alleen Philips gaf ook al aan, ik heb gewoon de benen niet. Dat horen we eigenlijk ook al tot nu toe deze eerste week... van Mathieu van der Poel. We zien hem net voor oprijden.
3: Ja, we zagen Mathieu... voor op het peloton. En nou ben ik gewoon even benieuwd naar het volgende shot inderdaad.
0: Ja.
3: Van het beeld. Of dit alleen maar was om het na de sprint in gang te houden. In plaats van dat het tempo helemaal terugvalt. En dan weer opnieuw op moet trekken. Of dat hij ook zich echt toch nu omturnt om op kop te gaan rijden. Omdat hij bijvoorbeeld niet goed is. Of de taak aan iemand anders laat.
0: Want dan zou hij ook de eerste zijn die al sneller afhaakt.
3: Ja, wel wat sneller inderdaad afhaakt dan normaal.
0: Ja, eens kijken. Hebben we er al beeld van, Joris?
4: Nee, nog niet echt. Nog niet echt. Het wordt nog niet helemaal duidelijk, want we zitten nog een beetje in de naweeën van die tussensprint natuurlijk. Het was toch wel opmerkelijk om te zien dat Philipsen daar dan ineens de beste was in het peloton. Want die had nou net kenbaar gemaakt dat hij de puntentrui uit zijn hoofd had gezet. Ja, het kan ook iets te maken hebben met weer even de benen testen. Want hij was dus gisteren gewoon zijn snelheid kwijt, Jasper Philipsen. En ik denk dat dit even een testmoment voor hem was. En voor zijn benen, en voor zijn motor, en voor zijn ploeg. Ja, met de motor bedoel ik de beentjes, hè, die snel rond moeten gaan om te sprinten. Even weer kijken. Ja, het werkt allemaal dus nog bij Jasper Philipsen. Want deze won die knap die tussensprint om de vierde plaats. Hè? Want toen waren die drie al langs. Otruba was een lange sprint en mooi om te zien. Want ik dacht dat Slok hem ging halen. Maar Otruba had nog een remonte. En die kwam ernaast. En er was een finishfoto nodig om te bepalen dat Otruba de tussensprint won. Voor die kleine Cagarural-ploeg. Mooi prijsje voor hen. Dat zijn toch mannen met Molenaar in het begin ook in de ronde. Die vaak in de aanval zal zijn. En op die manier nog wat van hun Tour de France proberen te maken. Want veel meer zit er voor die ploeg denk ik niet in. Het zal van dit soort ondernemingen moeten komen. Otruba nu voorop met Slok en Gernalek. 1 minuut 47, daar blijft het zo'n beetje hangen. En ze zitten nu in de laatste 50 kilometer. Dat betekent dat over 10 kilometer het laatste echte obstakel van de dag eraan komt. Dat is een klim van vierde categorie. 2 kilometer omhoog aan 5,5%. Dat is niet heel verschrikkelijk, maar dat is ook niet even een verkeersdrempeltje over. Dat is echt wel een stukje omhoog fietsen. En dat kan misschien voor een onmerkelijke situatie gaan zorgen. Zoals Uno Ekstad gisteren deed. Niet één, niet twee, maar 3 keer proberen ze Jonas Abrahamsen te lanceren in een vergelijkbare situatie zoals die waar we nu naar kijken. Kopgroep, sprinthongerig peloton erachter. Zo'n situatie en dan in 1 keer 3 aanvallen, pogingen daartoe van Uno X. Ik heb ze vandaag nog niet in actie gezien. Wellicht zijn ze gesterkt door die goede sprint van Warren Scholt gisteren. Die tweede werd. Was een beetje verrassend. Wel een goede uitslag van die grote Noor. 48,9 kilometer nog, Sebastian. 1 minuut 50. Het volgende obstakel, klim van vierde categorie.
5: Die komt er dus inderdaad aan. Inmiddels achter het peloton trouwens plaatsgenomen. We hebben de kopgroep eventjes laten gaan. Nog wel redelijke rust hoor bij dat peloton. Ook al is de snelheid wel omhoog gegaan. Daarnet reden we ook even een gedeelte. 69 à 70 kilometer per uur. En dat is altijd goed opletten natuurlijk. Achter dat peloton met renners die terugkeren van een plaspauze. Of die de vele drinkbussen zijn bezig halen. Het is inmiddels ook weer 39 graden en wat klammer, wat broeieriger dan eerder deze middag. 1 minuut 50 hoor ik nu op de koersradio van de officiële tijdwaarneming. Even een klaksonerende agent langs de kant, maar niet omdat er een renner terugkeert. Dus dat valt mee als we weer een van de vele dorpjes op de route door zijn gereden. Sirac en Périgord, waar ook heel veel Nederlanders zichtbaar langs de kant van de weg staan. We zien veel rood, wit, blauw. Aanmoediging ook voor Olaf Kooi. Ja, die heeft natuurlijk wel wat we losgemaakt met die overwinning en over aanmoedigingen gesproken. Ontzettend veel ook nog altijd weer voor Paul Seixas. Polo Seixas heb ik alweer gezien. De Seixapiel, ja, die reist een soort van met de Tour mee. Dit keer werd hij trouwens niet door een vrouw, maar door een man beetgehouden. Een half uurtje geleden, maar de meest creatieve was toch wel Kylian Seixas, waarbij iemand het hoofd van Kylian Mbappé op een stuk karton had geplakt en daaronder heel mooi een bovenlichaam had uitgesneden met dat karton. En daar heel mooi ook het tricot, het shirt, het tenue van Decathlon, CGM, CMP, PQ, weet ik wat voor afkortingen er allemaal achter Decathlon aankomen. Maar in ieder geval van die formatie van Seixas had geplakt. Die waren zeer creatief geweest in ieder geval. Terwijl Ramses de Bruyne wat minder creatief is. Die staat hier naast zijn fiets. De klimmer, ploeggenoot ook van Jasper Philipsen, krijgt af te rekenen met materiaalproblemen. Achter het peloton is altijd wel wat te zien. Of het nou hectisch is of dat het nou in een rustige fase is, zoals wij nu nog wel ons bevinden, op 48 kilometer van het einde. We gaan richting het laatste koersuur. Radio 1, Radio
6: Tour de France. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

0: Terwijl Tom Velers zichzelf zo in zijn kano ziet, in de Dordogne. Je hebt van die muziek waarbij dan de sfeer die het oproept precies gelijk loopt met de beelden die we op NPO 1 Extra kunnen zien vanuit de Dordogne in La Douce-France.
1: NPO Radio 1.
0: Daarmee is het 16:30 geworden. Jan is hier met het nieuws.
2: Bij de jaarlijkse Srebrenica-herdenking is in Den Haag stilgestaan bij de positie van vrouwen. De val van Srebrenica is vandaag 31 jaar geleden. En volgens de organisatie speelden vrouwen een grote rol bij de verwerking van het drama. Oekraïne meldt ruim 20 Russische tankers en andere schepen te hebben geraakt in de zee van Azov. Rusland zegt dat 4 Russische schepen onder vuur kwamen te liggen. En verder meldt Rusland Oekraïnse dronefabrieken in Kiev te hebben beschoten. De politie onderzoekt een ernstige mishandeling na afloop van de Pride in Amersfoort. Een bezoeker die naar huis fietste werd belaagd. Vermoedelijk door jongens op fatbikes. En het slachtoffer raakte zwaar gewond. En het Zuid-Afrikaanse voetballer is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jaden Adams. 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.
0: Willemijn Hubert is hier voor het weer. En ja, daar kunnen we alleen maar van zeggen, Willemijn, dat het hier in ieder geval heerlijk is. Nog niet te warm, toch? Ten opzichte van Frankrijk.
3: Nee, precies. Nee, daar zitten we echt nog wel een aantal graden onder. Maar ook wij in Nederland hebben best wel temperatuurverschillen. In het zuiden zitten we op, richting de 30 graden. In het noorden, als je op de Waddeneilanden zit, dan heb je daar toch eigenlijk een groot gedeelte van de dag veel wolkenvelden gehad. Die beginnen nu een beetje op te lossen. En daar ligt het kwik op zo'n 21 graden. Dus het is echt wel totaal ander weer. Wind komt ook wat meer uit de noordelijke, noordoostelijke richting. Dat betekent dat hij natuurlijk ook een beetje over zee strijkt. En daarmee ook de temperaturen in het noorden wat lager houdt. En dat is iets wat we morgen ook gaan zien. Ook morgen overdag een beetje een vergelijkbaar weerbeeld. Zeker in de ochtenduren in het noorden nog een beetje grijs. Misschien wat mist her en der. Dat lost uiteindelijk wel gauw op. Maar nog steeds heb ik voor de Waddeneilanden zo'n 1 of 22 graden staan. Ik denk in het noorden van Nederland dat we op zo'n 23 tot 26 graden zitten. En zit je in het zuiden van Nederland, dan zit de temperatuur op zo'n 30 tot 32 graden. En daar dus de hele dag zon. Ja, en als we wat verder de nieuwe week in gaan kijken, dan eigenlijk alleen maar oplopende temperaturen, waarbij de hoogste waarden waarschijnlijk op de woensdag en de donderdag zitten. Tot die tijd droog op de meeste plaatsen. Misschien op de dinsdag een enkel buitje. Pas het eind van de week heb ik echt wel weer wat meer neerslag erin zitten. Maar we hebben echt wel weer een warme en op de meeste plaatsen hele zonnige week.
0: Ja, zeker. Er moet toch in Frankrijk ook een moment komen van ontlading, onweer? Of zeg je, dit kan nog best heel lang doorgaan?
3: Ik zat daar ook te kijken, maar voorlopig blijft het daar echt ook echt aan de warme kant. Zit dat hoge drukgebied daar stevig in de zadel.
0: Aan de warme kant, zegt ze.
3: Aan de warme kant,
0: 37 graden.
3: Ja, zeker. Nou ja, maar ze hebben daar ook wel 40 graden gehad.
0: Ja, dat is waar. Het valt eigenlijk wel mee.
3: Ja, dat valt eigenlijk wel mee. Nee. Maar ook daar blijft het voorlopig echt warm en zonnig. Ja, geen veranderingen.
0: Okay. We spreken jou volgend uur weer. Ja. Helene de Geest, hoe is het op de weg?
4: Ja, het is niet meer zo druk als rond het middaguur. 70 kilometer file staat er nog. Het zijn 3 files die wat meer verdraging opleveren. Dat is op de A1 onder andere, van Apeldoorn naar Amersfoort, tussen de afrit Hoenderlo en Kootwijk, 25 minuten verdraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevarensveen is het oponthoud 10 minuten door wegwerkzaamheden. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. En de Haringvlietbrug in de A29 Bergen op Zoom Rotterdam is in beide richtingen dicht door een technische storing.
0: Zijn ze al aan het klimmen geslagen, Joris?
5: Ja, en dan slaat de boel ook uiteen. Ja, in de kopgroep van 3, hè. En die Otruba, die heeft net die tussensprint gewonnen. En dat heeft hem kennelijk zo goed gedaan dat hij besluit op het laatste obstakeltje van de dag, een klim van 4e categorie, wel 2 kilometer omhoog, hè, aan een dikke 5%, kleine 6%, dat hij besluit te demareren. Hij laat Kernalek en Slok achter. Slok hoopt dan even dat Kernalek het oplost. De Belg in het rode shirt rekent op de Fransman. En nu gaat die Belg er zelf maar achteraan. Het is leuk om te zien dit in een etappe verder. Tot nu toe zonder echt verhaal zien we dan toch even wat actie. En Liam Slok gaat staand op de pedalen richting het achterwiel nu van Jakub Otruba. Kuba mag je ook zeggen. Hè? En Jakub die noem je Kuba in het Tsjechisch. Dat is een beetje een koosnaampje. Intussen wordt het peloton geleid. Dat is wel verrassend. Ik moest echt even goed kijken. Door George Bennett. Die klim is 2,2 kilometer. Het peloton zit 1/3 minuut achter de 3. Die er nu nog maar 2 zijn. Want tijdrijder Kernalek, dat is er één met eigenlijk maar 1 standje. Gewoon hard rechtdoor fietsen. Die is er afgereden, dus we hebben nog 2 man vooraan. Slok is bij Otruba gekomen. Leuk oponthoud. Dit in een sprintetappe. Mooie actie. Die Otruba die rijdt echt voor de kruimels. En die gaat nog één keer op de pedalen staan. Hij moet nog 800 meter klimmen. En dan kan hij misschien nog een bergpuntje gaan pakken. Dat is hem dus nog niet gelukt. Wel zojuist de volle map bij de tussensprint. Peloton kalm aan op 1 minuut 44 seconden. Twee man voorop. Ze zijn aan het klimmen. Maar het wordt sprinten vandaag hoor. In Bergerac.

0: Ja, in de clip zien we hem met Zuid-Afrikaanse danstalenten van de Ghetto Kids. En 11 juni natuurlijk was zij in de openingsceremonie van het WK in het Azteca Stadion in Mexico. Shakira en Burna Boy met Die Die. Het mag er dan eentje zijn van de vierde categorie, maar er gebeurt wel nodig nu, hè, jongens?
1: Er gebeurt van alles, er gebeurt echt van alles. Otroeba heeft het niet gered. De sprint op de klim van vierde categorie is gewonnen door Slok. Echt met meters voorsprong, dus nu hebben we 3 man voorop. Maar dan wel 1 voor 1. Eerst Slok, dan even niks, dan Otroeba, dan weer even niks en dan Gernalek. En in het peloton werd de boel in 1 keer op gang getrokken. Ik had het daar net al over dat Uno X dat gisteren deed. Door IF. En dat is dan vooral Valgren geweest. En die ging flink tekeer op die klim van 5-6%. En die kreeg een groepje van een man of 14 mee met Mathieu van der Poel daarbij. Dat kwam wat los uit het peloton. Tratnik zat daar ook. En toen kwamen ze toch, hè, die Uno X'ers. Want Abrahamsen, de man die gisteren 3 keer probeerde aan te vallen, die trok vlak voor de top van de klim nog even flink door. En ook dit keer lukte het niet, want die groep heeft nu gezelschap gekregen. Die groep met Van der Poel erbij dus. Van de besten uit het algemeen klassement. De grote klimmers, de gele trui zit daar gewoon bij. Dus vooraan, achter de 1 voor 1 voorop fietsende koplopers, die zijn met z'n drieën, zit nu een bolletje renners van een mannetje of 40, 50. En daarna zal het wel weer bij elkaar komen, want het is nu nog 38, 37, 36. Ja, 36 voor de koplopers, 37 voor het peloton. Kilometers naar de finish in Bergerac. Het was even een leuke fase, Sebastiaan.
2: Ja, en wat mij betreft mag het zo wel doorgaan, hoor. Tot Bergerac, net zoals inderdaad de Noren van Uno X dat gisteren dus ook wisten, of in ieder geval probeerden, richting Bordeaux. Peloton even gebroken zojuist. En nu komt de achterkant van het peloton weer terug vooraan op 1 man na. Sylvain Dillier, die vaak kilometers lang en urenlang op kop moet rijden voor bijvoorbeeld een Jasper Philipsen. Zo heeft hij dat in het verleden gedaan in Milaan San Remo. Nou, Dillier, die heeft zo hard gewerkt, tenminste ik neem aan dat het daarmee te maken heeft, dat hij op dat klimmetje ook de achterkant van het peloton moest laten gaan. En nu komt dat harmonica-effect weer. Dat is ook altijd wel even link. Als dan de voorste renners wat rustiger aanrijden en achteraan komen ze met een hoog tempo terug, dan zuigt dat weer zo ineen. En dan ligt het gevaar op de loer.
0: Van
3: tunnels.
0: Ik had toch niet het idee dat we nou een tunnel gingen als we de beelden erbij zien. Het is een totaal open natuurgebied. Maar goed, het kan ook zijn dat hij even langs de abdij ging, Tom Velers.
3: Ja, wie weet.
0: Ja, er gaan nu allemaal, zie je nu het begin van de ontwikkelingen, zeg maar, richting
3: ja, zeker. Ja, zeker, zeker. Kijk, zo'n heuveltje is eventjes een momentopname natuurlijk, maar richting de sprint nu komen de teams vooral weer bij elkaar, zoeken elkaar op en dan ga je eigenlijk de laatste details nog even doorspreken voordat je echt die finale ingaat straks. Mm-hmm. Het is goed om te doen op een relatief rustige manier. En de achtervolging die wordt nog steeds goed geleid door meerdere teams. Door Alpecin onder andere, ja. Maar ook door Soudal. Ben heel benieuwd of daar nog van onder andere Uno X nog aanvallen komen. Die toch nog
0: zoals het gisteren ook
3: iets
0: zagen
3: te brokken hebben in de tactiek van vandaag.
0: Ja. Ja. En wat verwacht jij? Want worden de klassementsrenners, die zitten er nu wel bij. Die hebben eigenlijk de afgelopen dagen, op het moment dat het echt op sprinten aankwam, hebben ze zich bewust laten zakken. Hè? Dat is het initiatief geweest van Visma Leasebike. Sebas vertelde dat aan het begin van vanmiddag. Heeft ook te maken met veiligheid, dat het wat rustiger wordt voor de echte sprinters. Verwacht je dat vandaag wel het geval is?
3: Ja, vandaag. Ook? Kijk, de aankomst. Ze kunnen eigenlijk rechtdoor op Bergerac in en meteen aankomen. Maar ze gaan eigenlijk een lus van een kleine 10 kilometer eromheen. Pak ze een hele grote N-weg eromheen. En dan in de laatste 5 kilometer, waar dus dat punt is eigenlijk. Vanaf daar is wat het ook echt technisch qua finale.
0: Dan krijgen we die haakse bochten ook.
3: Krijgen we de meeste rechterbochten inderdaad. Rechts de stad in. Vanaf daar is dus dat punt waar de jongens in feite rustig aan kunnen doen. En ik denk dat ze het weer op een soort gentleman agreement hebben gegooid. Om dat weer te doen. Ja. Een dag als vandaag.
0: Het is een beetje ook wat ik van Thijs Zonneveld ook uit zijn podcast begreep. Van op het moment dat de organisatie de veiligheid niet extra aandacht geeft, dan moeten de ploegen het maar zelf doen.
3: Ja, Ja, en daar geef ik ze gewoon gelijk in, wat dat dan gaat. Het is ook een aanzienlijk groot ding om heel over te komen.
0: Ja, natuurlijk. Maar je zou eigenlijk, wil ik zeggen, je zou toch ook van een organisatie mogen verwachten, terwijl dat al jaren geroepen wordt, dat je daar meer rekening mee houdt.
3: Ja, nou, kijk, deels organisatie, deels teams, deels risico's van de renners. Het is een mengelmoes natuurlijk. Mm-hmm. Want zo'n toeretappe, mocht je die toeretappe winnen, waar heel veel renners bijvoorbeeld een dag als vandaag kans op maken. Kijk, als het bergop gaat, dan wordt het al snel wat lastiger natuurlijk. Onder andere UAE en een Pogacar en een team wat heel sterk is. Maar in zo'n sprintetappe als vandaag, dan zijn er wel 20 kanshebbers. Natuurlijk steken er wel wat ietsjes bovenuit. Maar daar een toeretappe winnen, dat garandeert je van een x aantal jaar.

0: Kun je een beetje zingen, Tom Velers?
1: Nein.
0: Nein, zegt hij. Dus gaat ook niet proberen. Ja, dit was natuurlijk vorig jaar live in het Tourcafé in Nolhavens van VOF de Kunst. Zal er ook zijn op de openingsdag deze week, of deze tour in beeld en geluid. Over een week precies, hè. En dan gaan we los dus in beeld en geluid met het Tourcafé. Ja, Sebas, nou, op jouw zangtalenten hoeven we het niet meer te hebben. Die heb je zo overtuigend tegen horen gebracht. Die gaan we in alle overzichten
2: nou, dankjewel,
0: wat terug
2: dankjewel.
0: Horen.

0: ik zomaar.
1: Ik ben er ook wel een beetje bang voor, ja, dat het nog wel een keer zo links en rechts terug gaat komen. Hey, mooi zonnebloemveld aan de linkerkant van de weg, waar een paar fotografen nog in staan om de plaatjes te schieten. Joris Knaper, Nederlandse fotograaf onder andere van het jagende peloton. Op een tweebaansweg, alle ruimte om de jacht goed op gang te brengen. Hier keert Lorenzo Germani terug, dat is een Italiaan met een Duits klinkende naam in Franse dienst. Bidon in de achterzak, tussen die auto's door, die dat dan allemaal maar op het laatste moment zien. De motoren links naar de kant. Nou, het gaat gelukkig ook dit keer gewoon weer goed. Peloton nu echt in gestrekte draf, hoor. Het is tijd om wakker te worden, kwam Mike Teunissen ons melden. Een minuut of 10, 15 geleden na een plaspauze maakte nog een hele ontspannen indruk op dat moment. Net voordat we dat klimmetje eigenlijk opgingen. Toen gebeurde dat en had nog wat ijs gekregen van zijn ploegleiding en wat bidons ongetwijfeld ook voor kopman en sprinter Max Kanter. Maar hij maakt een hele ontspannen indruk. En die lome hitte, die er ook vandaag weer is, 39 graden nog altijd, had op zijn humeur althans absoluut geen invloed. Er was nog tijd voor een babbeltje met de ploegleiding van Visma. Nou, dat is nu allemaal achter de rug. De tijd van babbelen en de tijd van om je heen kijken en genieten van die mooie Dordogne. Die Dordogne zien we nog wel, maar dat is nu alleen nog de rivier aan de rechterkant van ons Gernalec inmiddels teruggepakt. Want Joris, het is nu in gestrekte draf in de laatste 27,6 kilometer richting de finishplaats, richting Bergerac.
2: Inderdaad, in gestrekte draf op Bergerac af. En hij zit in het vuurrood, Liam Slok. Er rijdt een goede etappe, hoor, die Belg. Vuurrood shirt, witte helm op. En hij moet nog 26 kilometer. En die Otruba, die heeft hij op 50 seconden gereden. Die Tsjech, die hangt er dus nog tussen. Die heeft zich nog niet gewonnen gegeven. Met dank aan een bidonnetje hier. En wat steun van de ploegleiderswagen daar. Dus die zit er nog. Maar de strijdlust gaat zeker vandaag de prijs voor dat klassementje naar deze ploeg weer. Naar Intermarché Lotto. In dit geval naar Liam Slok. Otruba rijdt op de tweede plaats en Gernalec hebben ze inderdaad al ingerekend. Het peloton onder leiding van een noest arbeidende, stijlvolle Dylan van Baarle, die daar nog altijd aan het werk is voor zijn sprintkopman Merlier. Dat zien we al dagen, dat de sprintploegen Soudal Quickstep en Alpecin, de blauwe Belgische ploegen, continu op kop van het peloton rijden. Op jacht min of meer naar koplopers. En dat is driekwart van de dag niet een echte jacht. Maar nu is de echte jacht wel begonnen. Want Slok gaat onder de boog van 25 kilometer door. Heeft 54, 55 seconden op Otruba. En het peloton zit nog altijd op 1 minuut 23. En of die Slok er moe uitziet? Nou nee hoor, dat valt reuze mee. Hij heeft nog een goed tempo erop liggen. Zit nog keurig op zijn karretje en strapt moedig door. Otruba niet meer. Die begint al een beetje stil te staan. Die gaan ze wel inrekenen.
3: Zitten we eigenlijk een beetje op schema, Joris? Of lopen we weer voor, of zoals de afgelopen dagen iedere keer?
2: Dat moet je aan Sebastian vragen.
3: Oh, dat gaan we dan straks dus aan Sebastian vragen. Eerst even Tom Velers, want we horen de ploegen die aan het rijden zijn. Een beetje positie kiezen. Maar jij zit op Kanter vandaag, hè?
4: Ja. Ja.
3: Dat is Astana.
4: Ja, dat klopt. En daar is Mike, dus onder andere, die, waar we net hoorden dat hij heel relaxed is. Dat hij, die staat de laatste man voor. En ja, die hebben de trein wel goed staan de laatste dagen. En ik ben gewoon benieuwd of die daar iets kan doen. Ik zie Max nog zo voor me rijden. Ik was ploegleider bij Sunweb, Team Sunweb 10 jaar geleden. Mm-hmm. 17, 18. En daar was Max een van de jongste renners. Eerst in het belofte team, langzaam professional geworden. Langzaam van team naar team door groeiend. En nu ja, in de Tour de France het hoogste spotpodium voor een wielrenner. Ja, meesprinten voor de overwinning. Met al een tweede en vierde plek.
3: Dus het is deels, je hebt verwachtingen, maar je gunt het hem ook vooral.
4: Klopt.
3: Ja, ja. Dat laatste misschien nog iets meer dan het eerste.
4: Klopt, helemaal.
3: Ja. Zeker. Maar dat mag.
4: Dat mag, inderdaad.
3: Ik wou net zeggen. Ja. En de rest hoopt gewoon op puntjes te pakken voor dat onderlinge klassement met de verwachtingen die jullie uitspreken. Sebas, even, want jij gaf net aan, we laten het toeristische voor wat het is. Nou, nog niet helemaal, want we hebben natuurlijk altijd onze luisteraars vragen. En die kunnen over van alles gaan en aan iedereen gericht zijn. En in dit geval is er eentje ook voor jou. Met de vraag, heb je al een mooi château gezien dat je kunt promoveren tot B&B? Want dit is zo'n toeristische etappe door de Dordogne. Het lijkt wel een aflevering van Ik Vertrek. Nou,
1: Ja, ja, ontdek je plekje, zo zou je het ook kunnen noemen, inderdaad. Nee, ik heb schitterende chateaus langs de kant van de weg gezien. Het plaatsje Dom, waar we dat eerste klimmetje hadden. Ja, dat sprong er wel echt uit. Dat is echt een hele mooie oude Bastide. En daar was het ook weer heel erg druk met allemaal toeristen die daar niet alleen die dat prachtige oude stadje kwamen bekijken met de chateau van Philippe Lahardy, maar die ook gewoon kwamen genieten van de tour. Dat is toch het mooie ervan. Die combinatie Tour de France kijken en genieten, want Frankrijk is gewoon een schitterend land.
3: Dat dacht ik. Zelfs Tom Velers, die toch al het liefst op de fiets zit, kwam zo binnen vandaag. Hoe heet die camping waar jij dan zat? Want die is ook in deze streek.
4: De camping durf ik niet meer te zeggen, maar dat is vlakbij Dom, dus vlakbij dat stadje.
3: Ja, ja, ja, dat was daar vlakbij, hè? Ja. Ja, dus het zijn niet alleen mooie chateaus, maar ook gewoon prima campings om te verkeren. Waar, zoals we hoorden, al veel Nederlanders staan. En die zullen ook langs de kant staan richting die finish in Bergerac het komende uur.
0: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
7: De bouwverslimmers.
8: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
9: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
7: Soudal, de bouwverslimmers.
9: Iedere klus weer.
10: Wie maakt toch al die opvallende radiocommercials?
11: Van de Laar van Efferen Studios.
12: Check vandelaarvaneffen.nl.
11: Van de Laar van Efferen Studios.
13: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
14: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
15: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
16: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
15: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
17: Lieslot, wat ben je aan het doen?
18: Kijk, het is een last minute super sale bij Prijsvrij Vakanties.
17: Dus?
18: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
17: Ah, met superkorting.
18: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
17: Prijsvrij Vacanties.
16: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
15: Ga naar datacation.nl.
17: Prijsvrij Vacanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
19: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
20: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
21: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
20: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
22: NPO Radio 1, 5 uur.
3: Hélène Plag. Nog minder dan 20 kilometer te gaan tot de finish. En je hoeft geen moment te missen zometeen. Luister en kijk mee met Radio Tour de France. Al is het maar om het meebeleven van onze analist Tom Velers. Op tv te zien via NPO en Extra. En dat is dan kanaal 81. Nu het NOS Journaal met Jan van der Putten.
1: In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is in Amersfoort nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De brandweer in Zeeland maakt zich zorgen over automobilisten die met jerrycans vol benzine uit België komen. Dat is toegestaan, maar alleen als het veilig gebeurt. Als je jerrycan niet geschikt is, kan het snel misgaan, zegt de brandweer tegen Omroep Zeeland.
2: Benzine, daar zitten verschillende weekmakers in. En als je nou een jerrycan pakt die eigenlijk geschikt is voor water en die zou je gebruiken voor benzine, ja, dan lost vanzelf die jerrycan een keer op. Nou ja, en dan ben je eigenlijk die duur betaalde benzine ben je gelijk alweer kwijt.
1: En de dampen die dan vrijkomen kunnen versuffing veroorzaken. Ook is het niet verstandig om de jerrycans vol benzine los op de achterbank te zetten.
2: En uiteindelijk als ze gewoon niet goed vaststaan, niet serieus vastgezet worden, dan worden het gewoon kleine projectielen. Nou ja, het zou niet de eerste keer zijn dat we een hardmetalen voorwerp uit iemands rug moeten pulken.
1: En wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft schriftelijk opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. De uitvaart van de Ayatollah duurde de hele week. Mojtaba liet zich niet zien, gezegd wordt dat hij zwaar gewond is. Bij een bootongeluk in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Naar een aantal mensen wordt nog gezocht. Een speedboot sloeg om voor de kust van een eiland ten zuiden van Cambodja. In de VS is toestemming gegeven voor een proef met een satelliet die 's nachts zonlicht naar de aarde kan weerkaatsen. Zo kan er zonlicht worden weerkaatst naar gebieden waar bijvoorbeeld reddingsacties zijn of naar landbouwsectoren die meer zonlicht nodig hebben. Vandaag is stilgestaan bij de genocide in Srebrenica 31 jaar geleden. Ruim 8000 Bosnische mannen en jongens werden toen vermoord. Naast een herdenking in Bosnië-Herzegovina was er ook een herdenking in Den Haag. Aanwezigen vinden het belangrijk dat er nog steeds bij wordt stilgestaan.
4: Het is voor iedereen belangrijk om erbij stil te staan, maar vooral voor ons als tweede generatie Bosnische Nederlanders. Als wij het soort van niet leren en het niet gaan overgeven aan andere generaties, wie gaat het dan wel doen? Ja. Dus ik denk dat het daarom echt van belang is dat zoveel mogelijk mensen elk jaar hier zijn.
1: In Bosnië zijn vandaag na al die jaren nog 10 slachtoffers herbegraven. Veel slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd omdat ze in massagraven liggen. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika werd bij de 16e finales uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. En ook morgen veel zon en 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg.
23: Jan, dankjewel. Helene, het verkeer.
24: Ja, er staan niet zo heel erg veel files meer. Nog geen 30 kilometer in totaal. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag wel een kwartier tijdverlies bij Roelevarensveen door wegwerkzaamheden. Daar zijn er 2 rijstroken dicht. In de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam is de Haringvlietbrug in beide richtingen dicht. Dat komt door technische problemen. Je kunt eventueel omrijden over de A16. En door de afgesloten A50 is het extra druk op de N304 Apeldoorn-Ede tussen Hoenderlo en Otterlo. 20 minuten vertraging.
25: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
26: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
25: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
27: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
0: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Met Guylaine Plach.
3: Ja, geen dag in de Tour is hetzelfde en geen sprint is hetzelfde. Na die zo goed als kaarsrechte finish gisteren in Bordeaux zien we zometeen een aantal haakse bochten richting de finish in Bergerac. Kortom, geen treintjes naast elkaar à la Gare du Nord in Paris, Joris.
12: Nee, dat gaat er allemaal iets anders uitzien. Maar gaat het er zo wel uitzien? Want die man uit Gent, Liam Slok, 25 jaar oud, die houdt stond. En hij neemt nu geen slok, maar hij pakt wel een bidon en die giet hij leeg over zijn nek. Hij moet nog 12 kilometer. Hij heeft 1 minuut 15 op het peloton. En hij ziet er daadkrachtig uit, deze Belg. Goed gedaan, goed bezig. Hij druppelt nu aan alle kanten. 2 bidons leeg gegooid over zijn bovenlichaam. En hij gaat weer heel strijdvaardig op de fiets zitten. Hij trapt door. Liam Slok, 12 kilometer nog. 1 minuut 15.
3: Slok gaat ervoor. En op Wimbledon zit het publiek klaar voor de vrouwenfinale. Een Tsjechisch onderrondje tussen Moskova en Mukhova. Mark Brasser.
28: Ja, inderdaad. Voor de derde keer in de laatste 4 jaar krijgt de vrouwenfinale van Wimbledon een Tsjechische winnares. Na Vondrousova in 23 en Krejcikova in 24 wordt het nu Karolina Mukhova in haar tweede Grand Slam finale. Eerder verloor ze op Roland Garros. Of het wordt de jonge 21-jarige Linda Noskova die haar eerste Grand Slam finale gaat spelen. Hier zometeen meteen op het centercourt van Wimbledon. Toen John McEnroe eerder deze week aan Noskova vroeg van hoe komt het toch dat de Tsjechische tennis zo succesvol is, zeker bij de vrouwen, zei ze, het zit waarschijnlijk in het bier.
3: En het peloton moet enorm vaart gaan maken in de jacht op de Belg

0: was de eerste single van deze Franse zangeres Alizé en het werd een enorme hit. Moi, Lolita. Wordt spannend, hè, Joris?
1: Gaat die Liam Slok een enorme hit worden? Dat is de vraag, hoor, die nu boven het peloton hangt. 8,2 kilometer nog voor de koploper. En Slok, de Belg, heeft nog altijd 55 seconden voorsprong. Hij begint wel een beetje te wikken en te wegen en te rammen. De stijl is eruit en hij laat het hoofd ook af en toe zakken. En dat is niet zo'n goed teken, want hij moet gewoon in dat kader blijven zitten. Gewoon mooi gevormd op die fiets blijven. Wat goed nieuws voor hem is, twee van zijn ploeggenoten zitten nu voor in het peloton te storen. Daar zitten wat sprintersploegen, met name de mannen van Girmay, verrassend genoeg. Die houden de vaart erin. Maar er zitten twee ploeggenoten van die rood, vuurrode lottoploeg. Die zitten te storen voor in het peloton om op die manier hun vluchtmakker Liam Slok meer kans te bieden. Liam Slok, nog 7,5 kilometer. 50 seconden, Sebastiaan.
2: Ja, het kan absoluut. En hij heeft de wind meegehad. Lange tijd de wind in de rug in de richting van Bergerac. Totdat we op 10 kilometer van het einde linksaf gingen. De Dordogne over. En nu rijden we echt op een soort snelweg. Een grote ringweg rondom Bergerac. Waar dan de wind vanaf de linkerkant komt. Ja, die wind die voel je eigenlijk amper. Omdat de weg echt wel een meter of 10, 15 lager ligt dan de weilanden links en rechts. Maar ik hoor wel op de koersradio dat het nog maar 45 seconden is. Nu verliest Liam Slok toch snel terrein. 40 seconden. Hap, zegt dat peloton weer 5 seconden eraf. Maar ja, je gaat het iemand wel gunnen na zo'n hele lange vlucht. Want het was kilometer 5 dat deze Belg, deze Vlaming, op de Vlaamse Nationale Feestdag, deze 11e van de 7e, de ontsnapping op gang bracht. Eerst dus met twee anderen. Nu is hij alleen over. X heeft ook wel iemand naar voren gestuurd om te helpen. De ploeg van Werenskilt die er kort bij zat gisteren. Maar voorlopig komen ze dus wel dichterbij. Maar hebben ze Slok nog niet opgeslokt. Eén Koorn is klaar met zijn werk. Die gaat er nu af. Liam Slok, 40 seconden, 7 kilometer nog te rijden.
0: Tom Velers, beschik je ook over voorspellende gaven?
3: Nee, helaas niet. Nee, ik zou heel graag, willen een wedje op Unibet of dergelijke te maken. Maar dat is niet aan mij besteden.
0: Ja, aan de ene kant denk je, wil gewoon die eindsprint zien.
3: Ik wil ook inderdaad die eindsprint. En ik verwacht ook dat we die eindsprint zien. Ondanks dat die heel erg sterk is. Het is natuurlijk een gepoker voor de teams om, wie zet ik in? Hè? Kijk, alle renners die je nu inzet in de achtervolging om Liam Slok terug te halen, kun je niet over benutten in die laatste meters. Dus dat spel, ja, dat wordt nu gespeeld. En de ernst van die situatie die is nu wel zichtbaar. Gezien heel veel teams nu hun mannetjes wel op kop zetten. En daardoor het tempo ook echt wel op wordt gedreven. En de seconden echt wel terug beginnen te tellen.
0: En is het dan ook zo dat de ploegen die je nu voorop ziet rijden, hè, aan het peloton om te proberen om Slok in te halen, dat dan niet de ploegen zullen zijn die hem straks pakken?
3: Ja, dat zullen over het algemeen zullen ze dan, ik noem even een Alpecin die gisteren met 5 man in die finale zat. Die zullen nu misschien met 4 man zijn, ja. Omdat ze 1 mannetje toch extra nodig hebben gehad. En andere renners die normaal gesproken al wat verder van achter zitten. Nu is er nog ruimte en nu is er nog een mogelijkheid om dat toch een
0: tandje bij te steken.
3: Wordt er
0: dan nu samengewerkt eigenlijk?
3: Ja, het is een beetje eigenbelang over en over, ja. Natuurlijk, om je positie te vinden. Maar ook deels samengewerkt zonder dat ze het eigenlijk willen.
0: Oh ja, toch wel, hè?
3: Puur uit noodzaak, om hem terug te halen. Want anders ben je van 2 in. Ja, die telt toch echt niet.
0: Ja. Zo'n Huub Arts, die was gisteren natuurlijk tot ieders verrassing ook weer hartstikke snel.
3: Ja, ja.
0: Die moet dus nu eigenlijk een beetje trainen.
3: Ja, maar die zag je er ook bij zitten met de man. Hè? Ja. Want het is een beetje een oude wielerwet van dat doe je niet. Maar het is gewoon simpelweg. Die jongens gaan in 2e of 3e positie zitten. En als de eerste twee dan afgeven en een volgende op kop moet komen, en daar is een moment van vertraging, kan die hem daar baat bij hebben.
0: Ja. Hoeveel seconden nog, Joris?
1: 20 en hij moet nog 4400 meter. Hij is in de sprintzone. Liam Slok, held van de dag. Supersterk bezig. Het gaat nu weer wat beter. Hij zit op een wat smaller weggetje. Die grote, brede, meedogenloze weg die is achter de rug. Dus dit is in zijn voordeel. En dan heeft hij op een dikke 4 kilometer van de finish een kleine halve minuut. En gaat XDS Astana, de ploeg van Max Kanter, zich er ook mee bemoeien. En op de dag van de Vlaamse gemeenschap zit de Belgische ploeg van Alpecin achter een moedige Belgische koploper aan te jagen. Zo wreed, Sebastiaan, is de wielersport.
2: Zeker weten, zeker weten. In de laatste 5 kilometer. En ik dacht ook te zien dat Pavel Biedner naar voren werd gebracht. Milan Freiter, volgens mij ook van Cofidis, die ik een half uurtje geleden nog bij de dokter zag rijden. Maar die wil ook gewoon gaan meesprinten dadelijk. Als het wel een sprint wordt in Bergerac. Vierde aankomst. 1 keer hadden we hier een tijdrit in Doerijn. 1 keer won een moedige vluchter naar Van Douskas. De vorige keer werd het een sprint met Kittel. Het is voor elk wat wils in Bergerac. Maar wie pakt hem vandaag?

Eerste bocht naar rechts heeft hij gehad. Daar is het peloton nu ook door. Het peloton gaat nu de Pont Neuf over. Dat betekent dat Slok met 13 seconden voorsprong al bij de rotonde is. En Slok bevindt zich op 3 kilometer van de finish. 3 kilometer, 13 seconden voor de koploper.

Huub Arts zit te gniffelen voor in het peloton. Die hoopt om een ereplaats te kunnen gaan sprinten. Maar hij vindt het nu heel mooi dat zijn ploegenoot daar nog altijd zit. 2,7 kilometer nog voor de Belg voorop. 10 seconden is de voorsprong die nu gegeven wordt. Dan wordt het heel penibel voor de koploper. De ploeg van Kanter, XDS Astana, gaat meedogenloos tekeer op kop van het peloton.

Weer zo'n bocht naar rechts. Hierna nog twee te gaan. Het peloton gaat daar door. En dan zien ze nu dus de koploper weer. En het peloton begint een beetje ontregeld te raken. Eén man van Astana gaat te hard. En er komt nu een wegversnelling. Dat is in het nadeel van het peloton. Dat gaat allemaal net goed. En die Slok voorop. Daar gaat de motorcamera nu naartoe. Die moet nog 2 kilometer en die heeft nog altijd 10 seconden. Nog 2 kilometer voor de koploper. Ze zitten hem op de hielen. Ze hebben hem nog niet.

dit is zo'n rot deel van het parcours voor Slok. Dit is het deel zonder bochten. Hier zien ze hem. Hier kunnen ze hem bijna pakken. Hier kunnen ze bijna grijpen. Hij staat op de pedalen. Hij begint te stoempen, Liam Slok. Anderhalve kilometer nog. 5 seconden. In 1 beeld zijn ze gevangen. Maar ze hebben hem nog steeds niet. Maar ze gaan hem nu toch echt pakken. ...1300 meter voor de finish. Hergroepering in deze etappe in de Tour de France. Rit 8 naar Bergerac. En nu worden er oren op zaken gesteld. Nu komen de sprintervroegen naar voren. Nu is er weer 1 peloton en is de koploper gezien. En gaat er gesprint worden om de overwinning in rit nummer 8. Huub Arts niet helemaal voorin. Die kwam vrij laat door de ene laatste bocht. Op 400 meter nog een bocht. Nu nog 950 meter te gaan.

0: Mathieu van der Poel machtig in het midden van het peloton. Dat gaat weer een bocht naar rechts door. En dan is het toch echt sprinten geblazen. Dan moet je goed gepositioneerd zijn. Een klein plukje maar. Kanter zit er, Philipsen zit er. En ik denk dat Kooi er ook nog bij zit. En Binder, dat moeten ze zo'n beetje zijn. Een lead-out van Mathieu van der Poel voor Jasper Philipsen. En een heel klein plukje. Van achteren komen ze nog. Van der Poel gaat zo verschrikkelijk hard door. Blokkeert de rest nu. Dan komt Merlier er keihard overheen. En zien we Merlier naar de finish gaan. Kirby is er ook. Naast elkaar nu. Merlier, Kirby, Philipsen, Binder. Fantastisch.
1: Wauw.
2: Rechtstreekse strijd, hè?
1: Ja, rechtstreekse strijd. En allebei super, super knap gereden. Maar ja, Liam allereerst heel knap gereden natuurlijk. Tot op een kilometer houdt hij het. Maar Merlier echt als een duveltje uit een doosje. Ik ja, moet eerlijk bekennen dat ik op Kooi gefocust was. Die aan de linkerkant achter Philipsen natuurlijk wegkomt. Daar net een gaatje weet te vinden. En Merlier die komt er ruim omheen. Heel knap sprint gereden van achter voor Tim Merlier. Een tweede overwinning hierbij.
2: Ja,

0: 12 to 12 van Somber, oftewel Shane Boos. Zo, Joris, ben je een beetje bijgekomen?
1: Goh, jongens, wat een sprint was dat. Wat een sprint was dat. Het ging zo verschrikkelijk hard. Echt, die Merlier, waar komt die vandaan? En dan gaat hij ook nog een beetje voor Kooi zitten. Kooi zat erbij, hoor, maar net niet goed genoeg. Eén Tim Merlier in een ziedende sprint. Na fantastisch voorbereidingswerk van Mathieu van der Poel. Echt super lead-out. Maar hij probeerde daarna uit te bollen en dat was wat lastig en daardoor viel die stil. En ik denk dat dat ook een beetje ten koste ging van de ruimte van Philipsen. Die moet dan ook om Van der Poel heen. 1 Merlier, 2 Girmay, die had het beste eindschot. Die komt ook nog langs Kooi, want Kooi is uiteindelijk keurig derde hier. Laat zich dus weer zien. 4 Philipsen, 5 Biedner, 6 Rick Pluimers. Uitstekend gesprint in het laatste stukje. Net niet pit genoeg, maar Rick Pluimers neemt de honneurs waar bij Tudor. 7 Akkerman, 8 Rousseau, 9 Kanter en 10 Fretin. In het algemeen klassement geen grote verschuivingen natuurlijk. Maar Tim Merlier wint op de dag van de Vlaamse gemeenschap voor de tweede keer in deze Tour.
0: En dan zeggen wij, feliciteren onze zuiderburen met hun feestdag, maar dus ook met de overwinning. Dan naar Wimbledon, waar de vrouwenfinale een half uurtje geleden begonnen is tussen Mugova en Noskova. Wie trekt er vervolgens, of toch alsnog, in ieder geval aan het langste eind? Mark?
2: Nou, het is Linda Noskova die 3-1 voorstaat. Die zelf serveert, een keer gebroken heeft. Op 4-1 kan komen. Ze had al 2 kansen om op 4-1 te komen. Nou, dat deed ze niet. Maar nu niet, moet ik zeggen. Maar nu krijgt ze een nieuwe kans. Speelt ze een heel erg listig dropshotje. Slice met de backhand heel schuin, kort over het net. En haalt ze toch de game binnen. En komt ze op een 4-1 voorsprong. Het is mooi om te zien dat die jonge Tsjechische 21 jaar oud, dat hij niet bevangen is door zenuwen in haar allereerste Grand Slam finale. En dan ook nog eens op het mooiste, het meest prestigieuze podium van de tenniswereld. Het Center Court van Wimbledon. Met in de Royal Box de voormalige kampioenen van Tsjechië. Ook van hier Petra Kvitova hebben we bijvoorbeeld gezien. Tweevoudig winnares Martina Navratilova zitten. Die hier 9 keer de sterkste was op het Center Court van Wimbledon. Maar die Linda Noskova die is goed begonnen. Ze serveert vooral heel goed. Niet per se dat haar eerste service altijd in is, maar ze haalt wel heel veel rendement. Heel veel punten haalt ze binnen met haar service. En dat kan niet gezegd worden van haar tegenstandster, van Karolina Muguva, die veel meer ervaren is, 29 jaar oud is, 8 jaar ouder is. Maar ja, wat wankele start heeft, zeker in haar eigen service games hier op het Center Court. De twee kennen elkaar goed. 2 jaar geleden, de Olympische Spelen van Parijs, dubbelden ze samen. Het zijn natuurlijk landgenotes. Ze kennen elkaar door en door. Ze trainen wel eens samen. Nou goed, dat telt natuurlijk nu allemaal niet. Daar mogen ze niet bij stilstaan, moeten ze niet bij stilstaan. Want het gaat vandaag hier om de titel van Wimbledon en een cheque van 4,2 miljoen euro. Daar wordt ook om gespeeld. 4-1 dus, in het voordeel van Linda Noskova, de jongste van de twee.
0: Ja. Tim Merlier dus, verreweg de snelste. Met een onwaarschijnlijke inhaalslag komt hij eigenlijk uit een, nou ja, schijnbaar bijna onmogelijke positie dus terug. Nou is Merlier zo iemand die zich heel vaak naar de vrijheid weet te sprinten, zoals we dat zo mooi zeggen. Is dat wat we vandaag ook zagen?
3: Ja, maar ik heb dit niet vaak eerder gezien. Het doet me denken aan een overwinning van een oud teamgenoot, Marcel Kittel, in Dublin, in de Giro. Die ook in verloren positie de laatste bocht doorkomt en daar vanaf plek 8 begint te sprinten en daar nog met de overwinning aan de haal gaat. En dit is ook voor Tim Merlier. Hij komt van zo ver en gaat al zo ver. Gaat, ja, volgens mij als 8e positie komt hij die bocht door. En de jongens voor hem die hebben natuurlijk allemaal energie geleverd om tot die bocht op een goede manier te komen. Die pakken daar natuurlijk al wind. De Mike Teunissen, de Van der Poelsters. Ja, die vinnigheid na de bocht zal ietsjes trager zijn natuurlijk om het nog echt op gang te komen voor die echte sprint. En Tim Merlier die komt van 300 meter denk ik aangesprint en die neemt die snelheid van achter neemt hij mee en die poeft het toch over met zo'n hoge snelheid. Immens. Echt beduidend de sterkste. Beduidend.
0: Ja. Terwijl als je kijkt, Philipsen werd in instantie, die zat ook goed.
3: Ja, die zat perfect. Kooi zat mijn inziens in de beste positie. Want die zat nog achter Philipsen. En die kan zelf zijn sprint echt launchen. Die heeft vrij spel. Dus zeker dat duel waar we gisteren al een beetje over genoemd hebben. Kooi en Tim Merlier om ze echt tegen elkaar te zien sprinten. Dat hebben we nu gezien. Mm-hmm. En helaas moet Kooi daar toch het afleggen tegen Tim.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook, hoe werkt dat? Want hij komt van achter.
3: Hij komt van achter, dus ja.
0: Nee, we hebben geen achteruitkijkspiegeltjes op die fietsen.
3: Nee, maar je gaat die laatste paar honderd meter is het gewoon vol. Ja, je ziet wel eens jongens te vroeg juichen of dergelijke. Maar over het algemeen is dat gewoon de laatste 200, 250 meter zit je helemaal aan die limiet. En ja, probeer je zo hard mogelijk inderdaad naar die streep te gaan. Nou, en dat liet Malier toch het beste zien vandaag.
0: Ja, nogal, met overtuiging, ja.
3: Zeker weten.
0: En Kanter, jouw man,
3: ja,
0: waarop jou een beetje had gehoopt, nou ja, die werd in die zin ook bijna perfect gebracht.
3: Hij werd perfect gebracht door Mike Teunissen. En zeker bij de eerste vijf kwam die de bocht door. En Mike die hem goed afzet. Maar de topsnelheid van de anderen was beduidend hoger. En Max die kwam niet in het spel voor, helaas, nee, voor mijn pool.
0: Ja, voor jouw pool. Ja, want dat betekent dus nu dat zowel Joris als Sebas en Steven weer de punten hebben verdiend. Want die zijn drie van, ik denk dat het Merlier zou worden. Mag Kooi wel tevreden zijn?
3: Zeker mag hij tevreden zijn, maar niet oneerbiedig wordt hij er gewoon valikant opgelegd qua snelheid hier. En moet hij zichzelf wel weer toch naar de tekentafel brengen. Is dit de positie waar ik mijn sprint ook wil starten, zo ver van voren?
0: Ja.
3: Want hij kwam nu als derde, vierde de bocht door, meen ik. En heeft hij natuurlijk ook al input moeten leveren door een paar keer omheen. En elke keer dat je hem eigenlijk van voren op de camera ziet, pakt hij wind. Dus en dat zul je bij Milië, zul je dat alleen de laatste 200 meter zien.
0: Die doet dat toch net slimmer.
3: Die doet dat net iets slimmer. Ja. Dus daar zal je een balans in moeten hebben om echt dat finale eindschot toch nog vinniger te maken.
0: Moet even denken aan de woorden van Joris gisteren. De eerste toursprint kan ook nog wel eens vertekenend zijn. Dat is in dit geval geweest, want Merlier is wel echt de beste.
3: Vandaag zeker.
4: NPO Radio 1.
0: 17:30 is het. Jan van der Putten is hier met het NOS Nieuws.
5: Bij de jaarlijkse Srebrenica-herdenking is in Den Haag stilgestaan bij de positie van vrouwen. De val van Srebrenica is vandaag 31 jaar geleden. Volgens de organisatie speelden vrouwen een grote rol bij de verwerking van het drama. De politie onderzoekt een ernstige mishandeling na afloop van de Pride in Amersfoort. Een bezoeker die naar huis fietste werd belaagd, vermoedelijk door jongens op fatbikes, en raakte zwaar gewond. De nieuwe AI-fotofunctie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niks van wisten. En daar kwam veel kritiek op. En na 4000 voorstellingen komt er dit weekend definitief een einde aan Soldaat van Oranje, de langslopende musical van Nederland. Vandaag is de laatste voorstelling voor het publiek. Morgen is er nog een besloten uitvoering.
0: Ik nam net een slokje drinken.
6: Nou, bij net hoort
7: dat
6: het aan jou.
7: Gebeuren. Nee, maar dat is heel belangrijk met dit warme weer. Want
6: dat is ook zo.
7: Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk is het een heel mooi bruggetje. Want er geldt natuurlijk ook een hitteplan in het midden en het zuiden van Nederland. Er staat ook een code geel uit vanwege de temperaturen. Die houdt in ieder geval ook aan tot en met maandag. Maar ik zie zomaar dat nog wel wat opgerekt gaat worden. Want als we kijken naar de komende dagen, dan zit de warme lucht echt heel erg dichtbij. Met in deels van het midden, maar vooral in het zuiden van Nederland, eigenlijk elke dag wel die tropische 30 graden op de thermometers. In de nachten nog wel redelijke afkoeling. Zo ook komende nacht. Dan hebben we in het noorden een graad of 14. Kan ook wel wat mist ontstaan. En dat kan morgen heel even blijven hangen. Uiteindelijk gaat ook in het noorden de zon schijnen. In het zuiden komende nacht 17 tot 19 graden. Onbewolkt. En daar beginnen we de dag morgen ook meteen een strak blauwe lucht. En daar loopt het kwik dus op naar zo'n 30 tot 32 graden. Zit je in bijvoorbeeld de provincie Utrecht, is het een graad of 28 morgen. En op de Waddeneilanden zo'n 21 tot 23 graden. Nou ja, wat ik net al zei, die nieuwe week gaat ons ook heel veel warm weer opleveren. Met vooral heel veel zonneschijn. Misschien op dinsdag een enkele lokale bui. En het ziet eruit dat pas op vrijdag op meer plaatsen buien gaan ontstaan.
0: Kijk eens aan. Dankjewel, Willemijn. Valt mee op de weg, Helene.
8: Ja, het valt mee. Maar daar heb je eigenlijk weinig aan als je op de A29 rijdt. Want de A29 is namelijk in beide richtingen dicht bij de Haringvlietbrug. Er zijn technische problemen met de slagbomen, dus je moet een end omrijden daar. Het beste kan je dat doen via Dordrecht over de A16. Door die problemen is het ook vastgelopen op de N59. Zierikzee richting Hellegatsplein. Vanaf Den Bommel tot Hellegatsplein ook een half uur vertraging. En verder nog een korte file door de afsluiting van de A50. Daardoor is het extra druk op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo. Daar nog 10 minuten op onthoud.
9: De Toy.
10: Finish du Tour de France. Dit was echt geweldig.

0: kader van fietsen kun je overal doen. Shakira en Carlos Vive over hun fietstocht door het thuisland Colombia met La Bicicleta. Carolina Mugova tegen Linda Noskova. Oftewel de nummers 10 en 9 tegenover elkaar in de finale van Wimbledon. Mark.
1: 5-2 in het voordeel van Linda Noskova. De jongste van de twee, blijf ik er maar even bij zeggen. Want voor de luisteraar is het, ja, zijn deze namen misschien niet de allerbekendste namen uit het tennis. 0-40 was het op de service van Carolina Mugova. Dat betekent dat er al 3 setpoints waren voor Linda Noskova. De laatste wordt zojuist weggeserveerd door Mugova. Het is 40 gelijk. Het applaus op het centercourt is voor Mugova. Maar het is meer een aanmoedigingsapplaus. Want ja, ze is wat stroever gestart. Carolina Mugova is in de service games wat kwetsbaar. Maar in de rally ook is het Linda Noskova die beter is, agressiever is. Meer lengte in haar slagen heeft. En daarin Mugova echt wel in de problemen brengt. Nu komt ze weer met een goede return op een tweede service van Mugova. Slaat ze de bal meteen weg. En dat betekent dat Noskova weer op een breakpoint komt. En bij die stand van 5-2 als Mugova serveert is het dus ook meteen een setpoint. Het vierde setpoint dus voor Linda Noskova. En dus werk aan de winkel voor de pupil van de Nederlandse coach Sven Groeneveld. We hebben hem al een paar keer in beeld gezien in de box. Dan staat hij op en dan probeert hij zijn pupil Mugova te bereiken. De succescoach kun je wel zeggen, Sven Groeneveld. Die al in Grand Slam finale stond met Monica Seles, met Michael Stich, met Sharapova. Die hier vandaag ook aanwezig is met Mary Pierce en met Anna Ivanovic. Nu voor de 6e keer een speelster van hem in een Grand Slam finale. Maar zijn speelster Carolina Mugova heeft het op dit moment wel heel erg moeilijk. Dat vierde setpoint heeft ze inmiddels overleefd. Maar goed, ze kijkt nog wel. Het is maar één break. Dat wel. 5-2 lijkt dan altijd een hele achterstand. Maar het is maar één break. Mugova kijkt wel tegen die achterstand van 5-2 aan.
0: Terwijl wij net hier in beeld zien hoe Tim Merlier door zijn ploeggenoten wordt gefeliciteerd met de overwinning natuurlijk van de sprintetappe van vandaag. Onder meer door Dylan van Baarle, is een ploeggenoot van hem. En we kunnen even naar hem luisteren.
2: Zoals je ziet is het één grote chaos naar de streep. Maar ja, het is mooi dat hij het weer kan afmaken vandaag. Ja,
3: het blijkt maar weer dat hij zijn weg vindt en eruit springt, zoals we dat allemaal eerder zagen doen. En jij hebt ook veel gedaan, zou ik zeggen, vandaag.
2: We proberen een beetje het werk te verdelen. Nu Bert van Leerbergen natuurlijk niet is. Pascal en ik proberen een beetje af te wisselen. Ik in het begin, Pascal iets later. En dan ik weer op het einde. En zo proberen we het een beetje te doen.
3: Uiteindelijk bleef Slok als enig nog over van die koplopers. Wij dachten nog even van, misschien gaat dit wel halen. Dachten jullie dat ook?
2: Daarom rijden we met heel veel ploegen erachter om hem nog terug te pakken. Hij was wel sterk.
3: Nou, de wind maar lier. Welk gevoel geeft jou dat?
2: Ja, voldaan gevoel natuurlijk. Hè. Als je op kop rijdt en je werk kunt doen en de sprinter maakt het af, dat is supermooi.
0: Dat lijkt me dus. Dylan van Baarle over de overwinning van Tim Merlier. Gaat het snel nou, Mark? Wimbledon?
1: Ja, de set is gespeeld. Het vijfde setpoint, vijfde breakpoint / setpoint was dan toch voor Linda Noskova voldoende. Het was Mugova die vanuit de rally naar het net kwam. Een volley kreeg, die niet goed afmaakte. En toen kwam Linda Noskova met een heel lepe balletje. Ze schepte hem over Mugova heen. En ze zat zoveel precisie in dat die bal net voor de baseline viel. Mugova die sprintte nog wel terug om die bal te gaan halen. Maar dat lukte haar niet. En dus was het vijfde setpoint was raak. En heeft Linda Noskova de eerste set toch wel overtuigend. En met beter tennis in ieder geval dan Mugova. Met 6-2 gewonnen. En is Mugova nu eventjes van de baan. Die is allerminste happy. Die gaat zich even opfrissen. En dan zal ze zo meteen hopelijk fris en fruitig naar buiten komen. Om in ieder geval beter te spelen. Meer mee te gaan in het spel van die Noskova. Want anders zou het wel eens een heel erg snelle finale kunnen worden.
0: Ja. Blije gezichten vandaag bij Soudal Quickstep dus met de overwinning van Tim Merlier. Hij was de snelste, kwam als een duveltje uit een doosje vanuit positie 8 ongeveer naar voren. En dat is toch wel weer Tom Velers mooi. Dus je ziet dus dat zijn belangrijkste man, zijn maatje ook op de hotelkamer in de bus weg is gevallen. Hoe ze dat met die ploeg hebben opgepikt?
4: Ja, zeker heel knap hoe ze dat hebben opgepikt. Het schuift natuurlijk, maar Pascal en Dylan die hebben daar de hele dag op kop gezeten.
0: Ja.
4: En, Uiteindelijk zagen we ook inderdaad de ernst van de situatie richting de finale. Dat er inderdaad meer teams, wat Dylan ook al zegt, dat er meer teams inderdaad aan de bak moesten om Liam in te rekenen. En Tim, die weet de switch heel goed te pakken. Ik heb gisteren een uitspraak gedaan, volgens mij top 6, 7. Dan maak je kans op de overwinning, maar die moet ik toch echt recht zetten.
0: Eentje aan terugpakken.
4: Die moet ik toch echt recht zetten, want dit was echt een... De balans was voor Tim in dit geval echt... Ja, subliem. Kijk, je wilt een bepaalde input geven natuurlijk als sprinter, ook als lead-out in het hoeveel kracht je eigenlijk verspeelt om tot die laatste bocht in de goede positie te komen. En dan wil je natuurlijk dat laatste eindschot wil je nog wel in je benen hebben.
0: Ja.
4: Ik denk dat Tim daar net iets meer reserve heeft gehad dan een jongen als Olaf Kooi, dan een jongen als Timmer, Jasper Philipsen. Dat hij daar echt dat verschil heeft kunnen maken.
0: Maar is dat alleen vandaag of sowieso eigenlijk?
4: Hij is sowieso toch? Goed in die timing, ja. Goed in vroeg aangaan. Maar dat hij inderdaad met zo'n overschotten en zoveel meer snelheid, want hij maakt... het is niet dat het een bolletje is en dat hij 1-2 fietslengtes, hij maakt gewoon 6 fietslengtes goed. Die laatste 300 meter. Dus dat is echt ultiem met hoeveel snelheid hij voorbij
0: komt. Zoals het eruit zag, weet je, als je dan zo'n veer op rek brengt en je laat hem los, en dan
4: dat iemand precies, van doorschiet. Precies dat. En
0: zo zag het eruit.
4: Binyam Girmay, die pakt een tweede plek daardoor, omdat hij mee kon liften. Pavel Bittner, die sprint heel kort, omdat hij mee kon liften. Dus die jongens, die hadden nog wel iets, die luwte, maar ja, die hebben volgens mij niet gedacht om daar nog aan voorbij te kunnen gaan.
0: Zelf zegt die Tim Merlier dat het een hectische sprint was.
5: Just before the corner, was a bit boxed in, and then they almost crashed. And I thought it was over, so I gave it a try to come back on the guys who did the lead out. And then I was coming with so much speed, so it was 250 then. I say I gave it a try until the finish, we see. But I have in the last 50 meters, I can't push anymore.
6: Because honestly, I don't know how you found the energy to carry on, to take off from so early and to hang on and to out-sprint everyone.
5: If I see the finish, I can't give more than somewhere else. But in this heat was a really difficult effort.
6: The win yesterday opened the win today.
5: Yeah, mostly like this. If you win one, you can win a second, and I'm happy. On three stages, I can two of it.
6: So whatever happens now, the Tour de France is a good Tour de France for Tim Merlier.
5: Yeah, definitely my Tour de France is ready.
6: A sweet revenge after the defeat of Belgium in football.
5: Correct.
0: Nog even naar het WK voetbal gerefereerd, waar ze natuurlijk uitgeschakeld werden.
4: Laas.
0: De Belgen ten opzichte van Spanje. Ja, als je er één wint, dan kun je er ook twee pakken. Ja, dat blijkt. Maar hoor ik hem nou zeggen dat hij eigenlijk gewoon op was?
4: Hij was op inderdaad, maar dat was meer in de laatste bocht dat hij zegt, dat was een klein accident. Dat je, hij dacht, het is verloren, maar ik probeer het nog. Dat is gelukt. Hij kan die snelheid behouden.
0: Maar er komen dus, zoals wij hem horen zeggen, ongekende krachten in hem los op het moment dat hij die finish
4: ziet. Dat is sprinters eigen. Dat is echt wel een dingetje. Daar kunnen ze altijd meer dan...

0: zit. Dus dan zie je ook dat duw- en trekwerk. De ellebogen die worden uitgedeeld. Maar hoe belachelijk dicht dat bij elkaar zit. Hoe je van links naar rechts. Wat een chaos, man.
1: Ja, ja, dan, en om daar overzicht te houden. Als je dat niet kent, dan denk je, dat vind ik verschrikkelijk. En ik fiets er nog steeds regelmatig. En dan is het ook als ik gewoon naast iemand fiets. Voor mij is het gewoon dat daar een paar centimeter tussen zit. Maar de meeste mensen die worden al snel nerveus als ik dan te dicht erop zit, zeg maar. Wat dat dan gaat. Omdat dat niet, ja, dat is niet. Bij de meesten is dat niet gewoon, zeg maar, om zo dicht bij elkaar te rijden. Maar bij de jongens is dat ja, heel normaal.
0: Timmerlier is eigenlijk de ubergoud, maar dan in de positieve zin.
1: Zeker.
0: Die het overzicht heeft. Goed, Jasper Philipsen redde het dus weer niet, maar kreeg wel opnieuw een mooie lead-out. Van Mathieu van der Poel kon het alleen niet afmaken. Van der Poel stond zojuist bij Steven Dalebout.
2: Naar mijn gevoel was de lead-out misschien nog beter dan gisteren. Maar voor de rest heb ik jou ook niet echt veel van de sprint kunnen zien.
3: Want tot hoever kom jij? Het is ook lastig voor ons om te volgen, maar die lead-out die leek ook op het juiste moment te zijn. Hè?
2: Ja, ik denk dat ik rond 150 of zo pas aan kop gaan, als ik het goed heb gezien. Geen idee hoe dat de sprint verloopt. Ik moest ook redelijk diep gaan, dus ik heb eigenlijk niet meer gekeken.
3: Maar ja, Philipsen wordt vierde.
2: Ja, we gingen natuurlijk voor meer, maar ja, zoals ik gisteren al zei, ik denk dat we het gewoon weer goed doen en meer kunnen we niet doen.
3: Ja, hij legde zelf gisteren ook al uit, hè, dat hij op dit moment niet goed genoeg is. Dat is dan blijkbaar vandaag ook zo. Wat kun je over jouzelf zeggen? Want jij lijkt wel heel goed.
2: Ja, we waren natuurlijk ook wel twee makkelijkere etappes, maar het klopt wel dat ik terug mijn iets beter gevoel op de fiets zit in ieder geval. Dus morgen nog een lastige dag voor de ontsnapping waarschijnlijk en dan een rustdag.
3: Ja, is dit dus een positieve noot op weg naar morgen, denk jij zo?
2: Ja, ik bekijk het dag per dag. Ik zie het. Ik herhaal wat ik gisteren zei, maar ik heb gewoon een goede voorbereiding gehad. En meer kan ik niet doen en ik kan ook niet toveren. Nou, dus ik bekijk het dag per dag en dat zal wel beter. Ja,
3: maar wat ik onthoud is dat jij beter bent dan aan het begin van deze tour.
2: Ja, gelukkig wel.
0: Hoe vind jij hem klinken, Tom?
1: Ja, we zijn natuurlijk ook wel een beetje verwend met Mathieu van der Poel in aanvalsdrift en in exceptionele uitspattingen. Maar hij klinkt op mij niet als de Mathieu van der Poel die ik graag hoor in positieve zin. Een beetje gelaten.
0: Gelaten, ja.
1: Hoe die klinkt. En ik kan me dan wel een deel in verplaatsen. Natuurlijk, ja, de afgelopen jaren hebben ze ook al succes gehad. De eerste dagen van de Tour. Met Jasper, maar natuurlijk met jou zelf ook.
0: Ja.
1: En daar, ja, daar passen de etappes nu. Het valt de sprintetappes niet op zijn plek. Maar de lastigere etappes valt het daar ook niet op zijn plek. Ze zijn het natuurlijk, de Pyreneeën zijn ze al in geweest. Nou, daar is over het algemeen niet zo heel veel te halen.
0: Nee.
1: De hitte die doet hem een beetje de das om op een dag waar een
0: is hij ook niet de type voor?
1: Is ook hij, ja, toch iets minder. Dus ik denk ook dat hij daardoor iets minder in zijn hum is. En ik hoop dat hij dat na morgen, want ik verwacht of morgen een aanval. Maar gaat een heel lastige dag worden.
0: Dat wordt echt een vluchtersdag, hè?
1: Ja, wordt echt een vluchtersdag.
0: En daarmee best pittig ook.
1: Ja, ja, dat gaat heel lang duren voordat er een vlucht gaat.
0: En Alpecin is natuurlijk een ploeg dat gewoon gewend is ook om overwinningen te behalen. En dat loopt nu eventjes anders. Goed. Olaf Kooi werd dus derde, maar er staat nog een Nederlander in de top 10. Rick Pluimers, zesde werd hij en hier is hij.
4: Ja, heel blij mee. Wat ik je gisteren zei, hopen dat het goed zit in de wasmachine en dat lukte vandaag. En zeker met die finale met wat meer bochten, dat ligt me toch iets meer dan 4 kilometer rechtdoor.
5: Vertel eens hoe het was in de wasmachine.
4: Ja, hectisch, gevaarlijk, zoals altijd, maar ik kon me goed handhaven. En ik zat in een mooi wiel in de laatste bocht met Olaf en Philipsen, volgens mij. En toen, met zo'n bocht, dan weet je dat er niet heel veel meer van achter komt. Dus het was gewoon een zaak om Olaf bij te houden en dan mooie zesde plek.
5: Ja, heb je Melier nog voorbij zien vliegen?
4: Nee, ik heb niet veel gezien.
5: Goed zo, nou, je wordt zesde, wat betekent dat voor jou?
4: Ja, het doel vandaag was top 10, dus heel mooi om een top 10 te halen in de Tour. En, de laatste twee sprintkansen mislukte dat een beetje, maar ik ben blij dat dat vandaag toch gelukt is.
5: En is dit dan het maximale voor jou op in dit veld?
4: Ja, zo pure massasprint denk ik op dit moment wel. Dus heel blij dat dat gelukt is. C'est la vie. She sang to me. Je me rappelle. J'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: vie.
1: Ja, mooi, ja, Cloud met C'est la vie. Mark, volgens mij zijn de eerdere wedstrijden aantrekkelijker geweest dan de wedstrijd van nu, de finale, of niet?
2: Ja, dit is niet een wedstrijd dat je over 10 jaar aan iemand vraagt, hey, waar was jij op 11 juli 2026 toen Mugova en Noskova tegen elkaar speelden op het centercourt van Wimbledon. Maar goed, wat niet is, kan nog komen. Net belangrijk servicebehoud gezien voor Mugova. Ze heeft natuurlijk de eerste set met 6-2 verloren. In de tweede kwam ze 1-0 achter. Ze mocht zelf serveren. Het werd 0-30. Ik had echt wel het idee, ja, als Noskova hierdoor drukt, de breakpak naar 2-0 gaat, dan zou het zomaar eens echt wel heel snel kunnen gaan. Omdat, ja, Mugova een beetje ook een lichaamsuitdrukking heeft van nou ja, het lukt allemaal niet vandaag. Een klein beetje met de schouders naar beneden. Maar goed, ze haalden het vervolgens wel terug vanaf die 0-30 stand naar gamewinst. En dus is het 1-1 geworden in plaats van 2-0. En er zijn er nu breakkansen zelfs voor Mugova. In de hele eerste set heeft ze geen breakkansen gehad. In 4 games heeft Noskova maar 5 punten verloren op haar eigen service. Dat geeft aan hoe goed de jongste van de twee serveerde in die eerste set. Maar nu zijn er wel de breakkansen voor een Mugova. Misschien heeft ze dat wel even nodig, dat ze hier doorheen komt. Misschien de break pakt, dan zelf de service houdt. Dat ze een gaatje slaat en dat de Tsjechische burger haar in ieder geval een beetje moed geeft. Eerste set dus 6-2 voor Noskova. 1-1 in de tweede set.
1: Dan naar de etappe van morgen. Wat krijgen de renners voor hun kiezen? Joris van den Berg weet het.
3: Ja, dat wordt er eentje voor de vluchters, denk ik. Etappe 9, Malemor naar Ussel. 186 kilometer naar boven afgerond. En het is een lekker uitdagend parcours. We hebben nu 2 dagen met sprints gehad en klimmetjes van 4e categorie. Morgen is het 2 keer 3e categorie, 1 keer 2e categorie. En in de slotfase dan nog een heuveltje. Maar de percentages die zijn aanlokkelijk. Het loopt lekker omhoog de weg. En het lijkt me een dag dat je vroeg in de goede vlucht moet zitten. En als ik Mathieu van der Poel vandaag zo heb gezien, midden in de etappe een sterke poging en een heel goede lead-out, dan heeft hij goede benen wel weer gevonden. En dan zou hij morgen wel eens voor het eerst voor zijn eigen kans kunnen gaan.
1: Kijk, en de raket van Wortegem maakte vandaag zijn bijnaam maar is waar in een relatief vlakke etappe. En daarom hadden Spas en Joris ook de tijd om lekker te ahoeren.
4: Wordt weer sprinten, hoor.
5: Etappe toeristiek bij uitstek.
4: Sebastian Timmerman.
6: Die
4: stelt nooit van deur.
5: Dit is echt een vakantiestreek bij uitstek.
3: Komt er nog wat?
5: Veel Nederlanders ook al gezien. Dus dat maakt het extra gezellig.
3: Veel gekwebbel.
5: Ja, wat nou weer? Nu moet ik gaan zingen zeker.
3: Zelfs dat kan, Sebastian.
5: Nou, daar gaan we dan maar. Otba, die zit weer mee.
7: Misschien. Het is niet te
5: verstaan, hoor. Liam Slok is daar. Olé, olé. En Gerrit Alek, die grijpt zijn kans.
7: Heb ik die microfoon niet ondersteboven of zo?
5: Het is ritje 8 van de Tour de France.
3: Applaus.
5: Allemaal. Ja, goed.
7: Niet te volgen hier.
3: Ik wil de boel hier niet bederven, maar het is wel zo. Sebastian Timmerman is natuurlijk voorzitter en penningmeester van de André van Duin fanclub.
5: Ik wist het.
3: Die hij samen met Han Kok opgericht heeft. Ja. Onvoorstelbaar. Die twee jongen, het zijn hooligans op André van Duin gebied. En natuurlijk, dat is ook terecht, want we hebben het hier over een icoon. Hè? Dan heb ik het over André van Duin.
5: Peloton nu echt in gestrekte draf, hoor. Het is tijd om wakker te worden.
3: Die man uit Gent, Liam Slok, die houdt stond. En hij neemt nu geen slok, maar hij pakt wel een bidon en die giet hij leeg over zijn nek.
5: Hop. Zegt dat peloton weer 5 seconden eraf. Maar ja, je gaat het iemand wel gunnen na zo'n hele lange vlucht.
3: Ze gaan hem nu toch echt pakken.
4: Wow.
3: Van der Poel gaat zo verschrikkelijk hard door. Blokkeert de rest nu. Dan komt Merlier de keihard overheen. En zien we Merlier naar de finish gaan. Kirbay is er ook naast elkaar nu. Merlier, Kirbay, Philipsen, Bitter.
1: Mooi was die. Tom, dankjewel. En wat Radio Tour de France betreft,
8: à demain.
9: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
10: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
9: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
11: Hey jij daar!
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
10: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
9: Ga naar datacation.nl.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
0: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas. Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
13: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnen-willen-durven.nl.
8: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
13: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
14: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
15: NPO Radio 1, 6 uur.
16: Wieger Hemmer.
17: Ja, zo dadelijk een bijzondere editie van de kantine. We zijn er maar 1 uur. We doen iets heel bijzonders, zei ik al. Hè. We gaan de komende weken praten met de mooie duo's. Vandaag David Blom en Sebastian van Bokkel. Ze zijn broers, ze zijn zakenpartners, zitten in de gin. Dat gaat hartstikke goed. En ze vertellen een verhaal, een bijzonder verhaal ook over de Molukken. Want daar ligt hun geschiedenis en de geschiedenis van opa Bobby. Blijft dan helemaal niets meer hetzelfde de komende week? Jawel, want hij zit er gewoon. Hè. Marcel Verrijk, onze columnist. En we krijgen zo dadelijk dus ook een column nog van Marcel. En hij is ook nog quizmaster. Dat allemaal in de kantine het komende uurtje. Nu luisteren naar het nieuws gelezen door Jan van der Putten.
18: In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de Zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De tenten die zorgen voor schaduw op het voorterrein in Ter Apel worden weggehaald. Het Rode Kruis besloot gisteren te stoppen met de hulpverlening bij het aanmeldcentrum, omdat het niet langer veilig is voor de medewerkers. Vandaag was het rustig bij de locatie van het COA, maar vluchtelingen voelen zich er niet veilig, vertelde ze aan verslaggever Marieke de Vries.
19: Eigenlijk iedereen die hier verblijft, en zeker als je de nacht moet doorbrengen, gewoon bang is voor vechtpartijen, bang is om gestoken te worden. De afgelopen week zijn hier 2 steekincidenten geweest op dit terrein. En ze zijn natuurlijk ook bang voor hun waardevolle spullen die ze allemaal bij zich dragen. Dus nee, het gevoel van veiligheid is er bepaald niet op vooruit gegaan na het vertrek van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk.
18: En de directeur van het Rode Kruis noemt het gênant dat Nederland er niet in slaagt de veiligheid voor asielzoekers te waarborgen en doet een dringende oproep aan gemeenten.
20: Het gaat hier om 40 tot 100 mensen in een land van 18 miljoen mensen. Dit moeten we met elkaar kunnen oplossen. Dit is een inhumane, onacceptabele situatie.
18: En naast het Rode Kruis is dus ook Vluchtelingenwerk Nederland gestopt met hulpverlening in Ter Apel. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen en hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amersfoort is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Bij de jaarlijkse Srebrenica-herdenking is in Den Haag stilgestaan bij de positie van vrouwen. De val van Srebrenica is vandaag 31 jaar geleden. Volgens de organisatie speelden vrouwen een grote rol bij de verwerking van het drama. Bij een ongeluk met een toeristenboot in Vietnam zijn zeker 15 mensen omgekomen. De speedboot met Indiase toeristen kapseisde op zee bij het grootste eiland van Vietnam, een populaire strandbestemming. De brandweer in Zeeland waarschuwt voor de risico's van veel benzine meenemen van over de grens. Losse jerrycans op de achterbank zijn een potentieel risico. En uit jerrycans kunnen dampen komen waar je suf van wordt, waarschuwt de brandweer. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Na talloze verlengingen en zo'n 4000 voorstellingen komt er een einde aan de langstlopende musical van Nederland.
16: Soldaat van Oranje, de musical.
21: Waarom bent u in rok?
16: 5 jaar. Soldaat van Oranje, de musical. Al 7 jaar uitverkocht. Nu verlengd tot met mei. 15 jaar. Soldaat van Oranje. Ervaar het ook.
18: Vanwege het succes werd de musical steeds verlengd. Soldaat van Oranje gaat over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roelfsema. Acteur Matteo van der Grijn speelde de allereerste Soldaat van Oranje in de musical. En hij zegt dat ze toen geen idee hadden waar ze aan begonnen.
22: Gewoon met een script aan de slag. En dan komt er nog heel veel techniek bij kijken. En dan is het ook nog iets ongekends dat het met een draaischijf waar het publiek op zit. En allemaal decors daaromheen. En water. En noem maar op. En dus de grootsheid daarvan was heel spannend.
18: Vanavond is de laatste publieke voorstelling. En morgen dan is er een allerlaatste afscheidsvoorstelling in besloten kring. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Girmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. En het weer volop zon, 28 tot 31 graden, aan zee wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. En 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg.
23: En dan staat er toch nog vast op de weg Helene de Geest van de ANWB. Waar dan precies?
24: Nou, het mag bijna geen naam meer hoor. Een paar korte files op de A27 van Utrecht naar Gorkum heb je nog wel iets meer vertraging. Bij knooppunt Everdingen daar 10 minuten op onthoud. En op de N59 Zierikzee richting Hellegatsplein 20 minuten vertraging bij Hellegatsplein. Dat komt omdat de Haringvlietbrug in de A29 een tijdje dicht was, maar die is inmiddels weer open.
25: Hoi, ik ben Frank van PostNL. En tijdens de Ronde van Frank bezorg ik ultieme tourbelevingen bij wielerfans. Misschien ook wel bij jou thuis. Wat dacht je van bij jou op de bank een etappe kijken met Fabio Jakobsen? Doe mee. Ga naar postnl.nl/Ronde van Frank. PostNL, trotse partner van Team Picnic PostNL.
26: Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
27: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
28: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
29: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
30: De bouwverslimming.
31: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
32: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
30: Soudal, de bouwverslimmers.
32: Iedere klus weer.
29: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
33: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
0: toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
33: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
27: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
15: NPO Radio 1. WNL.
17: Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL. Live vanuit het midden van het land, Mediastad Hilversum. We zijn er 1 uur met een bijzondere uitzending. 2 ondernemende gasten tegenover me. En hoe vertrouwt Marcel Verrek?
15: In de kantine.
24: Wieger Hemmer.
17: En waar is Fidan nou? Dat heeft alles te maken met die bijzondere uitzending. 1 uur, 1 duo tegenover me. Vandaag zijn dat de broers Sebastiaan van Bokkel en David Blom. Hun Molukse opa brengt 75 jaar geleden een recept voor een kruidige gin naar ons land. Zij, de kleinkinderen, pakken het op en maken het groot. We gaan praten over het avontuur van ondernemen, gedachten aan opa Bobby en de Molukken. En ik wil weten of de bloedband samen zaken doen makkelijker maakt, of juist niet.
4: Ze beginnen nu al te lachen.
17: Cabaretier Marcel Verrek, die trakteert ons op een fraaie column. Je kunt meedoen met het gesprek via de NPO Luister app of via X. Gebruik dan hashtag WNL, volg ons op @WNL vandaag. Hoe leuk is dit? Die twee broers wist ik niet, maar schijnen ook nog eens tennisfanaten te zijn. Dus daar gaan we zo dadelijk eens lekker over doorpraten, denk ik. U hoort al het heilige gras van Londen. Daar op dit moment de vrouwenfinale. Dat is een Tsjechisch onderonsje. En ja, het zijn kenners hier aan tafel. Want zij begonnen direct over Jana Novotna. Dag Mark Brasser.
5: Goedemiddag voor mij hier nog in Engeland. Voor jullie avond allen.
17: Zo is het. Jana Novotna, ja, dan moeten we een poosje
5: helaas
17: terug, hè?
5: Ja, helaas veel te vroeg overleden, ja. Jana Novotna inderdaad. We hebben daarna nog Petra Kvitova gehad natuurlijk als Tsjechische winnares. En natuurlijk, en dat is mooi dat zij erbij is op het Center Court, Martina Navratilova naast Catherine, de hertogin van Wales, de toekomstige koningin, de prinses. Zit zij op de eerste rij in de Royal Box. En ze kijkt naar een finale die niet echt spannend is en ook niet echt heel goed. Dat moet gewoon gezegd worden. Karolina Mugova geeft eigenlijk niet thuis. Dat is de 29-jarige Tsjechische. Ja, ze zijn allebei Tsjech, is natuurlijk de oudste van de twee. Die heeft de eerste set met 6-2 verloren. En haar tegenstander Linda Noskova, 21 jaar, veel jonger dus, die staat nu in de tweede set al met 5-2 voor. Dus 6-2 en 5-2 in het voordeel van Linda Noskova, die veel beter serveert in de rally, agressiever is, veel meer creativiteit in het spel heeft. Ja, en daardoor kan het zomaar eens over een game, zou het al afgelopen zijn, anders misschien 2 of 3. Maar ja, Linda Noskova op koers voor haar allereerste, in haar allereerste Grand Slam finale. Ook nog eens op koers voor haar allereerste Grand Slam titel.

0: Ja. Van het heilige gras, David, naar muziek.
1: Ja.
0: Dat een heilige status heeft, hè? Voor jullie, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Leg eens uit.
1: In zijn algemeenheid, denk ik wel. Ja, Sebas zei het net al een beetje, voordat we begonnen aan de uitzending. Het is heel moeilijk uit te leggen. Muziek is voor ons gewoon een soort DNA, denk ik.
0: Henna Masawaya?
1: Ja.
0: Goed uitspreken?
1: Ja, zeker. Ja, dat gaat beyond alles natuurlijk. Dat gaat door merg en been.
0: Zouden we dat het officieuze volkslied kunnen noemen van de Molukken?
1: Dat zou wel kunnen, ja.
0: Ja. 25 april gaan de gedachten dan ook terug naar 25 april 1950. Toen die staat is uitgeroepen die nooit volwassen is geworden. Ja. Daar zit hoop in verborgen, in die vaststelling. En ook heel veel tragiek, hè, Sebastian?
2: Zeker, ja. Ja.
0: Hoe is dat voor jullie nog steeds voelbaar?
2: ja, eigenlijk met te veel om zo uit te leggen. Mm. Het is eigenlijk dus een... het is nooit helemaal omschreven of beschreven waarom wij hier zijn, zeg maar. En wat de aanleiding is. En er werd ook nooit echt over gesproken buiten onze kringen. Maar je voelt onrecht en pijn, weet je, van je opa en oma, van je ouders. Dat draag je gewoon automatisch mee.
0: Ja. Ja. We gaan in deze uitzending daar zeker over praten, over die geschiedenis van de Molukken en hoe die zich ook bij jullie heeft vertaald. Dat gaat dan allemaal via opa Bobby. Hele mooie naam. Opa Bobby heet opa Jacobus. Maar ja, roepnaam Bobby, hoe is dat gegaan, David?
1: Ja, zo is het ontstaan.
0: Ja,
1: ja, eigenlijk wel. Oma is eigenlijk altijd Bob.
0: Oh, leuk.
1: En familie en vrienden om hen heen ging al gauw over op Bobby. Dus vandaar de naam.
0: Wat zijn jullie herinneringen aan Bobby, aan opa?
1: Ja, hele fijne, lieve, warme man. Hoofd van de familie ook wel. Zei nooit heel veel, maar sprak eigenlijk van alles met zijn hele lijf en ogen en lach.
0: Oh, mooi.
1: Ja, echt te gek. Hele mooie man.
0: Het was een non-verbaal spektakelstuk in die zin?
1: Ja, met de hardste knuffels alle tijden. Ja. Hij is bij ons weggegaan, heen gegaan in 1997. Maar ik denk dat ik namelijk bij spreek dat we hem bijna nog steeds missen.
2: Ja.
1: Op de goede manier hoor. Maar ja, hij was echt bijzonder.
0: Staat de foto ook naast jou, hè, David, van opa.
1: Ja.
0: In militair tenue gestoken.
1: Ja.
0: Want hij vocht voor aan de zijde van Nederland.
1: Ja.
0: Knilmilitair was hij ook.
1: Ja.
0: Heeft hij daar ook met jullie ooit over gepraat, Sebastian? Of ook bijna niet?
2: Nee. Verre van, zelfs. Ja, ik denk de herinnering die ik vooral heb aan mijn opa is dat hij bij hem op schoot zat en dat hij me vasthield. En dan was het spel of ik los kon breken. Zeg maar.
0: En dat is je niet vaak gelukt.
2: Nee.
3: Of werd je alvast getraind?
2: Nee, dat is nooit gelukt. Maar dat was eigenlijk heel liefdevol. En over zeg maar, dit zijn knieltijd of zo. Daar heeft hij zelf nog nooit over gesproken.
0: Ik zit daar, terwijl je dit vertelt, zit ik ineens te denken, wat een mooie metafoor is eigenlijk dat spel. Want is hij zelf ooit los kunnen komen van dat wat hij daar heeft meegemaakt, David? Wat denk je?
1: Ja, bijzondere vraag. Los denk ik niet. We hadden toevallig van de week over kantoor met een collega van jullie, Bibi.
0: Geweldige collega.
1: Geweldige collega, excuus.
0: Ze zit er, dag Bibi.
1: maar hij heeft ook gevangen gezeten in oneerbiedig, maar het Jappenkamp.
0: Ja.
1: En hij heeft daar eigenlijk nooit negatief of slecht of vol haat over gesproken. Hij heeft altijd alleen maar gezegd, ja, het waren tijden van de oorlog en iedereen deed wat hij moest doen. Vervelend. Maar ik ben blij dat ik ontsnapt ben. En wij natuurlijk ook anders.
0: Ja,
3: was je er niet geweest.
0: Maar hoe groot is dat als je dat hebt meegemaakt en we lezen over die verschrikkingen en we menen daar iets van te weten, de Jappenkamp.
2: Ja.
0: Dat je dan niet daar door haat en wrok wordt opgegeten, Sebastian.
2: Ja, dat is inderdaad heel bijzonder. Ik weet je wel, ondanks dat het natuurlijk onze opa is, kunnen we daar geen voorstelling van maken.
0: Ja.
3: Heeft dat ook met jullie christelijkheid te maken? Als jullie dat, veel Molukkers zijn christelijk.
2: Ja, dus. Ja dat is een goede vraag. Ik denk vooral dat het echt een per persoon is. Mijn opa, of onze opa, excuus. Die had dat gewoon niet in zich. Maar ik denk wel, zeg maar, het zwijgen dat is wel een mechanisme geweest. Zo, dus,
3: ja, ik kom uit Den Haag en ik ben opgegroeid tussen allemaal Indische mensen, waar je dat ook allemaal, ja. Molukse, maar ook andere Indische mensen natuurlijk. En die, ja, daar, dat is bekend ook, ik heb ook veel over gelezen. Ja. Veel mensen, ja, zwegen daarvoor.
0: Ja. Ja. Ja. En dat is dan de eerste generatie. De tweede generatie, hebben we het over jullie moeder.
1: Ja.
0: Heeft zij erover kunnen praten? Of op welke manieren werkte dat verleden op haar en in haar door?
2: Nou, ik denk dat dat nog steeds doorwerkt.
0: Ja.
2: Mama heeft, die praat echt nooit over het verleden. En als ze erover praat, is het eigenlijk altijd goed en fijn. En vooral over hoe de deur altijd open stond bij opname thuis. Alle vrienden welkom waren en iedereen bleef eten en muziek. Maar niet over, over zeg maar, slechte tijden.
0: Ik zei al, daar gaan we straks echt over doorpraten ook. En dan gaat het over Middelburg.
2: Ja.
0: En dan gaat het ook over Westerbork. Want dat blijft altijd zoiets iets naars. En daarin ligt de schande denk ik wel verborgen, dat Molukkers in Nederland kwamen. En waar werden ze dan opgevangen? Ja. Kamp Westerbork.
1: Onder andere.
0: Grove schande, ja. Inderdaad, onder andere.
1: Ja, zeker.
0: Zijn je excuses ook aangeboden, zeer onlangs. En daar laten we zo dadelijk ook nog wel een fragment van horen. Oh ja. Eerst even dit. Sebastiaan van Bokkel is de broer van David Blom. David, hoe zit dit precies?
1: Ja. Nou, dat heeft te maken met het feit dat ik biologisch gezien een andere verantwoordelijke heb. Maar we hebben wel dezelfde vader. Ja. Maar de vader van, of de naam van mijn biologische vader is Blom. Die heb ik gehouden.
0: Ja.
1: En om het maar even zo te zeggen. Sebas, zijn vader. Maar dus ook mijn vader is bij mij gekomen toen ik anderhalf was. Ja. En ik heb heel veel geluk gehad dat ik een vader heb biologisch. Waarmee ik niet in contact ben. En een niet-biologische vader die gewoon mijn vader is. Dus wij hebben elkaar gekozen.
0: Ja.
1: Je kan je ouders ook kiezen blijkbaar. En je kinderen ook. En dat is wel echt...
0: Zo.
3: Maar jullie lijken wel heel veel op elkaar. Ja, vind ik wel.
1: Ja, dat is wel.
2: Ja, dat is wel. Ja.
1: Ja.
3: Want ik zie daar staan Bobby, maar ik moet denken aan Brobby. Als dat een beetje beter was gegaan met voetbal, had ik misschien een apart flesje kunnen uitbrengen. Maar die heeft dus ook een broer die Derek Lucassen heet.
0: Ja, klopt. Omdat ook voetballer.
3: Ja, een gedeelte van het gezin is naar de moeder genoemd.
1: Ja.
3: En een gedeelte naar de vader.
1: Ja.
0: Jij bent de oudste, David?
1: Ik ben oud.
0: Ook de man met het meeste verantwoordelijkheidsgevoel?
1: Misschien wel, ja.
0: Ja. Maar toch was dit kindje van jullie. En daar gaan we zo dadelijk natuurlijk eens even uitgebreid over praten. Weer een idee van jou toch, Sebastiaan?
2: Ja.
0: Hoe is dat ontstaan? Want dat kindje, we mogen één keer noemen, geloof ik, Bobby's Gin. Hè? Want jullie zijn een ondernemersduo.
2: Ja.
0: Jullie zijn in de gin gedoken. Ja. Over de verschillen tussen gin en jenever. Later meer.
2: Ja. Ja.
0: Maar hoe is dat idee bij jou ontstaan, Sebastiaan?
2: Nou, ik werkte dus hier, voordat ik met Bobby's begon, bij een bierbrouwer uit België. En ik wilde gewoon niet meer voor iemand werken. Daar kwam het serieus om neer. En wij komen uit Rotterdam, wat dicht tegen Schiedam aan ligt.
0: Ja. Jenever, hoofdstad van de wereld.
2: Exact, Jenever, hoofdstad van de
1: 100%.
2: Wereld. Ja. En, ik had het idee om een eigen drank te maken. En heel erg gefocust op Jenever. Omdat onze opa dus altijd Jenever dronk. En hij dronk graag de stenen kruiken fles Jenever.
0: Ja.
2: Maar onze oma die herbruikte alles. Ook die stenen flessen. En onder andere, zij kookte kraanwater. Om het zeg maar te cleansen.
0: Zodat er echt geen alcohol in zat. En daar kregen jullie het water uit.
2: Ja, uit die jeneverflessen, ja. Dus in mijn, zeg maar, in mijn hoofd, mijn marketinghoofd, dacht ik, daar kan ik wat mee.
0: Ja.
2: Weet je wel, de jenever is de oudste drank van de wereld. Het heeft een echt verhaal. En die hoek naar onze opa en oma, dus met die flessen, vond ik gewoon grappig.
0: Ja, nou, meer dan dat. En jij zag daar ook wat in. En inmiddels is het ook wat geworden. Want het 60 landen, dus jullie zijn een ongekend succes.
2: Ja.
0: Maar waarom wist jij, ik moet dit uiteindelijk met hem doen?
2: Nou, eigenlijk, wij hebben, zeg maar, sinds dat we echt al jong waren, gewoon een soort pact gesloten. Dus wat van mij is van jou en andersom.
0: Zo.
2: Ja.
1: Mooi pact.
2: Ja. Weet je wel, we doen eigenlijk altijd alles samen.
0: Ja, want dat zei ik net in de inleiding ook, David. Ja, het is mooi natuurlijk, hè, als je een bloedband hebt, dat je dingen samen kunt gaan doen. En dat je de handen ineens slaat. Maar het kan denk ik als het gaat om zaken doen. Want dat is het natuurlijk ook.
2: Ja.
0: Misschien ook wel eens jullie tegenwerken. Maar het gaat alleen maar crescendo. Jullie voelen nooit wat dat betreft de nadelen van die nabijheid.
1: Nee, ik denk dat komt omdat we verschillend genoeg zijn.
0: Okay.
1: We lijken erg op elkaar qua uiterlijk. En ook zeker wel qua innerlijk en eigenschappen. Maar we zijn ook zo verschillend.
0: Want hij zegt, ik ben dan de marketingman. Ben jij dan, zo is te zeggen, de rekenaar van de twee?
1: Nee, ik ben niet per se een rekenaar, denk ik. Nee, ik ben wel de verbindende man. Of een verbindende man.
0: Maar Sebastian kwam bij je. David, ik heb een idee.
1: Ja, dat het idee was inderdaad begonnen. En ging ik samen naar Berlijn. Was volgens mij nog voor mijn verjaardag.
2: Ja, precies, voor je verjaardag.
1: Zei hij al, ja, weet je wel. Als dit van de grond komt, dan gaan we natuurlijk wel samenwerken. Waarop ik zei, nee, dat lijkt me helemaal te gek. Maar ga je eerst maar inderdaad van de grond komen. En wie weet, over een jaar of twee, drie. Maar het ging zo rete hard in het eerste jaar. Dat het na een half jaar al was van, je moet komen. Want
3: hadden jullie al eerder samengewerkt met dingen? Of,
1: nou, we hebben samen een bandje gehad.
3: Ja, muziek natuurlijk. Ja.
1: En dat ging eigenlijk ook van een leidakje altijd. We schreven samen de nummers. Een hele andere manier samenwerken. Maar we hadden eigenlijk altijd al het gevoel, nee, maar dit gaat wel.
0: En dat is muziek en dat is zo anders dan zaken doen.
1: Ja.
0: Maar dat zaken doen ging dus goed. Jullie voelen elkaar aan.
2: Ja.
0: Het is misschien goed om Marcel, om jou nou... een belangrijke taak natuurlijk. Straks de column, maar ook quizmaster.
3: Ben je quizmaster part-time. Vandaag, zeker.
0: We willen deze twee mannen die voor ons zitten nog wat beter leren kennen. Geldt niet alleen voor ons, geldt ook voor de luisteraar. En daarvoor hebben we een quiz, Marcel.
3: Zeker, en dan gaan jullie 10 vragen voorleggen. Nou, ik heb er zelfs al 15. En die moet je beantwoorden met Sebastian of David. Ja. En bij het antwoord van Sebastian hoort het belletje. Dat ga ik nu even demonstreren. Fietsbel, niks persoonlijks. En bij David hoort het piepje.
2: Oké.
3: Ja, oké. Okay. Nou, we gaan het eventjes demonstreren. Ik behandel hem nu eventjes, maar geef ik hem dadelijk aan jou. Ja?
2: Ja, tof, ja.
3: Dus wie van jullie is de oudste?
2: Ja, precies.
3: Precies. Dat moet jij natuurlijk doen. Ik deed het nu, maar ja, heel goed. En wie van jullie is de jongste?
2: Ja.
3: Ja, jij hebt geen fietsbel. Die krijg je nu van mij.
2: Ja, tof.
3: Alsjeblieft. Ja. En natuurlijk het piepje. Oké, daar gaat hij dan, jongens. Zijn jullie er klaar voor?
2: Zeker.
3: Licht uit, spot aan. Ben je er klaar voor, Wieger?
0: Jazeker.
3: Ja, goed zo. Want jij bent jurylid, hè?
0: Ja.
3: Ja, precies. Oké, vraag 1. Wie is het meest...
1: Jazzy.
2: Yes.
3: Ja, wie van de twee in plaats van wie van de drie? Wie is het meest perfectionistisch?
0: Oh ja?
3: Ja, David is nog een beetje aan het aarzelen.
1: Ik heb toch ook wel,
0: Sebastian.
3: Ja, dat is heel goed. Wie is het meest perfectionistisch over de smaak van de gin? Oké, dat David? Is David.
0: Ja, okay.
3: Wie kan het beste nee zeggen tegen een deal die niet goed voelt? David, wie houdt het overzicht? Oh, David, wie zou als eerste een verjaardag van een familielid vergeten?
2: Oeh.
3: Het is natuurlijk een doodzonde bij jullie. Ja. Daar komen jullie niet uit. Nee. Wie is de meest trotse Molukker?
1: Jeetje.
3: Komen ze ook niet uit. Wie is het grappigst? Hij is zichzelf, Sebastian natuurlijk. Wie heeft de meest creatieve ideeën?
1: Jeetje.
3: Ja, eerlijk, met de billen bloot. Ja, nee.
1: Ik geef hem.
3: Oké, wie denkt het meest in cijfers?
1: Ja
3: David. Wie kookt de beste Molukse gerechten thuis? Ah, het is jammer, ze hebben nooit iets tegenovergesteld.
0: Nee. Het is een 2-1-uit, hè?
3: Ja, dit was Sebastian. Wie maakt het bonst en het laatst bij familiefeesten?
4: Oh, dat was
3: Sebastian duidelijk. Wie is het meest emotioneel als er iets moois met boobies gebeurt? Ook Sebastian. Daar hebben we er eentje. Ja. Wie is de snelste dronken? Oh. Ja, dat is dus duidelijk, David. Wie komt het vaakst te laat? Ja, Sebastian. Ja. En de laatste. Wie lijkt het meest op opa Bobby?
0: David dus. Nou,
3: David.
0: Wow.
3: Dank jullie wel.
0: Het was een geweldige quiz. En ik kan me voorstellen dat mensen thuis denken... mogen we dit niet vaker? En ik vind dat een heel goed idee. Marcel, ben je daarvoor in om dit vaker te doen?
3: Ja, elke
0: naast
3: keer,
0: je column?
3: Ik vind eigenlijk gewoon de hele uur alleen maar quizzen.
0: Ja. Alleen maar quizzen.
3: 100 vragen.
0: Precies, we zeiden het net al. Het valt op.
3: Gek geworden van het gepiep, ja.
0: Nou ja, jullie kiezen wel vaak hetzelfde.
2: Ja.
0: Dus 2-1-heid... Zou je daaruit kunnen afleiden, David? Mogen we dat dan ook zeggen wat jou betreft?
1: Ja, zeker.
0: Okay. Wat in ieder geval opvalt, is... wie zou als eerste een verjaardag van een familielid vergeten... en toen kwam er niks?
2: Nee.
0: Wat ik interpreteer als, ja, maar dat doen wij gewoon niet.
1: Ja, dat denk ik dat het is. Ja. Het is ook niet gebeurd. En dat, nee.
3: Ook wie is de meeste trotse Molukker? Ook konden ze, kwamen ze ook niet uit. Nee. Ja.
0: Met andere woorden, het begrip familie betekent voor jullie heel veel. Ja. Vul in, wat precies, Sebastian?
2: Eigenlijk alles. Voor ons is het altijd, als je mij hebt, dan krijg je het even erbij.
0: Ja, dan moet je maar trek in hebben.
2: Ja, maar dat is niet anders. Maar dat is heel, heel. Ik snap ook dat het heel intens is.
0: Ja.
2: Maar ik weet nog goed dat ik een paar leeftijd nieuwe vrienden maakte. En hem belde vanaf Wintersport. Zei, luister, dit zijn echt onze vrienden. Ja, dat geloof ik niet. Maar wel van mij aannemen.
0: Ja.
2: En dat was en is nog steeds zo. Ja. Dus weet je wat, het is heel.
3: Hoe is dat dan met partners?
2: Ja.
1: Een hele goede vraag.
3: Is dit een te ingewikkelde vraag?
2: Nee, ja. In principe hetzelfde. Maar weet je, voor ons is het ook niet per se een ding. Dat was, ja,
0: Maar zegt dat iets. Oh, ja, natuurlijk, het zegt iets over jullie. Ja. Maar zegt dat groter ook iets over de Molukse gemeenschap, David? Dat het zo hecht is en dat je. Je echt familie voelt van elkaar, ook al deel je niet dezelfde achternaam.
1: Ja, dat denk ik wel. Want het gaat buiten ons twee ook.
0: Ja.
1: Ook als ze met onze familie zijn, om maar zo te zeggen. Inderdaad, dan. Ja, er zijn niet heel veel woorden, maar het is er gebeurt iets in de lucht of zo. En dat geldt denk ik inderdaad ook voor de gemeenschap.
0: Ja.
1: Die verbinding, dat is wel heel moeilijk uit te leggen. Dat is natuurlijk heel vaag, maar dat is wel wat.
3: Zouden jullie dat ook een beetje aan de rest van Nederland zo af en toe een beetje kunnen uitleggen? Dat, over die verbinding? Wel.
0: Nou, ja, je bedoelt het bijna stichtelijk, maar het zou zo goed zijn.
3: Ik bedoel, er is heel veel verbinding in de maatschappij, maar bepaalde gremia is het soms wel wat lastig. Denk aan de politiek en zo.
1: Meer naast elkaar te leven soms dan samen.
3: Ja.
1: Dat is
3: terwijl de mensen het eigenlijk heel graag willen, volgens mij.
1: Het grootste gedeelte gelukkig nog wel. Ja.
0: Kan gin zorgen voor verbinding? Ja, zeg je.
1: Tot op zekere hoogte. Ja.
0: Daar gaan we zo dadelijk met jullie uitgebreid over doorpraten. En hoe ook de smaak van de familie van te proeven in jullie unieke gin.
2: Ja.
0: Nu even luisteren naar de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor aangeschoven zit Van der Linden.
5: NPO Radio 1.
6: Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jaden Adams. De voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak van de 25-jarige speler is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt voor de risico's van veel benzine meenemen van over de grens. Losse jerrycans op de achterbank zijn een potentieel risico. Uit jerrycans kunnen dampen komen waar je suf van wordt, waarschuwt de brandweer. De 8e etappe van de Tour de France is gewonnen door Team Mirlier uit België. De Nederlander Olaf Kooi werd 3e. Plek 2 was voor Biniam Girmay uit Eritrea. De gele trui blijft in het bezit van Tadej Pogacar.
0: En dan het weer, Willemijn Hubert. Is dat voor jou dan ook saai om vooruit te zien en te constateren dat het iedere dag hetzelfde is?
7: Nee, totaal niet. Nee. Ik film sowieso nooit met het weer. Want er gebeurt toch eigenlijk altijd wel wat. Als we kijken naar vandaag bijvoorbeeld, dan hadden we echt verschillen in het aantal zonuren. In het zuiden was het heel rijk bedeeld. Terwijl we in het noorden echt nog urenlang te maken hebben gehad met wolkenvelden. De wind komt uit een iets andere richting in het noorden. Wat meer uit het noorden ook. En dat betekent dat de temperatuur daar wat achterbleef, als je dat zou kunnen zeggen. Het werd daar zo'n 21 graden op de Waddeneilanden.
0: Lekker.
7: Terwijl we precies. In het zuiden van Nederland zaten we op 30 graden. En als we kijken voor de komende uren vannacht, misschien ook wel weer wat mist in het noordoosten van Nederland. Daar ligt kwik dan op een graad of 14, in Zeeland een graad of 19. Ja, hoe ver komt die mist dan? Dat zijn allemaal vragen die je zelf kan gaan stellen. En morgen begint de dag dan weer met wat bewolking in het noorden. En ook dan ligt de temperatuur daar, ook mede dankzij die wind die wat meer uit het noorden waait, op zo'n 21 tot 23 graden. En in het zuiden gaan we opnieuw richting die 30 graden en op een aantal plaatsen.
0: Dus als er sprake is van een hittegolf, dan hebben we het over een regionale hittegolf.
7: Zoals het er nu naar uitziet, lijkt het erop dat in de beeld ook net die 30 graden, althans in ieder geval geen 3 dagen, gehaald gaan worden. Dat is natuurlijk wel een criterium wat we dan hebben, terwijl dat in het zuiden wel gaat gebeuren.
0: Nou, dankjewel Willemijn. We gaan nog eens even kijken naar die vrouwenfinale. Oh, daar schudt iemand het hoofd. Martina Navratilova. Ik weet niet of zij een voorkeur heeft, want ze is Tsjechisch. En ja, 2 Tsjechische dames staan tegenover elkaar. Dan sta je dus dik voor, Mark Brasser. En dan hoef je het eigenlijk alleen nog maar even uit te maken.
8: Ja, ja, zo simpel is het dan. 5-2 was het voor Linda Noskova. Die had ook de eerste set al gewonnen. Nou, ze heeft inmiddels 4 matchpoints gekregen. Al bij 5-2 had ze de 3. Nu serveert ze zelf bij 5-3. Heeft ze ook 1 matchpoint gehad. Maar ook 4 breakpoints tegen. En Martina Navratilova die schudde inderdaad haar hoofd. Omdat op 40 gelijk Linda Noskova ook al een paar keer het punt verloren heeft. Dan op breakpoint achterkomt. En dan repareert ze dat met een ace. Dat heeft ze nu 2 of 3 keer gedaan. Dus Martina Navratilova, ja, die schudt haar hoofd een beetje van... ja, ik kan het niet geloven dat het vanaf rechts dan niet lukt. En vanaf links wel. En nu verliest Linda Noskova weer het punt. En dat betekent het 5e breakpoint nu voor Karolina Muchova. Ja, die zit nog steeds in de partij. 1 puntje had Noskova nog nodig. Maar ja, het kan zometeen ook zomaar 5-4 worden. En dan is deze finale nog niet gespeeld.
0: Ja, dat blijven we volgen dus, die vrouwenfinale op Wimbledon. Het is een bijzondere aflevering, Marcel, mogen we zeggen, van deze kantine. Want Fidan is er niet, dat is niet zo leuk. Maar jij zit nu op deze plek. Dat is hartstikke leuk, precies. En wij zitten te staren naar Gin, want wat doen wij de komende weken? We hebben gesprekken met de bijzondere duo's. En daar hebben we vandaag echt wel mee van doen. Sebastiaan van Bokkel is de broer van David Blom. En in 2014 is dat, toen zijn ze bekend geworden en hebben ze dat idee te water laten gaan. Namelijk, we willen gin maken en in de voetsporen treden, mag je zeggen, van onze opa. Want die had een recept voor gin op Molukse leest geschoeid. Laten we het zo zeggen. Sebastiaan, wat is er Moluks aan jullie gin?
2: Dus het recept is... het was niet per se een gin-recept. Wat mijn opa deed... hij dronk graag zijn jenever op een bepaalde manier. Hij deed zijn jenever in een eigen drankflesje... en voegde daar kruiden bij. En dat waren eigenlijk gewoon kruiden uit onze keuken. En dat is een receptje, dat heet Pinang Ratchi. En dat betekent eigenlijk een mix van smaak. Of een mengelmoes.
0: Ik zie ook wat kruiden daar voor jullie staan.
2: Ja, exact. Ja.
0: Ja, die potjes. Ja. Ja. En welke kruiden hebben we het dan over?
2: Dit is, even kijken hoor. Galangal, Daun Salam en turmeric of kurkuma.
0: Ja, dat kennen we.
2: Precies, ja. mijn opa die deed dat dus in zijn eigen flesje. En liet dat een tijdje staan. Om het meer smaak te geven eigenlijk. Ja. En in essentie maakte hij een soort huistuin- en keukengin. En dat is iets wat je dus leert als je dus kijkt naar de evolutie van jenever naar gin. Maar dat wist hij helemaal niet. Alleen ik wist wel toen ik na een half jaar besloot om mijn moeder te bellen dat ik geen werk meer had. Maar mam, ik ga jenever maken ter ere van... Ja, vader. Zij vertelde mij dus over ons familierecept. En toen dacht ik ineens, maar wacht even. We gaan geen jenever maken, we moeten gin maken.
0: Ja, want wat is nou precies het verschil tussen jenever en gin? Gin kennen we vooral van de mixdrankjes, David. Maar wanneer is jenever gin?
1: Nou, het wezenlijke verschil is vooral de aanwezigheid van moutwijn. En moutwijn, dat zit altijd in jenever. En nooit in gin. En moutwijn is niet wijn, maar het is zo ontstaan uit de oude tijden.
0: Daardoor smaakt jenever misschien wat voller, mag je dat zeggen?
1: Ja, het is lastig te omschrijven. Moutwijn heeft in ons geval een beetje een broodtegenachtige smaak. Moutig zeggen we dan, maar ja, daar heb je natuurlijk niet zoveel aan. Nee. Maar dat is wel het wezenlijk verschil. Dat zit dus altijd, dat is de basis van jenever en dat zit nooit in gin. Nee. En dat proef je gelijk als je beide zou proeven naast elkaar.
0: Maar wat je dus ook direct proeft, is dat jullie iets met die gin hebben gedaan. Jullie hebben daar een Molukse twist aan gegeven. Maar ja, je kunt wel horen dat opa daar iets bijzonders van maakte. Maar dan moet je het nog wel op eenzelfde manier weten na te maken. En dan is het belangrijk in dit geval, Tante Betsy?
1: Ja, die heeft een grote
0: centrale rol.
2: Tante Betty, ja.
0: Betty.
2: Ja, Tante Betty.
0: Tata. Ja. Want wat wist zij wat jullie niet wisten?
1: Een groot deel van de ingrediënten die haar vader gebruikte voor het maken of aanlengen van zijn jenever.
0: Ja.
1: En dat gaf ons de basis in ieder geval om mee verder te gaan.
0: Dus jullie kregen die ingrediënten ook van familie op de Molukken toegestuurd?
1: Ja, is ook nog gebeurd.
0: Veel succes, zeiden ze erbij.
2: Ja.
0: Maar ja, thuis maken en dan vervolgens op grote schaal maken. Op grote schaal maken betekent dat het telkens hetzelfde moet smaken. Hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Ja, daar hebben we hele fijne mensen voor. Dat zijn de professoren, de scheikundigen, achter het merk natuurlijk de mannen met de witte jas.
0: Ja.
1: Die inderdaad zorgen voor een bepaalde vorm van kwaliteit en continuïteit.
0: Ja.
1: En in ons geval hebben onze ingrediënten worden allemaal apart van elkaar gedestilleerd en een bepaalde balans gebracht tot de drank.
0: Ja,
1: dat moet je kunnen waarborgen. En Dat is gelukkig al 14 jaar het geval.
0: Ja, precies. Want op een gegeven moment dan sloeg dat aan. Zo moet je dan toch zeggen, ja. Sebastiaan. En het sloeg zelfs zo aan dat, ik las dat ergens... Het was wachten op de dag dat mijn Golf Cabrio door zijn hoeven zou zakken.
1: Oh, die dag.
2: Ja, net als ook gebeurd.
0: Ja. Want jij reed met jouw pakketten, met je gin, stad en land af.
2: Ja, juist.
0: Ging ook de grens over.
2: Ja. Ja, ook nog. Ja. En dat, nou ja, tot hij dus stuk ging. En dat was eigenlijk een heel goed teken. Maar ja, het was van de dag af dat we lanceerden, kwam... Ja, iedereen kwam ook op ons pad. We werden de beste gin van Nederland. Ja. Uitgeroepen door een tv-programma. Een beetje een stoffig programma, maar wel credible.
0: Ja.
2: En we werden gewoon opgepikt. En dus, ja, weet je, je kan een supercool verhaal bij een mooie fles. En helemaal, weet je wel. Alleen dat moet ook lekker zijn.
0: Nee, natuurlijk. De smaak, daar gaat het om. Dat is belangrijk.
3: Het ziet er wel mooi uit, die fles.
0: Maar precies, die fles ziet er ook mooi uit.
1: Ja.
0: En daar zit een patroon op, David. Vertel eens, wat zie ik hier?
1: Ja, de ICAT. Inderdaad, traditioneel verf- en weefpatroon.
2: Ja.
1: Direct een link met de Molukken. Daar te zien in de tapijten, kledij. En dat is fantastisch passend op de fles.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk een beetje de kruik, zoals je die kent van de jenever qua vorm. Alleen hij is wat moderner.
0: Ja.
1: En hartstikke goed herkenbaar in een backbar. Je ziet gelijk of Bobby's ergens staat.
3: Hey, je hebt drie kleuren.
1: Ja, ook nog eens. Gin en een jenever, jonge jenever. En dit is de laatste, ook weer een gin, maar een... Een soort variant op deze eigenlijk.
0: Ja, okay.
1: Meer de oosterse kant van ons verhaal.
0: Ja. En zo blijf je bezig en zo blijf je ontdekken. 60 landen inmiddels waar jullie drank te drinken is.
2: Ja.
0: Dat groeit en dat geeft dus aan dat jullie het gat in de markt gevonden hebben. En nog niet van plan zijn, geloof ik, om dat gat te dichten. Dat wordt alleen maar groter.
2: Ja.
0: Sommige dingen blijven hetzelfde. Hè? Dus ik bedoel dat we hier nu in de kantine ruimte maken om een verdiepend gesprek te hebben met een duo. Ja. Dat is tamelijk vernieuwend. Ja. Maar sommige dingen, die zijn tamelijk ouderwets. Marcel Verrek, daar is hij weer in de column. Jawel.
9: De week van Marcel Verrek.
3: Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Maar dat gaf mij dan weer de gelegenheid met een ginnetje... lang uit op de bank te kijken naar het WK en de Tour de France. We hadden vorige week geen uitzending... en dan zie je dat er 2 weken op zo'n WK een hele lange tijd is. Toen hoopten we nog dat Nederland de Marokkanen zou verslaan. Inmiddels liggen de Marokkanen zelf op apengapen. Alleen niet in mijn woonplaats Den Haag... na afloop van de kansloze nederlaag tegen de Fransen... hoorde ik in de verte een vuurwerk van oudejaarsnachtachtige allure. En dat wil wat zeggen in Den Haag. Het waren knallen... waar zelfs de schietgrage Amerikaanse president respect voor zou hebben... dan hebben we het niet over wat lullige pistoolschoten... uit het relatiegeschenk van Erdogan. Het belooft in ieder geval wat voor de komend beoogd... vuurwerkloze jaarwisseling. Dat gaan we nog meemaken in Den Haag. Daarna wat politie-sirenes, afijn business as usual in onze stad... waarbij een bovengemiddelde temperatuur sinds mensenheugenis... de ME zijn positie al heeft ingenomen. Hebben we het eigenlijk nog over het Nederlands elftal... en het vertrek van de coach? Volgens de nieuwe stikstofnorm hadden Ronald en Erwin... blijven. Die ligt namelijk op 2,6 Koemannen. En daar blijven ze met z'n tweeën onder. Overigens geeft de naam Koeman de tweeslachtigheid aan... die deze versie van Oranje ook kenmerkte. Er was kritiek op het voorzichtige defensieve, volgens de media... laffe spel van het team. Dat zou on-Nederlands zijn. Tegelijkertijd werden de meeste penalties weer met glans gemist. Dat lijkt me nou wel weer typisch Nederlands. Het is allemaal inmiddels water onder de brug... als dat met de heersende temperaturen en de klimaatverandering... überhaupt nog stroomt. Of gevorderd is om ergens als blus water te dienen. Ook in de Tour spelen landgenoten geen zenuwslopende hoofdrollen, dus dat is ook heel relaxed. De sprinter Olaf Kooi won een etappe, misschien dat Tijm en Arendsman weer eens een vlucht door het hoge bergte gaat ondernemen. Voor de rest is het aan de heren Pogacar en Vingegaard. Ik zeg nou Pogacar en Vingegaard, Wieger, maar zeg ik dat wel goed? De uitspraakvarianten vliegen ons om de oren. Pogacar! Pogacar! Pogacar! Vingegaard is inmiddels geloof ik gemuteerd tot Vinger. Uiteindelijk zal zijn naam, zoals bijna alle Deense woorden... eindigen als een Scandinavische dronkenmanskreet. Als ik mij dit pleonasme mag voorloven. Maar wel heel authentiek. Dat is dan wel weer het goede van Mark Rutte op zo'n NAVO-top. Hij spreekt vreemde namen uit zoals een Nederlander dat doorgaans doet. Het heeft ook een kalmerend effect op de aanwezigen. Snappen er niks van allemaal. En zo recht hij zijn NAVO-successen aan elkaar. Het is alweer enige tijd geleden dat de mondialisering zijn stempel begon te drukken... op de weergave van buitenlandse klanken. De Golden Earring zongen nog gewoon over Bombay. Dat werd dus Mumbai. De Peking Eend, die wij in het Shin Int restaurant bestelden... diende voortaan met Beijing Eend te worden aangeduid. haast begrijpelijk dat de doorsnee klant tijdens het bestellen niet verder durfde te gaan dan nummertje 37. Jazeker, er was angst voor al die vreemde buitenlandse klanken, maar er werd ook mee gepronkt. Mensen kwamen net uit Paris, Roma of Milano, Madrid, zonder D natuurlijk, en Sevilla, waar ze geen cerveza, maar een cerveza hadden gedronken. En dan de namen in de sport. Goedold Evert de Napel had ontdekt dat ze in het Portugees de O als een O uitspraken. Dus daar scoorde opeens Romário, Bebetsu of Zico, een naam die sterk deed denken aan een BSE-gerelateerde dierenziekte. Zo moesten wij dit WK-afscheid nemen van de machtige dramakring Ronaldo. Hoewel afscheid, die staat over 4 jaar nog in de spits bij de Portugese Seleção. Voor ons een garantie dat dit vriendelijke, maar qua voetbal ultiem irritante land voorlopig geen wereldkampioen zal worden. Dat wordt, denk ik, schat ik, La France. Met een selection die nou niet bepaald een afspiegeling is van het electoraat van Marine Le Pen en de haren. En dat is prachtig. Zelf hoop ik ook een beetje op de Noren. Een leuk team met een geweldige spits. Dan krijgen we ook gelijk een hoop onverstaanbare Noorse klanken uit te spreken. Want de Noren zijn, net als hun Vikingse voorvaderen, nog lang niet klaar met uitroeien. Onder leiding van, oftewel, Underledelse af Erling Brood Holland. Skol! Hoera roep!
0: In de kantine. Ja, het is inmiddels.
1: Hey.

0: David een solo die een zelfstandig nummer is, hè? Mobile, Breakbox. Ja. Wij luisteren nu naar Rudy Di Quello. Een Molukse man. En jullie zeggen, oom Rudy.
1: Ja. Ja, het is een generatie boven ons. En het respect vereist dat we dat oom Rudy zeggen.
0: Zo want biologisch gezien is dat niet jullie oom. Nee. Maar hij voelt nabij.
1: Ja.
0: Want hij is Moluks.
1: Ja.
0: Ja. Dus ze hebben het wel eens over gemeenschapszin. Maar Sebastiaan, dat is dan hier op deze manier uitgedrukt, hè?
2: Ja, zeker. En het is voor ons ook... ja, het is niet meer dan normaal. Zeg maar. Ik zou ook, weet je wel, ik zou nooit... En bij überhaupt een oom of tante, zeg maar, iemand is van mijn moeders generatie bij een voornaam noemen, dat zou echt...
0: Nee, gaan niet denken. Wat oom of tante.
2: Ja.
3: Maar vroeger deden we dat ook in de jaren toen ik opgroeide. Ja. Was ook de vrienden van mijn ouders, die waren ook allemaal ooms en tantes.
1: Ja, voor ons ook hoor.
2: Voor ons ook, ja. Alle buren.
0: Ja. Ja, ik had ook buren en die noemde ik oom Jan en tante Truus.
2: Daar ga je al.
0: Ja, daar ga je al. Ja. Rudy Di Quello, een virtuoos gitarist.
1: Ja.
0: Heeft hij jullie ook aangezet tot het bespelen van de gitaar, David?
1: Niet per se zelf, maar het was in de familie gewoon aanwezig. Ja. Onze bloedeigen ooms spelen allebei. Mama speelde ook een paar akkoorden. We gingen het gewoon doen. Ja. Het was vanzelfsprekend, denk ik.
0: Wat mooi, hè? Want je kijkt naar links en je zegt... Mama, ja, daar zit ze.
1: Daar zit ze. Ja, precies.
0: Moeder Sally.
4: Ja, dankjewel.
0: Wat fijn dat u er bent.
4: Dank u.
0: U hebt...

0: U bent geboren.
1: In Middelburg?
0: In Middelburg.
1: Ja, zeker. In een kamp.
0: Exact.
1: Kamp Zeisweg.
0: Ja.
1: Dus vandaar ik Ruud de Kwel je ook persoonlijk ken. Want dat is ook, die komt ook in Middelburg.
0: Ja.
1: En,
0: dat kamp werd een woonoord, hè?
1: Ja, nee, dat werd een woonwijk later. Ja. Stromenwijk.
0: Ja.
1: Dat is nog steeds een Molukse wijk.
0: Precies.
1: Wij zijn in een kamp geboren. Althans, ja. Ik in het stadsziekenhuis, maar wel opgegroeid in het kamp Zeisweg. Ja. Dat is een heel klein Molukse kamp in Middelburg.
0: Ja.
1: Je had twee, we hadden twee kampen.
0: Ja. Ja. Uw geschiedenis is onderdeel van die bredere geschiedenis.
1: Ja.
0: Want aan de Lloydkade in Rotterdam komen 75 jaar geleden de eerste schepen met Molukse gezinnen aan. De Molukkers zijn in hun thuisland niet veilig, omdat ze vochten voor Nederland in de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië. Na een zeereis van 4 weken stappen ze uit in een voor hen totaal nieuwe wereld.
2: Voor de ontscheping hebben de moeders en vaders de handen vol om hun kroostwarmpjes in te stoppen. Want buiten is het guur echt Hollands voorjaarsweer. Niet minder dan 32 baby's kwamen gedurende de overtocht ter wereld. Hier geen golvend landschap met door de zon beschenen sawas. Hier alleen maar vlak, laag land onder laaghangende grauwe regenwolken.
0: Hij kwam niet aan Bobby in Rotterdam, maar
1: Amsterdam.
0: In Amsterdam. Maar die omslag, die overgang is hetzelfde geweest. Van de Molukker naar ja, dit... Dit natte land,
1: Ja. Dit
0: kille land,
1: Ja. Koude
0: land.
1: Ja, dat heb ik zelf natuurlijk niet meegemaakt.
0: Nee.
1: Ik ben natuurlijk hier geboren.
0: Exact, maar heeft uw vader daar met u iets over gedeeld, hoe dat was?
1: Nee, mijn ouders zijn zo en zo, die eerste generatie spraken daar niet over.
0: Nee.
1: Ze zijn hier natuurlijk met de verwachting, ze gaan een keer terug.
0: Precies.
1: Alle koffers bleven half openstaan, de dekenkisten gingen ook mee natuurlijk hier naartoe. Mijn vader heeft gewoon gewerkt voor de Schelde. Het was een kraamfabriek voor schepen in Vlissingen. Tot aan zijn pensioen heeft hij altijd uit het kamp vroeger de strenge winters. Zo'n solectie ging van Middelburg naar Vlissingen toe. Dus die man heeft altijd trouw geweest ook aan zijn functie. En of het was in Kneel, was het trouw aan de Nederlandse vlag. Ik was als kind ook gewoon nog opgegroeid met Koninginnedag 30 april. Met oranje vlechtjes, striktjes. Want
0: Ja. Dat
1: was natuurlijk Koninginnedag, hè, Juliana?
0: Exact.
1: Dus zo zijn we opgegroeid. Dus ik hoorde... Mag ik jou zeggen?
0: Jazeker.
1: Mag jij zeggen? Net ook aan mijn jongens vragen over... Of mijn vader wel eens sprak over de Jappe-tijd dat hij daar zat. Nee, hij heeft ook nooit, ook mijn moeder niet... met haat gesproken.
0: Nee,
1: over
0: dat zei David ook. Terwijl hij nam een koffer mee, maar natuurlijk ook...
1: Ja.
0: Heel veel, heel nare herinneringen.
1: Ja, mijn moeder heeft
0: trauma's, precies.
1: Ja, mijn moeder heeft ook in de interneringskamp gezeten. Met alle andere vrouwen vanuit het Kneerleger. Ja. Dus ze heeft mijn vader ook 5 jaar niet gezien.
0: Exact. Niet over gepraat. Maar u, hoorden we net, hebt daar ook niet over gepraat. Over dat trauma van ouders hebben die dat allemaal
1: dat is moeten
0: verkroppen. Precies, terwijl ze u opvoeden.
1: Ja,
0: dat is Molukse, zegt
1: u. Dat is
0: we horen dat trouwens ook, hè, datzelfde tweede generatie trauma... dat voortleeft bij Joden in Nederland.
1: Ja.
0: Maar
1: ik weet niet of dat per se bij mij een trauma is. Ik denk dat het ook een soort trots is. Wij Molukse mensen willen niet graag naar buiten brengen wat we echt hebben.
0: Aha.
1: Het is gewoon gevoelsmatig onderling wat we voelen. En dat deel je.
3: En wat vind je bescherming ook.
0: Wat vind je daarvan dat jullie moeder dit op deze manier gedaan heeft? Jullie daarmee, kun je ook zeggen, dus niet belast heeft.
3: Ja, dat is wat ik probeer te zeggen. Ik denk dat er een stukje bescherming ook in zit naar ons. En wij kennen inmiddels onze moeder heel goed. Dus we weten eigenlijk precies hoe het zit. En dat is ook meer dan genoeg voor ons.
0: Ja. Bij jou, Sebastiaan, is er ook een... Bij jou, je hebt ook een zoontje. Praat jij met je zoontje wel over? Over de geschiedenis ook van de Molukken?
4: Zeker, zeker. Ja.
0: Heel bewust. En waarom doe je dat? Ook vanwege eenzelfde trots die dan de andere kant op slaat? Misschien?
4: Ja, absoluut. En ook wat ik hem wil meegeven, zeg maar, hoe... Hoe belangrijk het is waar die vandaan komt. En dat je daar ook trots op mag zijn.
0: Ja.
4: Dat je ook snapt misschien hoe zijn vader met zijn oma praat of communiceert. Of hoe wij zijn in familie aangelegenheden. Ik probeer eigenlijk hem niet zonder woorden alles te laten voelen. Maar gewoon meer uitleg te geven.
0: Ja. Een familieaangelegenheid was het ook zondag 21 juni, hè? Nog niet zo heel lang geleden. Plek van handeling, het Nationaal Molukse Monument in Rotterdam. Daar aan de Lloydkade, waar dus geschiedenis en heden samenkomen. De Nederlandse regering bood zijn excuses aan voor de behandeling, de schoffering moeten we zeggen, van de eerste generatie Molukkers in Nederland. Dit is premier Jette.
5: Voor het harteloze en eerloze ontslag als militair.

0: voor gebrekkige opvang en huisvesting. Voor niet gezien en in de steek gelaten worden. Voor het onvervulde verlangen naar thuis. En voor het verdriet en de pijn in zoveel Molukse gezinnen. Daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan.
1: Sally?
2: Ja?
1: Toen premier Jette dit zei, wat voelde u toen?
2: Heel veel emoties eigenlijk. Jammer dat mijn ouders dat niet gehoord hebben. Ik bedoel, ik ben een tweede generatie, dus ik heb het anders beleefd dan mijn ouders. Ik vond het wel mooi gesproken hebben. Dus je hebt altijd natuurlijk van die mensen nog zeggen van ja, maar het gaat ook nog. Ja, tot zover moet je gaan. Ik vond dit van hem, van mij persoonlijk, vond ik het een hele goede toespraak.
1: David, wat herinner jij je van die dag?
3: Ja, hetzelfde. Ook wel in die zin. Het is goed dat er woorden uitsproken zijn. Het zijn natuurlijk woorden. En dat gaat bij ons wat verder dan woorden. Generaties lang al. En zoals je ook aangaf, ik het me goed herinner, is het een begin van iets. En ik hoop dat ook zo is. Ja. Dat het niet hierbij blijft. Ja. Dat is wel belangrijk, denk ik.
1: Over trots hadden we het net ook. Hè? Hoe trots zou jullie opa zijn geweest als die dit nu allemaal ziet? Dit succes van jullie in druppelvorm teruggebracht, Sebastiaan. Ja, ja. Maar in 60 landen verspreid, ongekend. Dat had jij zelf nooit kunnen bevroeden toen in 2014.
4: Nee, dat was ook helemaal niet. Dat zat ook niet in mijn planning per se.
1: Nee.
4: Zo, gewoon doen.
1: Nee, gewoon doen.
4: Het gaat gewoon lukken.
1: Maar is dat niet typisch jouw opa, gewoon doen?
4: Weet ik niet. Dat is ook wel een beetje onze Rotterdamse kant, denk ik. Weet je wel? Onze vader is ook gewoon, ja, gewoon echt Rotterdams. We gaan gewoon niet zeuren. En ik denk dat het van allebei wel komt. Maar ik vind het vooral grappig als ik bedenk dat mijn opa en oma hebben nog nooit voet gezet in een kroeg of een bar. Want dat was ordinair. Ja. Maar nu staan ze in heel veel kroegen. Over heel de wereld. Dus dat is wel. Ja, jij begint net met. Wat zou je opa daarvan voelen of vinden? Ja, dan krijg ik gelijk tranen.
1: Ja, toch?
4: Ja. Natuurlijk. Ja.
1: Die krijgen jullie misschien ook wel bij Brainbox. Hè? Zullen we nog één keer luisteren naar Mobile?
5: Graag.
1: We hopen de piet. Ja. Want jouw zoon speelt inmiddels toch ook gitaar?
4: Nou, hij
1: moet wel.
4: Ja, ja.
1: Hij heeft geen keus. Verplicht.
4: Ja, nou ja, goed. Hij speelt ook piano en hij is super muzikaal ook. En, hij luistert ook, dus dit is ook een beetje voor hem.
2: Ja. Voor Mick.
4: Voor Mick, ja.
1: Het is zo dromerig, hè?
3: Heel zacht, ja.
1: Heel zacht.
2: Ja.
1: Was dat bij jullie Gin ook? Als je dat zegt,
3: ja.
1: Heel zacht.
3: Zeker, ja.
5: Begin nu wel heel veel dorst te krijgen.
3: Sorry, maar zo.
1: Stel je wat bijzonder ook dat je erbij was.
2: Ja, dank voor de uitnodiging.
1: Om nog even aan te schuiven bij je twee zoons.
2: Heel graag gedaan.
1: Hebben we iets niet genoemd wat we echt hadden moeten noemen, vind je?
2: Ja, heel veel. Nee, daar was de tijd te kort voor.
1: Kom nog eens een keer terug. En dan in de normale editie van de kantine met Vidan erbij. Zij is er trouwens volgende week wel. En dan ontvangt je twee zoons van de omstreden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat. Zo dadelijk langs de lijn. Met Robert Meder en Suze van Kleef. En komende week is WNL'er met Goedenavond Nederland. 5:10 op NPO 1. Dag.
6: In de kantine is een programma van Omroep WNL.
7: NPO Radio 1.
8: Van de gehakkelde Aurelia tot het bruin zandoogje. Dit weekend telt Nederland weer massaal vlinders. Extra spannend is de vraag, wat hebben de recente hittegolven gedaan met onze kleurrijke fladderaars? Welke boeken dingen mee naar de titel Beste Natuurboek van 2026? In de uitzending maken we de longlist bekend. En verder, een nieuwe aflevering van ons Blauwe Reiger feuilleton. AI, vloek of zegen voor het klimaat. En een op de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10. BNN Vara met Vroege Vogels.
7: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
13: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
14: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. e-boekhouden.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
21: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
20: Ja, werkt wel.
21: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
22: NPO Radio 1.
23: 7 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van de Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op fatbikes. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, traint al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
24: Ster. Kom nu naar
0: van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
24: Opgelost, Autotaalglas.
25: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
26: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
27: Hier, moet je opletten.
26: Chocomel?
28: Sloopmelk.
26: Mona?
28: Ja, ook sloopmelk.
26: Milner?
28: Sloopmelk.
26: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
28: Sloopmelk.
29: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
30: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: NPO Radio 1.
31: NOS Radio 1.
22: Langs de lijn.
32: Suze van Kleef en Robert Meder.
33: Goedenavond, live sports, de vrouwenfinale van Wimbledon. Spannender dan gedacht, Mark Brasser.
34: Ja, veel spannender dan gedacht. 5 matchpoints waren er al aan het einde van de tweede set voor Linda Noskova. Die heel erg makkelijk op de overwinning leek af te koersen. Nadat ze de eerste met 6-2 gewonnen had, kwam ze 5-2 voor in de tweede. Daar kreeg ze 3 matchpoints bij, 5-3 een matchpoint bij, 5-4 een matchpoint. Maar inmiddels is ze de tweede set gespeeld en die is gewonnen door Karolina Muguva. En dus zitten we in een derde set.
35: Goed, de live sport dus vanavond. Jack Bosta die kijkt mee hier in de studio. Met hem bespreken we zometeen natuurlijk ook de rest van Wimbledon.
33: En er wordt ook gevolleybald. De lange mannen van Nederland strijden om 19:30 met Finland om promotie naar de Nations League.
35: Ja, Tjerk, eerst maar even bij jou beginnen. Had jij verwacht dat een Tsjechische finale zou worden?
36: Nee, dat had niemand verwacht.
35: Nee?
36: Nee, zeker niet, niet van tevoren in ieder geval. We hebben het over de nummer 9 en 10 van de wereld. Dus dat is, nou ja, dat is al verrassend. En inderdaad, nog 2 dames uit hetzelfde land. Dat maakt het nog een keer extra verrassend. En ik denk dat beide dames ook voelen dat dit echt een van de weinige kansen zal zijn dat ze een Grand Slam titel gaan winnen. Kunnen winnen. Dus de stress die is nogal hoog bij beide dames.
35: Want een logische vervolgvraag is, dan had jij verwacht dat het een driesetter zou worden?
36: Nou, na 6-2, 5-2 sowieso niet. Maar aan de andere kant, als je ziet hoe die matchpoints tot stand komen en vooral weggewerkt worden, of eigenlijk niet eens weggewerkt, weggegeven worden over het algemeen. Ja, dan voel je wel aankomen. Dit gaat wel eens een keer heel erg de verkeerde kant op voor Noskova. En dat is ook gebeurd, die tweede set verliezen. Maar vooral door absolute spanning, door stress. Er slaat zoveel ballen fout. En dan zie je gewoon, eigenlijk is het gewoon medelijden wat je met zo'n meisje hebt. Van, je voelt gewoon de spanning toenemen en dan slaat ze zoveel ballen fout. Ja, nu is het derde set. Dus nu is het wel weer open. Dus ik hoop dat ze zichzelf, in ieder geval voor haar, dat ze zichzelf kan herpakken.
33: Ja, Mark, heb je daar al enig teken van gezien dat ze zichzelf herstelt?
34: Nou ja, nadat ze 5 games op een rij verloren had. Hè, van 5-2 naar 7-5 heeft ze de openingsgame van de derde set zojuist gewonnen. En staat ze nu op breakpoint. Mugova serveert. Het is 30-40. Dus er is wel wat herstel inderdaad. Ze raakte de ballen weer wat beter. Er zit weer wat lengte in de slagen. En die ballen die aan het einde van de tweede set allemaal fout gingen. Ja, die vallen dan nu net weer wel goed. Ja, dat had ze natuurlijk aan het einde van die tweede set had ze dat natuurlijk moeten doen. Maar goed, het is wat Tjerk zegt. Hè. Een dikke arm. Ze begint te choken. Dan toch te twijfelen. En dan, ja, dan gaat het natuurlijk snel. Want je wordt zelf minder. Je ballen vallen opeens niet meer. Je service loopt opeens niet meer. En aan de andere kant Karolina Mugova. Die gewoon heel erg slecht aan deze partij begon. Niet goed serveerde. Heel veel fouten maakte. Ja, die voelt natuurlijk opeens dat er wat te halen valt. Dus ja, dan kan het zomaar heel erg snel gaan. Ik vond het wel heel knap eigenlijk hoe Linda Noskova aan de partij begon. Want 21 jaar oud, de eerste Grand Slam finale. Dan ook nog eens op Wimbledon tegen iemand die je goed kent. Hè. Ze hebben samen gedubbeld 2 jaar geleden tijdens de Olympische Spelen van Parijs. Ze trainen samen, komen uit hetzelfde land. Dan zou je eigenlijk denken van nou, de zenuwen zitten bij Noskova aan het begin. Maar die zaten eigenlijk veel meer bij Mugova. Die gewoon ja, slecht aan de partij begon. 6-2, 5-2. Nou, niet in no time, maar het ging wel heel erg hard. En dat vond ik wel knap van haar. Dat ze zo sterk begon op zo'n jonge leeftijd. Nogmaals in de eerste Grand Slam finale. Ja, dat ze het vervolgens nogmaals een dikke arm krijgt aan het einde van die tweede set. En het opeens allemaal niet meer valt. Ja, goed. Dat moet ze nu accepteren. Ze heeft zojuist gebroken trouwens. Dus Noskova, dat herstel, hè, dat is er wel degelijk van haar. Ze staat nu op een 2-0 voorsprong.
35: Ja, mijn moeder denkt u thuis dat ze naar de dokter moet vanwege een dikke arm.
1: Ja,
36: dit zijn tennistermen.
34: Ja, dikke arm en zware arm. Opeens ja. Voelt die arm, kan je niet meer doen wat je met die arm, wat je daarvoor
36: wel. Dat is gewoon een normale tennisterm, Mark, dat weten
34: ja,
36: we.
34: Zeker. Ja, zeker. Ja.
1: Bij deze hebben we hem allemaal eventjes gelinkt. Goed, 2 Tsjechen dus in de finale. En dus rijst er ook al snel de vraag. Wat zit er eigenlijk in dat Tsjechische water?
2: Is it water or something? What is it?
6: If we're going down this road, it might be the beer, I guess.
1: Ja, niet aan het water, maar aan het bier ligt het, zo grapte Mugova, dus bij de BBC. Maar het zijn niet de eerste en de enige natuurlijk die goed zijn in tennis. Navratilova, Lendl, noem maar eventjes een paar figuren. Hoe komt dat, Tjerk?
36: Als je toch ver zoeken? Terug wil, dan noem ik Jan Kodes.
1: Ja. Kan ik me wat minder goed herinneren.
36: Nee, ze zijn inderdaad door de jaren heen zijn er ongelooflijk veel goede Tsjechische tennissers, maar vooral tennissters ook geweest. En tennissters nog steeds echt de laatste decennia. Dat blijft maar doorgaan. Ook bij de jeugd zie je dat maar komen. Het blijft maar doorgaan. Ja, hoe komt dat? Ik denk dat het toch een mentaliteitskwestie is. Dat moet haast wel. Weet je, het is niet zo dat ze op een bepaalde manier opleiden. Dat je denkt van nou, weet je, als we dat gaan kopiëren, dan lukt dat hier ook. Of dan lukt dat elders ook. Het is sowieso een populaire sport, tennis. Zeker ook bij de dames. Alleen, ik denk dat ze daar ook een mentaliteit hebben van ja, toch wat meer over mijn lijk. En de echte wil om te slagen, de echte wil om te winnen is dan misschien toch net een paar procenten hoger en groter. En je hebt veel voorbeelden.
35: Lendl bijvoorbeeld?
36: Ja, dat was, en Navratilova en Novotna. Ja. Weet je, dat waren natuurlijk de echte toppers. Navratilova en Lendl vooral, denk ik. Ja, dat waren ook van die extreme figuren die er ook alles aan deden, alles voor lieten om te slagen. En destijds was het ook nog een kans om daar die omgeving te verlaten en ja, naar het westen te kunnen. Dus dat speelde destijds natuurlijk ook wel mee. Misschien zit die mentaliteit er nog steeds wel wat in.
1: Ja, als je zo redeneert, zou het natuurlijk in heel veel sporten heel goed moeten zijn.
36: Ja, het is natuurlijk een individuele sport. Dus ik denk dat het op individuele basis, als je daarnaar kijkt, dat er dan toch wel iets is van ja, ik wil hier gewoon in slagen. Ja. En voor mij is dit een mogelijkheid om te ontsnappen aan de omgeving waar ik in zit. Dat zou mee kunnen werken. Ja.
1: Dit is, als we het over mentaliteit hebben, wel een vrij mentale finale geworden. Ja. Kan jij uitleggen hoe moeilijk het misschien wel is om ook tegen iemand een finale te tennissen die je ook goed kent?
36: Nou ja, weet je, het probleem vaak met tennis is dat je inderdaad, wie je zegt al, tegen iemand speelt. Dus je hebt ook allerlei vooroordelen vaak al. Hè? Als je tegen iemand speelt, van de een vindt dat hij moet winnen, de ander denkt dat hij niet kan winnen. Of je hebt al allerlei ideeën.
1: Ja.
36: En als het dan, als zo'n wedstrijd verloopt, dan toch iets anders gaat dan je eigenlijk van tevoren verwacht. Ja, dan kan je inderdaad ook een beetje de bibbers krijgen. Of heel erg teleurgesteld zijn tijdens de wedstrijd. Ja. Kijk, en tennis blijft natuurlijk een sport waarbij je gewoon, de laatste bal moet je maken. De laatste bal, het laatste punt moet je winnen. En je kan tot, nou dit is een mooi voorbeeld, 6-2, 5-2 de bovenliggende partij zijn. Maar je hebt gewoon nog niet gewonnen.
35: Ja. Het is ook wel apart eigenlijk in deze finale, begrijp ik dan ook van Mark. Dat die zenuwen bij de een vooral in het begin zat. En bij de ander juist op het moment dat ze het af kon maken.
36: Ja, dan zie je natuurlijk wel vaker dat de zenuwen komen bij mensen. Als ze zien, de haven, het einde is in zicht. Hè, dan ga je nerveus worden.
35: Bij de ander het begin is in zicht.
36: Ja, de andere, die beginnende wedstrijd kan nerveus beginnen. Omdat je inderdaad zoiets hebt van deze omgeving, het Center Court, finale Wimbledon. Ja, dat kan ook allemaal op je lichaam slaan. Dus ja, dat kunnen redenen zijn waarom je inderdaad moeilijk aan de wedstrijd begint. Of ook inderdaad moeilijk eindigt.
1: Ja, ik wil zo van jou horen wat je als coach kan doen op zo'n moment. Kan je nog ingrijpen als iemand dan naar de bank gaat als je zo'n terugslag hebt gehad? Maar eerst even kijken hoe het staat. Mark.
7: Ja, 2-0 nog steeds voor Linda Noskova. Die zelf serveert 40 gelijk. Net wel de kans had om het game binnen te halen om naar 3-0 te gaan. Ik wil eigenlijk nog even terugkomen op waar het net over ging. Want waarom zoveel Tsjechische goede speelsters vooral op dit moment? Het zijn er 9 in de top 100. En wat vooral opvalt, dat we hier dus een Mugova zien die 29 is. Maar die eigenlijk al met pensioen zou kunnen. Omdat Noskova 21 jaar eigenlijk alweer klaar staat. En ze hebben tussen 40 en 50... 3 speelsters staan de Tsjechen. 2 van 20 en 1 van 19. Dus de aanwas is eigenlijk heel snel. Het volgt elkaar in rap tempo op. En daar gaat het natuurlijk hier op Wimbledon. Gaat het daar natuurlijk ook heel veel over. Dat zijn vragen die ze krijgen tijdens de persconferentie. Van waar komt dat succes van dat Tsjechische tennis nou vandaan? En het antwoord, een van de antwoorden heeft Tsjerk al gegeven. De voorbeelden. Speelsters hebben natuurlijk gezien. Lendl, nou noem ze allemaal maar op. Novotna, dat hebben we allemaal gezien. Maar ook veel recenter. Er zijn speelsters die zeggen, ja weet je, ik heb altijd een speelster boven me. Ik heb altijd een speelster in mijn rug. En ik heb bijna altijd een speelster ook naast me staan. En dat zorgt voor een enorme competitie. Wat wij eigenlijk in de periode met Richard Krajicek hebben gehad. Jan Siemerink, Schenk Schalk, Paul en Jacco. Dat stuurde elkaar allemaal op. En er is een hele goede, wel een goede opleiding in Tsjechië. Waar heel veel op techniek wordt getraind. Maar ook op tactical intelligence. Dus weten wat je moet doen op situaties. In situaties als wat er van je gevraagd wordt. Op de momenten dat het moeilijk wordt. En dat helpt ze enorm.
1: Ja. Ja. En hoe stond het?
35: Oh ja, hoe staat
7: het? Ja, het was 2-0.
1: Oké, okay, nog steeds.
35: Ja, maar wat Suze net zei, Jack, over dat wat kun je doen als iemand... je ziet gewoon dat je pupil instort. Wat hier gebeurde. Je mag natuurlijk niet naar die stoel lopen en even
36: niet die stoel lopen, maar je mag wel vanaf die box mag je wel coachen en praten. Dus dat je kan wel iets. Kijk, het belangrijkste is dat je als coach niet meegaat in die stress. Want je moet wel bepaalde rust ook uitstralen. Want uiteindelijk...
1: Maar je wil ook iemand bereiken, toch? Ze zat net met een handdoek over haar hoofd.
36: Niet helemaal paniekerig gaan doen, want dan werkt het denk ik averechts.
35: Ja, maar wanneer doe je dat dan? Want als ze daar zitten, dat Suze zegt met een handdoek of zo, je kan moeilijk gaan lopen schreeuwen.
36: Zij komt op een gegeven moment naar de baseline lopen, ze komt op een gegeven moment best dichtbij. Dus dan kan je best wel wat dingen aangeven. Kijk, het belangrijkste is dat je jezelf moet gaan herpakken, zowel mentaal, maar ook qua tennis. Dus probeer het ook, dit klinkt simpel, maar probeer het ook simpel te houden. Ga niet allerlei moeilijke dingen doen. Ga eerst maar eens even terug naar veel ballen goed slaan.
1: Ja.
36: Begin maar eens met 3 ballen goed slaan. Of 4 ballen goed slaan. Weet je? Want op het moment dat je niet lekker in je vel zit en je probeert van alles, dan gaat er ook van alles fout. Dus de kunst is ook om niet te veel dingen te proberen, maar eerst de basis even weer goed op orde te hebben. Sla eerst maar weer eens 4 ballen gewoon goed in het veld. En van daaruit ontstaat er wel weer wat. Of dan ga je weer iets ondernemen. Maar eerst die basis weer in orde hebben. Dus dat je ook weer rust krijgt in jezelf. Dat je weer een hoop ballen goed slaat. Want dat is wat je de laatste deel van die tweede set ook zag. Dus ongelooflijk veel ballen fout slaat. Ja, en ook heel snel. Dus niet dat je zegt van dat is een 6e of 7e bal. Maar heel vaak de eerste of tweede al.
1: Ja, dus dan zeg je gewoon, heb je bepaalde tekens afgesproken van even 3 ballen goed, even rustig? Of,
36: ja, dat kan. Maar je kan ook, wat ik zeg, je kan elkaar echt wel bereiken. Hoor. Als je dichtbij staat bij de spelersbox, dan kan je echt wel wat dingen verstaan.
1: Oh ja, want dit zien we echt niet goed op televisie, hoe er gecommuniceerd wordt.
36: Dat gaat wel. Maar goed, het belangrijkste is inderdaad dat je als coach je rust uitstraalt. En wel even kan aangeven van even weer die basis op orde hebben. Niet te veel rare bokkensprongen maken. Zorg eerst dat je die ballen weer een aantal keer in het veld krijgt. En laat die tegenstander ook eens een paar ballen fout slaan. Ja, dus geef vooral niet te veel weg.
1: Ja. Zo direct, de rest van de finale.

0: Sterrenstof uit 2010, een van de grootste hits van de jeugd van tegenwoordig.
1: Mugova tegen Noskova, de vrouwenfinale op Wimbledon. Mark Brasser. Mugova was blij dat ze die derde set pakte. En dacht ze erop en erover.
2: Ja, dat dacht ze. Maar daar dacht Linda Noskova heel anders over. Want die staat inmiddels op een 3-1 voorsprong. Terwijl we net een prachtige rally hebben gezien. Wat ook wel weer een beetje aangeeft wat ik net zei. Het technische en het tactische ook bij het Tsjechische tennis. Bij het Tsjechische vrouwentennis. Die veel met slice spelen, dropshots kunnen spelen. Nou, we zagen net een mooie rally waarin Mugova naar het net kwam. Ze kreeg een lob over zich heen. Speelde daarna een bal tussen de benen door. Nou, dat hoeft voor mij niet altijd. Want het is een show vooral ook wel. En ze verloor uit uiteindelijk het punt ook Mugova. En de Noskova nu op 30-15. Maar Noskova is heel sterk teruggekomen. Terwijl toch het momentum bij Mugova lag aan het einde van die tweede set. Noskova die raakt de bal opeens weer. Raakt de service weer. De forehands die beginnen weer een beetje te lopen. Ze wordt weer wat dreigender. Ja, en zo is ze op een 3-1 voorsprong gekomen. Staat ze 30-15 voor in de game. En kan ze naar 4-1 gaan.
0: Ja, toch wel een hele leuke wedstrijd geworden, Tjerk.
3: Nou ja, er gaan natuurlijk nu meerdere dingen een rol spelen. Behalve het niveau van het spel, wat nu inderdaad wel weer omhoog gaat. Dus dat is goed om te zien. Maar ja, goed, er staat echt wat op het spel, hè? Dus, dus het hele mentale onderdeel, dat is heel erg groot nu.
0: Als we even weggaan van deze finale. Dit is de derde Grand Slam finale van dit jaar. Tot nu toe stonden daar 6 verschillende vrouwen in. Ja. Wat zegt dat over het niveau van het vrouwenteam?
3: Nou, dat zegt vooral dat het heel breed is. Je hebt natuurlijk Sabalenka die echt wel de nummer 1 is. Maar die heeft het op Wimbledon en Roland Garros ook nog niet laten zien. Dus nee. Dat speelt bij haar waarschijnlijk ook wel weer een rol in de hoofd. Maar je hebt natuurlijk wel een aantal dames die Rybakina die hier twee geplaatst was, die snel uit het toernooi lag. Swiatek, wat ook altijd wel een van de kanshebbers is en die ook snel verloren heeft. Dus in dit toernooi zie je toch wel de hoge plaatsen best snel uit het toernooi liggen. Dus dat zegt ook dat het gewoon breed is qua niveau. Dat het veel dames van elkaar kunnen winnen.
0: Ja, je noemde er net al eventjes Sabalenka, op dit moment de nummer 1 van de wereld. Won dit jaar nog geen Grand Slams. Na Roland Garros zei ze dit.
4: No thoughts, no emotions. Just wanna quit tennis right now, but we'll see. We'll see in a few days. Hopefully I'll get back on track mentally.
0: Ja, die had er even geen zin meer in.
1: Nee, zo klinkt het ook.
3: Inspirerend interview.
1: Ja, zeker.
0: Is dat logisch? Kan je dit enigszins begrijpen?
3: Dit is natuurlijk het moment na zo'n wedstrijd. Ik wil stoppen. Ik heb er geen zin meer in. Ja, god, dat is een reactie op dat moment. Dat is natuurlijk absoluut niet waar. Als je een dag verder bent, dan doe je weer niks liever dan deze sport. En dan blijft er voor haar in dit geval ook een uitdaging om nummer 1 te blijven. En nog wat Grand Slam titels bij elkaar te sprokkelen.
0: Maar waar ligt het dan aan dat ze dat laatste niet lukt bij haar?
3: Ja, wat ligt dat aan? Ik denk niet dat... Kijk, zij is wel echt een hele sterke speelster. Hè? Zowel fysiek, maar ook mentaal. En er is wel eentje die echt uit het goede hout gesneden is. Maar ja, je moet ook op dat moment dat het toernooi bezig is, moet het echt iedere wedstrijd ook weer kloppen. Weet je, het is niet zo dat je een wedstrijd moet winnen. Je moet er 7 winnen. Ja, en onderweg van die 7, ja, dan heb je ook wel eens een dag of 2 dagen of 3 dagen dat het wat minder gaat. En als jouw tegenstander die dag echt weer wat beter is dan ze wellicht gemiddeld is. Ja, dan komt het ook dicht bij elkaar. En dan kan je gewoon van heel veel mensen verliezen. Ja. Dus zo dicht ligt het wel bij elkaar. Je kan je niet permitteren om 1 of 2 echt mindere dagen te hebben. Want dan staan andere mensen klaar om van jou te winnen.
1: Ja, want laten we niet vergeten, de winter maar 1.
3: En zo simpel is het zeker.
1: En dat doen er wel heel veel mee.
3: We doen er 128 mee. De winter 1 is 127 gaan teleurgesteld naar huis. Die hebben op dat moment allemaal geen zin meer om te tennissen. Maar de dag daarna wel weer. Maar
0: is dat nou leuk dat er zo, hè, dat de competitiviteit zo groot is? Of zou jij zeggen, het zou ook wel eens mooi zijn om echt eentje te hebben die gewoon waanzinnig is, heel constant.
3: Nou ja, goed, als je naar het herentennis kijkt. Ik vind persoonlijk altijd wel mooi dat je... Kijk, nu mis ik Alcaraz. Ja. Weet je, ik vind het mooi dat die clashes tussen Sinner en Alcaraz, daar zit toch, de meeste mensen zitten er wel op te wachten.
0: Ja. Van die klassiekers, echt.
3: Ja, echt van die klassiekers. Hè? Nadal, Federer of Federer Djokovic. Weet je, dat soort wedstrijden. Nou, je kan nog veel verder terug in de tijd. Het begon met Borg McEnroe en dat soort wedstrijden vroeger allemaal. Agassi Sampras. Dus dat zijn natuurlijk wel de wedstrijden waar je uiteindelijk weer aan terugdenkt.
1: Maar voor de tennis is het toch eigenlijk wel goed? Want
3: zeker.
1: Dat betekent dat de top in de breedte natuurlijk...
3: Kijk, verrassingen zijn mooi. Hè? Ik weet niet of we daar nog over de heren tennis gaan hebben. Waarschijnlijk wel. Maar dat is natuurlijk één hele grote verrassing in de halve finale. De Engelse jongen.
1: Ja, die qualifier.
3: Arthur Ferry. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. En dat is ook mooi voor tennis. En dat is ook mooi in dit geval. Om de jongen komt uit Engeland. Voor het volk daar. Mm. En dat verwacht niemand. Maar het gebeurt toch. En dat is natuurlijk wel wat sport ook mooi maakt. Hè? Je blijft toch altijd het gevoel hebben van het kan. En de beste spelers hebben ook het gevoel van, ja, ik win niet zomaar van iedereen. Dus in die zin is dat heel mooi voor de sport. Maar de echte clashes, de echte wedstrijden die erbij blijven, zijn vaak wel tussen de beste spelers die er op dat moment zijn.
1: Ja. Misschien, Mark Brassen, is het wel zo dat Mugova denkt van, nou, ik stond net achter en toen redde ik het. Laat ik er even laten lopen en dan kom ik wel weer terug.
2: Nou, ja. Dat zal ze niet denken. 4-1 is het in het voordeel van Noskova als Mugova serveert. Ja, nog even over die discussie. Kijk, ik vind het wel dat het mannentennis heeft met Sinner Alcaraz nu een tweestrijd die we gehad hebben met Federer en Nadal. En dat is ontzettend goed voor het tennis. En dat mis ik bij de vrouwen. Ik had gehoopt dat het op een gegeven moment Sabalenka misschien tegen Iga Swiatek zou worden. Maar er komen zoveel namen bij en er zit zoveel wisseling in, dat het voor een kijker ook op een gegeven moment ook niet meer te volgen is. Want als ik nu tegen mensen zou zeggen, ja, Mugova, Noskova, dan zeggen dan een heleboel mensen thuis, huh, wie? Ja. En als ik dan nog Vondrousova noem en ik noem Krejcikova en ik noem nog andere namen die hier allemaal gewonnen hebben in de afgelopen jaren. Ja, er is niet echt eenheid. Kijk, vroeger had je Serena Williams en die zat op de troon en die bepaalde de standaard. Dit is het niveau van het vrouwentennis. Ik ben de beste. En als jullie allemaal een stukje van de taart willen, dan zullen jullie mij moeten verslaan. Want anders win ik gewoon de Grand Slam toernooien. En dat vond ik echt goed voor het vrouwentennis. De standaard lag hoog. Zij bepaalde de standaard. Ja, en de rest moest maar een beetje zien aan te haken. En als je niet meeging, dan ging je niet mee. En nu heb ik wel het idee, ja, het is breed geworden. Of het altijd even goed is, vraag ik me af. Ik vind ook dat sommige speelsters niet altijd constant presteren. En dat er daardoor andere speelsters kunnen winnen. Dus ja, je kunt twee kanten op redeneren. En ik ben toch een beetje geneigd om te redeneren naar die tweestrijd. Die zou ik ook graag bij de vrouwen zien. Of weer iemand die er echt bovenuit steekt.
0: Ja, dus eigenlijk de middenweg proberen we niet te vinden. Het is niet zo'n breed deelnemersveld, maar een aantal absolute toppers.
3: Ah, ik ben het wel met Mark eens. Hoor. Ik zie natuurlijk, zeker in dames tennis, je ziet zoveel verschillende namen. En dat je inderdaad zelf gewoon ook niet meer weet, wie is dat nou weer? Ja. Weet je, en dan zit je inderdaad, zeker als je niet echt erin zit in de tennis, dan kan me als toeschouwer wel voorzien, ja, waar zit ik nou naar te kijken?
0: Ja, en dan ga je misschien ook niet helemaal afstemmen op die Wimbledon-finale.
3: Nee, er zijn natuurlijk heel veel mensen die hier ook niet naar gaan kijken, omdat ze denken, ja, ik ken ze niet. En dan, ja, waarom zou ik daarna gaan kijken? Weet je, en dan, dat helpt natuurlijk wel dat je dan de gevestigde namen hebt. Dan is de kans dat je gaat kijken natuurlijk weer groter.
1: Ja, Mark, even tussendoor de stand van zaken. Want we zitten in de derde set. Gaan we richting het einde van de partij? Of zit er nog een kentering
2: in? Mugova heeft zojuist de service game binnengehaald. En daarmee de achterstand verkleind tot 4-2. Staat nog altijd een break achter. Ja, gaan we naar het einde van de partij? Ja, er komt een einde aan de partij. En als het 6-6 wordt, krijgen we een match tiebreak. Dus we gaan niet eeuwig door zoals Nicolas Mahut en John Isner hier een keer. Dus ja, 4-2 halverwege de derde set zitten we. En het is Noskova die gaat ze serveren voor een 5-2 voorsprong.
0: Goed, komen we zo bij je terug. Gaan we even kijken bij Maarten Tip. Want die gaat voor ons het volleybal verslaan. European League. Maarten, ik heb me geprobeerd om erin te verdiepen, maar ik vond het best wel ingewikkeld wat er allemaal op het spel stond. Kun je dat misschien voor ons uiteenzetten?
5: Ja, het is inderdaad best wel een ingewikkeld verhaal. Want het gaat om de winst in de European League. Maar het gaat vanavond ook om promotie naar de Nations League, waar Nederland vorig jaar uit gedegradeerd is. Hè. Dus het absoluut hoogste podium voor het landenvolleybal. Vroeger heette het de World League. Al een aantal jaren nu de Volleybal Nations League. En als Nederland vanavond met 3-0 wint van Finland, gaat Nederland Finland voorbij op de wereldranglijst. En promoveert Nederland weer naar de Nations League. Als Nederland met andere cijfers wint, dan gaat Finland naar die Nations League. Maar dan gaat het nog om de winst in deze European League. Daarvoor moet Nederland in ieder geval de wedstrijd winnen. Maakt niet uit met hoeveel. En als Nederland dan wint, wordt er een golden set nog achteraan gespeeld om de winst van die Nations League. Dat zijn de verschillende scenario's. Heel simpel gezegd, als Finland wint, heeft Finland en de European League gewonnen. En dan gaat Finland naar de Nations League.
1: Okay, dus het belangrijkste kan daar één set al voorbij zijn eigenlijk.
5: Promotie kan maar één set voorbij zijn. Maar
0: Maarten gaat
5: een
0: feestje
5: en een beetje geld en winst van de European League is dan nog mooi meegenomen. Maar dan kan het ook nog een hele lange avond gaan worden, ja.
0: Ja. We hebben tot 11 uur uitzending, dus prima.
1: Dat komt goed uit.
5: Ja. Dat zouden we net moeten redden.
1: Ja, zeker. Weer terug naar Mark, Wimbledon finale.
2: Ja, snelle game voor Linda Noskova. Op love hard haalt ze haar service binnen. Dat betekent dat ze naar 5-2 gaat. Een Australische collega die naast me die zegt... ja, waarom deed ze dit niet aan het einde van de tweede set? Want dan hadden we al allemaal weer naar huis gekund. Ja, zo gek spelletje is het natuurlijk, hè. Tennis, dat kan zomaar. Want nu raakt ze, ik zei het eerder al, nu raakt ze opeens wel weer. Valt die eerste service gewoon weer in. En ze heeft een goede eerste service, Linda Noskova. Ja, maakt ze meteen de punten, loopt de voorhand en loopt ze weg naar 5-2. Maar ja, goed, we hebben aan het einde van de tweede set gezien... dat 5-2 in het voordeel van Linda Noskova niet zo heel veel zegt.

0: forsaken me.
1: Katie Tunstall, een Black Horse en de Cherry Tree.
2: Tjerk, we zitten te kijken naar de vrouwenfinale natuurlijk. We wachten op de finale bij de mannen, die is morgen. Man die Wimbledon vorig jaar voor het eerst won, Yannick Sinner, staat tegenover de man die vorige maand zijn eerste Grand Slam won, Alexander Zverev. Terechte finalisten? Ja,
3: sowieso ook als je kijkt naar, zeker Sinner is wel heel makkelijk door het toernooi gelopen. Zverev heeft wel wat, hobbeltjes gehad onderweg, maar die is ook wel toch wel terecht ook weer in de finale.
2: Ja.
3: Ja, wat ik al net al zei, ik mis Alcaraz natuurlijk wel.
2: Ja.
3: Ik denk wel, op dit moment is het terecht het finale. Tegelijkertijd, de laatste 9 keer onderling heeft Sinner gewonnen. Dus ja, waarom zou Zverev nu winnen, zou je denken. Het enige is wat je net zegt. Zverev heeft Roland Garros gewonnen. Die zit natuurlijk in een heel goed gevoel. Die heeft zijn Grand Slam titel waar hij al heel lang naar op jacht is. Die heeft hij nu. Dus dat maakt het allemaal wel wat relaxter, denk ik, voor hem. En een klein beetje de vraag is, hoe houdt Sinner zich dat klinkt raar, met de weersomstandigheden in Engeland? Het is daar nogal warm. Ja, dat heb je niet vaak daar. Maar,
1: jij komt er net vandaan.
3: Ja, ik kom er net vandaan. Ja. Ik was in Nottingham afgelopen week en het was serieus warm. En dat is voor Engelse begrippen natuurlijk wel redelijk extreem. Maar Sinner heeft dit jaar daar wel een paar keer last van gehad.
2: Ja.
3: Ik weet niet hoe hij zich morgen daar houdt. Maar dat zou nog een dingetje kunnen zijn.
2: En het is ook al een tijdje geleden voor hem we eindelijk weer een Grand Slam finale. Denk je dat dat ook een opluchting is bij hem?
3: Ja, zo te zien zoals hij zat te spelen voelt hij zich wel heel erg goed en comfortabel op het gras. Dus hij gaat wel echt als favoriet daar de finale in.
2: Ja. Heeft hij, denk je, moeite met 5 setters? Meer dan andere grote spelers? Want het is toch iets waar die vaak niet zo lekker op gaat.
3: Ja, wat ik net zei, is, fysiek heeft hij nu al een paar keer dit jaar daar problemen mee gehad. En het meest recente was natuurlijk in Parijs. Ja. Hè, waar hij natuurlijk volledig door zijn hoeven heen zakte. En gewoon helemaal niks meer kon. En dat was wel heel opmerkelijk. En dat zie je niet vaak bij tennissers, maar überhaupt niet vaak bij dit soort topspelers.
1: Ja.
3: En het was zo extreem dat hij ook letterlijk gewoon niks... Hij bleef al staan, maar hoefde niet van de baan gedragen te worden. Maar hij kon helemaal niks meer uit.
2: Nee.
3: Hij kon niks meer uit. Nee. En dat was wel heel opmerkelijk.
1: Ja. Zelfs zei Sinner in de aanloop bij de finale dat hij niet echt uitkeek naar Zverev's service. Hij dacht dat daar het gevaar vandaan zou kunnen komen.
4: You know, because of the surface, being that fast, being also quite warm, it's gonna be, good for big server and he is definitely a big server, but in any case, look, I tried to do my best on Sunday. It feels good again being back in a Grand Slam final. It's good for me and then I just try to do my best.
1: Ja, het lijkt me wel als je in de finale staat.
3: Die antwoorden had iedereen kunnen geven.
1: Ja, zo is het. Even kijken hoeveel het staat bij de vrouwenfinale. Ik vroeg me net af of het einde nadert.
5: Het einde nadert. Het is 40-15 bij een stand van 5-3. In het voordeel van Noskova die zelf gaat serveren. En dat betekent dus matchpoint nummer 6. Ja, mocht ze het weer niet maken. Ik hoop het niet voor de roer. Maar dat maakt mij eigenlijk niet uit wie er wint. Maar dan krijgt ze nog een matchpoint 7 in ieder geval. Het is de service nu die gaat komen. De eerste service van Noskova. Die heeft wat moeite met de opgooi. Die pakt de bal ook even terug. Kijkt in de zon. Veel schaduw over het stadion. Maar zij serveert tegen de zon. En dan komt ze met een goede service binnendoor. En dan weet Karolina Mugova die bal niet te retourneren. En dan ligt ze op haar rug op het centercourt. Linda Noskova. Het matchpoint is dan eindelijk raak. Het zesde matchpoint voor de 21-jarige Tsjechische. En zij wint dus in haar allereerste Grand Slam finale wint zij dus meteen het grootste Grand Slam toernooi wat je kunt winnen. Het mooiste Grand Slam toernooi wat je kunt winnen. Het toernooi van Wimbledon. Zij gaat zo meteen de schaal hier krijgen van de hertogin van Wales, Catherine. En een hele dikke cheque, 4,2 miljoen euro. Maar veel belangrijker, de Grand Slam titel is voor haar. De Wimbledon winnares bij de vrouwen 2026. Ja, dat hij uit Tsjechië kwam, dat wisten we. Luister naar de naam Linda Noskova.
1: Ja, toch knap.
3: Zeker, dat ze zich zo herpakt na die tweede set is knap.
2: Toch heb je best een vrij steile leercurve. Want je verliest eerst je matchpoints in je eerste Grand Slam finale. Daar gaat ze nu op een andere manier mee om.
3: Nou, dat is knap. Ik bedoel, uiteindelijk, als je zoveel matchpoints hebt in die tweede set en ze zijn allemaal niet verzilverd, dat gaat toch in je hoofd zitten. En dan het toch weer zo omdraaien, gelijk vanaf het begin in de derde set, dat is knap. Ze is natuurlijk even van de baan afgegaan, even naar het toilet, even weer tot zichzelf komen, even ja, proberen weer je hoofd wat leeg te maken. En dat is haar uitstekend gelukt. Dus dat vind ik wel dat vind ik echt een knappe prestatie.
1: Ja. De bekende taferelen, tranen al, Mark?
5: Ja, de bekende taferelen inderdaad. Op het bankje, handdoek over haar hoofd. Het lichaam schudt een beetje, kan niet zien. Maar de tranen zullen er ongetwijfeld zullen er zijn. En het, ja, het zuur, het teleurgestelde gezicht natuurlijk van haar tegenstandster Karolina Mugova. Inderdaad, die zo knap terugkwam in die tweede set. Daar 5 matchpoints overleefde en die derde set eruit sleepte. Maar ja, daarin toch weer zag hoe eigenlijk Linda Noskova toch wel redelijk snel bij de weg liep. En er goede spel uit die eerste, nou laten we zeggen, anderhalve set weer wist te vinden. Weer beter begonnen te serveren. Weer dicteerde in de rallies. Weer in de baan. En naar voren ging tennissen. Echt wel het tempo gingen bepalen. En Mugova in de verdediging drukte. En daar kwam Mugova gewoon op een gegeven moment niet meer onderuit. En dus 6-3 in het voordeel van Linda Noskova. Wat een prachtig moment natuurlijk om op deze leeftijd, 21-jarige leeftijd, al hier die grote prijs te pakken. En dat, ja, dat doet ze ontzettend, ontzettend knap.
2: Ja, mooie beelden daar vandaan. Even kijken hoe het bij het volleybal is, Maarten.
0: Ja, net begonnen. 2 punten verschil in het voordeel van Finland wel. 7-5. En ja, het is al wel duidelijk dat dit echt zo'n wedstrijd is waar hard gevochten moet worden om alle punten. Dat bleek ook al in het eerste duel tussen Nederland en Finland. Elke set was daar close, behalve de laatste set. En ook nu gaat het weer aardig gelijk op. Wel weer een nieuw punt voor de Finnen. Prima aanval door het midden nadat Nederland had geserveerd. En de paas bij de Finnen meteen onder controle is. Ja, en als die paas goed richting een spelverdeler gaat, dan komt die setup en kun je snel door het midden aanvallen. En dan zagen we echt weer zo'n typisch voorbeeld van wat je dan noemt zo'n eerste tempo aanval. Nieuwe service voor Suikkonen aan de kant van de Finnen. Met nu dus die 8-5 voorsprong. En Nederland moet flink aan de bak om hier weer terug te komen om die Finnen, moeilijk te maken. Daar komt die service van Finland. Rustig ingehouden bal. Dus de mogelijkheid. Backout met de setup achterover. En Silmeis met het punt. De diagonaal van Nederland langs de zijkant, de rechte zijkant aangevallen. Waar de diagonaal dat zo vaak doet en zo goed kan. En daarmee het verschil teruggebracht naar 2. Maar het is in ieder geval een stevige strijd tussen deze beide ploegen. En ja, die 3-0, dat gaat een hele pittige pil worden voor Nederland. Dat is wel duidelijk aan het begin van deze eerste set.
1: Goed, dan is het tijd voor onze luisteraarsvraag. Luisteraar Mark Brassen, goedenavond. Je had een vraag.
5: Goedenavond.
1: Je had een vraag?
5: Ja, nee, ik had een vraag, een theorie. Ik had een vraag aan Tjerk, of in ieder geval iets wat ik hem even voor wil leggen. Kijk, we hadden het net over Sinner, hè, en dat hij in Roland Garros door zijn hoeven ging en daar mentaal en fysiek gewoon helemaal gesloopt was. Als je natuurlijk naar het programma kijkt wat Sinner daarvoor heeft gehad. Die speelt in maart speelt hij de Amerikaanse swing, hè, Indian Wells en Miami. Grote toernooien, 1000 toernooien. Die wint hij allebei. Dan komt hij naar Europa voor de gravel toernooien, zeg maar voorafgaand aan Roland Garros. Dat zijn weer 3000 toernooien. Die wint hij alle drie. Hij is alleen maar achter elkaar toernooien aan het winnen. Hè. 1000 toernooi verplicht moet hij die spelen. Monte Carlo, Madrid, Rome. En dan komt Roland Garros er nog een keer aan. Zijn build-up, zeg maar, naar Roland Garros zijn 5 Masters toernooien die hij alle 5 maximaal speelt. Lichamelijk maximaal speelt. Het zijn er wel best of threes, maar toch. Maar ook mentaal natuurlijk maximaal speelt. Omdat hij tot het einde in het toernooi zit en die finales allemaal wint. Ja, dan ga je naar Parijs. Dan moet eigenlijk het grote werk nog gaan beginnen. En dan heb je dat al achter de rug. Ik vind die planning, vind ik echt heel raar.
1: En wat is de vraag dan? Is de planning?
5: Nou ja, of hij die theorie, of hij dat ook vindt. Kijk, want ik vind het namelijk niet zo gek dat Sinner op Roland Garros door zijn hoeven gaat, als je ziet wat hij daarvoor allemaal gespeeld heeft in die weken daarvoor.
1: Ja, helder.
3: Ja, nee, 100%. Wat dat betreft is die planning, dat ligt niet aan hem. Die planning is daar, van die ATP-toernooi, die 1000 toernooi, die zij moeten spelen. En dat zit allemaal zo dicht op elkaar. En hij heeft misschien wel, nou ja, ook wel een beetje de pech gehad dat Alcaraz er niet is. Dus hij wint ook alles. En aan de andere kant, als Alcaraz wel was geweest, zit altijd aan de andere kant van het schema. Dus dan had hij de finale tegen hem gespeeld. Maar hij speelde veel te veel in aanloop naar Roland Garros. En ik heb destijds nog tegen iemand gezegd van ja, nu komt Roland Garros. En ik denk dat hij wel een paar, misschien al die 1000 toernooien wel wil inleveren, ja, die titels, voor dat Roland Garros. En hij is, wat dat betreft, ga je gewoon te vermoeid zo'n toernooi in. En
5: maar het is toch een krankzinnige planning,
3: Tjerk? 5 wedstrijden, ja, dat is dan op dat moment kan dat inderdaad opbreken. Dus
1: ja, Mark zegt, maar je hebt je koptelefoon niet op. Mark zegt krankzinnige planning.
3: Het is toch een krankzinnige planning.
1: Doe even je koptelefoon op, dan hoor je onze luisteraar ook.
3: Ja, krankzinnige planning, dat klopt. Alleen dat is wel wat het is. Kijk, ik vind ook dat eigenlijk als je nu kijkt, Wimbledon, dat is 4 weken na Roland Garros, dat is ook heel krap erop. Hè? Dat je ook denkt van ja, jongens hebben nauwelijks tijd gehad om echt even een goede aanloop op gras te spelen. Dat is ook heel kort. Ja, en dadelijk is het weer afwachten tot eind augustus, begin september, voordat US Open is. Ja, dat is wel een goede tijdsbestek ertussen. Maar ja, het zit allemaal heel krap op elkaar. En er zijn gewoon heel veel van die 1000 toernooien die heel dicht op elkaar zitten. En zij moeten dat spelen. Dus dit is gewoon de planning. Kijk, en daar hebben vooral de beste spelers hebben daar het meeste last van.
5: Ja, maar in het begin van het jaar heb je niks. Januari, februari heb je geen 1000 toernooien.
3: Klopt.
5: En dan vlak voor Roland Garros heb je Rome, Madrid echt na elkaar. Echt back-to-back. He, er zit niks tussen. En dan heb je een week en dan begint Roland Garros. Ja, dat is,
3: maar
5: er moet toch wat aan gedaan worden eigenlijk.
3: Het komt ook dat het op gravel is. En het gravelseizoen begint pas in april. Ja. Weet je, dus dat heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Dus je moet al die 1000 toernooien op gravel moet je in die 6 weken proppen. Het gravelseizoen is niet eerder. Dus dat maakt het natuurlijk ook nog eens een keer lastig.
2: Ja. Goed, duidelijk antwoord. Mark wil dat de tenniskalender wordt aangepast.
3: Nou ja, hij heeft zeker een punt.
2: Goed, laten we het even hebben over de Nederlandse tennissers. Jij hebt eerder Botik van der Zandschulp getraind. Hoe kijk jij op dit moment naar hem?
3: Hoe kijk je naar hem? Ja, weet je, hij is een jongen waarvan je altijd het idee hebt van... Er zit meer in. En ik vind ook dat het laatste jaar ook al echt wel weer opwaartse lijn is. Maar je blijft bij hem toch altijd het gevoel hebben van ja... Hij heeft zijn beste tennis nog zijn beste jaren in ieder geval nog steeds niet gehad.
2: En maar gaat dat dan nog gebeuren?
3: Ja, hij is 30. Weet je, dus daarmee zeg ik van ja, hij moet opschieten. Maar het kan nog steeds wel gebeuren. Ik denk dat hij een goede omgeving heeft nu. En daar is hij natuurlijk best wel lang wat mee aan het struggelen geweest.
1: Maar wat kan gebeuren?
3: Nou, echt een goede sprong te maken. En ook in zo'n toernooi als dit. Weet je, er zijn altijd verrassingen. Maar het zou ook wel eens mooi zijn als die verrassing uit Nederland komt. In dit geval van Botik. En ja, ik zie het dat niet eens als een hele grote verrassing. Als hij een kwartfinale haalt bij een Grand Slam. Want dat heeft hij qua niveau heeft hij gewoon in zich. Alleen hij doet het nog niet. En dan, je kan zeggen dat hij het in zich heeft. Maar uiteindelijk moet het er ook uitkomen. En waar dat dan aan ligt, ja, het gaat ook om het moment. Je moet inderdaad, op dat moment moet je goed zijn. En op dat moment moet ook een beetje meezitten qua tegen wie je speelt. Hij kan het wel, denk ik, alle goede spelers echt lastig maken. Dus in die zin zit daar nog steeds de ruimte, denk ik, om echt nog te groeien.
2: Ook als je 30 bent, dan hoef je nog niet in je prime te zijn.
3: Er zijn genoeg voorbeelden van jongens die ouder zijn en dan ook nog een keer op hun top komen. Maar goed, ik ben het met je eens. Het is niet zo dat hij nog heel veel jaren voor de boeg heeft waar hij alleen maar kan groeien. Dus je moet wel gaan oogsten inderdaad.
1: Ja, hij staat nu rond de 50ste plek ongeveer.
3: Ja, iets wereldranglijst, denk ik. Ja.
1: Zoiets. Maar wat is dan een plek waarvan je zegt van dat moet je nog kunnen halen?
3: Nou,
1: en heeft hij zijn carrière mooi op die manier afgerond?
3: Nou, ik denk niet eens een plek. Ik denk dat het meer gaat om een minimaal 1 en daarna hopelijk meer toernooioverwinningen. En wat daar aan vasthangt, is uiteraard logisch dan ook een hogere...
1: Dan stijg je automatisch.
3: Ja, ja. Maar uiteindelijk gaat het aan het einde van je carrière ook om... dat je ook kan zeggen als tennisser van die en die en die toernooi heb ik gewonnen.
2: Ja, want dat onthoud je toch? Niet dat... of je nou 27ste of 28ste stond.
3: Ja, nee, dat is op zich niet zo spannend. Dat is sowieso goed. Alleen waar het om gaat is wat hij onthoudt en wat wij onthouden... is welke toernooien die gewonnen heeft.
2: Ja. Dan hebben we ook nog Tellen Griekspoor. Die is vrij ver weggezet, gezakt. Ja. Na zijn vroege exit op Wimbledon zei hij het volgende.
6: Het doet pijn, natuurlijk. Dit soort wedstrijden verliezen doet pijn. Omdat ik, dat komt misschien ook omdat ik weet wat voor niveau ik haal in de training. Wat voor trainingsweek ik achter de rug heb. Waar ik gewoon heel veel goede dingen heb gedaan, heb laten zien. En vandaag stap je de baan op. En is dat gevoel eigenlijk direct weg? Is het een strijd? Aan de andere kant is het een moeizaam begin, maar zet je wederom die wedstrijd naar je hand toe. Alleen verzuim je die derde set binnen te hengelen. Ik ben ervan overtuigd als ik 2-1 voorkom in sets, dat ik een hele grote kans heb om deze wedstrijd te winnen. Alleen is het wederom hetzelfde verhaal als een aantal weken geleden of de laatste weken. En doe ik mezelf wederom tekort.
3: Ja, hij noemt het woordje strijd. En in dit geval met je tegenstander, maar ook vooral met jezelf.
1: Ja, maar hij doet zichzelf tekort, zegt hij, over zichzelf.
3: Ja,
1: dan weet je dus wel waar...
3: Nou, hij doet zichzelf tekort. Hij zegt, als ik 2-1 voorkom in set, dan denk ik dat die wedstrijd gaat winnen. Komt hij dus niet. Maar ik denk dat het vooral ook een strijd met zichzelf is. Ik zie hem ook

0: ja, goed, weet je, uiteindelijk, het begint natuurlijk met goed genoeg zijn. Qua tenniskunde, laat me zeggen, qua slagen, qua fysiek. Je vergeet nou eigenlijk nog het fysieke, dat is een ongelooflijk belangrijk aspect. Die gasten zijn allemaal zo topfit, daar kan je sowieso niet aan onderdoen. Dus je moet op een topfit zijn. Maar mentaal inderdaad ook. Uiteindelijk gaat het er wel om dat je, als het niveau zo dicht bij elkaar is, dat je ook in je hoofd de sterkste bent. Ja. Dat is wel een heel absoluut een groot onderdeel. Maar je kan geen één onderdeel verwaarlozen. Het is een één grote puzzel. Je kan niet zeggen van nou, die en die stukjes doe ik wel en daar laat ik een paar van liggen. Het is één grote puzzel wat allemaal moet kloppen. En mentaal is daar zeker een groot onderdeel van.
1: Mark, hoe kijk jij naar wat Griekspoor laat zien of niet laat zien?
2: Nou ja, het is inderdaad wat Tjerk zegt, een mentaal probleem. En dat ziet hij zelf ook wel. Hij stond in februari, haalde niet met goed tennis de finale van Dubai. Een groot toernooi en moest hij in de finale opgeven. En daar heeft hij een behoorlijke knauw van gekregen. Niet alleen lichamelijk, omdat hij geblesseerd was en niet kon spelen. Een hamstring gescheurd. Maar dat heeft mentaal heel erg lang doorgewerkt. En wat daarbij komt, is dat hij enorm loopt te rommelen al een jaar met coaches. En dan is het weer zijn broer en dan is het weer die en dan is het weer die. En uiteindelijk zegt hij steeds, maar ja, ik zoek een coach die goed bij mij past en ik moet er goed. Ja, dat snap ik. Maar een jaar zonder coach, dat levert uiteindelijk niks op. Want de een zegt dit en de ander zegt dat. Maar de resultaten gaan gewoon naar beneden. Dus hij moet de boel op de rit krijgen in zijn hoofd. Mentaal, dat is het grootste probleem. En hij moet een stabiele samenwerking hebben met een coach. En dan kan hij gewoon weer omhoog. Want dat hij kan tennissen, hij heeft tegen de top 20 aangestaan. Dat die kan tennissen is duidelijk. Ja. Alleen het zit gewoon tussen de oren. Zit het helemaal niet goed bij hem op dit moment.
0: Nee, ja. Maar het begint inderdaad met bepaalde rust in zijn omgeving. Met duidelijkheid vooral. En ik denk dat nog het grootste probleem op dit moment is. Ja. Gewoon duidelijkheid omgeving. Duidelijkheid bij hemzelf. En dat er rust gecreëerd wordt. En dan kan je weer echt aan je tennis gaan werken.
3: Rust in de kop. Goed, we gaan even kijken bij... waar het niet echt rustig is, kan ik me voorstellen, in de hal. Nee, daar hoor je het al. Maarten Tip. Nederland tegen Finland om de European League.
4: En we hadden zo heel mooi verhaal vooraf. Als Nederland met 3-0 wint, dan promoveren ze naar de Nations League. Nou, er is maar één ploeg die op dit moment aanspraak maakt op de 3-0 overwinning. En dat is Finland. Want Nederland komt er niet echt aan te pas. 19 voor Finland, 10 voor Nederland. En we gaan dus al richting het einde van de set. Nu wel service voor Nederland en de ace voor Sil Meijs. Ja, hij is een van die mensen die het moet doen bij Nederland. Sil Meijs als diagonaal, als min of meer opvolger van Mimir Abdelaziz. Een van de beste volleyballers ter wereld die het Nederlands team vaarwel heeft gezegd. Ja, ergens nog wel beschikbaar is, maar in principe geen deel meer uitmaakt van die team. En dus moet Sil Meijs het nu gaan doen. Heeft een mooi seizoen achter de rug in België. En doet het ook goed in Oranje. Nieuwe service is ook goed, maar nu wel een reactie van de Finnen. Wordt die bal rustig overgespeeld. Nieuwe mogelijkheid voor Nederland. Bal naar Van Solkema, die net is ingevallen. En die scoort dan via het Finse blok. En zo probeert Nederland puntje voor puntje weer wat dichterbij te komen. Joel Banks, de bondscoach, heeft al flink gewisseld. Heeft zijn beide time-outs al gebruikt in deze set. En nu moeten de wissels het dan wel gaan doen. Onder meer andere speelverdelen. Marcus Held is nu degene die de lijnen uit moet gaan zetten binnen de lijnen voor Nederland. Moet er even de dweil over het veld. Dan gaat Sil Meijs zo meteen weer serveren. Mooi moment om even terug te gaan naar de studio. Misschien dat Nederland nog terugkomt in deze set. Laten we het hopen.
1: Tjerk, we hadden het net over het Nederlandse mannentennis. Dat het er niet geweldig voor staat. Als we het over de vrouwen hebben, is misschien nog wel een tandje minder. Hè? We zien eigenlijk bijna geen Nederlandse vrouwen op Grand Slams.
0: Nee, in de top is het inderdaad heel mager. Ik denk wel dat er daaronder, daarachter zitten er wel een paar jonge meiden waarvan ik denk dat ze wel capaciteiten hebben om...
1: En hoe jong zijn die ongeveer? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nou, praat over 18, 19, 20 jaar. Ja, en daar zitten wel een paar tussen waarvan ik denk dat zou over 2-3 jaar wel kunnen. In ieder geval in je top 100 komen. En dan hopelijk inderdaad, wat net ook al over ging, elkaar ook duwen naar een groter succes. En dat heb je denk ik toch wel nodig. Groepsproces, dat daar toch weer een paar individuen uitkomen die het uiteindelijk weer goed gaan doen. Dus er zijn wel een paar waar ik wel vertrouwen in heb. Maar nu in de top is het inderdaad, het is gewoon heel mager.
1: Dus we moeten nog een paar jaar wachten op dat er misschien eventueel wellicht een Nederlandse tennisser...
0: Misschien eventueel wellicht. Er zitten heel veel vraagtekens bij.
1: Ja, ja.
3: En is het ook niet een golfbeweging? Is het ook niet een golfbeweging die bij ons misschien wat heftiger is dan de landen die wat meer potentie hebben, zoals we net over Tsjechië
0: hebben? We natuurlijk qua golf hebben, ik moet zeggen, het damestennis, we zijn niet heel erg verwend geweest. Kiki Bertens heeft natuurlijk in de top gestaan. Arantxa Rus heeft natuurlijk heel lang hoog gestaan. Dat zijn voor de rest Suzanne Lamens, die het een tijdje behoorlijk gedaan heeft, maar ook wel wat weggevallen is.

0: Het is gewoon dun. Er zijn er weinig. En je ziet het ook überhaupt in het jeugdtennis. Er zijn er gewoon weinig. Dus in die zin is de populariteit van de tennissport onder de meisjes is ook, denk ik, niet zo heel erg groot. Ik zie het bij de jeugdtoernooien. De schema's zijn niet al heel erg groot, niet heel erg gevuld. Dus het gaat ook om aantallen. Ik denk dat het voor het Nederlands tennis ook belangrijk is dat er gewoon grote aantallen meisjes zijn die gaan tennissen.
1: Ja, de vijver moet groter. Mark, er wordt traditioneel natuurlijk uitgebreid gespeecht na zo'n wedstrijd. Wat valt je op? Zijn er mooie momenten?
2: Nou, dat ze nu met z'n tweeën voor de box staan, de Royal Box. En daar staat een stralende Martina Navratilova te kijken. Natuurlijk de oermoeder, zeg maar, van het Tsjechische tennis. Alhoewel ze natuurlijk op latere leeftijd naar Amerika ging. Maar dat is een mooi moment. Ik heb, omdat ik ook naar Tsjerk zit te luisteren en natuurlijk in gesprek ben met jullie, ook de speeches niet helemaal meegekregen. Ik zie wel heel veel tranen op het center court. Ook bij de speelsters. Nu staan ze, ja, en zeker Noskova natuurlijk met een wat bredere glimlach dan Mugova, staan ze met de schalen die uitgereikt zijn door de hertogin van Kent. Staan ze nu te poseren. En is het te langzaam, komt er dus een einde aan aan deze dag, aan deze finale dag, aan het vrouwentoernooi hier op Wimbledon. En is het nu Linda Noskova die nu in haar eentje even mag poseren. Ja, zij is natuurlijk de belangrijkste, de grootste deze twee weken. De winnares van het toernooi. Even met z'n tweeën geposeerd. En nu zij dus alleen hier op het centrum. Kort van Wimbledon.
3: Goed, dankjewel. Dankjewel ook, Jack, voor je komst hier naartoe. Graag tot de volgende keer.
0: Zeker, graag gedaan.
3: Gaan wij weer even naar Maarten Tip voor die wonderbaarlijke wederopstanding in de eerste set van Oranje, hoop ik.
4: Ja, nou, dat ijdele hoop ben ik bang voor. Okay. 22 misschien voor Finland, 14 voor Nederland op dit moment. Wel de service aan de Nederlandse kant en die service is niet lastig genoeg voor de Finnen, want er komt meteen een aanval uit. En ook het punt voor Martila. Dat is de man die Nederland ook behoorlijk pijn deed in de laatste set afgelopen woensdag in de eerste wedstrijd tegen Finland. Toen wonnen de Finnen die laatste set met ruime cijfers, terwijl het daarvoor echt dicht bij elkaar lag. 23 dus voor de Finnen, 14 voor Nederland. Service aan Finse kant en de Finnen hebben nog één puntje nodig. Dankzij Suikone of nog twee punten nodig om deze set binnen te halen. Daar komt die service. Die is hard, maar ook buiten de lijnen. Puntje voor Nederland en dus Nederlandse service. Maar ja, er is wel een wondertje nodig om Nederland nog weer terug in de wedstrijd te krijgen. En die service is bij Marcus Held. Niet iemand die per definitie de lastigste service heeft. En dus zullen de Finnen daar een antwoord op hebben. En zo richting het setpoint gaan van de eerste set. 23-15 dus in Fins voordeel. Daar is de service. Die is buiten de lijnen. Daar hoeven de Finnen helemaal niets aan te doen verder. En zo staan ze op setpoint in de eerste set. 24-15. En zo gaan de Finnen meteen Nederland al pijn doen. Want ja, die 3-0 die was al een tijdje uitzicht voor Nederland. En promotie naar de Nations League is daarmee dus ook uit zicht. De wedstrijd natuurlijk nog lang niet voorbij. En winst in de European League kan ook nog steeds. Ook al verlies je de eerste set. Maar nu hebben de Finnen wel de beste papieren. Aanval voor Meijs en een uitstekend blok aan de kant van Finland. Ivanov, de spelverdeler, zorgt voor een 10 punten verschil in de eerste set. 25-15. Nederland wordt voorlopig weggespeeld. Komt er niet aan te pas.
1: Nee, nou, in het volgende uur horen we natuurlijk van jou, Maarten, hoe die wedstrijd afloopt. En we gaan nabeschouwen op de 8e etappe van de Tour de France.
3: Ja, en ik hoorde dat de 9e is ingekort vanwege de hitte. Zometeen meer details daarover in het uur tussen 8 en 9. Tot zo.
1: Tot zo.
5: NPO Radio 1.
6: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Hoe historisch is de nieuwe Disney-film Vaiana? De kwakkelende gezondheid van het oudste paardenras van Nederland.
7: Het is één neven- en nichtenteelt. Het is over. Het Friese paard zakt al door de fundamenten heen.
6: En gaat Duitslands bijzondere omgang met zijn verleden veranderen als AfD aan de macht komt?
8: Wat wenn ihr rausfindet dat euer opa oder uropa NSDAP-mitglied war?
6: Dat en meer in OVT. Morgenochtend om 10 uur.
5: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
10: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
12: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
14: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost. Autotaalglas.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: NPO Radio 1.
18: 8 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak van de 25-jarige speler is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet zijn doorgegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
19: Ster.
20: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
20: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
2: is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
22: Vers aan tafel.
23: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
22: Vers.
23: Aan tafel.
24: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
25: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
22: Vers
23: aan tafel!
26: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
27: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
26: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
28: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
29: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
30: Hans, alleen de prijs is anders.
26: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
3: Langs de lijn. We zijn er nog tot 11 uur. Daarna gaan we de nacht in natuurlijk met het WK. Daarover straks meer. Eerst naar de volleybalmannen. De Nederlandse volleybalmannen tegen Finland. Maarten Tin.
31: Nadat die eerste set dik verloren ging, is het nu 3-3 bij het begin van de tweede set. Dus Nederland komt een beetje in het spel.
1: Zoveel aandacht voor de Tour de France. En we willen weten hoe de voorbereidingen van PSV en Feyenoord verlopen op het nieuwe eredivisieseizoen. Zij kwamen vandaag in actie en we gaan bellen met Club Chips.
3: Maar het was vandaag natuurlijk ook weer een toerdag. De 8e etappe van die toer. Een etappe die eindigde in een sprint, waar Tim Merlier voor de 2e keer op rij als eerste over die finishlijn kwam. En dat klonk zo.
32: Etappe toeristiek. Lange lus door die Dordogne heen. Van 180,5 kilometer naar Bergerac.
33: Het is dus rechts, rechts, rechts, rechts. En dan ben je er.
32: Het is ritje 8 van de Tour de France allemaal.
33: Bastiaan Timmerman bestelt nooit een deur.
32: Nou, daar gaan we dan maar. Otkoba, die zit weer mee. Liam Slok is daar. Olé, olé. En Gernalek, die grijpt zijn kans.
33: Wie van de drie wordt niemand van de drie, denk ik. Slok is nu een man in de aanval. Die Otruba hebben we gisteren al gezien. En daar zit Gerna lekker bij.
32: Een voorspelbare etappe.
33: Bastiaan Timmerman is natuurlijk voorzitter en penningmeester van de André van Duin fanclub.
32: Maar hey, mooi zonnebloemveld. We gaan foto's nemen, hoor.
33: En ik zie weer een château.
34: Echt prachtig om te zien. Het is een heerlijke, heerlijke streek.
35: Het voelde een beetje als vakantie vandaag. Het
33: was even een leuke fase. En komt er nog wat? Ja, er komt nog wat.
32: Tussensprint komt er natuurlijk aan.
33: Er was een finishfoto nodig om te bepalen dat Otruba de tussensprint won. Gernalek, dat is er één met eigenlijk maar één standje. Gewoon hard rechtdoor fietsen. Die is eraf gereden, dus we hebben nog 2 man vooraan.
32: Schilt de Slok op de borrel.
33: En gaat die Liam Slok een enorme hit worden? Dat is de vraag, hoor.
32: We hebben ze Slok nog niet opgeslokt.
33: Ze zitten hem op de hielen. Ze hebben hem nog niet. Liam Slok, held van de dag. Supersterk bezig. Maar ze gaan hem nu toch echt pakken. Een gestrekte draf op Bergerac 8.
36: Merlier komt hier op next. Merlier voor zijn tweede. Merlier rechtdoor. Merlier is op weg naar nummer 2. Germay komt nog dreigen. Merlier of Germay. De Merlier pakt hem weer hier.
37: Killer instinct komt boven.
1: Gaan we over napraten met voormalige wielrenster Ellen van Dijk. Goedenavond.
38: Goedenavond.
1: Ja, jij was erbij in Frankrijk. Lange tijd 3 koplopers deze rit. Waren het weer van die dappere renners of was het toch ook een beetje dom?
38: Nee, zeker dapper, want ook vandaag was het dus eigenlijk echt spannend tot in de laatste kilometer. Ja, Liam Slok die werd pas teruggepakt net voor de laatste kilometer. Dus ja, zeker met 10 kilometer te gaan gaven hem echt nog wel een kans. Het was echt heel indrukwekkend wat hij liet zien.
1: Was er een moment waarvan je dacht, hij gaat het halen, het gaat lukken?
38: Nou, je denkt, ja, je bent toch altijd wel een beetje sceptisch, maar het zag er wel echt goed uit. Met 10 kilometer te gaan had hij nog een minuut voorsprong. En ja, de regel is een beetje, 1 minuut kun je goed maken in 10 kilometer. Maar als er een jagend peloton achter zit met veel frisse renners, als die allemaal samenwerken en achter een eenzame renner aangaan die al de hele dag in de aanval is, ja, dan wordt het natuurlijk sowieso wel een heel lastig verhaal.
3: Ja. Ik sprak vanmiddag een niet-wielerkenner en die zei, die had wel een interessante vraag aan mij. Die zegt, ja, die Vingegaard die staat 2,5 minuut achter. Waarom rijdt die niet een keer in een kopgroep weg?
38: Ja. Nou, ja, hij gaat hier geen verschil maken in deze etappe. Kijk, je ziet hoe moeilijk het is als er renners wegrijden om weg te blijven. Het peloton berekent precies hoe hard ze moeten rijden om zo iemand weer terug te pakken. Ja, en die kans dat dat lukt, die is echt 1 op...
3: Minimaal.
38: Ja. Ja, nou, 1 op heel, heel veel, dus echt heel weinig procent kans. En ja, als hij dat wil, dan moet hij dat doen op een lastiger parcours waarbij niet een heel peloton achter hem aan kan gaan.
3: Ja. Maar goed, dat zou wel even chaos creëren, denk ik, als hij mee zou zitten en 30 seconden zou pakken zijn, ja. Met z'n drieën, weet jij veel. Even over chaos gesproken. Kooi, die werd gisteren natuurlijk, die zat een beetje ingesloten, hè. Werd omhoog geloof ik 12e ongeveer. Hoe was het vandaag? Hij kwam als derde over de streep. Waar heeft hij het laten liggen?
38: Nou, eigenlijk niet. Hij reed een hele goede sprint volgens mij. Hij zat goed gepositioneerd. Hij nam het wiel van Jasper Philipsen, die een prachtige lead-out kreeg van Mathieu van der Poel. En ja, hij werd dus eigenlijk heel goed naar die streep gepiloteerd. Of hij had zichzelf in ieder geval in een hele goede positie gemanoeuvreerd. Hij ging eerder aan dan dat Jasper Philipsen uit het wiel van Mathieu van der Poel kwam. Maar ja, uiteindelijk kwam Tim Melier met zoveel snelheid van achter. Dat was zo ontzettend indrukwekkend. Die was gewoon by far de sterkste vandaag. Daar stond echt geen maat op. Daar had Olaf Kooi helemaal niks aan kunnen doen vandaag. En ja, Girmay die kwam uiteindelijk nog net voor Olaf Kooi over de finish. Maar ja, eigenlijk rijdt hij gewoon een hele goede sprint.
0: Ja. Wel dus weer Tim Melier. Hoe pakt hij zo'n race aan dat hij aan het einde nog zoveel over heeft?
38: Nou, vandaag was het eigenlijk ook een verrassing voor hemzelf, gaf hij achteraf ook toe. Hij zat heel slecht gepositioneerd. Zijn belangrijkste lead-out man van Lerbergen, die is al uit de Tour. Dus hij heeft niet zoveel helpers meer. En in die laatste 2 kilometer ja, raakte hij het kwijt. Zat hij nog achter een bijna valpartij, zei hij. En ja, met 500 meter te gaan zat hij echt lag hij echt mijlen ver achter op de eerste. Dus op een Jasper Philipsen en Olaf Kooi. Maar hij sprintte en hij sprintte en hij sprintte. En hij stopte niet meer. En ja, hij redde het tot zijn eigen verbazing eigenlijk.
0: Ja.
3: Even over de hitte. Want we moeten het elke dag ongeveer over het weer hebben.
0: Dan was het ook al zo warm.
3: Ja, precies. En morgen wordt het weer warm. En ik begreep dat de etappe met geloof 30 kilometer is ingekort. Had je daar iets van meegekregen?
38: Ja, dat heb ik ook gehoord inderdaad. En ja, ook wel echt goed hoor. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik wel dacht, ja, waarom horen we daar niet zoveel meer over? Aan het begin van de Tour ging het er heel veel over. Van, kan het wel doorgaan? Is het wel verantwoord? En het leek net alsof dat het er nu niet meer echt over ging. Terwijl het echt zo bloedheet is. En ja, ik ben nu net in het hotel en ik ben eigenlijk gewoon uitgeput, terwijl ik fysiek helemaal niks doe op zo'n dag. Dus ja, dat ben ik ook niet gewend. Maar gewoon van die hitte. En dan denk ik, oh, die renners, hoe moeten die zich wel niet voelen?
3: Nou, vertel eens. En wat doen ze eraan?
38: Ja, die koelen natuurlijk heel veel. Dus ze hebben echt wel goede middelen om zichzelf te koelen. Heel veel ijs vanuit de auto. Dan gaan de ijsblokjes in panties die de verzorgers van tevoren maken. En die stoppen ze dan steeds in hun nek, want daar werkt de koeling het beste. Dus ze hebben continu vers ijs, ze hebben koude bidons, ze hebben bidons met een soort slushie erin. Ze hebben ijsgels, dus gels die eigenlijk uit de vriezer komen. Dus ja, zo proberen zij zich koel te houden. Maar ja, op een gegeven moment dan is er gewoon geen houden meer aan natuurlijk. En we zagen ook na de finish beelden van Tim Melier, die dus heel, heel, heel diep was gegaan in die sprint. En ja, die wist echt niet meer waar hij het zoeken moest. Hij had een fles met koud water, maar hij wilde het over zijn hoofd gooien. Hij wilde gewoon water, maar ja, ook dat bracht hem eigenlijk niet genoeg verkoeling. Dus ja, het is wel, het begint wel redelijk onmenselijk te worden, hoor, deze temperaturen.
4: Joop Zoetemelk, uitstekend gedaan.
5: Oh, and this is proof.
6: De renner van de dag.
7: Extraordinaire numéro Thomas Vauclair. Exceptioneel!
3: Ja, commentator Joris van den Berg, die noemde hem al.
2: Gaat die Liam Slok een enorme hit worden? Dat is de vraag, hoor, die nu boven het peloton hangt. Liam Slok, held van de dag, supersterk bezig.
3: Ja, wat jou betreft dus wel. Waarom vind je hem de held van de dag?
38: Ja, nou, toen hij dus vanochtend vertrok in die vroege vlucht, toen dacht ik een beetje van, nou, heeft hij vandaag het loodje moeten trekken bij Lotto Intermarché? Want ja, de afgelopen dagen zagen we er steeds zo'n een beetje kansloze vlucht voorop. En dacht ik van, nou, is hij vandaag de pisang? Maar ja, hij kwam dus zo ver. Gewoon van kilometer 1 tot de allerlaatste kilometer heeft hij voorop gereden. En hij was eigenlijk echt beren sterk. En ja, met een klein beetje meer mazzel had hij echt in de buurt gekomen. Dus ja, wel echt heel veel respect daarvoor.
3: Ja. Gisteren koos je Baptiste Vrijstroffer als dappere vluchter. Dat lijkt er een beetje op alsof je wel iets hebt met dat soort durvals. Ja. En misschien wel met ook de stijl waarmee ze rijden.
38: Ja, zeker. Ja, dat zijn toch de underdogs. En ik vind het ook gewoon heel gaaf wat die renners doen. Ze gaan gewoon iets doen waar eigenlijk niemand zin in heeft. Waarvan iedereen denkt, nou liever jij dan ik, succes ermee. En ja, je moet het maar doen. Je moet maar het lef hebben om dat wel te gaan doen. En in de picture te rijden. En zo'n enorme inspanning te doen in deze hitte. Terwijl je ja, dus vrijwel zeker weet dat het niet gaat lukken. Ja, ik vind dat wel heel gaaf hoor. Als je dat gewoon gaat doen.
0: Ja, hij haalt het dus net niet. Denk je dat hij het nog een keer wel net kan halen, deze Tour?
38: Ja, het blijft altijd heel lastig. Maar als je het niet probeert, dan sowieso niet. En ja, met een beetje meer mazzel, er hoeft maar een keer een valpartij in het peloton te gebeuren. Of er moet iets geks gebeuren. Ja, en dan kan het dus wel. Dus ja, dit soort renners, die winnen ook niet zo snel een ander soort etappe. Dus ja, soms moet je gewoon je kans grijpen. En ja, nu heeft hij zich ook enorm in de picture gereden. Dus het is altijd wel weer ergens goed voor.
0: Ga het maar gewoon proberen, hoor ik aan jou een beetje. Misschien morgen of zijn er anderen naar wie we morgen specifiek moeten kijken?
38: Nou, morgen zullen Liam Slok en Vijstrover niet in de vlucht gaan. Nou, je weet het nooit, maar verwacht ik niet zo snel. Maar morgen is wel echt een dag voor de vluchters. Het is een hele lastige dag. Gaat de hele dag op en af. Er is een strijd om de groene trui. Er is een strijd om de bolletjestrui. En die zijn morgen allebei belangrijk. Dus veel renners die ook in die strijd om die truien in de vlucht willen zitten. Want ja, dan kun je die punten sprokkelen. En ja, de meeste renners hebben de afgelopen 2 dagen zich redelijk koest kunnen houden. Ja, en die staan te springen en te stuiteren om nog wat te kunnen laten zien in de laatste dag voordat er een rustdag aankomt. Dus ze hoeven zich ook niet in te houden.
0: Nee. Dank hiervoor, Ellen van Dijk. Ga jij ook maar even koelen. Lijkt me verstandig.
38: Doe ik, dankjewel.
3: Gaan wij weer even naar Nederland tegen Finland. Het volleybal. Het gaat om de winst in de European League. Maarten Tip, Finland won de eerste set.
5: En Nederland staat voor in de tweede set. En nu zien we eindelijk die gelijkopgaande strijd die we hadden verwacht vooraf. En zoals het afgelopen woensdag ook was tussen deze beide ploegen, zijn echt wel aan elkaar gewaagd. Maar Nederland werd de eerste set echt weggespeeld door Finland. Nu 14-11 in Nederlands voordeel. En de time-out logischerwijs is ook aangevraagd door Finland. Die even nodig hebben om te regroeperen en zorgen dat ze weer een vuist kunnen maken tegen Nederland. Want aanvallend komt Nederland er steeds beter door met Tom Koops natuurlijk. Maar ook Sil Meijs en ook Van Solkema aan het begin van de set die een aantal mooie punten binnensloeg voor Nederland. En nu dus 3 punten verschil als beide ploegen het veld weer oplopen. En Nederland dan weer mag gaan serveren. En meteen weer de druk bij Finland neer kunnen leggen. Ja, die Nations League is dus uit beeld. Terugkeren in de Nations League, dat wisten we na 1 set al. Maar natuurlijk staat nog steeds de winst in deze Golden European League op het spel. En dat wil Nederland natuurlijk nog steeds. Wiltenburg serveert. Daar is een antwoord bij de Finnen. Aanval snel door het midden en meteen afgemaakt. En zo komen de Finnen weer een puntje dichterbij. 14-12. En moet Nederland nu weer de paas goed gaan verzorgen als Lindqvist namens de Finnen gaat serveren. Goed pasen, zorg dat die bal lekker bij de spelverdeler komt, zodat hij keuzes heeft om te maken en de aanvallers goed in stelling kan brengen. Lindqvist, de Fin, staat klaar om te gaan serveren namens zijn ploeg. De ploeg die dus met 1-0 voor staat in 6. Dat is een goede service, maar de paas is er ook. Backhoud met de setup en het punt voor Koops via het Finse blok. En zo heeft Nederland het aanvallend beter op orde nu. En ook pasend. Als die paas maar komt bij de spelverdeler. En dan zie je ook dat Nederland goed kan aanvallen.
31: In de eerste set werd Nederland volledig weggespeeld. Gingen de Finnen er vol voor. Ja, en de Finnen weten dan ook dat Nederland ze niet voorbij gaat op de wereldranglijst. Dat zij dus omhoog kunnen naar die Nations League. Nu een goede service van Berkhout. Geen antwoord echt bij de Finnen. Komt geen aanval uit. Moet Nederland van profiteren. Set-up naar Meijs, naar de rechterbuitenkant. En slim balletje weggelegd, zodat de Finnen niet kunnen aanvallen. En dus weer een mogelijkheid. Meijs, Berkhout met de set-up zoek. Nu Koops op de buitenkant. En ook daar krijgen de Finnen die bal niet goed terug. En is het uiteindelijk te scoren via het midden bij Nederland. En zo loopt Nederland wat puntjes weg. Is het verschil 4 punten, 16-12. En hebben we eindelijk die wedstrijd die we van tevoren verwacht hadden. Eindelijk de spanning hier in Den Haag.

0: Dracula van Tame Impala.
1: Om de European League, Nederland tegen Finland. Finland eerste set, Nederlands op jacht naar winst in die tweede. Bart de Tip.
2: 19-15 de voorsprong voor Nederland. En ja, precies op dit moment natuurlijk weer de time-out voor Finland. Aangevraagd door die coach Olli Kunari. Zelf ook oud-speler van het Finse team. En heeft nu zijn ploeg even naar de kant geroepen om ze toch even weer bij de les te krijgen. Want het verschil is 4 punten met die 19-15. En Nederland krijgt de big points in zicht, hè, vanaf de 20. En kan het dan richting de 25 gaan afmaken. En ja, Nederland doet het gewoon een stuk beter ook dan in de eerste set. Overtuiging zit er in de aanval. Ze weten beter om te gaan met soms harde services en harde aanvallen van de Finnen. En ja, zelf komen ze er aanvallend gewoon ook goed uit. Met name natuurlijk Koops en Meijs, de belangrijkste mannen aanvallend aan de Nederlandse kant. Finland staat weer op het veld na die time-out. Nederland staat ook bijna weer in positie. En dan mag Fabian Plak, die net een geweldige ace liet noteren, mag gaan serveren. Kijken of hij nog zo'n ace erachteraan kan plakken. Deze Fabian Plak, eigenlijk de meest ervaren man in het team bij deze selectie. Want voor de rest zijn er toch heel veel mannen die ja, een soort nieuwe generatie die is opgestaan. Fabian Plak met zijn service. Nu niet voluit, een beetje ingehouden bal. En er is een antwoord bij de Finnen met Mattila natuurlijk. Die zoals zo vaak een antwoord heeft. De man die speelt in de Turkse competitie bij Fenerbahçe. En al de belangrijkste aanvaller is aan de kant van Finland. 19-16 dus. Als Ivanov gaat serveren. En Finland moet proberen bij Nederland in de buurt te komen. Maar het gaatje is er voor Nederland van 4 punten.
0: Straks gaan we zeer uitgebreid in op alle kwartfinalisten van dit WK. Dat doen we na 9 uur. Maar eerst gaan we ons richten op de Eredivisie. Feyenoord kwam vandaag in actie. En tijdens deze voorbereiding is er altijd genoeg te bespreken. Dus naar Rotterdam, Dennis van Eersel, Feyenoord-watcher van Rijnmond. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Laten we dan maar met het laatste nieuws beginnen. Slecht nieuws, want Jordan Bosz is lang uitgeschakeld, hè?
3: Ja, we hebben natuurlijk gezien op het wereldkampioenschap, hè, de wedstrijd van Australië tegen Egypte was de laatste van Australië, maar ook meteen voor Jordan Bosz. Die kon ook niet meer zelfstandig naar de kant, moest gedragen worden, dus een zware knieblessure. En hij is inmiddels in Rotterdam, waar hij terug is, verder onderzocht. Operatie was noodzakelijk en Feyenoord heeft laten weten dat ze sowieso enkele maanden niet op hem kunnen rekenen.
0: Ja, hoe lang dat is, dat weten we dus niet. Hoe groot is die aderlating?
3: Nou ja, best wel groot, want hij heeft nagenoeg alles gespeeld wanneer hij fit was. En van de backs die Feyenoord heeft, was hij de meest fitte. Het is ook een speler die met doelpunten zijn bijdrage had. Dus daarin opviel, ja, eigenlijk gewoon een vaste waarde was die bij Feyenoord. Dus ja, dat betekent wel dat ze ook voor die positie waarschijnlijk nog wel iets zullen moeten doen.
0: Ja. Vandaag is er gevoetbald. Op papier een knappe 3-1 zege tegen Club Brugge, de Belgisch kampioen. Al is het uiteraard maar een oefenwedstrijd. Wat vond jij ervan?
3: Ja, dat is wel een goede kanttekening die je maakt. Want dat is de kampioen van België. De laatste jaren een vaste deelnemer in de Champions League. Maar die zitten echt in het begin van hun voorbereiding. Dus gingen halverwege hun hele elftal wisselen. En Feyenoord nagenoeg het hele elftal. Dus uitslagen in de voorbereiding. Ja, het zegt me niet zoveel. Wat me meer zegt is of je bepaalde dingen, patronen die je op het trainingsveld, die er dan ingeslepen worden, of je die terug ziet komen. En ja, dat was bij Feyenoord wel degelijk opnieuw het geval. Vorige week tegen Dordrecht ook. Dat je ziet van ja, deze aanval, daar zit een gedachte achter, daar is aan gewerkt. Dus ja, dat is, het is allemaal super pril, maar best wel positief om te zien.
0: Ja, ander positief nieuws was het doelpunt van Shaquille van Persie natuurlijk, geblesseerd geweest. Wat denk je, hoe zijn de afgelopen weken voor hem geweest met de ontslag van zijn vader?
3: Ja, dat moet natuurlijk onwijs dubbel voor hem zijn, hè? Want de club waar hij zelf ook werkzaam bij is, waar hij voor speelt en wat ook zijn club is, ja, neemt afscheid van zijn vader. En binnen de familie van Persie zullen ze daar natuurlijk een andere kijk op hebben dan buitenstaanders die dat wellicht wel wat terechter vinden. Ja, uiteindelijk heeft hij wel ook zijn eigen carrière en staat dat los van elkaar. En laat hij hier in ieder geval zien, terug ook van blessureleed aan het eind van het vorige seizoen. Hij viel in en 3 minuten later kopte hij een hoekschop meteen binnen. Ja, hij laat wel weer zien wat hij al eerder liet zien. Dat hij echt zo'n neusje voor de goal heeft. Een hele talentvolle spits. En het zou voor Feyenoord denk ik heel goed zijn als hij behouden blijft voor de club.
4: Ja, denk jij dat het ook zo kan zijn dat er misschien wat druk bij hem wegvalt? En dat het dan daardoor juist een positief effect op hem kan hebben?
3: Nou, kijk, het was vooral ook van buitenaf natuurlijk. Was dat natuurlijk altijd wel een thema. Dat je, ja, je bent de zoon van de trainer. En of dat in de kleedkamer ook leeft. Ja, of je nou wil of niet. Uiteindelijk is dat natuurlijk wel iets wat dan terug kan blijven
4: dat
3: komen.
4: Dat is nu weg.
3: Dat is nu weggevallen natuurlijk. Dus ja, dat kan iets zijn dat, dat eventueel dan, dan ook juist weer zijn positieve werking kan, kan hebben.
4: Ja, want ze hebben er dan in ieder geval een spits bij die doelpunten kan, kan maken.
3: Ja, want er wordt echt rekening mee gehouden dat Ueda gaat vertrekken bij, bij Feyenoord. Officieel sluit hij weer aan bij het trainingskamp dat Feyenoord over 2 weken gaat, gaat beleggen in België. Maar eerst zien, dan geloven, want er is best wel interesse in hem. En zijn doelpunten moeten opgevangen worden. Nou, Van Persie is een groot talent, maar daar ga je niet op, op rekenen als basisspits. En de nieuwe Spaanse spits, ook nog jong trouwens, scheelt helemaal niet zoveel met Van Persie eigenlijk. Die is 21, Nacho Ferri. Die maakte vandaag voor het eerst een minuut. Hij speelde 1 helft mee en kreeg wel zijn kansen. Liet echt wel goede dingen zien. Sterk aanspeelpunt ook. Hij is jong, maar al behoorlijk wat fysiek. Dat viel wel op. Maar ja, die leeftijd, echt nog wel jong, echt nog wel onervaren. Is dat een spits die meteen Champions League waardig is? Dat is wel een vraag die hardop gesteld wordt.
0: Ja, dan heb je dus 2 21-jarigen voor in de punt van de aanval.
3: Ja, Kasper Tengstedt heb je ook nog. Maar die laat ook in deze voorbereiding zien wat hij vorig seizoen liet zien. Ja, dat hij eigenlijk gewoon niet goed genoeg is, heeft te veel kansen nodig om, om tot zijn goals te komen. Dus daar zie ik het eigenlijk niet zo in zitten dat die het echt gaat redden.
0: Bij deze is hij afgeschreven. Nacho Ferri die scoorde niet, maar andere aanwinst deed dat wel. Centrale verdediger, Mika Marmol. Hoe vond je hem spelen?
3: Ja, ook een goede eerste indruk. Dus iemand met een paas vooruit meteen. Feyenoord wil ook die diepgang zelfs van zijn centrumverdedigers hebben. Het is een linksbenige speler, eigenlijk na het vertrek van Hansko. Heeft Feyenoord daar geen vervanger voor gehaald. Hè? Want wat daarna ben Ahmed Hodžić, het centrum van vorig jaar, allebei rechtspoten. Dus dat wilde Feyenoord heel graag. Ja, dan valt hij ook nog eens op met een doelpunt. Hij is die niet per se voor gehaald. Maar hij heeft hem sneller gemaakt dan zijn voorganger Trauner bijvoorbeeld deed. Dus ja, scorende verdediger. Dat is altijd lekker. En bij Feyenoord zijn ze vooral ook heel blij. Dat doelpunt kwam uit een vrije trap van Stijn. Die goal van Persie kwam in een hoekschop. Feyenoord wil graag een hoger rendement uit dat soort situaties halen. Want dat was echt heel erg laag. En nou, dit kan een eerste voorbode zijn dat dat misschien gaat lukken.
0: Ja. Goed, we hebben de onrust rond Van Persie besproken. Bos is geblesseerd. Dat zijn natuurlijk de tegenvallers zo in een zomer. Qua voetbal ziet het er dan weer best goed uit, zeg jij. Hoe is het nu met het humeur en de verwachting in Rotterdam? Staan ze alweer hoog op de koolsingel of valt het mee?
3: Dat gaat altijd snel, hè?
0: Ja.
3: Zeker in de voorbereiding. Het kan ook heel snel, kan dat weer weg zijn, leert de ervaring. Nee, er is echt wel behoorlijk wat positiviteit. En ik denk dat het ook wel ergens op gebaseerd is. Want als je ziet met Sipke Hulshof en de wijze van spelen die je bij Vlagen toch alweer terugziet bij Feyenoord, ook al is dit nog een voorbereiding, en dan Van Bronckhorst ernaast als de meest succesvolle trainer die ze hebben gehad. Een manager, iemand die een groep kan smeden, er bijna een soort familie van maken. Ja, op papier klinkt het allemaal goed en doordacht. En lijkt er een goed beleid te zijn. En ja, allemaal maar afwachten hoe dat in de praktijk, natuurlijk als de echte wedstrijden zijn, wat het dan allemaal waard is.
0: Ja, goed. Dankjewel voor deze update dus over die voorbereiding van Feyenoord. Feyenoord-watcher van Rijnmond. Dennis van Eersel.
4: Dan, Maarten Tip, Nederland tegen Finland. Het volleybal, de VAR komt er regelmatig op de lijn, heb ik de indruk.
2: Ja, en er is ook een vloek op dat elke keer als jullie naar mij toeschakelen dat er dan een time-out begint. Want ook nu is dat weer het geval. 23-19 in het Nederlands voordeel. Maar ja, de Finnen hebben een paar punten achter elkaar terug weten te halen. En dus denkt Joel Banks, de bondscoach, laat ik nu maar even een time-out pakken. Want even moet de boel weer op orde geroepen worden. Het zijn harde services vanaf Martila, die over het algemeen wel onder controle zijn bij Jeffrey Klok. Die bal dan recht omhoog gooit, zodat de speelverdediger er toch onder kan komen om een aanval op te bouwen. Maar ja, die aanval die lukt dan net even niet. En nu komen beide ploegen weer het veld binnen. Gaat Nederland richting setpoint? Of komen de Finnen toch nog verder terug op de service van die Martila? Die Luka Martila, zijn broer staat trouwens nog aan de kant. Maar die was afgelopen woensdag. Luka Martila ook de plaaggeest voor Nederland in het eerste duel. Met name in die laatste set die ruim verloren werd. 23-19 dus de stand. Martila staat klaar om te gaan serveren. En dat zal ongetwijfeld weer zo'n kanonskogel worden. Daar is hij keihard, maar nu op de netband. En dus hoeft Nederland er niets aan te doen. Staat Nederland met 24-19 op setpoint in de tweede set. En om op gelijke hoogte te komen in deze wedstrijd. En ja, we zeiden het al eerder. Die promotie naar de Nations League, die is uit beeld. Maar de European League kan nog steeds gewonnen worden. Dan moet Oranje dit duel winnen. En vervolgens ook nog een extra set. De zogenoemde Golden Set gaan winnen. Aan het eind van deze avond. En ja, het zou dus kunnen. Want Nederland is echt alweer opgestaan in deze tweede set. Daar komt de service van Solkema. Paas is er aan Finse kant. De aanval door het midden. En dat is een prima aanval. Geen antwoord nu bij Nederland. En dus één setpoint van Nederland weggespeeld. En bij Nederland staan ze elkaar even aan te kijken. Ja, wie had die bal eigenlijk moeten hebben? In ieder geval had niemand hem. Dat is wel duidelijk. En dus mogen de Finnen opnieuw serveren. Maar de druk ligt daar natuurlijk. Als de service fout gaat, is de set meteen voorbij. En ja, dat gebeurt wel eens als je heel veel risico neemt in de service. Dus gaat ze dan op zeker, dan is de paas er meestal wel. En kan Nederland bouwen aan de aanval. Daar is de service. Jeffrey Klok met de paas. Overname van de set. Maar Meijs kan het afmaken. Hij maakt het af. Hij is belangrijk voor Nederland. En doet het op het moment dat het echt moet. 25-20 zijn de cijfers van set nummer 2. En daarmee is het 1-1 geworden in set. En doet Nederland dus nog gewoon mee in deze wedstrijd.
4: Goed, dan de Tour. Die is inmiddels een week oud. Tijd om de balans en ze op te maken. Hoe het met de renners vergaat, dat horen we zo. Nu eerst de man op de motor. Die klonk ongeveer zo.
5: Editie 113 van de Ronde van Frankrijk. Ja, geloof het of niet. Maar volgens mij ben ik nu wel in de uitzending. Even terugkijken.
4: Ja, klopt. Sebastian, je bent in de uitzending. Goedenavond.
6: Goedenavond. Ik denk, dat fragment van dat zingen komt voorbij. Maar dat valt mee. Ik word gespaard.
4: Dat hebben we net al 4 keer uitgezonden. Maar toen hing je nog niet. Dus
6: gelukkig.
4: Ja. Zeg even over, jullie hebben het ook ongetwijfeld heel veel over dat weer en over de zonnebrand die je moet smeren enzovoort enzovoort. Nu heb jij zo'n motorpak aan. Wat kan er bij jou nog gesmeerd worden, vroeg ik me af.
6: Mijn nek. Ja, in mijn nek moet ik wel echt smeren. En voor de rest valt dat mee. En dat pak, dat is inderdaad zo'n doorwaaipak. Motorrijders zullen dat wel kennen, die term. Dus daar zitten gaatjes in. En dan als je rijdt, dan valt dat wel mee. Maar ja, er zijn ook momenten dat we bergop rijden. En echt maar met 20 kilometer per uur achter de renners aan. Ja, en dan is het wel heel pittig. En dat was gisteren, zonder dat het bergop ging in de landen, vond ik dat eigenlijk ook. Omdat het daar echt, daar voelde je die hitte als een föhn van onderen komen. Vanaf het asfalt naar boven toe trekken. Het was heel klam. En vandaag ook, de laatste 1,5-2 uur, werd het eigenlijk ook hoe langer, hoe klammer. En vochtig, echt van die vochtige hitte. En ja, was het echt heel pittig. En ik heb best wel te doen hoor met de renners. Want het ziet er, zeker ritten als gisteren en vandaag op tv, natuurlijk heel makkelijk uit. Maar vanochtend sprak ik nog met een begeleider, een kok van een niet nader te noemen ploeg. Want hij vroeg mij om de ploegnaam achterwege te laten. Dus dat doen we, dat doe ik dan ook. Maar die vertelde wel, hij zegt, bij ons in de ploeg zijn er op dit moment 2 renners... die kunnen nog normaal hun voeding tot zich nemen, het avondeten. Hij zegt dan, bij alle andere renners moeten wij al rekening houden met tal van zaken. Met ingrediënten, omdat de maag een beetje van streken is. Of kleinere porties toedienen. Er zijn gewoon al veel renners in die ploeg die daar gewoon last van hebben. En dat geldt in het hele peloton. Die hitte van die eerste week. We zijn nu 8 etappes onderweg. Ja, die heeft er op die manier ook bij de renners ingehakt. Ja, ja en ik merk het zelf ook. Je stapt van de motor en ja, je bent gewoon duffer, zeg maar, dan anders. Ja. Ja, en dan hoef ik nog ineens te fietsen.
4: Nee, dat zei Ellen van Dijk net ook. Die kwam in het hotel en die was gewoon kapot van de dag. Je boog het net subtiel af richting de renners. Maar we willen het natuurlijk even over jou hebben. Want dat motorpak, daar gaat die wind dus doorheen. Dat is wel een verademing, letterlijk. Ja. Kan ik me ook voorstellen. Wat kan jij verder onderweg nog doen om te voorkomen dat die temperatuur gewoon te hoog oploopt in je lichaam?
6: Veel drinken. Maar ja, dat water dat wordt natuurlijk ook warmer en warmer. Ik heb altijd 1 flesje achter mijn achterwerk liggen. Daar is een soort gootje achter het zadel. En voordat de topcase van de motor, dat koffertje achterop begint, daar past precies een flesje tussen. Ik heb altijd een oude bidon bij me, waarvan de bovenkant is opengeknipt. En die maak ik met tie wraps vast aan een van de antennes. Daar kan dan mooi een flesje in. Ja, dat warmt natuurlijk ook op. Dus ik heb dit jaar een soort knijpflesje meegenomen met geconcentreerde limonade. En dat kan ik dan in dat water leegspuiten, een paar druppeltjes, een beetje schudden. En dan heb je in ieder geval water met een smaakje. Dat is al lekkerder dan gewoon warm water. Ja, en ik heb een koelzakje gekregen van mijn motaar Kevin een paar dagen geleden. Dus daar probeer ik dan wat ijsblokjes ergens te bietsen. En die ijsblokjes erin, daar een flesje in. Want dat merk ik wel, waar ik op een normale dag, een normale toerdag of in een voorjaarsklassieker, ja, 1-2 flesjes water drink, gaan er nu echt wel 3 tot 4 doorheen. Ja, en we bieden nog wel eens een bidonnetje. Maar zoals vandaag ook kregen we 0 op request bij de motor van de neutrale bidonvoorziening. Hij zei, ik heb er niet zoveel meer en het is voor de coureurs. Ja, ja, dat klopt. Die hebben voorrang op ons.
4: En bedankt.
6: Dus dat moeten we doen met warm water.
0: The struggle is real. Merk je ook dat er nou minder publiek is door die omstandigheden, door de warmte?
6: Nou, vandaag niet. Nee, vandaag niet. Een paar dagen geleden dacht ik dat inderdaad wel. Was het wat rustiger. Maar vandaag reden we echt door een toeristische streek bij uitstek natuurlijk, door Dordogne. Ja, er stond heel veel publiek langs de kant. Tal van nationaliteit. Ook heel veel Nederlanders al gezien. Ook al heeft de eerste van drie regio's pas een week vakantie en de tweede regio pas sinds gisteren. Maar veel Nederlanders ook gezien. Dus vandaag had die hitte denk ik geen invloed op de publieke belangstelling. Ja, morgen dus wel, hè, want er is 30 kilometer uit de etappe gehaald. Je zult net maar wonen in dat lusje. Ja. Als je de kaart bekijkt van de rit van morgen vanuit Malamore, zouden we eerst een lusje ten zuiden maken van dat stadje. En dan naar het noorden trekken, naar Uzel. Ja, als je in dat lusje woont net ten zuiden van Malamore, ja, dan heb je pech. Dan komt de tour toch niet door je dorpje, of misschien ben je daar wel op vakantie. Dus ja, zo heeft dat weer inmiddels dus wel invloed ook op de wedstrijd.
0: Ja. Ja. Als we alles even bij elkaar vegen van deze week, wat was nou voor jou het moment?
6: Ja, toch de uithaal van Pogacar en de ritwinst natuurlijk van Olaf Kooi, die een hele moeilijke aanloop had in dit seizoen. Dus dan kies ik die twee momenten als het mag. Kooi vanwege het feit dat de Nederlandse ritzege is tot nu toe. En vooral ook de uithaal van Pogacar twee dagen geleden in de etappe over de Tourmalet naar Gavarnie-Gierde. De manier waarop hij daar wegreed, vooral het verschil maakte in de afdaling en het laatste gedeelte vals plat naar de finish. Ja, meer dan 2,5 minuut pakken op Vingegaard. Daarmee de Tour voorlopig in het slot gooien. En menigeen, ik eerlijk gezegd ook, hoor, denk dat het al beslist is. Ja. Maar dat was een enorme uithaal die aan de ene kant werd verwacht. Maar ja, op het moment dan, je hebt toch altijd een soort hoop. Maar ook dit keer op een spannende tour. Maar ook dit keer bleek die hoop toch weer uitgestelde teleurstelling te zijn.
0: Ja, zit je daar dan echt op te hopen? Of vind je zo'n overmacht, zo'n oppermachtige Pogacar ook wel mooi?
6: Ja, het heeft ook wel weer iets bijzonders. En ik denk dat we over een paar jaar inderdaad daar wel anders aan op terugkijken dan dat we het op dit moment beleven. Maar ja, ik had wel gehoopt dat het wat langer spannender zou blijven. Want nou ja, de eerste rustdag moet nog komen. We moeten nog 2 weken in deze Tour. Maar goed, je weet het nooit, hè. Dat is natuurlijk een open deur en een cliché. Maar wel waar. Pogacar stootte vorige week ergens rond deze tijd zijn knie. En daar kreeg hij in de derde week kreeg hij daar last van. En toen was hij die suprematie helemaal kwijt. En tuurlijk won hij de Tour. Maar moest hij in de laatste etappe Wout van Aert laten gaan in de straten van Parijs. Dus bleek hij kwetsbaar. En dat zag je toen ook in zijn houding. Er kan altijd iets geks gebeuren. De hitte kan ook op zijn lijf slaan. Maar voorlopig lijkt het wel op slot. En ja, ik had gehoopt dat het iets langer open en spannend zou blijven.
0: Ja, begrijp ik. Sebastian Timmerman, dankjewel.
4: Goed, dat was de week op de motor. Nu naar de week van de renners zelf. Verslaggever Jankies van der Kun, die blikt met ze terug in het warme, warme Frankrijk.
7: Verschroeiend en verzengend. Dat was de eerste Tourweek. Verschroeiend het tempo, verzengend de hitte. Ook vandaag weer gaven die neonkruizen bij de apotheken in al die Franse dorpjes temperaturen van boven de 35 graden aan. En het asfalt is zo warm dat het aan je schoenen blijft plakken. En over die wegen rijden de renners dus. En dat trekt een zware wissel op ze. Je hoort het van vrijwel iedereen. Ook van de nog wat onzichtbare Mathieu van der Poel.
8: Ja, geen idee. Het is voor iedereen warm natuurlijk. De ene kan er beter tegen dan de andere, maar ik haal niet het niveau dat ik wou halen natuurlijk, maar ik kan er niks aan doen. Ik heb goede voorbereiding gehad en af en toe moet je een beetje geduld hebben.
7: En het zijn er veel meer die het zwaar hebben. Pascal Eenkhoorn vat het zo samen.
9: Maar het was wel een zware week. Het voelt alsof het in de derde week al is.
7: En hoe komt dat?
9: Ja, veel lange transfers, heel veel warme etappes, ja, alles in de hitte. En dat weegt wel door.
7: En een verschroeiend hoog niveau ook?
9: Ja, ik denk dat het niveau heel hoog is. En dat er één ploeg met kop en schouders bovenuit steekt. Dat er voor de rest weinig aan te doen is.
7: Ja, want wat doe je daar inderdaad aan? Dan zit ik dan te denken als ik daar naar kijk. Maar jij rijdt daarachter. Ja, wat moet je ermee met één zo'n gast? Met dan vervolgens ook al die ploeggenoten die zo'n tempo opleggen?
9: Ja, ik weet ook niet. Ja.
7: Die ene ploeg bepaalt het tempo. Pogacar maakt het dan af en lijkt de Tour nu al beslist te hebben. Al is het wat vroeg voor zo'n conclusie. Maar goed, de rest rijdt er voorlopig maar leidzaam achteraan. De een wat verder weg dan de ander. Kees Bol bijvoorbeeld, op ruime achterstand. Hoe rijdt hij daar?
10: 36 minuten op de finish ongeveer.
7: Maar hoe kijk je ernaar? Naar wat er allemaal gebeurt daar voor je?
10: Ja, ik zie er weinig van eigenlijk. Maar het gaat gewoon heel hard. En die eerste kleine klimmetjes in de start ja, is voor ons dan zaak om nog te overleven. En als het dan echt begint, gaan wij gewoon ons tempo rijden. En dan begint vooraan de koers. En dan horen we af en toe in de radio nog van die is gelost, die is gelost. Nog maar 6 man over vooraan, dat soort dingen. Dus zo volgen wij dat een beetje. En dan s'avonds kijk ik een samenvattingje terug. Maar het is niet dat ik er met mijn neus bovenop zit als zij dat verschroeiende tempo opleggen.
7: Ja, maar is het tempo, is dit anders dan wat je waar dan ook gewend bent?
10: Nou, het gaat het hele jaar wel hard. En in de Tour is vaak nog wel net even harder allemaal. Maar ja, het is niet zo dat, dat ik nu het gevoel heb dat het veel harder gaat dan vorig jaar of zo.
7: En wat te denken dan van een debutant, Tim Marsman. Vorig jaar was hij nog niet eens prof, reed hij geen World Tour. Nu rijdt hij in de grootste wedstrijd ter wereld. En dat bevalt hem over het algemeen best prima.
11: Wow, tussen en afzien door is het inderdaad wel genieten. Maar ja, het is natuurlijk ook gewoon heel veel stress en veel publiek en er komt zoveel op je af zo'n eerste week, dus het is ook wel een beetje overleven wat dat betreft, maar ja, ik probeer wel te genieten tussendoor.
7: Je bent wielrenner geworden natuurlijk om de Tour een keer te rijden, nu kwam het er dan van. Was het eigenlijk een verrassing voor je?
11: Ja, eigenlijk wel. Het is natuurlijk mijn eerste jaar als prof, dus eigenlijk de Tour zat eigenlijk nog helemaal niet in mijn hoofd dat ik het überhaupt kon rijden. Maar eigenlijk, het gaat allemaal zo goed dit jaar en de ploeg heeft vertrouwen in mij dat het toch ervan is gekomen.
7: En als je nu dan na een week kan zeggen, is het wat je gehoopt had dat het zou zijn of wat je gedacht had dat het zou zijn?
11: Ja, deels helaas wel. Het niveau is hier zo hoog dat het gaat gewoon echt heel hard de hele dag. Dus, ja, en van tevoren zeiden ze al tegen mij van ja, de Tour is de Tour. Er is eigenlijk niks te vergelijken. Naast publiek, media, ook gewoon het niveau is zo bizar hoog. Dus ja, dat ik hier überhaupt iets kan doen is eigenlijk al heel mooi.
7: Over dat niveau, dat ligt absurd hoog. Je was erop voorbereid en dan zie je wat anderen hier doen. Met name Pogacar hier doet. Hoe kijk jij daarnaar?
11: Ja, wat Pogacar doet, dat is natuurlijk niet helemaal mijn taak. Dus ik zie het en ik aanschouw het, maar het is bijna alsof hij een andere wedstrijd rijdt. Dus voor mij is het vooral op de sprintdagen dat het echt aan mij is. En dan merk je ook gewoon het niveau. Maar ja, inderdaad, Pogacar is gewoon buitenaards en bizar.
7: En zolang er geen barstjes komen in dat bizarre panzer, zal niemand Pogacar kunnen volgen. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat er nog genoeg is om voor te rijden. Want bizarre dingen, daar moet Van der Poel op een goede dag ook toe in staat zijn. Maar de vraag is, komt die dag nog, deze Tour?
12: Ja, ik had alleen die rit die Pedersen wint, was wel een kans natuurlijk. Maar daar had ik gewoon de benen niet. Voor de rest denk ik dat jullie ook slim genoeg zijn om te zien dat er eigenlijk niet heel veel kansen zijn geweest. Dus hopelijk kan ik de volgende kans die er is met een beter gevoel aan de start staan. En hopelijk is een poging doen. Get a drive!

0: Lekker op de snelweg. In de auto.
1: Lekker in de studio ook lekker.
0: In de studio ook. Bakermat en I love life.
1: European League volleybal. 1-1 stond het toen we weggingen bij je, Maarten. Die derde set is begonnen, hè?
2: Ja, dus 6-9 op dit moment in het voordeel van Finland. Dus je ziet, het is typisch zo'n wedstrijd die alle kanten opgaat. En ja, je raadt het al. Je hoort misschien de zoomer op de achtergrond. Er is een timeout aangevraagd.
1: Gelukkig.
0: Het is ongekeurd. Ja, dit is echt de derde keer, geloof ik.
2: Ik vond dat ze al laat waren voor die time-out. Meestal is het vlak voor de tijd. Maar nee, nu gebeurt het.
0: Je hebt geen oogcontact. Van, moeten we nu, ja. Maarten? Op de tribune?
2: Ja, ze, ja. Kijken om. En ik zei, nou, doe maar. Dan kan ik mijn verhaal rustig vertellen. Heel leuk. Nee, die puntenverschil, ja, dat is natuurlijk de aanleiding voor de time-out. Voor Joel Banks. En ook een discussie die er even gaande was met de scheidsrechter. Waaruit Nederland ook nog een gele kaart kreeg. Dat is een waarschuwing. Dat stelt op zich niet zo heel veel voor. Pas als je een rode kaart krijgt, dan krijg je ook een punt tegen. Maar zover is het nog niet. Het was wel even een waarschuwing dat de scheidsrechter niet te veel commentaar wil hebben in ieder geval. En Joel Banks heeft in ieder geval zijn ploeg even weer bij elkaar gehad. Even weer toegesproken. En in de hoop dat nu er een antwoord komt op die Finse aanval. En dat de Nederlandse aanvaller weer doorkwam. Want de laatste paar keren eindigde die in het blok van de Finnen. De Finnen staan inmiddels weer klaar om te gaan serveren. De Nederlanders allemaal in positie om die paas te brengen. Het zijn af en toe van die keiharde services van Finse kant. Ook nu weer. En dan wordt die bal omhoog gegooid. Zodat Berkhout de spelverdeler eronder kan komen. Maar Koops niet overtuigend kan aanvallen. Koops krijgt hem nog een keer. Tweede mogelijkheid. Geremd door het blok. Mogelijkheid Finland. Ivanov gooit hem op de buitenkant naar Marttila. En die slaat.

0: dan weten we zeker of die bal in of uit is. Hij geeft hem gewoon in. Het punt is gewoon voor Finland. En Finland mag opnieuw gaan serveren. Nederland weer allemaal in positie. Paas is nu goed. Service was wat minder hard. En Meijs met een keiharde klap. En daar is het Nederlandse punt. En zo moet Nederland proberen met die power van Sil Meijs om puntje voor puntje weer dichterbij te komen. Maar het voordeel ligt op dit moment in ieder geval bij de Finnen.
1: Dan, Feyenoord besproken, gaan we naar PSV. Rick Elverink, Feyenoord wordt... Nee, PSV wordt je, sorry Rick. Van, ja, lach er maar om. Van het Eindhoven...
2: Dat doen we al even, Robert. Ja, ja. Voordat we zover zijn.
1: Eindhoven's Dagblad, goedenavond Rick. Fijn dat goedenavond, je bent. Man. Debuut van Sven Meijlands, daar zijn we benieuwd naar. Wat voor een indruk heeft hij gemaakt?
2: Nou, hij speelde in het tweede team van PSV. Er waren twee ploegen die een uur speelden. En nou ja, we kunnen niet afleiden wat nou precies de basis zou zijn bij een officiële wedstrijd. Maar Sven Meijlands heeft inderdaad een uur gespeeld. Deed dat goed. Speelde op 10, dus als meest aanvallende middenvelder. En na afloop spraken we hem. En ja, het leek eigenlijk alsof hij er al maanden was.
1: Ja, dat was even, denk ik, was tegen Brugge, was dat of niet? Tegen wie speelde ze?
2: Nee, vandaag speelde PSV tegen Rakov, uit Polen. Ja. Ja. En volgende week spelen ze tegen Union Saint-Gilloise, moet ik zeggen, geloof ik. Hè? Of Gilloise.
1: Ja, Gilloise, wat jij wil. Hij werd maandag gepresenteerd, hè, Meijlands, om daar nog even op door te gaan. Wat voor een week heb je dan achter de rug? Het is natuurlijk nog maar kort geleden, hij is hem pas net.
2: Ja, je moet je voorstellen dat zo'n transfer natuurlijk al een aantal weken speelt dat. Hè. Dat wordt allemaal voorgekookt bij de zaakwaarnemer, bij de club. Nou was het in dit geval niet zo ingewikkeld. Hè, want AZ, voor 13 miljoen euro kon die weg bij AZ. Het was alleen even de vraag, welke keuze zou Sven Meijlands zelf maken? Nou, hij heeft voor PSC gekozen. Inderdaad, dan kom je dus in het begin van de week aan. Ga je eigenlijk de volgende dag al trainen, maak je kennis met je ploeggenoten. Ja, en wat in zijn geval een groot voordeel is, heel veel jongens kennen hem natuurlijk gewoon simpelweg van de wedstrijden in de Eredivisie. Ja. Hij zei vandaag ook, ja, ik heb tegen Joey Veerman al 10 keer gespeeld. En in die wedstrijden heb je ook wel eens gesprekjes met elkaar, of daag je elkaar een keer uit, of maak je een keer een lolletje. Dus dat zijn wel allemaal dingen die natuurlijk meespelen in het acclimatiseren. Dat gaat denk ik bij Sven Meijlands heel snel.
1: Ja, dan wordt hij wel opgenomen in de groep. En wat voor rol krijgt hij dan, denk jij?
2: Nou ja, dat moet natuurlijk nog een beetje blijken. Hij kan als 8 spelen, dus als zeg maar lopende middenvelder. En hij kan ook als 10 spelen, waar PSV ook Guus Til bijvoorbeeld aan boord... Til is bij PSV ook nog aan boord, laat ik het zo zeggen. Veerman is er natuurlijk ook nog altijd, hè. Dan heeft PSV nog een groot talent, Noah Fernandez. Dan hebben ze nog Paul Wanner voor het middenveld. Dus hoe Peter Bos dat precies wil gaan doen, dat is nog een beetje afwachten. Hij heeft zowel voor de verdedigende als de aanvallende posities heeft hij eigenlijk meerdere smaken nu. Dus ik denk, ja, als er niet veel mee weggaat op het middenveld, ja, dan kan dit misschien ook wel eens de bezetting zijn. Al is het natuurlijk met Veerman natuurlijk afwachten. Hè. Die kan voor 20 miljoen vertrekken naar een andere club. Er geldt nog een clausule. Wordt hij ingeroepen, dan zal PSV een nieuwe speler voor Veerman nog moeten halen. En zo niet, ja, dan zou dit het ook gewoon kunnen worden voor het middenveld.
3: We moeten er wel vanuit gaan dat dat schaduwlijstje voor Veerman dat wel geregeld is. Want we praten al de hele tijd over een eventuele transfer van hem natuurlijk. Marwan Boadu, die dook ook weer op. Hè? Hoe is zijn situatie op dit moment? Want hij heeft geen contract, begrijp ik.
2: Ja, hij wil heel graag nog een jaartje blijven. Dus ja, dat wordt ook van alle kanten wel geprobeerd vanuit zijn kamp. Ja, of PSV dat gaat doen, dat hangt ook een beetje af van Alassane Plea natuurlijk. Hè, die eigenlijk de spits van vorig seizoen was. En nu herstellende is van een zware knieblessure, kruisbandkwetsuur. Ja, dat was niet lekker vorig jaar natuurlijk in augustus. Hij heeft er 11 maanden uitgelegen, is nu weer terug. Boadu is in die zin wel een nuttige speler voor PSV om erbij te hebben. Zeker als Plea nog, als daar toch wat twijfels over blijven bestaan. En natuurlijk komt Ricardo Pepi nog terug, hè, eind juli. Die toch een teleurstellend WK achter de rug heeft. Dat kunnen we gerust zeggen. Geen goal heeft gemaakt. Amerika ging er natuurlijk toch vrij vroeg uit. Ietsje vroeger dan gehoopt natuurlijk.
3: Ja, en Pepi heeft toch geen hoofdrol kunnen pakken.
2: Nee, Balogun was natuurlijk de grote man. Dus dankzij Donald Trump heeft Pepi geen minuten meer gemaakt, inderdaad. Ja. Dat zeg je goed.
3: En heeft PSV dan weer een eventuele lucratieve transfer misgelopen? Om het maar even helemaal uit te smeren. Vandaag dan weer even terug naar die wedstrijd vandaag. Mooie winnende treffer van de 19-jarige Gino Verhulst. Heeft PSV een hoop talent in de gelederen op dit moment?

0: Ja, het is wel grappig. Die jongen is een volle neef van Cody Gakpo. Ik heb dat wel eens op social media gezet. Ja, dan wordt dat natuurlijk wel opgepikt. Dat vinden mensen grappig. Ja, blijkbaar kan dat dus gewoon. Hè. Ja, er zijn meer neven en broers. Maar nee, grappig dat hij dan ook weer bij PSV nu opduikt. Want het was de afgelopen jaren toch niet een jongen die je heel veel zag. Bij Jong PSV bijvoorbeeld, hè, waar de grote talenten spelen. Want dat is natuurlijk met name Noah Fernandes, die je vorig jaar bij PSV 1 al volop zag. Ja, dat is eigenlijk toch het grote talent op dit moment. En er zijn wel wat meer jongens die nu hun kans proberen te pakken. Fabian Merian, dat is een jongen voor de achterhoede. Die komt eraan, 18 jaar, trainde op zijn 15e al mee bij PSV. Dus die wordt al jaren klaargestoomd voor een grotere rol. En dat zou zomaar kunnen gebeuren als Amando Obispo de komende week vertrekt. Want daar is een bod op gedaan door Lans.
1: Ja. En dan nog even naar de trainer. Denk jij dat Peter Bos op dezelfde tour verder gaat? Of zie je nog wel veranderingen?
0: Nou ja, kijk, hij heeft vorig jaar ook laten zien dat hij heel flexibel kan zijn. Hè? Dat hij naar de situatie kan handelen als er blessures zijn, als spelers uit vorm zijn. Dat hij uiteindelijk in het spelletje met hoge druk en veel pressie, dat hij daarin verder wil, dat is geen verrassing. Ja, hoe hij dat, met welke accenten hij dat precies gaat doen, zeker nu Sven Meinels er weer bij is, wat Robert net al zei. Ja, dat is natuurlijk toch een beetje afwachten. Meinels is namelijk een heel ander type natuurlijk dan Saibari, veel minder explosief. Misschien wel een wat intelligentere speler. Iemand die weer anderen voor de goal kan zetten. Die zelf ook een goal kan maken. Die een goede vrije trap heeft. Ja, dat soort sterke punten zul je met elkaar dan moeten benutten. En ik denk zelf dat Mijnans inderdaad een hele goede aankoop voor PSV zou kunnen zijn. Hè? Toch bij AZ wel uitgegroeid. En dan was het even de vraag, gaat hij nou naar het buitenland? Of gaat hij dan voor de route PSV met Champions League voetbal erbij?
1: Ja, nou, we klagen vaak dat ze te snel vertrekken naar het buitenland. Dit keer hij dus niet. Maakt wel gewoon een stap in Nederland. Nieuwsgierigmakend wat je zegt. Rick Elfrink, de PSV-watcher van het Eindhoven Dagblad. Dankjewel.
2: Goed, even het spel stilleggen bij Nederland-Finland. Het volleybal, Maarten.
3: Ja, ik ben bang dat Sven het... Ja, hij komt. Ja,
2: ja!
3: Hoor je hem?
2: De vierde. Hoe is het mogelijk?
3: We doen het erom, hè. Ja, het waren weer een paar punten van Finland achter elkaar. En dus pakt Nederland de time-out. Dus daar is hij weer.
2: Nu ben ik heel benieuwd. Hoeveel time-outs heb je op zo'n avond? Is het nou gewoon pech dat we dit doen? Of,
3: Nou, per set mag elke coach 2 time-outs aanvragen. Dus ik denk dat we per set 4 time-outs hebben gehad. En dat we ze allemaal in de uitzending hebben gehad.
2: Dat is niet te geloven, eigenlijk. Ja. Ja. Maar hoe staat het?
3: Nederland heeft hem nodig, want het is 17-11 in Fins voordeel. Dus Joel Banks, de bondscoach, moet de ploeg even goed bij elkaar roepen. En zorgen dat de neuzen weer de goede kant op staan. 17-11 dus in het voordeel van Finland.
1: Nou, roep maar weer als er weer een tiebreak komt. Wij gaan eventjes naar de ster en naar het nieuws. En daarna heel veel WK voetbal in deze uitzending. En
4: NPO Radio 1.
5: Morgen op de perstribune van Max. Misdaadjournalist Jan Meijers over zijn fascinatie voor het criminele milieu.
6: Kijk, dat is altijd met misdaad. Het heeft ook een entertainmentkant, zeg maar.
5: En de makers van de jubilerende wielerpodcast De Rode Lantaarn. Benja Bruining.
7: Heel saai om dit podium te voorspellen. Want het wordt gewoon Pokey Fingergaard.
5: En Jonne Seriese.
8: Nou, Pokey heeft ook heel lang gunfactor gehad. Maar ik ben er nu gewoon wel klaar mee. Dan kan hij nog zo'n blonde stoot zijn.
5: Margreet Rijntjes in gesprek met Jan Meijers, Benja Bruining en Jonne Seriese. Morgen om 12 uur op de perstribune van Max.
4: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
18: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: NPO Radio 1.
21: 9 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van de Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens de bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Mugova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf. Het weer, het blijft nog een uur zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
22: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
24: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
18: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
24: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
25: Hoe gezond ben je echt?
0: Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
1: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
3: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
25: Welkom terug bij Langs de Lijn. De Nederlandse volleybalmannen spelen tegen Finland. Maarten Tim.
26: 23-17 is het in de derde set. En het voordeel van Finland, dus de Finnen dicht bij winst van die set. En dus de 2 in voorsprong.
27: En we maken de balans op bij de balans op van het WK. En dan met name van de kwartfinales natuurlijk. Wie doet het goed en wie vallen er eigenlijk tegen?
25: Even naar de sportcampus Zuiderpark, Maarten. Want daar zit jij in Den Haag voor deze allesbeslissende wedstrijd.
26: Setpoint voor Finland in de derde set, 24-17. Er is trouwens van alles gaande hier op de sportcampus. Ook een Europees kampioenschap onder 22 voor vrouwen. Daar heeft Nederland vandaag de finale net niet bereikt. En hier buiten het WK beachvolleybal onder de 18 jaar. En dus deze wedstrijd van Nederland, waar de Finnen nu klaarstaan om te serveren bij 24-17. En om dus de set binnen te halen. Maar dat is wel een hele slechte service. Die eindigt ongeveer midden in het net. Hij kan er zelf om lachen, de Finn, die de bal echt gewoon heel slecht binnenslaat. Misschien op het laatste moment dacht van ik maak er een ingehouden bal van. Maar goed was het in ieder geval niet. Bij Nederland is dan Bak binnen de lijnen gekomen om te gaan serveren. Om nog enige druk richting de Finnen te zetten. Maar ja, de druk ligt natuurlijk ook bij hem. Want het setpoint tegen is er nog steeds. 24-18. En ook hij slaat die bal vol in het net. En daarmee is de set een beetje op een saaie manier voorbij. Maar het is 25-18. De Finnen staan met 2-1 voor hier in Den Haag.

0: hij heeft het misschien wel voorbij horen komen op het WK. Wonderwall hoort er nu muziek. Speelt een grote rol dit WK. Zoals bij het Engelse team dat de overwinning op Mexico vierde samen met de supporters. We bespreken de komende 2 uur de kwartfinalisten met analist Hedwiges Maduro en cijferman van VI Bart Vrouws. Cijferman, vind je dat een beetje een goede term? Of heb je
1: nee, vind ik goed.
0: Oké, bij deze. Voordat we aan de eerste kwartfinalist beginnen, eerst even wat algemene zaken. Korte montage van de hoogtepunten tot nu toe. Op muziek uiteraard.
2: Dit is het doelpunt.
3: Wozina, de held bij Kaapverdi.
2: De goal van Curaçao. History in Dallas.
3: Dembélé, Moubra. Dembélé doet het zelf. Schitterend. Nu ook weer erin. Het is de derde.
4: Kane finds a position. Oh, brilliant!
5: Heel veel mensen snappen eigenlijk niks van voetbal. Die kijken wel, maar die zien het niet, zeg maar.
6: Let's go, let's go.
7: Bobby, goal! Nu dat ik hier sta, ben ik

0: strafschoppen voor Nederland. Altijd maar die strafschoppen. Je wordt er knettergek van.
1: Messi!
2: Haal hem maar een keer uithalen. Ho, ho, ho, ho. Goal! Mbappé! Wat krult hij die bal er mooi in.
3: Speechless, incredible.
4: Mooi. Harry Kane als laatste die volledig zijn stem kwijt was. Zitten jullie nog steeds te genieten van dit toernooi? Oh, ik zie het al. Het virus wel.
5: Ja, en ik hou het nog knap vol ook.
4: Ja, want voor jou is het midden in de nacht nu eigenlijk.
5: Maar ik vind
4: het
5: een leuk WK.
4: Ja?
5: Er zijn heel weinig wedstrijden geweest waarvan ik dacht van... nou, het is echt een hele saaie wedstrijd. Maar het merendeel was leuk. Ja. Mooie doelpunten gezien ook.
4: Bart, voor jou ook?
6: Ja, zeker. Je kijkt toch iets anders naar die wedstrijden nu Nederland eruit ligt. Want normaal kijk je dan bijvoorbeeld naar Frankrijk met zo'n blik van... ah, die gaan we misschien wel treffen binnenkort. En dan ga je toch nog kijken van waar liggen dan de mogelijkheden voor Oranje. Dat is er wel af, helaas. En ook wel vrij vroeg ook. Maar verder, het zijn nog geweldige wedstrijden. Ja, absoluut.
4: Nou, Zwitserland, Colombia.
7: Ga je dus zo'n anecdotal evidence doen dat er één wedstrijd niet leuk was?
5: Ja, er zijn er maar een paar hoor. Ik denk echt 5 wedstrijden van de zoveel. Dat ik denk van nou oké, weet je, die had je echt mogen skippen. Mm. Maar niet zoveel hoor, vond ik.
6: Nee, mee eens.
4: Maar de uitschakeling is wel verwerkt?
6: Deels. Het was wel fijn dat die wedstrijd was zo vroeg. Ik ben daarna gewoon weer naar bed gegaan. Eventjes kon ik het even de ellende van me afslapen. Dat was ook wel lekker. Ik weet niet of jij dat ook altijd, Wiegers? Want jij zit helemaal in een ander tijdschema. Maar...
5: ja, maar ik had het ook wel snel verwerkt hoor. Ik vond Marokko gewoon beter.
6: En dat helpt ook.
5: Ik kan er minder goed van slapen als wij beter waren geweest. En we hadden verloren. Nu was het gewoon terecht. En denk ik van ja, we hebben het gewoon niet goed gedaan. En verder, zeg maar. Zo zit ik in elkaar.
7: Ja, ik hoorde net Robbie praten. Ik dacht, het voelt ook alweer heel lang geleden dat we meededen, toch?
5: Ja, is het ook eigenlijk, toch?
6: Ja, maar zo voelt het inderdaad wel. Ja. 2, 3, 4, 5 weken geleden. Ja, in eeuwigheid voelt het.
7: Wie is, Wiegers, voor jou de meest verrassende, dan wel leukste kwartfinalist dit WK?
5: Ja, dan moet je eigenlijk naar Zwitserland of Noorwegen kijken. En dan kijk ik toch liever naar Noorwegen. Dat vind ik gewoon echt leuk hoe ze spelen. En met name natuurlijk Haaland. Die opvallend voetbalt. Veel doelpunten maakt. Maar ook volgens mij echt geniet van het WK. Ik kijk ook vooral een beetje wat hij doet buiten het veld. En hij gaat een beetje met de flow mee. Met social media. Ik weet niet of jullie hem volgen.
7: Geef eens een voorbeeld. Wat doet hij daarin?
5: Nou, hij is heel relaxed, komt hij over. En dan bijvoorbeeld, er kwamen twee oude Amerikaanse vrouwtjes kwamen naar hem toe. En er zat nog iemand bij en vroegen ze van... Hey, we hebben gehoord dat er een hele bekende voetballer hier zit. Mogen we met hem op de foto? En toen wees hij naar die andere. Ze hadden geen flauw idee dat het Haaland was. En dan ging hij helemaal posten, weet je. En dat doet hij heel veel van zulke dingen.
6: Leuke vlogs, hè? Volg je die ook? Zijn vlogs op YouTube?
5: Ja, hij is echt goed bezig. En hij reageert op alles, hè. Dan heeft Messi weer gescoord weet je, van... Nou, gaan we weer. Zulke tekst allemaal.
6: Het komt bij hem een beetje over alsof hij op vakantie is in Amerika. En dan tussendoor moeten er ook een paar wedstrijden gespeeld worden. Ja. Maar dan staat hij, volgens mij was het 3 uur na een van de wedstrijden die hij speelde. Volgens mij de laatste groepswedstrijd. Of een van de knock-out wedstrijden. Stond hij in een cowboywinkel in Dallas volgens mij. Was hij cowboyhoeden en schoenen aan het uitzoeken. En dan kwam de teammanager binnen. En nog wat andere spelers. Iedereen moest een hoed. En aan het einde van de rit trekt hij de creditcard. Heeft hij voor al die mensen een mooie cowboyhoed gekocht. Maar dat was waanzinnig. Dat je denkt, je bent niet moe.
4: Nee, maar tijdens de wedstrijd ook, hè? Je hebt vaak gewoon dat hij gewoon lijkt, net als Messi af en toe aan het wandelen is, en dan kijkt hij een beetje om zich heen. Die indruk wekt hij in ieder geval. Met een glimlach op zijn gezicht van, joh, wat lekker dat ik hier ben.
6: Ja.
4: Gewoon, hij geniet gewoon, lijkt wel, iedere minuut.
5: Ja, en ook natuurlijk wat ze allemaal doen met die fans, hè, dat roeien. Hebben heel vaak gezien. En na de wedstrijd
7: trommel slaan ze.
5: Dus het is één grote
6: plezier uit. Hè? En dat mist je misschien een beetje bij Oranje. Ook die openheid die hij dan uitstraalt. En die ploeg uitstraalt met die vlogs. En wat je achter de schermen meekrijgt. Ja, bijna van zo kan het ook.
7: Ja.
5: Ik zat nog te denken. Hè, want we hadden natuurlijk van links naar rechts. Weet je, misschien moesten de spelers dat stiekem ook een beetje doen. Maar in het stadion of zo. Na een wedstrijd, gewonnen wedstrijd. Hè, dat je zeg maar ook iets teweeg brengt. Dat je inderdaad ook blijdschap laat zien. Want we waren zo kritisch. Maar uiteindelijk wonnen we 5-1. En we hadden ook best wel goede uitslagen. Alleen bij ons was het wel heel kritisch af en toe. En ik denk dat we daar ook gewoon de mist in zijn gegaan. Dat we hebben gefocust op wat beter moest. Zeg maar het verdedigen. Want we gaven kansen weg. Dus dat de staf ook dacht van ja, we moeten echt beter verdedigen. Ja, het was echt niet goed. Maar ja, je wint 5-1. Hè, en je wint 3-1 was het. Tegen Tunesië toch? Dat is zo lang geleden al. Maar... dat je zeg maar gaat focussen op, misschien op het verkeerde. En dat iemand in één keer zegt, ja, misschien moeten we met 5 verdedigen. Dat je zo in een tunnel zit, dat je eigenlijk gefocust hebt op wat je niet goed kan, terwijl je ook veel dingen goed hebt gedaan. Zeg maar.
4: Positiever benaderen.
5: Ja, had je misschien gewoon 4-3 blijven spelen.
7: Hebben we het toch weer over Nederland?
5: Ja, dat gaat automatisch een beetje. Ja.
7: Het is het toernooi van de grote namen. We hebben natuurlijk straks ook weer een duel tussen 2 supersterren. Haaland tegen Kane. Natuurlijk is dat altijd een beetje zo, hè, dat de grote namen, dat we daarnaar kijken. Maar dit toernooi levert wel bijna iedereen toe.
6: Ja, ze doen het allemaal. Ja, en dan is het lastig. Ik denk, misschien wil je gaan vragen, wie is dat de grootste? Ja, ik zit erover na te denken. Volgens mij had jij 2 weken geleden, zat ik hier ook, had je dezelfde vraag. Toen ging ik voor Messi. Ik begin nu, ook omdat je toen een beetje kritisch was, toch een beetje te twijfelen. Misschien dan neig ik dan nu wat meer naar Mbappé. Maar ze zijn allemaal fantastisch.
4: Ja, het ging toen meer over de topscorers. Dat ging toen meer over dat ik zei van die anderen waar je mee vergelijkt hebben minder wedstrijden gespeeld.
6: Ja, ook. Ja, doen. Dat klopt. Dat klopt.
4: Daar ging het toen over.
6: Maar heb jij het Wiegers een uitgesproken absolute superster?
5: Nee, niet echt.
6: Nee.
5: Ik denk dat Mbappé, dat gevoel heb ik dat hij misschien wel topscorer gaat worden. Maar ja, iedereen is ook verschillend, zeg maar. Dat vind ik nog ook het leuke. Ze leveren allemaal, maar ze zijn allemaal verschillende types. Messi is meer de spelmaker, Haaland is echt de afmaker. Kane is de zwerver, noem ik maar. En die gaat helemaal naar het middenveld toe. En wie hebben we nog meer? Mbappé komt ook een beetje van de zijkant af en toe. Vanuit de spitspositie. Zoals de goal van Marokko. Trekt hij toch een beetje naar links en dan een keer schiet hij hem in een lange hoek. Dus ja, iedereen is anders. En ik denk ook wel dat zij zeg maar lekker in het toernooi konden groeien. Dus ze speelden eigenlijk allemaal wat tegen een zwak land. Dan scoren ze direct 1 of 2 keer. Dan zitten ze direct allemaal lekker in. En dan hebben ze vastgehouden, zeg maar, dat niveau.
7: Ja. Er wordt ook veel doelpunten gemaakt dit toernooi. Hoe denk je dat dat komt, het weer eens?
5: Nou, meer wedstrijden natuurlijk.
7: Ja, maar gemiddelde dan?
5: Het gemiddelde, ja. Ook dus de zwakkere tegenstanders in het begin ook wel, denk ik.
6: Ja. Meer landen erbij. Ja, je zag hetzelfde een beetje gebeuren de afgelopen 2 jaar in de Champions League. Waar er meer teams werden toegevoegd. Het niveauverschil wordt heel groot. Ook daar zag je, dus in de Champions League, dat er veel meer doelpunten gemiddeld per wedstrijd vielen dan in de jaren daarvoor. En ja, volgens mij heb je dat precies hetzelfde nu op het WK.
7: Ja.
5: Ja.
7: Aan het begin van het toernooi werd de Just Fontaine Index erbij gepakt. Voor de luisteraars die niet weten wat dat is. Wat houdt het in en hoe staat hij er momenteel bij?
6: Nou, die hebben we een hele tijd niet gehad. Je moet eigenlijk vergelijken met wat we in de Eredivisie doen. Als er dan een speler na 3 maanden een keer op 15 doelpunten staat, denk je, oh, wacht eens even. Zou die de Koen Dille Index kunnen erbij pakken? Koen Dille, legendarische spits van PSV. In het allereerste seizoen van de Eredivisie maakte hij 43 doelpunten. Nooit meer overtroffen. Dat is een soort record voor de eeuwigheid. En ja, Just Fontaine maakt op het WK van 58 13 doelpunten. En ook dat is een soort mythisch aantal waar je bijna niet aankomt. Gerd Müller, volgens mij WK 70, maakte er nog 10. Verder niemand meer in de dubbele cijfers. Alleen ja, nu al die raketten, al die kanonnen, die zijn aan het schitteren en aan het schieten met scherp, waardoor je denkt, het zou kunnen. Dus die Just Fontaine-index erbij gepakt. Ze lopen nog wel een klein beetje achter. Ze hebben ook het voordeel, je speelt nu wat meer wedstrijden. Ook wat mindere tegenstanders. Dus helemaal eerlijk vergelijken. Robert, ik kijk toch nog een keer naar jou. Is het niet helemaal om deze index erbij te pakken?
7: Nee, maar het niveau is misschien ook weer heel anders. Toch?
6: Ook ja, dat. En Just Fontaine maakte er bijvoorbeeld, die maakte er 13 op dat WK. Ook nog 4 in de troostfinale. Dus ja, weeg je die wedstrijd dan mee? Ja, tuurlijk. Het was het WK.
7: Ja.
6: En zo zijn er dus voor als je de halve finale speelt, speel je ook nog een troostfinale. Toch nog wel wat wedstrijden om dat te kunnen halen. Mbappé op 8. Messi moet nog. Staat ook op 8. Haaland op 7. Kane op 6. Het is nog een eind, hè, naar 13. Maar ik vind het toch mooi dat het überhaupt weer zo'n ding wordt. Dat het zou kunnen.
7: Ja.
4: Ja, en uiteindelijk gaan we naar 64 landen.
6: Dan gaat hij er een keer aan.
4: Dus dan gaat hij er vanzelf wel een keer aan.
7: Duurt het WK ook 3 maanden. Dus dan heb je even.
6: Ja. Ja. Ik kan het virus helemaal niet meer slapen.
5: Nee, dat is niet meer te doen, denk ik.
6: Nee.
4: Ja. Hebben jullie enig idee wie je toernooi gaat winnen? Als je nu op basis van wat je tot nu toe hebt gezien, heb je dan een voorkeur? Of ligt het zo dicht bij elkaar dat je zegt, nou, dat is gewoon echt niet.
5: Ik heb geen voorkeur. Ik denk Frankrijk. Als je het vergelijkt.
4: Ja, maar voorkeur bedoel ik op basis van wat je hebt gezien, hè? Dus niet.
5: Oh nee, dan denk ik Frankrijk. Frankrijk heeft me het meest overtuigd van elk land eigenlijk. Met zoveel klasse voorin en de makkelijkheid hoe zij wedstrijden winnen. Dan ga ik toch eigenlijk voor Frankrijk. Toch heb ik een dark horse en dat is Engeland.
4: Mm-hmm.
5: Maar dat is meer gevoel. Dat is zeg maar zomaar gewoon. Dat ik denk van nou, weet je, vanavond kunnen ze winnen. Ze kunnen ook, als Argentinië door zou gaan, ook de halve finale winnen zomaar. Met een Bellingham, vergeten we ook, hè, die heel goed speelt. Samen met Kane.
7: Ja.
5: Dus ja, toch allemaal Premier League spelers. En ze is ogen fit, zijn ogen ook happy. Want wat je net hoorde, dat nummer. Dat wordt alleen maar gedraaid in de kleedkamer. En volgens mij zit dat heel goed daar.
4: Maar volgens mij word je ingefluisterd.
5: Ja, ik word ook ingefluisterd inderdaad, dat klopt ook.
4: Door je moeder, luister maar.
5: Ja.
1: Mevrouw Maduro voorspelt.
3: Eerlijk gezegd, ik heb vanaf het begin, voordat alles begon zo'n beetje, heb ik tegen mijn zoon gezegd, Hedwiges, weet je, ik denk dat Engeland kampioen gaat worden.
4: Ja.
5: Ja, dus... Dat ga ik toch weer denken. Dat
6: ja, je kunt er niet tegen je moeder ingaan.
5: Nee. Nee,
4: ja, maar de vraag is, heeft zij het van jou? Of,
5: Nee, ik heb het echt van haar. Op een gegeven moment ga je toch denken in... Zij zei dat natuurlijk al aan het begin van het toernooi. En ik ga je kijken, is dat een makkelijke route? Ja, Engeland zit aan de makkelijke kant. Nou, het zou zomaar kunnen. Nu ook weer tegen Noorwegen, denk ik... Nou, ze zouden kunnen winnen.
7: Ja.
5: Halve finale tegen Argentinië of Zwitserland. Zou zomaar kunnen. En dan een goede wedstrijd spelen en dan ben je er.
7: Ga jij tegen de moeder van Maduro in? Of,
6: nou, ik zou niet durven. Maar heeft ze een beetje status opgebouwd als meeste voorspeller? Heeft ze vorige week al zo goed gespeeld?
5: Ja, zeker.
7: Ja, daarom bellen wij haar.
5: Italië heeft ze goed voorspeld toen ze het EK wonnen. 2018 was een hele lange reeks. Zo'n tijdje geleden. Ja, en nu zit Engeland er nog in. Dus, kijken
4: maar wat heeft ze aan het wedstrijd ook gedaan? Had ze er regelmatig...
5: Nou, ik moet zeggen, kijk, ze kreeg natuurlijk Curaçao. En dat was het op een gegeven moment voor haar gevoel. Ja, ze hoopt natuurlijk dat Curaçao het goed zou doen. Maar ja, dat werd het natuurlijk uiteindelijk niet. Maar ze doet alles op gevoel, zeg maar, altijd. En, ik dacht totaal niet aan Engeland voor het toernooi. En zij zeggen dan toch in één keer Engeland. En dan ga je toch nadenken. En dan nu zitten we toch aan het einde van het toernooi.
6: Ik wilde Frankrijk zeggen, maar ik durf nou niet meer terug.
7: Luister allemaal naar de moeder van Hedwiges.
5: Ik kan nog geld inzetten. Inderdaad.
7: Ik weet niet hoe ze met volleybal is. Of ze daar zich
5: ook
7: mee bezig.
5: Ook heel goed, hoor. Dat, nee, grapje.
7: Maarten, vertel jij ons dan maar. Wat gebeurt er?
8: Op dit moment even helemaal niets, want we hadden een challenge en we zitten nog steeds te wachten op de uitkomst van die challenge. Dat is dan de VAR bij het volleybal. Het gaat erom wie de bal als laatst geraakt heeft toen Nederland net de bal via het blok speelde. En Nederland zegt, ja, dat ging via die Fin die er stond. En de Finnen zeggen, nee, ik heb hem niet aangeraakt. En dan heb je dus de challenge referee die in alle rust nu op zijn schermpje not, alles terug zit te kijken. En dan komt er nu in beeld, not judgeable. Het kan dus niet beoordeeld worden. Dan blijft het bij het oordeel van de scheidsrechter en die had al beoordeeld, het punt is voor Nederland. Ja, soms heb je dat natuurlijk als die beelden teruggekeken worden, dat het uit een bepaalde hoek gewoon net niet goed te zien is. En dat zal nu in dit geval zo zijn. En dus staat het 10-6 in het voordeel van Nederland. 4 punten verschil in deze vierde set. En zo gaan we misschien wel richting een vijfde set. Nederland mag in ieder geval gaan serveren. Wiltenburg meldt zich daar inmiddels alweer voor. Ver achter de achterlijn om de druk weer bij Finland neer te leggen met die 4 punten voorsprong. Service van Miltenburg is meestal geen kanonskogel, maar een mooie geplaatste floater, in dit geval ook. Antwoord is er bij de Finnen. En waar is het Nederlandse blok? Nou, als het er niet is, kan Lundqvist die bal vogelvrij binnenrammen. En is het verschil terug naar 3 en gaat Martila serveren. En dat is een man die hele gevaarlijke services in huis heeft. Dus die zou zo'n gaatje van 3 punten ook weer helemaal op eigen houtje kunnen gaan dichtslaan, de Finn. Hij staat er alweer klaar voor. De man die speelt in de Turkse competitie bij Fenerbahçe. En nu zijn service. Harde service. Nee, dit keer een ingehouden bal. En een antwoord bij Nederland. Aanval door het midden. Plak. Blok is er. Nieuwe aanval voor Nederland. Meijs slaat die bal uit. Punt is voor Finland. En zo komen de Finnen nog weer een puntje dichterbij. 10-8. 2 punten verschil. En ja, de spanning blijft er in ieder geval volop zitten hier tussen Nederland en Finland. Finland 2-1 voor in sets. Nederland nu voor in de vierde set.
4: Goed, nou, we hebben natuurlijk in de algemene zin een beetje over het WK gehad. We hebben al een heel klein beetje ingezoomd. Gaan we nu verder doen. We gaan alle kwartfinalisten doornemen. Er zijn er weliswaar al 2 van uitgezaakt, maar ook hun toernooi beschouwen we nog even na. Aan de hand van muziek bijvoorbeeld. Alle landen gaven vooraf aan bij de FIFA wat voor muziek ze rond de wedstrijden in de stadions wilden horen. En daar hebben we telkens een korte montage van gemaakt. Bijvoorbeeld van kwartfinalist Frankrijk, waar ze voor ieder wat wils kozen.

0: Ik moest bij de eerste, bedacht ik mij dat dat misschien een muziek is als ze zijn uitgeschakeld. Hadden jullie dat
1: ook? Ja, dat had ik ook al. Heel triest. Ja, ook het. Emotioneel.
0: Hoe goed was Frankrijk eigenlijk tegen Marokko, Edwiges? Had jij de indruk dat we echt al 100% hebben gezien van ze?
1: Nou, dat gevoel heb ik nog niet eigenlijk. Nee, maar
2: dat is het erger.
1: Dat is het erger, inderdaad. Ja. Maar ze hebben heel makkelijk gewonnen. Ze waren zo dominant. In de eerste helft natuurlijk een penalty gemist. Maar ook in de vierde minuut kreeg Upamecano een grote kans, kopkans. We hebben een schot van Doué gezien. Eerste helft die Bounou pakte. Nou, zo kan ik er nog een paar opnoemen. En Marokko, helemaal geen kans in de eerste helft. Tweede helft begonnen ze een beetje goed. Marokko, met een paar counters. Maar uiteindelijk scoorde Mbappé en daarna Dembélé heel snel. En dan was het klaar.
2: Ja. Die goal van Mbappé, hoe vaak heb je hem teruggekeken?
1: Een paar keer, niet zo vaak. Want ik heb wel vaker Mbappé zo'n goal zien maken. Dat is wel echt weer een schitterende goal. Hij trekt toch een beetje naar links toe. Hè? En dan is het altijd de vraag voor de verdediger. Wat gaat hij doen? Gaat hij hem helemaal volgen die kant op? Of blijft hij staan? Nou, in dit geval bleef hij op staan. Dat moet je bij hem niet doen. Dan is hij vrij, kan hij draaien. En dan plaatst hem zo in een lange hoek. Echt in het zijnetje. Dus
2: zo'n
1: is...
2: klein gaatje toch? Was
3: ja. Ja, het is waanzinnig knap. Ja, maar ja. Ja, je hebt het idee dat je deze ook wel een paar keer gezien hebt van hem.
1: Ja,
3: in deze daarom. Variant. En dat het een soort herhaling is van zetten bij hem. Dat hij hier even een beetje uitwijken, gaatje zoeken. En dan krult hij hem de kruising in.
1: Ja, dus, en dat doen wel echt de grote recept. Spelers. Die zoeken ruimte, zeg maar. Messi ook tegen Egypte. Daar komen we misschien later op. Maar die zijn een beetje vast, hè, vaak in het centrum. Omdat de tegenpartij maakt toch altijd een beetje de as dicht. En dan gaan ze toch een beetje zwerven. Kane doet dat ook. En Mbappé ook. Die gaat dan aan de zijkant. En dan hebben ze net één seconde even de vrijheid. En dat bedenken ze direct. En maar, dat is echt de topkwaliteit.
2: Zo'n verdediger, wat kan je er tegen doen? Want er zit ook zoveel effect aan dat schot. Hij draait hem gewoon helemaal...
1: Je kan er vrij weinig aan doen, want het verdediger hield ook nog zijn benen dicht. Want hij ja. is ook nog in staat om in de korthoek te schieten dan, hè, als je je been open doet, zeg maar. Dus dit was eigenlijk de hoek van de keeper. Maar de keeper kon er ook niks aan doen, zeg maar. Zo goed geplaatst was de bal in de verre hoek in het zijnetje, dat Bounou zelfs, die in topvorm was, de bal niet kon stoppen.
2: Laten we even naar het Franse commentaar luisteren.
4: Désiré Doué avec Kylian Mbappé! Évidemment, évidemment, Kylian Mbappé qui vient ouvrir merveilleusement son pied et permettre à l'équipe de France de débloquer la situation.
2: Évidemment.
1: Ik versta geen Frans, maar volgens mij zei hij precies wat ik net zei. Dat hij de bal in het zijnetje schoot. Ja.
0: Maar doen we de rest niet een beetje tekort, Bart?
3: Omdat het zo vaak over Mbappé gaat.
0: Ja, het gaat over Mbappé, maar ik kan me ook voorstellen... Dembele bijvoorbeeld, dat is ook zo eentje die...
3: Maar die staat stiekem ook al op 5 doelpunten. Ja. Hè? In veel gevallen krijg je daar al de gouden schoen mee. Als je kijkt naar voorgaande WK's met 5 goals ben je dan de gevierde man. Maar nu staan er nog een aantal voor je. Ja. Michael Olise, die is ook waanzinnig goed. 5 assists al. Die gaat richting het assistrecord, staat op naam van Pelé, die maakte er ooit 6 op 1 WK. Daar heeft hij ook nog gewoon 2 wedstrijden voor om dat record te pakken. Ze zijn stuk voor stuk heel goed. Alleen er staat er 1 bij, een soort Franse zonnekoning, Mbappé, waar dan alle aandacht naar uitgaat. Is dat ook niet wel een beetje lekker voor de rest dat je dan 1 zo'n superster hebt?
0: Afleider.
3: En een soort bliksemafleider voor de rest, dat ze nog lekkerder kunnen voetballen?
1: Zeker, en dat is het gekke, want Dembélé is gewoon de winnaar van de Ballon d'Or, hè? Gewoon de gouden balwinnaar. En de aandacht gaat naar Mbappé, iemand anders. Terwijl eigenlijk de aandacht naar hem moet gaan ook. Maar ik vind Olise, misschien gaat het heel gek klinken, maar daar geniet ik misschien nog het meeste van bij Frankrijk. Die is zo goed op het middenveld tussen de linies, steekpaasjes. Hoe hij zeg maar draait om tegenstanders heen. Ja, dat vind ik echt mooi om te zien.
3: Goeie ingreep ook, want hij begon aan de rechterkant dit toernooi. Volgens mij na 1 helft zei Deschamps, nou wissel maar even met Dembélé. Dan ging Dembélé stond op 10, die ging aan de rechterkant. Olise naar het centrum en daar staat hij te strooien met passes.
1: Ja,
3: hij mond valt af en toe open
1: en
3: van verbazing.
1: Ik ben benieuwd, want we kennen hem natuurlijk als rechtsbuiten bij Bayern. En dan zit Vincent Kompany nu ook te kijken. En denk die van, hey.
2: Wat een goed idee is dit eigenlijk. Ja,
1: wacht eens even, dit kan hij dus ook. En dat vind ik hartstikke leuk om te zien. Wat gaat er gebeuren in de toekomst? Gaat hij gewoon rechtsbuiten weer? Of gaat hij misschien vaker op 10 spelen? Dus dat is afwachten. Ja.
0: Goed, en Bellen is met zijn hat-trick het voorbeeld dat Frankrijk niet alleen op Mbappé draait.
5: Dembélé, boelbraak! Wauw! Dembélé doet het zelf! Schitterend, hij is los. Hij dreigt met schieten, dat deed hij al 2 keer heel erg goed. Nu ook weer erin. Het is zijn derde.
0: Ja, is er eigenlijk een zwakke plek?
3: In het elftal?
0: Ja, is er iemand die... Want je zei net al, van ja, het straalt op het hele team uit. En ze hebben zoveel goede spelers die het gewoon ook qua cijfers heel goed doen. Is er ergens een plekje te vinden die opvalt in de cijfers?
3: Of is maar in de cijfers ook niet echt. Want ook de verdedigers doen het ook goed. Met veel intercepties bijvoorbeeld. Dan kun je Upamecano om een boodschap sturen. Gewoon duelkracht zijn ze goed in, achterin. Ja, ik zie niet echt een waanzinnig slechte plek waarvan je denkt, nou, daar kan Spanje echt eens eventjes heel gevaarlijk uit gaan worden. Ik weet niet of jij iets hebt ontdekt.
1: Ik zat op een gegeven moment eerst naar het middenveld te kijken, want de voorhoede, dat weten we eigenlijk allemaal wel. Toen dacht ik van, nou, weet je, Rabiot of Kone, die daar nu ook speelt. Nou, maar die heb ik dan ook weer zien spelen. Dan denk ik van, wauw. Ja. Na een paar wedstrijden, wauw, dat middenveld is ook goed. Ik heb alleen een beetje het gevoel, soms bij de keeper, Manjan, die misschien nog een blunder kan maken, maar dat hoeft natuurlijk niet.
2: Ja, dan moet
1: niet.
2: Die bal er ook eerst terechtkomen.
1: Ja, precies. Ja. Precies, dat bijna niet. Bij Senegal, dat hij eventjes een fout maakte. En Digne, zeg maar, de linksback, denk ik af en toe ook, van die is nog kwetsbaar echt in 1 tegen 1. Maar ja, dan moet je ook weer daar komen natuurlijk.
3: Het enige wat nog wel opvalt, is dat ze heel weinig creëren uit standaard situaties. Mm. Bijvoorbeeld in die wedstrijd tegen Paraguay wonnen ze met 1-0 door een strafschop. Maar als je die even wegdenkt, 12 corners bijvoorbeeld. En als je dan kijkt naar de expected goals, 0,04 uit al die standaard situaties. Terwijl dat wel een wedstrijd was waarvan je dacht, nou, je komt er moeilijk doorheen. Dat zou dan nog iets kunnen zijn. En met die blik ging ik ook naar die wedstrijd tegen Marokko kijken. Maar dan hadden ze na 5 minuten een corner variant. Kort na een voorzet. En er was er inderdaad, volgens mij Upamecano of een andere centrale verdediger die hem vrij in kon koppen. En dacht je, oh wacht, ze hebben er wel nog een aantal routines waar ze misschien dan alsnog op terug kunnen vallen. Die je niet gezien hebt in die voorgaande wedstrijden. Maar tegen Marokko dus wel uitkwam.
2: Was het ook niet altijd nodig.
3: Nee, daarom. Ja, de meeste wedstrijden scoren ze 3-4. Ja. En dan wil je ze misschien wel bewaren. En die kwam er tegen Marokko na 5 minuten wel uit. Die je misschien tegen Paraguay dan ook wel had willen zien. Ja. Ja.
0: Maar stel nu de dataanalist van Spanje, die gaat nu alle data van Frankrijk, gooit hij in een pot. En dan zegt hij tegen AI... precies. De computer gaat roken. Die geeft mij even een plek die voor ons interessant is om op te focussen. Dan komt er dus eigenlijk gewoon helemaal niks uit.
3: Weinig. Ja, nou ja, de slag om het middenveld. Spanje heeft 5-6 middenvelders die waanzinnig zijn. Ja. Dat wordt wel een leuke clash. En ook wel benieuwd. Twee ploegen. Spanje heel veel balbezit. Frankrijk ook behoorlijk wat. Wie dan in die eerste paar minuten de overhand gaat nemen?
0: Wie de bal?
3: Ja, en daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Frankrijk heeft wel hele rappe spelers om daar in de omschakeling mee uit te komen. Dus misschien, en kijk even naar het Vigus, dat je dan denkt. Geen Spanje, maar even de ballen op begin. Komen wij er in de omschakeling als een raket uit?
1: Je gaat natuurlijk ook een beetje vooruit denken, inderdaad. En elke ploeg heeft tegen Spanje dit geprobeerd. Dus echt met een laag blok. En dan in de omschakeling, zelfs Portugal. Met een beetje saaie wedstrijd. Hè. Spanje had alleen maar de bal. Creëerde niet echt zoveel. Uiteindelijk scoren ze wel. België begon wel een beetje met hoog druk zetten. Maar uiteindelijk, tweede helft, hebben ze ook alleen maar verdedigd. Had Spanje ook de bal. Maar Frankrijk zou dat in principe wel goed kunnen doen.
2: Maar Frankrijk kan dat spel toch ook gewoon spelen? Die
1: die hebben raketten. Ja. Want zelfs België had een aantal omschakelmomenten tegen Spanje. Echt 4 momenten. Als die bal goed aankomt, staan ze gewoon 1-1 op de keeper. En die bal kwam niet aan. En ik dacht alleen maar, als je dit tegen Frankrijk doet...
2: Word je geslacht.
1: Dan word je geslacht, ja. Dus, maar de andere kant ben ik ook benieuwd. En ik hoop dat eigenlijk ook een beetje te zien. Dat Frankrijk gewoon in een keer hoog druk gaat zetten tegen Spanje. Dat je in een keer Spanje ook in een keer direct het spel gaat zien spelen. Of in een keer hele snelle combinaties ziet hanteren in een keer.
0: Omdat ze wel moeten vanwege dat hoog druk.
1: Ja, precies. Ja.
2: We zitten al nu al lekker in de voorpret voor die halve finale. Ja, hè? Ja. Hoe belangrijk, Bart, denk jij dat de coach van Frankrijk, Didier Deschamps, hierin is? Want we hebben toch ook wel regelmatig een beetje geroepen van... Ga nou eens wat leuker spelen met al die waanzinnige spelers die je hebt. Nou, hij bewees zich op zich wel met de resultaten. Dat zeker. Hij zelf moest weten hoe hij ging spelen. Maar...
3: We hadden bij VI voor het toernooi een voorbeschouwing. Een van die collega's zei, het is nu weer de vraag hoe saai Deschamps het nu weer gaat maken. Ja. Maar daar is eigenlijk niks van terechtgekomen. Het is knap, het is mooi, het is aanvallend wat hij laat zien. Vooral met die 4 jongens voorin. En wat zijn waarde is, en dat zegt ook iedereen, dat is een beetje misschien een tikje open deur, dat hij die ploeg gewoon in toom weet te houden. We hebben vaak genoeg gezien dat Frankrijk een soort van implodeert, omdat alle heertjes het denken beter te weten en iedereen de superster wil zijn. En dat valt dit jaar mee. Er zijn wel wat spelers een beetje ontevreden, en dat krijg je ook wel een beetje mee. Cherki, volgens mij Zaire, die toch meer wil gaan spelen. En Cherki krijgt dan niet eens minuten, volgens mij, in die laatste wedstrijd. Nee, waarvan je denkt, ja, weet je, misschien moet je toch een keer dat doen. Ach, dit is een aardig moment als je zo dominant bent tegen Marokko. Maar dat doet hij dan niet. Ik vind dat ook wel voor een pleiten. Dat hij dan denkt, nee, wacht, als jij een grote mond hebt, dan ga je er gewoon nog een keertje wedstrijdje niet spelen. En
2: ja,
3: dan,
2: hij heeft hem ook niet nodig.
3: Nee, ja. En je hebt hem ook niet nodig. En dan winnen we zo ook wel. Dan zie je, we winnen wel. We hebben jou niet nodig. En even weer in de hoek gaan staan.
1: Ja, en ik denk ook de chance is bij een enige trainer waarvan ik het gevoel heb dat Mbappé gewoon happy is, zeg maar. Die respecteert hem en ik zie altijd dat ze elkaar omhelzen en echt dat het echt gemeend is. Ook,
2: en lichaamstaal zeg maar. Zegt
1: lichaamstaal en
0: het gaat ook goed, hè?
1: Ja, het gaat goed, maar eigenlijk altijd bij het Franse nationale ploeg is Mbappé wel oké. En het komt ook gewoon, denk ik, door de trainer dat ze een goede band hebben of zo.
0: Ja, er zijn ook geen relletjes. Alles is rustig. Ik denk ook dat er geen enkele speler is die het op zijn geweten wil hebben dat hij een relletje gaat veroorzaken waardoor ze eventueel zouden verliezen.
3: Ik zag trouwens nog wel een bizarre statistiek. Ja. Mbappé heeft nu 18 wedstrijden uit mijn hoofd op het WK gespeeld, maar eentje niet gewonnen. Er was toevallig een wedstrijd waarin hij wel een hattrick maakte, maar ze na penalties verloren. Dat was de WK-finale. Maar dat is ook waanzinnig eigenlijk. Wat een soort WK-legende dat aan het worden is.
1: Ik zit me altijd dan in te beelden, zeg maar. Ik heb best wel een visueel denkwijze, zeg maar. Dat hij dan op een verjaardag zit. En dan is het echt later toch een WK-finale gespeeld. Ik heb een hattrick gescoord. En hebben jullie gewonnen? Nee. Hoe kan dat dan weer? Ja, we speelden tegen Messi in Argentinië. Ja, die waren nog net iets beter en met penalties verloren. Dat zijn toch geweldige verhalen later.
2: Ja. Hij kan ook nog wel even door, weet je. Ik bedoel,
3: 27 toch? Ja.
2: Dat is toch ongelooflijk.
3: Als hij dezelfde houdbaarheidsdatum heeft als Messi, dan heeft hij nog een paar WK's te gaan, ja.
0: Ja. Zo heeft Maarten Tip ook wel wat te vertellen op verjaardagen. Bijvoorbeeld dat hij op 11 juli 2026 naar Nederland-Finland volleybal zat te kijken. Toch, Maarten?
6: En dat het 19-19 staat in de vierde set. En dat het dus nog alle kanten op kan. Want dan zouden we nog een vijfde set kunnen gaan spelen als Nederland die vierde set wint. En dan zou er ook nog, als Nederland die vijfde set wint, een golden set achteraan kunnen komen voor winst in de European League. Maar zover is het nog niet, want Finland scoort opnieuw. En Finland pakt het puntje 20-19. Terwijl Nederland de service had en daarmee toch niet genoeg druk op de Finnen wist te leggen. Ja, en dan is het weer de beurt aan de Finnen. Net was de gevaarlijkste man aan service, Martila. Nu is het Savon Salmi die zich daarvoor meldt bij de achterlijn. Terwijl aan de Nederlandse kant nog even volop de dweil over het veld moet. Want ja, iedereen die over de grond duikelt laat natuurlijk een enorme zweepplek achter nu in deze warme sporthal. Want ook hier in Den Haag is het warm. En dat merk je ook heel goed hier in de hal. Er wordt veel gedronken door de supporters, door de spelers. En nu dus vier dweiltjes tegelijk over het veld. Maar de jeugd met het dweil is inmiddels weer van het veld af. En wij wachten op de service van de Finnen. Maar die zal er zo aankomen. Het verschil is klein, 20-19. In het voordeel van Finland in deze vierde set.
3: Een kleine correctie, het gaat om bij Mbappé om wedstrijden waarin hij de basis begon. Hij heeft al een keer ingevallen en verloren op een WK. Maar dan als hij start voor Frankrijk, maar één keer niet gewonnen. Ja, dat is dan een wedstrijd waarin hij het maakt.
2: Ook een goede les voor Deschamps. Als hij hem nog van plan was om maar de eerste helft te halen. Wij gaan naar Marokko, want voor dat team is het voorbij. Toch zonde, want supporters en ook hun muziek zorgden voor een hoop sfeer in de stadions. Beda Limouzouka.

0: Bart, jij hebt een statistiek van die wedstrijd Marokko tegen Frankrijk die je nog eventjes wilde benoemen, benadrukken.
1: Ja, dat het niveauverschil ook in cijfers goed uit te drukken was. Als je kijkt ook weer naar aantal schoten, expected goals uiteindelijk 3,7 voor Frankrijk, 0,14 voor Marokko. Want die kregen eigenlijk bijna geen kans en het waren toch vooral afstandsschoten. Dat is zo'n groot verschil. Dat is met twee andere wedstrijden dit WK geweest dat het expected goals verschil zo enorm was. En ja, één daarvan was onder andere Curaçao-Duitsland. Dat zal je niet verbazen. Maar dit zo'n enorm verschil, ja. Daar stond ik wel van te kijken. Dat ja, Frankrijk was heer en meester, maar Marokko ja, echt weinig creëerde. Ja. Ja.
0: Iemand op enig moment nog gedacht, Marokko kan dit nog omdraaien?
2: Nee. En ook omdat ze gewoon Saibari miste. Hè? Ja. Dat is echt een groot verschil. Met of zonder Saibari voor Marokko dan. Die had nog een beetje diepgang. En ik vond dat Marokko totaal geen diepgang had.
1: Nee. Zijn ze daar niet iets te makkelijk mee omgesprongen met hem? Want met Saibari in dit geval. Want hij loopt echt zoveel. Zeker in de eerste paar wedstrijden dit toernooi. Hij staat volgens mij nog steeds bovenaan in de ranglijstjes met sprints en dat soort zaken. Terwijl je weet, vol seizoen gehad. PSV ja. Veel gespeeld. Afrika Cup gehad. Hadden ze misschien iets voorzichtiger mee moeten doen? Of is het, ja, het is een WK. Gaan tot het gaatje.
2: Achteraf misschien wel, maar ik hoop dat zij wel die data hadden van hem, want dat weet ik niet. Je kan wel intekenen dat hij natuurlijk een heel lang seizoen heeft gehad. En dat je hem dan natuurlijk moet sparen. Maar ja, ik kan de bondscoach ook wel begrijpen dat je denkt van ja, het is WK, doen, we gaan het gewoon doen.
0: Iemand
2: ja.
0: Sparen op een WK.
1: Ja, dat is ook, nee, maar als je dan wel in wedstrijden, dat het misschien op een gegeven moment wel kan. Hij werd wel een aantal keer gewisseld, maar alsnog loopt hij zo onmogelijk veel. Dat je denkt, ja, het zit eraan te komen, zo'n blessure. Ja. En ja, het is zonde dat je hem in zo'n belangrijke wedstrijd dan uiteindelijk niet kunt gebruiken.
2: In deze ronde, zijn er heel veel blessures gevallen, viel mij op. Bijna bij elk land, hè? Dus ook bijvoorbeeld bij België, Onana, scheurt ze kruisband
1: af. Courtois ging eraf.
2: Courtois, Saibari, ja. Al eerder. En nog een paar, hoor. Ik kan ze niet allemaal opnoemen, 1, 2, 3, maar dat viel me wel op.
3: Ja. Bart, jij wilde deze man nog even uitlichten.
4: Bono got across to deny Pakistan.
5: Wow! Via de vingertoppen van Bounou.
6: Je moet Kada van profiteren, maar Marokko heeft Bounou.
7: Some of them. Starts his run up and he's saved. The Moroccan goalkeeper does it again.
3: Ja, penalty killer. Goed toernooi.
1: Ja, ik vond hem. Hij hield ook tegen Frankrijk weer een aantal ballen eruit. Waarvan je dacht, kijk, daar maak je naam mee met zulke reddingen. En die penalty killer, dat zeg je terecht. Die statistieken van Bounou zijn echt waanzinnige. 9 strafschoppen op WK's op zich af zien komen. Daarvan zijn er maar 2 ingegaan. 4 heeft hij er gestopt en 3 heeft hij ernaast bezweerd. Want dat idee krijg je bijna als hij op het doel staat. Ja. Met het soort, ja, die bewegingen die hij maakt. Ik moet dan af en toe denken aan dat beeld van zo'n slang die dan uit zo'n mand komt met zo'n bezwerend muziekje. En dan maakt zo'n beweging zo'n slang waarvan je denkt, ja, dat doet Bounou ook. Je gaat er toch van twijfelen. Kijk, Mbappé mist hem nu. Die moest ook 3 minuten wachten voordat hij de strafschop mocht nemen. En dan staat er ook nog zo'n keeper er raar te doen. Dat je denkt, ja, ik begin toch een beetje aan mezelf te twijfelen. Ja. Zelfs als je de superster van Frankrijk bent. En hij schoot hem zwak in. En Bounou pakt hem ook perfect, ja.
3: Houd even vast nog.
0: Maarten.
8: Ja, het is een ace voor Finland die een eind maakt aan deze wedstrijd. En de Finnen winnen de Golden European League. En ze waren ook al zeker van de promotie naar de Nations League. En staan een enorm feestje te vieren op het veld hier in Den Haag. Nederland had nog de mogelijkheid om een challenge aan te vragen. Bal in of uit, maar je ziet aan Joel Banks. Nee hoor, die bal was dik in. En dus winnen de Finnen, en dat moet je zeggen ook zeer terecht, deze Golden European League. Ze waren echt een maatje te groot voor Nederland over 2 wedstrijden in deze finale. Nederland volgend seizoen dus weer in de European League. Finland naar de Nations League.
0: Dankjewel, Maarten. Gaan we nog verder over Marokko, want het was het laatste actieve Afrikaanse land op dit WK. Gaan we even bellen met Mustafa Essadik, schrijver en kenner van het Afrikaanse voetbal. Goedenavond.
9: Goedenavond.
0: Om even met het trieste nieuws van vandaag te beginnen. Het overlijden van de 25-jarige Zuid-Afrikaanse international Jaden Adams. Hoe kreeg jij dat nieuws tot je?
9: Ja, zoals we tegenwoordig heel vaak nieuws tot ons krijgen op de telefoon. Dat ik op social media aan het scrollen was en dat je opeens dit bericht ziet. Ja, speler van 25 die nog op dit WK mee heeft gedaan, een paar wedstrijden. Die er dan niet meer is, dat is enorm schokkend om te lezen.
0: Ja. Heb je enig idee hoe dit in Zuid-Afrika is aangekomen?
9: Ja, ik heb wel wat berichten voorbij zien komen. En diepe verslagenheid natuurlijk. Heel onverwacht. Want voor zover ik weet was hij ook niet ziek. Of zat dit eraan te komen. Tenminste in ieder geval niet voor de buitenwereld. Er wordt uiteraard onderzoek gedaan. Er wordt heel veel gespeculeerd over de doodsoorzaak. Maar er wordt onderzoek naar gedaan. En er valt nu even niks zinnigs over te zeggen natuurlijk.
0: Daar gaan we niet aan meedoen. Laten we teruggaan naar het WK en het veld. Want hoe jammer is het, vind jij, dat het continent Afrika nu geen landen meer heeft die kans maken op de titel?
9: Ja, heel jammer. Omdat het eigenlijk een heel speciaal WK was als je kijkt naar het precieze aantal jaren geleden dat bijvoorbeeld de Afrikaanse landen het WK hebben geboycott, 60 jaar geleden, omdat Afrika toen geen vaste WK-plaats kreeg. Maar ook als we kijken naar het begin van dit toernooi, waar heel veel Afrikaanse landen ook moeite hadden met visa voor bijvoorbeeld stafleden. Sommigen kwamen er helemaal niet in, supporters. Bijvoorbeeld ook de beste scheidsrechter van het Afrikaans continent. Ja, en dan zou het wel heel erg leuk zijn als juist dit WK, 60 jaar na die boycott en met alles wat er is gebeurd voor het WK, dat een Afrikaans land heel ver in het toernooi zou komen.
0: Ja, is niet gelukt. Wij hebben het nu even over Marokko de afgelopen minuten. Tijdens de laatste twee WK's halve finale gehaald en een kwartfinale gehaald. Denk je dat we Marokko structureel terug gaan zien in de top van het mondiale voetbal?
9: Ik denk in ieder geval wel het volgende WK. Want het volgende WK organiseert Marokko met Portugal en Spanje. En ik denk dat de investeringen die tot nu toe gedaan zijn in het Marokkaans voetbal, zowel investeringen in talent in Marokko als het scoutingsnetwerk in heel Europa, dat die investeringen blijven bestaan. In ieder geval tot en met het WK van 2030. Ja, vanaf 2034 is dat natuurlijk lastig te zeggen. Ook omdat dit misschien een gouden generatie is. En misschien dat dan ook de investeringen ophouden. Maar ik verwacht wel ook het volgende WK dat Marokko zeker tot de laatste 16 komt. Misschien wel verder.
0: Ja, tijdens de groepsfase waren er ook wel veel positieve geluiden over Afrikaanse voetbal. Een aantal landen die het opvallend goed deden. Denk je dat het continent Afrika tevreden kan zijn over dit WK? Want uiteindelijk is het toch weer het continent Europa wat de overhand heeft in de kwartfinales.
9: Ja, klopt. Dat is ook zo. En ik denk ook dat het toch wel komt doordat heel veel Europese landen, omdat het Europese continent natuurlijk altijd gegarandeerd is van heel veel plaatsen op een WK, dat heel veel van die landen natuurlijk heel veel WK's achter elkaar kunnen spelen. En dat was tot voor kort voor het Afrikaans continent niet het geval. Dat waren 5 plaatsen en meestal waren dat weer 5 andere landen. Dus een generatie voetballers speelde dan maximaal 1 of 2 WK's. Terwijl nu met 10 landen kun je de verwachting hebben dat heel veel van die landen toch wel op meerdere WK's actief kunnen zijn, hè? Dus generaties. Ja, en als 9 van de 10 landen de volgende ronde halen, dus bij de laatste 32 zitten, dus 9 bij 32, ja, dat is toch meer dan de vorige keer 5 bij 32. Dus in dat geval wel tevreden. Maar ik denk toch wel met een nasmaak dat van die 9 landen uiteindelijk er maar 2 bij de laatste 16 zaten. Daar had misschien wel meer in gezeten. Ja, en heel veel van die landen hebben het gewoon in de laatste minuten ook weggegeven. Ja.
0: Het virus, was er een land dat jou positief verraste?
2: Oh, heel veel hoor. Ik vond, Cape Verde hebben we het natuurlijk over gehad. Die hebben het heel goed gedaan tegen Argentinië. Egypte heeft het ook Argentinië moeilijk gemaakt. Congo heeft het heel goed gedaan tegen Engeland ook. Kwam op voorsprong 1-0. Schiet nog op de paal. Op een gegeven moment in de eerste helft. Anders is het 2-0. En dan moet ik het nog maar zien. Marokko natuurlijk heeft het ook gewoon goed gedaan. Uiteindelijk weer vers gekomen als Afrikaans land. En dan vergeet ik nog een aantal landen. Senegal vond ik ook leuk spelen, dus tegen België natuurlijk, hè. Dus eigenlijk, wat je zegt, een minuut 80, dan moest eigenlijk die wedstrijd gestopt worden. Want dan stonden ze vaak voor. En in de laatste 10 minuten gaf ze de wedstrijd weg. Heel veel landen. Ja. Dat is zonde.
3: Ja. Bart?
1: Ja, helemaal mee eens. En wat dan opvalt, inderdaad, Mustafa zei terecht, veel landen die de de knock-outfase hebben gehaald. Hoog puntengemiddelde ook van die Afrikaanse landen op dit toernooi. En dat je die stijgende lijn ziet. Hè? Met Marokko dan vorige toernooi halve finale gehaald. Dat ontbrak eraan op nou, als je jaren teruggaat. Dat zulke de Afrikaanse teams zo ver in zo'n toernooi kwamen. Nu lukt het dan net niet om de halve finale te halen. Maar ja, wel goed gedaan allemaal. Ja.
3: Maar je ziet ook inderdaad bij andere Afrikaanse landen ook echt een stijgende lijn. lijn daarin, in algemene zin ook.
1: Ja, ja, en ook alweer terecht dat je zegt, dan nog misschien het killen van zo'n wedstrijd, dat er misschien nog net niet in zit, maar oh ja, er zit een goede stijgende lijn in. Dat is mooi, dat mondiale, want ja, ik word wel een beetje gek van dat je een soort Europees kampioenschap krijgt op een WK met Spanje, dat bijvoorbeeld bijna alleen maar Europese landen treft in die knock-outfase. Ja, je wil een mix zien, je wil verschillende speelstijlen en landen in zo'n toernooi zien.
3: Ja.
0: Dus jij staat ook wel achter die vergroting naar 48 landen?
1: Nou ja, als die tickets op deze manier verdeeld worden wel. Dus dat er meer Afrikaanse landen mee kunnen doen. Nieuw-Zeeland en Oceaan in ieder geval een vast ticket krijgt. Dat je Nieuw-Zeeland altijd krijgt, niet altijd even goed. Maar dat zulke landen ook kunnen gaan werken aan toernooiervaring en beter worden op de lange termijn. Ja.
0: Mustafa, wie wordt het volgende Marokko? Welk land is echt goed bezig en kennen we misschien nu nog niet zo heel goed?
9: Ik had voor dit toernooi wel Ivoorkust getipt als in ieder geval een verrassing. En ik denk dat Ivoorkust dat ook wel heeft laten zien tegen Duitsland. En natuurlijk ook in de knock-out fase. Alleen ja, het unieke van Marokko denk ik op dit moment, ik denk dat heel veel van die Afrikaanse landen

0: landen gehad op dit WK. Waarvan er maar 2 door zijn gaan naar de knock-out fase. Dus ja, inderdaad, als je het vergelijkt met Europa en Zuid-Amerika, is het natuurlijk teleurstellend. Maar als we het bijvoorbeeld vergelijken met Azië, dan komen die landen er wat beter uit te zien, denk ik.
1: Ja. Ik ga je danken, Mustafa Essadik.
2: Gaan we door naar Spanje, dat gisteren zijn handen vol had aan België. Pon la música.

0: piña graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Waar lach je, het virus?
2: Ja, ik krijg zoveel, hoe noem je het, herinneringen, krijg ik.
3: Ja, jij kent bijna elk nummer wat hierin zat.
2: Natuurlijk. Ik heb daar heel lang gewoond natuurlijk.
1: Valencia.
2: Ja, maar 7 jaar, ook Sevilla. Ja. Dus ja, ik kreeg ook bij de opening, en dan was een artiest, die heet Mana. Ik weet niet of jullie die kennen, maar ik zit naar die opening kijken van de WK. Ik denk van, die man ken ik ergens van. Nou, Jan, ik herken zijn stem. En ze ging het direct opzoeken. En dacht ik van, ja, dat was helemaal in die tijd toen ik nog zelf aan het spelen was. Die kwam heel vaak op de radio toen.
4: Ik dacht, die ging zeggen, het was mijn buurman.
1: Nee. Ja, ik denk, die kan gaat het inderdaad toch. Nee, maar
2: hadden jullie... heel vaak heb ik dat.
1: Maar hadden jullie verwacht dat Spanje het lastig zou krijgen tegen België? Of lastiger misschien wel?
2: Nee, eigenlijk niet. Maar ik vond... Spanje ook gewoon beter dan België. Uiteindelijk scoort België wel een mooie goal, 1-1. Maar Spanje had weer de bal. En ik had niet het gevoel dat België zou kunnen winnen of zo.
1: Ja, maar Bart is eigenlijk conform de verwachting eigenlijk gelopen. Voor jou ook?
4: Ja, je ziet van tevoren ook voor die wedstrijden van die voorspelmodellen. En dan denk je, ja, dit, hier kan ik wel mee inkomen. Dat ze een heel hoog percentage kans gaven op een overwinning voor Spanje. Dat had je een beetje ingetekend. En ook het spelbeeld, Spanje de bal, de Belgen probeerden in de omschakeling uit te komen. Dat kon je wel een beetje uittekenen. Dat deden ze knap. Wat de Tigris net al zei, net op die laatste passen dat het af en toe een keer fout ging. Wat misschien tegen Frankrijk Spanje wel zou kunnen opbreken. Maar ze waren zo dominant en weer zo goed. Ja, ik zit echt te genieten van het elftal. Zeker dat middenveld.
2: Als je Peder op de bank kan zetten.
4: Ja, dat slaat er ook nergens
2: aan. Ja, ik zat op een gegeven moment. Ik zag de opstelling en ik dacht dan op een gegeven moment. Hij is geblesseerd. Maar op een gegeven moment is hij gepasseerd. Ja, kom op nou. Het is de sterspeler van Barcelona. Maar dat geeft natuurlijk aan hoeveel klasse je op het middenveld kan hebben. Want je hebt ook gewoon Fabian Ruiz. Dat is gewoon een speler van Paris Saint-Germain op het middenveld.
3: Ja, ook gewoon Champions League gewonnen.
2: Ja, daarom.
3: We kennen Spanje natuurlijk tiki-taka, aanvallend voetbal. Maar Bart, dit WK defensief opvallend.
4: Ja, tegen België voor het eerst een doelpunt tegengekregen. Al die andere wedstrijden gewoon de nul gehouden. Was ook een soort WK-record van de meeste minuten op rij. Geen doelpunt tegen. Unai Simon staat aardig te keepen. En wat knap is, een jongen van 19 centraal achterin, Cubarsí. Dat is ook zo'n waanzinnige speler. Ja. Daar kun je zo van genieten. En wat knap is, en dat zie je bij Barcelona ook, is dat ze ook weer zo'n goede buitenspelval hebben. Want ze hebben de tegenstander meest buitenspel gezet dit toernooi. Dat doen ze toch ook weer slim. Slim verdedigd, goed. En ze krijgen daardoor niks tegen. Er komt bijna niemand in dat strafschopgebied van Spanje überhaupt uit.
3: Nee, maar het is wel dan weer traditioneel dat ze toch een beetje soms moeilijk tot scoren komen. Dus hun kansen uitspelen tot de achterlijn.
4: Dus ze willen er bijna in lopen. Dat idee krijg je af en toe. En dat zie je ook terug in die cijfers. Veel balbezit, maar lage schotconversie. Dus het percentage van je schoten dat erin gaat. Het gaat de laatste paar wedstrijden goed. Ook in de slotfase. Dan hebben ze weer een super sub die ze erin gooien. En die heeft amper de bal, maar die schiet ze er toch in. Dat doen ze goed met die Marino. Ja, het is heel leuk om naar te kijken. Af en toe denk je wel van, schiet nou een keer. En dat deden ze dan nu tegen België met dat schot van afstand. Denk die jongen dacht, nou, ik ga gewoon een keer van 25 meter aanleggen. Ja. Ja, en dat levert dan uiteindelijk in de rebound een doelpunt op. Maar iets minder kop.

0: mineren, misschien. Dat is, klinkt
1: gek. En Jamal dan? Wat zie je daar in de cijfers terug? Want het gevoel is dat hij een beetje tegenvalt.
0: Ja, dat het er niet echt uitkomt. Wat hij probeert qua dribbles. En dat hij zijn tegenstander niet zo vaak voorbij komt als dat je zou hopen. En wat je van hem mag verwachten eigenlijk. En dat is jammer. Ze hebben gelukkig aan de andere kant hebben ze een heel goede linkerkant ook. Waar best wel veel doelpunten komen vanaf de andere kant. Waardoor je ook alweer kan zeggen, Jamal, een beetje bliksemafleider.
2: En het is toch ook zo dat hij wordt constant ook vaak dubbel gedekt.
0: Ja, daarom. Als bliksemafleider ligt er ruimte aan de andere kant ook wel
2: dan
0: vaak.
2: Krijg je ook weer meer ruimte.
3: De ploegen die verdedigen gewoon tegen Spanje. Ja. En Spanje heeft gewoon een speelwijze en een beetje de filosofie van Cruijff. Als wij de bal hebben, hoeven we ook niet te verdedigen. Ja. Dat doen zij in het extreme. Dus soms denk je echt van, schiet nou op doel, want je bent bij de 16. En dan denken zij van, we houden de bal. We gaan weer opnieuw de aanval beginnen. En dan gaat de bal weer naar achter en dan tikken ze weer rond. En dan hebben ze weer 2 minuten vast. En zo zijn ze continu op zoek naar de perfecte aanval. En die vinden ze meestal ook wel.
2: Ja.
3: Behalve tegen Spanje, dan schieten ze.
2: Ik hoorde jou wel net zeggen dat de enige eventuele zwakke plek bij Frankrijk de linksback is. Dus is dit dan het moment
3: dat bijvoorbeeld. En ook Jamal misschien dat hij meer ruimte zelf krijgt. En dat Frankrijk op een gegeven moment wat beter is en aan de bal komt op de helft van Spanje. En dat we dan Lamine Yamal in één keer in actie zien. Is een keer in de diepte of zo. En dat je 1-1 tegen Digne gaat krijgen. Dus daar hoop ik wel op, want dan wordt het een leuke wedstrijd. Maar aan de andere kant denk ik, ja, Frankrijk kan alles. En die zullen we misschien ook weer met z'n allen gaan verdedigen en op de counter gaan spelen.
1: Maar moeten ze niet dan wel iets laten zien wat ze nog niet hebben laten zien? Tegen Spanje?
0: De Fransen?
1: Ja.
0: Met hoge druk bijvoorbeeld.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja,
0: dat zou ik. Ja. ik zat ook naar dat soort dingen. Je kijkt dan, FIFA maakt van die hele grote rapporten waarin staat hoe vaak een ploeg druk zetten. Saoedi-Arabië, Oostenrijk, die hebben tegen Spanje gespeeld. 400 drukmomenten. Maar dat tikken ze ook gewoon heel makkelijk onderuit. En dat is misschien dan niet de hoge druk, maar misschien iets lager op het veld. Maar ja, je kunt druk zetten op de jongens wat je wil. Maar als je zo'n fantastisch middenveld hebt dat er gewoon onderuit tikt, dan wordt het ook knap lastig.
2: Kan die wedstrijd alleen nog maar tegen gaan vallen? Ik bedoel, we zitten nu natuurlijk alleen maar superlatief over Frankrijk en Spanje.
3: Nee, die wedstrijd. Dat kan niet. Voor mij niet hoor. Ik vind altijd wel een moment waarvan ik van kan genieten.
0: Het is ook een lekker tijdstip. Je kunt gewoon normaal kijken.
3: Ja,
0: niet om 3 uur 's nachts de wekker te zetten.
3: Popcorn erbij, komt helemaal goed.
1: Ja. We zijn van plan om het zo meteen nog even te hebben over België, Argentinië, Zwitserland, Noorwegen, Engeland.
3: Komt helemaal goed.
1: En dan overal gaan we nog even terugkijken. Ik weet niet of we dat allemaal gaan redden in een uur, maar we gaan wel ons best doen. Mooi. Zometeen na 10. Tot zo.
4: Radio 1. De Kunststof Podcast is 3 weken lang te vinden op de Parade in Den Haag. En te horen op NPO Radio 1. Met deze week.
5: Van Lunatic tot Zoof en van Wim T. Schippers tot Jomanda. Dick van den Toorn houdt van eigenzinnige eenlingen. Kom naar onze tent op de Parade in Den Haag. Of luister live naar de radio.
4: Kunststof. Morgenavond om 6:00 op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
3: NPO Radio 1.
4: 10 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moet een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
12: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
13: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
12: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
16: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
17: Goed, nog een uurtje langs de lijn op deze zaterdagavond. En daarna gaan we in alle vroegte op de zondag natuurlijk gewoon weer door.
18: Lekker. En bij ons aan tafel zitten nog steeds analist Hendrikus Maduro en de cijferman van VI, Bart Vraas.
17: En we nemen, zoals u al hebt kunnen horen, alle kwartfinalisten van dit WK met ze door.
18: En we leiden alle landen die we bespreken in met muziek die ze zelf hebben gekozen om tijdens het WK te draaien in de stadions. België wist het succes van 2018 waarin de halve finale werd gehaald. En uiteindelijk de derde plek werd veroverd, niet te herhalen. Het recept is bekend. Steek de muziek op.

0: Hedwig, die wedstrijd van gisteren, kranen geweerd denk ik tegen Spanje, wat België deed, maar uiteindelijk toch ook wel pijnlijke uitschakeling. Of vond je dat niet? Of de manier waarop het misschien pijnlijk was?
1: Ja, maar ik vond Spanje gewoon beter. Ja. Ze hebben het wel goed gedaan. Ze hebben het lang volgehouden. Uiteindelijk zijn er wel een paar opvallende momenten natuurlijk in de wedstrijd. Hè. De blessure van Courtois bijvoorbeeld, waardoor Lammers moest keepen en een blunder maakt uiteindelijk. Dus ja, dat zijn wel natuurlijk bepalende dingen die in een wedstrijd kunnen gebeuren. En ik zat er een keer op te denken ook van, kon hij niet doorgaan, weet je? Had hij zoveel last? Ja, Courtois. Maar ja, uiteindelijk, dat zei hij volgens mij na afloop ook wel, volgens mij, dat hij wel door
2: kon gaan. Hij kon alleen lange ballen trappen. En toen hebben ze gezegd, dan ga je eraf. Als je geen 100 bent, geen 100% moet je eraf.
1: Want ik zou dat denk ik toch ook als team groot hebben. Van, kan je echt niet door? Of tenminste, misschien zou je het niet zeggen, maar je zat wel denken. Want je hebt hem nodig. Het is gewoon een goede keeper.
0: Ja, en dat niet alleen. Volgens mij is het ook gewoon heel moeilijk om erin te komen als tweede keeper.
1: Zeker.
0: Dat is toch ook, je hebt geen ritme, de druk zit er meteen op.
3: Ja, nou werd er ook, ik vind ook wel, dat werd een beetje gedaan alsof er nu iemand inkwam die nog nooit een bal tegen had gehouden. Het is gewoon een stiekende keeper. Ja, het werd een beetje gedaan van, ze moeten Courtois wisselen. Hebben ze iemand gevonden met handschoenen? Nee, het is gewoon een goede keeper. Alleen hij gaat hier lelijk de fout in.
0: Nou, laten we heel even luisteren naar, ik denk toch het dieptepunt van zijn carrière. De tweede keeper van België.
4: Het gaat toch gebeuren.
5: Ja, de Belgen die kijken bezorgd.
4: Courtois moet eraf. Die is geblesseerd geraakt.
5: Ja, het zijn toch wel tranen hoor. Dit had hij anders voorgesteld. Tegen zijn Spanje krijgt wel veel schouderklopjes. Maar ja.
4: Ja, de jongen Senne Lemmers. Groot talent. Die gaat het doel verdedigen in de slotfase.
6: Cubarsí, Lemmers. Rechts Lemmers. Oh, Senne Lemmers. Doodzonde. Spanje scoort. Merino. Ai.
0: Het zou je maar overkomen.
1: Ja, die jongen slaapt denk ik een aantal weken niet. Het is zo pijnlijk en waarschijnlijk zit hij nu op het strand ergens. En dan denk je alleen maar aan dat moment. En ik ben het wel eens hoor, het is gewoon een keeper van Manchester United. En hij heeft een heel goed seizoen gespeeld. Maar ja, dit vergeet je nooit meer.
0: Nee,
1: en dat is pijnlijk.
0: Schot vanuit de tweede lijn wat hij gewoon makkelijk klem vast heeft.
1: Eigenlijk, ja, die moet die klem vast hebben dan.
2: Ja. Maar ze zaten in het begin toch niet lekker in het toernooi, Bart, of wel?
3: Nee, nou, het mooie was aan het begin dat je nog dacht, wie gaat in hemelsnaam daar de doelpunten maken? Want ze speelden gelijk met een eigen doelpunt die ze een cadeau kregen tegen Egypte. 0-0 tegen Iran. Werd al een beetje geklaagd ook in België van, hoe gaan we nog scoren?
2: Ja, maar richting de coach, hè?
3: Ja, en wie moet het gaan doen? De Ketelaren stond in de spits, omdat Lukaku niet helemaal fit was. De Ketelaren in de spits en die missen een paar kansen. Werd ook nog gevraagd van, hoe gaat dat nou? Begin je heel druk te voelen? Toen zei hij ook bijna verontschuldigend, ik ben meer een aangever dan een afmaker. Dus dan denk je ook, lekker als je zo'n jongen dan in de spits hebt staan. Uiteindelijk maakte hij een goede goal tegen Spanje. Daarvoor ook al een paar mooie doelpunten gemaakt uiteindelijk. Het kwam goed. Ze begonnen doelpunten te maken. En dat hele verhaal van, ze kunnen helemaal niet scoren, ging voor België gelukkig de prullenbak in. Alleen het was niet genoeg tegen Spanje. Ja, dat is ook geen schande. Nee.
1: Ik vind het ook wel knap hoor, want hij heeft wel de trainer dan. Hij heeft heel veel harde beslissingen genomen. Hè? Dus spelers eruit in wedstrijden. Bijvoorbeeld in één keer De Bruyne eruit.
0: Ja.
1: Doku eruit, maar die was een keer ziek. En ook vanwege de geboorte van zijn kind natuurlijk.
2: En De Bruyne, zei hij achteraf, had hij gespaard, hè?
1: Ja, maar ook wel in wedstrijden, vooral tegen Senegal. Dat je dacht van, wat doet hij nou? En ik zat naar Belgisch TV te kijken toen. Die commentator, die had alles alle hoop had hij al verloren. Hij begon over Amerika te praten. Ja. Het wordt Senegal-Amerika, de wedstrijd. En we kunnen een ticket boeken naar huis. En één keer draaide de wedstrijd om. En die wonnen ze uiteindelijk nog. En er was zelfs nog een ruzie, hè, met Tielemans en Trossard. Ja. Die gingen vlogen elkaar bijna op het veld aan.
0: Tijdens die hydration break.
1: Ja. Dat is allemaal gebeurd. Lukaku moest er tussen komen.
3: Het mooie was dat de combinatie naar de winnende goal, volgens mij. Hè?
1: Ook nog.
3: En daarna naar de gelijkmaker.
1: Ze juichen samen weer. Dus er is veel gebeurd ook bij de Belgen. Maar uiteindelijk zijn ze uitgeschakeld door Spanje, dat het gewoon beter was. En ik denk dat iedereen daarmee kan leven bij hen.
0: Ja. Er is ook wel veel gebeurd om dat team heen. Toch vooral in aanloop naar die wedstrijd tegen Amerika. Hè? Belligan Gate, de rode kaart die werd ingetrokken.
3: Bijna vergeten, ja.
0: Ja, toch?
3: Ja, bijna vergeten, ja.
0: Maar denken jullie dat misschien de brandstof is geweest om er echt tegen Amerika gewoon erop en erover te klappen? Want ze begonnen echt waanzinnig.
3: Ja, dat lijkt mij wel. Ja, kijk even, je hebt iets hogere voetbal dan ik.
1: Ja, zeker.
3: Dat scheelt een paar niveaus wel.
1: Zeker wel.
3: Heb je dat wel eens meegemaakt?
0: Scheidenheid, prima jongens.
3: Heb je wel eens meegemaakt dat zoiets gebeurt dat je denkt, nu ga ik als de brandweer?
1: Nou, misschien wel een opmerking van een coach of een opmerking van een tegenstander of zo. Dat je dan denkt van, hey, wat heb je dit wel dat weer in de kleedkamer opgehangen, zeg maar. Ja. En toen dacht je wel van, laten we ze stil spelen. Weet je, iedereen stil spelen, zeg maar. Maar dit kwam natuurlijk, dit was heel anders. Dit was dat Trump in één keer zich ging bemoeien met het spel en met de beslissingen.
3: En je zag dat het wel iets deed met die ploeg, ook met die dansjes na de hand. Hè? Dat ze na dat doelpunt er even een Trump-dansje deden. Voor de zekerheid deden ze het in de kleedkamer nog een keer. Dat ze zeker wisten dat er filmpjes wel uitkomen.
1: Ja, Trump dus, heeft het verschrikkelijk slecht gedaan. Er is natuurlijk veel meer negatieve druk op Amerika zelf gekomen. Ja. Iedereen was in één keer tegen Amerika, de hele voetbalwereld. En dat zag je eigenlijk ook wel terugkomen in de wedstrijden bij Amerika. Ja.
2: Ja. Even over Lukaku. Hebben jullie een moment gedacht, laat hem gewoon beginnen? Of niet? Bart, kijk naar jou.
3: Nou ja, als je ziet hoe trefzeker die is. Bij de eerste wedstrijd, volgens mij dat hij inviel, werd er gelijk gescoord. Hij duwde nog net niet de tegenstander het doel in.
2: Het was een eigen goal, geloof ik.
3: Het werd een eigen goal, maar hij duwde...
0: Acht seconden in het veld of zo.
3: En daarna in die wedstrijden als invaller steeds een doelpunt gemaakt in die laatste paar wedstrijden. Waarin hij ook eigenlijk geen kans nodig had. Eén schot, één doelpunt, gelijk raak. Maar ja, als hij niet fit is, en je hebt dan uiteindelijk de ketelaren die... ondanks die trage start wel zijn doelpunten begint te maken. Dan snap ik het wel. En het is ook alweer lekker, intimiderend... dat je na 60 minuten denkt als verdediger... nou, het gaat wel aardig. En dan zit je naar de zijlijn te kijken en denk je... oh, daar komt Lukaku erin. Prettige wedstrijd. Moet nog een half uur.
1: Ja, ik denk ook dat hij geen 90 minuten vol kon maken. Dus dan kan je beter invallen. Laatste half uur inderdaad. Kan je ook wat directer spelen als België zijnde.
0: Ja, iets meer gebracht dan Memphis Depay bij ons in het laatste half uur.
3: Iets meer, ja.
1: Maar hij heeft ook
3: iets meer gebracht. Ja.
1: 93 goals gemaakt voor België.
3: Ja.
1: En bijvoorbeeld Memphis Depay, 55 voor Nederland. Dat is wel een groot verschil qua doelpunten. En, ook heel veel respect voor Lukaku, hoor.
0: Ja. Bart, jij had ook nog iets over de Belgen, over pressing. Van
3: ja, dat ze dat best wel goed deden. En je zag het bij Vlagen ook, dat ze het aardig deden tegen Spanje. Dat pressen, dat deden ze goed. Ze hebben de meeste hoge balleroveringen waar uiteindelijk een doelpunt uitkwam. Dus dat was ook wel tegen wat mindere tegenstanders, moet je er dan bij zeggen. De cijfers zijn goed, maar weeg ook een beetje de tegenstand mee. En wat opviel, dat ze zo ongelooflijk veel liepen. Met ingang van de kwartfinales hadden ze bijvoorbeeld bijna 75 kilometer meer gelopen dan Frankrijk, die ook kwartfinalist is. Bijvoorbeeld door die wedstrijd tegen Senegal, waarin ze en verlenging hadden en ook heel veel moesten doen om er uiteindelijk nog een resultaat uit te peuren. Maar dat ze zo ongelooflijk veel hebben gegeven dit toernooi, dat viel me op. En Tielemans raakte geblesseerd. Een aantal andere spelers niet helemaal fit of waar het dan uiteindelijk fout ging. Ook wel benieuwd hoe dat meeweegt met een zwaar seizoen en dan zo ongelooflijk veel meters maken.
1: Ja, en Tielemans is echt heel goed. En ook heel belangrijk voor België. Dus die missen ze ook inderdaad. Maar ja, het is eigenlijk niet normaal als je erover nadenkt. Kijk, wij vinden het geweldig om die wedstrijden te kijken. Maar de voorbereiding is alweer begonnen bij heel veel clubs. Hè? En het WK is nog in volle gang. Dus jongens moeten nog op vakantie. En eigenlijk moeten ze gewoon een maand op vakantie, vind ik. Zeker na zo'n seizoen. Maar dat krijgen ze niet. Ze krijgen misschien 10 dagen, 14 dagen.
0: Ja, volgende zomer weer het WK voor clubs.
1: Ja, maar
3: die hebben ze die clubs, zomer ook gehad.
1: En de clubs denken ook van, hallo, de volgende Champions League zijn
0: Ja, die moet ook geld verdienen, toch?
1: Ja, dan kan je niet zeggen, ga jij nog maar even een weekje op vakantie. Want de club denkt ook weer aan geld. Dus het is zo scheef allemaal. En we zeggen dat al jarenlang, die spelers gewoon door moeten blijven gaan. Maar dat is eigenlijk niet normaal.
0: Nee. Kunnen de Belgen nou terugkijken op een goed toernooi?
1: Nou, goed is misschien overdreven, maar... redelijk. Een voldoende, vind ik gewoon.
3: En ze hebben wedstrijden gespeeld waar je met heel veel plezier op terug kan kijken. Een wedstrijd tegen Senegal, dat is een wedstrijd waar je later nog een keer heerlijk zo'n montage op muziek aan het einde van het jaar, dan krijg je kippenvel op je armen.
0: En zo'n wedstrijd tegen Amerika, toch?
3: Ook tegen Amerika.
0: Daar zo op dat hebt neergezet. Dat zijn van die wedstrijden die je bijblijven.
3: Ja, dan heeft Nederland sowieso een waardeloos toernooi gehad. Maar er zat ook niet zo'n wedstrijd in waarvan je alsnog denkt, kijk, we gingen er tegen Argentinië uit 4 jaar geleden, maar ik krijg elke keer weer kippenvel als je die goal van Weghorst ziet.
0: Briljant.
3: Ja, en dat soort momenten heeft België wel gehad. En dan kun je wat mij betreft, ondanks dat je er misschien uit gaat nu, toch wel terugkijken op een mooi toernooi. Ja.
2: Ja. Zullen we doorgaan naar Argentinië? En als Argentinië speelt, dan hoor je deze nummers voorbij komen. Por la música.

0: Ja, Hedwigus, laten we beginnen met die ontsnapping tegen Egypte. Want dat kun je toch wel zeggen dat het een ontsnapping was, hè?
1: Ja, zeker.
0: Wel of niet, terechte goal, die 3-2 natuurlijk.
1: Ja, alle goals van Argentinië die waren wel terecht. Maar er zijn natuurlijk veel momenten geweest waarvan je denkt van... nou, dat valt wel weer in het voordeel van Argentinië.
0: Oh.
1: Jij zegt, oh, als je verbaasd kijkt. Maar
2: dat is een nieuwe discussie voor mij.
1: Dat gevoel heb je wel een aantal keer gehad. Ja. Maar als je gewoon kijkt naar hoe Argentinië ook speelt... en daar probeer ik altijd wat naar te kijken... Die spelen anders dan heel veel andere landen. Hè? Meer 4-4-2. Alles is gebouwd zeg maar, op Messi. Wat we eigenlijk allemaal wel weten. Ze proberen altijd wel door de as heen te spelen. Maar soms lukt dat, soms lukt het niet. En tegen Egypte, die bouwden ook de hele as dicht. Dus ze hadden heel veel moeite om daar ruimte te vinden. Totdat Messi eigenlijk een beetje ging zwerven ook naar de zijkant. Ja. En toen gaf hij een assist van de zijkant en scoorde eigenlijk ook van die kant. Maar ja, er zijn wel altijd weer momenten geweest... waardoor in één keer de haat zeg maar, richting Argentinië, dat het voelbaar is. Hè? Zeker vanuit Nederland, mm-hmm. Dat merk ik wel.
0: Snap je dat?
1: Een beetje. Maar, ja, ik probeer dat niet zo... ik probeer dat los van elkaar te zien. En het is misschien ook emotie nog richting zeg maar, Qatar... Wat wij zelf hebben gehad tegen Argentinië. Dat we ook een beetje benadeeld voelden. En dat opmerkingen van Gaal. Dat die zei van ja, ik denk dat Messi moest winnen. Ja, en dat hoor je gewoon een beetje terug.
0: En niet alleen in Nederland, hè? Ook buiten Nederland.
1: Nee, ja, zeker. Zeker. Ja. En, maar ja, ik zie ook nog gewoon weer hele mooie momenten in het voetbal zelf. En dat heeft denk ik niks met een scheidsrechter te maken.
0: Ja. Is het nog over Messi gegaan eigenlijk, Bart? Of niet?
3: Weinig. Weinig, ja? Te weinig. Dus zullen we nu eens even over hebben?
0: Laten we hem eens bij de...
3: Nee, het is zo mooi dat je weet dat het veel naar hem toe gaat. Maar als je dan keeper ik die laptop om en dan komen er wat cijfers uitrollen over Messi. Dan denk je toch, ja, het gaat wel... Eigenlijk gaan alle ballen naar Messi toe. Als je ziet, bijna 60% van alle schoten die Argentinië dit toernooi heeft ondernomen... is of Messi degene die schiet, of hij is degene die de laatste paas gaf. Dus de kans creëerde. En zo gaan alle ballen eigenlijk in een soort fuik zijn kant op. En dan moet hij het uiteindelijk gaan oplossen. Klinkt een beetje flauw misschien. Ze hebben nog wel meer goede spelers hoor. Maar aan het einde van de rit heb je het gevoel dat het daar wel op neerkomt. En dat blijkt ook een beetje uit de cijfers. En om die 60% een beetje in perspectief te zetten. Tijdens het WK in 2014 hadden wij bij Oranje Arjen Robben. Waarvan je dacht, nou geef hem maar een Robben, dan lost hij het wel op. En die zat op 40%. En dat is ook ongeveer waar Cruijff in 74 op zat. En Messi gaat nu dus richting de 60%. Ja, dat is ongelooflijk hoe dominant hij daarin is. En wat wel aardig is, ik zat te kijken van in 2022 werden ze kampioen en was het eigenlijk altijd Rodrigo de Paul heeft de bal. Dan gaat hij kijken waar Messi is. Die speelt hem op Messi. En dan gaat Messi daarna iets leuks doen. Mm-hmm. En dan had je een idee van, nou, als je die dan dit paaslijn stillegt, dan kun je er misschien wel iets op verzinnen. Nu zijn er meerdere routes die naar Messi gaan. En is het niet alleen de Paul die hem speelt, maar ook de andere ploeggenoten. McAllister bijvoorbeeld, die hem inspeelt. Dus dat maakt het ook nog wat lastiger om die lijn naar Messi plat te leggen. Het is niet meer die ene dikke paaslijn van de ene speler naar de andere speler, maar er zijn meerdere die Messi weten te bereiken. Dat maakt het lastig voor Zwitserland straks.
0: Ja. We hebben ook wel wat counters gezien van Egypte. Scherpe counters hebben we gezien. Niet in de laatste plaats, als ik me goed herinner, ook één keer door balverlies van Messi. En toen dacht ik bij mezelf van heeft hij überhaupt veel balverlies geleden?
3: Nou, tegen Egypte wel. Wel voor zijn doen wel redelijk veel. Ook als je het dan procentueel bekijkt, want daar moet je dan eigenlijk naar kijken. Hoe vaak heeft hij de bal en hoe vaak gaat het fout? Was het voor zijn doen best wel veel. Ook dit toernooi net wat meer dan bijvoorbeeld in 22 of in 18. Dus het is misschien... dat hij wel wat vaker de bal verliest, verhoudingsgewijs. Maar ja, als je dan nog zoveel doelpunten maakt en zo belangrijk bent.
0: Compensatie.
3: Ja, compenseert aardig.
1: Maar ja, als hij 60% zeg maar de ballen zeg maar telkens krijgt van iedereen.
3: Ja, als van alle schoten. Is hij degene of de afmaker of de aangever? Ja.
1: Dus als hij nog meer ballen krijgt van meerdere spelers... Ja. Dan is misschien de kans ook groter dat hij die bal vaker verliest. Ook.
2: Ja, de beste man die kan alles, maar je moet hem alleen geen strafschoppen laten nemen.
4: Leo Messi legt aan, blijft rustig, schiet naast. Messi. En hij pakt hem. Weer mis voor Messi.
2: Ja, twee strafschoppen gemist. Bart, die cijfers zijn echt niet best, hè?
3: Dat is bijzonder, hè? Hij is al all-time topscorer van het WK, maar hij heeft op die eindtoernooien 8 strafschoppen genomen, reguliere speeltijd. 4 daarvan maar benut. Dan denk je, hoe kan dat nou? Is dat vaker bij hem gebeurd? Opta heeft dus een hele database waar al zijn strafschoppen in staan voor Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami en Argentinië. Dat zijn er 148 in totaal. Dan komt hij op een slagingspercentage, dus hoeveel hij ervan benut heeft, op 77%. Neem je alle strafschoppen die in die database staan, dan kom je eigenlijk op het gemiddelde van een gemiddelde voetballer, is het 79%. Dus hij zit onder het gemiddelde van een reguliere voetballer qua strafschoppen nemen. En dus dat is toch wel gek voor de beste speler aller tijden.
0: Hij is eigenlijk een gemiddelde penaltynemer.
3: Ondergemiddeld. Net onder het gemiddelde.
0: Is dat heel veel?
3: Ja, nou, ik ben streng.
2: Oh, ja. Dit is de cijferman. En dan ga jij een beetje over die cijfers laten zeuren.
3: Ja, maar dat is toch bijzonder. Het gewoon de beste speler aller tijden. Is daar niet zo goed in. Je denkt, ja, het doel is heel breed, heel veel meter. Staat alleen een keeper in de weg.
2: Wat gebeurt er nou als zij in de halve finale een penalty krijgen? Gaat hij dan weer achter die bal staan?
1: Ja. Dan gaan jullie het wel vertwijfelen.
0: Ja, dat heeft ook met het doelpunt te maken dat hij gewoon hoger wil komen dan de rest.
1: Ik heb af en toe interviews van de coach gezien en dat vind ik zo mooi. Dat ze dan bijvoorbeeld vragen. En Messi ging in de tweede helft tegen Egypte iets meer naar de rechterkant spelen. Was dat het tactische plan? Dat die coach zegt, nee, dat deed Messi zelf. En wij passen zich aan aan Messi. Dus Messi heeft gewoon in het veld gewoon een vrije rol. En hij mag doen wat hij wilt. En zo groot is hij, zeg maar. En hij ziet dat ook gewoon. En ja, hij geeft hem helemaal geen taken mee. De coach ook. Dus hij mag. En ik denk als er weer een penalty komt, dan gaat hij hem gewoon weer nemen. En hij wordt gejonast, hè. Mensen hebben tattoos. Teamgenoten hebben tattoos van Messi, hè. Dus ze zien hem als een god, zeg maar, bijna. En dat is.
2: En hij betaalt het ook terug.
1: Hij betaalt het ook eens terug.
2: Was hij ook weer beslissend natuurlijk tegen Egypte, waarin hij toch een soort Duracell-batterij in zich deed.
1: Als je erover na gaat denken, je gaat een teamgenoot, gewoon je hebt niet gewonnen, hè, je wedstrijd gewonnen, maar die ga je in de lucht gooien. Dus dat zie je toch niet. Dat zie je toch niet bij elk land, zeg maar. Dus, je moet maar eventjes gewoon, ja. Zoals je erover na gaat denken, dat is echt bizar, hoor. Maar ja, het is Messi. Ja. Dus dat gebeurt, is gewoon normaal.
2: Ja. Argentinië zit ook aan de lekkere kant van het schema. Zijn ze dan ook de favoriet aan die kant, vind jij? Argentinië, Engeland, Noorwegen, Zwitserland hebben we.
3: Ja, als Argentinië de halve finale haalt en Engeland haalt hem ook, heb je wel dat de vier ploegen die geplaatst waren bij de loting, want je hebt nu zo'n soort tennisopzet voor deze loting heb je gehad, dus dat de top vier van de FIFA-ranking zit dan aan één hoek van het schema, als je een soort vierkantje maakt en die dan uiteindelijk in het midden terechtkomen bij de finale. En dat zou dan betekenen dat de nummers 1, 2, 3 en 4 van die plaatsing dan daar, ja, dat systeem goed gezind is en dat ze dan samen elkaar in de halve finale treffen. Dat zou ik wel bijzonder vinden eigenlijk, als dat zo uitkomt.
2: De top 4 van de FIFA-wereldranglijst.
3: Ja, dat ze elkaar daarin tegenkomen.
0: Maar wat vinden jullie ervan dat het op deze manier gaat? Zou je niet gewoon. Vinden jullie dat goed? Dat je met de plaatsingslijst dit soort dingen doet? Of moet je gewoon alles in één pot gooien en klaar?
3: Dat was voorheen wel. Nu hebben ze dus dit bedacht. Ik vind het ook wel wat hebben. Net zoals dat je bij tennis ook wel graag ziet dat je een heerlijke finale krijgt met de nummer 1 van de plaatsingslijst aan de andere kant van de nummer 2. En dat je die dan in de finale krijgt. Het is, je geeft wel de topploegen een klein. Lekker klein zetje mee. Alsof je even een bidonnetje vastpakt in de Tour de France aan zo'n wagen. Maar ja, ik vind het ook wel weer mooi dat dit dan uiteindelijk de finale wordt. Ja.
2: Gaan we naar Zwitserland. Wat het Argentinië moet gaan afstoppen. Laten we er eens over nadenken. Terwijl we luisteren naar de Zwitserse WK medley. Waarbij de Zwitsers voor opvallend veel nummers hebben gekozen met internationale allure. Mach Musik A.

0: Zwitserland dus. Hedwiges, wat vind jij van Zwitserland dit WK? Is het nou een beetje het saaie wat die Imago misschien of heeft? Of niet?
1: Heel taai. Saai niet, maar taai vooral. Heel stabiel vind ik zijn ogen. Ik zei net over Noorwegen, misschien Dark Horse, maar dat zijn zij ook. Je wint er niet zo makkelijk van. Als je kijkt ook naar het middenveld en achterhoede, staan er toch grote namen. Akanji, Chaka heb je lopen. Voorin heb je een hele sterke spits met Mbolo. Dus de as is goed, zeg maar. Dat wil ik eigenlijk niet mee zeggen. En het is heel degelijk. En ze staan er, dus dat zegt natuurlijk alles.
0: Ja. Wie niet heel degelijk speelt, is Mazambi, hè? Als hij speelt, dat is misschien wel daar
2: die is
0: de...
2: Goed, hè?
0: Ja,
2: is... ja. Ja, waanzinnige speler. Speelde pas 200 minuten. Daarin wel betrokken bij 5 doelpunten. Miste die vorige wedstrijd omdat hij geblesseerd was. Ik ben benieuwd of die straks wel kan spelen. Ja. Je had hem kunnen kennen. Hij stond in de Conference League finale. Want hij speelt voor Freiburg. Maar ik vind het wel zo'n soort toernooi-ontdekking waarvan je denkt...
0: Wel, ik moet bijvoorbeeld Zwitserland doen. En dan ben je aan het voorbereiden. En dan lees je inderdaad... zou in belangstelling staan van grote clubs. Weet je wel, met een soort voorbehoud. Nou, dat denk dat voorbehoud wel weg kan.
2: Newcastle wil hem graag hebben. Die hebben ook wel die willen ook wel de bank breken om hem binnen te halen. Ja, dit is zo'n speler die ook nog wel zo'n WK-bonus dan meekrijgt. Als je dan hem wil halen, dan je denkt... we moeten er even een paar miljoen extra over maken. Omdat hij het op het WK ook nog uitstekend gedaan heeft. Ja.
1: En Newcastle is sowieso lekker bezig, volgens mij weer. Hè?
0: Als je 25 miljoen voor Stuur betaalt.
1: Ja, daarom. Dan kan hij ook wel de
2: geweldige speler. Ja. Ja.
3: Maar Zwitserland, kwartfinalist.
2: Ja, ik heb een beetje het gevoel alsof ze er een beetje zo stiekem doorheen glippen steeds. Dat je denkt, oh ja, die Zwitsers zijn er ook nog.
3: Ja, precies.
2: Die doen ook mee, die staan weer in de kwartfinale. Het mooie is, ze hebben pas 3 doelpunten tegengekregen. Best een aardige verdediging. En wat knap is, ze hebben op het WK... Dit WK nog niet op achterstand gestaan. In de hele kwalificatiecyclus nog niet op achterstand gestaan. En ik denk dat dat wel een mooie statistiek is om aan te geven hoe stug die ploeg is. Dat je het is gewoon een vervelende ploeg om tegen te voetballen. En ik geef ze nog best wel een kans tegen Argentinië.
3: Ja?
2: Ja.
1: En zijn ogen ook fit, hè? Zeg maar. Dat je bij andere ploegen soms denkt van, nou, die zitten er doorheen. Dat heb ik bij hun niet, zeg maar. In 1:70. Precies hetzelfde. Dus dat zit gewoon goed in elkaar, die ploeg.
3: Maar denk je ook dat ze kansen hebben? Natuurlijk, alles rond en kan alle kanten op enzovoort. Ja,
1: iedereen heeft kansen, maar ik denk dat Argentinië gaat winnen. Ja. En dan is er een nummer 10, een kleine man.
2: Gaat weer een Jonas worden dan? Gaat hij de lucht in?
1: Denk ik wel.
0: We hebben Mazambi genoemd. Bart, zijn er nog andere spelers waarop de opblijvers vannacht nog even extra kunnen letten?
2: Ja, Hedwiges noemde net al Granny Xhaka. Dat is ook
0: toch wel weer
2: heerlijke speler. Hè? Ja, ik vind het mooi. Hij is een soort beetje een stofzuiger met heel veel balheroveringen. Maar ook een dirigent, want hij geeft de passes. Hij brengt Zwitserland naar richting het doel van de tegenstander. Met ingang van de kwartfinale. Zoals hij de speler met de meeste, hou je vast, linie doorbrekende passes in het laatste deel van het veld. Dus dat je een linie overslaat met een paas. En daar is hij goed in. Nou, die dat inzicht heeft hij. En de paas ook nog in zijn voeten. Om een bal dan tussen een verdediging door te spelen naar een ploeggenoot. En ja, dat is iemand om op te letten vanavond. Om van te genieten.
0: Nog niet versleten.
2: Nee.
3: Dan naar Noorwegen. Straks de tegenstander natuurlijk van Engeland. En dus nu uiteraard wat Noorse WK-muziek. Start muziek.

0: Ja, Noorwegen dus. Naast het virus Maduro en Bart Vrouws is voormalig doelman Michel Vorm inmiddels aangeschoven ook. Jullie zaten al gelijk lekker in gesprek, het virus. Goedenavond trouwens.
1: Goedenavond, goedenavond.
0: Jullie kennen elkaar goed dus, begrijp ik?
2: Ja, we komen elkaar wel eens tegen, dus daar hebben we het over van alles.
0: Ja, bij de Albert Heijn.
2: Nee, niet op het Albert Heijn.
3: We hebben natuurlijk ook tegen elkaar gevoetbald, met elkaar gevoetbald. Dus het is een kleine wereld, hè, wat dat betreft.
0: Ja, zeker. Ja. Jij analyseert zometeen voor ons ook de kwartfinale tussen Noorwegen en Engeland. Bart, even naar jou. We hebben het over Noorwegen. Toen jij je voorbereiding stuurde op dit gesprek, stond er bij Noorwegen een soort camping-elftal op avontuur.
4: Ja, dat klinkt een beetje minderwaardig.
0: Nou,
4: Nou, twee beetjes misschien wel. Maar het is meer het idee van waar we het in het eerste uur over hadden. Met die vlogs en de sfeer en dat trommelen. Je krijgt het soort idee van deze jongens hebben een geweldige vakantie en er moet tussendoor nog gevoetbald worden. En daar zijn ze ook heel goed in. Het is zo leuk en aanstekelijk om naar dit elftal te kijken. En niet alleen op het veld, maar ook wat ze erbuiten doen. Dat je krijgt echt een zwak voor Noorwegen.
0: Een beetje
4: daardoor.
0: Denemarken van, wat was het?
4: 92.
0: Weet je dat idee. Michel, in hoeverre kan jij inschatten en denk jij zelf dat Haaland in zijn eentje zo'n beetje de team draagt? Of is hij het uithangbord? Hoe moeten we dat zien?
3: Nou, het is wel een combinatie. Kijk, uiteindelijk voetbal je altijd met z'n elfen. Maar hij is natuurlijk wel exceptioneel in wat hij doet. En ik denk ook wel, dit toernooi lukt alles ook wel voor hem. Als je dan ook ziet hoe relatief weinig ballen die aanraakt in een wedstrijd. En dan toch weer twee keer scoort. Maar ik denk wel dat het nu voorbij is, deze wedstrijd.
0: Oh, maar hoeveel ballen raakt hij per wedstrijd?
4: Ja, kan ik zo even niet tevoorschijn toveren. Maar het zijn inderdaad heel weinig. Ja. En wat je dan ziet, Noorwegen is ook de ploeg die de minste kansen gekregen heeft. Alleen als ze een kans krijgen, is hij wel van kwalitatief heel hoog. Heeft hij een hoge kwaliteit als je dan kijkt naar die expected goals waarde per schot. Ja, en als je dan tot aardige kansen komt en je hebt Haaland in de spits staan, dan is 1 plus 1 al heel snel 2. 18 schoten dit toernooi. 17 daarvan schiet hij gewoon in één keer. Dus door niet nadenken, gewoon bal up, in één keer schieten. 1 keer heeft hij wel een keer een bal aangenomen om daarna te schieten. Dat was tegen Brazilië.
5: Ja, met zijn goal.
4: En die ging er ook in.
5: Met zijn verkeerde been was dat toch? Ja, top. Ja. We hadden het net al over hem. Hè. Hij is behoorlijk van alle markten thuis. Doelpunten natuurlijk, opvallende posts op social media. Stuurde een shirt, handgeschreven kaartje naar de ouders van een overleden jongetje. En er kwam ook muziek van hem uit. Want Haaland heeft jaren geleden, voor zijn succesvolle voetbalcarrière, met vrienden het nummer Kygo gemaakt. Een verwijzing naar het bekende Noorse DJ Kygo. En laat diezelfde Kygo dat nummer van Haaland nu in een nieuw jasje het hebben gestoken. Nou, die ziet natuurlijk ook kansen. Het is een remix die hij gisteren uitbracht op YouTube en Spotify.
6: Wil je het mond houden?

0: Ja, als het goed gaat, dan zeggen we natuurlijk altijd leuk dat die jongen er zoveel naast doet. En als het dan slecht gaat, dan zeggen we hij laat zich te veel afleiden door randzaken. Is dat...
1: Ja, dat is vaak de kritiek dan. Hè? Van hij heeft een podcast, moet hij niet gewoon op het trainingsveld gaan staan? Ja.
2: Ja. Ja, we leven nu denk ik wel echt in een andere tijd. Hè? En dat zie je denk ik aan alles. Want het lijkt ook zelfs een beetje dat hij het niet allemaal heel serieus neemt. En dat is ergens ook zijn kracht. Alleen, iedereen weet ook wel dat hij op een topprof is. En als iemand dit kan, dan is hij het op deze manier.
0: Ik bedoel, in zijn vlog zie je ook wat hij eet. Hè? Hoe gezond hij eet, wat voor trainingen hij doet en dergelijke. Dat laat hij ook zien natuurlijk. En de ontroering als hij Noorwegen weer verder heeft geholpen. Dan zie je ook wel dat het hem toch veel doet.
2: Nee, zeker.
0: Heb jij wel eens, laten we zeggen, een bijzonder of uitzonderlijk karakter in een ploeg gehad? Dat je denkt, dat is echt een gekke. Geniaal, maar gek.
2: Ik heb met Jacob Lenski gevoetbald, Canadese jongen. Die anders was. En anders bedoel ik meer van die kwam dan op zijn blote voeten binnengewandeld. En dan ging die onder een boom zitten, boekje lezen. Maar wij respecteerden, het was die tijd bij FC Utrecht wel. Alleen we hadden ook wel snel in de gaten dat hij echt anders is. Waardoor die uiteindelijk toch niet helemaal zijn plek kon vinden in de voetbalwereld. En hij is later, hebben ze ook een mooie documentaire over hem gemaakt bij RTV Utrecht volgens mij. En hij is ook drugsverslaafd geraakt. En hij heeft een heel ander pad uiteindelijk bewandeld. En je kon toen wel zien dat hij kon goed voetballen. Ja. Heel veel talent, maar de wereld was niet voor hem.
3: Ja. Hmm. En dat zie je bij Haaland niet gebeuren, denk ik.
2: Nee. Maar Haaland is echt een machine. En die is wel echt op een topprof. En die houdt wel echt van het voetbal en van het leven. En met zijn vrouw Klein heeft hij nu. Dus,
4: En Sørloth vind ik ook altijd een leuk verhaal. Die speelde een beetje rechtsbuiten. Maar het is een spits natuurlijk. Ik heb nog met hem gevoetbald bij Groningen. En hij heeft een notenallergie. Wisten jullie dat?
3: Nee. Ja, ik weet wat dat bestaat, maar niet dat hij het had.
4: Nee, maar in zijn eerste week gingen we eten, dus bij Groningen, wat logisch, lunchen. En kregen we satésaus. Hij wist niet wat dat was.
3: Och.
4: Ja, dus hij kreeg een allergische aanval, zeg maar. En hij moest echt naar het ziekenhuis, maar dat was de eerste week. Dus uiteindelijk ging het allemaal weer goed. En daarna brak hij zijn pols, denk 2 dagen later. Dus zijn ouders waren heel erg bezorgd van wat gebeurt daar allemaal met onze zoon, zeg maar. En hij was nog heel jong, zeg maar, nog toen. En we zeiden, ja, het komt allemaal wel goed. Maar dat was, zeg maar, zijn binnenkomst bij Groningen. Dat is ook nooit vergeten.
3: Ja.
4: Ziekenhuizen, 2 keer ziekenhuis in 1 week.
3: Maar even, want we maken even weer de bocht terug naar Noorwegen tegen Engeland. Waar liggen de kansen, Bart? Mag ik bij jou beginnen? Voor Noorwegen tegen Engeland. Laten we dat bij de kop pakken.
1: Ik zit even na te denken. Alle ballen op Haaland is misschien heel makkelijk. Maar ik vind bij Engeland heb ik nog niet echt een zo'n danig zwakke plek ontdekt dat je denkt van, nou, daar moeten ze direct op mikken. Kijk even naast me of jullie dat wel hebben, dat je denkt van, nou, daar is echt makkelijk wat te halen voor de Engelsen.
4: Nee, dat heb ik niet, maar dan kijk ik ook weer even naar Michel. Ik vind Pickford, ik vind het geen slechte keeper, maar ik vind het ook geen wereldkeeper weer.
1: Nee.
4: En ik vind dat hij zoveel onrust brengt. Maar ik ga een voorbeeld geven. Soms is er een schot en je ziet al dat hij naast gaat, 2 meter naast. En dan gaat hij nog duiken of zo. En dan denk ik van, ziet hij het nou niet? Of wilt hij nog gewoon even... En ook na 2 minuten dan scheelt hij zijn hele verdediging, zeg maar, van rot. Terwijl er ook niks aan de hand is. Dus hij oogt, zeg maar, heel gestrest van mij. En dat vind ik toch een zwakke plek ook.
2: Ja, daar wil ik wel even op inhaken. Ik als oud-keeper, kijk, ik ken Pickford al lang. En hij is eigenlijk altijd zo geweest. Dus het is een stuk karakter. En er is, kijk, een reden waarom hij bij Everton speelt al lang. En dat hij niet is opgepikt door een grote club. Alleen, hij is ook al een hele periode eerste keeper bij nationale ploeg. Onbetwist. Dus die jongens die weten wel wat ze aan hem hebben. En dat dit stukje bij zijn karakter hoort. En ergens denk ik ook dat het een stukje concentratie van hem is hoe hij is. Dus ja, het is voor ons... En vooral, ik denk, als oud-spelers, als oud-keepers, het valt heel erg op. En het oogt heel onrustig. Maar dit is gewoon hoe hij is. En ja, dat hoort erbij. Dus het is meer gewoon dat het normaal is dan dat het echt onrust. Het is meer onrust voor ons. ja. dan voor hemzelf.
4: Ja, precies.
2: Want als je kijkt naar zijn statistieken, ook dit toernooi weer, keept hij gewoon weer een hartstikke goed toernooi.
4: Tegen Mexico ook.
0: Ja. Als we toch begonnen zijn over de Engelsen, laten we dan even luisteren naar welke muziek zij luisteren. Welke muziek zij aan de FIFA hebben doorgegeven om in die WK-stadions te draaien. Start the music. We're not creative enough.

0: toch heel veel goede voetballiedjes hebben, die Engelsen. Michel, daar weet je ook alles van. Het natuurlijk lang in Engeland gespeeld. Je hebt ook een uniek perspectief op iemand die we hier heel vaak benoemen, waar we het vaak over hebben, dit toernooi. Harry Kane. Heb jij 5 jaar...
1: Zes jaar.
0: Mee gevoetbald.
1: Ja.
0: Wat voor iemand is dat?
1: Hele rustige jongen die heel erg al vanaf jongs af aan weet wat hij wilt. En daar heel duidelijke doelen in heeft gesteld. En daar wijkt alles voor. En dit is eigenlijk allemaal gewoon een resultaat van... Ja, klinkt heel logisch, maar keihard werken. Natuurlijk een stuk talent. Maar iemand die vanaf jongs af aan met dezelfde vrouw, gezin... geen gekke dingen. Eigenlijk een hele saaie Engelsman.
2: Stabiel.
1: Ja, en dat is eigenlijk vooral met zijn status... is dat bijna ongehoord in Engeland. Want die hebben allemaal wel een verhaal... of staan wel een keer in de tabloids. Maar bij Harry is echt tegenovergesteld. Hij is eigenlijk de perfecte schoonzoon. Dit is een... ik heb eigenlijk al vanaf het begin dat ik met hem heb gewerkt... zeiden we al tegen elkaar van... ja, dit is wel eentje, dat wordt wel echt absoluut de wereldtop. En dat zie je gewoon al meteen op training. En daar praat je dan over. En dan, ja... is het best wel logisch als ik zie wat ik nu zie.
0: Maar het is toch absurd wat voor productie hij draait. Ook afgelopen seizoen bij de club.
1: Ja, nee, klopt. Maar
0: je had het allemaal al zien aankomen.
1: Ja, dat klinkt misschien een beetje arrogant. Maar dat, soms heb je dat wel eens. Ik denk ook wel dat je het Wiegers ook al met jongens heeft gespeeld. Dat je gewoon al ziet van... ja, dat weet je, of het moet een blessure of wat dan ook zijn. Maar hij is ook altijd iemand geweest die... elke dag alleen maar bezig was met doelpunten maken, aannames. Wat denkt een keeper? Altijd maar alleen maar bezig met doelpunten maken, trainen, links, rechts. Echt een machine.
3: Maar hij is nu ook zeg maar een... wat hij heeft toegevoegd is zeg maar dat hij af en toe gaat uitzakken helemaal naar het middenveld. Hè? Zag je dat toen ook al een beetje dat hij dat kon?
1: Ja, want zijn basistechniek is gewoon heel goed. Alleen bij Tottenham moest hij zoveel... kwam het zoveel op hem neer. En Son, toen de tijd. Daar heb je er veel minder tijd voor. Maar in zijn basis is gewoon heel goed. Dus zijn aannames, zijn passing. En hij ziet in zich natuurlijk. En bij Bayern München speelde natuurlijk zoveel meer beter. Ook hele goede spelers. Waardoor je ook dit soort dingen kan gaan doen. En ik moet een beetje aan een Rooney denken. Die aan het einde van zijn carrière, maar dat had meer te maken met een stukje fitheid. Maar die ging dat ook doen. En die kon dat ook heel makkelijk. En Harry heeft het wel echt toegevoegd. En ik geloof in een van zijn laatste seizoenen bij Tottenham had hij ook gewoon iets van 17 assist.
2: Ja. En sterk in de lucht natuurlijk. En Engelsen zijn, Bart. Ja, zo sterk in de lucht.
4: Ja, daar zijn ze goed in. Dat is ook een wapen wat ze zeker kunnen gebruiken tegen de Noren. Noren nog geen enkele keer de nul gehouden. Ook wel kwetsbaar door de lucht. Ook met voorzetten vanaf de zijkant, vanaf hun rechterkant. Een paar doelpunten tegengekregen. En ja, die Engelsen zijn daar goed in. Geven veel voorzetten. Al zijn die cijfers een beetje opgeblazen door die wedstrijd tegen Congo. Want ja, toen moesten ze een achterstand goed maken.
0: Pompen.
4: En was het tegen pompen of verzuipen. En dat ging uiteindelijk goed. Want Harry Kane kopte hem gewoon weer binnen. Dus dat is een wapen dat ze kunnen inzetten. Mocht het fout gaan na een paar minuten, dat ze achterkomen, dan hebben ze dat wapen, de voorzet en de kopkracht om ons nog iets goed te maken.
2: Ja. Hebben ze het andere wapen ook?
4: Welk wapen?
2: Nou ja, een ander wapen.
4: Nou ja, genoeg wapens toch. Het is, ik vind het een compleet elftal.
3: Bellingham, hè?
4: Ja, met een goed middenveld wel.
3: Want die heeft er ook 4 of 5? Ja. Nee, 4 goals heeft hij, hè? Bellingham.
4: Ja, dat vergeet je.
3: Ja. Die scoort er ook op los. Ook met zijn hoofd. En iedereen kijkt naar Kane, wat logisch is. Maar hij komt altijd van de tweede lijn van het middenveld. Komt hij in 16 meter. En hij speelt ook echt een goed WK.
4: Ja. Ja.
2: Is Engeland dan, als jullie zo horen, de favoriet?
1: Ja, dat vind ik wel. Ik denk als je het vergelijkt ook gewoon het toernooi. Met alle respect voor Noorwegen, is het echt knap. Maar als Engeland vandaag verliest, dan hebben ze echt gefaald. Vind ik, ook als Tuchel zijnde. En je merkt ook dat Engeland wel echt een momentum ook in zit. En je noemde net Bellingham en Kane natuurlijk. Maar je merkt gewoon dat het team, er zit echt spirit in. Dat zie je ook hoe ze het vieren na de wedstrijd. Hoe ze zijn met z'n allen, met het publiek. Ja, je ziet wel echt, Engeland is denk ik na Frankrijk en Argentinië en Spanje wel echt het vierde land.
3: Ja, dat bedoel ik. En wat jij ook zegt, met het publiek zeg maar. dat zie je teams toch...
0: Wisselwerking, dynamiek.
3: Ja, dynamiek. Dat zie je, maar dat zie je vaker gebeuren. Ja. En ja. Ik ging dus terugdenken, hadden wij dat met Nederland? Volgens mij helemaal niet. Terwijl er wel best wel sfeer was buiten het stadion. Maar was dat in het stadion met de spelers zo? Maar dat is iets anders.
0: Jullie zeggen Engeland favoriet. Ik denk dat als je spelers tegen elkaar wegstreept... dat dat ook een logische conclusie moet zijn. Toch lees ik overal in de Britse media ook wel onheil voorspellingen. Want het WK en Engeland, kwartfinales. Gaat niet vaak goed samen.
4: Nee, dat is ook een soort syndroom. Kwartfinale syndroom in Engeland. 10 keer eerder de kwartfinale gehaald op een WK. Maar 3 keer dat ze hem hebben overwonnen... en dat ze naar de halve finale gingen... geen ploeg die zo vaak gestruikeld is in de kwartfinale als Engeland. En er zitten een paar klassiekers bij. Hè? 86, de hand van God, gingen ze eruit tegen Argentinië. Kun je die vrije trap van Ronaldinho in 2002 nog herinneren? Oh. Hele gekke positie. En die waait zo over David Seaman heen.
0: Ja.
4: En zo zijn er een paar van dat soort wedstrijden... waar ze bij Engeland nog wel met angst en beven aan terugdenken. En ja, dan zul je misschien zien dat het nu weer fout gaat. Maar jullie zijn allemaal helemaal optimistisch.
1: Nou ja, ze winnen hun wedstrijden niet heel makkelijk... Maar dus dat, ik verwacht ook niet dat Engeland ineens Noorwegen helemaal van de mat speelt. Alleen ik denk uiteindelijk dat ze wel winnen. Maar het is altijd koffiedik kijken. Maar ik denk op dit moment, hoe ik het net schets... dat het de logische, voor mij de uitkomst is dat Engeland zal winnen.
2: Even kijken, want we hebben inmiddels contact met Frank Wielaert. Frank, goedenavond.
5: Goedenavond, Robert.
2: Ik hoop dat jij de opstellingen inmiddels hebt. We zijn erg benieuwd of daar nog verrassingen in zitten voor die wedstrijd. Die om ongeveer, rond 11 uur, meestal beginnen ze later, maar rond 11 uur begint.
5: Ja, verrassingen. Bij Engeland hadden ze natuurlijk een probleem op de rechtsback. Want Kwanzaa die stond daar... tegen Mexico, kreeg een rode kaart. 2 wedstrijden geschorst, dus daar hebben ze even niks aan. En Reece was geblesseerd. En dat betekent dat ze eigenlijk moeten gaan kiezen. Ja, wie gaan we er dan neerzetten? Nou, Spence was de vervanger van Kwanzaa. In die wedstrijd tegen Reece James had ik het over trouwens. Spence was de vervanger van Kwanzaa in de wedstrijd tegen Mexico. Maar die staat er vandaag niet in. Vandaag heeft Tuchel gekozen voor Ezri Konsa als de rechtsback, de man van Aston Villa. En hij stond centraal achterin. En daar moest dus een andere speler terechtkomen. Nou, John Stones is daar natuurlijk bij uitstek geschikt voor. Zeer ervaren centrale verdediger. Manchester City de afgelopen 10 jaar. Transfervrij trouwens in deze zomer. Maar hij kan die klus natuurlijk prima klaren. En ander probleem was... Gehi was niet helemaal fit uit die wedstrijd tegen Mexico gekomen. Zou die kunnen spelen, ja of nee? Antwoord ja. Hij kan spelen en dus staat hij er gewoon in. En dan heeft Engeland ineens niet meer zo heel veel problemen... als het gaat om de basisopstelling. En bij Noorwegen, daar deed Solbakken eigenlijk altijd hetzelfde... behalve dan in die wedstrijd tegen Frankrijk. Toen deed hij alles radicaal anders. En nu verandert hij 1 belangrijk ding. En dat is op de linksbuiten geen Nusa, maar Shell de Roep. En dat is op zich wel te begrijpen om 2 redenen. Want Nusa staat op scherp qua gele kaarten. Die worden na deze ronde weer kwijtgescholden. En dus heb je hem in de volgende ronde eventueel nog. En je kunt die 2 wel min of meer...

0: gaan uitzoeken. Heel anders dan dat Kane dat doet. Ja, dat wordt natuurlijk een mooie strijd. En Engeland, nog één dingetje uit de geschiedenis. Het zegt niks over vandaag. Maar bijna altijd als ze werden uitgeschakeld op een groot toernooi, was dat door een Europese tegenstander. Dus in die zin is Noorwegen ook nog lastig. Noorwegen ligt helemaal plat. Niet alleen omdat het daar ook 's avonds laat is, maar omdat ze helemaal maf zijn geworden van dit toernooi. Iedereen wil dit zien, want zo hoog, zo ver is Noorwegen nog nooit gekomen op een WK. En iedereen vindt het nu al prachtig. Laat staan als ze straks nog kunnen winnen van Engeland. Dan zou helemaal het dak eraf gaan in Noorwegen. Voor voetballen nota bene. Een sport die daar eigenlijk helemaal niet zo heel erg telt. Behalve als het in Engeland gespeeld wordt of tegen Engeland. Dan telt het wel.
1: De mooiste momenten van het WK.
2: De WK top 3 gaan we doen, want ook vandaag gaan we een top 3 maken van de mooiste momenten van dit WK. Of we gaan hem updaten. Op dit moment klinkt hij zo.
3: 1. History in Dallas. 40 years to the day since Diego Maradona scored the hand of God. Lionel Messi scores the goal to make him the World Cup's all-time leading scorer. Wonderful moment.
4: 2. City Cabral. Cabral. Het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
5: 3.
2: Wow, wat gebeurt er, Mark?
6: Mbappé. Doet hij toch weer de klootzak.
7: Mbappé, 1-0 Frankrijk. Wat knult hij die bal er mooi in. In de verre hoek.
2: Iedereen lacht. Ali Boussabon die iets zegt over...
6: Schuif stond nog open. Ja.
2: Ja, schuif stond nog open. Mooie radio. Eerste twee zijn er al een tijdje in. Hè. Messi die wordt topscorer aller tijden gekozen door Ronald Waterreus. Die durft niemand eruit te halen. En het doelpunt van Kaapverdië. Die werd gekozen door Merel van Dongen. Toch ook een historisch moment waardoor hij er toch lang in staat. En de derde was dus de 1-0 van Mbappé tegen Marokko. En die is gekozen door Robert Maaskant. En dan mag Hedwiges beslissen wat erin komt.
8: Ja, ik heb heel goed overleg gehad, ook met meerdere mensen hier.
2: In het pand?
8: In het pand.
2: Ja.
8: En het waren dus inderdaad twee speciale momenten van Messi en van Kaapverdië. Ja. En dan toch die goal van Mbappé eruit. Die hebben we toch vaker gezien. En ik wil toch een ander speciaal moment wel weer terugbrengen.
9: Ik wou zeggen, het stond er al in. Ja.
8: Het stond er al in en ik ga hem terugbrengen, het moment van Gakpo.
2: Kijk. Hij blijft gewoon aandringen.
8: Ja.
10: Weg als verlengd, dat is zijn eerste moment geweest. Somerville, bal onder controle en... Daar gaat hij! Ja! Goal! Cody Gakpo!
11: En kijk eens naar de emotie. Een doelpunt waarmee Nederland op voorsprong komt, maar het is veel meer dan een doelpunt.
12: Staring at the sky, what this meant for him privately, as well as the moment for Netherlands on the field here in Monterrey.
8: Ja. Nou, dit zegt eigenlijk alles al, hè? Het mooie uitleg. En dit zijn dus drie speciale momenten, vind ik, op een WK als je terugkijkt. Natuurlijk het privéverhaal, maar ook het moment op het WK. En het is toch iets voor ons allemaal, denk ik. Dus ik denk, ik gooi hem gewoon weer terug.
2: En ik vond het zelf ook mooi ontroerend. Ik had er natte ogen van te zien hoe die ploeg daarop reageerde. Ook Bart, herken je dat?
13: Ja, het was voor mijn gevoel was het 5 uur 's ochtends. Dat was het ook. Ja. Je zit met tranen in je ogen naar die wedstrijd te kijken. Ja. Heel gek, dat heb je niet vaak. De wedstrijd valt Nederland zelf al.
2: Nee, en in plaats van dat je zit te schreeuwen van blijheid van een goal, zit je eigenlijk ontroerd.
13: Je moest een beetje stil zijn, de rest sliep nog. Maar dat... Ja. Dat je toch een beetje zit te snikken bijna. Ja.
2: Eens, Michel?
14: Ja, zeker. En je zag ook dat echt iedereen, want volgens mij ook de hele bank, die kwam er ook bij. De tijd stond even stil. Ja. Het was echt heel...
2: Letterlijk toen moest hij daarna weer. En je zag hem ook een soort... Maar hij moest weer even terug in die wedstrijd. Ook en de speler achter hem die hem dan nog zo even...
14: Ja, je zag hem echt in de adem laten halen. Klopt. Echt een heel bijzonder moment.
8: Dus alweer als de volgende persoon die morgen zit of overmorgen hem eruit durft te halen.
2: Duidelijk. Een klein beetje intimidatie hier op de werkvloer wordt hier gedaan door het Hedwiges.
9: Maar er komen de 4 goals van Messi van vannacht komen er dan in. Bart, jij wilde het nog hebben over schoten van afstand.
13: Ja, nou, het is mooi dat Michel er zit, want ik was wel benieuwd naar zijn verhaal hierachter. Je ziet dit toernooi heel veel doelpunten van buiten het strafschopgebied gemaakt worden. Als je het afzet tegen het aantal schoten van buiten het strafschopgebied, echt historisch veel doelpunten dan die erin vliegen, als je kijkt naar het aantal schoten. Jij was erbij in 2010, daar had je die Jabulani of zo heette die. Die zwabberde alle kanten op die bal. Klopt. Ik zie het dit toernooi niet echt, dat die zwabbert. Maar dat ze er wel in vliegen. Wat is er aan de hand met de keepers?
14: Ja, een hele goede vraag. Kijk, ik denk wel met de Jabulani waren denk ik ook wel een beetje... Het was de bal, de omstandigheden. Dus

0: op hoogte spelen. En toen merkten wij al heel snel op de training van... Hey, als je hem zo schiet, dus er gingen jongens ook echt gewoon van 30, 40 meter gingen we gewoon gingen ze schieten. Het was ook wel echt een wapen. Maar nu, ja, eigenlijk moet ik het zelf even ondervinden wat nou precies het probleem is. Want ja, daar zit wel iets, er is wel iets aan de hand. Want het valt me wel erg op dat, dat er heel veel ballen van een afstand ingaan waar je denkt van...
1: Keeper te laat.
0: Ja, ja. Of...
1: Volgens mij zei Joe Hart dat de bal minder wordt tegengehouden. Dus dat de bal kan niet harder gaan, maar dat die minder afremt door de lucht. Of ja. Dat helemaal... Ik heb ook wel van die papers gelezen die zeggen, nou, dat is niet helemaal waar, maar dat zal wel een aardige verklaring zijn.
2: Je kan de snelheid
1: zijn.
2: Van de schoten toch meten.
1: Ja, maar wel dat je dan op een gegeven moment dat hij dan minder afremt door hoe die gestikt is en hoeveel naadjes erop zitten. En dat wordt heel wetenschappelijk dit, maar... Ja.
2: Allemachtig.
3: De sensor in de bal, hè? Nee, grapje.
1: Op het chipje schieten, ja. Maar het viel op. Veel doelpunten van afstand. Ja. Mag opletten vannacht.
4: Ja. Nou, ben heel benieuwd vannacht. Durven we een uitslag te geven? Laten we beginnen met Noorwegen tegen Engeland zo.
3: Ik maak me niet druk. Ik heb net aan het begin van mijn moeder, mijn moeder gehoord, toch? Dat Engeland gaat winnen.
4: Engeland gaat winnen, maar een uitslag willen jullie niet wagen.
3: Je wel 2-1.
0: Ja, ik had ook 2-1.
1: Ik ga mee met de moeder van het Wiegers.
2: Ja. Zolang het geen penalties worden, denk ik dat Engeland...
1: Als dat het wordt.
4: En aan Argentinië tegen Zwitserland gaan we ons nog niet wagen, want dat lijkt nog een eeuwigheid weg. Zometeen eerst natuurlijk Engeland en Noorwegen hier ook natuurlijk op de zender te horen. Te beginnen zometeen bij het Oog en later in een extra uitzending. Tot zover, zometeen het Oog met...
2: Marcia Luijten, goedenavond.
4: Dag, tot straks.
5: NPO Radio 1 zit bovenop de Tour. 3 weken lang. NOS Radio Tour de France. Met Guylaine Plag en Henry Schut. We zijn er iedere dag met de ultieme tourbeleving. De highlights, analyses, achtergronden en natuurlijk live koersverslag.
6: En daar gaat hij nog één keer staan. Hij ontbloot de tanden. Hij weet dat hij het weer gedaan heeft.
5: NOS Radio Tour de France. Iedere toerdag om 2 uur op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
16: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
18: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: NPO Radio 1.
19: 11 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de Zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, zo maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
20: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
22: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
23: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
22: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
24: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
25: Hier, moet je opletten.
24: Chocomel?
26: Sloopmelk.
24: Mona?
26: Ja, ook sloopmelk.
24: Milner?
26: Sloopmelk.
24: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
26: sloopmelk.
0: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Als de stuurmannen op schepen in de 15e en 16e eeuw de sterren niet hadden kunnen lezen, dan was de Atlantische oversteek nooit gelukt en Amerika misschien wel nooit ontdekt. In The Economist las ik dat de hemel van 99% van Amerika en Europa zo verlicht is dat je de Melkweg niet goed meer ziet. Op de sterren navigeren lukt echt niet meer. Dus kijk maar uit dat we niet de weg kwijtraken. Goedenavond en welkom bij het Oog op zaterdag. Onverwacht kwam het niet, maar het besluit is er niet minder ingrijpend om. Trump heft in aanloop naar de verkiezingen in november de onafhankelijke kiescommissie op. En we laten ons licht schijnen op de gevolgen. Oekraïne heeft moeite de Russische raketten op zijn steden te onderscheppen. Wel raakt Oekraïne-Rusland ook steeds dieper en zwaarder. Michiel Driebergen doet verslag vanuit Kharkiv. En herkent u dit? Je maakt je zorgen over de ellende in de wereld, maar je weet niet wat beter is. Zwijgen of je erover uitspreken. Filmmaker Esther Paradijs zette haar twijfel om in een korte film. En onze vriend en huisdichter Ingmar Heidse komt met een voorbeschouwing op de wedstrijd Argentinië-Zwitserland van vannacht. Maar dan een wedstrijd tussen dichters. En natuurlijk volgen we de kwartfinale van het WK die net begonnen is tussen Engeland en Noorwegen. Commentator Frank Wieland zit er. Hoe zijn de ploegen begonnen, Frank?
3: Het is een evenwichtige wedstrijd en dat zie je ook in de eerste 6 minuten terug. Het staat nog 0-0, er zijn nog geen serieuze kansen geweest. De meest evenwichtige van alle kwartfinales. Zo is deze op voorhand zo'n beetje aangekondigd. Het twee landen waar het leven helemaal stil ligt. Niet omdat het 's avonds laat is, maar omdat ze helemaal in de ban zijn van voetballen. In Engeland denken ze massaal weer na deze of voor deze kwartfinale dat it's coming home. Eindelijk gaan we weer een serieuze rol van betekenis spelen op het WK. Misschien gaan we hem wel winnen. Dat is de belevenis daar. En in Noorwegen, ze zijn nog nooit zo ver gekomen op een groot toernooi. En dus is dit het allerbeste dat ze ooit hebben gezien. En dus zit heel Noorwegen voor de televisie of hier in het stadion in Miami om deze wedstrijd te kijken. Om te kijken of ze misschien Engeland, het grote voorbeeld voor Noorwegen, Engeland, het beloofde land van het voetballen, of ze daarvan zouden kunnen winnen. Dat zou het allemaal nog mooier maken dan het nu al is. Het grote spitsenduel tussen Erling Haaland, de spits van Manchester City, in Engeland, waar hij absolute topscorer is, en Harry Kane, de absolute topscorer van Bayern München, die ook maar blijft scoren en scoren. Allebei op hun eigen manier absolute superspitsen. Maar het wachten is op de eerste kans in Miami. Komt hij er nu via Haaland? Nee, die komt er niet via Haaland. Want als gezegd, deze ploegen zijn in evenwicht op papier en tot nu toe in de wedstrijd ook.
2: Nou, fijn. Frank Wieler, we komen straks nog bij jou terug. Wij gaan verder met het nieuws van vandaag.
4: Zaterdag 11 juli. 8.372 mensen vermoord om hun naam.
5: Ik hoop dat mensen beseffen wat er is gebeurd en dat dit nooit meer in Europa mag gebeuren.
2: In Den Haag werd stilgestaan bij de genocide in Srebrenica.
4: Genocide begint niet wanneer de eerste schoten vallen. Genocide begint wanneer mensen ophouden elkaar als mens te zien.
2: En dit jaar was er extra aandacht voor moeders.
6: Moeders die hun echtgenoten, kinderen en familieleden van de ene op de andere dag zijn kwijtgeraakt.
2: De genocide vond 31 jaar geleden plaats, maar herdenken blijft belangrijk.
7: Zeker nu ook met andere conflicten in de wereld en genocides die bezig zijn, is het belangrijk om de oude te herdenken, zodat je herhaling voorkomt.
2: Het ging in het nieuws alweer over het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar mensen nog steeds buiten slapen.
8: Het ingewikkelde is, wij hebben hier in de open lucht eigenlijk een wachtkamer gecreëerd.
2: En daarin gaat het door een kleine groep nog vaak mis.
9: Bedreigingen, mensen onder invloed, opstootjes. Het werd daardoor een grimmige, een beetje dreigende sfeer.
2: En daarom gaan het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar weg.
8: Door het te blijven nemen we daar ook verantwoordelijkheid voor. En die verantwoordelijkheid kunnen en willen wij gewoon niet nemen. Ja.
2: Rest wel de vraag, hoe moet het nu verder met die mensen in het gras?
9: Het is natuurlijk een hele gênante situatie dat wij dit niet op kunnen lossen. Het gaat nu echt om tussen de 40 en de 100 mensen in een land van 18 miljoen mensen.
2: Veel Zeeuwen doen het, tanken in België en meteen ook wat jerrycans vullen en meenemen.
10: Ik kan maar moeilijk mijn benzine laten leveren in Nederland. Dus ja.
11: Dat kan eigenlijk niet anders.
10: Nee, kan niet anders.
2: Maar veel benzine meenemen is niet zonder risico, waarschuwt de brandweer.
12: Als je langere tijd in die ruimte zit waar je dus benzine aan het inademen bent, ja, dan raak je ook gewoon versuft. En eigenlijk wil je dat ook gewoon niet hebben in een autorit.
2: Wil je toch volle jerrycans meenemen, zet ze dan goed vast.
12: Uiteindelijk, als ze gewoon niet goed vaststaan, dan worden het gewoon kleine projectielen.
2: Met alle gevolgen van dien.
12: Nou ja, het zou niet de eerste keer zijn dat we een hardmetalen voorwerp uit iemand zijn rug moeten pulken.
2: Maar hoe vervoer je benzine dan wel veilig?
12: Niet. Gewoon lekker in de brandstoftank houden.
2: Je hebt maar een paar klanken nodig om te weten welke musical dit is. Ja, Soldaat van Oranje natuurlijk. Er zijn mensen die er geen genoeg van kunnen krijgen.
13: Op dit moment ben ik er voor de 59ste keer en vanavond de 60ste keer.
14: 99 keer, vanavond 100 keer.
2: Nou, dat wordt dan ook de laatste keer, want de musical stopt na zo'n 4000 voorstellingen en ontelbaar veel verlengingen.
15: Nu verlengd tot met mei. Nu verlengd tot met september. Nu verlengd tot met oktober. Soldaat van Oranje de musical. Nu verlengd tot met juli. Nu verlengd tot met december.
16: De koningin is op de radio.
17: Door de Duitse Weermacht.
15: Soldaat van Oranje stopt.
18: Morgen is vandaag.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn de afgelopen nacht 6 doden en tientallen gewonden gevallen. President Zelensky zegt dat de Russische raketten er al waren voordat het luchtalarm afging. En dat het de luchtafweer niet lukte om de ballistische raketten neer te halen. Journalist Michiel Driebergen zit in Oekraïne. Goedenavond, Michiel.
19: Goedenavond, Marcia.
2: Michiel, zien we hier nou het gevolg van dat tekort aan munitie voor de luchtverdediging waar Oekraïne mee kampt?
19: Ja, zeker. Daar is Zelensky ook heel erg open over, de president. Hij zegt, we hebben gewoon een tekort aan munitie. Wij kunnen die Patriot-systemen, dat is de beste luchtafweer die er is, en die is ook tegen ballistische raketten, die kunnen we gewoon niet gebruiken, want we hebben geen munitie meer. Dus afgelopen nacht werden er 12 raketten op Kiev afgevuurd. 10 daarvan waren van die hele snelle ballistische raketten. Die kwamen er dus door. Afgelopen maandagnacht was er een hele grote aanval. Daar viel ook heel erg veel doden, heel erg veel gewonden. Toen kwamen tientallen ballistische raketten gewoon door die luchtverdediging heen. Dit lijkt het nieuwe normaal in Oekraïne, helaas. Althans, voor nu. Er is gewoon geen verdediging tegen die snelle raketten.
2: Ja, en de Russen weten dit natuurlijk ook.
19: Ja, die weten dat ook. En afgelopen nacht was het toch ook wel bijzonder dat het begon eigenlijk met inslagen. Kijk, Kiev ligt natuurlijk best wel ver van Rusland af. Dus meestal hoor je dan eerst luchtalarm en dan komen pas de inslagen. Vaak stuurt Rusland nog een heleboel drones vooraf om die luchtafweer een beetje in de war te brengen. Nu begon het met die raketten, dus eigenlijk niemand was gewaarschuwd. Niemand wist eigenlijk dat die raketten eraan zouden komen. Niemand kon gaan schuilen. En toen kwamen de eerste klappen al. Nou, er waren niet heel erg veel gewonden hoor, afgelopen nacht. In Kiev althans, in de rest van het land wel, bij andere aanvallen. Maar dit is natuurlijk toch wel een groot probleem.
2: Ja, nu mag Oekraïne van Amerika zelf die Patriot luchtafweerraketten gaan maken. Dat is nieuw. Maar dat kost minimaal een jaar. Hoe moet het in die tussentijd?
19: Ja, dat kost inderdaad een jaar. Trump en Zelensky zijn dat afgelopen week op die NAVO-top overeengekomen. Duurt inderdaad allemaal lang. Oekraïne werkt overigens ook aan zelf, een soort alternatief voor die Patriots. Dus ook de wapenproductie in Oekraïne staat niet stil. Maar goed, wij in Europa hebben natuurlijk allemaal van die Patriot-systemen. En zegt Zelensky ook de hele tijd van, ja, jullie hebben ook opslagen. Daar ligt die munitie gewoon in. Breng ons meer. Het is een aantal keer eerder al gebeurd hoor, in deze oorlog, dat het bijna op was of helemaal op was, zoals nu. En dan kwam er wel weer, dat kan toch echt binnen een paar dagen, dan kwam er wel weer nieuwe munitie. En dan zag je toch ook wel dat die ballistische raketten ook werden neergehaald. Maar goed, dat is dus echt een kwestie van haast. En ik denk ook zeker dat de afgelopen dagen op de NAVO-top daarover is gesproken. Moeten kijken hoe dat de komende dagen gaat. Maar de Russen zitten natuurlijk ook niet stil. Die gaan ook weer nieuwe aanvallen doen de komende dagen waarschijnlijk.
2: Ja, want je ziet gewoon het aantal burgerdoden loopt op. Deze maand al meer dan 60 mensen toch in de regio van Kiev. Hoe komt dat?
19: Ja, dat zijn natuurlijk die Russische aanvallen. Die zijn natuurlijk ook op fabrieken gericht. Die zijn ook op munitieopslagen gericht, et cetera. Maar daar vallen ook burgerdoden bij. Sommige, misschien is het toch ook wel deels terreur. Hè? We zien ook echt gerichte inslagen op appartementencomplexen, et cetera. Kijk, in een voorstadje van Kiev ging het nog dubbel mis, zou je kunnen zeggen, afgelopen maandagnacht in Vizhneva. Dat is een soort suburb van Kiev, zeg maar. Ja, daar vielen 7 doden, 29 gewonnen. Dat na zo'n raketinslag, dat was ook een ballistische raket, kwamen er nog heel veel andere ontploffingen. En wat blijkt nu, een paar dagen later, er zijn 6 straten weggevaagd en daar bleek dus een munitieopslag van het Oekraïense leger te zijn gevestigd. Nou, dat mag helemaal niet in bewoond gebied. Zelensky zei vandaag, dit is echt inderdaad een probleem, dit is verboden, de verantwoordelijken zijn bekend, die zullen verantwoordelijk worden gehouden ook, die zullen worden vervolgd, want dit kan niet. Maar ja, je ziet gewoon in zo'n grote oorlog gaan ook dit soort dingen dus mis. En dit is toch echt wel een kwestie die zich moeder in Oekraïne ook wel bezighoudt, moet ik zeggen.
2: Ja. Maar wat ook redelijk nieuw nog is, is dat Oekraïne met succes terugvecht. Hè. Ze zegt vannacht 20 tankers in de zee van Azov te hebben geraakt. Is dat heel erg opmerkelijk?
19: Ja, zeker. Dit is toch ook weer een nieuwe stap. Oekraïne vecht inderdaad terug en wordt er ook heel erg succesvol in. Hè. Vorige week sprak ik bij jullie al over de Krim, waar de energievoorziening werd aangevallen. Er zijn blackouts op dat door Rusland geannexeerde schiereiland. Ja, nu treft Oekraïne dus ook de economie. Inderdaad 21 schepen geraakt, 10 olietankers. Het gaat over die schaduwvloot, zoals we dat noemen. Hè. Die schepen die zijn vol olie. Ondanks de sancties voeren die toch olie uit vanuit Rusland. En nu heeft Rusland dus die havens in Rostov, dat is in de Azovzee, een soort zijzee van de Zwarte Zee, die heeft eigenlijk die haven moeten stilleggen. En je ziet toch ook al dat de graanprijzen stijgen. Want ja, daar uit die haven van Rostov, daar voert Rusland graan uit. En dat zal de komende tijd toch echt een probleem zijn. Oekraïne raakt dus ook hier de economie. Er zijn al hele lange rijen voor de benzinestations in Rusland. En in heel veel regio's, gewone Russen kunnen amper benzine meer krijgen vanwege die aanval op de olieraffinaderij. Dit is toch weer een volgende klap die Oekraïne dan weer aan Rusland uitdeelt.
2: Ja, en daar blijft het niet bij, want vrijdagavond zei Zelensky dat er een nieuw lange afstandscommando komt om doelwitten nog dieper in Rusland te raken. Wat staat Rusland dan nog te wachten?
19: Tja, daar kunnen we natuurlijk alleen maar over speculeren. Wat je in elk geval ziet na die afgelopen week, na die NAVO-top, zien we dat toch ook het Westen deze strategie van Oekraïne steunt, hè, om Poetin zoveel mogelijk pijn te doen. En de woordvoerder van het Kremlin, die reageerde daar vandaag op in een lang interview. Die zei van aan de ene kant is Rusland, aan de andere kant is Oekraïne, maar samen eigenlijk met een heleboel Europese landen en de Verenigde Staten, jullie voorzien Oekraïne van heel erg veel wapens en die treffen ons ook. Dit is niet langer een militaire operatie meer, hè, wat ons betreft, maar dit is een vol grootschalige oorlog eigenlijk. Hij noemde nog net dat ze met het Westen in oorlog zijn. Maar hij noemt nu wel voor het eerst echt officieel het woord oorlog. En wat dat betreft neemt de escalatie toe, laten we zeggen, ook in het diplomatieke spel, in het woordenspel om de oorlog heen.
2: Ja, dankjewel voor dit verslag. Michiel Driebergen, dankjewel.
19: Dank.

0: Get It Right van Ilse de Lange. De Verenigde Staten hadden al 20 jaar een onafhankelijke kiescommissie die de 50 staten helpt om verkiezingen zoals de midterms voor Huis en Senaat komende november in goede banen te laten verlopen. Sinds afgelopen week bestaat deze commissie niet meer. President Trump heeft de 2 democratische leden ontslagen en de 2 republikeinse leden hebben de eer aan zichzelf gehouden. Wat wil Trump hiermee bereiken? Goedenavond, Amerikanist Bianca Pander.
1: Goedenavond.
0: Mevrouw Pander, zat dit er aan te komen?
1: Ja, het is wel een beetje in lijn met wat Trump eigenlijk al doet sinds 2020, hè, toen hij de verkiezingen verloor van Joe Biden. Eigenlijk al vlak voor de verkiezingen zei hij al, deze uitslag is niet te vertrouwen. Dus hij is al echt jarenlang bezig met het vertrouwen in de verkiezingen. Eigenlijk wantrouwen te creëren rondom die verkiezingen. En dit is weer een volgende stap daarin. Hè, dat hij zegt van, ik kan deze mensen ontslaan, ik ga het nu doen. Want dan is het verhaal straks in november weer makkelijk te maken dat het weer slecht verlopen verkiezingen zijn.
0: Ja, want hoe zou deze commissie überhaupt dan de uitkomst en het verloop van de verkiezingen in november kunnen beïnvloeden?
1: Nou, dit is een commissie die is ontstaan in 2000, net na de verkiezingen tussen Bush en Gore, Al Gore, die ook niet zo goed verliepen. Toen hebben ze gedacht, we moeten een soort federale commissie in het leven roepen die in ieder geval de staten, want de verkiezingen liggen bij de staten, die mogen bepalen hoe die verlopen per staat. Maar we gaan een federale commissie oprichten die staten een beetje kan helpen om het allemaal in goede banen te leiden. Dus die commissie is eigenlijk vooral opgericht om staten te helpen. Ze hebben weinig echte macht. Maar het is vooral een commissie die kan helpen met, welke stemcomputers kan je wel of niet gebruiken? Hoe zou je de stemlijsten goed kunnen verspreiden onder mensen? Dus ze zijn er echt als advies. Ze hebben ook de afgelopen jaren wel veel geadviseerd over wat niet en wel mag, wat Trump graag wilde. Dus ja, ze zaten hem ook een beetje in de weg.
0: Oh, dus wel, ze hebben niet echt macht, maar hij had wel motieven, denk je, om die commissie af te schaffen?
1: Zeker. Kijk, Trump die wil dat verhaal vasthouden van dat de verkiezingen gestolen zijn in 2020. Hè, en dat het systeem in Amerika niet klopt. Hij is momenteel ook bezig met een wet door het Huis en de Senaat te halen. Die heet de Save America Act. En die gaat er ook over dat bijvoorbeeld mensen per se een paspoort moeten hebben als ze willen gaan stemmen. Nou, maar 150 miljoen Amerikanen hebben een paspoort, dat is ongeveer de helft.
0: Ja.
1: In dat wetsvoorstel staat bijvoorbeeld ook dat als je geen paspoort hebt, dan moet je je geboortecertificaat laten zien. En je naam daarop moet precies hetzelfde zijn als je naam nu. Nou, dat is voor heel veel getrouwde vrouwen niet het geval. En voor heel veel mensen die bijvoorbeeld van geslacht zijn veranderd ook niet. Dus dat is eigenlijk echt een hele grove schending van het stemrecht, zou je zeggen. En daar is Trump echt nu al een paar maanden mee bezig om dat er doorheen te halen. Want dat wil hij nog allemaal voor elkaar krijgen voor de midterms in november.
0: Ja, en deze commissie is ooit ingesteld, u zegt net in 2000, naar aanleiding van een omstreden verkiezingsuitslag.
1: Dat klopt, ja, dat was de verkiezing tussen Gore en Bush. En die is toen heel lang, moesten er hertellingen zijn. Misschien kunnen sommige mensen het nog wel herinneren. Er moesten allemaal kaartjes bekeken worden tegen het licht waar dan precies het gaatje geprikt was. Want ja, het was echt een heel klein verschil tussen Gore en Bush. En toen hebben ze gezegd, ja, dit moeten we echt anders doen. Dus we moeten andere stembiljetten hebben. Want die stembiljetten waren heel onduidelijk. Mensen moesten toen gaatjes prikken in de stembiljetten. En dat kon een beetje misgaan. En dus toen is die commissie echt opgericht van, kunnen we misschien, zij doen ook bijvoorbeeld heel veel onderzoek. Wat zijn betere methodes om verkiezingen te organiseren? En die delen ze dan met alle staten.
0: Ja,
1: dus dat is waar de commissie voor is.
0: Ja, en wat verwacht u is het gevolg van het opheffen van die kiescommissie?
1: Nou, kijk, je zult zien, de echte directe gevolgen zullen niet heel groot zijn, maar dit is wel het gevolg van iets anders wat eerder deze week gebeurd is. Namelijk dat Trump de macht heeft gekregen door een uitspraak van het Hoge Rechtshof om mensen te ontslaan bij onafhankelijke commissies. En dit is een onafhankelijke commissie die invloed heeft, maar niet direct macht, omdat die het uitroepen van de verkiezingen en het organiseren van de verkiezingen echt bij die staten ligt. Maar er zijn ook heel veel federale onafhankelijke commissies die wel macht hebben. En daar mag hij dus nu ook blijkbaar mensen zomaar ontslaan. Dus dat is wel een vrij ernstig gevolg.
0: Ja, en stelt Trump iets er tegenover? Komt er iets in de plaats van deze kiescommissie?
1: Dat is nog niet helemaal duidelijk. Kijk, hij zou nu zelf mensen kunnen benoemen. Die macht heeft hij dus blijkbaar nu ook. Dus dat zou kunnen dat hij dat doet. En je zult zien dat in alle staten dan heel veel extra verkiezingsadvocaten gestationeerd zullen worden. Want ja, er is de Democraten alles aan gelegen om deze verkiezingen zo eerlijk mogelijk te laten verlopen en zo transparant mogelijk. Dus je zult zien dat er in alle staten heel veel advocaten en mensenrechtenorganisaties bij de verkiezingen aanwezig zullen zijn. Om maar te laten zien dat de verkiezingen nog steeds eerlijk verlopen in Amerika.
0: Ja. Die midterms is in november. Hoe staan de Republikeinen ervoor?
1: Niet per se heel goed. Dus in het huis zullen ze verliezen. Daar staan de Democraten er echt goed voor. En dat heeft alles te maken met hoe impopulair Trump op dit moment is. Dus heel veel mensen zijn verdergaande maatregelen. Zoals nu dit ook, hè, die mensen ontslaan zonder directe aanleiding. De verdergaande methodes van ICE, dus de immigratieorganisatie, die mensen van de week weer iemand doodschoot. Ja, dat mensen zijn er wel echt klaar mee. Dus je ziet dat Trump heel impopulair is en daarmee de Republikeinen ook. Dus de huis gaan ze verliezen. De Senaat wordt een ander verhaal. Daar zouden Democraten ook kunnen winnen, maar die hebben net weer een kandidaat in Maine die heel erg in opspraak is geraakt. Dus daar zouden ze toch kunnen verliezen. Dat is wel een beetje jammer.
0: Ja, en zou dat betekenen dat als zeg maar huis en senaat in handen komen van de Democraten, is Trump dan een machteloze president?
1: Nou, niet direct, want maar ze zullen wel een halt toeroepen naar de macht die Trump nu steeds naar zich terugtrekt. Je ziet dus, dat zie je nu al een klein beetje gebeuren, omdat de Republikeinen worden ook zenuwachtig. Dus die proberen nu ook soms tegen dingen te stemmen van Trump in het huis, in de Senaat. Dus je ziet dat de Republikeinen ook denken, we moeten ook een beetje onafhankelijker van hem worden. En na die verkiezing in november zul je zien dat de Democraten weer proberen de macht terug te leggen waar die hoort te liggen, namelijk in het huis, in de Senaat. Nu hebben de Republikeinen eigenlijk alle macht bij de president neergelegd, want ze zijn eigenlijk overal in meegegaan. En dat hoort natuurlijk niet in een goede democratie. Daar hoor je een soort checks and balances, zoals het in Amerika noemen, nodig. En die zijn nu verdwenen en die zullen hopelijk een beetje herstellen.
0: Ja, en is er nog een reden waarom Trumps populariteit zo enorm hard gedaald is?
1: Ja, dat is vooral dat hij echt maatregelen neemt die ook toch, met name eigenlijk de affordability, dus de betaalbaarheid van dingen. Hij is een oorlog begonnen in Iran, waardoor de benzineprijzen enorm werden in Amerika. Bovenop al de stijgende kosten van gewoon brood en eieren en melk in de supermarkt. Dus ja, die betaalbaarheid. En er is een enorme housing crisis, dus een huizencrisis. Net als eigenlijk overal in de wereld. Maar in Amerika is dat ook vrij heftig op dit moment. En Trump heeft bijvoorbeeld een wet die de Republikeinen en Democraten samen hebben aangenomen in de huis. Wat een wonder is dat dat nog af en toe gebeurt. Heeft hij van gezegd, die ga ik niet ondertekenen. Dus hij maakt zich ook heel impopulair. Want dat was juist een wet gericht op het betaalbaar maken van woningen. Dus het is een interessante gebeuren. Je ziet dus dat de Republikeinen een beetje proberen daar tegenwicht aan te bieden. Ja. Door dan wel zo'n wet er doorheen te stemmen. En nu ook tegen Trump te zeggen, je gaat ook gewoon een grens over. We gaan er niet meer mee.
0: Ja, nou, het wordt een spannend halfjaar tot die verkiezingen. Dank u wel, Americanist Bianca Pander.

0: Helemaal fijn op zo'n warme zomeravond. Golden Brown van de Stranglers. We gaan even naar voetbal. Frank Wielaert, hoe staat het ervoor?
1: 0-0 nog in Miami in de 32e minuut van deze wedstrijd. En je zou het een soort schaakspel kunnen noemen op het veld in Miami. Want beide ploegen houden elkaar keurig in evenwicht. Engeland heeft vooral de bal. Noorwegen houdt tegen. Doet het eigenlijk best wel goed. Geeft niet of nauwelijks iets weg. Een half kantje was er voor O'Reilly. Maar dat is echt alweer minuten geleden. Die schoof een balletje van dichtbij min of meer per ongeluk nog richting het doel, een beetje richting het doel. Maar je schoof hem uiteindelijk naast. En verder is Engeland niet in de buurt geweest. En Noorwegen is nog maar nauwelijks op de helft van Engeland geweest met een bal. Dus die hebben helemaal nog niks kunnen laten zien als het gaat om aanvallen. En dat geeft alleen maar aan, deze twee ploegen houden elkaar keurig in evenwicht. Engeland heeft dan wel de bal, Noorwegen heeft hem dan wel niet. Maar Noorwegen heeft zonder bal ook keurig de controle. Dat kan er namelijk gewoon in voetballen. Kortom, het blijft spannend. Maar het is niet spectaculair als het gaat om kansen in deze wedstrijd. 0-0 nog in Miami.
0: Tot later, Frank Wielaert. Het is misschien herkenbaar. Je verschrikkelijk veel zorgen maken over de misstanden in de wereld, maar het toch moeilijk vinden om je daarover uit te spreken. Filmmaker Esther Paradijs maakte er een korte documentaire over. Zwijgen of spreken, die morgenavond op tv te zien is. Een kort fragment.
2: We worden geterroriseerd. Het hele volk wordt geterroriseerd en op het verkeerde been gezet.
3: Het is gewoon belachelijk eigenlijk. Het is gewoon vrijheid van meningsuiting.
4: Dus uiteindelijk is het doel van die activisten is het volledig vernietigen van onze cultuur.
5: Die is 2 voor 12.
2: Ik vind het goed.
5: Die is 2 voor 12.
2: Ik vind het goed.
0: Die is 2 voor 12. Welkom, filmmaker Esther Paradijs.
6: Dankjewel.
0: Ja, Esther, zwijgen of uitspreken heet je documentaire. Is dat een dilemma waar jij zelf mee worstelt?
6: Zeker. Daarom heb ik de film gemaakt. Het is iets wat een jaar geleden ongeveer bij mij heel erg begon te spelen. Niet echt om een directe aanleiding, maar meer gezien alles wat je ziet in de wereld. Er is veel waar ik het niet mee eens ben. En bij mij begon de onrust op te komen over mijn eigen zwijgen, dat ik me niet uitspreek.
0: En wat weerhield je dan van je wel uitspreken?
6: Niet weten hoe ik het moet doen. Dus een duidelijke vorm waarin ik dat kon doen. Daar ben ik nog steeds een beetje zoekend in. Wat je veel ziet zijn demonstraties. Ik voel me geen demonstrant, ik voel me geen activist. Ik heb geen poster voor mijn raam hangen. Dat is niet echt helemaal mijn manier. En vervolgens ben ik dan aan het kijken, ja, maar wat is dan wel mijn manier? En wat wil ik zeggen? Wil ik overal wat over zeggen? Wanneer wil ik het zeggen? Maar vooral ook, hoe hard wil ik het zeggen? Omdat je toch ook wel, je hoort veel geschreeuw op beide flanken, links en rechts. En het lijkt wel als aan de ene kant hard geschreeuwd wordt, dat er aan de andere kant nog harder geschreeuwd wordt. Ook in symbolische zin of in figuurlijke zin geschreeuwd. En ik wil niet schreeuwen. Ik wil ook genuanceerd kunnen blijven, maar word ik dan wel gehoord?
0: Ja. En in hoeverre je hebt dus een documentaire gefilmd, en dat is een opname van een theatervoorstelling, waarbij het publiek begint en dan wordt het steeds langzamer meer ingesloten tussen schermen, tussen bewegende schermen. Wat wilde je daarmee laten zien?
6: Nou, het was een manier. Het is natuurlijk iets heel cognitiefs om iets te willen filmen over je zoektocht naar hoe moet ik me uitspreken. Daar zit niet automatisch beeld bij. En toen ik deze theatervoorstelling zag, toen dacht ik van, hé, hier gebeurt eigenlijk hetzelfde. Maar dan kan je het fysiek zien en dan kan ik daarna mensen spreken. Wat gebeurt er nou in je hoofd? Wat er gebeurt is dat mensen zich ingesloten. Ze worden ingesloten door een scherm, weggezet, uit elkaar gedreven. En als je ze dan daarna. En ondertussen komt er een scherm op je af. En is het de vraag van, ga je dat scherm tegenhouden? Ga je er iets tegen doen op een gegeven moment of niet? En als je dan mensen daarna spreekt daarover, van, wat weerhoud je nou? Of waarom deed je het uiteindelijk wel? Dan zijn dat argumenten als, ik weet het niet zeker. Weet ik er wel genoeg van af? Ik wil de eerste niet zijn. Of ik wacht even tot mijn partner het doet. En dat zijn eigenlijk allemaal dezelfde argumenten die volgens mij in het hoofd van heel veel mensen gebeuren, om in de echte wereld ook niet tot actie over te gaan. Dus het was een hele mooie manier om het gekonkel in je hoofd duidelijk te maken, visueel te maken en auditief ook.
0: Ja. En vind je dat dan legitieme excuses? Is het dan prima als dat je weerhoudt?
6: Ik denk dat het heel menselijk is. En voor mijzelf is het inmiddels niet zo legitiem meer. Omdat ik denk, ja, het is ongemakkelijk om je uit te spreken. Maar wat is mijn kleine ongemak, past niet helemaal bij mij, versus waar je het voor doet, de grote zaak, versus dat je opkomt voor andere mensen. Dus ik ben wel in een soort shift terechtgekomen hierdoor, door hiermee bezig te zijn.
0: En is het jou gelukt om van een zwijger een spreker te worden?
6: Ik ben nog steeds niet helemaal een spreker. En misschien fluctueert dat ook wel, maar ik wil het wel. Ik wil me wel nog meer uitspreken. De film is nu één voorbeeld, het feit dat ik hier zit ook. Ik heb iets gepost. Het klinkt heel onschuldig, maar dat deed ik voorheen niet. Dus een post of liken van iemand die zich heel erg uitspreekt, deed ik ook niet. Doen veel mensen volgens mij ook niet. Je hebt het gevoel dat je snel tot een kamp behoort waar je niet toe wil behoren. Ik heb nu zelf wel inmiddels een aantal posts gedaan.
0: Dus je bent een beetje aan het kleur bekennen.
6: Ik ben een beetje, ja.
0: En wat heeft je over die streep geduwd of getrokken?
6: Ermee bezig zijn. Ja. Erover lezen over mensen met een ander perspectief, mensen met een andere achtergrond, mensen die moe zijn om altijd voor hun rechten, minderheden, vluchtelingen, asielzoekers, migranten, die moe zijn om voor hun eigen rechten op te komen, en hoe belangrijk het is dat ook andere mensen dat voor hun doen. Als je daarover leest, dan is het ineens een heel stuk minder eng, of je weet in ieder geval waarvoor je het doet. Ja. En dat het nodig is.
0: Ja, want je begon met te zeggen, ik ben geen activist. Ben je dat dan nu langzaam aan het worden, of heb je een tussenvorm gevonden?
6: Ik hoop op een tussenvorm. Ik heb mijn vorm nog niet helemaal gevonden. Ik ben ermee bezig. Ik hoef geen activist te worden zoals ik het zie in de media. Dat is vrij cliché, vind ik eigenlijk. Het cliché of het beeld wat veel mensen van een activist hebben is toch iemand die altijd boos is, die veel met verf gooit of de A12 blokkeert. Dat is niet zozeer mijn manier. En ik denk ook, als dat het beeld is wat we hebben, dat zo'n hele grote stille massa eigenlijk uitsluiten. Mensen die zich daar niet in herkennen, maar wel ook het met dingen niet eens zijn en zich willen uitspreken. En ik hoop dat de film die ik gemaakt heb, dat die een soort handreiking is voor die grote stille massa.
0: Ja, dus de grote zwijgende meerderheid. En tot slot, als mensen dit horen en denken, ik hoor daar eigenlijk ook toe, en ik word daar ook steeds minder comfortabel mee. Hoe kunnen zij wel die moed vinden, of de richting vinden om zich wel uit te spreken?
6: Ik denk in eerste instantie lezen. Lees over de zaak, waardoor je gaat voelen dat hetgeen waar je het niet mee eens bent groter is dan jijzelf. Dat werkte bij mij. En uitproberen. Probeer maar eens iets uit. Het is wat minder eng. Ik reageer nu ook op mensen die een racistische opmerking maken, wat ik voorheen niet deed. Ik bewaarde ook een beetje de lieve vrede. Maar als je het wel doet, merk je dat het een stuk minder eng is dan dat je dacht. En je kunt het misschien ook niet meteen goed doen, maar oefen.
0: Ja, proberen en oefenen. Oké. Zwijgen of spreken, de film die is morgen te zien. Film van Esther Paradijs, morgenavond om 7:55 op NPO 2. Dankjewel, Esther Paradijs. En we gaan naar Miami, want er is gescoord.
1: 40 minuten zijn we onderweg. Het is 1-0 geworden voor Noorwegen. En ik had als laatste gezegd, ze komen niet op de helft van Engeland met een bal. Ze waren er één keer. Haaland kopte recht op de keeper van Engeland af. Dat was al een soort van waarschuwing, want een minuut later krijgt aan de linkerkant Schelderup, de linker aanvaller, de bal. En die brengt de bal naar zijn rechter. En dan denkt iedereen, hij gaat de voorzet geven op Haaland. Dat is namelijk het gebruikelijke recept. En je zag aan de keeper van Engeland, die dacht dat ook. Maar Schelderup, die mikt die bal in de verre hoek, tegen de binnenkant van de paal, via het zijnetje binnen. En hij schiet dus Noorwegen op 1-0 tegen Engeland. En daar had niemand op gerekend gezien. Het beeld van de wedstrijd. Engeland heeft de bal en Noorwegen komt helemaal niet op de helft van Engeland. Dan is dit een verrassende tussenstand. Maar sinds die 1-0 is Noorwegen ineens wel onderdeel van deze wedstrijd geworden. Je ziet dat Engeland een beetje in de war is geraakt. 4 minuten officiële speeltijd nog in deze eerste helft. En Noorwegen leidt in Miami in deze kwartfinale tegen Engeland. 1-0 dankzij die fraaie goal, want dat was het, van Schelderup.

0: Serge Gainsbourg was dat met Ford Mustang.
1: Het oog van Heidse.
0: Ja, vannacht om 3:00 begint de kwartfinale Argentinië-Zwitserland op het wereldkampioenschap voetbal. En we dachten, laten wij er nou vast een poëtische wedstrijd van maken. Goedenavond, Ingmar Heidse, hij is onze huisdichter. Ingmar, vond je dit een leuke opdracht? Of dacht je, mijn god, wat nu?
2: Een wonderbaarlijke opdracht. Ja? Eerst dacht ik inderdaad, wat nu? Van voetbal weet ik ook wel niks. Maar ik dacht wel, Argentinië en Zwitserland, dat zijn ongelijke leggers in de poëzie. Dat merk je bijvoorbeeld als je gaat kijken bij Poetry International, de website, waar je duizenden gedichten kan vinden. Daar heb ik 55 Argentijnse gedichten gevonden en 0 uit Zwitserland.
0: Dat kan niet.
2: 55-0 op de website van Poetry International. Dus en toen dacht ik ook van, ik ken ook geen enkele Zwitserse dichter. Terwijl Argentijnse dichters, ja, daar zitten een aantal grootheden tussen. Ik heb er echt in moeten duiken. Nou, is het niet zo erg. Ik dacht aanvankelijk van, ze zijn nog helemaal niet. Dat is niet waar. Zwitserland heeft een hele rijke literaire traditie. Maar dat zit hem niet zo in de poëzie. Dat is meer Schiller met Willem Tell. En Rousseau komt er vandaan. En Johanna Spyri, die schreef Heidi. Maar niet zo heel veel dichters. Thomas Mann was een Zwitser. Karl Spitteler, die heeft nog de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen in 1919.
0: Oké.
2: Okay. Ja, de naam valt te weinig. Herman Hesse, wel. Die hebben we dan wel. Maar ik vond nog. Een van de redacteurs kwam met The Third Man aanzetten. Waarin Orson Welles zegt dat in Italië. Zuchtte 30 jaar onder de Borgia's. En wat leverde dat op? Michelangelo, Leonardo da Vinci en de Renaissance. Zwitserland. Broederliefde, 500 jaar democratie en vrede. En wat leverde dat op? De koekoeksklok.
0: Oké, okay, en 0 gedichten hebben we?
2: En 0 gedichten? Nee. Ik heb toch wel wat dingen gevonden. Herman Hesse.
0: Ja.
2: Ja, wie kent het niet?
0: Nou, ik ken de Steppenwolf, maar geen gedichten.
2: Ja, precies, nou, heeft hij toch gemaakt. Mooi vertaald door Koen Stassijns, dat is niet de minste. 'S Nachts. Ik ben zo vaak ontwaakt, omdat ik dacht dat er een schip zeilt door de koele nacht. Het zoekt de zeeën op, vaart naar een strand, waarnaar in mij een warm verlangen brandt. Dat ergens in een onbevangen oord een helrood noorderlicht onmerkbaar gloort. Dat nu een vreemde vrouw op liefde uit het witte warme kussen in haar armen sluit. Dat iemand die mij dierbaar was als vriend, nu ver in zee een donker einde vindt. Dat moeder, die mij niet meer kent en dwaalt, misschien nu in haar slaap mijn naam herhaalt. Nou, dat is toch best mooi.
0: Nog toch best mooi. En was dat de enige of heb je nog een Zwitser?
2: Ik heb een wissel. Een Nederlander, Dr. Anders P. was half Zwitser. Zijn vader was visser, Heinz Polzer. De naam zegt het al. En hij heeft een lied, dat heet Sport en Spel, maar dat doe ik niet. Ik doe het mooiste gedicht dat ik van hem ken, dat heet Troostvogel. Wanneer je soms iets naars beleeft, je mag niet uitgaan door de regen, of slaande ruzie hebt gekregen met iemand waar je veel om geeft, als speelgoed door een mankement niet meer zo leuk is als tevoren, je kwartje ergens is verloren, kortom, als je verdrietig bent, dan komt de vogel met een lied. Je hoort het, maar je ziet het niet. En als hij voor je heeft gezongen, dan vliegt hij weg met jouw verdriet. Zolang er kinderen bestaan, is hij ze altijd komen troosten. In Doesburg of in het Verre Oosten, of waar hij ook naartoe moest gaan. De vogel is in al die tijd nog nooit beschreven of geschilderd. Is hij beeldschoon of erg verwilderd? Daarover heerst onzekerheid. In elk geval, hij meent het goed. Hoewel door alles wat hij doet, je kans hebt dat je noodgedwongen een tijdje op hem wachten moet. Dan komt de vogel met een lied. Je hoort hem, maar je ziet hem niet. En als hij voor je heeft gezongen, dan vliegt hij weg met jouw verdriet.
0: Nou, Dr. Van der Spee. Prachtig.
2: Prachtig. Ja.
0: En hoe ziet je opstelling bij de Argentijnen eruit?
2: Ja, rooskleuriger. Ik heb eerst dat er voetballen ook vrouwen mee. Alejandra Pizarnik, ik kan dit niet goed uitspreken. Ontdekte ik echt tijdens deze zoektocht. En over de band van het Engels heb ik dit korte gedicht van haar vertaald. Tekens. Alles bedrijft de liefde met de stilte. Er was mij een stilte beloofd als vuur. Een huis van stilte. Maar plotseling is de tempel een circus en het licht de grote trom. En zoiets had ik nog nooit gelezen. Ik vond het zo mooi.
0: Ja.
2: Dus, nou ja.
0: En ook natuurlijk een hele grote klassiek monument. Ja, de grootste.
2: Ja.
0: Nou.
2: Hij werd blind, maar bestierde toch een bibliotheek. Werd zelfs directeur van de bibliotheek van Buenos Aires. Dat schijnt niet een hele grote bibliotheek te zijn geweest.
0: Nee, daar is hij ook weer ontslagen. Want
2: is dat zo?
0: Ja, kritisch op de

0: de nu gaande wedstrijd? Wat zeg je me daarvan? Nou. Ik heb zijn mooiste gedicht, vind ik, bij me. Vertaald door Barbara van der Poel.
1: Oh, Ingmar, wacht even.
0: Is er nieuws?
1: Ja, er is nieuws namelijk. We schakelen even naar Miami, naar Frank Wielaert.
2: Ja, daar is het rust. En het is vlak voor rust nog even 1-1 geworden. Oh. Dus Engeland heeft een doelpunt gemaakt. Jude Bellingham, de man die om Harry Kane, de grote meneer van Engeland, heen speelt. En Jude Bellingham is in zijn eentje ook een grote meneer. Dus Engeland heeft er een paar. En hij kwam het strafschopgebied in. En daar had Noorwegen even geen antwoord op. Zoals hij dat tegen Mexico ook twee keer deed. Zo scoorde hij dus nu de gelijkmaker tegen Noorwegen. Vlak voor rust. Kane maakte ook nog een doelpunt. Maar deed dat vanuit buitenspelpositie. Dus zijn doelpunt echt tegen de rust aan. Dat ging niet door. Maar we gaan wel rusten met twee doelpunten. Eerlijk verdeeld over Noorwegen en Engeland. Rust in Miami is 1-1.
1: Mooi, want hier zaten we helemaal niet in de rust. We zaten met Louis Borges, die dus als bibliothecaris werd ontslagen omdat hij kritisch was geweest op een militaire regering. En toen werd vernederd omdat hij langs de deuren moest als ambtenaar.
0: Ach ja.
1: Ja.
0: Het is nog steeds de grootste dichter.
1: Je hebt een prachtig gedicht van hem meegenomen.
0: De rechtvaardige. Een man die zijn tuin bewerkt zoals Voltaire wilde. Hij die erkentelijk is dat er op aarde muziek is. Hij die tot zijn plezier een etymologie ontdekt. Twee ambtenaren die in een café in Sur zwijgend zitten te schaken. De pottenbakker die een kleur en vorm bedenkt. De typograaf die deze bladzijde mooi opmaakt, al staat hij er misschien niet aan. Een vrouw en een man die de laatste terzetten lezen van zekere Canto. Hij die een slapend dier aait. Hij die in hem berokkend leed rechtvaardigt of rechtvaardigen wil. Hij die erkentelijk is dat er een Stevenson op aarde is. Hij die graag wil dat anderen gelijk hebben. Deze mensen, die elkaar niet kennen, redden onze wereld.
1: Ja, wat een wijze les ook voor vandaag.
0: Mooi, hè?
1: Maar je zei, of is het in het enthousiasme van deze wedstrijd Argentinië-Zwitserland, dat je zegt hij is de grootste dichter die er ooit geweest is? Of vind je dat ook echt?
0: Van Argentinië.
1: Of van Argentinië.
0: De grootste die ooit geweest is. Dat is wel heel moeilijk.
1: Ja, ik schrok even. Ja,
0: dat is. En overigens, ik ben sowieso erg over mijn theewater van die 1-1. Ik zeg sur, maar ik moet natuurlijk soer zeggen. Anders spreekt de plaats hem heel verkeerd uit. En ik heb thuis een kwartier geoefend. Dan gaat het hier mis. Ja,
1: het is je vergeven.
0: Ja, dankjewel.
1: Hebben we nog meer Argentijnen in de wedstrijd?
0: Ik heb Roberto Guarros, verticale poëzie. Dat is hele weirde poëzie, maar ik vind het heel mooi. Ik doe hem gewoon. Laat het over je heen komen. Het leven is een niet helemaal strak getrokken sjaal, waarvan de punten op de rug hangen. De kou zet gedachtepuntjes op het gezicht. Wij rollen wegen op en bewaren ze. Wij rollen woorden uit en gooien ze weg. We hebben lief en niet lief met hetzelfde gebaar. Intussen maakt de kou alles gelijk. En zelfs de punten van de sjaal verdwijnen.
1: Nou, inderdaad, gek en bijzonder.
0: Wonderbaarlijk, hè?
1: Hebben we tijd voor nog iets? We hadden al eventjes.
0: Ja, ik heb ook nog een Noor en een Engelsman bij me natuurlijk, voor de zekerheid.
1: Oh ja, voor nu. Heb je een klein dingetje? Want we hebben nog eventjes.
0: Ik heb Dagen van Philip Larkin.
1: Oké.
0: Mijn favoriet, wat mij betreft de grootste dichter van Engeland. Dagen. Waar zijn dagen voor? Dagen zijn waar we wonen. Ze komen, maken ons wakker, keer op keer op keer. Ze zijn om gelukkig in te zijn. Waar kunnen we anders wonen dan in dagen? Ah, het oplossen van die vraag zorgt voor de priester en de dokter in hun lange jassen, rennend over de velden.
1: Wauw.
0: Philip Larkin.
1: Nou, dan zijn we er bijna. Wie gaat het laatste doelpunt maken? In de poëzie?
0: Ja, ik heb nog Rolf Jacobsen, als je daar nog.
1: Totdat
0: Noorse dichter, prachtige dichter. Vertaald door Amy van Marken. Vlak achter je voet. Vlak achter je voet is de stilte het grootst. En er ligt een vreemde tederheid. Anders dan alles. Anders dan alles wat je kunt horen, kunt zien. Het zingen achter je schoen. Het licht achter je handen. Vlak achter je schouder. Dichterbij dan je denkt. Een vrede die je zelf niet kent, waar de wereld zwijgt. Eén diep en kort moment, als na een stille belofte uit een gesloten mond.
1: Nou, nu gaan we toch anders naar die wedstrijden kijken.
0: Anders ik wel.
1: Ja, en blijf jij vannacht op? Argentinië, Zwitserland? Nee, want je houdt niet van voetbal, zei je.
0: Ik ga naar Noorwegen, Engeland gewoon in bed. Okay. Morgen heb ik een feestje.
1: Ja, maar we moeten wel nog even inderdaad die tweede wedstrijd.

afwachten. Nou, dank je wel, Ingmar, dat je weer voor ons helemaal in de poëzie bent gedoken. Dit was het Oog voor vanavond. Zometeen nemen de collega's van Langs de Lijn die nemen de zender over voor de tweede helft van Engeland-Noorwegen. Morgen zit hier Kees Grimbergen. En nou voor nu of voor straks na de wedstrijd een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Morgen op de perstribune van Max. Misdaadjournalist Jan Meijers over zijn fascinatie voor het criminele milieu.
2: Kijk, dat is altijd met misdaad. Het heeft ook een entertainmentkant, zeg maar.
1: En de makers van de jubilerende wielerpodcast De Rode Lantaarn. Benja Bruining.
3: Heel saai om dit podium te voorspellen. Want ja, het wordt gewoon Pogi Vingegaard.
1: En Jonne Cerise.
4: Ja, Pogi heeft ook heel lang fun factor gehad. Maar ik ben er nu gewoon wel klaar mee. Dan kan hij nog zo'n blonde stoot zijn.
1: Margreet Rijntjes in gesprek met Jan Meijers, Benja Bruining en Jonne Cerise. Morgen om 12 uur op de perstribune van Max.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: BTW-deadline? Geen stress. e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
7: e-boekhouden.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: NPO Radio 1.
14: Middernacht, begin van zondag 12 juli. Casper Meijer met het NOS-journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. Een vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening en geen vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt dus om 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt er een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn.
5: Thierry Boon.
7: Ja, goeie avond. Een extra uurtje langs de lijn. Want we gaan voor de laatste keer dit WK nacht braken. Dat doen we voor de kwartfinale tussen Engeland en Noorwegen. De Nooren kwamen vrij op voorsprong, maar toen...
15: The final, it was never going to be easy. Here is Bellingham. Still Jude Bellingham. Jude Bellingham! Of course it is! So many times he has turned up in the biggest of moments. And once again he's delivered for England.
7: Een heerlijke eerste helft tot nu toe, toch Frank Wielaert?
16: Het is een schaakspel geweest tot die eerste goal van Sjelderup viel. Die viel eigenlijk verrassend. Het was een hele mooie goal van Sjelderup, de linkeraanvaller van Noorwegen. En dat bracht deze wedstrijd tot leven. Ineens kreeg Noorwegen nog een kans en was daar Jude Bellingham zijn vijfde goal van het toernooi. Klassiek Jude Bellingham doelpunt. Vlak voor rust. Hij zorgt voor de ruststand. 1-1 is het op dit moment in Miami.
7: Het is een ongelofelijke wedstrijd. En daarom even geen ongelofelijke radio van de EO vanavond. Die uitzending is wel te beluisteren als podcast. Ga daarvoor bijvoorbeeld naar de NPO Luister app. Wij volgen het duel der topspitsen. Kane versus Haaland hier in de studio met analist Michel Vorm. Straks de tweede helft. Eerst even muziek.

0: We gaan straks kijken naar de tweede helft tussen Engeland en Noorwegen. Kwartfinale WK staat daar 1-1 hier in de studio. Ik zei het al, Michel Vorm, oud international natuurlijk. Van Nederland zelf al jarenlang keeper geweest bij Tottenham Hotspur. Super fijn dat je er bent. En het is ook een wedstrijd. Ja, we vallen niet in slaap.
1: Nee, het begon een beetje tactisch. Engeland begon wel goed, alleen niet echt kansen. En eigenlijk het moment dat Noorwegen een doelpunt maakte, toen ging het eigenlijk wel los.
0: Was geen bewustzijn of wel?
1: Ik denk het niet. Hij zocht Haaland en hij schiet hem in de tweede paal. Dus het was wel een mooie goal, maar geen bewustzijn.
0: Was het een keepersfout? Want Pickford die verwacht misschien ook een voorzet, precies, maar hij vliegt er wel meteen in.
1: Precies, maar dan hebben we het toch over die bal waar hij al vaker voorbij is gekomen. Misschien heeft dat daar ook wel mee te maken, maar in principe ja, fout. Ja. Ik moet het terugzien om hem echt. Maar ja, met Pickford's kwaliteiten hoor je zo'n bal wel te kunnen onderscheppen. Alleen, ja, het gebeurde. Dit zie je wel eens vaker, hè? Dat een voorzet die dan. En daar ging ook echt binnenkant paal. Dus ja, nee, ik zeg geen fout.
0: Maar het lijkt me wel gekmakend als keeper.
1: Heel erg, heel erg. En ik dit toernooi sowieso met de ballen ook en alles wat er speelt. Zie je toch dat het keeper niet makkelijker op is geworden in ieder geval.
0: Nee, de tweede helft is net begonnen. We gaan naar de commentator Frank Wielaert.
2: Vrije trap in het voordeel van Engeland. Kane wordt ondersteboven gekegeld door Bergen. Metertje of 20 van de goal van Nyland. En de keeper van Noorwegen. En ja, die goal van Sjeldrup. Is het een bewustje? Het is ook niet per ongeluk. Want hij legt wel bewust die bal bij de tweede paal neer. En dan bij vrije trappen zeg je dan altijd, ja, dan leg je hem daar neer. En dan kan hij er ook binnenvallen. Want ja, zo scherp wil je hem wel neerleggen. Of er dan iemand bij de tweede paal tegenaan loopt of hij valt binnen. Is allebei goed. En dus ja, per ongeluk was het zeker niet. Maar om nou te zeggen dat hij bewust mikt op de binnenkant van de paal, dat lijkt me ook weer sterk overdreven. Bij Engeland 2 keer gewisseld. Eze is binnen lijnen gekomen. Hij staat nu achter de vrije trap. Rice niet helemaal fit aan deze wedstrijd begonnen. Hij is er afgegaan. Maar Dueke, ook hij is er afgegaan. Want Saka was niet helemaal fit. Die had iedereen hier wel verwacht. Tot iedereen hoorde dat hij niet helemaal fit kon beginnen aan deze wedstrijd. En hij dus nu in de tweede helft wel ingevallen. Dus blijkbaar kan hij een helft en eventueel een verlenging wel spelen. Maar Dueke in de eerste helft te weinig kunnen brengen om wat langer te kunnen blijven staan. Eze nu achter de bal samen met Kane, maar het wordt Eze. En ik zei 20 meter, maar het is echt 25 meter en nog een beetje. Eze met de vrije trap via de muur gaat hij over de goal heen. Ik denk dat het uiteindelijk via Gordon is gegaan en dat het dus een doeltrap gaat worden voor de Noren in de 48e minuut van deze wedstrijd. Die dus lekker is losgebarsten vanaf het moment dat Sjeldrup de goal maakte. Want daarna waren er nog wel wat kansen, ook voor Noorwegen. Onder andere Ødegaard was er nog eventjes dichtbij om een doelpunt te maken. En ook de Engelsen kwamen ineens in schietposities terecht. En natuurlijk was er Jude Bellingham, zijn specialiteit, vanaf het middenveld strafschopgebied inkomen. En dan zag je Hegem een verkeerde beweging maken. Hij stapte in en dat was precies de beweging die Bellingham nodig had om vrij te komen. Die bal kruislinks in te schieten achter Nyland. En daarmee was de goal voor Engeland een feit. Kane scoorde ook nog, maar die stond op het nippertje buitenspel. Wel goed gezien door die assistent scheidsrechter die meteen zijn vlag de lucht in stak. En daarmee was de 2-1 dus niet een feit. Dan zijn we met 1-1 gaan rusten. Nu Noorwegen de bal. Sinds die goal van de Noren is het ook meer een evenwichtige wedstrijd geworden. Heeft Noorwegen ook wat meer de bal gekregen. Alleen ja, zijn we nu toch wel weer een beetje aan het schaken geslagen. En wil Engeland, als ze de bal hebben, wel wat sneller naar voren toe. Dat zag je Tuchel eigenlijk in die eerste waterbreek ook al zeggen. Van denk erom, als ze de bal hebben, we moeten wel wat meer diepte loopacties hebben dan wel de bal de diepte in hebben. Want zo gebeurt er helemaal niks. En uiteindelijk kregen ze dus het deksel op de neus. Nu met Sjeldrup doelpunt te maken van Noorwegen aan de bal. Aan de linkerkant van het veld. Noorwegen speelt achterin. De bal rustig rond tussen Hegem. Bergen komt dan altijd tussen die twee centrale verdedigers in. De controleur op het middenveld. Hij speelt bij Fulham. 9 spelers van Noorwegen actief in de Engelse competitie. Dat is ook een grote liefde van de Noren. De Engelse competitie. En dan maakt het eigenlijk niet uit of het de Premier League is. Of de Championship. Of de League One. Of de League Two. Ze vinden het allemaal geweldig. Ze kijken er veel liever naar dan naar de eigen competitie. En ja, veel Noren hebben of een geschiedenis in Engeland in deze groep. Of ze spelen er nu nog. En Bergen is daar dus een goed voorbeeld van. En de Engelsen mogen nu gaan ingooien. Dus een beetje tegen hun eigen hoekvlag aan. Het is een mooi schaakspel tussen twee mannen die prima kunnen schaken op een voetbalveld. Thomas Tuchel en Solbakken, de bondscoach van Noorwegen. En het schaakspel staat op dit moment op 1-1 na 50 minuten.
0: We kijken hier in de studio met Michel Vorm, oud doelman onder andere voor een Tottenham Hotspur. Het was net mooi, want we zaten samen te kijken. Kane maakt die 2-1 en die afgekeurde goal. Frank Wielaert vertelt erover. En jij ging staan en klappen.
1: Ja, nee, kijk, het is toch een beetje... Kijk, mijn kinderen zijn opgegroeid in Engeland. Mijn dochter is er geboren. Het is wel echt mijn... toch wel mijn tweede voetballand, zeg maar. En als je dan ook nog een jongen met wie je nou hebt samengewerkt... een doelpunt ziet maken of goed ziet doen... dan ben ik toch wel echt een supporter.
0: Ja, je hebt 6 jaar met Harry Kane de kleedkamer gedeeld bij Spurs. Was het toen al de leider die hij nu is?
1: Ja, zeker weten. Hij is heel overtuigd van wat hij wil en wat hij kan... En, daar was hij voor zichzelf al heel erg over uit. Andere mensen moesten daar soms misschien een beetje aan wennen. Maar ik moet eerlijk zeggen... Ja, gewoon dat hij... Hij voelde wel echt zich al een leider. Ondanks dat hij toen de tijd net kwam kijken. In de manier van trainen en alles wat hij deed. Liep hij wel echt voorop.
0: Maar dat kan ook irritatie opwekken bij oudere spelers die zoiets hebben van... ja, hallo, je komt net kijken, wat doe je?
1: Ja, precies. En hij heeft denk ik ook wel het geluk gehad... dat we met een trainer als Pochettino... die hem daarin heeft wel het vertrouwen in heeft gegeven. Want net voordat hij eigenlijk doorbrak... hadden we jongens als Soldado en Adebayor. Ja, en die kregen zeg maar de voorkeur...
0: grotere namen
1: groot, op status meer toen de tijd. En toen heeft Pochettino het wel echt voor gaan liggen van... ik wil met Harry gaan spelen... En toen is het heel hard gegaan, zeg maar.
0: En hoe is hij dan in de omgang?
1: Nou, Harry is super relaxed. Hij is gewoon een hele normale jongen. En wat ik al zei, iemand die heel erg weet wat hij wilt. En iemand die ook gewoon voor de ander, zeg maar, klaarstaat, et cetera. Maar wel gewoon heel duidelijk is. Doelpunten maken, hard trainen. Niks aan toeval overlaten, helemaal niks. En ja, dat heeft hem wel echt gemaakt naar de speler dat hij die. Want ik, tot de dag van vandaag denk ik dat hij nog steeds bepaalde dingen gewoon blijft doen. Wat wel een leuk voorbeeld is, dat hij nam een penalty tegen
0: Congo.
1: En de laatste keren nam hij met een penalty ook een stapje. En tegen Congo rende die weer in één keer. En één stuk door. En ik weet dat hij iemand is, als hij dan bijvoorbeeld een keer iemand heeft gemist... of hij denkt ook van, oké, wat doet de keeper? Of zij zien mij ook vaak een penalty nemen. Dus daar is hij dan ook mee bezig. Dus je verwacht eigenlijk in zijn aanloop dat hij gaat stoppen. Maar nu doet hij dat dan in één keer niet. En dat zijn allemaal van die dingetjes waar hij dan mee bezig is... om zichzelf weer beter te maken of zichzelf scherp te zetten, et cetera. En dat heeft hij eigenlijk altijd gehad, altijd.
0: Het is het duel der topspitsen. Frank, wie van de twee valt het meest op?
2: Het is uiteindelijk Kane die vaker aan de bal komt. Omdat hij nou eenmaal het middenveld inkomt. En zich daar meer met het spel bemoeit. Haaland is meer een eindstation. En als eindstation is hij tot nu toe nog niet of nauwelijks gevonden. 2 kopballen van hem gezien. Wel 2 keer een moment waarop Pickford in actie moest komen. Zojuist de laatste keer, 53 minuten onderweg. Het staat 1-1 tussen Noorwegen en Engeland. En de bal ligt bij de hoekvlag. Bij Rierson, die hoekschop moet gaan nemen. Maar eerst moet die bal goed liggen. En als dat het geval is, dan steekt hij 2 armen de lucht in. En gaat die hoekschop genomen worden. Noorwegen scoort nog niet uit hoekschoppen. Maar het kan dus wel als die bal maar bij de goede persoon terechtkomt. Sørloth bijvoorbeeld bij de eerste paal probeert te koppen. En hoopt dan dat er nog iemand anders tegenaan komt. Omdat hij niet op doel kan koppen. En uiteindelijk zit er wel iemand aan. Dat is Stones. En dan gaat de bal weer opnieuw over de achterlijn. En dan kan aan de andere kant van het veld een corner genomen worden. Door Noorwegen. Pickford probeert dat nog te voorkomen. Door te zeggen, nee, er zat niemand van ons aan. Dat is absoluut niet het geval. En dus gaat Ødegaard oversteken. Natuurlijk kampioen geworden met Arsenal. Een van die vele Nooren actief op dit moment in de Engelse competitie. Natuurlijk kijkt iedereen dan naar Haaland. Maar ze hebben nog een paar koppers hoor. Ze hebben Ayer nog lopen. Ze hebben Hegem nog lopen. Die kunnen ook allemaal aardig koppen. Dus er is wel degelijk een dreiging bij dit soort momenten. Ballen van de zijkant zijn niet voor niks. Bijna altijd wel gevaarlijk. Daar komt die hoekschop. Bal valt bijna voor Sørloth. Schitterende redding en dan ingeschoten bij de tweede paal. En dan is het uiteindelijk Hegem die hem maakt. En dan is het 2-1 voor Noorwegen. Daar is dan weer de voorsprong voor de Nooren uit de hoekschop. Als die bal niet kan worden weggewerkt, ingekopt. Maar die bal blijft dan een beetje hangen bij de tweede palen. Dan is daar als de bliksem Haggen naar die katachtige reactie van Pickford. Want die had die kopbal op zijn doel schitterend te pakken. Zoals hij dat zo mooi kan. Hij heeft een heerlijke reflex. Maar het is deze keer niet genoeg. Want hij krijgt die bal wel uit zijn doel. Maar niet meer voor zijn goal weg. En Haggen is degene die daar volle bak van profiteert. 55 minuten onderweg. Noorwegen op een 2-1 voorsprong. En Engeland kan, ja, ik zou bijna willen zeggen, weer opnieuw beginnen. Maar oh, even kijken of dat allemaal wel overeind blijft. Als Haaland daar het duel aangaat met Anderson. Even kijken of de VAR daar iets van gaat zeggen. Inderdaad, de VAR is aan het kijken naar een mogelijke fout. En dat gaat dan over die duelfout van Haaland op het moment dat hij er niet aan kan komen. Ja, hij komt wel aan de bal, dat is precies het probleem. Hij komt aan de bal, dan wordt die bal ingeschoten door Berg. Daar redt Pickford dan op. Maar het feit dat Haaland aan de bal kan komen na die duw tegen Anderson, ik ben benieuwd of deze goal blijft staan. Maar hij zit dus wel. Haakon, de kroonprins van Noorwegen, is alvast blij. Maar de scheidsrechter gaat kijken. Clément Turpin, dat is de scheidsrechter. Ik had hem nog niet genoemd, de Fransman. Die gaat nu naar de zijkant. En dan weet je eigenlijk al hoe laat het is. Want ik heb het al min of meer aangekondigd. Die duw, absoluut een feit. En Anderson, Elliot Anderson, de man van Forest. Volgens mij gaat hij naar City. Zeg ik even snel uit mijn hoofd. En hij doet het uitstekend als middenvelder tijdens dit toernooi. Hij krijgt een fikse duw tot twee keer toe. De tweede keer gaat hij liggen. En ik denk dat daarmee de goal wordt afgekeurd. Iedereen van Noorwegen staat eromheen. Ajer staat er al bij van, ja, wat kunnen wij hier nou allemaal aan doen? Kane staat erbij van, ja, wat denk je dan zelf? Maar uiteindelijk is het natuurlijk Turpin die erover gaat. Die vraagt even de ruimte om aan iedereen te kunnen uitleggen wat er gebeurt.
3: Number 9 of all Norway. Push deliberately the defender before the ball was in play. Final decision. Corner retaken.
2: Oh, we gaan de hoekschop opnieuw nemen. Want de duel werd al gemaakt voordat de hoekschop werd gegeven. Hoe dan ook, no goal zien we ook in beeld staan. De goal gaat niet door, maar Noorwegen heeft wel de bal. Op zich zijn ze bij de Engelsen al blij genoeg dat die goal niet telt. Dat duel dus tussen Elliot Anderson van Forest, nu nog van Forest, maar straks dus van City. En Haaland, die duw is te fors. En hij komt ook nog min of meer aan de bal. Is dus betrokken bij die aanval. Ja, en dan houdt het uiteindelijk ook voor de scheidsrechters allemaal op. Kane is nog steeds in discussie. Dat valt me wel op tijdens dit toernooi. Dat er weer heel veel gepraat mag worden tegen de scheidsrechter. En niet alleen maar door de aanvoerders. Iedereen mag van alles doen. Wegwerpgebaren, van alles en nog wat roepen, gebaren maken. Dat is weer helemaal terug in het voetbal. En eerlijk gezegd vind ik dat persoonlijk wel behoorlijk irritant. Klein uur onderweg en het duurt even voordat iedereen weer hersteld is van wat er aan de hand is. En die bal ligt weer bij de hoekvlag. Iedereen van Noorwegen voorbij de tweede paal zo'n beetje. Wel allemaal in het doelgebied om Pickford heen. Als die hoekschop genomen moet gaan worden door Ødegaard. Daar in de hoek twee armen de lucht in. Dan weet iedereen van Noorwegen wat er gaat gebeuren. Indraaiende bal. Haaland kan er net niet bij. Bij de tweede paal deze keer niemand van Noorwegen om die bal binnen te werken. En dan gaat hij over de zijlijn via Bellingham. Noorwegen kan blijven aanvallen. Wil dat razendsnel gaan doen. Kijken of ze daar ook de gelegenheid voor krijgen. Nee, uiteindelijk duurt het even voordat die ingooi genomen gaat worden. Want we zien sowieso een voetballer op het veld liggen. Dat is Rierson. En volgens mij gaat de scheidsrechter ook nog even naar de zijkant. Klein uurtje onderweg. Noorwegen tegen Engeland. Het leek heel even 2-1 voor Engeland te worden vlak voor rust. Het leek heel even 2-1 voor Noorwegen te worden vlak na rust. Maar het staat 1-1.
0: Michel Vorm hier in de studio. We zitten te kijken. Die goal wordt afgekeurd. Jij zei het meteen, hè?
1: Meteen, ja. Ik zag het al. Ze waren al bezig bij het vorige moment bij de corner. En toen zag ik het al van, gaat nooit door.
0: Dus volkomen terecht.
1: Ja, dat is niet eens een no-brainer.
0: Ja. Je bent als keeper ben je ook heel erg bezig met standaard situaties. Hè? Ja. Nu ook zo'n momentje. Denk je dat Pickford al die situaties van tevoren al weet? Alle varianten die Nooren proberen?
1: Nee, je probeert het wel te achterhalen. Alleen, je bent daar niet van, oké, als hij één hand of twee handen omhoog. Je bent op, het is te kort om daar echt. Ja, je moet je echt concentreren op wat voor je gebeurt. En alleen Pickford is wel een keeper die vrij onrustig is. Dus je ziet wel dat hij constant bezig is. Dus hij houdt juist van die onrust, want dat zit in hem. En dat gebruikt hij ook. Alleen het is niet zo dat je... er gebeurt heel veel voor je. Dus je moet je eigen, wat ik in ieder geval altijd deed... concentreer je gewoon op jezelf. En weet een bepaalde basis wat je in je hoofd hebt, dat staat. En that's it.
0: Is dit wel een waarschuwing voor Engeland?
1: Nee, zeker weten. En je ziet het, dat uit het niets eigenlijk ontstaat er nu weer onrust en afgekeurd doelpunt. Het geeft toch wel weer energie, denk ik, ook aan Noorwegen om weer gevaarlijk te worden en ook een signaal af te geven. En ik denk ook dat we sowieso het laatste doelpunt niet is gevallen. En dat het echt nog beide kanten op kan gaan.
0: Frank Wielaert, is het momentum bij de Noren?
2: Nou, het momentum gaat heel hard heen en weer, zou ik op dit moment willen zeggen. We zijn een uur onderweg. 1-1 staat het in Miami. En waar het momentum voor de rust met name voor Engeland was tot die goal van Noorwegen. En sindsdien zou je momentum shiften. Dat is heel normaal, zeg maar. In basketbal praten we voortdurend over momentum. Maar dan heb je momentum als je 6, 7, 8 punten achter elkaar maakt. Dan heb je wel momentum. En in het voetbal werkt dat toch wat anders. Dan kijk je toch meer naar balbezit en dreiging. En dat was in die fase. Voor Engeland hadden ze wel veel balbezit en een soort van dreiging. Maar niks waar Noorwegen nerveus van werd. En je ziet nu toch wel dat er een balans in de wedstrijd is ontstaan. En dat deze wedstrijd, zoals vooraf ingeschat, ook wel de meest uitgebalanceerde, gekoppelde wedstrijd is. Tussen Engelsen en Nooren. Die aan elkaar gewaagd zijn. Ieder op hun eigen manier. Engeland heeft natuurlijk individueel overal betere spelers. Maar Noorwegen heeft zo'n hecht team. En op de een of andere manier toch ook niet echt de druk van de kwartfinale. Er is niemand die van ze verwacht dat zij naar de halve finale gaan. En Engeland moet naar de halve finale. Dat is een enorm verschil tussen deze twee. En je merkt toch ook wel, zo'n druk doet ook iets met een ploeg. Hoewel de Engelsen heus wel gewend zijn aan dat soort wedstrijden spelen. Want als het niet zo is met hun land, dan is het wel met hun club dat ze grote wedstrijden hebben gespeeld. En dus die druk heus wel aankunnen. Dat geldt natuurlijk ook voor de Noren. Want die komen hier ook niet om vakantie te vieren. Die zijn hier in de kwartfinale ook gewoon om de halve finale te bereiken. En het kan nog steeds in deze wedstrijd met balbezit voor Noorwegen. Helemaal bij hun eigen goal. De keeper heeft de bal. En Noorwegen gaat proberen rustig op te bouwen. Maar Engeland gaat druk geven. En dat betekent dat het lastig wordt om de andere helft te bereiken. Gaat dat lukken? Dat gaat vooral lukken. Als je Ødegaard de bal kan geven, dan kom je al een heel eind onderweg. Goed uur onderweg. Kijk, daar is de ruimte ineens. Sjelderup op het middenveld gekomen. Die kan het spel mooi verdelen. Even kijken aan de rechterkant. Uisnes, net middenlijnen gekomen. Hij zou ook op het middenveld een rol kunnen gaan spelen. En dan is de rust weer gekeerd. Want Engeland massaal terug. 63 minuten zijn we onderweg in Miami. 1-1 tussen Noorwegen en Engeland.

0: Bruce Springsteen met Hungry Heart. Hoe is het met jouw Hungry Heart, Frank?
1: Dat gaat op zich prima. We moeten weer uitkijken hoe het met de dorst gaat. Moet een beetje de watertoevoer in de gaten houden. Het is ook bloedheet in Miami, trouwens. Daar gaat het, nou ja, langzaam maar zeker gaat het wel wat meer richting de 30 graden. Maar dat gaat heel langzaam, zeker als je daar beneden op dat veld staat. Zon, dat is niet het probleem. Hitte en luchtvochtigheid, dat is het probleem. En daar gaat in de loop van de wedstrijd ongetwijfeld nog wel de gevolgen gaan we nog wel van zien. We zitten in de 67e minuut. Het staat 1-1 tussen Noorwegen en Engeland. En de wedstrijd, nou ja, Engeland probeert hem weer in handen te pakken. Wat mij opvalt bij Haaland is dat je ziet een beetje aan hem dat hij niet lekker in de wedstrijd zit. Hij loopt met gebogen hoofd, dat doet hij wel vaker op zich. Maar ook zijn acties lukken niet zo heel erg. En als het mislukt, dan maakt hij een boel misbaar. Niet naar zijn ploeggenoten, niet naar de scheidsrechter, maar vooral over dat het gewoon niet lukt. En nou ja, goed, hij hoeft maar één moment te hebben dat het wel lukt. En dan zijn er een heleboel problemen voor Noorwegen voorbij. Noorwegen dat op het punt staat om weer een paar keer te gaan wisselen. Daar zie ik Nusa onder andere klaarstaan. En dat betekent dat Sørloth waarschijnlijk naar de kant gaat. En ook Bob staat klaar. Die gaat er namelijk inkomen voor Sørloth. Dat is een gebruikelijke wissel. Bob, een gevaarlijke buitenspeler. Die al wel de nodige dreiging heeft gehad. Maar nog geen statistieken op dit toernooi heeft. En Sheldroep gaat er dan ook af. Want Nusa komt erin. Dat is normaal gesproken een wissel andersom. Want Nusa begon steeds aan de wedstrijd. En Sheldroep kwam er dan in. Maar de wissel van Sheldroep nu in de basis heeft uitstekend uitgepakt. Want hij maakte de eerste goal in deze wedstrijd. En dat was een hele fraaie. Voor hem komt dus nu Nusa binnen de lijnen. Kijken of hij die lijn kan doorzetten. We zitten inmiddels in de waterbreek. Die is nodig in Miami. Want het is bloedheet. Dus er moet het nodige aan vocht worden toegevoegd aan de spelers. En even zo'n koude lap in je nek. Om weer een beetje je lichaam op temperatuur te krijgen. 68 minuten zitten erop in Miami. En we staan op 1-1 tussen Noorwegen en Engeland.
0: Michel Vormier in de studio. Oud doelman natuurlijk. Het gaat veel over die warmte in Amerika. Heb jij dat eigenlijk ook meegemaakt?
2: Nee, wij hebben wel in pre-season of zo, dan waren we in Azië en dan, of ook wel in Amerika gehad. Dat je dan wel echt, ja, wij zijn dat zo niet gewend, die omstandigheden. En dan is het echt liters vocht die je verliest. Dus je moet
0: ook als doelman?
2: Ja.
0: Je denkt natuurlijk, ja, je hoeft niet heel ver te lopen in principe. Nee, je kan misschien nog even schuilen qua schaduw onder de lat.
2: Ja, heel af en toe, nee. Maar je zou je verbazen, zeg maar, hoeveel je toch nog, ja, verlies, zeg maar. Als je voor de wedstrijd op de weegschaal zou staan en daarna, dan zijn de keepers die ook wel een aantal liter verliezen.
0: Dus onderschatten wij als journalisten misschien wat dat met een menselijk lichaam daar doet?
2: Ja, vooral als je het niet gewend bent. En je kan daar niet, je hoopt een beetje voor te trainen. Maar het is zo, de omstandigheden zijn intens. En dan ook nog in een vol stadion. Ja, dat is vaak voor de jongens die het wel gewend zijn, is dat wel echt een voordeel, hoor.
0: We dachten Engeland-Noorwegen, naar de Engelsen wel favoriet. Heb je het idee dat Noorwegen beter is dan verwacht?
2: Ik zei wel voor de wedstrijd dat Engeland wint met 2-1. Maar ze winnen niet makkelijk.
0: Ja.
2: Dat is een beetje hoe Engeland voetbalt. En Noorwegen is meer, Engeland moet en Noorwegen, ja,
0: mag.
2: Mag. En dat zie je gewoon. Ze zijn wat relaxter. Alleen, ik denk nog steeds dat Engeland hem over de lijn gaat trekken.
0: We gaan het allemaal straks meemaken in het vierde kwart. Ja, wij zijn aan het nachtbraken. Ik noem het wel schappelijk nachtbraken. Maar straks voor de echte nachtvlinders onder ons. Om 3:00 de aftrap van de laatste kwartfinale. Argentinië tegen Zwitserland. En dat gebeurt allemaal in Kansas City. In het Arrowhead. En dan denken jullie misschien, hé, waar ken ik die naam van? Nou, dat was het stadion zonder dak waar Oranje tegen Tunesië speelde. Lang, lang geleden dit WK. Maar straks dus de wereldkampioen aan de bak daar. En ook commentator Arman Afsaroglu.
3: Ja, goedemiddag voor mij, Thierry. Hallo.
0: Ja, goedemiddag. Ben je al een beetje opgeslokt door al die Argentijnse fans daar in Kansas City?
3: Ik zit voorlopig. Het zijn er heel veel. Het zijn er echt heel veel. Je ziet ze in de straat overal. Maar we zitten hier in de persruimte op dit moment naar Noorwegen-Engeland te kijken. En bij die afgekeurde goal zojuist van de Nooren, toen ze scoorden, ging er een luid gejuich op in die persruimte. Want de Argentijnse journalisten die zagen het wel gebeuren. Straks Noorwegen in de halve finale. En dat vonden ze wel een goed vooruitzicht. Dus ze waren heel blij. En toen wat minder blij dat hij werd afgekeurd.
0: Ja, het is wel een beetje het gesprek van de dag dit WK. Hè? Al dagenlang eigenlijk die complottheorieën rondom Argentinië. Dat wereldkampioen zou moeten worden, denken de mensen. Ja, ze hebben wel een beetje van zich afgebeten.
3: Ja, Scaloni heeft er iets over gezegd gisteren op de persconferentie. Hij zegt dat dit al decennia lang wordt geroepen over de Argentijnen, dat er niks van klopt. Ja, ik heb er zelf ook niet zo heel veel mee, Thierry. Maar ik weet dat heel veel mensen, zelfs mensen die doorgaans niet in complottheorieën denken, hier wel iets in zien. Ja, ik heb toch niet die wedstrijd tegen Egypte, ik heb hem ook bekeken. En uiteindelijk, ja, die beslissingen van de scheidsrechter vond ik niet heel veel op aan te merken. Dus ja, ik geloof er niet zo in. De loting is wel heel erg voordelig, daar geloof ik wel in. Als die Noren straks ook winnen, hebben de Argentijnen tot aan een eventuele finale, mochten ze vanavond winnen, eigenlijk geen echt groot klassiek voetballand tegengekomen. Dat is wel iets waar je, daar hoef je geen complotdenker voor te zijn. Dat is gewoon een feit.
0: Nee, maar ze hebben geen groot land, zijn ze nog niet tegengekomen. Maar ze hebben het wel lastig gehad tegen Kaapverdië, lastig gehad tegen Egypte. Zie jij dat ze dan ook lastig krijgen tegen Zwitserland?
3: Ja, absoluut. Want ze hebben eigenlijk dit toernooi nog helemaal geen indruk gemaakt. Misschien dan in dit stadion weer. Daar begon het voor de Argentijnen. Daar speelden ze tegen Algerije hun eerste wedstrijd. Dat was die geweldige wedstrijd van Messi. 3 goals, de hat-trick. Daar begon het allemaal. Toen dacht je nog, nou, ze spelen goed. Messi was vooral heel goed. Daarna is het eigenlijk allemaal ietsje minder geworden. En de Zwitsers zijn, op papier althans, een beter team dan Egypte. Een beter team dan Kaapverdië. Een oerdegelijk elftal dat al heel lang met elkaar speelde. Heel veel ervaringen. Prima leeftijden ook. Dus zeker een ploeg die het Argentinië lastig kan maken. Maar ja, dat kan iedereen op dit moment wel. Alleen die Argentijnen die hebben nog steeds Messi. En die maakt nu telkens het verschil. Heeft in elke wedstrijd gescoord tot nu toe. Ja. En je zag toch ook weer tegen Egypte dat die het zelf eigenlijk omdraait. En dat is moeilijk om tegen te voetballen. Ook voor de Zwitsers, denk ik. Die missen overigens Manzambi, een grote man. Oeh. Die het zo goed heeft gedaan, dit toernooi. En dat is wel heel zonde en echt heel jammer dat juist hij nu ontbreekt.
0: Even inspelen op je gevoel toch, Arman. Want je bent natuurlijk in Kansas City. Hè? Dat was de thuisbasis van Oranje. En ook een beetje van de NOS dit WK. We hebben er ook nog samen gezeten. Hè? Lijkt ook alweer een eeuwigheid geleden. Maar hoe is het om daar terug te zijn?
3: Ja, apart inderdaad. Omdat het voelt als een eeuwigheid geleden dat ik hier was. Want het is een heel lang toernooi. En ik was hier alleen een paar dagen helemaal in het begin. En dan denk je, ja, toen zag de wereld er nog heel anders uit. Toen dachten we dat we wereldkampioen gingen worden. Nou, we weten allemaal dat het iets anders is gelopen. Maar nee, ja, het is leuk om er te zijn. Het is een mooi stadion, dat weet jij ook. Dat heb je ook gezien. En ik ben heel benieuwd of het net zo spannend wordt als die vorige wedstrijden van Argentinië straks.
0: Ja, dankjewel Arman. We gaan je horen op tv straks. Maar nu is dus bezig Noorwegen tegen Engeland. Frank Wielaert.
1: Dit kwartier nog in deze wedstrijd staat. Er had het 1-1 tussen Noorwegen en Engeland. Intussen is Reece James binnen de lijnen gekomen. Die staat nu controlerend op het middenveld. En dat betekent dat Eze, dan die stond daar, nu op de plek van Anthony Gordon is gaan spelen. Anthony Gordon is namelijk de man die eruit is gegaan. Dus Eze is nu naar een soort van linkeraanvaller geworden. Eigenlijk meer linker middenvelder. En dus ja, iets meer de controle. Iets meer zeg maar 3 man achter Kane. De klassieke opstelling van Engeland zie je nu. Nu staat de bal voor Noorwegen aan de linkerkant van het veld. Probeert nu Haaland te bereiken. De bal wordt verdedigd door Gay. Opgevangen door Bob, die andere invaller van Noorwegen. Haaland dan zelf een paas geven in de richting van Berg. Die wordt dan niet gevonden. Net niet gevonden. Maar Noorwegen heeft nog steeds de bal. Nusa actie maken. Strafschopgebied in van de linkerkant. Probeert naar binnen toe te komen. Dat lukt wel, maar er komt niet voorbij. Konsa levert wel een hoekschop op. Konsa niet helemaal fris. En daar raakte die bal wat ongelukkig. En dus moet hij daar eventjes van bij komen. Ja, het einde van deze wedstrijd is echt ongewis. Het zou zomaar ook 1-1 kunnen blijven. En dan gaan we verlengen. Dat zit er allemaal in. Misschien had Tuchel tijdens de waterbreak nog een soort van truc in zijn mouw zitten. Hij heeft korte mouwen. Dus dan zou het er redelijk vlot uit moeten kunnen vallen. En hij staat er wel onbekend dat hij tijdens die waterbreek en tijdens de rust wel het een en ander kan omzetten. Dat Engeland enorm helpt. Dat heeft hem een goede reputatie bezorgd tijdens dit WK in Engeland. Want voor dit WK stond hij er niet zo heel goed op. Omdat die mensen waarvan iedereen dacht, die gaan mee naar het WK in Amerika, Die liet hij thuis. Ja, en nu maakt het allemaal niet meer zo heel veel uit. Zolang Engeland maar in het toernooi blijft zitten. Want dat is dan natuurlijk uiteindelijk wel belangrijk. Die bal ligt nog steeds bij de hoekvlag. En Noorwegen wil graag een hoekschop nemen. De laatste keren dat dat gebeurde, was dat heel gevaarlijk. Die bal draait in. Pickford met twee vuisten. Uisnes dan probeert die bal opnieuw in te brengen. Bal tegen de lat gekopt door Ayer. En dan proberen die bal over de achterlijn te krijgen. Dat lukt die Engelsen niet of nauwelijks. Uiteindelijk lukt het Haaland wel. Daar waren ze weer heel dichtbij. Met Ayer die de bal tegen de lat kopt. Nadat Pickford weer eerst die bal weg weet te werken met twee vuisten. Maar niet overtuigend genoeg. Bal opnieuw ingebracht. Ayer heel dicht bij de 2-1. Hele lastige kopbal. Maar Pickford kreeg er nog een handje bij. Maar werd geholpen door de lat. En daarmee komt Engeland nu even heel goed weg. Bij die hoekschoppen van Noorwegen. Dat wordt nog een probleempje. Sterker nog, dat zijn ze al. Alleen het levert nog niet geldige doelpunten op. 1-1 nog altijd in Miami.
0: Michel Vorm, jij hebt 2-1 voor Engeland voorspeld. Mij begrijpt het gevoel dat het eerder 2-1 voor Noorwegen gaat worden.
2: Op dit moment wel. Maar ik moet zeggen dat het meer uit standaard situaties is, zeg maar uit een corner, dan dat het echt het veldspel is. Maar ook vanuit Engeland wordt er bijna helemaal niks gedaan. Dus ja, als je het nu bekijkt, zou je wel eerder denken dat Noorwegen aanspraak maakt op een goal dan Engeland. Maar goed, ja, we hebben nog een goede, denk ik, 20 minuten. Maar Engeland moet wel oppassen, ja.
0: Jij kiept jarenlang in Engeland. Je vertelde net ook dat je er echt gevoel bij hebt. Je dochtertje daar geboren.
2: Ja.
0: Als je Thomas Tuchel inderdaad bekijkt. Je hoort Frank zeggen dat de benadering richting Tuchel, het geloof in hem gedurende het WK beter is geworden eigenlijk. Verbeterd. Heb je dat gevoel ook?
2: Jawel. Kijk, het begin van het toernooi waren vooral in Engeland zelf, zeg maar, waren ze heel kritisch op het beleid. En uiteindelijk, als je ziet hoe ze in het toernooi zijn gegroeid en ook hoe ze iedereen aan boord hebben gekregen van de journalisten, supporters en de criticasters, zeg maar, staat er wel een team. Alleen, alles valt in staat wel met winnen. En als zij vandaag eruit liggen, dan ja, is het denk ik ook einde verhaal van Tuchel.
0: Ja, Frank Wielaert, wat zie je Engeland doen om die 2-1 te forceren?
1: Ze hebben de bal en ze zijn rondom het strafschopgebied van Noorwegen beland. We zitten in de 78ste minuut en ze spelen de bal van links naar rechts en weer terug. We zijn nu op rechts bij Saka, bal richting Stones. En dan via James weer terug naar Saka. Die probeert een 1-tegen-1 duel uiteindelijk te krijgen. Dat lukt hem niet, bal ingedraaid. Dan bij de tweede paal, ja, zo'n bal van Sheldroep. Zat wat meer aan de zijkant van het strafschopgebied. Die vloog er uiteindelijk in. Deze bal was min of meer hetzelfde bedoeld. Je weet het nooit als je die bal laat indraaien bij de tweede paal. Maar deze ging voorbij de goal. En er liep ook geen Engelsman tegenaan. Dus uiteindelijk is het gewoon een achterbal. Scheelt het niet zo gek veel hoor. Kane was daar in de buurt. Het is wel een overeenkomst die twee spitsen hebben. Nee, het was niet Kane trouwens. Het was Anderson die daar opdook. Die heeft ook een uitstekend toernooi, valt niet zo heel erg op. Maar man, wat raapt hij ongelooflijk veel ballen op het middenveld voor Engeland. En hij kan ook de bal goed naar voren toe spelen. Dus hij is een van de goede Engelsen aan de kant van Engeland in wedstrijden. Terwijl je hem niet zo heel erg ziet. Dat hoort een beetje bij controlerende middenvelders. Hè. Vaak zie je niet heel erg goed wat ze doen. Maar zijn ze wel erg belangrijk in een wedstrijd. Belangrijk ook, Ødegaard. Die heeft nu de bal voor Noorwegen. Rond de middenlijn, daar waar Noorwegen niet onder druk wordt gezet. Op het moment dat ik het zeg, loopt Bellingham ineens naar voren. En als hij naar voren toe loopt, komt er ook ruimte voor Noorwegen om in te schuiven. Dat doet Ayer, nee, Heggen is dat, die daar het middenveld inloopt. En dan kan Noorwegen op de helft van Engeland de bal gaan rondspelen. Uiteindelijk willen ze hem dan bij Ødegaard hebben. En die moet dan iets aardigs bedenken. Het legt nu de bal breed naar Uisnes. Dan gaat het naar Bob. Die staat aan de zijlijn geparkeerd. Een metertje of 25 van de achterlijn. En dan gaan we opnieuw naar Bob. Want die willen Noorwegen graag in de 1 tegen 1 hebben. Maar ondanks hun dreiging komt hij er toch niet nog echt lekker uit bij Noorwegen. Maar dreigend is hij wel degelijk. Deze paas is niet onaardig in de richting van Berg. Driehoekje met Ødegaard. En weer de bal naar Bob. Dan staat Berg weer klaar om die bal toch te krijgen. Ødegaard gaat een loopactie maken. Maar de bal gaat veilig naar Uisnes. Weer terug naar Bob. En Engeland staat erbij. Kijkt er naar. Noorwegen doet het andersom trouwens ook. Echt druk zetten doen ze niet. Ja, op gezette tijden. Als de bal op een plek komt in de as van het veld. Of een beetje in die halfruimte, zoals dat zo mooi heet. Dan komt er wel druk. Of nu tegenover Nusa. Ja, dan moet je wel even kijken. Bal valt bij de tweede paal. Daar in de richting van Ødegaard. Bal weggewerkt over de zijlijn. En kan Noorwegen gaan gooien. O'Reilly is degene die de bal over de zijlijn heen kopt. De jongeman van Manchester City afgelopen jaren ineens basisspeler geworden. Doorgebroken bij City ook international geworden. En nu dus basisspeler ook op het WK. Dan heb je een heerlijk jaar gehad. God, wat zal die nog lang kunnen dromen over zijn allermooiste jaar tot nu toe. En misschien levert dat nog wel een halve finale plek op. Dat zou zomaar kunnen. Haggen onderuit gehaald, maar krijgt geen vrije trap mee. Van Teunpijn hoeft ook niet, want Noorwegen houdt de bal ermee meteen van al het gezeur af. Ook als scheidsrechter. Dus kunnen ze rustig doorvoetballen. Uitsnes nu op het middenveld. Bal naar de rechterkant, naar Bob. 1 tegen 1 opzoeken van O'Reilly. Als hij dat daadwerkelijk gaat doen, daar gaat hij hem opzoeken. Strafschopgebied in. Bal bij de tweede paal proberen neer te leggen. Daar zit James dan uiteindelijk tussen. En komt Noorwegen niet tot een doelpoging. Misschien nu uit de tweede lijn. Berg zit er als laatste aan. James probeert daar te verdedigen. Engelsen allemaal massaal een hand in de lucht. Omdat ze denken dat er iets aan de hand is. Maar dat is niet, althans de scheidsrechters laten gewoon doorspelen. En Noorwegen kan blijven aanvallen via Ødegaard. Rechterkant van het veld. Bal richting de as. Ja, Bergen is degene die daar moet gaan verdelen. Doet dat naar de linkerkant van het veld. Nusa, die zijn tegenstander kan gaan opzoeken. Dat is natuurlijk Konsa. Konsa uitgespeeld aan de linkerkant. Nee, het was Saka. Maar die werd niet uitgespeeld. Hij geeft wel een hoekschop weg op het moment dat hij de voorzetter uithaalt. En bij Noorwegen, in ieder geval op de tribune, zijn ze daar al dik en dik tevreden mee. Spanning neemt langzaam maar zeker toe. Want het is nog maar een minuut of 10 tot het einde van deze wedstrijd. En met deze stand is dat nog niet het einde. Dan gaan we gewoon verlengen. En dat hoort wel bij een wedstrijd als deze, waar het evenwicht volledig terug is. We zijn bij een standaard situatie. En Noorwegen is daar dreigend uit. Dreigender dan Engeland tot nu toe heeft kunnen zijn. Want zoveel standaard situaties richting de goal van Noorwegen hebben ze niet gehad. Ødegaard, daar een beetje woorden maken om Pickford heen. Niet zozeer richting Pickford, maar wel richting zijn landgenoot. Bergen is daar ook. Berg is degene die de hoekschop neemt. Twee handen de lucht in. Daar komt de bal richting het doelgebied. Weggewerkt door Kane. Opgevangen door Berg. En dan moet Ødegaard daar de bal gaan opvangen. En de bal bij de tweede paal proberen neer te leggen. Al wacht hij daar heel even mee met O'Reilly voor zijn neus. Wipt hij de bal richting de achterlijn. Musa kan er niet aankomen. Prima mee verdedigd door Kane. En dan kan Engeland de bal via een doeltrap weer in het spel gaan brengen. Ja, je hoort ook aan het publiek. Dat applausje zegt eigenlijk al genoeg, hè. Het is nerveus. Op de tribune is het nerveus. En bij de spelers merk je het ook wel een beetje. We komen nu in de fase. Als er wat gebeurt, dan is het killing voor de tegenstander. En natuurlijk geweldig voor jou. Maar stel dat het fout gaat. Die fase, daar zitten we in. Na 83 minuten 1-1 tussen Noorwegen en Engeland.
0: Michel Vorm, je hebt natuurlijk jarenlang op dat veld gestaan. En werkt dat inderdaad zo? Dat je op een gegeven moment kijkt naar het scorebord. Je ziet 80ste minuut en dat je denkt, oei.
2: Ja, zeker weten. Kijk, en dit is natuurlijk toernooivoetbal. Dus ja, je weet de marge, als er nu wat fout gaat, dan dat waarschijnlijk over en sluit is. Dus ja, je bent daar toch mee bezig. Alleen je ziet wel dat de energie echt wel bij Noorwegen, vind ik, ligt. Die wel meer zoiets hebben van, die maken ook veel meer het spel. En wat mij wel echt opvalt bij Engeland, ik vind ze heel niet fit ogen. Dus, en dat vertaalt zich ook. Dus je ziet nu wel een beetje van, ondanks dat Engeland natuurlijk heel veel kwaliteit heeft, het straalt totaal geen zelfvertrouwen uit. En ik vind het heel lastig. Ik, voor Engeland zou het goed zijn als ze zeg maar verlenging halen.
0: Frank, heb jij het idee dat Engeland moe is?
1: Ik kan me voorstellen dat ze het lastig hebben. Want Noorwegen is hier al, een dag, ik zou willen zeggen een week, maar 5 dagen zeker al wel. En dan ben je wel gewend een beetje aan hoe het is in Miami.
0: Qua Engeland zat in Monterrey, toch? Ja. Of in Mexico City bedoel ik?
1: Maar daar waren ze ook heel kort van tevoren. En toen zijn ze weer weggegaan. En ze kwamen hier eigenlijk gisteren pas. Ze hebben hier 1 keer getraind. Daar is nu staan met een schot in de richting van Pickford, maar recht op de keeper van Engeland af. En dat geeft weer aan. Noorwegen komt vaker en vaker in het strafschop van Engeland. Terwijl de Engelsen daar weinig tegenover kunnen zetten. En ook niet echt meer de duels aan kunnen gaan. En als je last hebt van die drukkende warmte, want dat is het, dan zullen de Engelsen dat sneller hebben dan dat Noorwegen dat heeft. Want die hebben hier 5 dagen in deze omstandigheden kunnen trainen. En Engeland heeft dat dus niet. Dit is verreweg de warmste wedstrijd voor Engeland tot nu toe in dit toernooi. En dat ga je nu dus merken aan ze tegen het einde van deze wedstrijd. En dan kun je zeggen, ja, het is lekker als ze de verlenging halen. Maar dan moet je nog een half uur in die verzengende hitte. Want het is nog steeds bloedheet. in Miami. Ik weet niet of dat dan ook nog in je voordeel werkt. Dan is het een soort van overleven richting de penalties geworden. Nu heeft Engeland de bal. Spelen ze achterin rond. Konsa, ik denk dat hij zo gewisseld gaat worden. Want Jet Spence staat klaar. Maar die kan ook aan de andere kant invallen, moet ik eerlijk zeggen. Even afwachten wat daar gaat gebeuren. Hij gaat nu binnen de lijnen komen. Dan komt inderdaad voor Nico O'Reilly's. Maar goed, ik dat nog net even op het allerlaatste moment zeg. Hij kan ook aan de linkerkant zomaar tevoorschijn komen. De back van Tottenham Hotspur. Ja, die ploeg heeft niet zo'n geweldig jaar gehad. Maar hij heeft wel heel veel minuten gekregen op dit toernooi. Jet Spence, de man die speelt met een kaak. Prothese zou ik bijna willen zeggen. Bescherming. Omdat hij geholpen moet worden. Zodat hij daar geen last van krijgt. Hij dus nu aan deze ploeg toegevoegd. En de jonge O'Reilly naar de kant gegaan. Allemaal spelers. Zowel O'Reilly als Spence. Die international zijn geworden. Onder Thomas Tuchel. Die dus echt zijn stempel op deze nationale ploeg heeft gedrukt. Maar nu moet die ploeg nog naar de halve finale. Want oh wee, als dat niet gebeurt. Engeland vindt toernooivoetbal fantastisch tot ze zijn uitgeschakeld. Dan heeft iedereen en alles het helemaal verkeerd gedaan. En dan moeten er slachtoffers gevallen. Of in ieder geval worden ze gezocht en vaak ook gevonden. Terecht of onterecht. Maar ze gaan er wel naar op zoek. Stones probeert in te schuiven en de bal naar de rechterkant te verplaatsen. Dat laatste lukt. Saka gaat daar het 1-tegen-1 duel proberen aan te gaan. Maar houdt even in. Niet helemaal fit, Saka. En dat zie je ook al een beetje terug. Oh, deze actie is uitstekend. Dan de bal voorgeven bij de tweede paal. Goed verdedigd door Uisnes. Daar was Kane vlakbij. Maar zijn grote teen net te ver weg. En die van Uisnes precies op de goede plek. Dan zeg je, Saka heeft moeite. En dan maakt hij me toch een flitsende beweging. En is hij zijn tegenstander kwijt. Schitterend gedaan. Bal goed voor de goal van Nuland gekregen. Maar hij krijgt de bal niet bij Kane. En daar moet die bal uiteindelijk naartoe. Dat lukt dan net niet. Konsa dan ook achterlijn halen. Met Nusa bij zich. Bal over die achterlijn gewerkt. Via Ayer. En dan wordt het een hoekschop voor Engeland. Kunnen zij eens een keertje vanaf die hoekvlag proberen dreigend te worden. Daar was Saka dan eindelijk een keertje goed door. Esse was daarbij. Kane was erbij. Maar Uisnes is degene die die bal prima voor zijn eigen goal wegwerkt. Tegenwoordig spelend bij Benfica. Uisnes al een tijdje doet hij ook uitstekend trouwens in Portugal. Heeft ook weer een heel goed jaar gehad. Esse is degene die de bal bij de hoekvlag gaat neerleggen. Met nog een goede 2 minuten officiële speeltijd op de klok. Wordt het razendspannend in deze slotfase. Als je nu toeslaat, dan heb je die halve finale echt met anderhalf been. En de rest van je lijf wel zo'n beetje binnen. En dan scheelt het echt nog maar een grote teen voordat je er bent. Daar de hoekschop van Esse uitdraaiend. Wordt hij ingekopt? Nee, in eerste instantie weggekopt. Dan krijgt Uisnes een enorme duw van Kane. Waar we dat eerder gezien. Die andere reuzenspits aan de andere kant deed dat ook. Toen werd er een doelpunt afgekeurd omdat Haaland het deed. Nu niet. Kane doet het, maar hij kwam niet in de buurt van de bal. Een goede minuut nog in deze wedstrijd. Officiële speeltijd in Miami. Noorwegen, Engeland. 1-1 staat het.
0: Spannend daar in Miami. We zagen net weer een standaard situatie. Michel Vorm, als keeper ben je daar heel erg mee bezig. Tegenwoordig worden de experts ingehuurd. Die zijn er fulltime mee bezig. En dan zie ik zo'n corner worden genomen. En dan gaat er 1 handje de lucht in of 2. Is het echt zo simpel? Dat je gewoon met die hand geef je gewoon aan welke variant je gaat doen, echt waar?
2: Ja, ja. Dus ja,

0: staan. Hè? Ja. Dus een Kane, een Bellingham. Verwacht je dat in deze wedstrijd nu ook nog?
1: Ja, eigenlijk wel. En ik hoop wel door die wissels nu. Morgan Rodgers valt nu in. Dus ook een hele goede speler met een heel goed seizoen achter de rug. Die dan nog even wat meer energie kunnen brengen. Maar ik hou vast aan dat Engeland gaat winnen. En dat ik toch dat het dan toch echt aankomt op een moment van Kane of Bellingham.
0: Dus dan gaat het uiteindelijk om de absolute kwaliteit die deze wedstrijd kan bepalen.
1: Ja, kijk, net dat vond ik dus een hele grote kans eigenlijk. Dat Saka net doorkomt. Ja, daar hoort eigenlijk wel iemand te staan om die bal in te tikken. En dan, ja, die scherpte op dit moment heeft Engeland niet. Want ja, dat moet gewoon een doelpunt zijn.
0: Frank Wielaert, verwacht je nog een doelpunt in de reguliere speeltijd?
2: In de reguliere speeltijd niet meer, want we zitten nu in de extra tijd. 7 minuten extra tijd krijgen we erbij. Dan is het nog steeds op zich reguliere speeltijd, zolang we niet aan het verlengen zijn. Precies. Zou je kunnen beredeneren. Maar het is maar net hoe je ernaar kijkt. Nieland heeft de bal. Oh, ja, die doet er net even te lang over. En Eze, nee, niet Eze, maar Spencer is daar in de buurt. Om hem onder druk te zetten. Op zijn Haalands zou ik bijna willen zeggen. En Nieland had een beetje te veel tijd nodig. Keeper van Sevilla afgelopen seizoen. Hij zat daar op de bank. Zou ik zeggen, hij speelt vaker bij Noorwegen dan dat hij bij Sevilla heeft gespeeld in de afgelopen 3 jaar. Hij is transfervrij. Dat is voor hem niet nieuw trouwens. Hij is heel vaak transfervrij. En het duurt heel lang voordat hij een andere club heeft. Maar nu speelt hij een WK. Wie weet wat hem dat oplevert. Begin 30 pas. En hij heeft toch wel een paar prima wedstrijden gekiept. Onder andere die tegen Brazilië. Was hij echt briljant bij Vlagen. Dus wie weet wat hem dat gaat opleveren als dit toernooi eenmaal klaar is. Maar of dat na vandaag is, dat weten we nog niet. In de extra tijd. Eerste minuut hebben we er inmiddels op zitten. Engeland de bal, vrije trap via Rodgers, net ingevallen dus. Hebben we ook al gehoord. En gaan ze proberen op te bouwen via Stones. Die krijgt de ruimte om op te stomen richting de helft van Noorwegen. Doet hij rustig aan. James speelt inmiddels op zijn vertrouwde rechtsbackpositie. Want daar is Konsa net gewisseld. Dus daar kan hij nu gewoon terecht. Essen wordt dan bereikt aan de linkerkant van het veld tegenover Uisnes. Die prima invalt bij de Nooren trouwens. Hij laat zich nadrukkelijk zien. Anderson, daar komt de voorzet in de richting van Kane. Die komt in eerste instantie niet aan. In tweede instantie wel, maar krijgt hij de bal niet onder controle. Dat is ook een beetje op zijn Haaland. Zit er ook niet helemaal lekker in. Haaland nog helemaal niet gezien. Op een paar kopballen na. En dat ene momentje bij die afgekeurde goal. Waar hij eerst een duw uitdeelt. En vervolgens zorgt dat zijn ploeg uiteindelijk wel kan scoren. In ieder geval daarbij meehelpt. Nu Noorwegen dat probeert uit te verdedigen. Doen ze via Ødegaard. En dan gaan we naar Heggen. Die staat aan de linkerkant. Moet hij niet al te veel gekke dingen uithalen. Met Rodgers bij zich in de buurt. Die is nog hartstikke fris. En zorgt dat Heggen uiteindelijk die bal over de zijlijn heen gaat. En dan moet Heggen ook even aan zijn grote teen trekken. Want in de extra tijd heeft ook hij last gekregen van kramp. Grijpt naar zijn kuit. Daar zit het hem in. En daar kom je dan ook tegen dat Noorwegen. Ja, je moet natuurlijk gewoon blijven drinken. Dat kan niet tijdens de wedstrijd. Wel tijdens de hydration break. Dus water is er genoeg. En koelwater is er ook. Maar iemand moet Heggen gaan helpen om hem te gaan laten rekken. En als er dan iemand van de staf bijkomt, iemand van de medische staf, dan moet hij zo een minuutje naar de kant. Dus dat willen ze liever niet natuurlijk. Maar ja, goed, hij zit daar. Uiteindelijk moet er wel iemand naartoe. 3 minuten in de extra tijd. Het momentje, het echte momentje van Haaland is er nog niet geweest. Het echte momentje van Kane hebben we al wel gezien. Heerlijk stiftje over de keeper heen. Ja, vanuit buitenspelpositie. Zijn goal vlak voor rust ging net niet door. We zitten in de extra tijd in Miami. 1-1 is de tussenstand.
0: Michel Vorm, je zei Engeland oogt een beetje vermoeid. Hè? Nu zie je de laatste minuten dat druk zetten ineens toch weer loont. Hè?
1: Ja, maar dat wordt dus ook gedaan door wel iemand die net invalt. Morgan Rodgers. Wat je zegt, die moet een nieuwe energie brengen. En ja, daar hoop je een beetje op. Maar het is nu wel echt overleven voor beide kanten. En ik moet ook zeggen dat Bob en Nusa, die zijn ingevallen, die brengen ook de energie bij Noorwegen. En je hoopt bij Engeland door de wissels dat daar ook wat gebeurt. En ik hoop dat het wel die kant op gaat. Ja.
0: We hebben het veel over duel der topspitsen. Over Harry Kane, over Erling Braut Haaland. Vergeten we dan Ødegaard ook niet een beetje? Ik bedoel, niet als spits, maar dat is natuurlijk wel gewoon de leider van Noorwegen.
1: Ja, de leider van Noorwegen, leider van Arsenal. Hij heeft natuurlijk ook wel een aantal blessures gehad afgelopen seizoenen, waardoor

0: ja, soms ook daardoor wordt vergeten. Alleen hij is super belangrijk voor die ploeg. En hij is ook heel veel aan de bal. Hij dicteert ook wel echt het tempo. En het begint over het algemeen ook allemaal bij hem. Haaland is wel echt de goalgetter. En Ødegaard is echt voor het balans.
1: Frank, hoeveel energie zie jij van die wissels komen bij Engeland?
2: Vooral als ze de bal niet hebben, zie je het wel komen. Eze heeft nu de bal om proberen wat te bereiken. Maar die staat uiteindelijk op Uisnes. Daarachter wordt die bal dan opgepikt door Bellingham. Dat is dan wel weer goed. Daardoor blijft Engeland in ieder geval in balbezit. James met Noorwegen. Slechts met de 10. Daar is Bellingham met een kopballetje. Maar hij krijgt te weinig zijn hoofd achter de bal om hem richting te kunnen geven. Ja, hij is echt de man van dit soort momenten. We zitten in de extra tijd. Voorrust in de extra tijd. Scoorde die. Nou, niet op deze manier, maar wel iets wat er een beetje op leek. Dan komt hij weer vanaf het middenveld in de buurt van Kane. En dan denkt iedereen, we moeten op Kane letten. Maar ja, zoals Noorwegen Ødegaard heeft, heeft Engeland Bellingham om ook wat extra's te doen. En hij kan dat extra's leveren ook in goals. Dat doet Ødegaard dan weer een stukje minder. Noorwegen dus met 10. Omdat Heggem last had van kramp. Maar inmiddels staat hij volgens mij weer binnen de lijnen. En kunnen we dus... Nee, want ik zie daar nog steeds Berges staan. En dus heeft hij blijkbaar nog steeds last. En Eze krijgt hier een overtreding tegen. We zitten in de 6e minuut van de 7. In de extra tijd. Ah, daar is hij weer. Heggem staat weer gewoon binnen de lijnen. Maar ja, als we zo meteen nog een half uur erbij krijgen. Je hebt nu kramp. Dan zal dat niet veel minder worden. Zo meteen. Hooguit kun je daar nog, weet ik veel, een gelletje tegen aangooien. Of nog wat meer water. En je lichaam proberen wat meer op temperatuur te krijgen. Maar die kuit, dat voel je nog wel eventjes. Maar hij zal niet de enige zijn in deze wedstrijd. Die daar last van heeft. De vrije trap genomen door Uisnes. Helemaal in de achteruit richting Nuland. Die keeper van Sevilla. Althans, dat was hij afgelopen seizoen waar hij op de bank zat. Krijgt de bal nu weer terug van Bergen. En dan moet hij hem lang gaan trappen richting de spitsen. Daar gaat hij richting Nusa. Die wordt opgevangen door Reece James. Die lang last heeft gehad van een hamstringblessure. Maar nu fit genoeg is om in ieder geval een flink stuk van de wedstrijd mee te doen. En daarmee het respectprobleem van Engeland in ieder geval voor een tijdje in de duel op te kunnen lossen. Met de bal over de zijlijn. Noorwegen mag daar gaan gooien. En de spanning zit er lekker op. De kans dat er nu nog wat gaat gebeuren in die extra tijd is heel klein. Want 10 seconden hebben we nog te gaan. Minimaal. En misschien komt er nog wel ietsje bij. Omdat er nou eenmaal nog een blessurebehandeling was. Ah, daar gaat Heggem weer. En ook hij, ja, hij meteen weer grijpen naar zijn teen. En Bellingham was daarbij in de buurt. En die is geraakt. En dan zegt Turpin, we moeten even stoppen. Even kijken naar wat daar gebeurd is. En Bellingham blijft liggen. Heggem en hij in het duel om de bal. Gaan we even kijken. Heggem dacht, ik speel hem gewoon rustig terug. En ja, hij pakt Bellingham nadat hij die bal heeft teruggespeeld. Gewoon nog even mee. Geeft hem een klein tikje op zijn Achillespees. Nadat die bal al lang en breed weg is. Terwijl het helemaal niet nodig is.
1: Is dat bewust, Frank, denk je?
2: Ja, ik denk dat de vermoeidheid hier wel een rol speelt. Maar het hoort niet wat daar gebeurt. In ieder geval. Hij hoeft het niet te doen. Hij hoort het niet te doen. Maar het gebeurt wel. En het gekke is ook. Je ziet meteen bij hem daarna de kramp erin schieten. Dus dat zou ook eigenlijk voor dat moment al gebeurd kunnen zijn. Dat hij meteen denkt na het terugspelen van die bal. Dat doet zeer. En dan komt Bellingham toevallig voorbij. Zou kunnen gebeuren. Turpin doet er in ieder geval helemaal niks mee. En we zitten inmiddels op 8 minuten extra tijd. Als gezegd, 7 minuten is altijd minimale extra tijd. En Heggem is al 2 keer de oorzaak geweest van dat we nu nog ietsje langer spelen dan die minimale 7 minuten. Bal over de zijlijn gekopt. En Noorwegen mag nog een keer gaan ingooien. Hoe lang laat Turpin nog doorspelen in deze wedstrijd voordat we gaan verlengen? En als je nou 1 kwartfinale kan uitkiezen waarvan je zegt, oké, dat wordt verlengen. Dat had zomaar deze wedstrijd kunnen zijn. En dat gaat nu gebeuren. Turpin fluit voor het einde van de wedstrijd. Noorwegen en Engeland houden elkaar in evenwicht. Dat had niet gehoeven. Want die bal heeft er vaker dan 2 keer ingelegen. Aan allebei de kanten een keer extra. Allebei de keren ging het niet door. 1 keer wel, 1 keer niet. Dus na dik 90 minuten gaan we in Miami uiteindelijk naar de zijkant. Met 1-1 als tussenstand. Want we gaan naar de verlenging.
1: Michel Vorm, wie van de 2 ploegen is hier het meest blij mee, denk je?
0: Ja, het is moeilijk hoor. Want ik zie nu ook wel echt dat Noorwegen het ook wel zwaar heeft. Dus ja, kijk, zolang je in de wedstrijd zit, ja, ga je er alles aan doen om over de lijn te trekken. En ik denk wel dat allebei de coaches, maar dat Tuchel die heeft ook al bewezen tijdens het toernooi om nog even die extra motivatie, dat misschien voor Engeland, maar dit wordt wel echt heel pittig voor allebei, hoor.
1: Dus, het is echt al minutenlang echt gewoon zenuwslopend.
0: Ja, ja, er wordt heel weinig goed gevoetbald, zeg maar. Maar dus het wordt voor beide. En ik denk wel toch dat het zometeen de wissels zijn. Jed Spence, Morgan Rogers, dat soort jongens die net even die andere energie nog brengen. Dat misschien nog. Maar dit wordt wel echt 30 minuten afzien, hoor, voor beide.
1: Ben je dan als doelman al bezig met die penalties?
0: Het schiet wel door je hoofd natuurlijk. Alleen dit is zo'n wedstrijd op zich, dat 30 minuten is dan ook nog best wel lang.
1: Je hebt ook verlengingen meegemaakt, hè? We zien nu de beelden vanuit Miami. Daarin worden de spelers even toegesproken door de coach. Ja. Wat zegt een coach op zo'n moment?
0: Ja, het is echt. Die probeert dan wel echt nog de sens in je te praten. Van hou je kopje erbij en vanuit je positie. En weet je, als je vermoeid bent, we kunnen nog wisselen, geef het aan. En help elkaar, weet je, dat soort taal. Dus ja, je ziet nu Tuchel, die gaat wat dieper in materie. Maar Engeland moet nu echt gewoon, deze 30 minuten moeten voor ons zijn, zeg maar. De insteek van beide landen, dat blijf ik wel zeggen, dat is wel echt een verschil. Want voor Engeland is dit echt drop of de ronde. En voor Noorwegen is alles extra.
1: En dat kan ook verlammend werken, denk je.
0: Ja.
1: Jij was er toch bij ook in 2014 door Arjen Robben ineens het woord nam, of niet?
0: Ja, klopt, ja.
1: Dus het
0: klopt,
1: kan ook zomaar zijn dat een speler ineens
0: Nee, maar daarom voor de Bellinghams en de Harry Kanes zijn dit wel de momenten die dan opstaan en dat ook wel echt doen. Dus ik ben zeer benieuwd. Ik ben echt zeer benieuwd.
1: Ja, we gaan het allemaal volgen. We zijn straks terug met die verlenging in de kwartfinale tussen Engeland en Noorwegen. Maar nu eerst het uitgestelde nieuws.
3: NPO Radio 1.
4: Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leidden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchová, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Komende dag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden ook wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom terug. We volgen de kwartfinale op het WK tussen Engeland en Noorwegen. Na 90 minuten nog 1-1 en dus gaan we verlengen. En daarom begint de wereld van BNNVARA iets later. Kortom, nog even wakker blijven dus. Commentator Frank Wielaert volgt de wedstrijd voor ons. En we gaan bijna beginnen aan die verlenging. Wat verwacht je daarvan, Frank?
2: Doorgaans is dat een soort zenuwslopend spel. Ja, wij verwachten natuurlijk ook dat die twee grote helden die allebei zoveel hebben gescoord. Kane 6 keer, Haaland 7 keer. En alle keren dat hij scoorde in alle wedstrijden tot nu toe, die hij heeft gespeeld, was het altijd beslissend. Dus ja, dat zou nu nog kunnen. Kane overigens ook heel vaak beslissend al tijdens dit toernooi. Dat kan dus nog. Beiden hebben er een half uur de tijd voor. Haggem, tot 2 keer toe hebben we hem kunnen betrappen op kramp. Dat was ook niet zo heel erg ingewikkeld, want hij liet het nogal duidelijk zien. Hij is aan de kant gebleven. Østigard is voor hem een vaste wissel gebleken tijdens dit toernooi. En hij is binnen de lijnen gekomen. Dat is, hij is niet zo heel groot, maar het is wel een verrassend goede kopper. Dat zou bijvoorbeeld bij hoekschoppen van Noorwegen nog wel eens een belangrijke factor kunnen zijn. Sterker nog, dat is hij al geweest. Want hij heeft een doelpunt uit een hoekschop op zijn naam staan. Dus zo gevaarlijk is hij erin. Maar dan moet je eerst de bal hebben. Die is nu voor Engeland. Die spelen hem achterin even rond tussen Gay en Stones. En dan gaat de bal naar Anderson. Anderson in de middencirkel. Hij moet dan gaan verdelen. Naar voren toe in de richting van Reece James gaat het. Dat is de rechtsback. Ietsje hoger staat dan Anderson. Dan gaat het toch weer even in de achteruit. Naar Stones in de breedte. Naar Gay. En dan kunnen we de andere kant op gaan zoeken bij Spence. Dan moet het wel naar voren toe gaan. En langzaam maar zeker richting Eze. Maar die heeft steeds Uisnes heel kort op hem staan. Eze kruipt even richting het middenveld. En verplaatst dan het spel in de richting van Saka. Dat is op zich een goede bal. Die houdt die bal keurig binnen. En gaat dan zijn tegenstander opzoeken. Patterson is dat, de voormalige Feyenoorder. Bal ingebracht. Voorgegeven. Rodgers krijgt hem niet onder controle in het strafschopgebied. Bal lang op Haaland. Dat hebben Noorwegen nog niet zo gek vaak zien doen. Die bal de diepte in jassen. En dan Haaland erachteraan. Dat is nog heel weinig voorgekomen in deze wedstrijd. Misschien dat Noorwegen daar nog aan toekomt. Het is wel een manier waarop zij zouden kunnen spelen. Pedersen tegenover Saka. De Noor probeert de bal binnen te houden. Dat lukt niet. Zo wordt het een hoekschop voor Engeland. En de Engelsen achter de goal van Noorwegen zijn er al hartstikke blij mee. En zij kunnen dus die hoekschop gaan nemen. Dat betekent weer dat we natuurlijk het oog moeten hebben voor Kane. Maar er zijn er nog wel een paar die gevaarlijk kunnen worden uit zo'n hoekschop. Bellingen mogen we zeker niet vergeten op dit soort momenten. Want als er grote momenten zijn, staat ook hij geregeld op. Dat kun je alleen al zien aan zijn doelpunten gemiddeld. Saka is degene die bij de hoekvlag staat. Hij gaat de hoekschop zometeen laten indraaien. En dan moet Noorwegen gaan verdedigen. Die doen dat deels vanuit de zone, deels vanuit de mandekking. Maar met die zone zijn ze al een paar keer de boot ingegaan tijdens dit toernooi. Nu wordt die bal weggewerkt. Ayer is degene die meteen zijn handen in de lucht steekt, want die werd toch gehinderd. Maar Saka heeft de bal bij de tweede paal neergelegd. Daar wordt hij ingebracht. Keurige redding. Knappe redding, maar dan moet Nuland snel weer gaan staan op die kopbal van Kane. Goeie redding, die probeert hem in de verre hoek bij de tweede paal neer te leggen tegen het zijnetje aan. Maar de hand van Nuland voorkomt dat. Daar gaat de bal weer richting de tweede paal. Nu wordt hij daar opgevangen, weer door Engeland, maar niet door Kane. En dus moet Engeland opnieuw gaan bouwen aan een aanval. Noorwegen nu massaal terug. Schot uit de tweede lijn. Half gepakt, ingeschoten. Daar is hij weer. Jude Bellingham. Na 93 minuten schiet hij Engeland op 2-1. Als Nuland de bal niet vast heeft. Hij kan hem pakken, maar laat hem los. Bal valt recht voor hem. En uit de rebound is daar Bellingham als de kippenbij, zoals we hem kennen. En hij maakt zijn 6e doelpunt van dit toernooi. Zijn 2e van deze wedstrijd. En hij brengt Engeland op voorsprong. En deze gaat wel tellen. Hier hoeven we niet zo heel lang over na te praten. Bellingham, gaat hij de man zijn? Of kan Noorwegen nog wat doen? Kan Haaland nog wat doen? Er is nog tijd. Maar het gaat toch dringen. En de vermoeidheid gaat ook meespelen. Bellingham zet Engeland op 2-1 tegen Noorwegen.
1: We zitten met Michel Vorm in de studio. Met z'n tweeën. Eén iemand van ons begon heel hard te juichen en ik was het niet.
0: Nee, ik was het.
5: Maar je ziet het, hè. Toch Morgan Rodgers die dat schot doet. En ja, de keeper niet heel sterk keept. Maar ja, dit probleem gebeurt gisteren ook bij Senne Lammens bij België.
1: Is dat weer die bal? Of wordt zijn zicht een beetje ontnomen?
5: Ik denk echt dat het toch die bal is. Ja, ik weet ook echt niet wat het anders moet zijn. Want
1: maar we zitten te kijken naar een herhaling. Zie je dat? Ja, zie je hem zwabberen?
5: Ik zie hem niet supergek zwabberen, maar hij kan hem niet vasthouden. En dat moet je dan eigenlijk dan ook het risico gewoon niet nemen. En dat is wat je de meeste keepers niet doen. Dan maar gewoon wegboksen of zeg maar voor zekerheid gaan. Maar goed, er gaat ook een beetje tegen je natuur op een gegeven moment in. Van simpele ballen, als je dat ook gaat wegboksen, wat is nou dan de essentie, zeg maar, van het keeper? Is in eerste instantie toch om proberen te klemmen. En dat zie je wat hij probeert te doen. Alleen het kost je wel een goal nu.
1: Had je eigenlijk geld gezet op 2-1 Engeland of niet?
5: Ik heb er geen geld op gezet, maar dat was wel echt... Ik roep het al de hele dag. Hè.
1: Ja, nou ja, wie weet komt het uit. Frank, zie je Noorwegen nog terugkomen?
2: Ja, daar zijn we in ieder geval nog de tijd. En ze hebben nu de bal, dat helpt ook al enorm. Maar ze staan ook bij 2-1 achter. En ja, we hebben heel veel van dit soort ballen gezien. Keepers die ballen willen vangen op dit toernooi. Of eigenlijk willen tegenhouden, willen klemmen. En dat lukt dan niet. Laten die bal dan tegen het lichaam aanstuiteren. En dan heb je hem niet meer onder controle. Stuitert hij zo van je af. En dat heeft al flink wat doelpunten opgeleverd. Nusa nu voor Noorwegen. Nederland is het dus ook overkomen. Nu op een cruciaal moment. Noorwegen heeft nu in ieder geval de bal. Bergen, de hoogte van de middenlijn weliswaar. Noorwegen raakt nooit in paniek op dit soort momenten. Ze blijven rustig zoeken naar een mogelijkheid om aan te vallen. Mogelijkheid om de zijkanten te zoeken. Zoals nu aan de rechterkant Bob. Uisnes wilde dan overheen, binnendoor. Maar Bob had die bal in de diepte eigenlijk voor zichzelf bedoeld. En dus loopt het uiteindelijk verkeerd af. Want Bob komt er niet aan en Uisnes houdt in. Dus kan Engeland overnemen via Eze en Spence. Spence bal de diepte in. Maar ik dacht heel even dat Bellingham daar kramp kreeg. Die gaat in ieder geval liggen. Maar die staat ook weer. Niet meer helemaal okselfris. Maar hij heeft zijn werk gedaan. 2 goals gemaakt. En nu is het aan de rest van Engeland om die voorsprong van 1 doelpunt overeind te houden. Nusa krijgt er een voet tussen op het moment dat Pickford de bal lang speelt richting de middenlijn. Maar de bal gaat ook over de zijlijn. En het geluid in Miami, dat is Engels geluid. Die laten zich horen. En heel langzaam zullen we ook gaan horen dat het it's coming home. Natuurlijk willen ze dat heel graag. En dat klinkt al jaren door de stadions tijdens grote toernooien. En ze willen heel graag de allerbeste zijn. Zeker van de wereld. Daar dromen ze van. Al, 60 jaar zou ik bijna willen zeggen. En vandaag gaat het niet gebeuren. Maar ze kunnen wel weer een stapje maken. En ze zijn er heel dichtbij. 97e minuut. Noorwegen heeft natuurlijk de bal. Ødegaard heeft de bal. Maar de opening is er nog niet. Dus die moet je aan een ander laten. Berg bijvoorbeeld, die kan ook zomaar een opening vinden. Die vergeten we nog wel eens. Maar dat is de regisseur van Boedeglimt. Die kan ook aardig regisseren in een wedstrijd. Boedeglimt, geweldig seizoen gehad in de Champions League. En dat neem je ook mee richting een WK als je er lekker in zit. Berg heeft er wel eens minder in gezeten in zijn carrière. Een jaartje of 8 geleden wilde hij stoppen met voetballen. Omdat hij er niet lekker in zat. En hij dacht, ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin meer in. Maar nu staat hij dus op een WK en heeft hij een geweldig jaar gehad met Boeren. En kan hij nog wel eventjes door. Bergen nu voor Noorwegen. Bal onder controle. Bellingham ziet dat het niet zo is. En dus zet hij er druk op. Moet Bergen nog verder achteruit richting Nuland. Noorwegen zoekt en doet dat rustig aan. Niet heel overtuigend. We zitten in de 98e minuut. Dik in de verlenging dus. Halverwege de eerste helft van de verlenging. En Engeland is op voorsprong gekomen. 2-1 tegen Noorwegen.
1: Je hebt Michel Vorm jarenlang in Engeland gespeeld. Jarenlang daar ook gewoond. Hè. We hebben het gehad over Harry Kane, jouw ploeggenoot. Ja. Maar hoe groot de meneer is Jude Bellingham die nu de 2-1 heeft gemaakt?
5: Ja, het grappige is met Jude Bellingham. Die is natuurlijk op hele jonge leeftijd al uit Engeland vertrokken. Dus iedereen wist natuurlijk wel van hem dat het supergroot talent was. En alle grote clubs wilden hem ook wel hebben. Alleen heeft hij bewuste keuze gemaakt om naar Dortmund te gaan. Dus hij is eigenlijk... Harry Kane is groter. Omdat hij echt ook in Engeland wat heeft gepresteerd. Dus Jude Bellingham is eigenlijk een beetje... is een ander soort ster. Afgelopen seizoen heeft hij een moeilijk seizoen gehad bij Real Madrid. Het eerste seizoen was fenomenaal. Ja. Maar bij de nationale ploeg, dat is waar je wel echt een grote meneer wordt. En ik bedoel...
1: Hij is wel onderweg, hè?
5: Juist. En dat vooral op de momenten waarop. En dan zie je wel dat hij... Ik denk als zij nu doorgaan... dat hij wel echt weer een status... à la Harry Kane gaat krijgen in Engeland.
1: Ja?
5: Ja. Ja.
1: Je ziet, vroeger kon je maar 3 keer wisselen. Hè? Tegenwoordig kun je vaker wisselen. Is het belang van de... Terwijl we naar Frank Wieland gaan, want er is wat gebeurd, Frank.
2: Ja, Spence komt het strafschopgebied in. En gaat aan het dribbelen. Valt over een Noors been. En dat betekent penalty, zegt Turpin. Alle Engelsen, die zijn al hartstikke vrolijk. Worden nog ietsje vrolijker. Die penalty moet er natuurlijk nog wel in. Maar als je Harry Kane achter de bal hebt, is dat toch een soort van zekerheidje. Goed werk van Spence, die invaller. die aan de linkerkant is gaan spelen. Hij is van Tottenham Hotspur. Hij is Bob de baas. Gaat het strafschopgebied in. Komt daar Uisnes tegen. Maar die doet verstandigerwijs niks. Bob doet dat uiteindelijk wel. Dat is een aanvaller die een overtreding maakt tegen een verdediger in zijn eigen strafschopgebied. Hier gaat de VAR niks aan veranderen. Want er is contact. En het is hartstikke belangrijk in deze aanval. Dus die overtreding die blijft staan. En Engeland gaat die penalty krijgen en in de 100ste minuut de beslissing kunnen maken in deze wedstrijd. 2-1 voor Engeland. Nuland krijgt alvast de speech dat hij op zijn doellijn moet blijven totdat die penalty genomen wordt. En dat dat van belang is voor de geldigheid van de penalty. Bob is de slemiel. Heeft in deze wedstrijd, hij heeft al heel veel goed kunnen doen, hè, tijdens dit toernooi. Deze Oscar Bob, jongen van Fulham, ook al spelend in Engeland. Maar hij gaat... Oh, we gaan toch even kijken naar deze situatie. De penalty gegeven dus door Turpin. Dan ben ik benieuwd waarom die uiteindelijk gaat kijken. Dan moet er haast nog wel wat voorzitten. Want die overtreding van Bob, ik kan me niet voorstellen dat hij daarvan zegt... Nou, dat is niet erg genoeg om hier een penalty voor te geven. Er was wel degelijk. En dan is het de vraag, misschien Spence was Spence wel eerst. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
5: Dat hij zet zijn been ervoor. Ja, snap je?
2: Dat hij hem zoekt, inderdaad. Ja. Dat hij... bewust zoekt naar het contact met Bob. En dat daarom de penalty niet gegeven gaat worden. Het is natuurlijk heel slim om je been ervoor te zetten. Maar je lokt dan de penalty uit. Komt in contact met het bovenbeen van Bob. En nu is het aan Turpin om te zeggen... we gaan hier geen penalty voor geven. Want Spence heeft deze overtreding gezocht. En Spence staat er nu het dichtst bij. En die voelt de bal al een beetje hangen. Want die heeft het natuurlijk hartstikke bewust gedaan.
6: De attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decisions, no foul.
2: Ja, dat is een beetje op zijn Frans uitgelegd in het Engels, zou ik bijna willen zeggen. Niet helemaal duidelijk. Hij zet zijn been voor de verdedigende speler, in dit geval Bob. Lokt daarmee de overtreding uit. Hij zegt dat het geen overtreding was, maar het was er wel een alleen uitgelokt door de aanvallende speler. En daarmee wordt de penalty niet gegeven. Blijft de beslissing dus nog eventjes uit. Hier in Miami, na deze overtreding, waar Bob dus na uiteindelijke uitleg van de scheidsrechter niks aan kan doen. Tevredenheid, blijdschap zelfs op de tribune bij de Noren, die nog even in leven blijven gedurende deze wedstrijd. Een minuut of 20 hebben ze nog in dit duel om iets te kunnen creëren. Maar het kost heel veel moeite om iets te creëren. Bob krijgt een herkansing. Misschien dat hij nu aanvallend wel iets kan brengen. Dat dit hem juist iets oplevert om nog een klein beetje extra te geven. Het is nodig, want Noorwegen staat achter in Miami tegen Engeland. 2-1.
1: Michel, begrijp je de beslissing om uiteindelijk geen penalty te geven?
5: Ja, dat begrijp ik wel. Maar dit is natuurlijk iets wat vaak gebeurt en ook een penalty wordt gegeven. Alleen met een... ik snap wel waarom. Ik snap het wel, ja. Als we dit gewoon altijd ook handhaven. Maar ik begrijp het wel. Je ziet ook wel echt duidelijk dat hij zijn been ervoor zet van... Ja, hij zoekt hem echt op. Dus ik snap het wel.
1: Het blijft dus hartstikke spannend. Frank, neem het over.
2: 103 minuten. Daar zitten we op. En de bal gaat naar Oscar Bob. Die kan nu die Spence op gaan zoeken, maar dan aan de bal. Dat doet hij niet. Hij geeft de bal aan Ødegaard. Die krijgt te maken met Rodgers, die echt als een vlieg erachteraan zit. En heel vervelend is voor de aanvoerder van Noorwegen. Die moet dan in de achteruit. Dat gebeurt dan ook. En dan kan Engeland het weer heel klein maken aan de kant waar de bal is. Die kant is de kant van Bob. De rechterkant, zo lekker aangespeeld. Nusa, die heeft heel veel tijd nodig om die bal goed te leggen. Zoveel tijd dat Gay hier nog een keer voor kan duiken. Hij voorkomt de doelpoging van Nusa. Oei, wat een goede bal als dat zeg. Vanaf de rechterkant op randstrafschopgebied voor Nusa. En die heeft dan zoveel tijd nodig om te schieten dat Gay hier er goed voor kan komen. Uitstekend dat schot afblokt. Alles goed doet. En dat was een hele goede kans voor Noorwegen om in ieder geval weer eens Pickford onder vuur te krijgen en dan te kijken wat hij ervan kon maken. Uiteindelijk is er een hoekschop van gemaakt en staat Berg achter de bal. De man van Bodø/Glimt. Hij moet het dan gaan doen met twee armen de lucht in. Dus gaat die bal weer in het doelgebied terechtkomen. Want dat gebeurt er steeds als die Noren twee handen de lucht insteken. Als die bal bij de hoekvlag is indraaiend, weggekopt door Engeland. Opgevangen door Bob samen met Uisnes. Bal nog verder naar achteren verplaatst. En daar weer naar voren toe gebracht. Uisnes is dan degene die moet proberen om daar te helpen met opbouwen. Dat gaat uiteindelijk natuurlijk wel lukken. Bergen doet daar ook een flinke duit in het zakje. Pedersen is daar nog bij in de buurt om te kunnen helpen. En dan verplaatst het spel zich in de richting van Uisnes aan de rechterkant van het veld. Daar is ook Nusa nu opgedoken, even overgestoken. Omdat Bob aan de andere kant geparkeerd stond. En nu is daar Ødegaard. Ødegaard, goede actie. Uisnes, bal proberen te laten wegdraaien van de goal. Maar die bal draait niet voldoende weg. En dan zit de eerste helft van de verlenging er bijna op. Als Pickford hem uit de lucht kan plukken en de bal even vast kan houden. Dat kun je niet te lang doen tegenwoordig. De scheidsrechter was al aan het tellen. Hij krijgt de bal prima bij Ezet, de hoogte van de middenlijn. Dat is ook een goeie wat Pickford kan. Die kan die bal prima wegleggen met zijn handen, met zijn voeten in de buurt van de middenlijn. Geen enkel probleem. Maar Engeland kan niet aan de bal blijven. Hij heeft inmiddels weer ingeleverd bij Noorwegen. Die achterin die bal even heen en weer spelen. Tussen Østigard en Ayer. En dan moet die bal natuurlijk weer in de richting van Ødegaard. Uisnes, die ook een goede rol speelt als invaller. Nog steeds nadrukkelijk aanwezig is. Ook met Esse in de buurt blijft hij fysiek ook prima overeind. Maar de bal de diepte in, terwijl hij op de grond zit, die wordt dan wel weer ingeleverd bij Elliot Anderson. Is dat. En dan kan Engeland gaan opbouwen. Dat doen ze met de nodige moeite. Met Spence, die de bal achter zich gespeeld krijgt door Kane. En Engeland die dan via Anderson de bal kan verplaatsen naar de rechterkant. Daar is James. James die de bal rustig onder zijn voet laat vallen. James, zijn zus, ook Engels international. Allebei bij Chelsea spelend. Zij is de grote ster van de Engelse nationale vrouwenploeg. De ploeg die gecoacht wordt door Wiegman. Door zoveel mensen genoemd. Als, zou zij niet een keer bondscoach van Nederland moeten worden? Ik geloof niet dat ze er heel veel zin in heeft. Dus waarom zouden we ons mee bezighouden, zou ik bijna willen zeggen. En Engeland moet nu deze verlenging in ieder geval in de eerste helft van de verlenging even uitspelen. Dat zijn ze nu aan het doen. Noorwegen zit niet meteen druk als ze rond de middenlijn die bal even heen en weer spelen. Tussen Anderson en Rodgers en dan weer aan de zijkant Saka weten te vinden. En elke keer als ze hem weten te vinden, wordt het toch wel weer redelijk dreigend. Nu legt hij de bal even terug naar James. Weer terug naar Anderson. Die brengt hem dan voor bij de tweede paal. Maar daar wordt hij rustig opgevangen door Esse. En Uisnes probeert de lijn naar de goal weg te zetten. En dan denkt de scheidsrechter Turpin, weet je wat, we gaan even naar de zijkant aan het einde van de eerste verlenging. Of toch niet? Nee, we gaan nog even door. Het was buitenspel blijkbaar. En dan kan Noorwegen alsnog een keertje gaan uitverdedigen. We zitten ook wel in de extra tijd van de eerste verlenging. En die zat er nog niet op. Zo scherp had ik nog niet gekeken, moet ik eerlijk zeggen. En Engeland nu naar de rechterkant met Saka. 1 tegen 1 tegenover Pedersen. Punt 16, rechterkant. Proberen de actie te maken. Nusa komt daar nu ondersteunen. Schot uit de tweede lijn. Niet zo'n heel lekker schot. Scheidsrechter stond er ook een beetje in de weg. Bellingham vond het zelf ook allemaal maar niks. En zijn doelpoging. En kwam er niet echt lekker uit. Dus Noorwegen met de doeltrap van Nuland. En Solbakken die probeert zijn ploeg goed neer te zetten. En hij heeft het allemaal niet meer zo heel erg lekker onder controle. Natuurlijk neemt bij hem, ondanks al zijn ervaring, de spanning het uiteindelijk ook wel behoorlijk over. Het moet namelijk nu gaan gebeuren. Als je echt wat wil, dan moet het nu gebeuren. Pedersen levert in bij Saka. Maakt uiteindelijk de overtreding omdat hij de bal niet onder controle kan krijgen. Pedersen. En daarmee is Noorwegen de bal kwijt. De diepte gezocht bij Uisnes. Bal opgevangen als hij hem kopt in de voeten van Kane. En ook hij probeert dan gewoon de tijd vol te spelen. Die 3 minuten extra tijd zitten er nu op. En dan zegt Turpin wel dat het einde is van de eerste helft van de verlenging. Gaan ze even naar de kant. Dan kunnen ze even bijkomen. Bij Noorwegen moeten ze nodig een plan bedenken. Want voorlopig is dit de wedstrijd van Jude Bellingham. Hij scoorde 2 keer tegen Noorwegen 1 keer.
1: Dankjewel Frank voor nu. We zijn straks natuurlijk weer bij je terug. En ook met Michel Vormier in de studio om die tweede verlenging van Noorwegen-Engeland te gaan horen.

0: Whatever van Oasis. We gaan straks beginnen aan die tweede helft van de verlenging tussen Engeland en Noorwegen. Maar we zagen al dat Erling Braut Haaland naar de kant werd gehaald. Michel Vorm, oud-keeper. Ja, valt hij toch een beetje tegen dan?
1: Ja, ik denk dat ze nu al wat anders nodig hebben. Wel iemand die ook nog wat meer energie erin legt. En hij
0: was weer aan het shocken.
1: Hij was weer aan het shocken. En dat heb je nu. Moet het echt vol gas. En of hij is misschien niet helemaal meer fit. Maar je speelt eigenlijk gewoon met een man minder.
0: Frank Wielaert, heb je dat idee ook? Dat ze toch met een man minder op het veld stonden?
2: Nou ja, dat idee had ik eerlijk gezegd al tegen Brazilië. Dat hij niet helemaal 100% fit was. Nu staat trouwens in het strafschopgebied. Brengt die bal voor. Maar komt niet tot een doelpoging. Omdat daar heel veel Engelsen staan en die bal wegwerken. Ik vond hem tegen Brazilië al niet heel overtuigend. Normaal gesproken zie je als Haaland meedoet. En die bal wordt achterin bij de tegenpartij rondgespeeld. Dan zie je hem als hij half de kans krijgt druk geven met die hele grote passen is die razendsnel bij de bal. Veel sneller dan tegenstanders vaak denken. En dat heb ik hem tegen Brazilië eerder in het toernooi wel zien doen. Maar tegen Brazilië niet of nauwelijks. En vandaag eigenlijk ook helemaal niet. Dat geeft toch eigenlijk ook wel aan dat hij waarschijnlijk niet helemaal fit is. En dat zie je ook wel. En zijn betrokkenheid bij de wedstrijd. Hij werd ook niet diep gestuurd. En normaal gesproken doen ze dat bij Noorwegen wel heel graag. Nou ja, dat zal ook zijn redenen hebben gehad. Hij heeft in ieder geval niet in het strafschopgebied kunnen brengen wat hij moest brengen. En hij dus vervangen door Jurgen Strand Larsen, de voormalige Groningen-speler. En nog niet zo gek veel gespeeld. Alleen in die ene wedstrijd tegen Frankrijk, waarin Solbakken zei, ik ga mijn hele elftal vervangen, behalve Uisnes, die mag blijven staan. En Strand Larsen speelde in die wedstrijd. Strand Larsen en Haaland trouwens vanuit de jeugd bij Noorwegen heel veel samengespeeld. Vaak samen op de kamer gelegen. Zijn echt hele goede vrienden. Dus ze zullen het elkaar zeker allemaal hebben gegund. En het is nu alleen zaak dat Strand Larsen iets gaat doen voor Noorwegen. Wat Haaland in deze wedstrijd nog helemaal niet gelukt is. De zet, de meesterzet van Solbakken is dus nu geweest. Of is het een noodzakelijke zet? Ik denk dat het vooral dat laatste is geweest. Het wisselen is voorbij voor Noorwegen. Dat mogen ze in ieder geval niet meer doen. Deze 11 moeten het gaan doen. Nog een doelpunt maken tegen Engeland. Dat is nodig namelijk in deze tweede verlenging. Want 2-1 achter tegen Engeland. Dankzij twee keer Jude Bellingham. Die dus opstaat op het moment dat het erom gaat. Zoals we dat zo goed van hem kennen. Opgegroeid in Birmingham in de jeugd. Van Birmingham en van daaruit vertrokken naar Duitsland. Bij de jeugd, in de jeugd van Birmingham zeiden ze, het maakt niet uit welke rol je hem op het middenveld geeft. Hij kan het allemaal en hij doet het ook gewoon allemaal. Dus het maakt niet uit waar we hem neerzetten. Hij gaat het gewoon allemaal doen. En dat zie je hem eigenlijk nog steeds en alleen steeds meer in een aanvallende rol. Bob heeft de bal voor Noorwegen. Heel veel medespelers om hem heen, maar je moet iemand bereiken die wat kan. Berg met een schot over de goal van Engeland heen. Daar hoeft niet te worden ingegrepen door Pickford. Maar hij was daar ineens op 20 meter van de goal. Had de ruimte om te schieten, legt hem even goed. Dan is Spence net te laat om het schot te voorkomen. Maar Berg krijgt die bal niet onder de lat. En dan hoeft Pickford dus niet in te grijpen. Steekt nog wel even een handje uit voor de zekerheid. Maar ja, als dit het is het te weinig wat Noorwegen doet in dit duel. Maar ze hebben nog eventjes de tijd. Ik zag in de rust van de verlenging wel het hoofd van kroonprins Haakon. Die zag er niet heel vrolijk uit. En ook de voorzitter van de Noorse Bond. Die mevrouw had er ook niet meer alle geloof in. Maar het kan nog steeds wel. En Engeland zal meer en meer ruimte krijgen. Nu voor Saka bijvoorbeeld. Aan de rechterkant van het veld moet er geholpen worden door Ayer. Die gooit de flinkse fysiek in. Maar goede kapbeweging van Saka. En dan is hij ineens helemaal vrij. Moeilijke hoek. Dus hij krijgt de bal niet voorbij de keeper. Maar daar was Engeland wel dreigend. Dit soort momenten gaan we veel vaker zien. Daar komt bijvoorbeeld Spence weer. Spence schieten. En de bal weer gekeerd. Saka nog een keer gekeerd. En daar moet dan Nuland twee keer optreden. En dat doet hij nu goed. De tweede goal was zijn schuld, onder andere omdat hij de bal niet vast kreeg. Maar nu staat hij twee keer hinderlijk in de weg om de definitieve beslissing in de wedstrijd te voorkomen. Voor Engeland door twee keer goed in de weg te blijven staan. Daar waar het heel hard nodig is, omdat Engeland die bal wel tussen de palen krijgt. Als gezegd, ze krijgen steeds meer ruimte. Noorwegen moet wel naar voren te voetballen. Ze hebben uiteindelijk helemaal geen keus meer. Pickford met de lange bal in de richting van Saka. Natuurlijk als Noorwegen naar voren toe gaat, wil je de bal bij hem hebben. En uiteindelijk wordt hij buitenspel gegeven. En kan Noorwegen gaan uitverdedigen. Bal weggetrapt door Saka. En vervolgens nog even kijken naar de assistent scheidsrechter. Serieus, was ik buitenspel. Engeland heel dicht bij de 3-1. Maar hem nog niet gemaakt. Dus Noorwegen leeft nog, soort van. Maar de tijd dringt. 10 minuten nog in de tweede verlenging. En dan gaat Engeland door naar de halve finale tegen of Argentinië of Zwitserland. Dat weten we later vannacht pas.
0: Hier in de studio nog altijd de oud-doelman Michel Vorm. Die meeleeft met Engeland. En dan zie je die kans van Saka. En dan gaat hij voor eigen succes. En dan zeg jij...
1: Ja, jammer dat hij hem niet afspeelt. Ja, slechte keus, vond ik.
0: Ja, het is wel lekker dat je hem kan brengen, hè, in zo'n wedstrijd.
1: Super goede speler en ook een hele goede actie. Maar dit vind ik dat hij soms sowieso te vaak doet. Dat hij dan voor eigen succes gaat. En kijk, als je nu breed legt, volgens mij stonden er twee spelers beter voor. Maar goed, Engeland moet dit gewoon uitspelen.
0: Ja, want wat zie je gebeuren? Engeland staat natuurlijk 2-1 voor, maar krijgt nu ook ruimte voorin.
1: Ja, Noorwegen gaat nu wel proberen om toch nog wat te forceren. Waardoor er nog meer ruimte zal vallen achterin. En ik denk dat Engeland nog wel één of twee kansjes gaat krijgen. En dat ze dan met 3-1 winnen.
0: Frank, wat is het plan van de Nooren nu?
2: Ze moeten kansen gaan creëren. Dus je moet de bal hebben. En je moet die bal in die vijfmansverdediging van Engeland neerleggen. Of eroverheen. Dat laatste wordt nu geprobeerd in de richting van Strand Larsen. Maar hij speelt trouwens ook in Engeland bij Crystal Palace sinds een ruim half jaar. En hij wordt niet bereikt. Dan Byrne is in de ploeg gekomen voor de tweevoudig doelpuntenmaker Jude Bellingham. Een verdediger voor een middenvelder. Dus Tuchel wil deze wedstrijd in ieder geval naar huis brengen. Om nog kans te maken om die titel uiteindelijk naar huis te brengen. Bellingham zit juichend op de bank. Juichend met twee vuisten. Voor iedere vuist een goal gemaakt. En iedere keer als Engeland erin slaagt om Noorwegen tegen te houden zonder dat Noorwegen gevaarlijk wordt, is natuurlijk een geslaagd moment. Noorwegen heeft de bal ter hoogte van de middenlijn. Dat wel. En Ajer is degene die dan Ødegaard probeert in te spelen. Daar loopt natuurlijk Anderson. Dat is de meest irritante speler voor een tegenstander bij Engeland op het middenveld. Hij loopt daarbij in de weg. Kane nu in de weg van Ødegaard om te proberen die bal niet naar voren toe te krijgen. Ajer nu als extra middenvelder probeert het spel te verdelen in de richting van Bob. Die gaat zo Spens opzoeken. Tenminste, dat is wat hij steeds deed. Maar in deze wedstrijd valt het allemaal wel mee. Gaat hij niet steeds zijn tegenstander opzoeken, speelt hij hem eigenlijk steeds weg. Gaat hij niet het 1-tegen-1 duel aan. Ødegaard nu ook niet. Uisnes nu spelend als een soort controlerende middenvelder. En de bal naar de linkerkant. Naar Nusa tegenover James. Bal naar Bergen. Weer terug richting de as. Natuurlijk naar Ødegaard. Daar staat Kane hinderlijk in de weg. Dan gaat hij naar de rechterkant. Daar is Pedersen onder andere. Nu Ødegaard, bal voorgegeven. Niet bij Strand Larsen gekregen. Nusa dan 1-1 tegenover James. Strafschopgebied in proberen die bal bij de verre hoek neer te leggen. Daar zit nog een Engels been aan. En dan gaat hij over de achterlijn. Wordt een hoekschop voor Noorwegen. Weten we nog, het is heel lang geleden, de hoekschoppen van Noorwegen. Dat Engeland daar problemen mee heeft. En nu is het dus een kwestie van die bal goed neerleggen. En er een Noors hoofd tegenaan krijgen om weer terug te komen in de wedstrijd. Want bij Engeland raken ze in paniek op het moment dat ze die bal niet meteen kunnen wegwerken. En die bal ligt aan de kant van Ødegaard. Daar waar het gevaar steeds vandaan komt als Noorwegen hoekschoppen neemt. Ze stonden met z'n allen bij de tweede paal. Inmiddels zijn ze daar allemaal weg. Is het druk in het doelgebied. Daar komt de hoekschop van Ødegaard. Bij de eerste paal weggewerkt. Daar is Bob. Jaagt de bal hoog over de goal van Engeland heen. Heel snel geschoten. Hij had ook heel weinig tijd. Beetje wild. Nogal wild. Over de goal van Pickford heen geschoten. En dus een boel gejuich in het stadion van de Miami Dolphins. Waar we vandaag spelen. De Engelsen juichen bij alles wat er bij Noorwegen mislukt. Want zij zien het al gebeuren. Wij gaan naar de halve finale. En wij gaan tegen Argentinië of Zwitserland spelen. En ons maakt het niet uit tegen wie. Want we zitten er lekker in dit toernooi. Makkelijk winnen doen we niet. Maar winnen doen we wel. En dat is precies waar het om gaat. In een toernooi als dit. En het is eigenlijk wat ook heel erg bij Engeland hoort. Het hoeft allemaal niet per se makkelijk te gaan. Het gaat ook eigenlijk maar zelden makkelijk. En dat is maar goed ook. Want hoe moeilijker het gaat en ze blijven winnen, blijven ze gewoon lekker in het toernooi zitten. Bergen mag opschuiven. Engeland maakt het heel klein in de as van het veld. om ervoor te zorgen dat Noorwegen die bal niet dwars door het midden kan spelen. Dus door de lucht. Strand Larsen probeert hem klaar te leggen. Daar komt het niet van. Reece James probeert hem dan weg te werken. En dan is het Nusa die er als laatste aan zit. Ja of nee? Ik denk dat dat zo is. Maar Bergen blijft staan. Zorgelijke blik nog steeds bij de kroonprins van Noorwegen. En ook op de tribune bij de fans. Ze denken allemaal, oh, dit gaat fout. 5 minuten nog in deze wedstrijd. In de tweede verlenging. Engeland leidt met 2-1 tegen Noorwegen.
0: Michel Vorm, zie jij de Noren nog, ja, dat ze iets kunnen forceren? Zie jij het nog gebeuren?
1: Nee, eigenlijk niet. Ze doen er in ieder geval wel alles aan. Maar ja, ik zie als nu ook Dan Burn is ingevallen en ze staan er met z'n vijven, maar nog met z'n allen achterin eigenlijk. Want ik zie Harry Kane ook volle bak verdedigen. Zie ik niet zo snel waar het vandaan moet komen bij Noorwegen. Alleen, ze gaan er wel voor. Dus als hij een keer wel per ongeluk goed valt, of een Nusa gaat er wel langs, of een corner of een vrije trap. Dus als ze nog één goede kans krijgen, dan moeten ze het echt doen. Maar ik ben bang van niet.
0: Gaat die grote kans nog komen, Frank Wielaert?
2: Ja, hij was er voor de rust. Helemaal aan het begin van de niet helemaal aan het begin van de wedstrijd, maar de echt eerste hele grote kans voor Noorwegen. Die voorzet / doelpoging van Schjelderup, die zat er ook zomaar ineens in. Nu is er een vrije trap voor Noorwegen en staat Ødegaard achter de bal. Weer die twee handen de lucht in. En Engeland staat randstrafschopgebied. Pickford 1 vuist er tegenaan. Hij blijft liggen. Dan moet de scheidsrechter gaan affluiten. Turpin doet dat ook voordat Noorwegen weer kan inbrengen. En bij Noorwegen zegt iedereen, hoezo fluit je af? Wat is er aan de hand? Aier maakt zich woest tegenover de scheidsrechter. Nou, dat mag dan weer net niet. Heleboel misbaar. Nou ja, Turpin zegt dan uiteindelijk, hey, dat is niet de bedoeling. Zo praat je niet tegen me. En dit is natuurlijk wel wat Pickford moet doen. Komt overigens met zijn eigen speler, met Morgan Rogers in aanraking. Die gaat de lucht in. En Morgan Rogers is ietsje te stevig gebouwd voor Pickford om dat allemaal te kunnen verwerken. Aier kan het ook niet allemaal verwerken. Emotioneel is dat vooral een probleem. Dus heeft hij de gele kaart gekregen in deze wedstrijd. Hij is een speler die het kan hebben, mocht er nog iets gebeuren in het voordeel van Noorwegen. Pickford intussen in gesprek met Ødegaard. Die zal hem wat toevoegen van, jongen, leuk dat je er was. Wij zijn er nog eventjes. Engeland, de ploeg die het meest heeft gereisd tot nu toe van alle WK-deelnemers. Meer dan 11.000 kilometer hebben ze gereisd tijdens dit toernooi. En zoals het er nu uitziet, mogen ze nog even door. En is het wachten tot deze wedstrijd klaar is. 2,5 minuut officieel staat er nog op de klok. Maar gezien deze gele kaart en alle commotie eromheen, kunnen we er zo weer een minuut bij optellen. Nusa, 1-1 tegen Reece James. Dat is niet de minste. Sterker nog, die Reece James wint dat duel gewoon. En schiet de bal over de zijlijn om ervoor te zorgen dat Noorwegen gewoon weer opnieuw kan beginnen met het opbouwen van een aanval die uiteindelijk steeds nergens toe leidt. En dus staan ze bij Engeland rustig op het veld. Want Noorwegen krijgt niets voor elkaar van wat ze graag zouden willen. Op de tribune bij de Engelsen volle bak vertrouwen in de goede afloop. Maar Noorwegen heeft de bal weer. Nusa aan de linkerkant van het veld. Strand Larsen. Kijken, Nusa. Bal de diepte ingespeeld. Randje buitenspel. Maar voorlopig mag hij door. Tegenover James. Bal aan de zijlijn ingeleverd. En dan is het uiteindelijk toch de vlag omhoog. Voor buitenspel voor Nusa. Die iets te enthousiast richting de achterlijn was. Zijn invalbeurt is niet zo geweldig. Maar Schjelderup, ja, die is er niet meer. Dus daar kunnen we nu niks meer mee. Zijn doelpunt, dat is inmiddels geweest. En niet voldoende voor Noorwegen om uiteindelijk naar de volgende ronde toe te gaan. Engeland neemt rustig de tijd bij het nemen van die vrije trap. Iedereen richting de middenlijn gestuurd door Jordan Pickford. Hij gaat het toch weer voor elkaar krijgen. De man met de meeste WK-wedstrijden op zijn naam. Peter Shilton had er net als hij 17 voor vandaag. Vandaag is nummer 18. Er is niemand die hem dat na kan vertellen. Pickford met alle kritiek die hij heeft en het feit dat iedereen zegt, nou ja, zo goed is hij niet. En hij maakt zich zo druk en het is allemaal zo vervelend. En ja, misschien hebben ze wel een betere. En eigenlijk is dat gewoon niet zo. Toch gewoon 18 WK-wedstrijden op zijn naam. Prima prestatie. En de halve finale heel dicht in de buurt. Dus wie weet hoe groot en hoe goed die nog kan worden. Hoe belangrijk die nog kan zijn voor dit Engeland. Eze pikt de bal op voor de Engelsen. Hoeft niet per se naar voren. Dus holt hij rustig met de bal aan de voet aan de zijlijn richting achteren. En kan Engeland daar de bal bij zich houden? Nog een halve minuut officiële speeltijd. Als gezegd, er zal nog wel een minuutje bij komen. Want ja. En wissels. Ja. En nog wel het een en ander aan. Nou ja, bijvoorbeeld die gele kaart van Aier. Dat zal er allemaal nog wel bij komen. Dus 1 of 2 minuutjes, daar ben je zo aan. Spence, bal over de zijlijn. Bob wil graag gooien, maar hij is degene die er als laatste aan zit. Dus kan Engeland ook nog gooien. En dan voel je bij Noorwegen echt het momentum helemaal wegzakken. Muller-Wolven wordt al getroost aan de zijlijn. De voormalige AZ-speler, ook al gedegradeerd met Wolverhampton Wanderers dit jaar. Met vlag en wimpel eruit uit de Premier League. Hij met zijn ploeg. Engeland heeft de bal. Morgan Rogers aan de zijlijn richting de achterlijn. Daar de bal bij je houden. En proberen de tijd uit te spelen. Dat is veel te lang natuurlijk nog om dat helemaal uit te spelen. En we kijken intussen ook naar Haaland op de bank. Hij heeft het hoofd al in de schoot geworpen. Weet dat het niet meer kan. We zitten in de extra tijd. 2 minuten erbij. Halve minuut is daarvan al verstreken. En bij Noorwegen, niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld, zie je het besef komen. Het was hartstikke mooi. Zolang het duurde, Noorwegen dit toernooi compleet, het hele land, totaal in de ban van het WK. Want het was zo geweldig. Maar het zit hem vooral in het woordje was. Het is verleden tijd. Ook al is deze wedstrijd nog bezig. Het kan bijna niet meer fout gaan voor Engeland. Het moet wel goed aflopen. Saka bal heel hard teruggespeeld in de richting van Stones. Die hoeft er niet bij te komen. Want Pickford trapt die bal weer net zo hard als die naar hem toe komt. Terug naar voren toe. Dan kan Noorwegen misschien nog 1 keertje naar voren toe. Het Uitsnes. Maar die is diep op de eigen helft. En die bal moet snel naar voren. Je kunt nu niet meer rustig opbouwen. Je moet met z'n allen naar voren toe. Hij moet lang. Je moet daar winnen. Dat lukt niet. Want Kane zit ertussen. Anderson zit ertussen. En dan heeft Eze de bal weer. Speelt hem te ver voor zich uit. Aier pikt op in de middencirkel. Nusa nog 1 keertje dan. Nu kan het nog. Noorwegen. Aier loopt door. Nusa. Aier loopt door. Bob heeft de bal goed verdedigd door Spence. Wel met zijn noppen vooruit. Maar niet met een gestrekt been. Dus het mag door van Turpin. En dan vinden ze misschien bij Noorwegen wel wat van. Nou, iedereen blijft rustig zitten, dus ze vinden er helemaal niks van. Bij Engeland staan ze wel. Zij zijn klaar om het feestje te gaan vieren. Het feestje van de halve finale. Het kan nog steeds thuisgebracht worden. Het kan nog steeds coming home. Het zou kunnen. Want Noorwegen vandaag was een lastige kluif voor Engeland. Maar ze gaan door. In Miami winnen ze van Noorwegen. Na verlenging Jude Bellingham is de grote man met zijn 2 doelpunten. En Engeland heeft er heel hard voor moeten werken. Het was een hele moeizame wedstrijd. Hoe vaak hebben we dat eigenlijk al gezegd over Engeland tijdens dit toernooi? Dat ze het zwaar hebben gehad. Dat het moeilijk was. Maar ze zijn er wel. Het is een vechtploeg. Tuchel heeft het goed gedaan. De ploeg heeft het uitstekend gedaan. En nu kunnen ze in de wachtkamer rustig kijken. Wordt het Argentinië of Zwitserland in de halve finale? Het is sowieso Engeland geworden. Het sprookje van Noorwegen. Ze kwamen nog nooit zo ver op het WK. Maar vandaag worden ze uitgeschakeld in de kwartfinale. Het sprookje van Noorwegen is voorbij.
0: Dankjewel Frank Wielaert, Michel Vormier in de studio. Je vertelde al lang gewerkt, lang gewoond in Engeland. Je hebt er echt een gevoel bij. En dan hoor je nu dat schitterende It's Coming Home. Hoe gaat het zijn in Engeland? Wat komt er allemaal los daar?
1: Ja, dit. Ik moet wel zeggen, ze hadden ook wel gehoopt. Een rekening een beetje gehouden met minimaal de halve finale.
0: Ja?
1: Jawel, er werd wel echt wat verwacht hoor. Maar op deze manier eigenlijk echt hoe ze eigenlijk het hele toernooi een beetje doorkomen. Ja, dit zijn natuurlijk wel hele mooie overwinningen. En nu op naar de winnaar Argentinië of Zwitserland. Dus de finale is zeker haalbaar.
0: Het gaat steeds moeizaam, zei Frank ook. Hè? Maakt dat eigenlijk wat uit op het toernooi?
1: Nee, maar uiteindelijk niet. En je ziet gewoon, kijk, ze hebben natuurlijk heel veel kwaliteit. Ook met de wissels die ze in kunnen brengen. En dat is ten opzichte van andere landen. Zijn er weinig landen die, denk ik, zeg maar in de breedte zo'n sterke selectie heeft. Als, ik denk, op Frankrijk na, als Engeland.
0: Ja, we zagen aan het eind van die verlenging, zie je heel de bank ook meeleven. Hè. Jij hebt daar ook gestaan, jij hebt daar ook gezeten.
1: Ja.
0: Hoe gaat dat dan, die laatste minuten? En je staat aan de kant en het is hartstikke spannend natuurlijk. Je kunt helemaal niks, hè. Je hebt geen invloed vanaf de bank. Maar toch denk je dat het wel zo is?
1: Nee, zeker. En het gaat toch ook om de energie die je levert en met z'n allen. En echt het samen zijn, zeg maar. De togetherness die je opbouwt voor het toernooi. Het reizen. Ze hebben 11.000 kilometer al gereisd met z'n allen. Alles erop en eraan. Het is echt heel pittig. Dus en daar deelt iedereen in mee. Ook al
0: ja, zelfs Jordan Henderson, hè?
1: Nee, precies. Dus dat zegt alles, denk ik, hoor.
0: Ja, want die pols. Ja, precies. Ja. Die kan natuurlijk niet meer spelen. Is wel bij de groep gebleven. En die zien we dan na afloop ook iedereen een high-five en knuffels geven.
1: Ja, maar je voelt de energie komt. En dat zie je eigenlijk het hele toernooi. Bij veel landen, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Wat wij misschien met Nederland een beetje misten of zo. Maar bij Engeland zie je zoveel dat samen zijn. En je zal ze zo meteen ook weer met z'n allen zien zingen.
0: Met de fans.
1: Met de fans, ja. De energie, je ziet het, daar ligt het zeker niet aan.
0: Waarom kan dat blijkbaar dan niet bij Nederland?
1: Ja, heel moeilijk. Heel moeilijk te zeggen. Maar ik weet wel dat het eerstvolgende toernooi dat het echt allemaal anders moet zijn.
0: Ja, wat bedoel je dan?
1: Ik denk dat we gewoon echt een slechte beurt hebben gemaakt. Ja. Dus dat daar wel echt wel iets moet veranderen. Want dat mag eigenlijk niet de status die wij hebben, dat we zo vroeg uit een toernooi liggen.
0: Ja, kunnen we straks nog wel even over hebben. Over deze wedstrijd. We zien de beelden vanuit Miami. De knuffels tussen Bellingham en Kane, de grote meneren. Maar we zien ook het verdriet bij Noorwegen. Hè? Maar die mogen wel trots zijn op deze prestatie natuurlijk.
1: Nee, zij hadden. Noorwegen heeft een fantastische prestatie geleverd. En daarom was het denk ik ook minder druk op dat gebied dan Engeland. En ze hebben een fantastisch toernooi gehad. Dat mag duidelijk zijn en ze hebben ook alles gegeven. Alleen, ik denk dat toch Engeland terecht door is naar de volgende ronde.
0: Je zei dat ze in Engeland ook wel rekening hadden gehouden met een halve finale. Is dat nu het WK ook geslaagd of telt het niet?
1: Laat ik zo zeggen, rekening houden, dat is wat ze minimaal denk ik wel eisen. En uiteindelijk dat je het dan ook nog waarmaakt met alles wat er speelt. Of het nou het reizen, de weersomstandigheden zijn. De fitheid van de spelers. Het klopt wel. En dus daarom deze is wel heel lekker hoor voor Engeland. En dat gaat, je ziet het nu al. Dat gaat echt wel flink gevierd worden. Of het nou 4 uur in de ochtend is, dat maakt allemaal niet uit. Maar heel Engeland is nu gewoon in de ban. En dat was het al. En nu helemaal. Dus deze jongens, ik hoop dat ze in ieder geval de finale halen. Dat ze de geschiedenisboeken in mogen gaan staan.
0: Het zijn inmiddels de bekende beelden. Hè? We zien heel de selectie van het Engelse team voor de fans. En die gaan dan samen zingen. Ja, als ze ergens in een land mooie muziek kunnen maken, dan is dat natuurlijk wel in Engeland. Dit was Engeland tegen Noorwegen. We zeiden allemaal het duel der topspitsen. Wordt het Erling Braut Haaland of Harry Kane? Wie van die twee wordt de grote man? Nou, het werd niet één van die twee, maar het werd iemand anders.

0: Hey Jude van de Beatles natuurlijk over Jude Bellingham, de maker van 2 goals. Engeland wint met 2 van Noorwegen en gaat naar de halve finales van het WK. Michel Vorm, terwijl de muziek liep, waren we een beetje aan het leeglopen, hè, over het Nederlands elftal. Jij hebt daar gekiept natuurlijk en je hebt een finale gehaald. Je hebt een halve finale gehaald en dan moet je nu zien hoe we na de eerste knock-out fase al meteen naar huis gaan. En als we er zo over praten, heb ik het idee dat het nog best wel hoog zit bij jou.
1: Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk een prachtig platform, dat sowieso. Maar we hebben ook veel meer in huis, denk ik, om... zo snel eruit te gaan. En ja, dan als je dit dan ook weer ziet, dan dit is het mooiste wat er is. En dan is het zo zonde, en niet alleen voor de spelers, maar ook voor het hele land.
0: Het hele land, ja.
1: Dat het al zo snel, voordat het eigenlijk was begonnen, was het voorbij.
0: Ja, krijg jij dan als speler, als je op zo'n WK bent, krijg je dan wel iets mee van wat er allemaal loskomt in een land?
1: In 2010... was eigenlijk net een beetje de introductie van social media, denk ik.
0: Ja.
1: En toen hadden wij niet het idee hoe gek het was. Ik hoorde wel eens wat, maar in 2014 was je al veel meer bewust. Maar nu is het natuurlijk... Kijk, sommigen proberen het wel een beetje te managen door minder op social media te zitten. Maar nu ontkom je er niet aan. Dus in 2014 merkten wij ook al, maar in 2010 bijvoorbeeld, toen wij er ook terugkwamen vanuit Zuid-Afrika om zeg maar gehuldigd te worden voor de tweede plek, toen zagen wij eigenlijk pas hoe gek het allemaal was.
0: Met de

0: rondvaartboot door Amsterdam. Het is inmiddels zondag 12 juli. Gisteren was het dus zaterdag 11 juli. En weet jij dan waar je 16 jaar geleden was?
1: 16 jaar geleden, ja, dat zat ik in Zuid-Afrika, denk ik. De finale tegen
0: Spanje. Dat was de WK-finale, ja.
1: Ja, ja, WK-finale tegen Spanje, ja.
0: Spookt dat nog wel eens door je hoofd?
1: Nee, dat is echt een van de ergste dingen die ik ooit heb meegemaakt.
0: Echt een trauma gewoon?
1: Ja.
0: Dus daar denk je expres nooit aan?
1: Nee, maar ik heb ook nooit meer teruggekeken. Nooit meer, nee, ik vind het echt... echt verschrikkelijk.
0: Maar als je eraan terugdenkt, welk moment zie je dan? Vaak heb je een soort foto in je geheugen.
1: Ja, dan is het wel eigenlijk het doelpunt van Iniesta, zeg maar.
0: Want weet je nog hoe jij dat precies hebt beleefd?
1: Nou ja, kijk, we waren echt aan het volhouden nog. Want we,
0: mannetje minder.
1: Ja, dus dan hoop je wel nog... maar ergens hoopte je dat je nog tot penalties kon rekken, zeg maar. Dus dan was het moment van Iniesta. Toen wist je eigenlijk wel van het is nu klaar.
0: Dan heb je die enorme teleurstelling. Je vertelde al over die huldigingen. Heeft dat er wel voor gezorgd dat je minder pijn hebt?
1: Nee, kijk, we waren super trots achteraf. Of uiteindelijk, zeg maar. En je verliest toen van by far het sterkste land in de wereld. Ja. En als je dan ook ziet wat het teweeg heeft gebracht. En als je dan relativeert... dan denk ik dat je gewoon hartstikke trots mag zijn... dat je de tweede plek hebt gehaald. Alleen, als je zo dichtbij bent... de momenten die we hebben gehad... dan sta je natuurlijk liever met de beker.
0: Gewoon een tweede plek op een WK behaald... en 4 jaar later ook nog eens een derde plek. Daar mag je trots op zijn. Engeland gaat spelen tegen de winnaar van Argentinië, Zwitserland. Die wedstrijd begint over een uurtje.
1: Ja.
0: Blijf je wakker?
1: Nee.
0: Dus je wordt morgenochtend wakker en dan ga je even op YouTube NOS Sport en dan 12 minuten lang kijken wie er gewonnen heeft.
1: Precies, met een bak koffie.
0: Wat gaat het Engeland Argentinië worden?
1: Ik weet niet of Argentinië het gaat redden tegen Zwitserland, eerlijk gezegd. Nee. Nee, Zwitserland is heel stabiel. Maar als het zo mocht zijn, dan ga ik toch voor Engeland.
0: Dankjewel Michel Vorm. Hier nu de wereld van BNN Vara. En morgen natuurlijk weer een nieuwe NOS voetbalpodcast. Ik zou zeggen, een hele fijne nacht nog.
2: NPO Radio 1.
3: 2 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstander. De tegenstander is de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3 uur. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Ruben van Haften.
4: Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA.